0: leren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst op de uitkeringen alsnog bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niks bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is afgelopen avond 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met daarop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. En later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder vannacht met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend eerst zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Frank Martinez Arion werd op 17 december 1936 geboren op Curaçao en stierf in 2015. Hij drukte zijn stempel op het literaire landschap met romans als Dubbelspel en Afscheid van de Koningin. Hij was schrijver, maar baande ook het pad voor andere denkers die nadachten over zwart bewustzijn, hun eigen taal en hun relatie met Nederland. Op 9 oktober, Dia di País Curaçao, de dag van het land Curaçao, wordt hij postuum geëerd met de schrijversteen in de Nieuwe Kerk. Maar wie was hij nu eigenlijk? En waarom verdient juist hij die eeuwige roem?
3: Giuliano Pain, de nacht van Caribisch Netwerk.
2: Ja, goeienacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vannacht spreek ik met auteur en journalist Mieneke de Vries. Mieneke schreef de biografie Uit baldadig hout ben ik gesneden over het leven van Frank Martinez Arion. Daarna schreef ze voor de Curaçaose krant Amigo, schreef ze over PTSS onder uitgezonden militairen en over de band van Nederlanders met de roots in de Cariben. Goeienacht.
4: Goeienacht.
2: Ja, is het een beetje een goede samenvatting? Vond je dat?
4: Ja hoor, jazeker. Ja.
2: Hoe zit je erbij?
4: Ja, prima.
2: Ja,
4: ja prima. We zijn nog steeds wakker, hè?
2: Ja, nee, fijn dat je er bent. Hey, uit baldadig hout ben ik gesneden. Waar duidt die titel op?
4: Nou, die titel, dat is een, de eerste regel van een gedicht van Frank Martinez zelf. En dat is uit een dichtbundel uit 1957. Dat is waar hij... waar hij mee debuteerde.
2: En hoe lang ben jij, want jij hebt je enorm gestort op zijn leven. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest?
4: Ik ben in 2017 begonnen. Ik heb tussendoor wel een ander boek geschreven. Dus die jaren kan je er vanaf trekken. Mm-hmm. Maar ja, uiteindelijk zo'n jaar of 7, 8 ben ik wel mee bezig geweest. Ja,
2: monnikenwerk lijkt het me.
4: Het was op sommige momenten echt monnikenwerk. Ja.
2: Vorige maand kwam het boek uit.
4: Yes, ja.
2: Lijkt me ook een bevalling.
4: Ja, ik heb wel eens in het hele proces gedacht, het gaat nooit zo ver komen. Dus toen die dag eenmaal daar was, dacht ik, ja, het is zover.
2: Ja.
4: Het is toch gelukt, ja.
2: Hoe kijk je dan op de publiciteit? Zijn er veel... wat zijn de reacties?
4: Nou, de reacties vind ik overwegend positief. En ik zie wel een verschil tussen hoe de recensies op Curaçao zijn en hoe ze hier in Nederland zijn.
2: Oh?
4: Dus dat, dat vind ik bijzonder en dat vind ik tegelijkertijd ook wel een beetje schokkend.
2: Oh, vertel. Nee, we gaan er straks waarschijnlijk dieper op in. Maar
4: ja, precies.
2: Even kort, wat valt je op?
4: Nou, wat ik met deze biografie eigenlijk heb willen laten zien is de strijd die Frank heeft gevoerd voor het zwart bewustzijn. En buiten zijn schrijverschap, of met behulp van zijn schrijverschap, Maar dat hij, dat hij zo gestreden heeft voor kennis van slavernijgeschiedenis, historisch bewustzijn. En daarin was hij toch een van de eerste, in ieder geval vanuit een heel andere kant bekeek hij de geschiedenis.
5: Ja. Heb je hem zelf gekend?
4: Nee, ik heb hem niet gekend. Nee. Misschien is dat ook wel beter, dacht ik, lopende het onderzoek. Dat je toch objectiever misschien kijkt. Ik heb al heel veel mensen gesproken over hem. Mm-hmm. Om een beeld te krijgen. Honderden mensen uiteindelijk. Dus dan vorm je een beeld en je staat er zelf eigenlijk buiten. En misschien is dat beter dan dat je zelf beïnvloed bent.
5: Ja, weten de meeste mensen in Nederland nog wie Frenk was?
4: Nou, de jongere generatie. In ieder geval de jongere, echt Nederlandse generatie. Ja, de witte generatie. Niet, denk ik. Maar voor, ik denk met name 30-40ers is hij in de zwarte gemeenschap, de Antilliaanse gemeenschap, een held.
5: Ja,
4: dus daar zit ook wel een discrepantie.
5: Ja, dus die schrijversteen die komt niet geheel uit de lucht vallen.
4: Nee, dat denk ik niet. En nou ja, ook de oudere generatie die het verschijnen van Dubbelspel heeft meegemaakt, ja, die kennen hem allemaal.
5: Ja, ja, dat blijft natuurlijk voor de meeste luisteraars, denk ik ook, ja, de grootste, zijn grootste, ja, succes. Ja. Dubbelspellen, dus Dubbelspel, ja, iedereen kent het nog.
4: Ja. Ja.
5: Volgens mij staat het ook nog op de lijst, of niet? Op de leeslijst, of volgens mij mag je het ook gewoon nog lezen.
4: Ja hoor, ja zeker. Ja. Ja.
5: Wanneer heb jij Dubbelspel voor het eerst gelezen?
4: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is ook al wel weer heel lang geleden. Maar het was niet meteen na verschijnen. Maar het was denk ik tijdens mijn studie zal ik het gelezen hebben.
5: Ja. Kende je hem al bij leven? Wist je, wat was niet persoonlijk natuurlijk, maar hoe keek jij naar hem?
4: Nou, eigenlijk kende ik hem niet eens zo goed. En dat is pas tijdens dat onderzoek, of ja, natuurlijk ook al wel daarvoor. Je hoort erover, je leest erover. Ik heb zelf ook een paar periodes op Curaçao gewoond, dus je... Je kent de naam, je weet het, je weet welke boeken die geschreven heeft. Maar dat is dan toch oppervlakkiger. Als je in dat onderzoek stort, ja, dan ga je anders lezen. En dan ga je die boeken ook steeds herlezen. En dan lees je steeds andere dingen. En ja, dan kom je steeds dieper.
5: Dan ga je steeds dieper, inderdaad. Ja. Neem ons even mee. Hij werd geboren op Curaçao, 1936.
4: Ja.
5: Hoe was die jeugd? Hoe zag die jeugd eruit?
4: Nou, die jeugd was, om het in één woord samen te vatten, toch best dramatisch. Hij verloor op heel jonge leeftijd zijn moeder en zijn broertje. Voelde zichzelf daar ook schuldig aan. Hij had daar ook een rol in. En daarna,
5: bij zijn broertje dan toch, voornamelijk? Of ook bij zijn moeder?
4: Ja, bij zijn broertje. Maar als gevolg daarvan, van het overlijden van het broertje, overleed ook zijn moeder in shock.
5: Ja.
4: Dus hij voelde zich verantwoordelijk voor twee overlijdens eigenlijk. Nou, dat is verschrikkelijk natuurlijk, dat schuldgevoel wat je zo jong meekrijgt. En vervolgens liet hun vader ze achter bij dan weer een oma en opa, en dan weer bij een tante en dan weer bij die tante. Dus die kinderen die werden heen en weer gezeuld, Frenk en zijn zusje. En dat is ook, vind ik, wel heel dramatisch. Ik heb die jeugd ook vrij uitvoerig beschreven, omdat dat ook heel veel zegt over zijn latere leven, denk ik. Hij voelde zich altijd de mindere. Hij at een soort genadebrood, beschreef hij ook. Hè, omdat hij was eigenlijk de minste in zo'n gezin dan. En hij mocht alleen maar dankbaar zijn dat ze hem wilden opnemen, dat hij eten kreeg. Dus dat was, dat was pijnlijk. En dat vormt je natuurlijk ook.
5: Ja.
4: Ja, een eenzaam kind. En hij werd uiteindelijk dan onder de hoede genomen van die fraters. Die witte fraters die daar het onderwijs verzorgden.
5: De fraters van Tilburg.
4: De fraters van Tilburg, ja.
5: En voor de mensen die niet helemaal weten wat dat inhoudt, wat betekende dat voor hem?
4: De geestelijke, sowieso de drie witte machten op Curaçao. Hè, de overheid, de Shell en de geestelijke. Die bepaalde eigenlijk het hele leven, het maatschappelijke leven. En die fraters die waren er om het onderwijs aan jongens te verzorgen. En ja, voor Frank betekende dat ook iets heel dubbels. Hij kreeg onderwijs van ze, hij kreeg kennis. Hij kreeg een taal waarin hij dus de kennis tot zich kon nemen. En die ook betekende dat hij de armoede kon ontstijgen waarin hij was opgegroeid.
5: Ja.
4: Dus, en die Frates die stelde dat Nederland voor als het beloofde land. Dus Frank heeft zijn hele schooltijd gedacht: als ik daar niet ben geweest, dan tel ik niet mee. Dus dat, versterkte ook zijn, zijn verscheurdheid in identiteit. Want tegelijkertijd dat hij naar die school ging, naar die middelbare school met name, dat was toch een vrij elitaire school. Daar kreeg hij die katholieke waarden mee, maar ook de witte waarden. En thuis, ik stel me dat dan zo voor, hè, hoe zo'n jongen dan van school naar huis loopt. En als hij thuis kwam, dan moest hij zich conformeren aan hoe zijn vader erin stond. Zijn vader die was medeoprichter van de Eerste Nationale Volkspartij. En die stond op het podium van weg met de witte, weg met de rijken.
5: Ja.
4: En daar deed hij ook aan mee. Dus hij leeft in twee werelden.
5: Ja, een tweeslachtigheid.
4: Ja, precies. Ja. En dan krijg je toch wel een ingewikkelde problematiek rond je identiteit.
5: Ja, kijk, je zou natuurlijk ook verwachten, een zwarte jongen op Curaçao. De zwarte bevolking is daar relatief gezien in de meerderheid.
4: Mm-hmm.
5: Hoe zagen die verhoudingen destijds uit? Voor de luisteraar die niet weet hoe Curaçao eruit ziet.
4: Nou, in de tijd dat hij geboren werd, ja, daar ging natuurlijk het een en ander aan vooraf. Hè. De slavernij was afgeschaft in 1863. Toen kwamen de witte machten massaal naar Curaçao om die zwarte bevolking te helpen om hun samenleving op te bouwen. Maar bepaalde wel alles en legde hun waarde op. Toen kwam de Shell, nog een witte macht die het voor het zeggen had. En de zwarte bevolking was wel de grootste groep, maar wel de armste groep die het minst te zeggen had.
5: En binnen die zwarte groep had je natuurlijk ook verschillende geluiden over de eigen groep. En dat zorgde wellicht ook voor bepaalde denkbeelden bij Frank. Heb je daar iets over terug kunnen?
4: Nou, het is meer zijn. Hij zat meer in zijn eigen. In zijn eigen wijk, met zijn eigen. Met de buurtgenoten. Maar goed, dat was ook al een enorm verschil. Die gingen allemaal naar andere scholen. En hij was eigenlijk altijd een buitenbeentje. En dat was ook heel ingewikkeld voor hem.
5: Wat zorgde ervoor dat hij dan zo'n buitenbeentje was?
4: Nou, hij was. Ik denk dat het. Van jongs af aan een heel intelligent kind was. Die ook doordat hij leerde lezen bij die fraters. Hij verslond Nederlandstalige boeken. Dus heel veel kennis. Hij liep altijd te lezen. Hij zat in het toilethokje. Dat komt ook voor in dubbelspel. Hè, zat hij te lezen. En ja, de jongens in zijn buurt die gingen naar de buurtschool. En daar werd minder goed onderwijs gegeven. En hij ging naar de stadsschool. Daar was hij eigenlijk bij toeval terechtgekomen. En op een stadsschool werd beter onderwijs gegeven. Dus hij hoorde er niet bij. Maar hij hoorde dus uiteindelijk ook op school, op de middelbare school, hoorde hij er ook niet bij, omdat hij uit een ander milieu kwam.
5: Een lager milieu eigenlijk.
4: Ja, precies. Ja.
5: En het Nederlands heeft hij zich eigenlijk dan echt eigen gemaakt om ook die sociale ladder te beklimmen.
4: Ja, precies, sociale stijging, ja.
5: Want het papiamento, dat is natuurlijk de taal die hij thuis sprak.
4: Ja.
5: Hoe zag die spanning eruit?
4: Nou, hij wilde niks liever dan dat Nederlands beheersen. Dat oefende hij ook met zijn buurtgenoot, Gandhi Paula, een bekende man ook op Curaçao. En hij kreeg dus thuis dat papiamento mee van zijn vader. En die kon ook amper Nederlands. Maar ja, hij wilde omhoog. En hij wilde ook hij wilde kennis opdoen. En die spanning is er steeds geweest. Maar ook op de middelbare school vond hij. Zijn klasgenoten vonden het vreemd dat hij dat Nederlands niet vanzelfsprekend sprak. En die fraters hebben hem zelfs nog een klas laten overdoen, omdat hij zijn Nederlands kon oefenen, zodat hij uiteindelijk naar de HBS kon.
5: Ja, maar was dat dan gangbaar voor hem als zwarte jongen om
4: in die kringen
5: rond te lopen en in dat Nederlands te spreken?
4: Nee, absoluut.
5: Dus eigenlijk heeft hij of geluk gehad of was het te wijten aan juist zijn grote talent of ijver?
4: Ja, ik weet eigenlijk niet of je het moet zien als geluk, hè? Van ja, het was zijn doel om naar dat Nederland te gaan en die armoede te ontstijgen, maar het heeft hem ook verscheurd. En het tragische is dan toch ook wel dat hij dat Nederlands uiteindelijk zo goed beheerste. Dat werd de taal waarin hij zijn emoties het beste kon uiten. En dat is hem ook zijn leven lang ook wel weer nagedragen. Dat mensen dat kwalijk namen. Want dan strijd je voor de papiamento, maar je schrijft zelf in het Nederlands. En ik, ja, dat is een heel onterecht verwijt. Want het is eigenlijk de tragiek die hem in zijn jeugd is opgedrongen. Mm-hmm. En tegelijkertijd hem zijn kansen bood.
5: Ja. Ja, inderdaad, een beetje ambivalent.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Uiteindelijk kwam je dus in Nederland om te studeren.
4: Ja. Ja.
5: Hoe was dat voor hem? Wat kun je daarover terug?
4: In eerste instantie, want hij schreef heel veel naar de krant over zijn belevenissen. En hij was in eerste instantie heel positief. En hij vond Nederlanders zo vriendelijk en zo aardig. En ze werden met open armen ontvangen. Maar het was natuurlijk wel het land waar hij helemaal niemand kende. De jongens met wie hij kwam, die hadden wel een tante of een oom. Of die waren er al wel eens eerder geweest. Maar hij kende helemaal niemand. En hij heeft toen wel ook verschrikkelijk last gekregen van zijn kleur. En,
5: buitenaf of van juist van binnenuit? Ik bedoel, werd hij racistisch bejegend, bedoel je dat? Of?
4: Nou, Dat is wel het aparte. De mensen die ik heb gesproken uit zijn tijd, die dus tegelijkertijd naar Nederland kwamen, die zeiden nee, het was absoluut geen racisme. Het was meer onwetendheid. En op Curaçao werd veel meer gediscrimineerd. Maar Frank schreef ook in zijn dagboeken en ook in andere geschriften dat hij zich toch echt vreselijk gediscrimineerd voelde.
5: Wat schreef hij dan bijvoorbeeld over?
4: Hij schreef erover in zijn dagboek en hij schreef er ook verhalen over. Dat hij toch elke keer weer geconfronteerd werd. En het gevoel had dat hij uitgelachen werd en dat hij voor minder werd aangezien, minder waardig. En hij had bijvoorbeeld ook een Nederlands vriendinnetje en hij is daar. Haar vader was dominee. Ja, dat past natuurlijk absoluut niet in het in de hokjes en de zuilen van Nederland toen. En daar is hij weggestuurd. En dat zijn natuurlijk zulke verschrikkelijke confrontaties.
5: Ja. Had hij eigenlijk niet helemaal verwacht misschien, voordat hij naar Nederland kwam?
4: Nee, dat had hij niet verwacht. Want hij ging naar het beloofde land, wat die fraters, die jongens hadden voorgehouden. En dat was het beloofde land helemaal niet.
5: Schreef hij daarover? Ging hij daar nederig mee om? Of was hij juist strijdvaardig? Strijdlustig?
4: Beide. Ik vond in zijn dagboeken de tragiek en het verdriet van er niet bij horen en het afgewezen worden. En in gedichten liet hij ook al wel de andere kant zien, de strijdvaardigheid.
5: En tijdens die studie, uiteindelijk Nederlands gestudeerd.
4: Ja. Ja.
5: Hoe ging dat hem af? Was het een goede student? Heeft hij hier toch die belofte ingelost? Van nou, ik ga als zwarte student uit een lagere sociale klasse.
4: Ja, nou, het ging hem niet makkelijk af. Hij kon het heel goed. Hij was intelligent genoeg. En maar hij raakte in een enorme crisis. Dus hij deed zo verschrikkelijk veel. Hij schreef hiervoor en daarvoor allerlei tijdschriften, voor allerlei kranten. Hij was altijd op reis. Hij moest overal naartoe. Een enorme honger naar kennis. Maar ook, ja, dat is mijn eigen interpretatie hoor, een onrust. En zij pakte van alles op. Hij was altijd maar aan het schrijven. En die studie, ja, daar kwam die niet toe. Daar heeft hij heel lang over gedaan. Uiteindelijk in een enorme crisis beland. En in wanhoop moest hij weer terug naar Curaçao.
5: Ja.
4: Ja, dat is heel, heel tragisch.
5: Bijna gefaald.
4: Gefaald, ja, zo.
5: Met schulden. Ja. Lastig teruggestuurd, of althans terug naar
4: Curaçao. Ja, zijn studiebeurs is stopgezet. En dat is natuurlijk... hij wist dat, hij zag dat aankomen. En op een gegeven moment viel die brief op de mat. Hij wist dat ook, dat die zou komen. En hij wist zich geen raad. Hij heeft ook rechtszaken aangespannen, brieven geschreven, naar de regering geschreven. En ik heb die stukken ook allemaal gevonden in zijn archief. En de wanhoop spat daarvan af. Het is echt heel, heel erg tragisch.
5: Maar waarom was hij zo wanhopig dan?
4: Hij raakte verschrikkelijk in een identiteitscrisis. En hij vond dat hij niet goed bejegend werd. Hij had altijd ook niet genoeg financiële middelen. Hij raakte compleet in de war.
5: Identiteitscrisis?
4: Ja.
5: Zou je dat kunnen duiden?
4: Ja, ik denk dat, tenminste dat heb ik gelezen.

0: Hij had altijd ook niet genoeg financiële middelen. Hij raakte compleet in de war.
1: Identiteitscrisis.
0: Ja.
1: Zou je dat kunnen duiden?
0: Ja. Ja, ik denk dat, tenminste dat heb ik gelezen, ook begrepen van mensen die hier van weten. Die identiteitscrisis komt vaak al op school, op de middelbare school. Dat je beseft dat je anders bent dan de ander. En dat kwam in Nederland natuurlijk nog veel meer kwam dat aan de orde. En hij raakte steeds verder achterop. Zijn vrienden die begaven zich allemaal in Nederlandse kringen. En die maakten carrière, die studeerden af. En dat ging allemaal heel, heel vlotjes. Ze waren wel heel goed onderwezen door die fraters. Dat dan weer wel. Dus dat studeren ging die jongens allemaal makkelijk af. Dus hij zag zijn vrienden hem ook allemaal voorbij streven. En het lukte hem niet. Intellectueel gezien wel. Dat was het probleem niet. Maar door zijn problematiek ging het niet.
1: Wat deed dat met zijn zelfbeeld? Hier naartoe komen. Je komt hier als een soort van, je wordt een beetje op handen gedragen. Nou, volgens mij lazen we ook in het boek dat ja, die eerste, of die andere jongens uit van de eilanden kwamen met veel meer geld dan de gemiddelde student hier.
0: Ja, precies. Ja.
1: En uiteindelijk ga je dan toch terug als armlastige, gefaalde student.
0: Ja, want op de eilanden gold dat ook echt. Hè? Want het waren natuurlijk, nou, er werd tegen opgekeken. Hè? Die jongens en meiden die in Nederland gingen studeren. Ja, en als je dan niet afgestudeerd terugkwam, nou, dan werd er ook wel echt op je neergekeken. En dat moet ook verschrikkelijk voor hem geweest zijn.
1: Ja, heeft hij daar ook iets over geschreven?
0: Ja, ja, daar heeft hij ook. En daar heb ik ook zijn dagboeken over gevonden, over die tijd. En het kwam uiteindelijk zover dat hij dakloos raakte en onder de brug sliep.
1: De grote Frank Martinez Arion sliep onder de brug en raakte dakloos.
0: Ja. En dat heeft hem enorm getekend. En van het ene baantje naar het andere. Maar hij werd eigenlijk ook niet serieus genomen. En hij, het is natuurlijk ook verschrikkelijk als er zo naar je gekeken wordt. Hè? Als die anderen die komen allemaal terug en die zijn succesvol. Die hebben goede banen of zijn in Nederland gebleven, goede banen. En hem lukte het niet.
1: Waar is dan dat, waar begint dat succesverhaal? Als we het over
0: het succesverhaal. Ik vind zelf eigenlijk, maar ja, goed, dat is natuurlijk persoonlijk, dat gold voor hem niet. Ik vind dat zijn succesverhaal begint met zijn eerste bundel gedichten.
1: Ja.
0: Die vind ik prachtig. Mm-hmm. Ja, en die geven ook dat zoeken naar je wortels, hè, van die negritude. Beweging.
1: Die Franse literaire beweging, Franstalig in ieder geval.
0: Ja, precies.
1: Zwart bewustzijn, jaren 40.
0: Ja, studenten in Frankrijk, hè, die in opstand kwamen en een beweging begonnen voor dat zwart bewustzijn. In die stijl heeft hij ook die bundel gemaakt. Ja, zijn succes begon, denk ik, toen hij voor hemzelf. Dat hij stabieler werd toen hij weer terugkwam in Nederland.
1: Ja.
0: Hij heeft toen heel snel zijn studie afgemaakt. Is toen ook betrekkelijk snel met Trudy gaan samenwonen, Trudy Guda. En dat gaf hem, en ik denk tot het allerlaatst, zijn steun. En zijn daardoor stond hij stabieler. En toen kwam natuurlijk ook heel snel dat dubbelspel.
1: Waar is dat zwart bewustzijn bij hem? Dat denken over die eigen huidskleur, maar ook met een bijna activistische ondertoon. Waar is dat ontstaan bij hem?
0: Ja, dat is eigenlijk in de loop van de jaren ontstaan. Want hij begon, dat was in zijn schooltijd al, met de oproep tot verbinding. Hij stond voor de verbinding tussen zwart en wit. En als dat maar eenmaal gerealiseerd was, dan zou een. Ik ben even precies de kwijt hoe die het exact zei, maar dan zou de mensheid een nieuwe fase ingaan. En hij geloofde daar heilig in en dat het ook heel snel zou gebeuren. Maar in de loop van zijn leven...

0: Even raakte hij steeds verder teleurgesteld in de houding van Nederland en Nederlanders die, die toch eigenlijk steeds dat zwart bewustzijn ontkenden, de slavernijgeschiedenis ontkenden, geen historisch bewustzijn hadden. En dat uitte zich ook toen hij zich weer op Curaçao vestigde in 1981. Toen kwamen die verhoudingen die werden steeds scherper politiek gezien. En hij raakte steeds verder verbitterd daarover.
1: Want wilde hij überhaupt wel pleitbezorger worden van deze boodschap?
0: Misschien wel niet. Hij had gehoopt, nogmaals, op die verbinding. En had dit misschien wel helemaal niet verwacht. Dat het zo hardnekkig zou zijn.
1: En dat niemand op je boodschap zit te wachten.
0: Nee, precies.
1: Dat is inderdaad wel een pijnlijke constatering.
0: Dat is heel pijnlijk. En daardoor moest hij ook steeds, denk ik, dat is mijn interpretatie, toch in steeds fellere bewoordingen zijn stem laten horen.
1: Ja.
0: Als er niet geluisterd wordt, dan moet je harder roepen.
1: Ja, hij legde zich op een gegeven moment ook toe op onderzoek over of naar Nederlandse kinderliedjes.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld Ine Mine Mutte.
0: Ja. Ja.
1: Heeft hij onderzocht en hij stelt dus dat het eigenlijk een overblijfsel is, hè, van het slavernijverleden. Ja. Maar ook het papiermenstalige onderwijs, daar was hij groot ijveraar van. Wat wilde hij daarin? Ja, wat zit daaronder? Wat wilde hij blootleggen?
0: Nou, hij met die kinderliedjes, ik vind het zelf een ontzettend mooie vondst. Hij verzette zich zo ontzettend tegen het feit dat Europa altijd maar invloed had op de rest van de wereld. En hij vond het leuk dat hij nu eens iets ontdekt had dat de Afrikaanse afkomst en papiermenstalig, dat invloed had op Europa. Dus dat het nou eens omgekeerd was. En dat dus ook die arrogantie van Europeanen, van zij weten altijd alles beter en zij hebben altijd invloed op andere culturen, dat het nu andersom was.
1: Ja.
0: Hij vond daar dat, daar gaat het over, die taal die op Kaapverdië wordt gesproken, is heel erg verwant aan het papiamento. En hij heeft dat helemaal onderzocht naar aanleiding van klankwetten,
1: mm-hmm.
0: Dat Ine Mine Mutte, en als je dat dan terughaalt naar het Portugees Creools. Als je dat naast elkaar legt, hij heeft daar prachtige stukken over geschreven, dan lijkt dat ook op elkaar. En wij vinden het natuurlijk, het zijn ook onzinversjes.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je dan kijkt wat er uiteindelijk staat, dan heeft het een heel andere betekenis.
1: Dan begrijp je het ineens. Dan denk je, even dit. Ja, dit snijdt hout.
0: Ja, ja, precies.
1: Iets wat mij heel erg opviel in het boek is 30 mei 1969. Dat is een historische datum voor Curaçao. Dat is de datum dat er een enorme opstand op het eiland plaatsvond. Mm-hmm. Als gevolg van een staking. En dat is uiteindelijk helemaal geëscaleerd. Wat mij opvalt is dat hij daar toch wel een beetje ambivalent in staat. Het ene moment zegt hij A, het andere moment zegt hij B. Ja. Dan zegt hij, ik heb dit gedaan op dat moment en het andere moment deed hij wat anders.
0: Ja.
1: Hoe moeten we dat zien? Hoe kan dat?
0: Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè? Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Hij was op dat moment bezig met een bibliografie van het papiamento voor de overheid. En hij was aan het werk in het bisschoppelijk paleis om daar oude werken op te zoeken. En toen zei die bisschop op een gegeven moment, je moet hier weg, want er is een opstand en we moeten hier wegwezen. Toen heeft hij ook een paar boeken waar hij mee bezig was in een kistje gedaan en een kerk verderop gezet. En er zijn ook verschillende verhalen wat hij die dag gedaan heeft. Hij schrijft zelf ergens dat hij met een groepje onderwijzers is meegelopen door de stad. Iemand die ik heb gesproken, een vriend van hem, zegt nee, hij liep met ons mee. En we zijn opgepakt uiteindelijk door de mariniers en buiten de stad afgezet.
1: Ja.
0: En heel kort daarna richtte hij zijn eigen tijdschrift op, Roku. En daarin schreef hij, tot mijn verbazing eigenlijk wel, dat die branden helemaal niet waren aangestoken, maar dat ze toevallig waren ontstaan. Dat echt bij toeval, door de wind, dat die branden waren ontstaan. En wellicht heeft hij later door alle verhalen van anderen toch gedacht, nou, misschien een beetje naïef. Want hij schreef al ook in het geroezemoes van de Antillen in het wereldgebeuren. Terwijl mensen waren echt geschokt. Dus hij leek er een beetje naast te staan. En later is die verhalen gaan vertellen die ik ook van zijn vrienden heb gehoord. Hoe die hebben meegelopen met die brandstichters of erachteraan. Ik heb het gevoel dat herinneringen, verhalen door elkaar zijn gaan lopen. En zoals dat bij heel veel mensen overigens gebeurde. Hè, die, mm-hmm. Dat je dan een andere werkelijkheid je herinnert dan hoe het echt is gegaan. Maar hij is daar heel dubbel over.
1: Ja, ja. Ook dat is een dubbelspel.
0: Ja, precies. Ja, want ook in al zijn boeken noemt hij het wel. Hij komt in bijna al zijn boeken terug op 30 mei. Maar hij zegt er elke keer iets anders over. Zelfs in één boek zegt hij twee tegenstrijdige dingen daarover.
1: Ja. Maar ja, dat kan ook een beetje aanvoelen alsof hij, ik wil niet zeggen een draaikontoor, maar misschien alsof hij ook niet altijd heel standvastig was of zo.
0: Nee, dat wist hij zelf ook, hè. hij zei ook vaak, hij schreef ook vaak, ja, ik praat zoveel en ik schrijf zoveel omdat ik het zelf eigenlijk ook allemaal niet weet. En als ik bij A begin, dan kan ik bij het heel anders eindigen.
1: Ja.
0: En dat zie je ook wel vaak in zijn in zijn stukken. Hij schrijft en hij praat terwijl hij aan het denken is. En dan komt hij uiteindelijk op een heel ander
1: spoor.
0: Ander spoor komt hij terug.
1: Terwijl dat natuurlijk iets is dat we met z'n allen heel erg waarderen. Of althans waarderen.
0: Ja.
1: Iets wat we heel erg op waarde. We vinden het belangrijk dat iemand standvastig is de hele tijd. Terwijl het is eigenlijk helemaal niet normaal. Om altijd maar.
0: Nee, precies. En ik denk ook dat het ook toch voor een heel groot deel te maken heeft met die. En dat zei ik straks al, met die jeugd waarin je twee identiteiten moet aannemen. En de ene keer neig je naar het een en de andere keer komen die andere waarden weer boven. En dus ik denk dat dat ook wel mee zou kunnen spelen.
1: Ja, want uiteindelijk zie ik vaak dat je terughaalt naar die jeugd. Mm-hmm. Dat je inderdaad een lijn schetst en zegt van nou, veel van zijn vorming en veel van zijn latere gedrag is terug te herleiden naar wat hij heeft meegemaakt als kind. Mm-hmm. Hoe ziet die analyse eruit?
0: Nou, het is eigenlijk een analyse die is gebaseerd op zijn eigen teksten. Want ik weet niet of dat. Dat zal niet bij alle luisteraars bekend zijn. Maar ik heb zijn hele archief ontsloten bij hun thuis. En dat heeft zijn weduwe mij gevraagd. En ja, dat was natuurlijk goud wat ik daar vond. Al zijn persoonlijke documenten. En bovendien ook heel veel materiaal. Algemeen cultureel erfgoed. En daarin heb ik ook onuitgegeven verhalen. En onuitgegeven hele boeken gevonden. En daarin, dat zijn zijn vroegste werken eigenlijk. En daarin geeft hij een aanzet tot psychoanalyse. En hij heeft, omdat hij zo in de knoop kwam met zichzelf. In die tijd was er natuurlijk nog heel weinig psychologische hulp. Heeft hij zelf gezocht naar waarom hij deed zoals hij deed. En heeft zich dus verdiept in Adler, in Freud, in allerlei belangrijke psychologen en psychiaters. En op basis daarvan heeft hij psychoanalyses geschreven. En de onderligger voor dubbelspel is ook een psychoanalyse.
1: Mm-hmm.
0: En die heb ik, eigenlijk die insteek van hem, die ben ik blijven volgen door het boek heen. Omdat ik die ook terugzie in zijn andere boeken. Waarin dat het eigenlijk heel, elke keer dat thema weer terugkomt.
1: Ja, ja, mooi. We gaan zo dieper erop in hoor. Maar je hebt ook muziek meegenomen.
0: Ja.
1: Wind Beneath My Wings.
0: Ja, dat heeft te maken... Daar heb je, willen we misschien zo meteen over hebben, denk ik.
1: Oké. Okay, oh.
0: Wil je dat eerst inleiden?
1: Ja, nee, dat zou kunnen. Oh nee, misschien dat Wind of Change beter past.
0: Ja, misschien wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: En waarom?
0: Nou ja, dat lied dat gaat ook over de verandering na de val van het IJzeren Gordijn. Dus dat heeft hier helemaal niets mee te maken. Maar de wind van verandering, dat was waar Frank voor stond. Hè? Hij wilde de wereld toch beter maken als kunstenaar, als schrijver. Hij liep voor de troepen uit. Hij zei ook wel, ik ben de vis die beweging in het water moet brengen. En hij wilde de wereld met zijn bewustzijn, met zijn kennis, wilde hij de wereld veranderen.

0: Beste luisteraar, jullie luisteren naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. Bij mij de studio is Miedeke de Vries. Zij is schrijfster van het boek Uit baldadig hout ben ik gesneden. Een autobiografie van een biografie van Frenk Martinez Arjoen. Frenk stond eigenlijk aan de voeten van het slavernijmonument. Toch? Je kijkt me zo.
1: Ja, klopt.
0: Ik zeg niks geks, toch?
1: Nee.
0: En maakte zich dan ook hard voor herstelbetalingen. Wiedergutmachung, noemde hij dat. En er zijn inmiddels excuses gekomen voor het slavernijverleden. Morgen presenteert het Koningshuis hoeveel zij verdiende aan de slavernij. Hoe zou hij kijken naar dit tijdsgewricht?
1: Ik denk dat hij zou zuchten en zich zou verbazen hoe lang het toch nog weer had geduurd. Want hij vond het toen al in de jaren 80 allemaal zo verschrikkelijk lang duren. Het jaren 80 noemde hij al een treuzeldecennium.
0: Mm-hmm.
1: En hij begreep het maar niet dat het zo lang allemaal duurde. En ja, we zijn nu in 2026 en ook als je alle woorden hoort die gesproken worden, hè, over met die excuses deze jaren, dan denk ik, ja, had nou naar Frenk geluisterd. Dit zijn dezelfde woorden die hij in de jaren 50 al gebruikte. En dus het heeft zoveel meer tijd nodig dan hij verwachtte en dan heel veel anderen ook verwachten.
0: Ja.
1: Het gaat toch langzaam.
0: Bij leven werd hij natuurlijk niet altijd gelauwerd. Het is iemand die ook heel erg bespot werd. Hè?
1: Ja.
0: Vooral ook over zijn taalgebruik.
1: Ja.
0: In de literaire wereld was het dan niet hoe dat. Ja, weet je hoe dat dan moest? Wat deed dat met hem?
1: Nou, hij vond dat verschrikkelijk. Dat is een van de dingen waar hij. Wat ik in zijn archief heb gevonden, waar hij het meeste onder leed, belachelijk zijn. Uitgelachen worden, belachelijk zijn. Hij zei, dat is een zuur dat je van binnen helemaal opvreet. En hij zag dat overal in terug. En ik vind het zelf wel heel knap dat hij zich daar toch elke keer overheen zette en nooit de moed verloor, het doorzetten. Ondanks dat hij werd bespot, ondanks dat hij werd uitgelachen. Zelfs op zijn eigen eiland, ook in Nederland. En hij zei dus dingen, hij had het over dat monument, hij had het over herstelbetalingen. Nou, hij is daar verschrikkelijk om uitgelachen. Ja, en nu?
0: En dat was eigenlijk zijn tijd ver vooruit.
1: Ja, precies.
0: Of heeft hij juist misschien die weg of dat pad gebaand?
1: Ja, zo moeten we het denk ik zien.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies.
1: Ja, maar hij zal daar zeker aan bijgedragen hebben natuurlijk. En dat is ook maar te hopen. En dat zie je eigenlijk ook omdat hij na zijn dood toch veel meer een held wordt. Hè? Dat er toch meer inzicht komt, meer bewustzijn. En dat is wel tragisch, vind ik. Maar ik denk dat het komt ook dat hij het zo scherp zag. Juist omdat hij uit dat arme milieu als een van de eerste kon gaan studeren en dus die hele andere kant zag. Kinderen, zoals hij, uit toch meer die achterstandswijken, die arme wijken, die bleven op het eiland. En dus hij werd zich veel jonger, of al heel jong bewust van die andere kant. En de koninkrijksbanden die trokken.
0: Ja, hij wordt natuurlijk ook veel vergeleken met de andere drie grote schrijvers, mm-hmm, uit Curaçao. Cola de Brood, Boelie van Leeuwen, Tip Marug. Wat maakt hem zo anders in dat rijtje?
1: Nou ja, het is natuurlijk heel gek eigenlijk om dat te zeggen, maar dat was juist zijn kleur en zijn afkomst. En de andere schrijvers waren toch, die kwamen uit de gegoede milieus, keken vanuit een hele andere achtergrond dan dat Frenk keek. En dat zei Boelie van Leeuwen ook, hè, na 30 mei. Hij dacht dat hij de stem van het volk vertegenwoordigde, maar moest toen ook toegeven, nee, ik ben niet meer de stem van het volk.
0: Want ze waren allemaal wit.
1: Ze waren allemaal wit.
0: Ja. Maar wat je ook vaak in de recensies ziet, is dat zij dat is mijn beleving, minder bespot worden
1: ja.
0: dan Frenk. Ja. Deze week hoorde ik bij het Oog op Morgen hoorde ik een recensie over je boek. En dat was een recensie waar ik zelf een beetje van moest slikken. Ik heb een fragment eruit gekozen. Laten we even luisteren.
1: Ja. Ja.
2: Laten we eerlijk zijn, Frank, Martinus Arion heeft het later bij verzonnen. Het was niet een heel groot schrijver. En ik vind ook, maar ja, dat is zo onaardig om meteen met kritiek te beginnen. Ik vind dat ze iets te chroniekmatig schrijft. Mm-hmm. Want in feite heeft hij maar één roman geschreven die succes heeft. Dubbelleven.
3: Dubbelspel.
2: Dubbelspel.
3: Ja.
2: Hij heeft nog wel 3 andere romans geschreven en 2 verhalen bij ons, maar dat werd allemaal niks. Dat is natuurlijk een beetje treurig als je debuut, ja, als dat het hoogtepunt in je leven is. En het is een heel wonderlijk boek, want op de een of andere manier, en ik zal dat dadelijk iets duidelijker proberen uit te leggen, is het een uiterst kritisch boek, maar qua toon is het een heel vriendelijk.
3: Deze en biografie?
2: Ja.
3: Ja. Want dat die roman, hè, Dubbelspel, dat was een gigantisch succes. Daarna, je zei het al, hij heeft daarna nooit meer echt goede boeken geschreven. Geeft deze biografie daar een verklaring voor?
2: Ja. Hoewel niet zo direct, maar de verklaring is, ik kan het niet anders zeggen, wat een vervelende man was die Arion. Dat is de verklaring.
0: Ja, is dit dan de nachtmerrie van elke biograaf? Weet je?
1: Nou, dit is de nachtmerrie. Nou ja, niet zozeer van de biograaf, maar van de blik op deze mens. En als je een biografie beoordeelt op basis van het karakter van de gebiografeerde, dan verbaast mij dat. En het oordeel over de kwaliteit van zijn boeken, ik denk, als je die boeken leest, dan dan dringt zich die vraag op van dat zwart bewustzijn. En als je daar niet naar wil kijken en als je daar niet naar wil luisteren en het afdoet als dat stelde natuurlijk niks voor, dan heb je niet goed gelezen, naar mijn idee.
0: Nee, waarom?
1: Omdat de boodschap. Kijk, Frank die vond Dubbelspel, dat mocht dan zijn beste boek zijn, maar het was zijn tragiek. Want Dubbelspel is in feite zijn jeugd, is heel erg autobiografisch. Hij had daarmee afgerekend. Hij wilde het eigenlijk niet meer over Dubbelspel hebben. Ook toen dat in 2006 voor Nederland Leest werd gekozen, was hij eigenlijk een beetje chagrijnig als er in die zaal toch steeds weer over Dubbelspel werd gesproken, terwijl hij wilde het over zijn andere boeken hebben.
0: Want ja,
1: andere boeken stond zijn boodschap.
0: Ja, bijvoorbeeld Afscheid van de Koningin.
1: Ja.
0: Waarin hij zegt dat de blanke eigenlijk minder van een zwarte hoofdpersoon pikte.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: En dat hij dan bijvoorbeeld nog wegkwam met een boek als Stem uit Afrika.
1: Ja.
0: Hij merkte dat hij misschien juist, misschien werd die strijdlust waar we het eerder over hadden. Ja. Dat kwam echt naar voren.
1: Ja, dat kwam meer naar voren. En hij, en ik begrijp dat ook wel. Want in Dubbelspel had hij in feite een psychoanalyse geschreven over, hij noemde dat de psychologie van de armoede. En dat kwam natuurlijk uit zijn jeugd voor. En hij bepleitte ook in interviews daarna heel erg dat arme mensen net zo slim en net zo waardevol waren als andere mensen. Dat is heel tragisch, dat hij zo opkwam voor de arme mensen. En hij verklaarde dus ook dat hele Dubbelspel, de tragische afloop van Dubbelspel, uit de psychologie van de armoede. En als je zijn leven volgt, dan snap ik ook dat hij het daar eigenlijk niet meer over wilde hebben. Hij wilde de andere kant op. Hij wilde naar de toekomst. Hij wilde zijn boodschap van het zwart bewustzijn voor het voetlicht brengen. En ja, als dat niet wordt opgepakt door recensenten, dan vind ik dat wel heel erg jammer. Want dan ga je wel voorbij aan de strijd en ook de eenzaamheid die Frank heeft doorgemaakt om zijn boodschap over te brengen.
0: Is er eigenlijk iets veranderd, denk je, ten opzichte van toen hij nog leefde en bekeken werd?
1: Nou ja, als je dit soort dingen hoort, dan zou ik zeggen nee. Want ik zie ook een groot verschil tussen de recensies die... Alhoewel ze eigenlijk over het algemeen allemaal wel... wel positief zijn.
0: Vooral voor jou ook, hè? Eminent schrijver heb ik voorbij zien komen.
1: Ja, ja, ja, zeg. Ja. Maar op Curaçao wordt de boodschap heel duidelijk eruit gepikt. En dat mis ik toch een beetje wel bij de recensies in Nederland. Hè? Ook hoe positief ze ook zijn. Maar dan denk ik, hoe kun je een recensie schrijven over dit boek, over deze biografie, zonder het woord zwart bewustzijn of postkoloniaal of slavernij, zonder die woorden te gebruiken.
0: Blijf een beetje hangen op die nare eigenschappen.
1: Eigenaardigheden
0: of zo.
1: Ja, en ik wil juist verklaren waar... het is toch redelijk bekend dat hij inderdaad... Hij had niet altijd even leuke eigenschappen, zoals wij allemaal overigens. Maar ik wil juist verklaren waarom hij zo geworden is. En waar de pijn zit en waar die strijd vandaan komt. En hoe hij daarmee geworsteld heeft en hoe dat dan tot uiting komt. En om dan alleen maar die eigenschappen van hem daar even uit te pikken en dat te benadrukken. Ja, dat vind ik toch wel jammer, laten we het maar zo zeggen.
0: Hij had er ook zelf woorden voor, hè?
1: Ja, ik heb een... hij heeft daar heel veel natuurlijk over geschreven. Over de Nederlanders. Die hem niet begrepen. En ik heb in zijn archief een gedicht gevonden. Dat ik altijd bovenop een stapel heb gehad. En ik heb het niet opgenomen in mijn boek. Maar ik heb altijd gedacht, ik wacht op een gelegenheid dat ik dat gedicht eens een keer kan gebruiken. Ik vind het zelf een heel aangrijpend gedicht. Ik weet niet, het is niet gedateerd, dus ik weet niet precies wanneer hij het heeft geschreven. Maar het laat zien hoe hij zich niet begrepen voelde. En juist vanuit die eenzaamheid dat hij niet gezien werd, niet gehoord werd. En misschien zou ik wel willen antwoorden met zijn eigen stem. Waarom ik en niet u bijvoorbeeld? Ik zou u hebben willen zien, uw grote mond voor de spiegel, als u nergens thuis kon komen, als u geestelijk verbannen was. Ik zou u hebben willen zien, dichtend en drinkend, de honderden gedichten die u gemaakt had lezen, die u aan niemand kon wijden, omdat u in de hele omtrek niemand kende. Ik zou u hebben willen zien, die nu in uw eigen huis woont, u socialist en kapitalist, als u in de omtrek niemand kende. Niemand die praatte terwijl u schreef, zodat u om te schrijven wel moest zeggen: wees stil en laat mij nu schrijven. Schrijft u nu maar van de ochtend tot de avond. De avonden zijn niet te vullen. Schrijft u dit maar op.
0: Mooi, maar ook duidelijke taal.
1: Ja, ik vind dat ook. Het geeft zijn tragieken aan. Hè? Ik denk dat hij redelijk jong was toen hij dit schreef. Hè? Misschien ook wel in zijn studententijd. Maar het geldt eigenlijk voor zijn hele leven.
0: Wat voelde jij toen je dit soort dingen las? Las dat hij eigenlijk een soort van roepende in de woestijn was?
1: Ik heb vooral toen ik zijn hele persoonlijke geschriften las, dat ontroerde me heel vaak. En dat het woord eenzaamheid en afwijzing, dat komt zoveel voor in zijn persoonlijke geschriften. En dat vind ik. Om dat zo van nabij te lezen, zijn diepste zielen roerselen, dat vond ik soms heel aangrijpend.
0: Mm-hmm. En wisten mensen daarvan om hem heen?
1: Nee.
0: Dat hij zich zo gevoeld heeft?
1: Nee, hij had dat heeft hij zich in zijn studententijd al voorgenomen. In die crisis ook. Daar heeft hij heel veel over geschreven. Dat hij over zijn diepste gevoelens niets zou laten merken. Zijn lijfspreuk werd een beetje mond open, hart dicht. Naar buiten doe je heel erg manifesteren, heel veel laten horen, maar over je innerlijke wereld niets zeggen.
0: Waarom? Waarom denk je?
1: Omdat dat te pijnlijk was. En ik denk ook dat hij dat heeft waargemaakt. dat weinigen wisten van zijn innerlijke wereld.
0: Zijn innerlijke strijd. Want veel van hetgeen dat ik in je boek tegenkwam, leek op strijd.
1: Ja, ja, het is een worsteling geweest. En hij staat ook een interview, wat heb ik geparafraseerd met Tommy Wieringa, waarin hij ook aangaf, ook redelijk op het eind van zijn leven, dat hij zich zo weinig erkend voelde en dat hij zich miskend voelde, dat hij zo weinig waardering had gekregen. En ondanks dat hij zich zo ontzettend had ingespannen.
0: Ja, het is ergens ook de tragiek van bijna alle schrijvers. Hè?
1: Ja.
0: Dat ze pas na hun dood geëerd worden en gezien worden.
1: Ja. Ja, nou ja, het is wel mooi dat er nu meer belangstelling is. Hij is een wegbereider geweest. En dat zie je ook in zijn gedichten wel terug. Dat hij toch hoopte of voorzag dat ooit zijn woorden wel op waarde geschat zouden worden.
0: Ja.
1: Ooit zullen jullie mijn woorden begrijpen.
0: Ja, we gaan na het nieuws van 3 uur nog even met elkaar verder. Dan praten we over hoe het überhaupt voor jou was om die hele kamer met documenten daar een worstelen, wat als daar doorheen te worstelen. En ook over zijn vrouw, Trudy. Beste luisteraar, mocht je een vraag hebben aan Mieneke, dan kan je bellen naar 0800 1121 of je appje sturen naar de NPO Luister-app. Ik zou zeggen, tot straks.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats erover. Heel wat Katwijkers maakten zich namelijk zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt nu zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. Voorlopig gaan andere executies in Tennessee niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout ook als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst zon, maar 's middags zijn er wat meer wolken, maar blijft dan wel droog. Het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk en het Caribische deel van ons Koninkrijk, de Avond van Caribisch Netwerk. Mijn gast van vannacht is auteur Niedeke de Vries. Zij schreef onlangs het boek Uit baldadig hout ben ik gesneden over de Curaçaose schrijver Frank Martinez Arion. Ja, en beste luisteraar, mocht je vragen hebben aan Niedeke of iets willen weten of misschien iets kwijt willen over Frank, ja, dan kan je bellen op 0800 11 21. Goeie, ja, nee, je zit er nog.
3: Ja.
2: Hey, je hebt hem niet gekend, daar hebben we het eerder over gehad. Wat intrigeert jou zo aan zijn verhaal?
3: Nou, ik ben eigenlijk, het komt een beetje voort uit het journalistieke werk wat ik hiervoor heb gedaan voor de lokale bladen op Curaçao. En ook vanuit Nederland later nog. Ik heb me als journalist heel erg verdiept in de in cultuur, literatuur, maar ook vooral het sociaal-maatschappelijke verhaal toen in Nederland. En heb eigenlijk steeds ervoor gepleit. Luister nou eens naar de verhalen. Er werd in Nederland, vond ik, zo geoordeeld over de Antillianen die voor problemen zorgden. En ik ben bij heel veel opvanglocaties geweest, jongerenwerkers. Ik heb mensen opgezocht in de gevangenis om hun verhaal te horen. En dan denk ik, ik heb ook tegen Nederland eigenlijk willen zeggen, luister nou eens eerst naar dat verhaal voordat je met al die oordelen komt. En ik kwam dus op die manier wel steeds meer op een bepaald spoor. Heb daar toen ook een boek over geschreven. En die thema's die mij interesseerden, die komen eigenlijk allemaal samen in Frank zijn leven. En het is ook het is het beschrijven van zijn leven. Maar het is ook, ik wilde hem neerzetten als een soort exponent van het postkoloniale tijdperk, de ingewikkelde verhoudingen binnen het Koninkrijk. Hij was er of bij bepaalde gebeurtenissen, of heeft er op zijn minst iets over gezegd. En dus dat leek mij een hele mooie leidraad om de geschiedenis aan de hand van zijn uitspraken op te schrijven.
2: Ja, je zegt bepaalde thema's vond je heel interessant. Welke thema's waren dan?
3: Nou, de slavernijgeschiedenis, de ontwikkeling vanaf die slavernijgeschiedenis naar het heden toe. eigenlijk. En de steeds ingewikkelde verhoudingen, dat beschrijf ik ook in het boek. Hè. Frank die heeft zich daar ook ontzettend mee bemoeid. Hij heeft ook een eigen politieke partij opgericht. Die pleitte voor onafhankelijkheid van Curaçao. En dus het was heel mooi om aan de hand van zijn citaten de geschiedenis te volgen.
2: Ja, ja.
3: En ook eigenlijk wel een beetje als een spiegel naar Nederland. Van kijk nou eens, het historisch bewustzijn. Nou, dat begint te komen wel, maar het is nog niet een vanzelfsprekendheid.
2: Ja, en is het dan ook niet een aanklacht tegen de manier hoe dat er eigenlijk hoe Nederland dat destijds heeft aangepakt? Want dit is ook hoe een jongen als Frenk, en misschien wel met hem meerdere mensen in die tijd, zijn gevormd door.
3: Ja. Ja. Nou ja, dat klopt ook. En dat. Ja, ik moet zeggen, het is ook een soort van aanklacht. Ik beschrijf dus ook daarom expres ook een deel over de slavernijgeschiedenis en hoe dat ging. En over de komst van Shell, hoe die met mensen omgingen. De witte fraters, hoe die met de kinderen omgingen. Ik haal daar steeds voorbeelden van aan om wel die spiegel voor te houden. Van kijk nou eens wat daar gebeurd is. Dat mogen we niet vergeten. En ik heb dus ook die allerlei teksten gevonden, ook bij die fraters van Tilburg. En,
2: het was niet mals, hè, wat die ook zeiden over, tegen die zwarte leerlingen.
3: Nee, dat was echt niet mals. En,
2: ronduit, ja, gewoon racistisch.
3: Ja, en heel vernederend. En ja, met een oordeel. En ik ben ook echt geschrokken toen ik heb heel lang in het archief van de Fraters van Tilburg gewerkt. Daar ook onderzoek gedaan. En nou, ik vond het ook heel pijnlijk om daar die geschriften te lezen. En ja, hoe er werd gekeken naar zwarte kinderen. Ik vond dat heel aangrijpend, ja.
2: Ja, jij gaat. We hebben het er net over gehad. Je hebt echt toegang gehad tot alles. Alle dagboeken. Ja. Alle geschriften. Het was een kamer vol.
3: Ja.
2: Hoe heb je het gedaan?
3: Ja, hoe heb je het gedaan? Ja, ik stond daar in die ruimte. En ik keek om me heen. En ik trok die kasten open. En jullie liet mij dat allemaal zien. En ja, of ik dat wilde ontsluiten. Zij had het Frenk beloofd, op zijn sterfbed, dat zij voor het archief zou zorgen. Maar als ze dan elke keer die ruimte weer binnenkwam, dan ze overzag het niet. En ze had daar 7 jaar tegen aangekeken. En uiteindelijk zei ze, nou doe jij het, wil jij het ontsluiten? En een reden voor haar was om. En zij zag dus hoeveel mensen ik allemaal wel niet sprak over Frenk. En zei, ik wil ook dat je. Dat je zijn eigen stem hoort. Nou, dat is zeker gebeurd, ja.
2: Dat is zeker gebeurd.
3: Maar heel, ja, het is een heidens karwei geweest. Want sommige dozen die ik opendeed, nou, daar kwamen alleen maar snippers nog uit. Helemaal opgevreten door de kakkerlakken. En de kakkerlakken kwamen ook achter die dozen allemaal vandaan. En sommige dingen waren beschimmeld. En dus het was ook echt wel tijd om het op te ruimen. Want het ligt nu bij de Monje Maduro-bibliotheek. Mm-hmm. Dat ik ook dacht, ja, als dit nog langer ligt hier, dan is het straks is het weg.
2: Je gaat echt in de diepste krochten van Cecile.
3: Ja.
2: Ook over zijn onzekerheid, maar ook over zijn minderwaardigheidscomplex. Naar aanleiding van zijn kleur. Hè?
3: Mm-hmm.
2: Hoe was dat voor jou als. Ja, witte vrouw. Ik bedoel, je weet natuurlijk niet hoe het is om een zwarte man te zijn. En
3: nee.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het bijna een beetje, ja, voyeurisme voelt of zo.
3: Ja, maar dat voelde het ook, hè, sowieso. Dat je. Want ook Trudy wist helemaal niet wat er in dat archief lag. Dus ik vond het ook heel mooi dat vertrouwen toch wat ze me gaf. Maar überhaupt om van een mens zo in zijn ziel te kijken. En ik zat er ook met die dagboeken en ik las erin. Ik dacht, ja, ik ben de eerste die dit nu leest. En hij heeft het leek alsof hij het allemaal wel had klaargelegd. Want hij was al een keer door dat archief gegaan, had ook dingen weggegooid. Maar dit was er dus allemaal nog. En ja, dat voelt toch ook van, ja, mag ik dit doen? Aan de andere kant, heb ik het gevoel dat hij toch wilde dat er wat mee gedaan werd. En ik heb me steeds wel vastgehouden aan het feit. Dat is een hele spirituele man. Dat kwam verder in zijn geschriften niet zo tot uiting. Maar hij ging ervan uit dat zijn moeder hem ook, zijn overleden moeder hem allemaal dingen influisterde. En dat alles zich op de een of andere manier van tevoren aankondigde.
2: Mm.
3: Op psychologische of wat voor manier dan ook. En ik vond ook een artikel over mezelf in dat archief.
2: Grappig.
3: Ja, dat ik ook dat waarom ligt dit hier ook. Dus nou ja, ik dacht, wie weet is het een ook een vooruitwijzing in zijn idee. Maar het raakte me enorm. En hoe dan ook om zo dicht bij een mens te komen. En zo in zijn ziel te kijken. En hoe dan ook om hij zat dan hiermee. Maar om te onderzoeken wat het trauma van een mens is. Hè? Dat is...
2: Maar van een zwarte man?
3: Ja, ik weet niet of het nou... Kijk, je minderwaardigheid of je trauma kan uit van alles voortkomen. Hè? En bij hem kwam het hieruit voort. En met name vanuit de armoede. Hij zei ook wel eens van mijn armoede. Hè, de armoede was erger dan zijn kleur. Daar heeft hij meer onder geleden. Daar schaamde hij zich veel meer voor. En een inkijk in iemand zijn ziel, waardoor hij dan zich zo minderwaardig voelde. Nou, dat doet wat met je, hoe dan ook, als van mens tot mens.
2: Ja, we hebben een beller. En dat is Bert. En Bert die had een vraag of wilde wat zeggen.
4: Ja, goeiedag met Bert. Ik heb jullie gesprek geluisterd aan die schrijver. Ja, ik doe zelf ook wat aan kunst. Maar ik geloof dat die schrijver, dat het een hele ongelukkige man was.
3: In zekere zin is dat ook zo. Denk ik, in de diepste diepten van zijn ziel, daar schrijft hij ook heel veel over. Tegelijkertijd was het ook een humoristische man. Hij had charme, hij wist zich goed te presenteren en stond ook wel echt heel erg voor zijn zaak. En dat was er ook.
4: Maar ik wil een voorbeeld stellen. Ja, dan gaan we een beetje diep. Maar je hebt bijvoorbeeld een middelpunt, hè? Ieder mens heeft een middelpunt.
3: Mm-hmm.
4: En dan kan je links en je kan rechts kijken. Maar je moet proberen om links en rechts bij elkaar te krijgen dat je homogeen wordt in dat middelpunt.
3: Mm-hmm.
4: En dat vind ik van een hele hoop mensen jammer. Ze dragen hun eigen iets voor. Maar eigenlijk de binnenkant zie je niet. Maar het kan ook andersom zijn dat ze de binnenkant laten zien en wat ze voor willen dragen, dat laten ze leggen.
2: Ja, ik denk dat... kijk, hij kan het zelf niet geen antwoord meer op geven.
4: Nee, ik ben God, moet je horen, God hebben ze ziel, hoor. Dat gaat er niet om.
2: Ja, precies. Nee, maar ik denk dat er zeker wat voor valt te zeggen. En ik zie Minek ook toestemmend of instemmend knikken. Ik dank je wel.
4: Ja, oké. Nou, zeg jongens, jullie zenden goede programma's uit. Jullie moeten meer dat doen, hoor.
2: Dankjewel, heel fijn om te horen. En we zijn er volgende week weer.
4: Ja, goed. Wat heb je nou voor een onderwerp?
2: Over armoede op de eilanden.
4: Oh, dat heb ik wel gekend, armoede, hoor.
2: Ja, dat zeg ik.
4: Ja, ik ben al een beetje op leeftijd, hoor. Dat gaat er niet om.
2: Je klinkt me heel jeugdig.
4: Oh, dat dankjewel, zeg.
2: Dag, Bert.
4: Maar zeg, maar ik heb al een vriend, hoor.
2: Oké.
4: Fijne nacht.
2: Helemaal goed dan, hè. Joe. Hey. leuk.
3: Ja.
2: Nou, je gaf net aan van, hey, van mens tot mens, of diegene nou wit of zwart is, daar kun je beide heel erg aan relaten, zoals ze dat in lelijk Engels zeggen. Ja. Maar wat ik wel in je dankwoord opvallend vond, is dat je ook iemand hebt bedankt voor de Antilliaanse psychologie.
3: Ja.
2: En dat vond ik interessant. Want waren er dingen die je toch beter moest begrijpen of wilde snappen?
3: Ja, nou, het kijk, omdat Frank die begon natuurlijk zelf met die al jong met die psychoanalyse en die hele lijn uit te zetten. En Ik vond het belangrijk dus om naast die historische en literaire lijn... die je uiteraard ook in de biografie moet volgen... ook die psychologische lijn door te trekken. Omdat hij daar toch elke keer ook over bleef schrijven. En toen dacht ik, ja, ik ben natuurlijk geen psycholoog. En ik mag niet... Ik mag ook niet diagnosticeren of ik mag geen conclusies trekken. Dus daarom heb ik ook gevraagd of er een psycholoog met mij mee wilde lezen. En een Antilliaanse psycholoog heb ik gesprekken mee gehad om ook met name ook dat vroegkinderlijk trauma te duiden. En ook de verdere psychologie. En nou ja, in mijn boek haal ik ook steeds psychologen aan of antropologen in de verschillende. Tijd, hè? Van in de jaren 70 haal ik dan Tribbles aan en later weer anderen die dan schrijven over de typische, op dat moment Antilliaanse problematiek, bijvoorbeeld van studenten. En dus ik laat mensen aan het woord in de bepaalde periode om dingen te duiden.
2: Ja, ja. Zijn er ook dingen die je moeilijk vond? Of afwegingen die je bij het schrijven van dit boek maakte... waarvan je denkt, van ja, dit vond ik wel zwaar?
3: Ja, dat natuurlijk was. En zeker omdat Frank toch een persoon was... die meer kanten had van hoe... en dus ook heel erg, hoe zal ik het zeggen... Ja, onbetrouwbaar was eigenlijk in wat hij schreef. Hij kon de ene week... 180 graden omdraaien in zijn ideeën. Dus dat ik daar met al die spullen voor me zat en dacht... ja, maar Frank, wat wil je nou? Hè? En hoe ga ik dat opschrijven? Dat je de ene keer dit zegt en de andere keer dat. Dus dat was een moeilijke afweging. En ja, ook ik heb heel veel verhalen natuurlijk gehoord. En hoe breng je dat samen? En hoe maak je de balans op? En... nou ja, als we dan weer terugkomen op een recensie... waarin dan alleen maar zijn nare dingen eruit worden gepikt... dan denk ik, ja, dat is nou net niet de bedoeling geweest. Nee. Je wilde de twee kanten, je wilde er een mens van maken... met zijn hoogte- en dieptepunten.
2: Ja, je hebt hem, las ik ergens, van zijn sokkel gehaald.
3: Ja, ja, dat inderdaad, dat staat ergens. Ja, ik... Ik weet het, voor sommige mensen zal ik hem misschien van zijn heldenstatus hebben ontdaan. Terwijl ik toch denk dat hij misschien nog meer held is geworden. Door zijn achtergrond te kennen, door zijn strijd te kennen. Hoeveel moed en hoeveel doorzettingsvermogen hij had. En hoeveel strijdvaardigheid en kracht om waar te maken wat hij heeft gedaan. Dus misschien wordt hij, ik heb hem anders op zijn sokkel gezet.
2: Mm-hmm.
3: Maar... Ik hoop in ieder geval niet dat ik hem ervan af heb gehaald. En ik denk misschien juist voor de mensen die hem... hij had ook tegenstanders. Nou ja, dat weten we allemaal, denk ik wel. Misschien heb ik voor die mensen hem juist ook op een sokkel gezet. Een andere sokkel. Maar waardoor ze meer begrip krijgen voor hem.
2: Ja. In een gesprek met Caribisch Netwerk heeft Trudy Guda... de vrouw van, of de weduwe van Frank, aangegeven dat ze een beetje ontevreden is. En dat ze niet, ja, dat ze toch jammer vindt op met hoe hij is neergezet. Een rokkenjager. Veel vrouwen worden opgevoerd in het boek.
3: Ja.
2: Hoe vind je dat?
3: Ja, nou, om te beginnen, ja, over die rokkenjager. Ik heb dat enorm naar mijn gevoel. Toch enigszins ook naar de achtergrond gebracht. Hij noemde zichzelf ook een rokkenjager. Hij was een boek aan het schrijven over de priester en de rokkenjager. En hij was de rokkenjager en zijn vriend was de priester. En hij zei ook in alle interviews, ik ben ook een jager... en ik ga achter de vrouwen aan. Hij maakte er geen geheim van. Dus als ik dat wel had weggelaten, was ook merkwaardig geweest. En... er zijn nog veel meer verhalen die ik absoluut niet heb opgenomen. Dus ik heb het...
2: Zoals?
3: Ja, dat ga ik niet vertellen natuurlijk. Daarom staat het niet in de biografie. Dus ik heb het al wel... ik had het veel meer uit kunnen vergroten. Nou, dat heb ik bewust niet gedaan. Natuurlijk is dat niet leuk voor de weduwe. En... Sowieso, denk ik. Ik heb het daar ook met Trudy ook heel eerlijk over gehad. Van hoe kun je eigenlijk als dierbare tevreden zijn met een biografie? Waarin ook de hele andere perspectieven staan. Zij heeft één rol, of misschien een aantal rollen, vervuld. Maar ik heb honderden mensen gesproken. Allerlei verschillende rollen en samenwerkingsverbanden. Die komen er ook in voor. Dus het is een ander beeld. En ik vraag me af of je ooit als dierbare, als partner van iemand echt tevreden kunt zijn over een biografie. En ik vind het mooie wel dat ik daar heel open met haar over kan praten. En zij vindt, dat heb ik wel ook begrepen, ook gewoon de psychologische invulling die ik geef. Ziet zij niet zo, maar ik denk ook dat Frank daar ook sowieso niet zoveel over sprak. Hij had voor iedereen geheimen, heel dingen voor zichzelf. En misschien heeft zij die duiding gewoon ook in hun gezamenlijk bestaan ook veel minder gezien. Ik ben daar natuurlijk bijgekomen door die dagboeken en zijn eigen aanzet.
2: En toch kijk je naar haar op.
3: Nou, ik kijk naar haar op omdat zij toch, zij heeft mij de vrijheid gegeven. Zij heeft mij dat archief in vertrouwen gegeven. En ik vind het bewonderenswaardig hoe zij altijd achter Frank heeft gestaan. En ik denk zonder haar had Frank niet kunnen doen wat hij gedaan heeft. Zij gaf hem de stabiliteit en zij maakte ook zijn plannen en ideeën waar. Frank bedacht het en zij maakten het ook tot werkelijkheid.
2: Ik ga jou bedanken voor je aanwezigheid. Voor het toelichten van je boek. Uit baldadig hout ben ik gesneden. We gaan afsluiten met een nummer. Wind Beneath My Wings van Betty Midler. Zou je even kort kunnen toelichten waarom je het nummer hebt meegenomen?
3: Nou, het is eigenlijk, ik denk een eerbetoon aan Trudy.

0: uit baldadig hout ben ik gesneden. We gaan afsluiten met een nummer. Wind Beneath My Wings van Betty Midler. Ik zou even kort kunnen toelichten waarom je het nummer hebt meegenomen.
1: Nou, het is eigenlijk, ik denk een eerbetoon aan Trudy. Die zo altijd achter Frank heeft gestaan. Zo hard heeft meegewerkt en toch in zijn schaduw stond. Maar wel de wind onder zijn vleugels was.
0: Ja, zal ze trots zijn dat hij zo postuum geëerd wordt met een schrijversteen?
1: Ja, dat lijkt mij toch wel.
0: Ja, denk ik ook wel. Ja. Dankjewel en wel thuis.
1: Dankjewel.

0: Maartje Duin volgt de discussie over wit privilege met groeiend ongemak. Haar moeder is barones uit een oud-adellijk geslacht. En welke rol hebben haar voorouders gespeeld in het Nederlandse slavernijverleden? Maartje duikt in haar stamboom en ontdekt dat haar bedovergrootmoeder bij de afschaffing van de slavernij in 1863 mede-eigenaar was van een Surinaamse plantage. Onder de vrijgemaakte slaven valt één achternaam op: Bauva. Zouden hun nazaten nog leven?
1: Waldemar Torenstra is acteur en presentator en wil juist nu meer te weten komen over de afkomst van zijn familie.
2: Ik ben niet de enige die op zoek is naar zijn wortels. DNA-tests en genealogie-sites schieten als paddenstoelen uit de grond.
1: Via voorname geslachten als Klottenbolken Patijn.
2: In het tv-programma Verborgen Verleden waren maar liefst twee verre familieleden van mij te gast. Acteur Waldemar Torenstra en presentator Ruben Nicolai.
3: Hij was de jongste zoon van Willem van Oranje. Kijk, het graf van de vader des vaderlands.
2: Ik kan het niet ontkennen. Met het crescendo van de violen zwelt ook mijn borst even op.
4: Ik ben dus net zoveel familie van deze meneer als koningin Beatrix.
2: Hoe goed wil ik mijn voorouders eigenlijk leren kennen? Kan ik trots zijn op hun heldendaden zonder me te schamen voor wat ze hebben misdaan? Een spannende ontmoeting.
5: Ja, ik ben ook. Dit is een hele rare. Ik bedoel, je kan mij ook van alles vragen. Ja.
2: Een heleboel nieuwe vragen.
6: Hoe zwaar was het? Wat heeft ze meegemaakt? Waar komen haar ouders daarvoor vandaan?
2: En ben ik verantwoordelijk voor wat mijn voorouders hebben gedaan?
7: Dat verleden van een of andere ongezellige voormoeder van mij. Wat kan ik er nou aan doen? Dat dat de takkenwijf was. Dat weiger ik ook.
5: Dat weten we niet eens. Maar misschien, het is allemaal nog veel.
2: Ik ben Maartje Duin en dit is aflevering 2 van de plantage van onze voorouders. Stambomen en schuld.
8: Als je je wortels niet kent, dan kan je niet in volle groei jezelf ontwikkelen.
9: En Lodewijk de Eerste, dat is de zoon van. En dan mag je zelf de laatste naam onthullen.
10: Nee.
9: Ga je gang.
10: Nee. Karel de Grote.
9: Wat een verhaal.
10: Hele prachtige.
2: Wat zeggen onze voorouders over wie wij zijn? Ook Ruben Nicolai laat zich verleiden tot een antwoord op die vraag.
4: Ja, ik ben dus echt grootheden tegengekomen. Nou ja, dan heb je gewoon een soort gevoel dat je meer moet doen nog dan dat het hier nog niet bij mag blijven. Dit is absoluut een lesje nederigheid geweest, deze reis. Ja.
11: Hey meisje.
5: Hoi.
11: Zeg het eens.
5: Ik heb net zowel Verborgen Verleden van Ruben Nicolai als dat van Waldemar Torenstra gekeken.
11: Ja.
5: Dus Waldemar Torenstra is dus van Linde.
11: Ja, Ruben Nicolai, dat weet ik gewoon. Ik ken zijn moeder heel goed.
5: Oh, ja?
11: Hun moeder was een volle nicht van grootvader.
5: Nou ja, die stamt dus af van Karel de Grote, van Willem van Oranje, van Frederik Hendrik.
11: Ja, als je alle bastaarden van de wereld bij elkaar optelt, dan zijn we allemaal wel afkomstig van een of andere vorst die zijn broekje niet kon dicht houden. Ja, nee, dat moet je niet doen, Floor.
5: Zeg Floor en Vera ook maar dat ze afstammen van prins en prinsessen en Karel de Grote. Al weten ze niet wie dat is.
11: Nee, dat denk ik niet.
5: Nee.
12: Zeg maar dag meisje.
13: Dag meisje.
5: Dag.
2: Mijn moeder heeft een punt.
5: Cornelis Munter.
2: Het heeft iets potsierlijks om uit al je honderden voorouders juist die te kiezen die van pas komen in het verhaal over jezelf. Ondertussen vind ik in mijn zoektocht steeds meer verborgen verleden dat de tv-uitzending niet heeft gehaald. Jacob Boreel, getrouwd met Isabella Kooijmans, dochter van Balthasar Kooijmans en Maria Tripp. Dat is dus ook weer in diezelfde lijn. Mijn voorouders uit de families van Loon, Geelvink en Tripp waren bewindhebbers van de Oost- en West-Indische Compagnie en regenten van de Sociëteit van Suriname. Vanuit de grachtengordel in Amsterdam bestuurden ze hun windgewesten. Nicolaas Kalkoen, directeur kolonie Suriname, getrouwd met Sarah Maria van Loon. En nog verder terug in de tijd had Balthasar Kooijmans, een verre achteroom, het alleenrecht om slaven aan Spanje te verhandelen.
5: Agnes C. Bikker.
2: Hij verdiende er fortuinen mee.
5: Er zijn relatief weinig families die zo intensief betrokken waren in de slavenhandel als de familie Kooijmans.
2: Zouden Waldemar Torenstra en Ruben Nicolai deze voorvaderen uit de montage hebben laten knippen? In de Amerikaanse versie van Verborgen Verleden heeft Ben Affleck dat gedaan. Hij hing liever niet aan de grote klok dat zijn bed-bed-overgrootvader 25 slaven bezat. Maar het lekte uit en Affleck bekende dat hij zich voor zijn voorvader geschaamd had. En eerlijk gezegd, ik begrijp hem. Kijk, ik weet heus wel dat ik niet verantwoordelijk ben voor de daden van mijn voorouders. Dat is onzin. Rationeel. Maar ergens diep van binnen zit het me toch niet helemaal lekker.
10: Ik ben op zoek naar Jessica Boeva.
2: Zeker vandaag.
10: Oh, van trilogie. Oh. Ja.
2: Ik ben op weg naar Jessica Boeva op de Hogeschool Windesheim in Zwolle, waar ze werkt als docent. In 1863 werden Jessica's voorouders bevrijd van de slavernij in Suriname. En mijn voorouders kregen daar als plantage-eigenaren voor betaald. En nu had ik bedacht dat ik met Jessica over deze geschiedenis ging praten. Maar hoe?
12: Niemand zit te wachten op een slavenhouder.
5: Nee, nee.
12: Toch?
5: Nee.
12: Nee.
13: Hoi.
5: Hallo.
13: Ja, Maartje. Neem ik.
5: Ja.
13: Hoi, Jessica. Hoi. Nou, fijn dat je er bent.
5: Ja, zeker.
13: We kunnen hier gaan zitten.
5: Ja.
2: Ja. Jessica is een paar jaar jonger dan ik. Ze heeft een zachte, open uitstraling, een flinke bos krullen en een licht getinte huid. Ze gaat me voor naar een leeg klaslokaal.
14: Nou, heel erg bedankt dat je de tijd neemt om me te ontmoeten. Ik zou meteen zeggen, ik ben best wel zenuwachtig hiervoor.
5: Je moet mij ook, ik ben ook, het is een hele rare...
14: Ik merk dat ik gewoon...
5: Ik bedoel, je kan mij ook van alles vragen.
2: Ik zie hoe Jessica me vriendelijk toelacht.
13: Wat is het spannende daaraan voor jou?
2: Oké. Wat had Stefan Sanders gezegd?
12: Ik zou nooit beginnen met het schuldverhaal.
14: Ik denk dat het met een soort schuldgevoel te maken heeft.
2: Ik begin een lang verhaal over mijn adellijke familie. Een
14: lange stamboom waar ik eigenlijk heel weinig van af weet.
2: Over erfstukken en bloedgeld.
14: Ja. En ga je ook denken van, oh ja, dat schuld...
2: Ik denk dat ik wel een kwartier aan het woord ben.
14: We staan in een eeuwenoude traditie.
2: Stel een vraag.
14: Nooit helemaal los voel van dat... Van het verleden, maar mijn broer bijvoorbeeld.
2: Een vraag.
14: En ga je ook denken van...
2: Tot ik eindelijk...
14: En wat weet jij dan van je stamboom, zeg maar?
13: Gewoon niet zo heel erg veel. Wel dus dat we een slavernijverleden hebben natuurlijk. Maar ja, ik ben daar niet in gedoken, dus ik weet daar eigenlijk niet heel veel vanaf. Aan de ene kant weet ik dat als er ergens een bouwva is, dan dat het ook familie is. Dus dat het wel ergens duidelijk vanuit één punt is ontstaan, die namen.
14: Oh, het is bouwva.
13: Ja, ja, oh ja, we zeggen hier in Nederland in ieder geval allemaal bouwva.
2: Bouwva dus, niet boeva. Ja, en juist over de herkomst van die naam tast Jessica in het duister.
13: Ik kan me bijvoorbeeld ook heel goed voorstellen dat het boeva was. Of iets dat het anders uitgesproken werd. Ja. Dus het is inderdaad een aparte naam. Een niet veel voorkomende naam.
14: Misschien iets wat bewaard is gebleven. Dus vanuit de tijd dat ze vanuit Afrika kwamen.
13: Ja, misschien.
2: Jessica weet dat een voormoeder van haar op een plantage werd geboren.
13: Nou ja, dus al toen ik
2: verder weet ze eigenlijk niets.
14: Hoe voel jij je over het feit dat zij op een plantage geboren werd?
13: Ja, het is heel moeilijk of zo voor mij om echt een verbinding te maken. Ja, het lijkt me vreselijk om daar zo geleefd te moeten hebben. Ja, hoe zwaar was het? Wat heeft ze meegemaakt? Waar komen haar ouders daarvoor vandaan? Ja. Ik weet niet per se waarom ik het zou willen weten, maar misschien om een stukje verhaal aan te vullen voor mezelf.
14: Heb je die lijst wel eens gezien?
13: Nee, heb je die bij je?
14: Hij staat online, dus ik hier kan inloggen, dan... Dit is de database Suriname en Nederlandse Antillen vrijverklaarde slaven, emancipatie 1863.
13: Mm-hmm.
14: En als ik dan Bouva in... voor. Ja, dan kom ik hier op deze 13 namen.
5: Alexandrina.
13: Ja.
5: Leeftijd 9, beroep spelend. Dat vond ik zo...
13: Waar zie je dat staan?
5: Hier.
13: Oh, ja, apart.
5: Ja.
13: Ja. Mag ik doorklikken?
5: Ja, lekker.
13: Wimpje. Andreas. Ook een zuigeling.
5: Ja. Ik vind het vooral zo gek om die beroepen te zien. Dat veldmeid.
13: Ja.
5: Spelend, ik weet niet, ook niet schoolgaand of zo?
13: Nee, het klinkt eerder als... Dit zijn de mensen die nog niet werken.
5: Ja. Zal ik mijn voormoeder opzoeken?
13: Ja.
5: Eigenaren. Ja, 67 eigenaren. Die hadden of geen beroep. Of bijvoorbeeld ook wel rentenier. Even kijken hoor. Elise de Lanskooi woont in Napels. Hier ook geen beroep. Oh, echtgenote van de burgemeester van Den Haag.
13: Mm-hmm.
5: En dit is dus Van der Heim. Dat is dus mijn familie. Ja. Antonia Elisabeth. Ze woonde in Middelburg. Geen beroep. En ze had 1/72 aandeel en is echtgenote van R.W. Baron van Linden. En die was commissaris van de Koning. En Van Linden is de naam van mijn moeder.
13: Wat brengt het jou om dit te onderzoeken?
5: Ja, goede vraag. Ja.
2: Het lukt me niet om een helder antwoord op Jessica's vraag te formuleren.
13: Oké, dan maak ik hier nog even dingen af.
5: Ja.
2: In de dagen die volgen denk ik er veel over na.
13: Ja, we houden contact.
5: Ja, dus graag.
2: Wil ik mijn ongemak bezweren? Of toch ergens een soort erfschuld inlossen? En wat verwacht ik dan dat de familie Bouva daarmee moet?
7: Ja, nee, jij neemt alles op, ik durf niks mee te doen.
2: Ik ben weer op Ter Hoge, het familielandgoed in Zeeland. Ondanks haar aanvankelijke weerstand is mijn moeder toch nieuwsgierig geraakt. Ze heeft zelfs de fotoalbums van mijn overgrootmoeder doorgespit.
15: Kijk nou, dit lijkt wel de Addams Family.
7: Ja.
15: Wanneer moet dit zijn? Eind 19e eeuw, denk ik.
2: Een zestal familieleden die ik nooit eerder heb gezien... kijken mij onbewogen aan vanaf de stoep van een bakstenen huis.
15: Nou, dan zal dit mijn grootvader zijn. Ja, het lijkt wel een verkleedpartij. Waren dit echt hun kleren in die tijd?
7: Ja.
15: Wie is dit dan, deze voorname dame met opgestoken haar... met een soort kanten
7: hoed? Ik denk dat
15: hoed,
7: de moeder was.
15: Met een veer erin. En helemaal in het zwart, Victoriaans.
7: En heb ik hier nog... Van der Heim, omdat jij zei van...
15: Grootmoeder van Linde van der Heim?
7: Ja.
15: Dat moet Antonia van der Heim zijn.
7: Ja.
15: Dat moet diegene zijn die aandelen had.
7: Ja. Ze heeft ook een beetje gemeen gezicht.
15: Ja, heel gemeen, ja.
7: Kijk, er zit een schilderij achter. Weet je wel, zo'n achtergrond, hè, wat ze wel eens... Dan ging je naar een fotograaf en dan hadden ze zo'n landschap op de achtergrond.
15: Ja.
7: Waarvoor je dan ging zitten.
15: Ja.
7: Om het mooi te maken.
15: Of een gobelin. Lijkt ook wel een
7: beetje
15: op de gobelin die bij oma aan de muur hing.
7: Kan ook.
2: Ik heb mijn moeder verteld over mijn ontmoeting met Jessica Bouva.
7: Ja, maar ja.
2: Ze begrijpt niets van mijn ongemakkelijke gevoel.
7: Dat is toch super lang geleden. Jullie zijn twee leuke jonge vrouwen die bij wijze van spreken vriendinnen zouden kunnen worden.
2: En ik begrijp niet hoe zij zich tot haar voorouders verhoudt.
15: Je hebt hier foto's uit de 19e eeuw. Het hele huis hangt vol met prenten van Ter Hoge in de 14e eeuw.
7: Nee, maar ik ben wel. Ik voel wel de geschiedenis. Maar ik voel niet dat verleden van een of andere ongezellige voormoeder van mij. Wat kan ik er nou aan doen? Dat de takkenwijf was. Dat weiger ik ook.
15: Weten we niet eens. Maar misschien. Nee, het is allemaal nog veel.
7: Maar ik voel me totaal niet. Überhaupt, afgezien van dit onderwerp, voel ik me totaal niet verbonden met dat ongezellige mens.
15: Nee, nee.
7: Dus ik ben mijn geschiedkundigheid, die houdt een beetje op bij deze generatie, denk ik.
15: Dus jouw...
7: Mijn geschiedkundige interesse.
15: Dus dat zijn de broers van jouw opa?
7: Ja, die heb ik nog gekend. En de tante Betsy en zo.
15: Ja.
7: Maar dan daarvoor... Ja, ik vind het wel leuk nu om te weten, maar... Ik vereenzelvig me daar niet meer mee.
15: Nee.
7: Dat is te lang geleden.
5: Ja.
7: En dat heb ik met die slavernij helemaal. Dat hoort in de geschiedenisboekjes.
2: Voor mijn moeder is het slavernijverleden een afgesloten hoofdstuk. Tegelijk hangt hierboven aan de trap een portret van Jan van Borselen, directeur van de VOC en ooit kasteelheer van Terhoge. Daar klopt iets niet, voor mijn gevoel. Maar ik kan er niet helemaal de vinger op leggen. Een paar dagen later krijg ik een mail.
5: Hoi Maartje. We hebben elkaar wat langer gesproken dan ik dacht, maar ik heb daarna in de trein nog wat werk kunnen doen. Ik merkte echter wel dat ik nogal aangedaan was door ons gesprek. Ik denk vooral door het opzoeken van de namen van mijn familie en zien van hun leeftijden en, tussen aanhalingstekens, beroep.
13: Hoe was het voor jou daarna?
5: Ik heb inmiddels contact gehad met mijn nicht Peggy.
13: Je kunt haar bellen. Mijn oom heb ik nog niet gesproken.
5: Ik ben erg benieuwd naar het vervolg van je onderzoek en de uiteindelijke podcast.
13: Hartelijke groet,
5: Jessica.
13: Jessica.
2: Jessica had gezegd dat zij dan niet veel mocht weten over hun slavernijverleden, maar twee van haar familieleden wisten meer. Een oom in Suriname die al jaren spitte in archieven en Peggy, haar zelfbewuste nicht uit Rotterdam. Zij was ook al voorbijgekomen in mijn gesprek met Stefan Sanders.
15: Er is een andere boeva die ik ook al op het spoor ben, die super activistisch is en herstelbetalingen.
12: Zal
15: en,
12: even niet mee beginnen.
15: Nee, precies.
2: Ik kan Peggy bellen, maar ik doe het niet. In plaats daarvan bezoek ik haar Facebookpagina nog eens.
5: Educate yourself. Shine a light on slavery.
2: OM-8 mishandeling Henriques bewezen eist geen straf tegen agenten. Triest voor de nabestaanden.
16: Iedereen vraagt om met z'n allen hier te blijven, zodat de politie zich naar buiten komt en dat wij een eerlijk rechtvaardig antwoord krijgen.
17: Politie, handen, doe vrije handen. Politie, handen, doe vrije handen.
2: Met Jessica had ik best wat dingen gemeen, waaronder een witte Nederlandse moeder. Peggy's wereld lijkt wel heel veel te verschillen van die van mij.
18: Nog even terug naar het programma. We gaan dus zo koffie drinken, broodje, bolus. Dan gaan we planten. En de bedoeling is eigenlijk om dan om een uur of half vijf uur hier een glaasje te drinken. En kreeftensoep voor degene die niet vegetarisch zijn.
2: Een familiedag op het landgoed. We gaan stinzenplanten planten in het bos.
18: Allergisch zijn voor
2: schaduwen. Exotische siergewassen die kasteelheren van oudsher meenamen uit het buitenland.
19: Het is echt fantastisch, want het is een historisch moment, heb ik bedacht, in de familiegeschiedenis. Want grootpapa, die wilde in dat tijd, toen oom Arnoud hier woonde, wilde grootpapa op een gegeven moment als jongeman ook even de tuinman helpen. En wilde met een spade even in de grond gaan, maar werd meteen teruggefloten van, dat hoor je niet te doen als toekomstige bewoner en zeker niet als edelman. Ik weet niet hoe ze het precies geformuleerd hebben. Nu doen wij dat lekker allemaal wel en we hebben er alleen maar plezier in.
2: De sfeer is goed. Eigenlijk zijn we zelden met zoveel bij elkaar. Mijn achtertante is er, die op de orangerie woont.
19: En jullie hebben een platte grond. Bij iedere groep wordt een platte grond. Daar liggen alle bolletjes.
2: Mijn achteroom, die zich inzet voor het onderhoud van het bos.
7: Wil je niet één vlak wit en één vlak roze doen?
2: Ze hebben al hun kinderen en kleinkinderen meegenomen.
7: Ze moeten helleboren, ze moeten door elkaar planten. En Christie wil ze apart. De kleuren dan, hè?
20: Ik ben voor vermenging.
7: Ja, nee.
2: Maar ik sta op het punt om de sfeer te verzieken. Na het planten heb ik bedacht, ga ik de hele familie over mijn onderzoek vertellen. Het is tenslotte ook hun geschiedenis. Mijn moeder heeft me voor dit moment gewaarschuwd.
7: Nou ja, dat de familie er overheen gaat van zeg, is die maatje helemaal gek geworden.
2: We verzamelen bij de ster. Het grasperk voor het kasteel waarvan de buksenzaagjes in een stervorm zijn geknipt. Ik verzamel moed en loop de treden op naar het bordes voor de grote zaal.
15: Oké, familie.
2: Ik heb 5 minuten om mijn onderzoek toe te lichten.
15: Ik wil jullie wat vertellen over mijn volgende project waar ik mee bezig ben. Want dat gaat over mijn familiegeschiedenis. En dus ook deels jullie familiegeschiedenis.
2: 5 minuten. Dan gaan we aan de kreeftensoep.
20: Ik woon al 20 jaar in Amsterdam en ik zie daar dus elk jaar de bonte optocht naar het Oosterpark gaan op 1 juli bij Kitty Kotti.
2: Welwillend kijkt mijn publiek me aan.
20: Eigenlijk zou ik me daar eens in moeten verdiepen.
2: Of is het beleefdheid?
20: Iets weerhoudt me daarvan. En eigenlijk vond ik dat een beetje lafjes van mezelf.
2: Bij mijn familie weet je dat nooit zo goed.
20: En ik ben erachter gekomen dat er in ieder geval 1 voormoeder van ons is die een aandeel had in een suikerplantage in Suriname. Ik wil zoveel mogelijk perspectieven en zoveel mogelijk informatie hierover verzamelen. Dus als jullie iets weten of als jullie iets hiervan vinden, dan is dat heel welkom.
2: Op de achterste rij roert zich een niet nader genoemd familielid. Zichtbaar geagiteerd. Er is geen sprake van een erfzonde, zegt hij, zoals sommige mensen van Surinaamse kant ons willen aansmeren. Je kunt de huidige Duitsers ook niet aanwrijven dat hun voorouders hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog.
20: Ik wil het daar heel graag met je over hebben.
2: Nu mengt zich een achteroom in het gesprek.
18: Ja. Je bent vast wel bekend met het waterschild van de kalkoen.
20: Ja.
18: Maar
20: zeker.
18: Morgen op hier.
20: Ja.
18: In die tijd was het heel erg accepté om te laten zien dat je slaven op je plantage had. Mm-hmm. Dat is een prachtig voorbeeld dat je toen daar eigenlijk best mee kon pronken, gek genoeg.
20: Ja.
18: En nu zou je dat niet doen.
0: Nou, ik vond jou ook wel een beetje slavendrijver vandaag.
2: En zo maakt mijn moeder van de familiedag weer gewoon een gezellig feestje.
18: Sfeer zit er lekker in.
2: Alleen de tieners en twintigers lijken echt aan het denken gezet.
21: Die eerste reactie die er vandaan kwam uit het publiek was een vrij felle reactie op de schuldkwestie. Namelijk dat wij geen erfzonde moeten hebben en dat het heel kwalijks is. Dus je zag wel echt meteen binnen een paar minuten dat het echt leefde hier.
22: En het begrip, hele begrip adel is natuurlijk al iets bizars. Achter dat begrip zit een enorme geschiedenis. En daarin komt soms ook slavernij voor. En als je daar onderdeel van bent, dan vind ik wel dat je ook moet weten hoe dat dan, hoe jij zo bevoorrecht bent eigenlijk.
2: Een achteroom vreest niet zozeer voor ontdekkingen over onze familie.
18: Familie van Loon en Kalkoen.
2: Maar voor de goede banden met anderen.
18: Maar die hadden natuurlijk heel veel plantages.
2: Waar de Van Lindens van oudsher mee zijn gelieerd.
18: In het tijdsbeeld van nu denk ik dat je daar voorzichtig mee moet zijn, omdat het zo'n gevoelig onderwerp is. En sommige families zullen dat gewoon niet prettig vinden.
2: Oh,
18: bijvoorbeeld
2: ja.
18: Van Loon, die ja, met het museum van Loon, die hebben natuurlijk toch een bepaalde naam omhoog te houden. En in de tijd. Ja, wij gaan rijden even. Nou, heel veel succes ermee.
20: Dankjewel.
2: De volgende dag is een prachtige dag. Het zonlicht valt door het bos bij Ter Hoge zoals het dat alleen in Zeeland kan. Ik heb afgesproken met het niet nader genoemde familielid. Hij zegt bewijs te hebben dat onze familielijnen teruggaan tot de Romeinse keizers en wil me de stamboom laten zien. Maar ik krijg een sms. Sorry Maartje, ik heb er nog eens grondig over nagedacht. Ik werk toch niet mee omdat ik vrees voor reputatieschade voor onze familie. Ik bel hem op.
20: Maar dan ga ik dus het verhaal vertellen zonder jouw kant van het verhaal te horen. Nou ja, want je denkt dat als jij jouw mening geeft, dat er dan een activist voor je deur komt staan. Ik ga dat ze helemaal niet verwijten. Dat is ook helemaal niet mijn intentie. Nee. Nou ja, nou als ik dan toch nog 1 argument in de strijd mag werpen. Ik vind het ook niet goed voor het maatschappelijk debat. He, als jouw klacht is of van het debat over het slavernijverleden is een beetje gekaapt door de linkse kant van het spectrum. En ik hou maar mijn mond. Nee, maar zie jij het echt zo dat ik met zo'n programma de familie te schande maak? Oké. Ik vind het echt jammer, maar goed. Oké. Hoi. Ga maar een andere familie exposen, maar niet je eigen familie.
2: Mijn familielid vindt me een nestbevuiler die geen respect voor haar voorouders heeft. Volgens mij neem ik ze juist voor het eerst van mijn leven serieus. En hoe gegrond is zijn angst voor bloeddorstige activisten? Ik word steeds nieuwsgieriger naar Jessica's uitgesproken nicht.
1: Hallo.
3: Goedenavond.
1: Hoi.
3: Hi. Welkom. Hi, Peggy.
1: Hoi.
2: Ik weet niet precies wat voor iemand ik bij Peggy Bauva had verwacht. Een tot de tanden toe gewapende Black Panther misschien?
3: Ja, is goed.
2: In elk geval niet de hartelijke vrouw die me bij haar thuis ontvangt in Rotterdam-Zuid.
3: Ja, ik doe ze wel altijd uit.
2: Het is bijna alsof ze me al die tijd al had verwacht.
3: Kan ik wat te drinken voor je inschenken?
1: Kopje thee?
3: Kopje thee,
1: ja.
2: Peggy is groot, goed verzorgd, donkerder dan haar nicht. Haar woning is strak en vrij spaarzaam ingericht, met veel wat herinnert aan Suriname. Ik zie een kaart van het land en een schilderij waarop vrouwen staan met manden op hun hoofd.
3: Ik merkte dat Jessica een beetje overrompeld was volgens mij. Dat ze er eigenlijk ook een beetje van was geschrokken. En ja, ik niet. Ik ben altijd heel erg veel bezig geweest met geschiedenis. Ik heb altijd veel onderzoek gedaan.
2: De gegevens over plantage Toulifo die Jessica voor het eerst zag, liggen hier uitgeprint op tafel.
3: Hier kan je dan zien wat voor functies zij hadden. En dan staat er dus spelend. Spelend zijn kinderen. In het veld, ja, dat waren dus mensen die dus de suikerriet moesten kappen. En zuigeling, ook hele kleine. En in de molen. Dus ja, de familie die heeft dus in het verleden, is dus heel actief geweest op een suikerplantage.
2: De familie is actief geweest op een suikerplantage. Ja, zo klinkt het als een simpel historisch feit. Peggy neemt me mee naar de gang waar ze een altaar voor haar voorouders heeft ingericht. Hun foto's beslaan de hele muur.
3: Dit is mijn vader.
20: Ja.
3: Dit is mijn vaders vader, mijn opa, August Bauva.
20: Ja.
3: Dit is mijn vaders moeder, Leona Carrillo. Haar man, Frank Iwat.
20: Schaalfoto.
3: Ja.
20: Mooi wit pak, allebei in het wit.
3: Ja. En dit is mijn opa's moeder. Oma Matje noemden we haar.
2: De foto's van haar overgrootmoeders zijn in zwart-wit.
20: Zij het Bauva.
3: Zij het Bauva, ja, ja.
2: Ze dragen de traditionele jurken en hoofddeksels die ik bij Kitty Kotti zag.
3: Ja.
2: Dat zijn kotos en anjisa's, legt Peggy uit.
20: En hier brand je dus een kaars?
3: Ja, brand mijn kaars met een beker water, mijn bijbel en een reizigersmuntje. Maar heb jij dat ook in huis, een foto met al je voorouders?
20: Jawel, ik heb wel foto's van mijn opa en oma. En van mijn vader en moeder. Maar...
3: Niet verder?
20: Nee.
3: Nee.
20: Okay. Het meest tastbare is het landgoed in Zeeland. En dat is in een familiestichting door mijn overgrootvader gebracht.
3: Ja.
20: Maar het is niet zo de spirituele connectie waar jij het over hebt. Ik denk dat je dat meer bedoelt, toch? Als je voor ze bidt en een kaarsje voor ze brandt.
3: Ja. Wij... kennen zeg maar het spreekwoord dat het heel belangrijk is als je je wortels niet kent, dan kan je niet in volle groei jezelf ontwikkelen, want je mist je geschiedenis.
2: Peggy heeft dus maar weinig informatie over haar voorouders, maar emotioneel en spiritueel lijkt het alsof ze er nog zijn, en dus wil ze zoveel mogelijk over ze weten. Mijn familie is juist omringd door tastbare herinneringen aan onze voorouders. We kunnen ze oppoetsen tot een glanzend blazoen à la verborgen verleden. Of langs onze neusweg zeggen, ach, die oude knakkers hangen ergens op schilderijen in een museum. Maar ergens voelen we ook, die vertellen niet het hele verhaal.
19: Dat ik daar nog steeds tot aan mijn doodskist mee zal worstelen. En dat vind ik een beetje onvolwassen.
20: Dat vind je onvolwassen?
19: Ja, vind dat ik daar wel een vorm voor langzamerhand eens moet vinden.
2: Peggy zit nog vol met vragen over haar voorouders op de plantage.
3: Waar was dat gebied? Waar was dat stuk grond? Hoe zag het eruit? Welke families waren er? Hoe werd daarmee omgegaan?
2: En de sleutel tot de antwoorden ligt misschien wel bij mij.
3: Ja, ik zou het in elk geval wel heel mooi vinden om samen met jou onderzoek te doen. Om te kijken van, goh, zijn er nog foto's bij jullie in de familie? Dagboeken, hè? Vroeger werden er veel dagboeken bijgehouden. Of echt eigendomspapieren. Of stel je voor dat de plantage nog intact zou zijn. Hoe mooi zou het zijn dat we daar samen naartoe zouden gaan en dat we samen een plengoffer brengen, bijvoorbeeld. Dat zou ik bijvoorbeeld heel bijzonder vinden.
2: Samen onderzoek doen. Het klinkt mooi. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Want staat hier ondertussen niet ook een olifant in de kamer?
6: Het feit dat ik een afstammeling ben van een slaveneigenaar?
20: Ik ben niet een dader, een beetje.
3: Nee, ik zie jou niet als een dader, nee. Maar hoe vond jij dat? Om dat te lezen, dat er wel degelijk familieleden van jou waren die ook aandeel hebben gehad.
20: Nou ja, dat vond ik niet zo leuk om te lezen. Maar ik moet zeggen, ik ben er natuurlijk wel actief naar op zoek gegaan.
6: Voor het verhaal over mijn adellijke familie heb ik al iets minder woorden nodig dan tijdens mijn ontmoeting met Jessica.
20: Omdat ik ongemakkelijk werd van die ongelijkheid.
3: Ja. Ik denk dat het altijd belangrijk is om de verhaallijnen te volgen van de geschiedenis. En ik denk dat je ook het antwoord gaat vinden waarom jij je zo ongemakkelijk voelt.
6: Het is al laat als ik Peggy's huis verlaat en ik rijd terug naar Amsterdam met een hoofd vol vragen. Niet meer zozeer over schuld en daderschap. Volgens Peggy gaat het daar helemaal niet om. Maar over wat er zich heeft afgespeeld op de plantage. En ik vraag me af, wie doet er eigenlijk het krampachtigst over dit verleden? Mijn familie of die van Peggy en Jessica? Aan die kant lijkt het contact tot nu toe het soepelst te lopen. En van de boosheid op Peggy's Facebook-profiel heb ik vanavond in elk geval niks gemerkt. Maar een paar dagen later krijg ik een mail van Jessica's oom uit Suriname. Het andere familielid dat zich in de stamboom had verdiept. Beste mevrouw Duin, heel fijn om kennis met u te maken. Hoewel ik in eerste instantie had toegezegd mee te willen werken, had ik toch nog wat bedenktijd nodig. Het geeft ook aan dat dit onderwerp voor mij niet zomaar een koffiepraatje is. Als u zich nu pas gaat verdiepen in de rol van Nederland in de slavernij, ben ik bang dat u een beetje laat bent. Ik ben ook bang dat u een ongelukkig moment heeft gekozen. De minister, Blok, van Buitenlandse Zaken meent de Republiek Suriname als failed state weg te moeten zetten. Waar hij gemakshalve aan voorbij gaat, is dat het een creatie van de Hollanders is. Voor mij als Surinaam staatsburger is dit voldoende om terug te komen op mijn eerder gedane toezegging. Reeds op jonge leeftijd hebben wij geleerd de anderen te vergeven, maar niet vergeten wat zij jou hebben aangedaan. Sorry voor de tijd en moeite die u heeft genomen. Succes.
8: Luister ook naar de podcast van Benacht van.
9: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
8: In je favoriete podcast-app.
2: Ja, en na het nieuws van 3 uur of 4 uur hebben we Edgar Burgos over Mighty Sparrow. Tot straks.
8: NPO Radio 1.
23: 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans ook groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener raakte besmet in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. En 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte die snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend eerst zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1. NTR.
4: Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en bij mijn studio. Ik ga een belletje doen. We gaan luisteren naar Edgar Burgos van Travassi. Tot zo.
10: Giuliano Peen. De Nacht van Caribisch Netwerk.
4: Deze week overleed de Trinidadiaanse calypso-zanger Mighty Sparrow op 91-jarige leeftijd in New York na een kort ziektebed. Wereldwijd wordt hij geroemd als een van de grootste namen uit de calypso. En met Edgar Burgos, voorman van Travassi, bespreken we aan de hand van 4 nummers wie Mighty Sparrow was en wat zijn blijvende betekenis voor muziek en politiek is. Even kijken. Hang je? Edgar?
11: Ja, ik ben er.
4: Hi. Hey, jij bent, volgens mij kom je net van een optreden of je bent nog op een optreden?
11: Ja, ik kom van een optreden en ik ben wakker gebleven voor jullie. Ik zat in Amersfoort in Fluor en nu ben ik thuis, wachtende op jullie.
4: Ja. Oh, wat goed zeg. Hey, wat mooi dat je ons wilde uitleggen wie hij eigenlijk was. Of wat heeft hij voor jou betekend?
11: Ik heb 2 Calypsoniërs die mijn, laten we zeggen, mijn richting en mijn route beïnvloed hebben. En dat was Mighty Sparrow en, hoe heet die man nou, King Vaita. Dat is ook een Guyanese Calypsoniër, maar de grootste was toch Mighty Sparrow.
4: Ja. En waarom is hij zo bijzonder? Wat maakt hem de Calypso King of the World?
11: Ja, hij is gewoon de Calypso. Nou, misschien, ik weet wat hoger is dan koning. Hij is voor mij de keizer misschien. Ja, want deze man heeft alle tijdperken doorstaan. En hij heeft dus ook belangrijke liedjes gemaakt die eigenlijk voor eeuwig zijn. Hij heeft bepaalde situaties, politieke situaties of wereldsituaties, heeft hij bezongen op zijn manier. Ja.
4: Hey, en de calypso, hè? Wat is dat voor een muziekstijl?
11: Calypso, ik moet eigenlijk zeggen, calypso dat komt uit, vloeit voort uit de rock and roll. De rock and roll was die da-da-da-da-di-di-da-di-da-da-da-da. Maar ze gebruikten dus eigenlijk het ritme, die niet die da-da-da-da-da, maar die tja, tja, tja, tja, tja. En dat hebben ze gecombineerd met Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse ritmes. En de calypso was eigenlijk, een calypsoniën is een troubadour. Iemand die het nieuws rondbrengt of die lokale of wereldgeschiedenis of gebeurtenissen op een tropische, vaak gezellige, humoristische manier uitdraagt. Zodat iedereen het snapt en het ligt gewoon eigenlijk op straat. Ze rapen hem op, maar op een manier die iedereen snapt en iedereen denkt, hey, wauw, dat bedoelt hij nou. Of hey, wat bedoelt hij nou? Dat is het calypso eigenlijk, ja.
4: Hey, en zijn grote doorbraak was met Jean en Dina.
11: Ja.
4: Waar gaat dat nummer over?
11: Ja, tegenwoordig mag je niet meer zeggen. Maar ik was heel klein. Ik weet uit welk jaar dat nummer is. Maar ik denk dat het misschien een jaar of 3, 4 was. En mijn moeder en mijn peetmoeder die zetten de radio heel luid en ze dansten erbij en zo. En ik hield mijn moeder om de middel vast en ik stond dus op haar voeten en danste met haar mee. Ja, weet ik veel waar het over ging.
4: Ja.
11: Maar later ging ik dus Mighty Sparrow beluisteren en toen kwam je achter de finesse. Een goede Calypsoniën die zegt niet waar het over gaat. Ik geef jou een hint en jij moet zelf invullen. Want die Jean en Dina, dat ging eigenlijk om, als ik het woord gewoon mag zeggen, hoekers. Dat is een Nederlands woord. Dat zijn vrouwen die op hoeken staan, hoekers.
4: Mm-hmm.
11: Ja, en laten zeggen ze
4: van lage zeden, zeggen ze toch?
11: Ja, van lage zeden. Dus dat zijn die vrouwen die Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren heel wat Amerikanen gestationeerd op Trinidad. Want dat was een uitvalbasis, dat was tussen Noord- en Zuid-Amerika, dat was eigenlijk de poort. En heel veel Amerikanen zaten daar. Maar die lokale Trinidadiaanse jongens, die kregen geen kans meer bij de meisjes. Want die jonge meiden die gingen altijd bij de militairen op feesten en probeerden militairen lastig. En een Amerikaan, ja, je weet, Amerikaan, dat was God bijna op aarde, Amerikanen. Dus heel veel Trinidadiaanse vrouwen, die probeerden een Amerikaan te scoren. Dus die Trinidadiaanse jongens hadden geen kans. Als je dat meisje aanzoek deed, zeg je, ach, nou, wat ben je? Je bent bakker of je bent fietsenmaker of kantoorpief. Nou, nee hoor, ik wil een echte Amerikaan, want die kan ik misschien naar Amerika meenemen. Die kan mij misschien naar Amerika meenemen. En zo rondom die basis waren ook heel veel Trinidadiaanse vrouwen aan het paraderen en aan het prostitueren of zo.
5: Ja, hij heeft daarin echt over die Amerikaanse uitvalbasis, die op Trinidad gestationeerd was.
11: Ja, en al die vrouwen die cirkelden daar omheen, weet je? Dus ze hadden geen kans meer. En toen uiteindelijk die militairen na de Tweede Wereldoorlog werden ze teruggetrokken uit Trinidad, dan zegt hij, Gina en Diana, Rosita en Clamatina, die daar op de hoek aan het poseren waren voor die Amerikanen, nu zijn die Amerikanen weg. Wat nu?
5: Yeah.
11: Nu kan ik jullie voor gratis krijgen. Ik ga nou overnemen, dus van die Amerikanen. Dus iedereen denkt van, het is eigenlijk een soort maatschappelijk probleem eigenlijk. Want zolang die Amerikanen daar zijn, hadden die Trinidadiaanse jongens geen kans. En nu zijn die Amerikanen weg, dus die ons denken, nu zijn wij weer aan de beurt. Dus het klinkt grappig, hij zegt het niet, maar hij bedoelt het dus wel.
5: Ja, ja. We gaan luisteren naar Gene en Dina.
11: Ja.

0: Maar Boekeroe, maakte hij zich dan alleen maar druk om Trinidadiaanse politiek? Nee, of wat er daar gebeurde?
1: Nee hoor. Deze man die was een genius. Want hij heeft ook toen dezelfde situatie wat we nu hebben van Rusland en Europa en Amerika. Dat was toen ook in de jaren 60. Toen die Russen een basis op Cuba hadden en ze hadden kernwapens naar Amerika gericht. En Kennedy van Amerika en Khrushchev van Amerika, er moest maar één een vonkje overspringen. Of we hadden toen al een derde wereldoorlog gehad. Weet je? En toen zong Mighty Sparrow over Cuba, over Amerika, over Rusland, van Kennedy en Khrushchev. Weet je? Dus die had dat wereldprobleem ook al, heeft dat wereldprobleem bezongen. Ook toen president Kennedy werd doodgeschoten, toen heeft hij daarover een lied over gemaakt. President Kennedy, the world gonna miss a man since the day of Christ. Oh Lord, it was terrible. Oh, what a sacrifice. Ja, Kennedy. Daar heeft hij dus ook liedje over gemaakt. Dus die man heeft eigenlijk alle wereldproblemen, of niet alle, maar de grote wereldproblemen heeft hij ook getackled en bezongen. Dus hij was niet iemand alleen van het schuine, het schunnige, wat Calypso meestal is. Hij heeft ook eigenlijk heel serieuze dingen aangekaart.
0: Wat was zijn wereldbeeld? Wat geloofde hij?
1: Zijn wereldbeeld was, laten we zeggen, dat de mensheid bij elkaar kwam. Het maakt niet uit wat voor kleur of gezindheid of ras of stand, politieke stand of welstand. Ja, al die standen maakt niet uit. En hij was eigenlijk voor dat de mensen bij elkaar of tot elkaar komen. Ik weet niet of je dat liedje van hem kent van Black and White Love. Dat was tijdens het probleem met in Amerika met de segregatie van de zwarten moeten achter in de bus en die mochten niet op hetzelfde bankje en Martin Luther King toestand. Toen heeft hij dus gezongen van Black and White Love. Weet je, I love you and I know you and I hope you of I know you love me too. Weet je, ging hij over Black and White Love. En hij heeft toen, ik heb het al laten vallen, Martin Luther King. Hij heeft dat liedje over Martin Luther King gemaakt. De grote opstanden in Amerika en zo. Met de opkomst van Malcolm X en de Black Panthers en James Brown aan Black and Proud. Toen heeft hij ook gezongen van We want Martin Luther King als president. Hij wilde Martin Luther King als president hebben.
0: Hij was dus eigenlijk een beetje als Bob Marley of zo. Die deed dat ook, hè?
1: Ja, maar Bob Marley is weer veel later. En Bob Marley, ja, die was over het, laten we zeggen, over slavery, slavernij. Maar die Mighty Sparrow, die was breder. Dus die was breder. Die kaartte heel veel dingen in de wereld aan. Maar ook in Trinidad, waar die mensen eigenlijk ook mee zaten, daar had hij dus ook wel zijn commentaar op zijn manier, op een Calypsonian manier, dat zeg ik ook, dat is vaak grappig, een beetje schunnig, dubbele bodem, dat kaart hij ook aan, want hij bezong ook de onafhankelijkheid van Trinidad, weet je, Trinidad en Tobago, terwijl hij zelf niet op Trinidad, op ja, zijn eiland, ja. Terwijl hij zelf niet op Trinidad geboren is. Hij is geboren in Grenada. Maar hij was eigenlijk helemaal ingeburgerd, opgenomen. En hij is daar heel jong naartoe gegaan. Dus hij is Trinidadiaan geworden. Later woonde hij in New York. Maar deze man was veel breder dan Bob Marley. Laten we zeggen, Bob Marley was een beetje one issue. Slavernij, wit, zwart en zo. Maar deze man die bezong gewoon wereldproblemen.
0: Hey, ja. En was het gangbaar dat een Caribische artiest zich zo nadrukkelijk met de wereldpolitiek bemoeide?
1: Nee, ik ken er weinig. Vooral in die tijd had je, dat is het ook mijn tijd, dat je salsa merengue, je had calypso, ja, en de Europese, en je had rock and roll. Weet je, die gingen misschien niet zo diep in wereldproblemen dan die Calypsonians. Die waren vertellers, die, ik zei het al, die waren troubadours. Die brachten het nieuws.
0: Ja.
1: Die vertelden wat er aan het koken was, aan het borrelen onder in de maatschappij. Maar dat vertelden ze dan op een beetje, ja, ik zeg het, je hebt het in het begin gezegd, ik heb ook heel veel van hem geleerd, want ik benoemde dingen niet expliciet, maar ik laat jou het invullen.
0: Ja, dus in Travassie, de nummers die je zong, dat waren soms ook politiek getinte.
1: Maar soms een lekker liedjes. Melodietje. Ja. En dan denkt iedereen, god, wat bedoelt die nou? Of is het schuin bedoeld? Of is het sarcastisch? Dus ik laat de mensen invullen. Ik noem het kind niet bij de naam, maar je mag het kind zelf dopen, zelf een naam geven.
0: Ja.
1: En dat deed die Sparrel. Dus op een heel sneaky manier liet hij een wereldprobleem. Had hij een oplossing voor een wereldprobleem? Of had hij de puzzelstukken in elkaar vallen? Maar dan op zijn Calypsonians, waar alleen een Calypsonian dat kan doen.
0: Kennedy en Khrushchev, ga even luisteren.
1: Ja, oh, oké, die heb je. Oké.

0: Thank you.
1: Boekeroe, heb jij hem ooit ontmoet?
2: Nou, vaker.
1: Vaker?
2: Ja, ik heb hem met de Happy Boys. Toen ik in de Happy Boys zat, bij Lieve Hugo, hebben we hem een keertje begeleid. Dat was toen, ik weet niet, dat was, ik denk in Jaarbeurs Utrecht. En we hebben hem begeleid met Travassi. Dat was in IT, voordat IT, het heette vroeger de Bios of zo, in Amsterdam, in de kerk bij Rembrandtsplein.
1: Mm.
2: En we hebben samen met hem opgetreden, een paar keer hebben we met hem opgetreden. En ik ben ook een paar keer naar zijn show geweest. Omdat ik, laten we zeggen, deze man, hij werd steeds rijper eigenlijk. Hij werd steeds rijper. Ik heb zoveel van hem geleerd. Dus ik ben blij dat ik hem ontmoet heb. Dat ik handen met hem geschud heb. Ja, toen had niet iedereen zo'n camera. Dus volgens mij, de foto's zijn er niet. Maar ik kan het wel bevestigen. Ik kan het wel beamen dat ik hem ontmoet heb. En het was een pleasure. Want we speelden toen bij die IT. Dat heette Flora. Flora Theater heette dat. Aan de Amstel. Ja. En ik stond in zijn voorprogramma en hij, toen wij speelden, stak hij zijn hoofd uit de kleedkamer. Hij kwam de kleedkamer uit en hij gaf ons de band toen, Travassi, gaf hij dus een compliment. Dus ik heb hem wel ontmoet.
1: Fysiek, leuk. Ja. Ja. Mm-hmm. Hey, een ander nummer dat heel veel stof heeft doen opwaaien is Congo Man.
2: Ja.
1: Waarom was dit nummer zo controversieel?
2: Omdat de mensen het niet snappen. Weet je? Mensen denken achter tevoren op een gegeven moment. Weet je? Terwijl je ook vooruit moet denken. Congo Man, dat is mijn visie hoor. Ik vond het ook zo'n geweldig nummer. In de geschiedenis heeft men zwarte mensen altijd als kannibalen, weet je, Papua's en Aboriginals en Afrikanen, dat waren kannibalen. Dus die kannibalen, die aten witte mensen op. Ja, en witte mensen, die vermoorden de zwarte mensen. Dus nu heeft hij daarmee de draak gestoken, weet je, en hij zegt nou, jullie zeggen het, en nu komen jullie ons land binnen. In Congo, dus ik ga jullie nu een lesje leren. Weet je? Maar, zoals ik in het begin gezegd heb, Calypso, de liedjes hebben een dubbele bodem. Dus, twee witte vrouwen, die komen naar Congo, en ze worden geloerd of opgewacht door die witte man. Hij eet eentje rauw op, hij zet eentje in een pot. En Sparrow zegt, ik heb nog nooit een witte gegeten. En het eten kan je seksueel zien. Dat is het, dat bedoelde hij ook. Maar dat hele verhaal bagatelliseert hij van, we zijn koppensnellers, we zijn dit en dat.

0: En dat verhaal, laten we zeggen, hij bagatelliseert of hij beaamt het. Van luister, jullie hebben het altijd over dat wij de witte mensen eten. We zijn kannibalen. En nu gaat hij precies uitleggen hoe hij dat doet. Hoe wij dat doen. Weet je, dus eigenlijk om de witte man, om het zo makkelijk te zeggen, nu voor schut te zetten. Weet
1: ja,
0: je?
1: Precies, ja.
0: Voor schut te zetten. En hij zegt, hey, ik heb nog nooit een witte gegeten. Dus iedereen denkt van, doet hij echt opeten? Of bedoelt hij het seksueel? En dus de Calypsonian, die Mighty Sparrow, die legt het bij jou neer. Jij mag zelf uitmaken of uitvissen wat hij bedoelt met dat hij nog nooit een witte persoon gegeten heeft.
1: En hij hield dus ook een beetje van schoppen. Hij vond het ook wel leuk om inderdaad een beetje te provoceren.
0: Ja. Dus, en de mensen op het verkeerde been te zetten. Van, wat bedoelt hij nou? En dan vertelt hij het niet. En hij lacht. Weet je? En die lacht die... Ze zeggen ook nog, volgens mij, hoe dat ding, een foto zegt veel meer dan een weet ik veel. Dus als je
1: duizend woorden.
0: Ziet,
1: ja,
0: dan duizend woorden. Dus als je ze lach hoort, dan weet je wel wat hij bedoelt. Maar hij zegt het niet. Hij zegt het lekker niet.
1: We gaan naar Congo-min luisteren.
0: Ja.
1: Daarna dan gaan we door naar het volgende gesprek. Maar wat heeft hij muzikaal veranderd? Wat zou jij zeggen? Wat is zijn erfenis?
0: Hij heeft eigenlijk die Trinidadiaanse muziek, de Calypso-muziek, dat is ontstaan in Trinidad, waar de mensen op de olievaten speelden en zo. Hij van folklore heeft folklore naar een hoger standaard gebracht, dat het dus niet alleen op Trinidad en de Caribische eilandjes iets geworden is, maar in de hele wereld. De Calypso. En
1: Hij heeft het wereldwijd globaal gebracht.
0: En hij heeft het liedje Only a Fool. Zelf Frank Sinatra heeft het gecoverd. Only a Fool breaks his own heart. Weet je? Dus die man, als Frank Sinatra of andere grote Amerikanen jouw liedje coveren, dan ben jij de man. Dus wat hij betekend heeft voor de Caribbean, voor Zuid-Amerika en het bijzonder voor Calypso. Er is geen ander die het zo hoog, zo ver en zo lang geschopt heeft.
1: Daar heb ik een paar nummers om het mee af te sluiten. Welke zeg jij? Welke moeten we echt nog even horen?
0: Je zou nog eentje draaien net. Je zou Congoman draaien, toch?
1: Die?
0: Ja.
1: Moeten we dat doen? Oké.
0: Okay. Ja, draai Congoman. Ik heb nog andere, hoor. Maar,
1: ja, weet ik. Ja, we kunnen inderdaad een hele tijd doorgaan, maar dat gaat niet lukken. Dankjewel, Boegroe. We gaan luisteren naar Congoman. En tot de volgende.
0: Oké, thank you.

0: Op 3 oktober 2023, precies exact 228 jaar na zijn executie... heeft de Nederlandse overheidsheld... heeft de Nederlandse overheid verzetsheld Tula formeel gerehabiliteerd. Aanstaande zaterdag, 3 oktober, staat muzikant Fernand Chatelain in het Nationaal Theater in Den Haag met zijn voorstelling Tula Verse 2, Suerité. En waar dat over gaat, horen we uit eerste hand. Goeienacht, Fernand.
1: Goeienacht.
0: Hey, goedemorgen. Hoe gaat het?
1: Het gaat goed.
0: Helemaal goed. Ja, bij mij iets minder. Ik moet. ik voel mijn bed aankomen.
1: Ja.
0: Hey, voor de mensen die dit niet weten, wie was Tula eigenlijk en wat heeft hij precies gedaan?
1: Ja, Tula is de verzetsheld die op Curaçao woonde en die de grootste, opstand in de Nederlandse slavernijgeschiedenis heeft geleid. En dat was in het jaar 1795. Die stond in de boeken als crimineel natuurlijk, maar die werd inderdaad in 2023 gerehabiliteerd. Tot verzetheld.
0: Na 228 jaar.
1: Na 228 jaar, ja. Is heel lang op zich laten wachten, ja.
0: Ja. Hey, en waarom vind je het zo belangrijk om die eerherstelling te vieren?
1: Ja, kijk, het is wel een groot moment in de geschiedenis. Want zoiets is een soort in ieder geval herkenning van het feit dat er is er is iets gebeurd toen de tijd dat niet oké was. Dus dat is een herkenning. En dat is voor ons ook uit Curaçao ook een soort erkenning van ja, dit is inderdaad ons held. En die stond voor eigenlijk rechtvaardigheid. En daarom vind ik het heel belangrijk dat we even toch wel stilstaan bij hoe groot en wat dat allemaal betekent.
0: Ja, precies. En die Tula Verse, hoe ziet dat eruit? Wat is het concept?
1: Ja, dus het concept van Tula Verse, het naam zegt het al een beetje. Het gaat over het verhaal van Tula, maar we proberen ook een soort alternate universe te scheppen rondom dat verhaal. Want de verhalen die geschreven staan, die beschreven staan, die zijn allemaal toch wel door dezelfdegene die Tula als crimineel heeft beschouwd, geschreven. Dus hoe kunnen we een soort alternatief bieden aan hoe dat beschreven staat vanuit de kracht van Tula, vanuit ook onze, dus vanuit de Caribische gemeenschap, vanuit ons blik, zeg maar. Want er is best wel heel veel geweld en ook een opinie, toch? Een oordeel vanuit toch de andere kant, vanuit de kant van de onderdrukker, als je het gaat lezen in de archieven. Dus we proberen dan een beetje kritisch te kijken naar dat verhaal. En dat doen we dus door archiefonderzoek en kunst, dus beeldende kunst, spoken word en muziek en verbeelding vooral, proberen we dan een soort alternate universe te scheppen.
0: Hey, en wat, neem ons even mee, geef eens een voorbeeld van zo'n alternate universe die jullie in Tula Verse laten zien.
1: Ja, in Tula Verse bijvoorbeeld. Ik ga gewoon even een voorbeeld geven. Er staat geschreven hoe Tula werd dus gepakt. Uiteindelijk, hij was verraden. Dat staat in de boeken dus. En hij is gemarteld, geradbraakt, et cetera, et cetera. Dat staat allemaal in de archieven. Maar misschien kunnen we ook denken dat misschien dat niet zo was. Want dat is inderdaad de geschiedschrijving. Maar hoe kunnen we uit verbeelding misschien in onze verbeelding gaan denken, hey, misschien heeft Tula wel een kano gepakt naar Venezuela. Hoe zeg je dat? Is hij weggevlucht?
0: Naar de kust.
1: Ja, bijvoorbeeld. Nou, wat ook heel dichtbij is, dichtbij de eilanden zijn. Dus dat kan heel makkelijk natuurlijk een ander alternatief geweest zijn, dat je dat creëert.
0: En dus jullie proberen eigenlijk juist die dingen waarvan we zeggen, nou, dat we nemen dat voor waar aan. ja, daar gaan jullie dan op zitten en denken van, nou, dat kunnen we ook anders vertellen.
1: Precies, precies. En dat ga je even gewoon kritisch even naar kijken op wel een artistieke wijze. En echt diep graven. Dus je probeert ook te kijken naar wat er ook mogelijk kon zijn. Door juist een soort van stiltes in de tekst te bekijken. En dan een alternatief te bieden. Van ja, het staat zo beschreven, maar misschien bedoelden ze dit.
0: Dus
1: bijvoorbeeld een verhoor. Ja, na een verhoor of een hoorzitting. Ja, een hoorzitting was toen gewoon een keiharde marteling.
0: Mm.
1: Dus dat wordt ook niet verteld zo. Het is een soort van rechtszaak. Je denkt aan een rechtbank en er was een hoorzitting. Nee, dat is gewoon pure foltering.
0: Ja, precies. Hey, die eerste Tula-vers. Daarmee hebben jullie eigenlijk de basis gelegd. En nu is dan die Tula-vers 2. Waarin verschillen die twee van elkaar?
1: Ja, bij Tula-vers, de eerste, ging het over het verhaal rondom 1795, 17 augustus 1795, van de opstand, hoe het is begonnen en het contact, dat het geen opstandje was, maar het was wel degelijk georganiseerd en georganiseerd vanuit contact met de rest van de Cariben en Venezuela, want er waren ook andere opstanden in datzelfde jaar. Maar ook het invloed, hoe de Haitiaanse revolutie van invloed was op de opstand van Tula.
0: Mm-hmm.
1: En deze Tula vers 2, Surité, dit gaat om zusterschap. En waarom? Want we hebben het over het verhaal van Tula. Maar 80 jaar voor Tula had je ook een voormoeder, zou ik zeggen, van het verzet. En dat was een groot opstand in 1716. Het geleid werd door een vrouw, die heette Maria.
0: Mm.
1: Dus daar gaan we op in. Dat verhaal gaan we ook vertellen.
0: En
1: juist ook om het verhaal van de vrouw ook naar voren te laten komen.
0: Het verhaal van de vrouw dat al zo vaak en zo lang op de achtergrond is gebleven.
1: Precies, precies.
0: Hey, en jullie gebruiken eigenlijk een methode, een onderzoeksmethode. Dat is critical fabulation. Wat houdt dat in?
1: Ja, dus critical fabulation is wat ik voorheen uitlegde. Dat je inderdaad een beetje kritisch gaat kijken naar de archieven. Het is allemaal al gebeurd natuurlijk. Dat is het verhaal dat geschreven staat. Dat is de geschiedenis. Je gaat niet geschiedenis veranderen, maar je probeert wel een alternatief te scheppen en goed tussen de lijnen lezen. Wat bedoelen ze hier en hoe kan je daar van daaruit een verhaal vertellen? En dat is door Saidia Hartman, zij is een professor uit half Curaçao ook, dacht ik, en een Amerikaans, een professor uit de Verenigde Staten. Het bedacht.
0: Leuk zeg. Ja, dit is dan de eerste. Want de vorige keer had jij volgens mij een grotere rol hierin. Hè? Maar nu neem je een beetje een stapje terug, of niet?
1: Ja, uiteraard. Nu we hebben het eenmaal over vrouwen. Dus dan ga ik ook niet een grote rol innemen. We laten het verhaal verteld wordt door. Ook door vrouwen. Door vier vrouwen, als ik de namen mag noemen, zijn Amber Nijman, Mara Leti, Rachel Roumai en Zulu Green. En zij zijn die vier vrouwen die dan het verhaal gaan dragen en vertellen. En we mochten ook, was ook een eer om met Patricia Kaarsenhout te werken. Ook een grootheid. En zij was als adviseur. En een dramateur erbij. Dus we hebben toch wel weten een team van vrouwen. Soms wil je een verhaal vertellen over vrouwen. Je bent zelf man en dan neem je de vrouwen zelf niet mee.
0: Nee.
1: Dus, dat was het idee. Een beetje. Ja, dus ik neem echt een stapje terug. Dus je ziet mij niet op het podium. Maar ik heb wel de muziek gemaakt en het proces begeleid. En initiatief genomen, maar ik ben zelf niet op het podium. Dat wordt door de vrouwen gedaan.
0: Waarom moeten mensen het zien?
1: Mensen moeten het zien. Ja, het is een verhaal dat weinig mensen kennen. Het laat ook zien dat voor Tula was er ook een verhaal van verzet. Groot verhaal van verzet eigenlijk. Dat een beetje dat niet zo vaak wordt verteld. En dat we ook kunnen stilstaan bij dat feit. Want wat betekent het nou als we het verhaal van verzet in tijden van slavernij vanuit de rol van een vrouw of vanuit een vrouwelijke lens bekijken en vertellen?
0: En wanneer wordt dit gespeeld? Waar kunnen mensen het überhaupt zien?
1: We gaan dus in première zaterdag bij het Nationaal Theater. Dat is Theater aan het Spui in Den Haag.
0: Mm-hmm.
1: En dan de 4e zijn we in Bijlmer Park Theater, 4 oktober. En dan 8 oktober Kunstlinie Almere, 21 oktober staan we in Theater Bellevue, Amsterdam. Daarna Podium Mozaïek op 26 november. En 6 december staan we Theater Zuidplein.
0: Ja, een druk schema zo te horen. Je gaat weer het hele land door.
1: Ja, een beetje wel. Ik probeer het wel. Ja, zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen zien. Dus het is toch een verhaal dat wel verteld moet worden.
0: Dank je wel. Een fijne dag of nacht.
1: Nacht, ja.
0: En toi, toi, toi. Break a leg.
1: Dank je wel. Thank you.
0: Helemaal goed. Fijne avond.
1: Bye bye.
0: Ja, dat was Fur en Chatelein over de nieuwe voorstelling Tula First 2. En mocht je kaartjes willen, ja, je hebt het gehoord, hè? Ze spelen door het hele land. En dan gaan we nu naar onze vaste correspondent op Curaçao. En dat is Oscar van Dam. Goeienacht, Oscar. Of goedenavond voor jou, hè?
2: Ja, goedenavond. Goeienacht. Hoe gaat het?
0: Ja, het gaat goed. Ja, het is weer een mooie nacht. Ik heb een mooi gesprek gevoerd over Frenk Martínez Arion. Met Mieneke de Vries.
2: Ja. Mooi. Ja, er is nu veel aandacht voor. Dat is hartstikke goed.
0: Jij zit ook zo op Curaçao? Praten mensen het meestje over...
2: Frank Martínez Arion zei zelf dat voor heel veel Curaçaoenaars lezen geen echt mannelijke bezigheid is. En daarom doen te weinig mensen het.
0: Mm-hmm.
2: Daar heeft hij nogal wat kritiek op gekregen. Maar ja, schrijvers worden wel... Er is niet heel veel aandacht voor literatuur van schrijvers op Curaçao. Dat zou echt wel beter moeten kunnen. Toevallig had ik het er vandaag nog met mijn kinderen over Frank Martínez Arion, Marug en Boelie van Leeuwen. Maar ja, dan staat hij ook aan te kijken van...
0: Glazig aankijken van wanneer kunnen we weer op TikTok. Wat een gemis, hè.
2: Ja, dat is heel jammer.
0: Ja.
2: Dat is echt heel jammer. Er is zoveel moois uit te halen. Dus we moeten blijven doorgaan met het geven van aandacht. En, ja, bij sommige kinderen zal het pakken, bij anderen niet.
0: En wie weet komt het nog, hè? Hey,
2: daarom.
0: Ja. Wat speelt er allemaal op de eilanden? Neem eens mee.
2: Er zijn 4 moorden gepleegd in 10 dagen op Curaçao. En dat heeft, ja, dat is gewoon veel. En het zijn allemaal verschillende typen moorden, maar het heeft wel voor onrust gezorgd. We hebben afgelopen zaterdag, toen waren er 3 gevallen in een korte tijd, een persconferentie gehad van de officier van justitie, politie, minister van justitie. Toen is er ook gezegd, ja, we moeten echt iets doen hieraan, hè, omdat de moorden in de samenleving gewoon gevolgen hebben. Dus toen zijn er gouden tips gegeven. Ja, je zult natuurlijk altijd zien, gebeuren er zulke dingen. Dan gisteravond is er ook een man neergeschoten. Dus nu hier donderdagavond, dus ik heb het over woensdagavond op Baai gehad. Maar het zijn gewoon geweld op Curaçao is een onderwerp, hè, in de media, wat door iedereen gelezen wordt. Maar moorden, ja, dat is toch altijd wel weer een stapje verder, zeg maar.
0: Ja, zeker. Het is inmiddels, wat je zegt, de 4e moord in 10 dagen. Hoe uitzonderlijk is zo'n reeks voor Curaçao?
2: We hebben in totaal nu dit jaar 11 moorden gehad. Dus we zitten al in de maand 10. Als er dan van die 11 4 in 10 dagen vallen, dan is dat uitzonderlijk. Curaçao heeft in 2004, 2005... Toen haalden we echt wel 60 moorden per jaar. Dat had toen heel erg te maken met heel veel problemen binnen de drugswereld. Toen had je wel eens periodes dat er zoveel moorden waren, maar dat is al meer dan 20 jaar geleden. En de afgelopen jaren, zeker meer dan 15 jaar, is het aantal moorden gewoon gedaald. Dus ja, het is wel uitzonderlijk.
0: Ja, hey, en zegt dit ook iets over het vuurwapenbezit op Curaçao?
2: Ja, dit zegt iets over vuurwapenbezit, hoewel een van de moorden gepleegd is met een mes. Maar het lijkt toch wel heel erg makkelijk voor mensen om met een vuurwapen rond te lopen. Die moord die afgelopen woensdagavond is gepleegd, lijkt erop, de politie wil nog niet op alle details ingaan, maar overal hoor je erover dat er was een snack, er was een vrouw die werd lastiggevallen door een man en een andere man, die zei er wat van. Die twee mannen kregen ruzie en één pakte geweer en schiet hem dood. Snap je? Dan kun je alleen maar zeggen dat het hebben van zo'n vuurwapen ertoe geleid heeft dat daadwerkelijk die moord gepleegd is. Er gebeurt wel vaker discussies over personen. Nou, dan kan er gescholden worden, misschien geschopt en een klap uitgedeeld. Maar dat is het dan. Maar zodra iemand met een pistool rondloopt en begint te schieten, ja, dan is dat natuurlijk een gevolg van het vuurwapenbezit. We hebben iets meer dan een maand geleden ook een jongen van 19 gehad. Die kreeg ruzie met een andere jongen van 19. Los van het feit wat de achterliggende gedachten ervan zijn. Maar als twee mensen ruzie hebben en één heeft een pistool en die schiet gewoon, ja, dan is het vuurwapenbezit een reden voor het toename van het aantal moorden op het eiland.
0: Ja, maar je zou ook kunnen denken, ze hebben gewoon een heel kort lontje.
2: Ja, tuurlijk. Dat kan altijd gebeuren. Maar als je een pistool op zak hebt en je hebt ook geen angst om het te gebruiken, ja, dan maakt de situatie alleen maar erger.
0: Nee, zonder meer. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar hoe jij dat zelf ziet op Curaçao. Heb je het gevoel dat mensen onverdraagzamer zijn geworden misschien?
2: Dat korte lontje, dat is wel vaker. En dat er scheldpartijen zijn die snel uit de hand kunnen lopen, dat is ook niet nieuw. Maar ik heb wel het gevoel dat, ja, dat is maar een gevoel, maar de afgelopen tijd lijkt de incidenten alleen maar toe te nemen. In het verkeer rijden mensen soms belachelijk. Het begrip voor elkaar neemt niet toe in ieder geval. Dat zou je dus het begrip neemt niet toe. Dus de korte lontjes, ja, die incidenten, die nemen wel toe. Dus dat is van alle tijden. Maar ik vind het gewoon heel erg eng om te realiseren dat je met mensen die gewoon op straat lopen, zitten, kletsen, dat die zomaar een pistool kunnen trekken. Ja. Die gedachte vind ik eng, maar dat vinden heel veel mensen eng. Want ja, je zit wel vaker op straat als er iets gebeurt, zeggen van, hey joh, kijk eens uit je dop of iets dergelijks. En als iemand dan meteen een pistool pakt, ja, is toch wel een hele andere situatie.
0: Ja, dat zijn de rapen gaar als iedereen dat doet. Hey, en wat doet de regering om dit geweld nu terug te dringen?
2: Nou ja, in ieder geval heel veel aandacht eraan te besteden.
0: Ja, maar je aandacht, ga je de oorlog niet winnen.
2: Op het moment dat jij de vraag stelt, denk ik, ja, wat doet de regering eigenlijk? Ja, aandacht eraan besteden, gouden tip uitgeven.
0: Niet schieten.
2: En proberen de wapens van straat te halen. Er zijn nu dit jaar 70 wapens van straat gehaald. Hè, dus dat heeft voor een klein deel konden mensen dat makkelijk inleveren. Maar ook gewoon tijdens controles. Er zijn meer controles op auto's. Er zijn meer fouilleringen. De politie is een hele actie begonnen. Hè, dat het genoeg moet zijn met het geweld. Maar 70 wapens klinkt best veel. Maar ik durf eigenlijk niet na te denken hoeveel wapens er op Curaçao wel niet aanwezig kunnen zijn. Snap je? En mensen die een wapen willen hebben, kunnen dat nog steeds op een illegale manier relatief makkelijk halen.
0: Ja. Wat speelt er nog meer?
2: Iets leuks dan maar.
0: Ja,
2: er is weer gevoetbald. Ja, ik moet in eerste instantie even zeggen,
0: ik moet lachen.
2: Vorige week, vorige week was deze voetbalkenner op Curaçao ervan overtuigd dat de 3-0 achterstand in de rust tegen Costa Rica niet tot een overwinning zou leiden. Nou, think again. Oh, ik voelde me zo bezwaard. Want wij spraken elkaar op een tijdje dat het, ja, rust was.
0: Ja.
2: Ja, en wat je zag, 3-0 tegen Costa Rica. Costa Rica is een land dat ooit nog op een WK tegen Nederland heeft gespeeld. Dus je denkt van, nou, dat is echt wel, weet je, moeilijk voor Curaçao. Maar ja hoor, gewoon 4 doelpunten in de tweede helft. Dankzij de goede wissels van Dick Advocaat met 4-3 gewonnen. Dus van mij zul je voorlopig geen voorspellingen meer horen.
0: Nee.
2: Dus ik ben blij dat de wedstrijd van vanavond tegen Trinidad en Tobago afgespeeld is, nu we dit bespreken. En dat is gewoon 1-0 voor Curaçao. Dus Curaçao heeft tijdens deze CONCACAF Nations League voorrondes 3 wedstrijden gespeeld en 3 keer gewonnen. Dat is echt wel goed hoor. Dat vind ik een hele mooie prestatie.
0: Ja. En Trinidad en Tobago dus verloren. Wat voor tegenstander treft Curaçao hierna?
2: Dus nog een keer. Dus je moet tegen elke team in deze CONCACAF Nations League 2 keer spelen. En we moeten over 3 dagen in Trinidad en Tobago weer tegen dat team. Nou ja, en dan hebben we de wedstrijden tegen Trinidad en Tobago gehad. Die andere waren tegen Nicaragua en Costa Rica. En daar moeten we dan in november weer tegen. Maar wat echt wel heel leuk was, is gewoon ja hoe het leeft. Hè? Het stadion is uitverkocht. Mensen willen heel graag Curaçao zien. Als het niet naar het stadion gaat, dan wordt er op straat, in cafés gezamenlijk gekeken. Wat er gebeurd is in het WK Blue Week, volgens sommige mensen, zou dat zomaar weer voorbij kunnen zijn. Maar ja, met dit 3 overwinningen tijdens de voorrondes. En dat betekent dan dat je misschien wel wat hogere ogen kunt gaan spelen. De Gold Cup komt eraan. Ja, er is vooral heel veel positiviteit en heel veel support voor de Blue Wave.
0: En een Hosanna sfeer.
2: Er heerst een Hosanna sfeer. En ik kan me goed herinneren dat jij ook vorige week afvroeg van ja, wordt er niet te vroeg, niet te veel gejuicht? Denken we niet dat we heel wat zijn? Nou, Curaçao is echt heel wat aan het worden op voetbalgebied, zolang het duurt. Ja, ik ben er heel positief over.
0: Hey, en mijn neefje, hebben ze die ook laten spelen?
2: Hebben ze mijn neefje ook laten spelen? Nee, maar ik heb nog een keer nagevraagd. Echt een hele aardige jongen, een leuke gangmaker. Maar Eloy Roem is de keeper. Dus het is voor hem gewoon heel mooi mee om mee te doen. En wat ik wel heel leuk vond, Kiano, ik sprak een paar dagen geleden iemand die zei, hey, mijn neef speelt bij Curaçao. En dat is dezelfde neef als jouw neef, maar jullie lijken van familie heel ver uit elkaar te liggen. Maar ik vond het wel leuk.
0: Oh, wat grappig. Wie was dat dan?
2: De familie Gomez uit Suriname.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, klopt. Ja, klopt. Grappig. Ja, heel leuk.
2: Ik ken heel veel neven van hem in ieder geval.
0: Ja, wat grappig zeg. Ja, dat is heel toevallig. Hey, en even kijken. Nou, gaan we het volgende week weer over voetbal hebben?
2: Nou ja, dan hebben we hopelijk op de 4e wedstrijd gewonnen. Ik hoop het wel. Het zou mooi zijn als het zo goed bleef gaan. En Dick Advocaat is toch echt de bondscoach die iedereen zou willen hebben. Dadelijk wordt hij nog weggekocht.
0: Ja, wat is dan toch die magie? Wat is dan toch zijn geheim, denk je?
2: Ja, het klikt tussen hem en de spelers. Hij heeft volledige vertrouwen van de spelers. Er is nu 1 incidentje met Sontje Hansen geweest, maar voor de rest staan de spelers echt achter hem. Hij was jarig vorige week en toen zag je ze ook echt genieten van de kleine generaal die 79 jaar wordt en die het allemaal heel mooi vindt. Maar zijn geheim, heel duidelijk, heel serieus naar het spel kijken en als er ingegrepen moet worden. Bij die wedstrijd van Costa Rica heeft hij gewoon veel wissels ingegooid om de boel te verbeteren. Jarenlange ervaring die hoe zeg je dat in het Engels? Die peet zich wel of.
0: Ja, het betaalt zich terug. Maar
2: het betaalt zich terug. Ja, goed zo.
0: Hey, dankjewel. Nee, ik zou zeggen, ga er lekker van genieten daar.
2: Zal ik doen. Dankjewel.
0: En wij spreken elkaar volgende week. Tot volgende week. Joe. Ja, dat was Oscar van Dam, onze vaste correspondent op Curaçao. Dat was de Nacht van Caribisch Netwerk alweer. En ik zie inmiddels dat Gaira van Vroegen aanschuift. Hey.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar gaan jullie het over hebben?
3: We gaan het hebben over de aanstaande Braziliaanse verkiezingen. Het gaat spannend worden tussen Da Silva en Bolsonaro. De zoon van oud-president Bolsonaro, Flavio.
0: Oké, met wie ga je erover praten?
3: Met Kees Konings, dat is hoogleraar Braziliaanse studies.
0: Nou,
3: is dat leuk?
0: Nou, heel leuk. Hey, tot volgende week. Joe.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Dat bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in die fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand geweest in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden was te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere onder controle. De brandweer was daarna nog wel enige tijd bezig met nablussen. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. En in de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd alsnog in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft dan wel droog. Het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Brazilië gaat deze zondag naar de stembus. Maar de verkiezingen gaan over meer dan alleen een nieuwe president. Wat schuilt er achter de diepe politieke verdeeldheid in het land? En wat staat er deze verkiezingen op het spel? Vroeg. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 2 oktober. Brazilië maakt zich op voor de presidentsverkiezingen van zondag. Huidig president Lula da Silva neemt het op tegen onder andere Flavio Bolsonaro. Ja, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Er verkiezingen in een land waar de politieke tegenstellingen diep zijn. Waar komt die verdeeldheid vandaan? Wat typeert de belangrijkste spelers in deze verkiezingsstrijd? En wat staat er voor Brazilië op het spel? Daarover spreek ik met Kees Konings, emeritus hoogleraar Braziliaanse Studies, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, het CETLA, en de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Kees.
3: Goedemorgen.
2: Hey, fijn dat je erbij bent. Ik ga er redelijk blanco in. Ik weet niet heel veel van Brazilië. Ik heb me natuurlijk ingelezen ook over de aankomende verkiezingsstrijd. Maar als je zou moeten uitleggen aan een leek als ik wat er zo belangrijk is aan aankomende verkiezingsstrijd, wat zou je dan tegen mij zeggen?
3: Nou, een beetje een dooddoener. Dat bepalend zal zijn voor wie de komende 4 jaar de president is van Brazilië. En we zullen het er zo over hebben waarom dat belangrijk is. Niet alleen voor Brazilië, maar ook voor buiten Brazilië. Misschien is het wel goed om te zeggen dat er daarnaast, het zijn ingewikkelde verkiezingen. Er zijn ook verkiezingen voor het federale huis van afgevaardigden, deel van de Senaat. Alle 27 deelstaatgouverneurs en ook alle 27 deelstaatparlementen. Ja. Dus er wordt heel veel gekozen aanstaande zondag.
2: Ja, precies. Het zal een grote en belangrijke dag worden. Maar wat zijn dan de belangrijkste thema's van deze verkiezingsstrijd?
3: Nou, laten we het over de presidentsverkiezingen hebben, want die trekken natuurlijk de meeste aandacht. Hoewel het aanstaande zondag een eerste ronde is, waar in totaal 13 kandidaten aan meedoen, ja, wijzen alle peilingen erop dat 2 kandidaten door zullen gaan naar de tweede ronde. Dat zijn de zittende president, Luiz Inácio Lula da Silva, kortweg Lula, en zijn belangrijkste tegenstrever, dat is Flavio Bolsonaro. Nou, Lula is een politiek icoon. Hè? Als die wint, dan zal die voor een 4e termijn gaan. Hij heeft 2 termijnen achter elkaar het presidentschap bekleed tussen 2003 en 2010. En nu ook weer de laatste 4 jaar.
2: Een populaire kandidaat dus, kan ik wel zeggen.
3: Ja, hij is heel populair. Het is een icoon. Hij is eind jaren 70 opgekomen als jonge vakbondsleider toen Brazilië nog een militaire dictatuur was. Hij heeft in de jaren 80 en 90 eerst twee keer verkiezingen verloren. Daarna twee keer gewonnen en dus 4 jaar geleden opnieuw na een tussenperiode. Hij is de leider van de Arbeiderspartij, centrum-linkse partij. En inmiddels ook op leeftijd, hij wordt over een paar maanden wordt hij 81.
2: Oké.
3: Zijn belangrijkste tegenstrever heet Flavio Bolsonaro.
2: Een bekende naam.
3: Die naam is misschien al een beetje bekend, inderdaad. Ja. Dat is de oudste zoon van Jair Bolsonaro. En Jair Bolsonaro was president tussen 2019 en 2023. Dus de voorganger van Lula. Jair en zijn zoon Flavio Bolsonaro, die zijn extreem rechts, kan je wel zeggen. Mm-hmm. Vader Jair was, nadat hij uit het leger is gezet in de jaren 80 wegens insubordinatie, hij was kapitein, is de politiek ingegaan, is jarenlang, bijna 30 jaar, een beetje radicale, maar verder niet zo invloedrijke parlementariër geweest namens de deelstaat Rio de Janeiro. Ja. Hij blonk uit door het verheerlijken van de militaire dictatuur, de martelpraktijken en allerlei extreme standpunten over vrouwen, homo's, zwarten en zijn politieke tegenstanders.
2: Trekt hij de lijnen van zijn vader door of is hij op bepaalde punten anders?
3: Ja, Flavio, misschien moet ik dat proberen even helder uit te leggen. Flavio is de oudste zoon van Jair. Jair is iets jonger dan Lula, maar ook een bejaarder zou je kunnen zeggen. Mm. Waarom doet hij niet zelf mee? Dat moeten we dan misschien eerst even neerzetten. Jair Bolsonaro is vorig jaar, precies een jaar geleden, veroordeeld tot 27 jaar gevangenis vanwege een mislukte poging tot staatsgreep nadat hij de vorige verkiezingen van Lula had verloren.
2: Ja.
3: En die straf zit hij thuis uit. Wegens gezondheidsredenen heeft hij huisarrest gekregen.
2: Heeft hij
3: dus hij mag niet meedoen om die reden. Hij heeft zijn oudste zoon aangewezen als kandidaat namens de partij. Waar ze allebei in zitten. Die partij heet de Liberale Partij. Die doet er verder niet zoveel toe. Het is eigenlijk een soort familiebedrijf. De Bolsonaro clan, zo worden ze wel genoemd. En die zijn ook de boegbeelden van een soort extreemrechtse beweging. Die een harde kern heeft, maar toch ook wel veel minder radicale kiezers trekt.
2: Ja.
3: En Flavio, dus de zoon die nu kandidaat is, die is 45 jaar, is nog een vrij jonge vent dus voor politieke begrippen. En die neemt eigenlijk de standpunt van zijn vader wel over, maar die probeert zelf ook iets gematigder en iets beschaafder over te komen.
2: Hij moet natuurlijk ook wel een beetje een eigen naam maken.
3: Dat moet hij gaan doen. Dat is hem op dit moment nog niet zo aan het lukken. Hij is echt in de campagne de zoon van. En alleen dankzij de zegen, de aanhalingstekens van zijn vader, staat hij naar mijn idee hoog in de peilingen. Die Bolsonaro-clan is ook wel een beetje bijna een soort soapachtige verschijning. En nog niet zo lang geleden was er eigenlijk openlijk ruzie tussen vader Bolsonaro's veel jongere vrouw, Michelle, en Flavio, de oudste zoon, nu kandidaat. Omdat de boter totaal niet tussen die twee. Die kunnen niet door één deur. En Michelle Bolsonaro had kritiek geleverd op Flavio. Nou, dat is heel snel bijgelegd.
2: In het openbaar.
3: Ja, op sociale media ging dat. Yeah. En dat Dat duurde echt een tijdje. Dat was natuurlijk smullen voor de liefhebbers. Maar toen heeft vader Jair snel orde op zaken gesteld. Hij zei van nee, alle neuzen moeten dezelfde kant op. En vanuit zijn huisarrest, wat hij eigenlijk mag die zich helemaal niet over politiek uitlaten.
2: Ja, precies. Dus de clan Bolsonaro moet wel bij elkaar blijven om deze verkiezingen te
3: winnen. Ja, dat was wel vrij essentieel. Want Michele Bolsonaro, dat is een overtuigde evangelisch-protestant, evangelisch-christen. En die zou zomaar een deel van de aanhang van de Bolsonaro's mee kunnen trekken. Stel dat ze bijvoorbeeld als politieke rivaal van haar stiefzoon zou hebben opgesteld.
2: Dus dat zou wel erg spannend worden.
3: Dat kwam niet goed uit natuurlijk. Ja.
2: Nou, zoals je al zegt, is het best wel smullen natuurlijk. Het klinkt heel erg juicy, maar ik denk niet dat dat het belangrijkste is voor de Braziliaanse bevolking. Dus ik vroeg me af, voor welke uitdagingen staat het land? Waar hopen de mensen op? Waar hoopt de bevolking van Brazilië op?
3: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Misschien kan ik dat het beste bespreken door aan te geven waar inhoudelijk beide belangrijkste kandidaten voor staan. En dat betreft dan meteen ook grote uitdagingen waar Brazilië voor staat. Er zit een president Lula, centrum links. Die heeft zijn politieke carrière gebruikt op vooruitgang voor Brazilië, economische ontwikkeling, maar daaraan gekoppeld ook het terugdringen van armoede en de enorme sociale ongelijkheid in het land. Nou, die ongelijkheid is niet alleen sociaal-economisch, maar ook cultureel. Discriminatie van zwarte Brazilianen, achterstelling van vrouwen, achterstelling van de armste regio's. Lula heeft er zijn levenswerk van gemaakt om Brazilië minder ongelijk te maken, meer solidair en bij elkaar. En dat is ook het thema waar hij nu op hamert in zijn campagne. Het gaat met Brazilië op zich niet heel slecht, maar sinds de pandemie ook niet heel goed met de economie. Dus hij wil met name die ontwikkeling en die sociale verandering wil die weer aanzwengelen. De belangrijkste tegenstrever, onze Flavio Bolsonaro, die is voor het liberalisering van de economie, voor het bedrijfsleven. Die vindt dat alleen met een vrije markteconomie Brazilië kan groeien. En dan komt dat vanzelf ook wel bij de armen terecht. En een ander belangrijk, dat twee belangrijke thema's eigenlijk voor Flavio zijn ten eerste het probleem van geweld, criminaliteit en onveiligheid. Dat is een groot probleem in Brazilië. En daarnaast is die, hoe zou je dat het beste kunnen zeggen? Een soort cultuuroorlog tegen alles wat links en woke is aan het voeren. Net als zijn vader. Dus dat zijn denk ik in een notendop de twee posities die tegenover elkaar staan.
2: De belangrijkste thema's, ja, inderdaad. Eerst even, zit je te luisteren en heb je vragen voor Kees Konings? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Kees, we gaan er even wat dieper op induiken. Je benoemde het net al eventjes. Lula da Silva die is momenteel president van Brazilië en had eerder al twee termijnen bekleed, van 2003 tot 2011. Kan je zeggen dat dat een succesvolle periode was voor Brazilië?
3: Ja, dat kan je zeker zeggen. Zijn eerste termijn, 2003-2006, was nog een beetje moeizaam. Het ging niet helemaal goed met de economie en met zijn agenda. Een jaar voor de verkiezingen van 2006 was er een corruptieschandaal waar zijn partij, de Arbeiderspartij, bij betrokken was, maar Lula zelf niet. En ondanks dat schandaal heeft hij toch een overwinning behaald om meteen voor een tweede termijn op te gaan. Die tweede termijn ging heel erg goed op alle fronten. Economisch, armoede daalde spectaculair, de ongelijkheid. Op allerlei fronten timmerde Brazilië aan de weg. En ook internationaal werd Brazilië opeens gezien als een belangrijke, nieuwe, opkomende macht waar iedereen graag goede relaties mee wilde hebben. En toen Lula in zijn laatste jaar van die tweede termijn zat, in 2010, dan wees ook opiniepeilingen constant uit dat 80% van de ondervraagden hem een goede tot zeer goede president vonden. Barack Obama heeft toen zelf gezegd, nou, die Lula, dat is misschien wel de beste politicus ter wereld. Want wie is na 8 jaar presidentschap gezegend met dit soort waarderingscijfers in de peilingen?
2: Ja.
3: Dus die eerste twee termijnen over het geheel genomen gingen dus eigenlijk behoorlijk goed voor Lula.
2: En dan zou je zeggen, dat smaakt naar meer.
3: Dat smaakt naar meer, maar tussen zijn afzwaaien in 2010 en zijn herverkiezing eind 2022 is er nogal het een en ander gebeurd in die bijna 15 jaar. De opvolger van Lula, mevrouw Dilma Rousseff, die is na anderhalve termijn afgezet door de Senaat, de Braziliaanse Senaat. Dat was het gevolg van een groeiende politieke kloof tussen de aanhangers van zeg maar links en de aanhangers van rechts. Misschien te ingewikkeld om daar allerlei oorzaken voor aan te geven, maar het ging minder met de economie vanaf 2012. In 2014 kwam ook weer opnieuw een enorm corruptieschandaal naar boven, waar politici van links tot rechts bij betrokken waren, maar dat ook negatief afstraalde op het gezag en de steun voor mevrouw Rousseff en dus ook voor de Arbeiderspartij, waar zij ook van was. Lula is op een gegeven moment zelfs in verband gebracht met dat corruptieschandaal. En door een federale rechter veroordeeld tot een lange gevangenisstraf van bijna 13 jaar. Waar hij dik anderhalf jaar ook van heeft uitgezeten. Mm-hmm. En precies in die periode, toen hij dus gevangen zat in 2018, was inmiddels in deze groeiende tegenstelling waar ze de figuur van vader Bolsonaro boven komen drijven. Die, omdat dat corruptieschandaal ook alle andere meer conservatieve politici in een kwaad daglicht had gesteld. Dus die Bolsonaro,
2: die kon dat goed gebruiken.
3: Ja, op die golf kwam die eigenlijk naar voren, kondigde ook aan. Nou, ik ben presidentskandidaat, dat zou een paar jaar daarvoor zijn we. Zijn weggelachen door iedereen. He, Bolsonaro, presidentskandidaat, die maakt er geen schijn van kan.
2: Ja.
3: Maar inmiddels niet dus. Hij is, werd dus inderdaad gekozen in 2018. De kandidaat van de Arbeiderspartij. Een nette, competente, oud-minister, oud-burgemeester van de stad São Paulo. Die maakte eigenlijk geen kans, Bolsonaro. Maar in de tussentijd, nadat die verkiezingen hadden plaatsgevonden, had het Hoge Rechtshof dat vonnis vernietigd van Lula. Want er was eigenlijk geen bewijs dat hij zou een appartement gekregen hebben. Een appartement dat helemaal niet bestond. En dat soort zaken. Dus ja. die werd toch maar vrijgesproken. Kwam vrij en ging onmiddellijk campagne voeren. En toen bij de verkiezingen van 2022 bleek die vrij nipt overigens van Jair, de vader Bolsonaro, te winnen. Maar nog wel dus in een situatie waarin heel duidelijk het land inmiddels tot op het pot verdeeld was tussen zeg maar een soort centrum-linkskamp en een rechts.
2: Ja, ondertussen was de polarisatie gegroeid.
3: Ja, die was eigenlijk alleen maar verdiept. En dat is nog steeds de situatie.
2: Ja.
3: Dat gaan we ook bij de komende verkiezingen opnieuw zien.
2: Ja, precies. Maar natuurlijk heeft Lula da Silva de afgelopen 4 jaar wel geregeerd. Hoe kijken de Brazilianen dan terug op deze periode?
3: Nou, de ruim 40% die hem nu zegt te steunen, die zijn daar uiteraard tevreden over. Sinds de pandemie, die pandemie was tijdens de regering van vader Bolsonaro, en die heeft daar een potje van gemaakt, om het zacht uit te drukken. Dat heeft ook de economie natuurlijk heel erg getroffen, naast heel veel doden, na de Verenigde Staten, het grootste aantal doden tijdens de pandemie. Daar is de economie wel redelijk van hersteld, hoewel economen zeggen dat de groeicijfers van Brazilië toch lager zijn dan eigenlijk had gemoeten. Lula heeft ook meer nog dan in zijn eerdere termijnen, 15 tot 20 jaar geleden, meer nadruk gelegd op het milieu en op klimaatkwesties, op het tegengaan van ontbossing in het Amazonegebied. Natuurlijk zijn agenda van armoedebestrijding weer opgepakt en de negatieve trend die er in het vorige decennium was ontstaan weer een beetje omgebogen. Dus het gaat ook weer wat beter met de armoedebestrijding. Dus dat zijn allemaal, en met de belofte om Brazilië verder op dat pad te voeren, met ook economische innovatie, duurzaamheid, nog meer sociale solidariteit en al dat soort dingen. Nou, dat zijn aanhang ziet dat natuurlijk zitten. Nou, zijn belangrijkste tegenstander, Flávio Bolsonaro, Net als zijn vader, die pleit dus voor het liberaliseren van de economie. En ook weer dichter tegen de Verenigde Staten aankruipt.
2: En dat is iets wat de Braziliaanse bevolking dan de afgelopen jaren onder Da Silva gemist heeft? Die liberalisering, die vrije economie?
3: Ja, hè, dus degene die Bolsonaro steunen, veel hebben banden met het bedrijfsleven of met de grondbezitters. Ja, die hebben liever een liberale economie, want dat is beter voor hun bedrijfsbelangen. Daarnaast is het zo dat een groot deel van de aanhang van Bolsonaro heeft een evangelisch-protestantse achtergrond. En die slaan vooral aan op de cultuuroorlog die Bolsonaro wil voeren tegen links, tegen woke, tegen homoseksualiteit, noem het allemaal maar op. En die vinden dus dat onder de linkse arbeiderspartij de hele verkeerde kant op is gestuurd. En dus wat dat betreft zijn ook de meningen verdeeld. En ook de verwachtingspatronen lopen heel erg uiteen. Hè, tussen die twee grote blokken in het electoraat.
2: Ja, je noemde het net kort al eventjes. Je had het over de Amazone. Dat ligt natuurlijk grotendeels in Brazilië. Is dat een belangrijk thema eigenlijk? Het klimaat in hun grote Amazonegebied?
3: Wel voor de wereld en ook wel voor Brazilië, maar in de campagne niet zo. Het is niet iets waar veel kiezers op aanslaan. En Brazilië is een groot land, hè. Heeft ruim 220 miljoen inwoners. En misschien dat er daarvan 5 miljoen in het Amazonegebied wonen.
2: Ja.
3: En de rest niet. Hè. Dus voor de gemiddelde kiezer, zeker kiezers die links of rechts achter een van de twee kandidaten staan, die zijn zelf niet zo bezig met het Amazonegebied. Hm. Maar voor Lula, zeker in zijn afgelopen termijn, is wat ik al eerder zei, tegengaan van ontbossing en een bijdrage ook internationaal leveren aan een meer duurzamer klimaatbeleid is wel belangrijk. Maar tot nu toe heb ik dat niet in de campagne erg terug zien komen. Het zou wel kunnen dat als er straks een tweede ronde komt, dat dan in de debatten misschien zeker Lula dat thema zal gebruiken. Zeggen dat hij daarin weer goede dingen heeft gepresteerd. En dan verwacht ik dat Flavio Bolsonaro zal zeggen, nou, dat is allemaal onzin, dat is een klimaatontkenner. Het Amazonegebied moet gewoon gebruikt worden om rijkdom
2: om te vergaren
3: en Brazilië te laten groeien. Precies.
2: Hey, en over die kiezers gesproken, hoe erg leeft de politiek of de verkiezingen binnen het land? Opkomstpercentage in Nederland is volgens mij altijd een beetje tussen de 70% en 80%. Maar bij de afgelopen Marokkaanse verkiezingen was het opkomstpercentage 35%. Hoe zit dat in Brazilië?
3: Nou, papier is opkomstpercentage bijna 100%, omdat er stemplicht is in Brazilië.
2: Ah, okay.
3: Maar ook zonder die stemplicht leven die verkiezingen heel behoorlijk. Hè. De meeste Brazilianen zijn echt natuurlijk overtuigd van het belang van die verkiezingen, weten op een of andere manier wat er op het spel staat. En kijken daar natuurlijk naar afhankelijk van hun politieke voorkeur. Dus de gemeten opkomst zal zeker boven de 95% zijn. Als je niet wil of kan stemmen, dan mag je ontheffing vragen van die stemplicht. Maar dat doen niet zoveel mensen.
2: En zie je dan ook overal, net zoals hier in Nederland, van die campagneposters met de leiders van de politieke partijen erop? Of hoe ziet het er daar uit?
3: Nou, niet met van die plakzuilen waar dan alle gezichten op staan. Maar die zie je wel op de sociale media. Dus de sociale media zijn heel belangrijk voor de campagne. Allemaal filmpjes van de kandidaten zelf of van hun aanhang. En wekenlang had ik de indruk, en ook mensen in Brazilië die ik daarover sprak, van nou, de campagne die blijft een beetje lauw. Hè. Er gebeurt niet zoveel. En steeds meer zoeken de kandidaten de sociale media, dus de virtuele ruimte op. Maar de laatste twee weken zie ik toch ook, ik ben helaas zelf niet in Brazilië, ik ben in Den Haag, maar zie ook steeds meer filmpjes van grote massa-bijeenkomsten waarbij dan de kandidaten menigten toespreken. Dat doet, denk ik, Lula iets systematischer dan Bolsonaro. Dat

0: laatste 2 weken zie ik toch ook... Ik ben helaas zelf niet in Brazilië, ik ben in Den Haag. Maar ik zie ook steeds meer filmpjes van grote massa-bijeenkomsten, waarbij dan de kandidaten menigten toespreken. Dat doet, denk ik, Lula iets systematischer dan Bolsonaro. Dat is misschien toch meer een kind van de digitale generatie. Dan zie je in het geval van de campagne-bijeenkomst van Lula, zie je een soort carnaval met veel muziek, met veel rode, maar ook nationale vlaggen, met toespraken, met artiesten. En van Flavio Bolsonaro heb ik tot nu toe vooral filmpjes gezien met triomfantelijke muziek en gelikte clipjes hoe hij het land zal redden van de linkse duivel.
1: Ja, precies. Daar maken ze wel gebruik van natuurlijk. Maar zoals ik jou zo hoor, klinkt het alsof er echt 2 totaal verschillende kampen tegenover elkaar staan. Hoe kan het zo dat die polarisatie verdiept is?
0: Nou, misschien even teruggaan naar die recente geschiedenis die we al even bespraken. Sinds Lula afzwaaide, 15 jaar geleden, zijn opvolgster in de politieke problemen kwam, is afgezet. Dat was al een belangrijke bron van splijting. Ook toen had je al sinds 2012, 2013 permanent grote protestbijeenkomsten. Steeds duidelijker werd dat links en rechts ook in de samenleving tegenover elkaar stonden.
1: Vinden de Brazilianen die anticorruptiestrijd heel erg belangrijk? Zijn ze echt heel erg tegen corruptie in het land? Is daar veel sprake van?
0: Ja, dat zijn ze wel. Maar tegelijkertijd is corruptie best wel... Want er is nu weer een akkefietje aan de hand. Maar daar hebben we het later misschien nog over. Mm-hmm. Daar zijn ze natuurlijk verontwaardigd over. Maar aan de andere kant ook een soort gelatenheid dat de politiek op een of andere manier altijd betrokken lijkt te zijn bij corruptiezaken. En dan is het eerder, denk ik, van belang, kunnen we vooral de tegenpartij daarmee opzadelen en daarvan beschuldigen. En dat de corruptie van de eigen voorkeurskandidaat misschien toch wel een beetje door de vingers gezien wordt.
1: Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat de gemiddelde Braziliaan dat accepteert. Maar zegt van ja, dat doen ze nou eenmaal. Dus maar liever iemand die wij zien zitten en dingen doen die wij belangrijk vinden. Hè. Een gevleugelde uitdrukking die al teruggaat tot de jaren 50 was... corrupte politici die toch veel stemmen haalden, werd dan van ja, hij steelt wel, maar hij doet ook dingen, weet je wel? Een beetje op die manier. Rouba mais faz, zeggen ze dan in het Portugees. Hij steelt, maar hij doet ook dingen.
1: Dus dat kunnen we door de vingers zien dan, ja. Nou, 4 oktober gaat er dus gestemd worden en Lula da Silva zet dan, neem ik aan, zijn huidige politieke koers voort. En mocht Flavio Bolsonaro dan toch wel president worden, en die treedt dan in de voetsporen van zijn vader, wat zou er dan wezenlijk veranderen in Brazilië?
0: Laat ik 1 ding nog even zeggen, want misschien dat handig is om nog even vast te stellen. Afhankelijk van de uitslag voor die presidentsverkiezingen van aanstaande zondag, kan er een 2e ronde komen.
1: Kan je kort uitleggen hoe dat werkt?
0: Ja. He, dus er doen nu 13 kandidaten mee. Als van die 13 kandidaten er 1 is die 50% van de uitgebrachte geldige stemmen plus 1 haalt, dus een absolute meerderheid, dan is die persoon meteen gekozen tot nieuwe president. Als dat niet zo is, gaan de nummers 1 en 2 door naar een 2e ronde. En die is 3 weken later, die is op 25 oktober. En dan nemen ze het opnieuw op tegen elkaar. En dan voeren ze ook weer 3 weken campagne.
1: Een soort kwalificatieronde.
0: Ja, en dan, wordt het definitief beslist. En hoewel Lula vorige week bij een televisieinterview nogal... zei van nou, hij keek rechtstreeks in de camera, dus dat was ook een campagne move. Ik hou eigenlijk wel rekening mee dat ik in de eerste ronde win. Is dat toch niet erg waarschijnlijk. En is het bijna zeker dat Lula en Flavio Bolsonaro dus over 3 weken opnieuw het strijdperk betreden. En dat het dan pas beslist wordt.
1: Ja, maar je moet natuurlijk toch wel een beetje die zelfverzekerdheid houden, hè?
0: Het was typisch Lula. Hij deed het af als een grapje, maar tegelijkertijd ook met een serieuze ondertoon. Dus misschien dat hij daarmee ook met name zijn aanhang wilde overtuigen om uiteraard te komen stemmen. Maar dat moet ook. Maar ook een soort vertrouwen uit te stralen. In de peilingen voor die eerste ronde gaat Lula licht aan kop. Ik heb de meest recente percentages niet voor mijn

0: neus, maar zeg maar 43%, Bolsonaro 41% en de rest zit onder de 5%, zeg maar. En de rest van die 13 kandidaten. Dus die maken geen kans. Verwacht dus echt wel een tweede ronde tussen Lula en Bolsonaro. En je vraag oorspronkelijk was, nou, wat gaan ze dan doen, hè, als ze gekozen zijn?
1: Ja, ja, nou, wat zou Bolsonaro doen? Ik denk dat Da Silva zijn huidige politieke koers voortzet. Maar wat zou er gebeuren met Bolsonaro aan het hoofd?
0: Ja, nou, Bolsonaro zal in ieder geval op economisch terrein een soort neoliberale koers in willen slaan. Lula die ziet toch wat meer ruimte voor de rol van de overheid en zo. En interventie ook in sociale opzichten. Flavio Bolsonaro zou meer de markt de vrije hand willen geven. Op het gebied van internationale politiek zal Flavio Bolsonaro eigenlijk aansluiting zoeken bij de Verenigde Staten. De familie noemt zichzelf grote vrienden van Donald Trump.
1: Ja, gaan we het zo ook over hebben.
0: De Amerikaanse president. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. En dat betekent dus dat Bolsonaro een andere buitenlandse politiek gaat voeren, waarin geprobeerd zal worden, maar dat is best moeilijk of dat lukt, afstand te nemen van China en de andere bondgenoten die voor Lula belangrijk zijn. En ik verwacht dat Flavio Bolsonaro dus ook allerlei dingen die met klimaatbeleid te hebben zal gaan afschaffen of niet meer zal doen. En op cultureel gebied zal die allerlei dingen willen doen die bij een zeg maar conservatieve agenda horen. Het afschaffen van, ik noem maar wat, voorlichting over seksuele diversiteit op scholen. Grotere invloed voor de met name conservatieve evangelisch-protestantse kerken en hun politieke kandidaten. Hij zal de deelname van de militairen in het bestuur weer wat uitbreiden. Dat heeft zijn vader ook gedaan toen hij president was. Dus ik denk dat dat zo'n beetje de belangrijkste dingen zal zijn die je van Flavio Bolsonaro kan verwachten.
1: Er zou dus eigenlijk, conclusie, heel veel veranderen.
0: Ja, maar ook weer niet, want veel van de dingen die hij roept, die gebeuren natuurlijk al. Een thema wat ik nog even vergat te noemen was hoe om te gaan met criminaliteit en geweld en onveiligheid. Mm-hmm. Flavio Bolsonaro zegt, nou, de harde hand, hè, dus de politie veel meer ruimte geven om keihard op te treden tegen echte of vermeende criminelen, de burgers te bewapenen, zodat ze zichzelf kunnen verdedigen. Het Amerikaanse model staat hun voor ogen, de Bolsonaro-mensen, om iedereen maar legaal een wapen te geven. En dan kunnen ze zelf de bandieten te lijf gaan. En veel van die trends zijn sowieso al aanwezig. Dus het is meer een koersverandering naar of de rechterkant, de radicaal rechtse kant, of in het geval van overwinning van Lula, het verder doorgaan op de lijn die hij de afgelopen 4 jaar heeft gevoerd.
1: Juist, ja, we gaan het zo meteen ook nog hebben over het corruptieschandaal en over de band met Trump. Maar zit je te luisteren en heb je vragen aan Kees Konings, stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Kees, Jaro vraagt, hoeveel vertrouwen hebben Brazilianen eigenlijk nog in de politiek en de rechtsstaat? En wat moet er gebeuren om dat vertrouwen weer terug te winnen of groter te maken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar geen recent cijfer over gezien, maar mijn indruk is dat het vertrouwen met die polarisering waar we het over hadden wel is afgenomen het afgelopen 15 jaar. Dat mensen keer op keer teleurgesteld zijn, niet alleen in die corruptiekwesties, maar ook in wat uiteindelijk de regering presteert. Nou, dat kan zowel te maken hebben met de economie en met de inkomens en de bestaanszekerheid, als ook wel met het probleem van veiligheid, vooral in de grote steden. Dus ik zou zeggen dat het vertrouwen in de politiek en in de meeste politici wel veel minder is dan 10, 15 jaar geleden. En hoe kan je dat veranderen? Ja, het beste door wie er ook aan de regering komt straks, door in ieder geval beleid te voeren dat resultaat lijkt te hebben. Mm-hmm. In ieder geval voor de eigen achterban. En heel belangrijk zou, denk ik, zijn als ze die cyclus van zich steeds maar herhalende corruptieschandalen zouden doorbreken. Want dat is, daar hebben we het over gehad natuurlijk al.
1: Als dat zou lukken, als er
0: een president komt die 4 jaar regeert en er is geen enkel corruptieschandaal. Dat zou misschien al heel veel schelen.
1: Dat zou een unicum zijn.
0: Zeggen dat er een wonder gebeurd is.
1: Absoluut. Justin zegt, stel dat Flavio Bolsonaro de verkiezingen wint. Wat zouden wij daar in Nederland van kunnen merken? Dat vraag ik me ook wel af. Houdt Rob Jetten zich bezig met deze verkiezingen?
0: Ik denk wel via zijn minister van Buitenlandse Zaken. Hè, want Brazilië is een belangrijke partner voor Nederland. En niet alleen economisch, maar ook op een aantal andere terreinen. En Lula ligt in Nederland over het algemeen wel goed. Zeker bij de centrum- en linkse politici. Wat wij daarvan zouden merken als Flavio president wordt, Bolsonaro dus, ja, dat het Trump-kamp op het westelijk halfrond natuurlijk enorm versterkt wordt. Hè. Daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. Maar dat is natuurlijk ook indirect voor Nederland wel van belang. En ik denk dat Flavio, Bolsonaro en Lula qua op het gebied van de relaties met Europa niet zo heel veel verschillend zijn. Ik denk dat ze allebei geïnteresseerd zijn om de banden met de Europese Unie te verbeteren. Maar Flavio Bolsonaro zal zeker meer sympathiseren met zeg maar meer de rechtse en de extreemrechtse stromingen binnen de Europese politiek. En Lula natuurlijk meer met centrum en centrumlinkse politiek. Dus voor de manier waarop de Europese Unie en dus ook Nederland zich verhoudt met Brazilië is de uitkomst toch wel belangrijk.
1: Ja, absoluut, absoluut. Nou, we hebben het afgelopen half uur natuurlijk gehad over de aanstaande Braziliaanse verkiezingen waarbij huidige president Lula da Silva zal opnemen tegen onder andere Flavio Bolsonaro, zoon van inderdaad oud-president Jair Bolsonaro. Zit je te luisteren en heb je nog vragen voor Kees Konings, emeritus hoogleraar Braziliaanse studies? Stel ze in de MBO Luister app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app.
1: Straks zijn we weer terug met Kees Konings om verder te praten over de aanstaande verkiezingen in Brazilië. Maar eerst muziek. Een toepasselijk nummer van Adriana Calcanotto over vrijheid, verandering en onafhankelijkheid. Dit is Beijo Sam.

0: Dit is vroeg van vrijdag 2 oktober. Brazilië gaat deze zondag naar de stembus. In een politiek diep verdeeld land draait de verkiezingsstrijd vooral om president Luiz Inácio Lula da Silva en Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Hoe moeten we deze verkiezingen zien in het licht van de politieke geschiedenis van Brazilië? En wat kan de uitslag betekenen voor de internationale positie van het land? We praten verder met Kees Konings, emeritus hoogleraar Braziliaanse studies, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, het CETLA en de Universiteit Utrecht. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Kees, we hebben het eerste half uur natuurlijk gehad over de geschiedenis van onder andere Bolsonaro en da Silva. Voor nieuwe luisteraars misschien even handig om toch nog weer een kleine samenvatting te geven. Want de vader van Flávio, oud-president Jair Bolsonaro, is vast vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep. In hoeverre werkt dat verleden door in deze verkiezingen?
1: Ja, heel erg. Lula in de campagne die nu bezig is. Laat niet na te benoemen dat zijn belangrijkste tegenstander natuurlijk uit de familie komt, die niet alleen radicaal weg is, maar ook geprobeerd heeft de macht vast te houden nadat vader Jair 4 jaar geleden de verkiezing had verloren en daarbij zelfs plannen had gemaakt, sowieso ook uit politieonderzoek gebleken, om Lula zelf en de kandidaat voor het vicepresidentschap en nog een paar anderen ook te vermoorden. Voor Lula betekent dat de Bolsonaro's eigenlijk een soort voortzetting zijn van de militaire dictatuur, waar hij zelf zijn hele leven tegen gestreden heeft. Die militaire dictatuur is alweer even geleden. Die was tussen 1964 en 1985. Maar heeft 21 jaar geduurd. En de Bolsonaro's zijn altijd een voorstander van die dictatuur geweest. Die prijzen dat. En dat in het belang was van het land. En dat de militairen het land van het communisme gered hebben. En zo. En dus dat speelt nog steeds een rol ook in de tegenstellingen die je nu ziet tussen de aanhangers van beide kandidaten. Dat is ook een tegenstelling tussen twee historische opvattingen over Brazilië. Hè? Een conservatief rechts, dictatoriaal, autoritair Brazilië, waar de Bolsonaro's toch wel een soort pleitbezorgers van zijn. En aan de andere kant Lula, die zich natuurlijk nu etaleert niet alleen als een economisch en succesvol en sociaal succesvol politicus, maar ook als een van de van de dragers van de herdemocratisering van het land. En volgens Lula is dat ook weer in gevaar als de Bolsonaro's opnieuw de macht krijgen.
0: Ja, maar tegelijkertijd heeft Lula zelf natuurlijk ook vastgezeten.
1: Ja, maar om andere redenen. Hè, dat bespraken we in het vorige half uurtje even. Lula is in 2018 in verband gebracht met een groot corruptieschandaal dat toen al een aantal jaren speelde. Is toen veroordeeld, maar later is dat vonnis vernietigd door het Hoge Rechtshof, waardoor die weer op vrije voeten kwam. Hij heeft echt daadwerkelijk ruim 500 dagen opgesloten gezeten in een politiebureau. Maar toen hij dus vrijgepleit was, toen is hij uiteraard de politiek weer ingegaan. Ja. En hij heeft toen de vorige verkiezingen gewonnen. Dus, de Bolsonaro's, vader Bolsonaro heeft een veroordeling van 27 jaar, die niet thuis mag uitzitten vanwege zijn gezondheid. Een broer van Flávio, nummertje 3 in de leeftijdshiërarchie van de Bolsonaro tweede generatie, die woont in de Verenigde Staten, is daar eigenlijk naartoe gevlucht, omdat hij bij Trump gepleit had voor het instellen van strafmaatregelen, handelstarieven tegen Brazilië, om Lula een spaak in het wiel te steken. Ja. De Braziliaanse rechter heeft hem bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel, omdat hij had samengespannen met een vreemde mogendheid en de belangen van Brazilië in gevaar had gebracht. Dus als deze zoon, die heet Eduardo, weer naar Brazilië terugkomt, dan zou die onder de huidige omstandigheden meteen opgepakt worden en in de gevangenis gezet worden. Als mijn broer de verkiezing wint, zal hij natuurlijk vrij snel gratie krijgen.
0: Dan zou hij
1: het vonnis verdienen. En dan zou hij waarschijnlijk een rol spelen. Dan wordt hij al getipt als de aankomend nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.
0: Ironisch. Ja. Dus als je alle corruptieschandalen op een weegschaal zou leggen, dan zou je wel duidelijk verschil zien tussen da Silva en Bolsonaro.
1: Nou, hier moeten we echt wel eerlijk en realistisch zijn. Bij al die corruptieschandalen van de afgelopen 20 jaar zie je dat eigenlijk politiek van links tot rechts er op een of andere manier bij betrokken is. En dan misschien niet meteen de kopstukken, zoals de presidenten, Lula, zijn opvolger Dilma, die is afgezet, maar niet vanwege een corruptieschandaal. Dat tekende wel het klimaat, maar zij is nooit ergens van beschuldigd. En om andere redenen die met haar beleid te maken hadden, is ze uiteindelijk afgezet. Lula, nou, die is veroordeeld, maar werd later dat vonnis vernietigd. Jair Bolsonaro zit dus in de lik vanwege een poging tot staatsgreep. Maar zijn zoon Flavio, die dus nu kandidaat is, is wel betrokken bij het nu spelend schandaal.
0: Daar kunnen we het nu over hebben. Schandaal. Er is nu inderdaad een groot schandaal rond Banco Master, een Braziliaanse bank. Zou je kunnen uitleggen wat daar precies aan de hand is?
1: Ja, dat is een bank waar ik tot een jaar geleden nog nooit van gehoord had. De Banco Master. In handen van directeur groot aandeelhouder Daniel Forcaro. En eind vorig jaar in november bleek dat eigenlijk een soort piramidespel was. In plaats van een bank was het een duister geheel van ongedekte leningen. Beloftes van hoge rendementen die niet waargemaakt werden. En een bank waar ook allerlei politici relatie mee hadden, die Daniel Forcaro, het onderzoek loopt nog. En volgens mij heeft hij geprobeerd zoveel mogelijk politici financiële gunsten te geven om zichzelf ook politiek in te dekken, want hij wist natuurlijk donders goed waar hij mee bezig was. Nou, dat gaat om een bankschandaal waar naar schatting misschien zelfs het equivalent van 10 miljard euro mee op het spel staat. En waar dus ook vooral politici aan de rechterkant, maar ook wel een beetje aan de linkerkant weer in genoemd worden in dat schandaal. En dat is nu in onderzoek. Die Daniel Forcaro is vorig jaar gearresteerd, vlak voordat hij met een privévliegtuig uit São Paulo wilde wegvluchten. En het interessante is, of het problematische is, dat ook het Hoge Rechtshof zelf daar nu door in de problemen is gekomen. Want die Banco Master zou ook relaties gehad hebben met sommige van de hoge rechters. Die dat dan voor een deel weer ontkennen, maar ook inmiddels intern in een soort kooigevecht zijn terechtgekomen, waarin de ene rechter de ander voor rotte vis uitmaakt en ze elkaar constant tegenspreken. Dus dat Hoge Rechtshof, wat toch eigenlijk toch een beetje een baken van stabiliteit was, relatief gezien de afgelopen jaren, is nu dus ook meegesleurd in dit, wat ook het vertrouwen in de politiek en in de overheid natuurlijk geen goed zal doen. En dat wordt dus ook in die verkiezingscampagne weer gebruikt. Hè, waarbij dus links zegt, nou, Flavio Bolsonaro is erbij betrokken. Die heeft met die bank contact gehad om een film over zijn vader, hè, die zijn vader Jair in een positief daglicht moet stellen, te gefinancierd te krijgen. Nou, aan de kant van Lula wordt gezegd dat de vrouw van een belangrijke opperrechter, de opperrechter die ook Jair Bolsonaro tot die 27 jaar heeft veroordeeld, dat diens echtgenote, dat is een advocaat met een advocatenkantoor, dat die ook dubieuze contracten met die bank zou hebben afgesloten. Dus het wordt ook gebruikt in de strijd over en weer om in de politieke campagne.
0: Ja, dus ze gebruiken eigenlijk dezelfde pion. Maar voor wie is het dan nadeliger?
1: Nou, dat is altijd makkelijk om dat nu te zeggen, maar ik denk dat de verkiezingsuitslag dat zal uitwijzen. En het is heel moeilijk te voorspellen hoe het electoraat hiermee omgaat en wie ze dan precies geloven. Hè? Want die kwestie van Flavio Bolsonaro en die financiering van die film over zijn vader. Ja daarvan is het moeilijk te zeggen of het nou echt illegaal was. Want ja, als je dan een bank vraagt om financiering voor een film, ja, wat is daar tegen. Toen was nog niet bekend, of in de openbaarheid, dat een fraudeleuze bank was. Mm-hmm. Dus hoe erg vindt zijn aanhang zal dat waarschijnlijk niet erg vinden. Die zegt van ja, dat kon die ook niet weten. Hè? Aan de kant van Lula wordt dan waarschijnlijk door zijn electoraat gezegd van ja, die hoge rechters, ten eerste heel onduidelijk hoe dat precies zit. En bovendien heeft Lula als politiek figuur daar niks mee te maken gehad. Dus het wordt gebruikt in de campagne, maar ik vind het heel moeilijk om in te schatten in hoeverre deze kwestie nou heel direct kiezers zal beïnvloeden. Misschien een deel van het electoraat, maar zeker niet de meerderheid, denk ik.
0: Ja, dat vraag ik me dus af. Zijn er kiezers die zeggen van nou, ik stem op Da Silva of op Bolsonaro vanwege dit Banco Master schandaal?
1: Ik denk dat ze het meewegen. Ik heb de indruk dat de kiezers van Bolsonaro voor een groter deel op hem zullen stemmen als tegenstem tegen Lula. Dat die echt een soort afkeer of zelfs haat hebben van weerzin tegen Lula. En dat ze dus op zijn radicale tegenpool stemmen. Ik denk dat het electoraat dat voor Lula gaat iets meer, ook wel natuurlijk tegen de Bolsonaro's is, maar misschien iets meer dan ook nog gelooft in de agenda, de inhoudelijke agenda van Lula.
0: Ja, op die manier. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, en in beide kampen zal dus op een of andere manier de interpretatie van het corruptieschandaal een rol spelen, maar ik denk niet dat die doorslaggevend is.
0: Duidelijk. We hebben het natuurlijk gehad over de belangrijke thema's binnen de aanstaande verkiezingen in Brazilië. We hebben het gehad over de campagnevoering van Da Silva tegenover Bolsonaro. Maar er staat altijd iemand een beetje in de schaduw van de verkiezingen. Of kan ik beter zeggen, er staat altijd iemand in de nek te hijgen. En dan heb ik het over Donald Trump van de Verenigde Staten. Welke invloed heeft Trump op deze verkiezingsstrijd van de onderburen?
1: Die invloed of de betekenis is groot. En er zijn wel tekenen dat Trump zal gaan proberen om de verkiezingen te beïnvloeden. Maar dat doet hij denk ik indirect. Er zijn twee elementen denk ik hier van belang. Ten eerste de Bolsonaro zelf, hè, die pappen heel duidelijk aan hè, met Trump. Die zien zichzelf als bevriend met Trump. Mm. En ja, politiek en ideologisch zitten ze helemaal op dezelfde lijn.
0: Altijd al gedaan, want Donald Trump is natuurlijk een zakenman.
1: Nou, ik weet niet, eerlijk gezegd, of daar ook zakelijke elementen bij betrokken zijn. Nee, niet direct, denk ik. Maar voor de Bolsonaro's is het duidelijk. Hè, Brazilië moet gewoon in het kamp Trump gaan zitten.
0: Ja.
1: Lula profileert zich als een duidelijke, als een tegenstander van Trump. Hij probeert dat diplomatiek te doen. Maar hij laat er geen misverstand over bestaan dat hij Trump en Trumps methoden en Trumps gedachtegoed en ook Trumps maatregelen, zeker ook de maatregelen tegen Brazilië, dat hij natuurlijk afwijst. Dus de factor Trump is aan beide kanten van het Braziliaanse politieke spectrum zeer zichtbaar aanwezig.
0: Ja, laten we even luisteren naar wat Trump te zeggen heeft.
2: I'm very sorry to say this. I'm very sorry to say this, that Brazil is doing poorly and will continue to do poorly. They can only do well when they're working with us. Without us, they will fail just as others have failed.
0: Just as others have failed, ja. Wat heeft Da Silva hierop te zeggen?
1: Nou, Lula, ik zou hem niet Da Silva noemen, want dat gebruikt niemand in Brazilië. En ook wereldwijd is
0: hij.
1: Hij noemt zichzelf ook Lula. Dus laten we dat ook doen, zou ik zeggen. Mm-hmm. Lula zegt tegen Trump ook bijna letterlijk, hè, vorige week in de vergadering van de Verenigde Naties, toen Lula daar zijn toespraak gaf, zei hij ook letterlijk, hij noemde ook Trump bij naam dat er politici zijn die dingen doen die schadelijk zijn, niet alleen voor Brazilië, maar voor de wereld. Hij zei daarin ook letterlijk, Brazilië past in geen enkele achtertuin. Hè? Brazilië is te groot en te belangrijk en te zelfverzekerd om de achtertuin van de Verenigde Staten te worden. Ja. Wat betekent is dat Lula, zeker sinds Trump weer aan de macht is, het thema van soevereiniteit van Brazilië ook is gaan gebruiken in zijn campagne. En de Bolsonaro's dus ook wegzet als degene die Brazilië bij wijze van spreken in de uitverkoop zullen zetten. En het letterlijk bijna aan Trump in de schoot zullen werpen. En Trump is natuurlijk altijd geïnteresseerd, hè, als transactioneel persoon die hij is in zijn persoonlijke zaken.
0: Tuurlijk, hij wil er altijd wat uithalen.
1: Maar op een wat groter niveau is hij vooral geïnteresseerd in onderdelen van de Braziliaanse economie. Met name grondstoffen, vooral de zeldzame grondstoffen en zeldzame metalen die belangrijk zijn voor de wereldeconomie. Mm-hmm. De financiële sector, waar volgens Trump Lula veel te veel belemmeringen oplegt voor Amerikaanse bedrijven. Lula wil ook de big tech reguleren, hè, en binnen de perken houden, terwijl de tech bros, zoals Elon Musk en consorten, die natuurlijk aan de kant van Trump staan, daar ook eigenlijk het liefst vrij spel zouden hebben. Dus dat is het belang wat Trump ook hiermee uitspreekt. Hè, met ja. dat stukje dat je liet horen, hè, van de Brazilië maakt een potje van, en alleen als ze doen wat ik wil, zal het weer goed met ze gaan. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
0: Ja, en wat ik me afvraag is of geld een grote rol hierin speelt. Ik weet niet hoe het zit met het campagnegeld voor zowel Lula als Bolsonaro. Wat kan je daarover vertellen?
1: Geld is heel belangrijk. Braziliaanse verkiezingen zijn ook duur. Hè? Misschien nog niet op het niveau van de Verenigde Staten, maar wel vergelijkbaar. Dus alle kandidaten hebben campagnekassen nodig. Die zijn wat strakker gereguleerd dan in de Verenigde Staten het geval is. Maar ik heb nog nooit aanwijzingen gezien of daar iemand over gehoord die beter in die materie zou zitten dan ik, dat op grote schaal buitenlandse financiering voor campagnes is. Dus ik denk niet dat Trump of
0: via bepaalde lijnen
1: rechtstreeks geld naar de Bolsonaro's gaat. Hmm. En dat komt toch vooral van binnenlandse aanhangers. Hè? In het geval van Bolsonaro, vooral van het bedrijfsleven. En Lula en zijn arbeiderspartij, die hebben natuurlijk een brede beweging. Waarmee ze ook veel kleine donaties ophalen. Maar ook in de Braziliaanse zakenwereld zie je ook wel steun voor Lula. Hè? Omdat Lula natuurlijk met zijn beleid ook wel degelijk dingen heeft gedaan waar ook het Braziliaanse bedrijfsleven van heeft kunnen profiteren. Ja. Dus die campagnekassen zijn belangrijk, maar ik denk niet dat daar ook steun van bijvoorbeeld belangrijk voor is. Ja. Maar ik zeg er meteen bij, straks iemand in de chat zeggen, ja, maar dat dit niet helemaal mijn thema is waar ik me heel diep in heb verdiept. Mm-hmm. Maar ik heb dat nog nooit zien opspelen als een kwestie.
0: Duidelijk. Nou, de komende 2 dagen zal het natuurlijk ook nog spannend worden. De verkiezingen zijn aankomende zondag. Wat gaan we de komende 2 dagen zien gebeuren?
1: Niet zo heel veel meer. Vandaag en morgen zijn de laatste 2 dagen dat er nog campagne gevoerd wordt. Hè, op de manier die toch steeds meer ook nu met op de straten plaatsvindt. Met bijeenkomsten waar vooral vele 10 of 100.000 mensen moeten komen. Want daar kunnen dan weer filmpjes voor de sociale media van gemaakt worden. Op de verkiezingsdag zelfs zondag, dan mag er geen campagne meer gevoerd worden. En dan zijn die verkiezingen eigenlijk best altijd wel rustig in Brazilië. Mensen gaan gewoon naar de stembureaus, brengen hun stem uit. Er is natuurlijk wel wat meer politie op de been, maar er is geen traditie van geweld rondom die verkiezingsdag zelf. Dus voor de komende 2 dagen wordt morgen de verkiezingscampagne afgesloten en dan wacht iedereen, gaat stemmen, wacht op de uitslag. En omdat er digitaal gestemd wordt via stemcomputers in Brazilië, zijn de resultaten ook eigenlijk voor middernacht wel bekend. Ja, dus dan weten we het ook meteen.
0: Ja, spannend. Ja, ik vroeg me af of er nog heel veel zwevende kiezers zijn die denken van de komende 2 dagen moet ik dus gaan bepalen op wie ik ga stemmen zondag. Wat zou dan voor mij het verschil maken? Maar jij denkt dat de kiezers al wel een keuze hebben gemaakt.
1: Nou, nee, dus je hebt helemaal gelijk, denk ik. Als je naar de peilingen kijkt, dan alleen statistisch al zou je kunnen zeggen dat er 15% gewoon nog zweeft. He, die misschien nu op een van die andere 13 kandidaten gaan stemmen. He. De grootste peiling is iemand die heeft geloof ik 5,1% en de rest zit allemaal rond de 1 of daaronder nog. Dus er zijn wel zeker kiezers die eigenlijk het liefst niet op Lula of Bolsonaro zouden stemmen. Of die het gewoon nog niet weten. Ik denk 15%, alles bij elkaar. En in de tweede ronde wordt dat dan met name interessant. Hè? Welke kant die dan opgaan? En dat zal ook uiteindelijk de uitslag wel bepalen. 4 jaar geleden was het verschil 2 miljoen stemmen op een electoraat van pak een beet 120 miljoen.
0: Dat is minimaal dus. Dat is
1: best wel nipt.
0: Ja. We gaan even naar de laatste vragen.
3: Vroege vragen.
0: Levi vraagt, hoe kijken jonge Brazilianen eigenlijk naar de tijd van de militaire dictatuur die ze zelf nooit hebben meegemaakt?
1: Ik denk dat de meeste jongeren, maar misschien ook een beetje in een bubbel waar ik zelf in zit, hè, studenten met name, hè, veel contact ook met Braziliaanse studenten, die zijn daar natuurlijk heel kritisch op. Hè. Die zien zichzelf als progressief en zien die militaire dictatuur als een zwarte bladzijde. Ja. En dus ook de Bolsonaro's, de meeste die ik ken, die zijn natuurlijk tegen Bolsonaro. Maar ook onder jongeren meer ter rechterzijde. Die zijn er natuurlijk ook. En met name denk ik in de gemeenschap van evangelisch-protestantse kerken. Die zijn meer geporteerd van traditionele waarden. Van het thema van veiligheid. Waar Flavio Bolsonaro zich wat meer op profileert. Ik ben benieuwd. Ik weet precies, ik heb geen peilingen gezien die per leeftijd dit uitsplitsten. Maar ik ben wel benieuwd om te kijken hoe uiteindelijk ook onder de jongere mensen
0: Hoe er gestemd gaat worden.
1: Stemming zal uitvallen.
0: Ja, precies. Nou, ik ben benieuwd. Helaas lopen we al tegen het einde aan van dit uur. Dankjewel, Kees. Super fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen en de hele situatie in Brazilië wilde uitleggen.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was Vroeg van vrijdag 2 oktober. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Straks gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 2 oktober. Een aantal sportbonden heeft extra regels ingesteld voor transgenders en non-binairen die mee willen doen aan wedstrijden. En er komt weer overleg tussen kabinet, werkgevers en bonden. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
3: De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. Daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand slaan en er grote rookwolken bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere onder controle. De brandweer was daarna wel nog een tijd bezig met nablussen. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Dat bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar het ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook lag het ruimtestation op het moment van de lancering erg gunstig. 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren. De wedstrijd tegen de Grieken eindigde in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die wedstrijd moet Oranje winnen, vindt de bondscoach. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met daarop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer droog en helder met weinig wind. Het is een graad of 10. In de ochtend is er zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Trans- en non-binaire amateursporters krijgen bij verschillende Nederlandse sportbonden te maken met extra regels als ze aan wedstrijden willen meedoen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Pointer, dat het beleid van 77 Nederlandse sportbonden onderzocht. Jerry Vermanen, journalist bij Pointer. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Welke bonden hebben die extra regels?
4: Het gaat over voetbal, golf, handbal, schaatsen, wielrennen en rugby. Dus dat zijn ook niet gelijk de allerkleinste sporten. En als je alle leden van die sportbonden bij elkaar optelt, dan gaat het dus over 1,9 miljoen leden.
2: En hoe hebben jullie dat onderzoek gedaan? Is dat gewoon kijken op de website wat er over staat?
4: Ja, dat is gewoon ouderwets handwerk. Dus eigenlijk gewoon 77 websites afspeuren. We hebben gekeken op die websites. Ja, wat wordt daar gecommuniceerd over het beleid van zodra je als trans- of non-binaire sporter wil meedoen? Niet al die sportbonden hebben dat op de website staan. Dus we hebben ook alle reglementen doorgenomen van deze sport om te kijken. Wat gebeurt er als je als trans- of non-binair persoon wil meedoen in die sport?
2: En die bonden met die extra regels, wat voor regels zijn dat?
4: Nou, het gaat dan bijvoorbeeld over je wil meedoen met sporten, met wedstrijden bij deze sporten. In sommige gevallen moet je dispensatie aanvragen. Dus een soort van uitzondering op de regels krijgen. In enkele gevallen moet je ook op gesprek komen. Dus dan gaat zo'n commissie gaat met jou kijken van goh, is het wel veilig dat je meedoet met die sport? Bijvoorbeeld als je als transvrouw mee gaat doen. ga je dan niet hebben. Dan heb je misschien een iets andere bouw. Kun je op een veilige manier bijvoorbeeld tackles doen bij contactsporten. En in enkele gevallen moet je zelfs een medische keuring ondergaan. Dus dan wordt ook echt medisch gekeken of jij zoals ze dat dan zelf misschien ervaren, vrouw genoeg bent. En in het golf is het helemaal ingewikkeld. Als je daar bij officiële wedstrijden zou willen meedoen, bij de wedstrijden van de Nederlandse Golffederatie, dan is het eigenlijk onmogelijk om mee te doen. Je moet een geboren vrouw zijn om bij die officiële wedstrijden mee te mogen doen. Dus als transpersoon is dat eigenlijk onmogelijk om mee te doen in de gendercategorie waarmee je jezelf op dat moment identificeert.
2: Ja, dus dat is niet eens een keuring van of je voordeel hebt van je fysiek.
4: Nee. Eigenlijk is daar ook bijna geen wetenschappelijke basis altijd voor. In ieder geval, de wetenschap is er altijd heel erg verdeeld over. Heb je wel of niet een voordeel erbij? En zeker op amateurniveau. Hè. Amateursporten, dat is ook een van de afspraken die al die sportbonden hebben gemaakt met NOC-NSF, de sportkoepel. Die hebben een aantal jaar geleden de handreiking gender en seksdiverse personen uitgebracht. En daarin wordt eigenlijk gesteld, amateursporten is voor iedereen. En als jij trans of non-binair bent, dan moet je gewoon mee kunnen doen onder het gender waarmee jij jezelf identificeert. Juist omdat sport voor iedereen is. En er moeten eigenlijk geen drempels worden opgeworpen. Maar het blijkt dus dat deze 6 sporten dat wel doen om allerlei verschillende redenen.
2: Maar zie je dan ook dat ze daarmee worstelen, omdat ze eigenlijk best wel misschien iedereen eerlijk de kans willen geven om te sporten. Maar dat ze ook zeggen, we willen niet dat mensen voordeel hebben van hun veranderde geslacht dus.
4: Ja, kijk, zeker op amateurniveau. In bepaalde sporten, je zit bijvoorbeeld in een bepaald elftal op zaterdag. Je komt er per spelers tekort en je haalt de spelers uit een wat hoger elftal. Dat gebeurt natuurlijk ook en dat zou ook een oneerlijk voordeel zijn. Dus in principe maakt het voor die amateursport niet zo gigantisch veel uit dan wanneer je dat bijvoorbeeld in de topsport doet. Wat vooral meespeelt hier in dit geval eigenlijk ook een soort van worsteling voor sportbonden met bijvoorbeeld ook internationale sportbonden. Bijvoorbeeld voor rugbyers was het ook een hele tijd eigenlijk niet mogelijk om als transpersoon mee te kunnen doen. Vooral omdat het internationaal in het rugby eigenlijk een soort van taboe is. Dat is gewoon een soort van traditie die daar is ingeslepen. Dus je ziet ook dat die Nederlandse sportbonden zich eigenlijk ook moeten gaan verhouden tussen, we willen aan de ene kant open zijn voor iedereen, maar we willen ook niet al te veel uit de pas lopen voor internationale sportbonden. Nou, aan de andere kant zijn we natuurlijk ook leden, andere sports die meedoen. Zeker bij de contactsporten zijn er natuurlijk ook zorgen van. Ja, stel je voor dat je als transvrouw meedoet bij de vrouwencategorie. Ja, zijn die tackles dan niet te hard? Dus die sportbonden die proberen al die belangen met elkaar af te wegen. Bij deze sporten valt het dus eigenlijk uit dat ze dus bepaalde drempels opwerpen. En in enkele gevallen, eigenlijk in de meeste gevallen, kun je gewoon eigenlijk meespelen onder de gender waarmee je jezelf eigenlijk identificeert. Dus vaak gaat het eigenlijk zoals dat in die handreiking van de NOC-NSF wordt uitgeschreven. En bij deze sporten, eigenlijk niet.
2: Dank. Jerry Vermanen, onderzoeksjournalist bij Pointer.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. Nieuwsuur ging terug naar Overasselt. Een maand geleden werd het dorp opgeschrikt door drugsgeweld, toen tientallen gemaskerde mannen met zware wapens door de straten liepen en ze de beveiliger voor het huis van drugscrimineel Jan G. doodschoten. Volgens Harm Graat, verslaggever van de Gelderlander, zijn sommige mensen uit de omgeving nog angstig.
5: De mensen die bij Jan G. in het voetbalteam hebben gezeten, en die staan op een elftal foto. Ja. Ook die mensen die hebben geprobeerd om die foto die nog ergens circuleert van internet te krijgen, omdat ze gewoon bang zijn dat ze op een of andere manier toch nog met hem geassocieerd kunnen worden. En dat je wel zou kunnen zeggen dat voor sommige mensen, en zeker voor de mensen die veel hebben zien gebeuren die dag, dat het echt wel een traumatische ervaring is geweest. En dat heeft tijd nodig om dat te verwerken.
2: Burgemeester Juri Mintzes heeft sinds het incident maatregelen getroffen. Zoals het sluiten van huizen en extra camera's. Maar die maatregelen zijn duur.
6: Dit is geen probleem van de gemeente Heumen. Dit is geen probleem van de gemeenschap over Asselt. Dit is een landelijk probleem. Dit gaat om landelijke ondermijningsproblematiek. En ik zal u niet rekening presenteren van de camerabewaking die daar nu staat. Maar dat zijn forse rekeningen. Dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug ook met financiële steun om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
2: In Pauw en de Wit aandacht voor de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Ook na 2 injecties met een dodelijk middel ademde ze nog. Ze werd naar een ziekenhuis gebracht. Documentairemaker Jessica Valeris stond samen met andere journalisten buiten de gevangenis toen Pike de injecties kreeg. Valeris maakte een documentaire over Pike. Ze vond het allemaal al lang duren toen een aantal collega's journalisten naar buiten kwam.
7: En uiteindelijk kwamen onze Amerikaanse collega's die als witness in de executiekamer zaten, kwamen lijkbleek naar buiten. Eentje maakte ook contact met mij en die schudde zijn hoofd. En toen wisten we eigenlijk, dat is niet goed. En toen hebben ze een verklaring afgelegd. En toen vertelden ze dat zij ineens de executiekamer uit moesten. Dat ze haar nog hoorden ademen en hoorden snurken. En dat ze ervan overtuigd waren dat ze nog leefden.
2: Presentator van Kennisquiz De Slimste Mens, Herman van der Zandt, stond aan het begin van de uitzending stil bij het overlijden van zijn jurylid, Paulien Cornelissen.
8: Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten.
2: Waarom zijn zoveel mensen aangedaan door haar overlijden? Televisiepresentator en schrijver Cornald Maas heeft dan een idee. Ze hebben Eva.
9: En ik denk dat dat iets te maken heeft, misschien wel een klein beetje in de traditie van André van Duin, gek genoeg. Hoewel ze daar niet op leek natuurlijk. Maar met het feit dat in deze tijd waarin mensen zo graag het gif opzoeken en de meningen en de debatten die alle kanten opvliegen, harde tijd waarin mensen elkaar op een nummer zetten, waarin mensen gecanceld worden, dat mensen eigenlijk, en dat bewijst het ook, snakken naar iemand die dat juist niet deed, die niet harde oordelen had, die zich juist onttrok aan de waan van de dag en op een hele eigenzinnige, liefdevolle en empathische manier op die waan van de dag reflecteerde. En dat daar veel meer behoefte aan is, kennelijk, zoals nu ook weer blijkt, dan wij soms voor mogelijk houden.
2: Joep van het Hek, groot bewonderaar van Cornelissen, werd gevraagd om een stuk over haar te schrijven en bij de Eva aan tafel op te dragen.
10: Normaal pak ik dan mijn telefoon en lees de krant. 3 keer per week eerst mijn favoriete columniste op de voorpagina. Omdat zij altijd schrijft over iets wat ik niet verwacht. In klare of juist onklare taal. In woorden die soms nog een paar dagen blijven hangen. Zeuren. Kietelen.
2: En dat was gisteravond op tv.

0: Linda Ronstadt. It's so easy. Vandaag verschijnt een groot onderzoek naar het koloniale verleden van het Nederlands Koningshuis. Trouw blikt alvast vooruit.
1: Zo'n 60 onderzoekers werkten mee aan in totaal 5 boeken. Koning Willem-Alexander gaf 4 jaar geleden zelf opdracht. Geen enkel ander koningshuis liet ooit zoiets onderzoeken. Volgens Bianca Groen-Galant van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden getuigt het van lef dat de koning dit initiatief nam. Wat er precies in die boeken staat, wordt later vandaag bekend. Uit eerder onderzoek bleek al dat de Oranjes minstens 545 miljoen euro verdienden aan de koloniën. In het AFD gaat het weer eens over de politieke soap rond box 3. Het kabinet had een plan klaar liggen om meer kleine spaarders en beleggers belasting te laten betalen, maar dat wordt toch aangepast. Dat beloofde minister van Financiën Eelco Heijnen gisteren in de Tweede Kamer, na flinke kritiek van Kamerleden en zijn eigen coalitie. Hoe het kabinet het gat in de begroting nu gaat dichten is nog niet bekend. Minister Heijnen wil uiterlijk 12 oktober met een oplossing komen. NS zet voortaan drones in tegen graffiti-spuiters op rangeerterreinen. De drones houden 's nachts toezicht en filmen als er verdachten worden gezien, schrijft de Telegraaf. Beveiligers kunnen via een speaker in de drone ook inbrekers aanspreken. Het probleem met graffiti is groot voor NS. Elke dag doet het bedrijf aangifte van zo'n 15 gevallen van graffiti op treinen. Die treinen moeten uit de dienst, waardoor reizigers in kortere treinen zitten. In Zwitserland daalde het aantal graffiti-incidenten na de inzet van drones naar 0. En wie de 70 passeert, is meestal gelukkiger dan op jongere leeftijd. Dat zeggen experts vandaag in het AD op Nationale Ouderendag. Volgens onderzoekers zijn mensen gemiddeld het ongelukkigst op hun 45ste. Echt heel veel zin in. Daarna neemt het geluk weer toe. Het staat voor mij bijna voor de deur, een paar jaar nog. Toch gaat leuk oud worden niet vanzelf, zegt hoogleraar Vitaliteit David van Bodegom in de krant. Volgens hem verleren veel ouderen het spelen. Juist door nieuwe dingen te proberen blijf je meegaan met een wereld die verandert.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland met 2-2 gelijk gespeeld. Het was een wedstrijd met twee gezichten, zag commentator Jeroen Guter.
3: Bondscoach Xabi gooit het in Thessaloniki over een andere boeg. Geen Gravenberg, geen Reinders, maar Til en Quinten Timber op het middenveld. Maar de beslissing pakt niet goed uit in de eerste helft. Halverwege het eerste bedrijf komt Oranje na matig verdedigen op achterstand. Goal van Ioannidis, nadat er al een treffer van Tsolis was afgekeurd. En kort voor rust wordt er opnieuw niet geweldig uitverdedigd door de ploeg van Xabi. Waardoor het zelfs 2-0 wordt bij de treffen van Masuras. Het moet dus anders na rust en anders wordt het ook. Gravenberg en Reinders worden ingebracht. En Nederland gaat aanvallen, onstuimig aanvallen en creëert heel wat kansen. Het wordt 2-1 bij een kopbal van Virgil van Dijk in zijn 99ste interland na een hoekschop van Joey Veerman. Daarna 2 afgekeurde doelpunten van Denzel Dumfries. Maar die 2-2 blijft in de lucht hangen. En uiteindelijk komt de 2-2 ook. In de voorlaatste minuut. Na een aanval waarbij er een hoofdrol wordt gespeeld door de goed ingevallen Noah Lang. De voorzet wordt verlengd door Joshua Zirkzee. De bal in de kluts uiteindelijk hard op de schoen genomen door Tijani Reinders. En zijn inzet zorgt ervoor dat het 2-2 wordt en dat Nederland uiteindelijk toch een zwaar bevochten punt overhoudt aan het bezoek aan Griekenland.
0: Ook aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de slechte eerste helft van Oranje.
4: Onacceptabel. Vooral de duels. Ik denk natuurlijk, ze zetten niet echt druk, dus ze hebben eigenlijk wel een lage blok. Pavlidis die heel erg inzakt. En we hebben eigenlijk 5 man achter de hun voorste lijn, waardoor het eigenlijk er komt geen tempo in. En als we door het midden proberen te spelen, verloren veel te snel. Het was gewoon niet goed genoeg in de eerste helft. Duels, vooral duels. Eerste, tweede bal. En ja, dan word je af en toe. Dat kan natuurlijk niet. Want je kon verwachten, en dat hebben we ook aangegeven, hebben gezegd, dat ze er volop gaan klappen, met vertrouwen natuurlijk.
5: Je komt ook bijna niet in duels, om wat je zegt, hè, omdat het gewoon ook niet goed staat.
4: Ja, je komt wel in duels, maar je verliest bijna elke duel. En, gelukkig hadden we 50 minuten om het recht te zetten. In de tweede helft hebben we heel veel goede dingen laten zien. Ik denk dat ze geen kans hebben gecreëerd natuurlijk, tweede helft. Maar dat moet vanaf het begin. Dat hebben we ook al gezegd. Alleen het gebeurt niet.
5: Wat gebeurt er dan in de rust? Is dit een bondscoach van boos worden?
4: Nou, op dit moment niet. Dat ligt volkomen bij de spelers. En dat is zeker gezegd. En dan is het ook aan ons om het te laten zien. De trainer heeft natuurlijk zijn plannen en ideeën natuurlijk in de rust om het tweede half beter te doen. En uiteindelijk gebeurt dat wel. Volledige focus op verbetering is natuurlijk de eerste helft. Maar er zijn zoveel positieve dingen in de tweede helft. En daar kunnen we ook op door, natuurlijk.
5: Hoe gedreven ben jij dan om ook iets te laten zien in die tweede helft? Want je maakt een goal. Er gebeurt ook van alles met afgekeurde goals. Is het je allemaal duidelijk wat er allemaal gebeurd is en waarom goals zijn afgekeurd?
4: Nee, eerlijk gezegd niet. Volgens mij die bal waarbij Denzel scoorde, dat is gewoon een... Die verdediger kan hem heel makkelijk wegwerken, volgens mij. Dus ja, dat het dan buitenspel wordt gegeven. Tenminste, dat gevoel heb ik nu.
5: Gaat er inderdaad volgens mij om of hij de controle heeft om hem weg te kunnen werken of net niet. Of Dumfries weer te snel meedoet aan het spel. Dat zal het zijn. En zij interpreteren dus van niet.
4: En we hebben het daarmee te doen. En, maar goed, we bleven wel pushen. En verdienden op basis van de tweede helft verdienen we minimaal een punt. Maar als we... zo spelen als de eerste helft, dan wordt het nog heel moeilijk allemaal.
5: Blijft er nou het meest hangen, die eerste helft of die tweede helft?
4: Tweede helft.
5: Op naar de 100, zondag.
4: Ja, maar daar zit op dit moment nog niet de focus op. Maar ja, dat is wel een mooie mijlpaal natuurlijk. Maar dat zien we zondag wel. En, nu is het eerst koppen bij elkaar steken. Accepteren van elkaar dat het niet, de eerste helft niet kan. En dat we natuurlijk de tweede helft heel veel goede dingen hebben laten zien. En daar moeten we voor... Ja, voor een voorbeduur.
0: Zij aanvoerder Virgil van Dijk. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. In de fabriek die in Katwijk komt te staan zullen diabetespillen en afslankmiddelen worden geproduceerd. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly investeert meer dan 2,5 miljard euro in de bouw. Bewoners wilden via een referendum peilen of er wel draagvlak is voor dit project. Maar de gemeenteraad stemde tegen zo'n referendum. Een verslag van Jeroen de Jager.
6: 40 meter hoog, met een oppervlakte van ongeveer 28 voetbalvelden. Het wordt een enorme kolos aan de rand van Katwijk, Valkenburg, Rijnsburg, tegen Leiden aan. Een investering die sterk is bevorderd, ook door het ministerie van Economische Zaken. Maar bewoners voelen zich overvallen. En dan hebben bedenkingen.
7: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
8: Weten we al wat voor afvalstoffen?
7: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het is zeer schadelijk. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
6: Al dus Kees van der Plas, die binnen een paar dagen voldoende handtekeningen ophaalde voor een referendum. Gisteravond moest de Katwijkse gemeenteraad daarover stemmen. Voor het gemeentehuis staan tegenstanders van de fabriek die de vergadering gaan volgen.
9: Wat je ziet is dat er over deze bevolking heen dit is neergelegd vanuit het Rijk. Met een enorme hoeveelheid geld is er gezwaaid. En dat komt...
8: Het is ook 2,6 miljard. Het is belangrijk voor de Nederlandse economie.
9: Ja, zoals voortdurend wordt gezegd. En ik noem dat economisch imperialisme. Dat betekent dat gewoon geld regeert. En de arme bewoners in Valkenburg, die krijgen dit over zich heen. Er lag een prachtig plan. Een heel mooi plan. Dat is zo opzij geschoven voor dit.
6: Vooraf was dus al duidelijk dat er in de Raad geen meerderheid zou zijn voor een referendum. Sterker nog, een hele grote meerderheid stemde tegen. Inclusief partijen als Pro en D66. Gijsbert Schrijvers is een van de weinige voorstanders van zo'n referendum. En hij legde uit wat het dilemma was waar de Raad voor stond.
10: Het is heel simpel. We hebben in Katwijk een referendumverordening om een referendum te organiseren. Dat doen wij altijd bij verkiezingen. En de eerstvolgende verkiezingen zijn pas in maart. Terwijl het besluit vraagt om morgen een besluit te geven op, het, ja, op de BOPA-verklaring. Dus steun...
8: De BOPA-verklaring is de verklaring om te beginnen met de bouw van die fabriek.
10: Klopt. Landelijk zijn wij verplicht om binnen een termijn, en dat termijn loopt dus morgen af, aan te geven of wij voor deze buitengewone activiteitsplan zeg maar, zijn of daartegen. En dat loopt een beetje spaak nu, omdat wij morgen dat besluit moeten geven aan Eli Lilly. Dus wij zitten klem. Wij moeten morgen zeggen ja of nee. En daarbij is er dus geen tijd meer voor een referendum. En dat vinden wij zonde.
6: De gemeenteraad had ook kunnen besluiten om voorlopig tegen de...

0: zeg maar, zijn of daartegen. En dat loopt een beetje spaak nu, omdat wij morgen dat besluit moeten geven aan Eli Lilly. Dus wij zitten klem. Wij moeten morgen zeggen ja of nee. En daarbij is er dus geen tijd meer voor een referendum. En dat vinden wij zonde.
1: De gemeenteraad had ook kunnen besluiten om voorlopig tegen de bouw te stemmen van de fabriek. En eerst een referendum af te wachten. Maar volgens wethouder Gerard Mostert zou dat contractbreuk met Eli Lilly opleveren en tot een schadeclaim kunnen leiden.
2: Zij hebben aangegeven dat ze voorafgaand aan dit proces met elkaar hebben afgesproken om de termijnen te volgen die we met elkaar hebben afgesproken.
3: Wat denkt u dat dit doet met het vertrouwen van de bevolking in de politiek?
2: Nou, ik denk dat het heel goed is dat de politiek ook duidelijk uitlegt in welke ingewikkelde situatie we ons soms ook bevinden om ook zo'n afweging van belangen goed uit te leggen aan onze inwoners. En dat is precies wat ik elke dag doe. Als ik door de straat fiets, als ik hier in de gemeenteraad zit en als ik met u praat.
1: Voor initiatiefnemer Kees van der Plas van het referendum is de strijd nog maar net begonnen. Met frisse moed zullen ze proberen in bezwaar te gaan tegen elk volgend besluit dat Katwijk neemt.
4: Ja, dus niet onverwacht.
3: Snapt u het?
4: Eigenlijk niet.
3: Want het zou ze geld kosten, zeg maar, als ze een referendum zouden toestaan en die fabriek niet, de beslissing over die fabriek niet morgen al kunnen nemen.
4: Ze willen geen nee zeggen tegen die BOPA. En dat hadden ze
3: tegen die bouw van een fabriek.
4: En daar zijn voldoende gronden, zijn er nu al beschikbaar dat ze nee hadden kunnen zeggen tegen de BOPA.
3: En dan zeggen ze dat zou heel veel geld kunnen kosten, want dan krijgen we schadeclaim.
4: Dat is angstcultuur neerzetten.
3: Dus dat wel.
4: Dus als zij hadden gezegd van jongens, stemmen voor het referendum en zeggen nee tegen de BOPA, hadden ze helemaal niks met termijnen te maken gehad. En hadden ze gewoon doorgegaan. Kies Katwijk heeft het ook keurig gezegd.
3: Dus doet dit met vertrouwen van burgers in de politiek?
4: In de politiek? Die was laag en die wordt alleen maar minder. Maar wij zijn nog niet klaar met strijden.
5: Zij inwoner van Katwijk, Kees van der Plas, over de bouw dus van de fabriek van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly. Het is 6:54. 30 jaar geleden kwam Virtual Insanity uit van Jamiroquai. Lekker vrolijk nummer om te horen, maar het gaat over zorgen over de toekomst en dan vooral alle technologie die bedreigend kan zijn. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: NPO Radio 1.
1: Hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die zei dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat het land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Maar volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is twee keer stilgelegd vanwege pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut werden tennisballen op het veld gegooid met daarop de Palestijnse vlag. Later liep ook nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël. Dat was voor actievoerders reden om te protesteren. Het weer. In het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. In de ochtend is er zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemorgen.
3: Ai, goedemorgen. Ja, twee korte files al op dit moment. Om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn nog altijd twee rijstoken dicht voor werkzaamheden. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je 10 minuten. En op de A28 Zwolle richting Assen voor Ruinen staat 2 kilometer... met ook daar 5 minuten vertraging.
1: Minister Aartsen past de zelfstandige wet aan, maar gaat dat ZZP'ers en bedrijven helpen? Zo een universitair docent arbeidsrecht.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Nee, ik heb mijn leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Uit angst voor controles door de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid stopten veel bedrijven het afgelopen jaar met het inhuren van ZZP'ers. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie kwam daarom met een nieuwe zelfstandige wet.
4: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen: ik weet het niet goed, ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze: dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
3: Zei minister Thierry Aartsen. Niels van der Neut is universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Wat gaat deze nieuwe wetgeving oplossen voor ZZP'ers?
5: Ja, ik weet niet of het iets gaat oplossen. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Maar er komt een nieuwe toets. Dus dat is werken op basis van de zelfstandige wet. En dan kun je eerst kijken: kom je door de zelfstandige toets heen? En dat zijn een aantal basisvoorwaarden die zien op de persoon zelf. Heb je minstens 3 opdrachtgevers nu of vorig kalenderjaar gehad? Voldoe je aan een aantal basisvoorwaarden zoals zij ingeschreven in de KVK? Heb je een aparte zakelijke transactie? Dat soort aspecten. En dan ook nog geef je minimaal per jaar een x-bedrag. Het is nog niet bekend welk bedrag, maar een x-bedrag uit aan bepaalde risico's die horen bij het werken als zelfstandige. Dus heb je een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of een aansprakelijkheidsverzekering? Dat soort aspecten. Nou, als je door die toets heen komt, komt er nog een werkrelatietoets. En die kijkt dus echt: hoe werkt jij samen met je opdrachtgever? En dat zijn wat lichtere criteria dan we nu hebben. En dan kijken we: word je niet aangestuurd? Dan ben je wel echt vrij om te werken hoe jij wilt werken. Mag je zelf bepalen waar je werkt? Nou, dat zijn er eigenlijk 4. En dan heb je ook nog: wil je ook echt de wil om buiten een arbeidsovereenkomst te werken? En voldoe je ook daaraan, dan ben je veilig, is de gedachte.
3: Ja.
5: Dus, je krijgt dan 2 toetsen. Op de persoon zelf en op de relatie zelfs. En die toetsen die zijn ietsje lichter dan het nu zijn. En als je daar doorheen komt, dan weet je: ik mag werken als ZZP'er of met een ZZP'er.
3: Maar intussen zijn veel bedrijven al gestopt met het inhuren van ZZP'ers, omdat het sinds 1 januari gold. Is dat dan nog wel terug te draaien?
5: Ja, dit zou pas ingaan op zijn vroegst vanaf 1 januari 2028. Het is niet dat het nu verboden is om te werken als ZZP'er. Sterker nog, hoe we nu ernaar kijken, het wordt wel eens kort samengevat als de Deliveroo gezichtspunten. Dat blijft ook bestaan. Want op het moment dat je niet door die zelfstandige toets heen komt, iemand die bijvoorbeeld nu wil starten als ZZP'er, die heeft niet 3 opdrachtgevers meteen. Ja, dan betekent het niet dat je dan ook niet op basis van een zelfstandige wet, dat ze dan zeggen: nou, dan vinden we niet dat je nooit mag werken als ZZP'er. Dan kan het alleen niet op basis van de nieuwe wet die moet gaan gelden. Maar dan vallen we weer terug op het huidige systeem.
3: Ja.
5: Ja, en kan dat worden teruggedraaid? Nou, ik hoop ook dat er voldoende campagnes zijn die zeggen: ja, ZZP'er, dat kan wel. Het enige wat we de afgelopen tijd hebben gedaan is: let op, schijnzelfstandigheid, ja, dat willen we niet. En er is controle mede vanuit de Belastingdienst. Maar er is nooit gezegd: ZZP'er, dat mag niet.
3: Nee, maar bedrijven zijn natuurlijk een beetje aan de veilige kant gaan zitten.
5: Ja, maar misschien hebben partijen, toen er niet werd gehandhaafd, zijn ze wel aan de onveilige kant gaan zitten. En zo zie je toch wel weer dat we in uiterste vaak denken. En zonder controle hebben we misschien iets te gemakkelijk gedacht: nou, er wordt toch niet geflitst de flitspaals weggehaald.
6: Ja.
5: Dan kunnen we wat harder rijden. En misschien nu de veten, nou, ze staan elke dag te controleren. Misschien moeten we ons maar ietsje zachter rijden voor de zekerheid. En wordt er te veel marge genomen.
6: Maar dat bedrijven dit dus wel zijn gaan doen. Van nou ja, we gaan maar aan de veilige kant zitten. En dus veel minder ZZP'ers of helemaal niet meer zijn gaan inzetten. Wat heeft dat gedaan met de verhouding tussen werkgevers en ZZP'ers?
5: Ja, wat dat heeft gehouden dat ZZP'ers en opdrachtgevers durf ik niet te zeggen. Wat je wel hebt gezien is dat een aantal opdrachten, vooral het aantal uren, is wat opgedroogd. Dat is als je naar de CBS-cijfers kijkt. Bij de KVK worden er wel nog steeds gewoon veel ZZP'ers schrijven zich in. Ik denk dat er wat kritischer wordt gekeken van ja, zijn het wel echt ZZP'ers? Ik denk dat dat ook de juiste manier is.
6: Mm-hmm.
5: Kijk kritisch naar, ben ik een echte ZZP'er en werk met een echte ZZP'er? En waarom vind ik dat een goede manier? Dat vind ik een betere manier dan dat we gaan zeggen, we gaan helemaal niet meer werken met ZZP'ers. Want het is niet dat ZZP'er verboden is. Dus dat het kritischer wordt gekeken, dat lijkt mij oké. Maar we moeten niet krampachtig hiermee omgaan.
6: Dank. Niels van der Neut, universitair docent arbeidsrecht.
7: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
8: Mail naar r1jn@nos.nl.
7: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
8: Reactie aan de redactie.
7: Tussen 9:30 en 9:30.
6: Er is een gigantische volksverhuizing bezig in de Stille Oceaan. Daar moeten mensen hun huizen verlaten, omdat het er door klimaatverandering onleefbaar wordt. Zoals in Fiji, waar honderden dorpelingen moeten vluchten voor het water. Correspondent Maaike Weijers ging kijken in het dorp van Dokoloa.
9: Ik zit in een piepklein vliegtuigje, onderweg naar Vanua Levu. Dat is een van de honderden eilanden waar Fiji uit bestaat.
10: Vervolgens is het nog een lange reis naar Funi Dogoloa. Het was een nogal hobbelachtige weg. Zonder four-wheel drive kom je hier niet. Maar daar doen we een aantal huizen op. Daar aan het eind van de weg. Nou ja, een weg kun je het eigenlijk haast niet noemen. Dit dorp is dus in 2014 verhuisd. En het was voor het eerst dat de overheid in Fiji een hele gemeenschap oppakte en 2 kilometer verderop weer neerplantte in een gebied dat iets veiliger is voor de stijgende zee.
11: En ook als je hier kijkt, kun je de seawall zien.
10: Dit is de seawall. Hier is de zeemuur die ze hadden gebouwd om het dorp te beschermen. Maar die was lang niet hoog genoeg, want het water sloeg er gewoon overheen.
11: Dat was wat the flooding did to the first seawall. Likewise, the second seawall break off here.
10: Ja, dit dorp, alles wat erover is, zijn ruïnes eigenlijk. De huizen zijn kapot. De zeemuur is stuk geslagen. We zijn hier met het oude dorpshoofd van Funi Dongoloa. Hij was degene die de keuze maakte om hogerop te verhuizen.
11: I was here.
10: This was your house?
11: This is my house. I was living here with my family.
10: And this is all that's left.
11: Yes.
10: Hier liggen nog een paar overblijfselen van zijn huis. Er steken alleen wat stenen boven het zand uit en dat is het. Ja, in weinig landen ter wereld zijn de gevolgen van klimaatverandering zo vergaand als hier in Fiji. Het is een enorme archipel, zo'n 3000 kilometer van de Australische kust, met honderden verschillende eilanden. En langzamerhand lopen al die eilanden onder water. Het was echt uniek toen dit dorp verhuisde in 2014. Maar inmiddels is het al lang niet meer uniek. Er zijn echt honderden gemeenschappen in Fiji, maar ook in allerlei andere landen in de Stille Oceaan die precies hetzelfde meemaken.
12: Do you miss the old village?
13: Yeah, we really miss it a lot. I really miss it a lot.
10: Hoewel het maar 2 kilometer verderop is, ja, toch zo ver weg zijn van de plek waar ze zich thuis voelen, dat doet nog steeds pijn.
11: We managed to do that together.
10: Het allerbelangrijkste was dat we als gemeenschap samenkwamen en dat we dit ook echt samen hebben gedaan.
11: I'm asking the bigger world, please, if we can come together, join hands, get united to fight.
10: En hij hoopt dat dat ook op grotere schaal gebeurt, want we kunnen het alleen maar doen als we het samen doen.
11: No one can do it alone.
6: Maaike, jij was dus daar. En dit dorpshoofd zegt, we kunnen het alleen maar samen doen. Komende week is er een pre-klimaattop van Fiji en Tuvalu samen met Australië. Wat is dat voor een top?
10: Ja, dat was eigenlijk een compromis, omdat Australië en de Pacifische eilanden, waaronder Fiji en Tuvalu, de belangrijkste grote klimaattop van het jaar wilden organiseren, de COP. Maar uiteindelijk moesten ze het afleggen tegen Turkije, daar wordt het nu gehouden. Dus was het compromis dat ze deze pre-COP mochten organiseren om de wereld te vragen om te komen kijken bij hen wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. En om, om ook een poging te doen om er samen uit te komen. In Fiji alleen al is de zeespiegel 29 centimeter gestegen in de afgelopen 30 jaar. Dus ze willen zeggen, onze landen verdwijnen langzaam. Maar uiteindelijk zal iedereen de gevolgen van klimaatverandering voelen. Was het een idee om ervoor te zorgen dat er meer actie wordt ondernomen. Maar de opkomst tot nu toe valt enorm tegen. Er zijn maar een paar leiders van landen, een stuk of vijf, maar die hebben gezegd te komen. Er komen wel wat ministers, maar vooral de grote landen die ook het meeste emissies uitstoten, die laten het vooralsnog afweten.
6: Maar als er dan zo weinig komen, heeft het dan wel nut?
10: Ja, dat is een goede vraag. Dat zeiden mensen ook in Fiji die ik daar sprak. Ze hopen dat het toch een moment is waarop de wereld even aandacht heeft voor deze landen, eilandstaten die zo bedreigd worden. Zij staan echt aan de frontlinie, maar mensen daar zeggen ook, het is al lang niet meer alleen aan ons, maar overal ter wereld worden de gevolgen van klimaatverandering gevoeld. Dus ze hopen heel erg dat het toch een moment is dat de wereld lessen kan trekken uit wat zij daar meemaken.
6: Maaike, dankjewel. Correspondent Maaike Weijers. De afgelopen zomer was de heetste ooit gemeten in West-Europa. Dat is te lezen bij RTL Nieuws.
14: Volgens de Europese klimaatorganisatie Copernicus lag de gemiddelde temperatuur maar liefst 2,5 graad hoger dan het gemiddelde over de periode van 1991 tot 2020. Het record uit 2003 is daarmee gesneuveld. In heel Europa was het de op twee na warmste zomer ooit gemeten. In veel landen was het uitzonderlijk warm. Een weerdeskundige noemt de zomer een opeenstapeling van uitschieters. Een record aantal dagen met hittestress, veel droogte, uitzonderlijk weinig rivierwater en ongewoon warme zeeën. De Europese Unie wil mogelijk reservevoorraden diesel inzetten om te voorkomen dat de prijzen verder stijgen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland en Italië overleggen daarover met de Europese Commissie. Die extra diesel op de markt zal waarschijnlijk maar beperkt effect hebben, zegt deze energie-expert bij BNR.
15: Het is natuurlijk een internationale prijs, dus ook mogelijk in de Verenigde Staten. Maar het is geen echte oplossing voor het echte structurele tekort. Nee. Dat komt natuurlijk vanwege de Straat van Hormuz. En dat komt natuurlijk ook vanwege het exportverbod van Rusland en andere zaken. Dus dat wordt daar niet mee opgelost.
14: De Amerikaanse president Trump dreigt ook met een exportverbod van Amerikaanse diesel, waardoor de prijs mogelijk nog verder op kan lopen. Het FD schrijft over een stoelendans bij de Europese Centrale Bank. President Christine Lagarde vertrekt mogelijk eerder dan gepland. De oud-topman van de Nederlandse bank, Klaas Knot, is een van de kandidaten om haar op te volgen. In de FD-podcast Dagkoers schat deze correspondent zijn kansen in.
16: Klaas Knot zou wel op hun steun kunnen rekenen in Duitsland. En aan de Franse kant zien ze daar wel een deal mogelijk als zij dan misschien de hoofdeconoom zouden mogen leveren. Dat is een heel belangrijke functie binnen de directie van de ECB.
14: Als Knot president wordt, moet het Nederlands directielid Frank Elderson mogelijk eerder vertrekken. Het is een ongeschreven regel dat er niet twee bestuurders uit hetzelfde land in het bestuur van de ECB zitten. En scheepvaartbedrijven die geen zin hebben in strenge regels kunnen terecht bij een bedrijf in Rotterdam. Dutch Lloyd heet het. Follow the Money sprak met de eigenaar. Hij vertelt dat hij schepen kan registreren in bijvoorbeeld Cameroen, Zanzibar of Mongolië. Fun fact, dat land grenst niet aan een zee. Een schip dat vaart onder een bepaalde vlag heeft aan boord te maken met wetten en regels uit dat land. EV Akiurek, zo heet de oprichter van het bedrijf, vertelt dat hij net terug is uit Somalië en een contract heeft getekend met de regering daar. Follow the Money noemt het een schimmige handel. Iedereen kan voor tienduizenden euro's de vlag kopen van een land dat het niet zo nauw neemt met de regels.
6: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
17: Ja, een file deze vrijdagochtend die opvalt op dit moment. En een waarschuwing, daar begin ik mee. Want in het hele land, met uitzondering van het zuiden, kunnen mistbanken voorkomen. En de vertraging op de A28 van Zwolle naar Assen. Want bij afrit Ruin is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur.
18: Van 6 tot half 10.
19: Het NOS.

0: Mozart, zoals Piet Philly en Pugwizard. Het Concertgebouworkest verhuilt de komende 3 dagen de vaste stek in de Amsterdamse binnenstad, het Concertgebouw uiteraard, voor de Ziggo Dome. Het is voor het eerst dat het orkest daar gaat optreden. Bijzonder groots heet de concerten. En daarbij is ruimte voor 12.500 mensen. Thier Top is de eerste violist en plaatsvervangend concertmeester. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sinds gisteren repeteren jullie in de Ziggo Dome. En hoe anders is het om daar te spelen?
1: Ja, het is best anders. Het is natuurlijk in de eerste plaats veel groter dan het Concertgebouw. En in het Concertgebouw is alles akoestisch, dus zonder versterking. Maar in de Ziggo Dome, omdat het zo groot is, hebben we dus echt die versterking nodig.
0: Maar maakt het dat het geluid ook echt anders is?
1: Het geluid is echt, wordt heel goed versterkt. Dus natuurlijk is het anders. Je ervaart het anders als speler. Maar in de zaal heb ik al van velen gehoord dat die bij de repetitie waren, dat het echt ongeveer een live ervaring van het Concertgebouw zo goed als evenaart.
0: Oké, dus dat zit goed. En als je in het orkest zit?
1: Ja, dat gaat hartstikke goed. Dat is prima. We horen elkaar goed. En we verheugen ons er ontzettend op.
0: Waarom wilde u zo graag optreden in de Ziggo Dome?
1: Nou, wij willen graag grote publiek benaderen. In plaats van dat de mensen maar het Concertgebouw moeten vinden, willen we echt actief ook nieuw publiek zoeken. Dat doen we dus op deze manier. We hebben laatst, en dat doen we ook jaarlijks, in de open lucht in het Oosterpark opgetreden. Er kwamen duizenden mensen. Vooral echt ook nieuw publiek. En dat is natuurlijk belangrijk voor de toekomst. Maar ook gewoon fijn om dat andere mensen ook van die muziek kunnen genieten.
0: Maar is het wel voor het eerst dat jullie voor zoveel mensen tegelijk gaan spelen?
1: Nou, het is voor mij denk ik wel. We hebben in de open lucht natuurlijk met voor veel gespeeld. Vroeger waren daar de concerten in de RAI. Maar toen zat ik nog niet in het orkest. En heel lang geleden, dan heb je het echt over, in de 30e jaren. Toen speelde het orkest ook in het Olympisch Stadion. Oh. En daar kwamen volgens mij zo'n 30.000 mensen op af.
0: Ja, daar komen jullie nu niet overheen. Nee.
1: Nee, dat net niet. Maar veel mensen gaan er komen. Dat is wel zo.
0: Jullie willen dus heel graag een ander nieuw publiek trekken. Hebben jullie daar dan het repertoire ook op aangepast?
1: We hebben vanavond een mooi concert met muziek van Joe Hisaishi, bekend van de filmmuziek van Studio Ghibli. Hij gaat het ook dirigeren, de muziek. En dat gaat zondag ook in een reprise. En morgen spelen we onder andere Beethoven's 9e symfonie onder leiding van Ivan Fischer. Met als voorprogramma ook een aantal gouden ouders, noem ik het dan maar. Verdi, Slavenkoor, Rossini, Willem Tell ouverturen. En dus we gaan, we hebben echt een toegankelijk programma gemaakt, ja.
0: Is het belangrijk om nieuw publiek te trekken?
1: Ja, ik denk het wel. Het is wanneer je nu gewoon in de concertzaal kijkt, wordt het goed verkocht en dat is natuurlijk heel fijn. We moeten ook wel de eerlijkheid gebied wel te zeggen. Het is ouder publiek. En we zijn dus echt wel heel actief op aan het zoeken ook naar jonger publiek. Dus het is heel belangrijk dat we nieuw publiek zoeken, vinden. Dat vooral andere mensen ons weten te vinden. Of andere, dat het publiek bedoel ik, ons weet te vinden.
0: Mm-hmm. En dan op termijn natuurlijk ook het Concertgebouw weten te vinden.
1: Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar op deze manier is het voor ons in elk geval heel prettig om ook op andere plekken te spelen. Het is ook voor ons goed natuurlijk om een keertje uit die comfortabele plush van het Concertgebouw te komen.
0: Nou, heel veel succes en veel plezier.
1: Ja, hartelijk dank.
0: Thier Top, eerste violist en plaatsvervangend concertmeester bij het Koninklijk Concertgebouworkest, dat dus 3 dagen lang in de Ziggo Dome staat en zit.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast. Dus ik kwam thuis, stelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Maar die wist ook niet wat ze hoorde.
4: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
3: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. Mijn vader wordt 79, kan je nagaan.
4: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
5: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
4: Verrompeldisering ligt op de loer.
6: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
4: Ons strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
8: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
9: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
7: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
8: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
16: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Honderden scholen in Frankrijk blijven dicht vanwege scholierenprotesten. En het commentaar van minister Van Wil over Europees geld voor Sierra Leone heeft kwaad bloed gezet in Brussel. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
17: De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die zei gisteren dat de commissie aanbetalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat het land niet meewerkt aan het uitleveren van drugscrimineel Jos L. Volgens de Europese Commissie klopt dat niet. Sierra Leone krijgt geen geld meer omdat het fouten in de administratie had gemaakt. Bolle Jos zit al langer in Sierra Leone. Hij heeft warme banden met onder meer de president, die hem de hand boven het hoofd houdt. Minister Van Wil wil dat de Europese Commissie daar iets tegen doet. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. Daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. De inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen gemiddeld met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de prijs van aardgas is gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk, Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. Bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die wedstrijd moet Oranje winnen, vindt de bondscoach. Het weer. In het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend is er zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
18: Ja, twee files op dit moment. Op te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht voor werkzaamheden. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hij wil rekening met een klein kwartier oponthoud. En ook een kwartier vertraging op de A28 van Zwolle naar Assen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hogeveen en Ruinen. Er staat 4 kilometer file en zoals gezegd een kwartier vertraging.
0: De scholierenprotesten in Frankrijk lopen zo uit de hand dat de minister van Onderwijs heeft besloten dat honderden scholen dicht blijven. Zo onze correspondent. Ster.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
21: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
22: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
24: doei doei
23: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
23: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen. De politie verrichtte alleen gisteren al 2000 arrestaties. Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. Als we het hebben over Frankrijk, hoe is daar nu de afgelopen avond en nacht verlopen?
1: Ja, de nacht was vrij rustig, zoals eigenlijk ook wel alle nachten daarvoor. Deze protesten en op sommige plekken inmiddels ook rellen, die vinden overdag plaats. En vandaag wordt er ook daarom rekening gehouden met een nieuwe moeilijke dag. 400 scholen die blijven dus dicht. En rondom al deze scholen hebben de prefecturen, dat zijn de regiobestuurders, die gaan over veiligheid, een demonstratieverbod ingelast. Hier in Parijs gaat het om 13 schoolgebouwen. En ja, dat heeft echt alles te maken met hoe het gisteren is gegaan. Toen liep het echt enorm uit de hand. Bijvoorbeeld een school in Nantes die in brand is gezet. In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties. Stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
0: Zit er iets achter? Willen ze iets die scholieren?
1: Ja, dat is wel in de kern eigenlijk hiervan. En zo is het ook begonnen. Hè. Vrij klein bij een school, nu zo'n anderhalve week geleden, net buiten Parijs. Scholieren daar die gingen demonstreren tegen de slechte omstandigheden op hun school. Overvolle klassen, leraren tekorten, de slechte staat ook van een schoolgebouw. Dat zijn problemen die op veel meer scholen spelen in Frankrijk. Dus dat protest daar, dat sloeg echt over als een vonk, ook op andere scholen. Maar ja, inmiddels zijn we een stuk verder in heel veel opzichten. Veel scholieren die wij ook zelf hebben gesproken deze week, die zijn ook boos op hoe de regering, hoe de politie ook met name op hen reageert. En die zien het ook weer als een reden om juist daarom te gaan protesteren. Er zijn ook scholieren van privéscholen, ook hier in Parijs, die demonstreren. Niet omdat het er bij hen zo slecht aan toe gaat, maar ook weer uit solidariteit met hun leeftijdsgenoten. Dus ja, eigenlijk is dat zoals een olievlek eigenlijk over het land uitgebreid.
0: Nou ja, want hoe komt het dat er zoveel geweld bij komt kijken?
1: Ja, dat geweld dat komt ook van de scholieren zelf. Hè, die dingen in brand steken, prullenbakken. Ik noemde net ook al een school waarbij het ook is gebeurd. Die geweld gebruiken tegen de politie en de brandweer. Maar ja, het lastige hieraan is dat ook steeds onduidelijker wordt, ja, wie nou de scholieren zijn. Of ook onrust ook van buitenaf die zich ermee zijn gaan bemoeien. Want die heb je ook. En die zijn er, ja, vooral op uit om te gaan rellen en helemaal niet om te protesteren. En daarnaast escaleert het ook wel op sommige plekken vanwege het optreden van de politie zelf. De regering en ook centrum- en rechtse partijen die wijzen naar La France Insoumise. Dat is een radicaal linkse partij, een grote partij in Frankrijk, die het met name ook heel goed doet bij jongeren. Ja, zij vinden dat ze kinderen opjutten om de straat op te gaan. Een van hen die kritisch is, dat is oud-premier Gabriel Attal. Die zei gisteren dat kinderen zouden worden ingezet als electoraal kanonnenvoer. Daarmee verwees hij ook naar de presidentsverkiezingen die over 6 maanden plaatsvinden. Dat eigenlijk zij worden uitgebuit, de kinderen, de scholieren, vanwege dat politieke klimaat. Nou, ja, in ieder geval heeft de leider van die partij, Jean-Luc Mélenchon, vanochtend opgeroepen om geen geweld te gebruiken bij de demonstraties. Maar ja, of dat nog iets gaat uithalen.
0: Ja, want nou goed, er zijn dus scholen die gesloten blijven vandaag. Hoe stelt de regering zich eigenlijk op? Hoe kun je dat kenschetsen?
1: Ja, nou ja, goed, zij zeggen eigenlijk vanaf het begin al alle vormen van geweld niet te zullen tolereren. Daar handelen ze ook naar. Hè. We hebben de afgelopen dagen gezien dat er steeds meer politie en gendarmerie de straat op werd gestuurd. De minister van Justitie die heeft gisteren ook gesproken met alle openbaar aanklagers in Frankrijk. Dat is in Frankrijk per departement geregeld. Hoe er ook strafrechtelijk onderzoek naar kan worden gedaan. En het toeval wil ook dat gisteren de nieuwe begroting in Frankrijk voor volgend jaar is gepresenteerd door de regering. Maar ze hebben meteen ook één maatregel al van tafel geveegd. En dat was een maatregel waarbij studenten voor hun BTS, dat is zeg maar vergelijkbaar met een mbo-opleiding, geen inschrijfgeld meer hoeven te betalen. Dat zou dus eigenlijk wel met die nieuwe begroting moeten gebeuren. Maar dat hebben ze meteen maar geschrapt uit voorzorg.
0: En kan dat genoeg zijn om de protesten te beëindigen, denk je?
1: Nou, dat laatste denk ik zeker niet. Ik denk dat dit een maatregel is dus uit voorzorg. Maar ja, het is niet daar waarover werd gedemonstreerd.
0: Nee.
1: De oorspronkelijke reden waarom scholieren de straat op zijn gegaan, die blijft nog overeind. Dus ja, Frankrijk maakt zich ook daarom echt wel op voor een nieuwe dag die mogelijk weer heel moeilijk kan worden hier.
0: Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Het is 7:11. De Britse politie heeft nog iemand opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag bij de luchtmachtbasis Fairford. Zondag werden 5 mannen opgepakt die zich daar verdacht ophielden. Die zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. De 25-jarige verdachte werd in Londen opgepakt. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wie is deze 25-jarige?
3: Ja, de Britse politie is zoals gebruikelijk zeer terughoudend in deze fase van het onderzoek. Dus de informatie die we hebben is vrij sumier. Het gaat inderdaad om een 25-jarige man met een dubbele nationaliteit. Hij heeft zowel een Brits als een Iraans paspoort. En hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad rond die luchtmachtbasis Fairford. Nou, hij werd gisteren gearresteerd in het Londense stadsdeel Westminster. Hetzelfde stadsdeel waar 4 van de 5 verdachten vandaan komen die afgelopen weekend werden gearresteerd. Nou, dat is wel in een notendop wat we nu weten over deze nieuwste ontwikkeling.
0: Die dubbele nationaliteit dus van deze man bijvoorbeeld weer, de Iraans en Brits. Is dat dan een aanwijzing dat Iran hierbij betrokken is?
3: Vooropgesteld, er blijft nog heel veel onduidelijk. Hè. Er zijn nog steeds meer vragen dan antwoorden. Maar de autoriteiten houden er ja, inderdaad duidelijk rekening mee dat dit richting Iran wijst. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio suggereerde eerder deze week al dat er een link was met Iran. En de Britse premier Burnham die zei woensdag in een interview met de BBC dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld. Hij werd vervolgens gevraagd, wat zijn die aanwijzingen dan? Daar wilde hij niet op ingaan. Al zei hij wel, dit zeg ik niet lichtvaardig. Iran zelf overigens ontkent in alle toonaarden dat het ermee te maken heeft.
0: En is er dan inmiddels meer duidelijk over wat er nou zondag gebeurde?
3: Nou, elke dag lijkt deze zaak weer een nieuwe verrassende wending te krijgen. Het begon dus met het nieuws zondag dat de antiterreureenheid van de Britse politie 5 Britse mannen uit Londen had gearresteerd bij de luchtmachtbasis op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. Ze hadden 3 witte busjes bij zich en het nieuws ging al snel de ronde dat de busjes explosieven zouden hebben. Wat het allemaal verwarrender maakte was het commentaar van de Amerikaanse president Trump die dag. Die zei dat ze het 5-tal al langer in de smiezen hadden. Ja, iets wat min of meer werd tegengesproken door de Britse autoriteiten. Nou, de politie had gereageerd op het telefoontje van een alerte buurtbewoner. Een dag later een nieuwe verrassende wending. De 5 werden op borgtocht vrijgelaten. En toen vroeg iedereen zich natuurlijk af, was het nou toch niet zo ernstig als we allemaal dachten? En dat werd even later gevolgd door het nieuws dat die busjes helemaal geen explosieven bevatten, maar alleen een hoeveelheid benzine. Ja, en toen werd er druk gespeculeerd of dit niet gewoon ordinaire brandstofdieven waren. Weer een dag later een nog vreemder bericht. Een van de verdachten zelf bleek het alarmnummer van de politie te hebben gebeld die bewuste nacht. Maar ja, met de verklaringen van de Amerikanen en de Britse premier wordt nu toch steeds meer gedacht dat het wel om een mogelijke terreuractie ging waarbij Iran betrokken is.
0: Want die basis, dat is wel een doelwit waarvan de autoriteiten denken dat zou heel goed kunnen een doelwit zijn.
3: Ja, het zou een heel logisch doelwit zijn voor Iran, want Fairford is een hele belangrijke luchtmachtbasis voor de Amerikanen. Het is een van de weinige bases in Europa waar vandaan zware Amerikaanse bommenwerkers kunnen opereren, zoals de B-2-toestellen bijvoorbeeld. En die Amerikanen gebruiken al decennia deze basis voor militaire operaties in het Midden-Oosten. Het is ook dit jaar gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht voor hun bombardementen op Iran. Het is ook om die reden dat de Iraanse revolutionaire garde eerder in de zomer Fairford expliciet noemde in de verklaring en zei dat de luchtmachtbasis een legitiem doelwit was als Amerikaanse gevechtsvliegtuigen deze basis mochten gebruiken voor hun bombardementen op Iran. En dat zal waarschijnlijk ook een van de redenen zijn dat de verdenking richting Iran gaat.
0: En is dit nou iets wat voor heel veel onrust in Groot-Brittannië zorgt?
3: Onrust niet zozeer. Ik denk dat de Britten, vooral de Britse overheid, al heel veel langer rekening houdt met dit soort acties. De Britten zijn ook al wat gewend. Hè. Denk nog aan de poging tot moord op de Russische ex-spion Skripal in 2018 met het zenuwgif Novichok. De Britse regering beschuldigde Rusland toen van die aanslag. Meer recent was daar de brandstichting bij woningen van de toenmalige Britse premier Keir Starmer vorig jaar. Ook hier is met de beschuldigende vinger naar Rusland gewezen. Maar het is niet alleen Rusland. De Britten voelen ook de dreiging van Iran op eigen bodem. Vorig jaar meldden de Britse geheime diensten dat ze in actie kwamen tegen 20 Iraanse operaties die als doel hadden om mensen in het Verenigd Koninkrijk te doden. En de Britse inlichtingendiensten waarschuwen al langer dat Iran criminele tussenpersonen inzet voor gewelddadige operaties in het VK. Ja, en dat is nu een scenario waarmee ze ook rond Fairford rekening houden.
0: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Een Belgische aardappelboer is schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes, schrijft de VRT.
4: Dat besliste een jury in Brugge gisteravond. De 48-jarige Chris van Haverbeke doodde de meisjes van 5 en 8 jaar in 2022 op zijn boerderij in Waardamme, midden in een scheiding. Ook had hij met de elektriciteit geknoeid om zijn ex te elektrocuteren. Dat mislukte. Vandaag wordt zijn straf besproken, zegt deze verslaggever van de VRT.
5: Wel, als er geen verzachtende omstandigheden worden gezien, dan riskeert Chris van Haverbeke levenslang en eventueel ook nog een ter beschikkingstelling daarbovenop van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat zullen we moeten zien.
4: Vanmiddag beslissen de rechters hoe hoog de straf uitvalt. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth zet een speciaal bureau voor religieuze zaken op. Dat bureau moet legerpredikanten steunen en valt rechtstreeks onder Hegseth, meldt CNN. Volgens de minister voert het leger niet alleen een fysieke strijd, maar ook een geestelijke.
6: Because while we wage physical war, we all know the real battle is spiritual. God is good. Evil is not. And America's military must understand the difference.
4: Hegseth is een overtuigd christen en houdt op het ministerie ook kerkdiensten voor medewerkers. Mensen die een natuurbrand veroorzaken in Algerije kunnen daarvoor de doodstraf krijgen. Onder meer Al Jazeera schrijft over een nieuwe wet die is goedgekeurd. Die kwam er nadat afgelopen zomer 12 mensen om het leven kwamen bij bosbranden in het noordoosten van Algerije. Amnesty International is bang dat leden van de oppositie beschuldigd zullen worden van brandstichting om ze zo uit te kunnen schakelen. Een groep mensenrechtenorganisaties heeft samen een brief opgesteld. Daarin zeggen ze dat een brandstichter zich nooit heeft laten tegenhouden door zware straffen. De politie in een klein plaatsje in North Carolina heeft zich de woede op de hals gehaald van Taylor Swift-fans. Het korps schreef op social media dat alle arrestanten voor straf de nieuwe nummers van de zangeres moesten luisteren in een continue loop. Ja, dan moet je net Swifties hebben. Die konden er niet om lachen. Een woordvoerder zegt bij persbureau DPA dat het een geintje was om te laten zien dat ze geen afstandelijke overheidsinstantie zijn. De meeste mensen konden het wel waarderen, anderen juist niet. We zijn blij om van beide kanten te horen, zegt hij. Gevolgd door excuses, blijf alsjeblieft luisteren naar de muziek van Taylor Swift.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
18: Ja, in het hele land, met uitzondering van Zeeland en Limburg, is het oppassen, want daar komen mistbanken voor. En een file op de A28 van Zwolle naar Assen tussen Hogeveen en Afrit Ruinen is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerreis ook nog altijd dicht en de vertraging een kwartier.
2: NPO
7: Radio 1.
2: Radio 1-journaal.
0: Het Nederlands elftal speelde 2-2 gelijk in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland.
9: Onacceptabel. Vooral de duels. Ik denk natuurlijk, ze zetten niet echt druk. Dus ze hebben eigenlijk wel een lage blok. Pavlidis die heel erg inzakt. En we hebben eigenlijk 5 man achter hun voorste lijn. Waardoor het eigenlijk er komt geen tempo in. En als we door het midden proberen te spelen, verloren veel snel. Dat is gewoon niet goed genoeg eerst zelf.
0: Zei aanvoerder Virgil van Dijk. Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, Oranje wist eigenlijk op het nippertje de eerste nederlaag van bondscoach Xavi te voorkomen. Van Dijk zegt het al, hè, de eerste helft was niet best. Hoe kwam het?
24: Ja, het was heel zwak, slecht. Van Dijk had er zelf ook niet echt een verklaring voor. Hij werd gevraagd van hoe kan je nou zo aan de wedstrijd beginnen? En toen zei hij, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik geen antwoord op. Oranje had heel veel balverlies, slecht in duels. Had een totaal gebrek aan tempo, felheid, scherpte. Het oogde apathisch, machteloos. En het liet Griekenland eigenlijk gewoon zijn gang gaan. En het stond dus ook al 2-0 achter bij rust. Ook achterin was het af en toe chaotisch. Ja, de bondscoach Xavi die had behoorlijk gehusteld in zijn opstelling van tevoren. Stuurde onder meer middenveld van Joey Veerman, Quinten Timmer en Guus Til vanaf de start het veld in. Ook Ruben van Bommel mocht in de basis beginnen. Had natuurlijk goed gespeeld, goed ingevallen in de laatste 2 wedstrijden. Tijani Reinders en Ryan Gravenberg die zaten dan weer op de bank. En dat is toch iets wat we niet vaak zien in Oranje. En Nou, dit experiment werkte duidelijk niet. Na afloop trok Chavi zeer demonstratief ook het boetekleed aan. Hij zei, de eerste helft was heel slecht. Dat is mijn fout als coach. Misschien heb ik de spelers in de war gebracht, ze door elkaar gehaald. Misschien was de opstelling niet goed. Misschien heb ik daarin te veel veranderingen doorgevoerd. Dus dat was in ieder geval zijn verklaring voor het slechte spel.
0: Maar in de rust stelde hij een beetje orde op zaken dan wat dat betreft?
24: Ja, drie keer wisselde die in de rust. En daarna herstelde Oranje zich in die tweede helft. Dus met Gravenberg en Reinders en Noah Lang op de flank ging het beter lopen. Ook tactisch deed de bondscoach wat omzettingen. En dat wierp dus zijn vruchten af. Later kwamen ook nog Joshua Zirkzee en debutant Givai Zegiel er nog in. Ook dat zag er prima uit. Het Nederlands elftal stond beter in die tweede helft. Kreeg ook meer tempo in het spel. Creëerde ook gewoon meer kansen. En wist zo de boel om te draaien. En vier keer te scoren. Twee doelpunten van Denzel Dumfries. Die werden nog geannuleerd door de videoscheidsrechter wegens buitenspel. Maar goals van Virgil van Dijk en van Tijani Reinders van hem in de laatste minuut. Die zorgde uiteindelijk voor dat gelijkspel dat verdiend was op basis van die tweede helft. Nou, hebben we nu drie interlands van het nieuwe Oranje gezien. En is er in ieder geval één parallel te trekken. Elke wedstrijd begon Oranje zwak. Ja. En ging het beter spelen na ingrijpen van de bondscoach. Dus het was weer een wedstrijd met twee gezichten. Griekenland gaat nu aan kop in die Nations League groep met 7 punten uit 3 wedstrijden. Verrassend toch wel. Nederland heeft 5 punten, Duitsland 4 en Servië 0. En zondag is de 4e en laatste wedstrijd van deze Interland window thuis tegen Servië. En het zou dan toch leuk zijn als Oranje een keer goed zou beginnen.
0: Ook dit weekend de Formule 1 in Maleisië, want daar is de Grand Prix van Bahrein. Nou, Bahrein, Maleisië, dat is best een stukje zwemmen, zou ik maar zeggen.
24: Ja, het is een beetje een rare situatie, hè? De Grand Prix van Bahrein die wordt 6000 kilometer verderop, dus in Maleisië, verreden. Dat is ongeveer net zo ver als de afstand tussen Amsterdam en New York. Een beetje gek, komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Door de onrust in die golfregio gingen de races van Saoedi-Arabië en Bahrein afgelopen februari om veiligheidsredenen niet door. Uitgesteld, zo hoopten de betrokkenen, ook omdat de Grand Prix in het Midden-Oosten de meest lucratieve zijn. Dus het zou ook financieel een probleem worden. Nou ja, na de wapenstilstand in april werd er een nieuwe plek op de racekalender gezocht voor de race in Bahrein. Nou, dat werd dus dit weekend, eerste weekend van oktober. Maar de Amerikaanse president Donald Trump die hervatte de oorlog weer. En dus werd Bahrein wederom doorgestreept als racelocatie. En dus moest er een alternatief komen. Een locatie die eigenlijk tussen de race van vorige week in Azerbeidzjan en die van volgende week in Singapore past. Dus enter Maleisië. En Maleisië, ja, die gaat er dan mee akkoord om de race de naam van Bahrein te laten dragen, om dat zo te houden, om zo de kosten voor zichzelf te kunnen drukken. En dus gaan we dit weekend veel horen, de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Het wordt, ik zeg het nog maar eens, een beetje vreemd woordenspel. Beetje verwarrend waarschijnlijk ook, maar ik hoop dat we het zo begrijpen. Voor Max Verstappen wordt het overigens een terugkeer naar bekende en ook vruchtbare grond. Hij won in 2017 zijn tweede Grand Prix ooit in Maleisië. En dat was tot nu toe ook de laatste keer dat daar een Grand Prix werd verreden. Hij zei daarover dat het een geweldig circuit is, dat het fysiek pittig is, bloedheet en zweterig. Je hebt dit weekend wat extra ondergoed nodig, zei Verstappen. Het is ook nog zwaar voor
0: je
24: de banden.
0: Je wil het niet weten.
24: Nou ja, ik ga het gewoon toch vertellen. Weet je? Het zijn toch dingen die we moeten benoemen als sportjournalist. Een uitdagende baan besloot Verstappen zijn analyse over deze race. En de baan dus in Maleisië, de race van Bahrein. Nou goed, we gaan het zien.
0: Suze, dankjewel.

0: Caribou home. Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
6: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
10: De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was het nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder, meldt het CBS. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het

0: Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Die zei dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet omdat het land niet meewerkt aan het uitleveren van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. De Noorse voetballer Erling Haaland sleept luchtvaartmaatschappij Norwegian voor de rechter vanwege een reclame op social media. Het bedrijf gebruikte daarbij een afbeelding van de paardenstaart van Haaland zonder dat ze hem daarvoor om toestemming hadden gevraagd. De luchtvaartmaatschappij wilde met het plaatje het nationale elftal aanmoedigen. Haaland kon er niet om lachen.
1: Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, zijn er nog plekken waar het mistig is in Nederland?
2: Ja, inderdaad. Op dit moment vooral in het midden en noorden van het land op vrij grote schaal mistbanken. Dus af en toe kan het zicht daarin ook teruglopen tot minder dan 200 meter. Nou, de komende uren gaat die mist wel snel verdwijnen. En dan hebben we te maken met veel zonneschijn vanmiddag. Ook wel wat wolkenvelden, maar het blijft overal droog. En ja, de temperaturen liggen toch wel op een aangenaam niveau. Gemiddeld over het land wordt het zo'n 19 tot 21 graden.
1: En wat voor een weekend krijgen we?
2: Ja, veel van hetzelfde dit weekend. Het is heel rustig weer met maar weinig wind. Zowel morgen als zondag waait het eigenlijk nauwelijks. Daarbij overdag veel zonneschijn en temperaturen van 20 graden. Maar tijdens de nacht en vroege ochtend kan er ook dan af en toe wat nevel of mist ontstaan. Met minima die in het binnenland uitkomen dan iets onder de 10 graden. Nou, ook begin volgende week houden we dat weerbeeld nog even vast. Met overdag zelfs nog iets hogere temperaturen. Maar vanaf volgende week woensdag wordt het wisselvalliger en neemt de kans op buien toe.
1: Wouter, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg?
3: Nou ja, zoals gebruikelijk op vrijdag is er van een ochtendspits geen sprake. Wel drie files, onder andere door ongelukken. Zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er zelfs dicht. De vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Assen. Voor afrit Ruinen is dat gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht. Een vertraging een kwartier. En tenslotte, door werkzaamheden is het druk op de N223 Hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A4 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: De plannen voor de begroting werden een paar keer aangepast deze week, voor en tijdens de debatten. Hoe staat het er inmiddels voor? Zo onze politiek verslaggever.
4: Ster. Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
5: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Twee dagen lang debatteerde de Tweede Kamer over de financiële plannen van het kabinet. Het belangrijkste onderwerp was de invoering van de vermogenswinstbelasting en hoeveel mensen straks moeten gaan betalen. Hoeveel mensen die straks moeten gaan betalen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Het liep soms hoog op, hè? Het kabinet moet de plannen fors gaan aanpassen. We kunnen de balans inmiddels opmaken. Wat is je meest opgevallen?
12: Nou, regeren is een spijkerbed, zeggen ze in Den Haag. En dat geldt zeker voor dit minderheidskabinet van premier Jette. Want dat heeft deze week op verschillende terreinen bakzeil moeten halen, ja. Gisteren ging dat om die vermogenswinstbelasting. Een systeem waarbij mensen met vermogen belasting gaan betalen over de winst die ze halen daarmee. Nou, de invoering daarvan gaat het Rijk eerst geld kosten. En daarom had VVD-minister Heijnen van Financiën bedacht dat ook mensen met kleinere vermogens die vermogensbelasting moeten gaan betalen. Zo'n 850.000 mensen die dat nu niet hoeven te doen. Ja, en dat is van links tot rechts verkeerd gevallen in de Kamer. En dus kon het in de prullenbak en moet Heijnen iets nieuws gaan verzinnen. En de tijd dringt, want op 12 november moet dat belastingplan in de Tweede Kamer worden vastgesteld. Want anders kunnen de nieuwe tarieven, de belastingtarieven, niet op 1 januari worden ingevoerd. Maar Heijnen denkt dat het nog goed zal komen.
13: Ja, zeker. Ja. En bij elke stap die we zetten, elk debat, krijgt natuurlijk weer huiswerk mee, dat hoort erbij. En het is ook goed, want nu gaat het eindelijk over de inhoud. We hebben zo lang in een cirkeltje zitten draaien. Wie met wie, ik wil niet met jou, u moet kiezen. Ik heb altijd gezegd over de inhoud. Dus ik heb een voorstel neergelegd, dat dwingt ook dat gesprek naar de inhoud. En dan zie je dus ook dat je eigenlijk over het overgrote deel eens bent. En dan wordt ook heel erg duidelijk waar je het nog niet over eens bent. En dan pas je dat aan.
14: En ik zie toch ook extra gaten ontstaan in uw dekking. Bijvoorbeeld als het gaat nu om die kleine spaarders. U moet weer extra geld vinden.
13: Nou, alles moet gedekt worden. Dus er lag een gedekt pakket. En alles wat daar weer aangepast wordt, moet ook weer gedekt worden. Dit is uiteindelijk het allermoeilijkste in Den Haag.
14: U klinkt nog behoorlijk optimistisch, terwijl er nog geen uitweg is, toch?
13: Ik denk dat u heel depressief wordt als ik ook niet meer optimistisch ben.
1: Ja, maar goed, het gaat dus in dit geval over dat belastingplan, de vermogenswinstbelasting. Maar er was veel meer wat bijgesteld moest worden, hè, onder druk van de Kamer.
12: Zeker, en dan vooral onder druk van PRO, de grootste oppositiepartij in de Kamer. Die partij eiste al maanden dat het kabinet voorgenomen bezuinigingen op de uitkeringen zou intrekken. In samenwerking met de vakbonden. Nou, en onder die druk slikte het kabinet eerder al een voorgenomen bezuiniging in op de AOW. En deze week op de WIA en de WW. Links is spekkoper, kopte de Telegraaf. Dus bij PRO was het feest. Die bezuinigingen zijn overigens niet definitief van tafel, want het kabinet wil nog steeds de sociale zekerheid hervormen, maar er is in elk geval geen dictaat meer. En in ruil voor die toezeggingen zal PRO de begroting van sociale zaken steunen en ook de stikstofplannen van de en het landbouwbegroting gaan ze steunen. Maar veel meer zekerheid heeft het kabinet na deze week dus eigenlijk nog niet.
1: Nee, maar kunnen ze eruit komen?
12: Daar zijn wel mogelijkheden voor, maar dan zal een aantal plannen nog flink vertimmerd moeten worden om steun van oppositiepartijen te krijgen. Ja, en als het om die vermogensbelasting gaat bijvoorbeeld, ja, dan moet het kabinet dus op zoek naar andere mogelijkheden om de kosten daarvan te betalen. Ja, Kamerlid Grinwis van de ChristenUnie, die ziet wel opties, maar die gaan vooral de VVD pijn doen, denkt hij.
15: Het kabinet kan inderdaad nog echt wel hier zich uitredden, maar dan moeten ze echt wel bereid zijn om misschien wel heilige huisjes aan te pakken. En dat zal vooral pijn doen, denk ik, aan de VVD-kant van de medaille. Want dat betekent dus dat niet de kleinere spaarder, dat daar de rekening neer kan gelegd worden, maar dat het bijvoorbeeld bij mensen die een erfenis hebben of bij dividendbelasting of de eigen woning willen ze helemaal niet naar kijken.
16: Hypotheekrenteaftrek?
15: Ja, dan heb je het over hypotheek. Het is allemaal super gevoelig, maar ja, dat is het vermogensdomein.
12: Ja, en over dat laatste is trouwens wel de hele Kamer het eens, hoor. Het geld moet worden opgebracht door mensen met vermogens. Niet door mensen die alleen inkomstenbelasting betalen, omdat die nu eenmaal geen vermogen hebben.
1: Een belastingplan, is dat iets waar het kabinet nog echt genoeg steun voor kan vinden?
12: Nou, dat moeten we ook nog maar zien. Getalsmatig loopt de makkelijkste weg over links, dus via PRO. Ja, en als die partij instemt, is een meerderheid in beide kamers vrijwel zeker. Maar PRO wilde niet alleen die ingrepen in de uitkeringen van tafel, maar wil ook meer koopkracht voor mensen met modale inkomens en wil dat mensen met grote vermogens juist meer belasting gaan betalen. En dat gebeurt allebei volgens de huidige plannen niet, zegt Kamerlid Stiltiens.
17: Andersom, we zien juist dat gewone mensen gaan veel meer betalen. De belastingen in box 1 gaan met miljarden omhoog. En er is blijkbaar wel geld gevonden voor weer nieuwe kortingen in box 2 en box 3. Dat is de verkeerde volgorde.
16: En als het zo blijft, dan zegt ProDus definitief nee tegen het belastingplan.
17: Wat er nu ligt gaan wij niet steunen, dat klopt. We willen graag het wel kunnen steunen straks, maar dan moet het dus wel veranderen. Als er geen eerlijke bijdrage komt van de allerrijkste en juist voor gewone mensen die erop vooruit gaan, gaan wij niet steunen.
12: Ja, Pro dreigt dus dat belastingplan weg te stemmen. En dat doet ook Kamerlid Vermeer van BBB. Als Pro tegenstemt is zijn steun in de Eerste Kamer vrijwel onmisbaar, omdat BBB daar een grote fractie heeft. Maar Vermeer eist in ruil voor steun intrekking van de stikstofplannen van het kabinet.
18: Dat kan ik nog totaal niet zeggen, omdat ik niet weet hoe het totale belastingplan eruit ziet. En daarna speelt bij ons natuurlijk nog de kwestie van het stikstofbeleid.
16: Ja, want u wilt dat dat van tafel gaat. En anders, heeft u eerder gezegd, steunen we dat belastingplan zeker niet.
18: Ja, ik heb dat vandaag ook herhaald. Dat moet fors aangepast worden. En als het kabinet zegt, ja, maar dit gaan wij onverkort doorvoeren, dan moet het van tafel.
16: En anders steunt u het niet?
18: Nee, dat klopt.
12: Ja, het kabinet wil die stikstofplannen niet aanpassen. Dus ja, op BBB hoeven ze niet te rekenen. En als BBB en ook Pro ze niet gaan steunen, ja, dan is het zeker in de Eerste Kamer vrijwel onmogelijk een meerderheid te vinden. Ja, en als dat niet lukt, dan ligt dat belastingplan in de prullenbak en hebben we een totaal nieuwe, ongekende situatie in Den Haag. En ja, geen idee wat er dan gebeurt. Er zijn mensen die speculeren dat het kabinet dan wel zal aftreden, maar daar zijn geen regels voor, dus dat durf ik echt niet te voorspellen. Maar het laat in elk geval ook weer zien dat het regeren voor een minderheidskabinet buitengewoon lastig is in de Nederlandse politieke verhoudingen.
1: Ja, moet het kabinet dan het lichtpuntje buiten de Kamer gaan zoeken, dat de bonden terugkomen aan de onderhandelingstafel?
12: Ja, dat was het laatste nieuws van gisteravond. Nu die bezuinigingen op de uitkeringen van tafel zijn of uit de boeken zijn, komen de bonden en de werkgevers woensdag naar het Catshuis om over de hervormingen van de sociale zekerheid te praten. Dat is een kleine opsteker voor het kabinet, maar daarmee zijn al die andere politieke problemen niet opgelost.
1: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
19: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
20: Mail naar r1jn@nos.nl.
21: Hij praatte eromheen en je vroeg helaas niet door.
19: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
22: Ik heb even een vraag, want zou de rol van de media daar ook mee te maken kunnen hebben?
20: Reactie aan de redactie.
23: Tussen 9 en half 10.
1: In Ethiopië is de opgeleide burgeroorlog verder geëscaleerd. Er wordt nu ruim een week gevolgd in het noorden van het land. En gisteren waren er voor het eerst ook explosies te horen in de hoofdstad Addis Ababa. Dat is ook in de vorige oorlog, 4 jaar geleden, niet gebeurd. Door de gevechten zitten ook toeristen vast in de historische stad Lalibela, bekend van de ondergrondse kerken.
24: We have heard fighting in the surrounding areas. The town itself has been safe. But we have heard fighting, gunfire and artillery cannons firing throughout the week.
1: Deze Britse toerist vertelde tegen de BBC dat hij schoten en kanonvuur hoort en dat ze niet weg kunnen omdat het vliegveld gesloten is. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, dat is het noorden van Ethiopië. Ruim een week geleden begonnen 7 groeperingen een gezamenlijke strijd tegen de regering. Hoe gaat het sowieso met die gevechten?
25: Ja, nog niet heel erg voortvarend, maar het zorgt wel voor veel angst en onrust. En niet voortvarend, daarmee bedoel ik dat het inderdaad 7 gewapende groeperingen zijn. Die hebben gezegd van wij willen van premier Abiy Ahmed, leider van het land, af. We willen de regering afzetten. Die zit op verschillende plekken in het land. Maar wat we dus inderdaad zien is dat er vooral nog gevochten wordt in de regio Tigray, in het noorden van het land dus inderdaad. Want eigenlijk zit daar de belangrijkste vijand van de Ethiopische regering. Het Tigray Volksbevrijdingsfront. En daar zien we dus dat er inderdaad gevechten zijn. Soms winnen ze wat en soms wordt er weer wat teruggepakt.
1: En er waren dus explosies in de hoofdstad in Addis Ababa. Blijkbaar wel bijzonder. Wat is daar gebeurd?
25: Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Er werden inderdaad opeens gisteren explosies gemeld. Dat zou in de nacht gebeurd zijn. Onder meer zou het gebeurd zijn dichtbij het hoofdkwartier van het Ethiopische leger in de stad. En inderdaad, als dan zo'n hoofdstad geraakt wordt, dat is dan wel weer een nieuwe escalatie en zal voor heel veel nieuwe onrust zorgen. Eigenlijk is het niet bevestigd. Wel heeft Reuters iemand gesproken van die gewapende oppositiecoalitie die beweren dat zij erachter zitten. Maar heel veel informatie hebben we eigenlijk nog niet. Was ook wel opvallend dat juist vlak voordat die explosies te horen waren, dat er een droneverbod was ingesteld door de Ethiopische regering boven de hoofdstad Addis Ababa. Maar ja, nog meer details moeten we dus nog horen.
1: Het was 4 jaar best rustig in Ethiopië. Dus waarom is dit allemaal weer zo opgeleid?
25: Ja, eigenlijk weer gewoon terug naar de machtsstrijd van toen. Het klopt, 4 jaar geleden is er eigenlijk een gruwelijke oorlog uitgestreden. Ook in die regio Tigray. Ruim 500.000 mensen zijn daar bijna schatting om het leven gekomen. En ja, het gaat dus echt erom dat het Tigray Volksbevrijdingsfront en de politieke partij die eraan gekoppeld is, de TPLF, meer macht willen. Het is juist een regio die heel erg machtig geweest is in Ethiopië in het verleden. Ze hebben echt 3 decennia lang eigenlijk ook de landelijke politiek gedomineerd. Hadden de macht in Ethiopië. Nou, toen is Abiy Ahmed in 2018 premier geworden. Die was niet, kwam niet uit Tigray. En die heeft ook gezegd van we willen eigenlijk veel meer macht, autonomie van sommige van de staten terugpakken en meer federaal gaan regeren. Nou, dat zag Tigray niet zitten. Uiteindelijk dus die oorlog, vrede, maar nu dus toch weer terug naar het strijdtoneel.
1: Bij de vorige oorlog heb jij ook een verslag gedaan, hè, vanuit Ethiopië. Kun jij inschatten wat dit nou betekent voor gewone mensen?
25: Ja, het is sowieso een regio waar veel armoede is. Die echt nog aan het opkrabbelen is van die oorlog toen. Ja, toen zijn burgers ook echt niet ontzien. Want juist wat we toen zagen gebeuren, en dat zagen we nu langzaam vorige week ook, afgelopen week ook weer gebeuren, is dat die regio eigenlijk werd afgesloten. Het werd afgesloten van bankverkeer bijvoorbeeld. Dus de hele economie lag plat. Afgesloten van internet, telefoon. Maar ook afgesloten van hulp. Dus het is echt een regio die toen daarom ook mede zoveel doden, die echt deel eigenlijk uitgehongerd is en waarbij voedsel ook ingezet is als wapen. Ja, en dus zijn er wel grote zorgen dat dat weer kan gebeuren.
1: Zijn er eigenlijk pogingen om deze oorlog te stoppen van enige kant?
25: Nou, natuurlijk wordt er wel weer gezegd, onder meer door de Afrikaanse Unie, van dit moet nu ophouden voordat het verder escaleert en voordat we echt weer terug zijn naar een grote oorlog. Maar ja, de regering die is zichzelf aan het versterken. Ze zouden ook vredestroepen teruggehaald hebben uit het land Somalië. Dus ja, het lijkt er niet op alsof dit nu heel snel in de kiem gesmoord gaat worden.
1: En Ethiopië heeft ook een grote ruzie met het buurland, hè, Eritrea. Dus ze hebben nu alle diplomatieke betrekkingen verbroken, de ambassades gesloten. Dat heeft hier allemaal mee te maken?
25: Ja, klopt. Ja, en dat is eigenlijk wel een van de belangrijkste redenen waarom het conflict nu gevaarlijker kan worden. Want de vorige oorlog streed Eritrea juist mee aan de kant van Ethiopië tegen de Tigray, zeg maar. Nu zegt Ethiopië, nee, jullie hebben juist tegen ons gekeerd en staan aan de kant van die gewapende coalitie. Nou, Eritrea ontkent dat. Maar daardoor lopen de spanningen op, inderdaad. Ethiopië heeft gezegd, wij sturen iedereen weg hier. Alle diplomaten moeten het land uit en vice versa ook. Dus als Eritrea daar verder in betrokken wordt, dan kan het dus ook nog verder oplopen. En dat niet alleen. Abiy Ahmed, de premier van Ethiopië, beschuldigt ook nog eens een keer Soedan en Egypte deel te zijn van dit conflict. En ook Tigray te steunen deze keer. Het gevolg kan echt wel zijn dat het regionaal ook nog veel meer spanning op gaat leveren.
1: Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Buiten slapen op een bankje in het park, dat mag voortaan in Utrecht, schrijft RTV Utrecht.
0: De gemeenteraad heeft na een lang debat het verbod op buitenslapen geschrapt. Op straat lag zelden iemand wakker van het verbod, maar vorig jaar kregen 11 daklozen er wel een boete voor. Volgens een meerderheid van de raad heeft het weinig zin om daklozen te beboeten. De burgemeester was tegen het schrappen van het verbod. Na een jaar wordt onderzocht wat de gevolgen zijn. Veel Nederlanders hebben het meegekregen. Tanken in Duitsland is weer wat goedkoper. De overheid daar heeft de accijns op diesel en benzine met 17 cent verlaagd. Nederlanders gaan daarom de grens over voor een volle tank. Maar deze mensen in Drenthe blijven hun auto gewoon in Nederland volgooien, zag RTV Drenthe.
2: Bent u niet knettergek dat u hier gaat tanken?
3: Hoezo?
2: Nou, een paar kilometer verderop.
3: Maar Duitsland toch echt niet. Nee hoor, wij zijn Hollanders, hè. Wij tanken gewoon hier in Nederland. Niet in Duitsland. En die 15 cent per liter, dus je hebt nog geen bal.
2: Heeft u naar de prijs gekeken?
4: Helpt toch niks. Je kunt klagen wat je wilt. Moet je bij de klaagmuur zijn.
0: Ik zou juist zeggen dat als je echte Hollanders bent, dat je juist wel de grens overgaat.
1: Ja,
0: voor die 15 cent.
1: Dit zijn Hollanders, dit zijn Drenthe.
0: Ja, nou ja, hij zegt, we zijn Hollanders, we blijven in Nederland tanken. Maar goed. Oh, ja. De Duitse accijnsverlaging duurt in elk geval nog tot het einde van het jaar. Dus ze hebben nog de tijd om even dit denk daar toch vol te gooien. In Middelburg kregen gisteren zo'n 500 basisschoolleerlingen een wel heel realistische verkeersles. Ze leerden hoe lang de remweg van een auto is en hoe hard de klap bij een ongeluk. Dat werd gedemonstreerd door een auto die inreed op een teddybeer. Horen we bij Omroep Zeeland.
5: Zielige beer.
6: Ja.
5: Ik vond het wel grappig, want die vloog echt heel ver weg.
0: Nou, bij de een maakte het dus meer indruk dan op de ander. De ongelukken waren nagespeeld, maar maakten dus bij de meeste wel indruk. Volgens de organisatie was dat ook de bedoeling. Zo zien kinderen beter hoe lang de remweg van een auto is en hoe ver een trekker uitzwingt in de bocht. En op een zolder in Leeuwarden is een bijzonder radiofragment uit 1948 gevonden. Daarin spreekt een man in het Gronings een bericht in voor zijn neef die als soldaat in toenmalig Nederlands-Indië zat. De opname werd gemaakt op een landbouwtentoonstelling in Groningen. Horen we bij RTV Noord.
7: Bist u door Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zullen dat staat niet even kinkist. Mooi man, Marokko.
0: Geweldig. Schitterend dit. Zulke gesproken brieven werden toen op grammofoonplaatjes naar de soldaten gestuurd. En volgens de Groninger archieven is er maar weinig geluid uit die tijd bewaard gebleven. Ze hopen dat iemand de stem herkent.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
8: Ja, een opvallende file op dit moment op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer staat 6 kilometer file. Twee reishokken zijn dicht door een ongeluk en de vertraging is 20 minuten.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
1: We blijven even in de oude geluidsfragmenten, want vandaag, 75 jaar geleden, was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. En dat klonk zo.
9: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Verslaggever Mark Hamer, hoe gaan ze dat doen?
23: Nou, onder andere in de tentoonstellingsruimte staan 75 televisies in een cirkel. En een televisie gebouwd in elk jaar van die 75 jaar. Ik sta met Bas Achterberg, een van de twee conservatoren van de mediahistorie hier in dit, in deze cirkel. Even naar 1951, dat was wel een heel klein tv'tje.
26: Ja, dat is net iets groter dan je telefoon. Alleen de resolutie is veel lager, dus kun je nagaan. En daar gingen mensen met een hele groep omheen zitten om het wonder te aanschouwen.
23: Ja, we hoorden net het fragmentje, kom maar eens kijken. En wat ook wel bijzonder was, de voorzitter van de KRO, dan hebben we hem al gelijk, hè? Het verzuilde systeem wat we in Nederland hebben.
26: Ja, zeker. Sinds de jaren 20 waren de omroepen er gekomen. En die gingen ook de televisie doen. Het was overigens niet vanzelfsprekend dat zij dat zouden doen. Maar zo sterk verankerd waren die omroepen in de maatschappij om te zorgen, ook in de politiek, om te zorgen dat zij ook televisie konden gaan maken.
23: Maar deden die anderen ook gelijk mee? De VARA en noem maar op?
26: Alleen de VPRO, die hield het nog even af. Die was ook kleiner. Dus de andere omroepen allemaal een avond. Er waren drie uitzendavonden, dus het was niet zoveel voor de omroepen.
23: We lopen even langs die televisies. Uit al die televisies komt ook geluid, dus het is een heerlijke cacofonie. Waar heeft u nou de herinneringen aan uit uw jeugd?
26: Nou, bij mij begint dat zo'n beetje, dat ik het toestel herken, zeg maar, ergens tussen 74 en 76.
23: Dan zit ik eerder. Ik heb die
26: betere herkenning dan.
23: Ja, 66 zie ik hier staan. Ja, toen was ik er nog niet, hoor, maar ze gingen lang mee, die televisies toen.
26: Nou, het gekke is, ik heb het idee dat ze nu nog langer meegaan. Maar het klopt, het is natuurlijk wel, als je in 1960 een tv koopt, dan is in 1970 de kleurentelevisie er inmiddels.
23: Ja, we hebben heel lang zwart-wit gekeken.
26: We hebben tot in de jaren 70 zwart-wit gekeken, veel mensen. Ja. Klopt.
23: Laten we even een kort stukje horen van wat er nou in die 75 jaar is langsgekomen.
27: De watersnood die vannacht en vanochtend in ons land is ontstaan, heeft de omvang aangenomen van een nationale ramp.
28: En die zal worden genomen door Henk Groot.
29: 500 gulden van de brandweer uit Haarlem, alsmaar giften stromen binnen. En dit is van de gevangenen te Breda.
30: We hebben hier Mission Control.
31: We zijn er.
30: We zijn geland op de maan, dames en heren. Laten we in Houston blijven.
32: Hoe heet een stier dat het er tijd voor is? Mevrouwtje, dat ruiken ze.
33: Nou, daar ben jij zeker niet van, daar ben jij zeker verkouden.
23: Ja, cabaret, maar ook de maanlanding. En een slecht voorbeeld volgens u? Ja, de watersnoodramp, want daar was de televisie niet zo snel mee.
26: Ja, in die tijd was televisie nog niet echt een massamedium. Het aantal toestellen was nog beperkt, want het was verschrikkelijk duur. En er was nog geen NOS-nieuws, dus...
23: Dagen later pas waren de beelden.
26: Nou ja, dus het duurde even voordat de beelden er waren. De radio, die was er meteen.
23: Die is er altijd, onmiddellijk. Wel waar televisie voor gezorgd heeft, is die verbinding. Dat hoorden we net ook. En daar gaan we straks even over verder praten. Wat er allemaal te zien is. Nou ja, we hoorden het cabaret, voetbal, dat soort dingen. Allemaal in die 75 jaar televisie.
1: Verslaggever Mark Hamer vanuit Beeld en Geluid.
6: Op NPO.
19: Dit weekend, Eredivisie Vrouwen en Eerste Divisie Mannenvoetbal, honkbal, motocross, hockey en het EK wielrennen. En natuurlijk, zondagavond,
6: voetbal.
10: Is dit de
19: De vierde wedstrijd van de Oranje Mannen in de Nations League.
11: Meerdink neemt hem mee, Meerdink schiet en Meerdink scoort!
19: Deze keer in Eindhoven voor de tweede maal tegen Servië.
10: Bal blijft liggen, goal!
19: In een extra NOS langs de lijn vanaf 8:30.
6: Luistert, weet meer. Ster.
1: Morgen in Meldpunt Actueel. Het doorbehandelen van kwetsbare ouderen en de grenzen die dit oproept. Moeten we alles uit de kast blijven trekken om het leven te verlengen? Of moet de behandeling eerder stoppen omdat er geen zicht is op verbetering van leven? Doorbehandelen in Meldpunt Actueel. Morgen bij Max NPO 2.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
13: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
15: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
22: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
19: NPO Radio 1. 8 uur.
6: Astrid Kersenboom.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. De inflatie is gestegen door oplopende brandstofprijzen. En de scholierenprotesten in Frankrijk zijn nog niet voorbij. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
0: Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren gesloten. Dat heeft te maken met het scholierenprotest van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht. Ook werden op veel plekken vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt. Onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik, in België, vonden spontaan acties onder scholieren plaats. En ook daar houden alle middelbare scholen uit voorzorg de deuren vandaag dicht. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. En ook aardgas is iets duurder geworden. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper. Volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Dat bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere was vannacht brand in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand slaan en er grote rookwolken bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere onder controle. De brandweer was daarna wel nog een tijd bezig met nablussen. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. Daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1 na snelste. Net als zijn teamgenoot Kimi Antonelli had Russell veel last van bandenslijtage. Het Formule 1-circus is voor het eerst in 9 jaar weer op het circuit van Sepang in Maleisië, omdat er in Bahrein niet gereden kan worden vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. 9 jaar geleden won Verstappen in Maleisië. Het weer in het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is 1 graad of 10. In de ochtend is er zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
2: Ja, er is gelukkig weinig aan de hand deze vrijdagochtend. Maar toch wel 3 files te melden. Om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor Den Hoorn 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N211. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Oud-Geest en Kooimeer. Daar staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A28, tenslotte Zwolle-Assen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hogeveen en Ruinen. Daar zijn een vrachtwagen en een personenauto bij betrokken. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een klein kwartier.
1: De boodschappen zijn iets goedkoper geworden, blijkt uit de laatste inflatiecijfers. Maar blijft dat zo? Zo de heeft ook econoom van het CBS. Ster.
3: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie.
11: verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
23: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks Bo.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
12: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
23: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Vooral door de opgelopen brandstofprijzen is de inflatie de afgelopen maand weer iets hoger uitgevallen. 3,4%. Blijkt uit de eerste CBS-raming over september. Maar er is meer aan de hand. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
1: Ja, dat benzine- en dieselprijzen hoog zijn, dat zien we allemaal. Daar horen we heel vaak over. Wat ziet u nog meer?
25: Nee, dat klopt. Dat is ook al een tijdje aan de gang. Maar je ziet die hoge energieprijzen inmiddels ook terug in de prijzen van gas en elektriciteit. Veel mensen zullen dat waarschijnlijk al gemerkt hebben toen ze hun energiecontract hebben verlengd, dat ze ineens een paar tientjes per jaar meer moesten betalen. Ja, dat zien wij ook in deze cijfers terug. Dat begint langzaam door te sijpelen. Ja, daaraan zie je dat die stijging van de inflatie inmiddels veel breder gedragen is dan alleen benzine en diesel. Want als je geen auto hebt of elektrisch rijdt, dan kon je nog denken van nou, mij raakt het niet. Maar ja, die tijd is wel voorbij.
1: Maar er is ook goed nieuws, want de boodschappen die zijn goedkoper dan dezelfde maand een jaar geleden.
25: Klopt, dat was de vorige maand ook al zo. In augustus zagen we dat ze goedkoper waren dan in augustus vorig jaar. En die daling is nog weer wat groter geworden. Dus dat is op zich wel positief nieuws. Het staat natuurlijk wel tegenover dat de prijzen in de supermarkten nog steeds op een heel hoog niveau liggen door die Russische invasie van de Oekraïne van 4 jaar geleden, toen de energieprijzen hard stegen. Maar ze zijn wel iets goedkoper geworden en dat zullen veel mensen ook positief vinden.
1: En dan heb je natuurlijk wel die hoge energieprijs, dus die gaan misschien wel op termijn dan doorwerken in de boodschappen?
25: Ja, dat lijkt wel waarschijnlijk. Dat is ook natuurlijk wat we 4 jaar geleden zagen. Ja, toen ging het allemaal heel snel en ook vrij extreem. Het is nog maar de vraag of dat nu weer zo zal zijn. Het lijkt er op dit moment niet op, want het conflict in het Midden-Oosten is nu ruim een half jaar aan de gang. En de inflatie is wel iets opgelopen, maar nog niet zo enorm als 4 jaar terug. Maar ja, als energie duurder wordt, dan worden de prijzen van al andere goederen en diensten, die gaan ook omhoog. Want uiteindelijk wordt energie in alles gebruikt. Er zit een zekere vertraging op, soms 3 maanden, soms een half jaar. Maar uiteindelijk zullen we dat in de prijzen van de boodschap waarschijnlijk ook wel gaan merken.
1: Hoe doet Nederland het als je het vergelijkt met andere Europese landen?
25: Ja, en ook in andere Europese landen zie je dat de inflatie wel wat aan het oplopen is. Net als in Nederland. Ja, het tempo verschilt wel een beetje. Het heeft bijvoorbeeld ook te maken met iets als de prijs van diesel. Vooral diesel is natuurlijk heel erg in prijs gestegen het afgelopen half jaar. Ja, vooral in landen als Duitsland, maar ook in Frankrijk en andere Europese landen gebruiken ze toch wat meer diesel dan wij in Nederland dat doen. Dus daar heeft dat automatisch een hogere impact. Maar ja, als gas en elektriciteit duurder wordt, ja, gaan wij dat net zo hard merken als de landen om ons heen.
1: Dank, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Het is 8:09. De NS gebruikt sinds deze maand drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het gebruik van drones werkt goed in andere landen en de NS hoopt dat het effect in Nederland ook zo is. De Telegraaf schrijft er vanmorgen over. Sefki Akseki, directeur Corporate Security bij NS. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
1: Ja, de NS deed al een proef, hè, met drones. Is dit dan de uitwerking ervan?
26: Nou, we deden wel proefs, maar dit is echt, echt gericht op graffiti en op onbevoegden dus die onze trein opkomen. Het is de nieuwste technologie en dat werkt in het buitenland. Dus wij gaan het nu ook inzetten en testen en de proeven.
1: Want wat doen die drones?
26: Die vliegen boven onze locaties. En op het moment dat er onbevoegden op trein zijn, die gaan dan ook gerichter zoeken. Die spreken toe. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegden toe van ze het terrein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de personen.
1: Ja, dus de graffiti-spuiters die willen aan de slag gaan. En dan hangt er een drone boven hun hoofd. En die schijnt en licht en daar begint geluid uit te komen.
26: Ja, daar begint geluid uit te komen. Die geeft aan dat het een terrein is waar voor onbevolkte verboden terrein is. En dat ze het terrein moeten verlaten. Dan word je echt gewoon toegesproken. Ja.
1: Wat gebeurt dit vooral 's nachts?
26: Ja, vaak zijn de graffiti-spuiters wel 's nachts bezig. Maar we zetten ze ook gewoon overdag in, okay, als het nodig is.
1: In andere landen hebben ze er al ervaring mee. En blijkbaar goede ervaringen.
26: Ja, in Zwitserland. Wij werken samen met andere Europese spoorcollega's. Zo noemen we elkaar. Hebben we met andere Europese landen samenwerkingen. We komen 2 keer in het jaar bij elkaar. En vooral kennisuitwisseling, informatie. Wat werkt bij jullie en welke aanpak werkt het best? En ja, drone inzet werkt in Zwitserland heel goed. Daar zie je echt wel heel goed een afname. Dus vandaar dat wij het idee hebben overgenomen.
1: Ja, ik begreep zelfs dat het bijna niet meer voorkomt. Klopt dat?
26: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. Dat zou ook onze wens zijn. Maar dat is de komende periode kijken hoe dat bij ons gaat werken.
1: U zet dus die drones in, maar u gaat ook stickers plakken. Hoe werkt dat?
26: Nou ja, dat zijn... Wij vonden dat wij zetten best wel veel maatregelen. Zoals dat ook in de artikel stond. We hebben best wel veel maatregelen om graffiti tegen te gaan. Alleen wij hadden nog niet echt maatregelen dat we ook konden communiceren met onze reizigers. Onze reizigers weten vaak niet wat wij doen en inzetten op graffiti. Dit was een heel mooi idee om ook te communiceren met onze reizigers. Hè, van no graffiti op een tag. Dus
1: een tag is dan zeg maar de handtekening van de spuiter.
26: Ja, de handtekening. Ja. En daar plakken we er overheen. En dan geef je eigenlijk ook de boodschap van... hey, no exposure op onze treinen. Maar je communiceert ook gelijk met de reiziger van... hey, we doen er wat aan. Er zit een QR-code erop. Je kan naar onze website en daar heb je een kort filmpje die precies uitlegt wat onze maatregelen allemaal zijn. Dus dan kan je wat meer informatie vinden via de website. Mm-hmm. En dit was ook dus een communicatie richting onze reiziger.
1: En al deze maatregelen kosten natuurlijk ook geld, maar dat weegt op tegen de kosten van het schoonmaken van de treinen?
26: Absoluut. Alleen al de schoonmaak van de treinen die lopen in de vele miljoenen op. En los daarvan vinden wij als NS wel echt belangrijk dat onze reiziger het minste last van heeft. Dus op het moment dat wij een trein uit dienst halen voor de reiniging, betekent minder treinen, kortere treinen, minder zitplaatsen. Maar het belangrijkste is de veiligheid. Hè? Dat veiligheidsgevoel bij de reiziger. Als er een trein volgespoten wordt, dat geeft al een bepaalde gevoel. En zeker als de ramen ook nog volgespoten worden. Je zit erachter, je zit in de trein. Je kan niet naar buiten kijken. Van buiten kunnen ze niet naar binnen kijken. Ja, dat geeft je niet echt een veiligheidsgevoel.
1: Dank. Sefki Akseki, directeur Corporate Security bij NS. Steeds meer mannen kiezen voor een baan als leraar op een basisschool, schrijft het AD.
0: 1 op de 5 nieuwe leraren is inmiddels man. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 7. Vorig jaar haalden 858 mannen hun bevoegdheid voor het basisonderwijs, het hoogste aantal in jaren. Volgens experts komt dat door het veranderde imago van het vak en het gelijktrekken van de salarissen met het voortgezet onderwijs.
1: Nou, als dochter van een onderwijzer doet mij dit goed.
0: Nou ja, mijn dochtertje heeft een man voor de klas staan, meester Jesse. Dat is echt een waanzinnig leuke vent die op een hele leuke manier invulling geeft aan het vak. Dus volgens mij is het ook gewoon heel leuk om te doen.
1: Ja, en belangrijk, een beetje mannen erbij.
0: Ja, zeker. Een Belgische aardappelboer is schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochters van 5 en 8 jaar. De jury oordeelde dat de 48-jarige Chris van Haverbeke de meisjes in 2022 doodde op zijn boerderij. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te electrocuteren, maar dat mislukte. Vandaag bepalen de rechters zijn straf, vertelt deze verslaggever van de VRT.
13: Wel, als er geen verzachtende omstandigheden worden gezien, dan riskeert Chris van Haverbeke levenslang en eventueel ook nog een ter beschikkingstelling daarbovenop van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat zullen we moeten zien.
0: Waarschijnlijk wordt zijn straf in de loop van de middag duidelijk. Scheepvaartbedrijven die minder strenge regels willen kunnen terecht bij een Rotterdams bedrijf dat schepen onder buitenlandse vlag registreert. Volgens Follow the Money kunnen schepen zo bijvoorbeeld onder de vlag van Cameroen, Mongolië of Zanzibar varen en gelden aan boord de regels van dat land. Oprichter Efe Akiurek zegt dat hij hierover een contract heeft getekend met onder meer de regering van Somalië. Follow the Money noemt de handel schimmig, omdat vlaggen voor tienduizenden euro's te koop zijn. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, richt bij het Pentagon een nieuw kantoor voor religieuze zaken op dat rechtstreeks aan hem rapporteert. Dat kantoor moet onder meer militaire geestelijke en religieuze ondersteuning helpen, horen we bij CNN.
15: Because while we wage physical war, we all know the real battle is spiritual. God is good. Evil is not. And America's military must understand the difference.
0: Op het nieuwe kantoor is ook kritiek, omdat het christendom volgens critici hierdoor een grotere rol krijgt. En een politiekorps in North Carolina heeft Taylor Swift-fans tegen zich in het harnas gejaagd met een bericht op social media. Het korps schreef dat arrestanten als straf de nieuwe nummers van Swift eindeloos moesten luisteren, tot woede van veel Swifties. Een woordvoerder van het politiekorps zegt bij persbureau DPA dat het een geintje was om te laten zien dat ze geen afstandelijke overheidsinstantie zijn. Het korps heeft inmiddels excuses aangeboden en fans opgeroepen om vooral naar de muziek van Swift te blijven luisteren.
1: Verkeersinformatie, Erik.
2: Ja, een opvallende file op de A20 nu van Hoek van Holland naar Gouda. Daar gebeurde zojuist een ongeluk tussen een vrachtwagen en een personenauto tussen Schiedam en het Terbrechtseplein. De weg is al wel weer snel vrijgegeven, maar er staat toch 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: De VS stuurt een derde vliegdekschip richting Iran. De USS Theodore Roosevelt wordt door andere oorlogsschepen begeleid richting de Persische Golf. Met de vloot komen er bijna 10.000 militairen in de regio bij, bovenop de 50.000 die er al zijn. Ben Bekkering is vice-admiraal buitendienst en verbonden aan onderzoeksinstituut Klingendaal. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Het is op dit moment relatief rustig, hè, behalve dan wat aanvallen in de straat van Hormuz. Waarom doet de VS dit?
16: Ja, kijk, dat het rustig is, hè, dat is voor ons aan de buitenkant. Ik denk dat de schepen die er zijn hartstikke druk aan het werk zijn. En die zijn er ook al een tijdje hoor, een paar maanden. Dus waarom dit schip erheen gaat, daar zijn twee grote mogelijkheden. Eén, Amerika wil zijn slagkracht in de regio vergroten. Om wat voor reden dan ook, hè, om druk te zetten. Of het is toch om een van de twee vliegkampschepen die er al zijn af te lossen. Dat kan ook.
1: Want de Amerikanen zeggen, we willen alle militaire opties op tafel houden. Maar wat kunnen die dan zijn met zo'n extra schip?
16: Ja, de algemene stelregel was altijd, als je één vliegkampschip hebt, dan kun je een groot deel van de dag, maar niet 24 uur, operaties inzetten. Met twee carriers kun je rond de klok opereren. Een derde levert je gewoon meer slagkracht, dus je hebt meer middelen beschikbaar. En ik koppel het een beetje aan wat ik zie gebeuren achter de schermen, wat je dan leest over een diplomatieke lijn, maar ook economische lijn die Amerikanen inzetten. Gisteren heeft de Amerikaanse minister van Financiën ook weer een aantal maatregelen afgekondigd. Dus je ziet een beetje druk opbouwen van Amerika. En dit is dan de militaire lijn. Dat wordt verkocht als we bouwen de druk ook verder op door meer slagkracht in de regio te brengen. En dan valt het allemaal natuurlijk samen. Daar zit iedereen ook naar kijken met de midtermverkiezingen. En Amerika heeft dat een rol te spelen. Maar puur militair gezien levert zo'n derde vliegkampschip vooral meer slagkracht op. En ik verwacht eigenlijk dat best eventjes daar op dat niveau volgehouden kan worden. Maar dan zal ongetwijfeld ook een van de drie vliegkampschepen weer teruggetrokken worden naar thuis of naar een andere regio.
1: Ja, u zei al, er zijn al die vliegdekschepen in de regio en die zijn druk bezig. Wat doen ze?
16: Ik denk zo'n vliegkampschip, als die ergens opereert, heeft die altijd vliegtuig in de lucht hangen. Dus sowieso zijn die operaties aan boord vinden al plaats. Maar je moet ook niet vergeten dat Ze voeren op dit moment, althans dat lijkt zo, geen luchtaanvallen uit. Maar er is nog wel die blokkade die Amerika in stand houdt om de Iraanse havens te blokkeren. En daar worden de schepen en ook de vliegtuigen druk voor ingezet. En dat is ook een flinke klus, dus daar is men druk mee bezig. En dan zal men ook geoefendheid moeten ophouden. Dus ik denk dat die schepen op zich als platformen druk bezig zijn met een aantal taken. Verdediging van het vliegkampschip, het uitvoeren van die blokkade. En ze zijn natuurlijk gereed, mocht er besloten worden om toch weer tot verdergaande stappen te gaan, om dat die ook uit te voeren.
1: Tegelijkertijd proberen Iran en de VS toch echt ook wel tot een akkoord te komen. Zo zijn in ieder geval de geluiden. Maar als je dan het aantal manschappen in de regio opvoert als Amerika, kan dat dan die pogingen niet ondermijnen?
16: Ja, maar dat is altijd het spel van, hè, hoeveel druk bouw je op? En klaarblijkelijk zien de Amerikanen hier dat als we de druk iets verder opvoeren, dat dan misschien Iran toch bereid is om wat meer te schikken naar de eisen die de Amerikanen stellen. En Iran zal mogelijk zeggen van ja, maar dit voert de druk verder op. En Amerika zal zeggen ja, maar weet je, jij kan zodra je een stap terug doet, dan gaat die drukte weer af. Dus dat blijft altijd natuurlijk, wat ik zei, de drie sporen, diplomatiek, economisch en militair. Alle tweede partijen zullen die altijd gecoördineerd willen inzetten. En dat lijkt er nu aan de hand met Amerika.
1: Dank u wel, Ben Bekkering, vice-admiraal buitendienst. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. In de fabriek die in Katwijk komt te staan zullen die diabetespillen en afslankingsmiddelen worden geproduceerd. Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly investeert meer dan 2,5 miljard euro in de bouw. Bewoners wilden via een referendum peilen of er wel draagvlak is voor het project. Maar de gemeenteraad stemde tegen dat referendum. Een verslag van Jeroen de Jager.
6: 40 meter hoog, met een oppervlakte van ongeveer 28 voetbalvelden. Het wordt een enorme kolos aan de rand van Katwijk, Valkenburg, Rijnsburg tegen Leiden aan. Een investering die sterk is bevorderd, ook door het ministerie van Economische Zaken. Maar bewoners voelen zich overvallen en hebben bedenkingen.
17: Nou, dat zijn afvalstoffen die in het water terechtkomen. Ze gebruiken ontzettend veel water, 700.000 liter water.
6: Weten we al wat voor afvalstoffen?
17: Nou, ook dat is nog niet exact bekend. Maar ze zeggen alleen dat het zeer schadelijk is. Want dat weten we, omdat in het buitenland die fabrieken ook staan. En die krijgen allemaal rechtszaken voor hun kiezen.
6: Al dus Kees van der Plas, die binnen een paar dagen voldoende handtekeningen ophaalde voor een referendum. Gisteravond moest de Katwijkse gemeenteraad daarover stemmen. Voor het gemeentehuis staan tegenstanders van de fabriek die de vergadering gaan volgen.
18: Wat je ziet is dat er over deze bevolking heen dit is neergelegd vanuit het Rijk. Met een enorme hoeveelheid geld is er gezwaaid. En dat komt.
6: Het is ook 2,6 miljard. Het is belangrijk voor de Nederlandse economie.
18: Ja, zoals voortdurend wordt gezegd. En ik noem dat economisch imperialisme. Dat betekent dat gewoon geld regeert. En de arme bewoners in Valkenburg, die krijgen dit over zich heen. Er lag een prachtig plan. Een heel mooi plan. Dat is zo opzij geschoven voor dit.
6: Vooraf was dus al duidelijk dat er in de Raad geen meerderheid zou zijn voor een referendum. Sterker nog, een hele grote meerderheid stemde tegen. Inclusief partijen als Pro en D66. Gijsbert Schrijvers is een van de weinige voorstanders van zo'n referendum. En hij legde uit wat het dilemma was waar de Raad voor stond.
19: Het is heel simpel. We hebben in Katwijk een referendumverordening om een referendum te organiseren. Dat doen wij altijd bij verkiezingen. En de eerstvolgende verkiezingen zijn pas in maart. Terwijl het besluit vraagt om morgen een besluit te geven op op de BOPA-verklaring. Dus steun.
6: BOPA-verklaring is de verklaring om te beginnen met de bouw van die fabriek.
19: Klopt. Landelijk zijn wij verplicht om binnen een termijn, en dat termijn loopt dus morgen af, aan te geven of wij voor deze buitengewone activiteitsplan zijn of daartegen. En dat loopt een beetje spaak nu, omdat wij morgen dat besluit moeten geven aan Eli Lilly. Dus wij zitten klem. Wij moeten morgen zeggen ja of nee. En daarbij is er dus geen tijd meer voor een referendum. En dat vinden wij zonde.
6: De gemeenteraad had ook kunnen besluiten om voorlopig tegen de bouw te stemmen van de fabriek. En eerst een referendum af te wachten. Maar volgens wethouder Gerard Mostert zou dat contractbreuk met Eli Lilly opleveren en tot een schadeclaim kunnen leiden.
20: Zij hebben aangegeven dat ze voorafgaand aan dit proces met elkaar hebben afgesproken om de termijnen te volgen die we met elkaar hebben afgesproken.
3: Wat denkt u dat dit doet met het vertrouwen van de bevolking in de politiek?
20: Nou, ik denk dat het heel goed is dat de politiek ook duidelijk uitlegt in welke ingewikkelde situatie we ons soms ook bevinden, om ook zo'n afweging van belangen goed uit te leggen aan onze inwoners. En dat is precies wat ik elke dag doe. Als ik door de straat fiets, als ik hier in de gemeenteraad zit en als ik met u praat.
4: Voor initiatiefnemer Kees van der Plas van het referendum is de strijd nog maar net begonnen. Met frisse moed zullen ze proberen in bezwaar te gaan tegen elk volgend besluit dat Katwijk neemt.
5: Ja, dus niet onverwacht.
3: Snapt u het?
5: Eigenlijk niet.
3: Want het zou ze geld kosten, zeg maar, als ze het referendum zouden toestaan en die fabriek niet, de beslissing over die fabriek niet morgen al kunnen nemen.
5: Ze willen geen nee zeggen tegen die BOPA. En dat hadden ze
3: tegen die bouw van een fabriek.
5: En daar zijn voldoende gronden, zijn er nu al beschikbaar, dat ze nee hadden kunnen zeggen tegen de BOPA.
3: En dan zeggen ze dat zou heel veel geld kunnen kosten, want dan krijgen we schadeclaim.
5: Dus dat is angstcultuur neerzetten.
3: Dus dat wel gekund.
5: Dus als zij hadden gezegd van jongens, stemmen voor het referendum en zeggen nee tegen de BOPA, hadden ze helemaal niks met termijnen te maken gehad. En hadden ze gewoon doorgegaan. Kies Katwijk heeft ook keurig gezegd.
3: Dus doet dit met vertrouwen van de burgers in de politiek?
5: In de politiek? Die was laag en die wordt alleen maar minder. Maar wij zijn nog niet klaar met strijden.
1: Zei Kees van der Plas uit Katwijk dus over de bouw van de fabriek van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly. Over ruim een uur.

0: In de politiek, die was laag en die wordt alleen maar minder. Maar wij zijn nog niet klaar met strijden.
1: Zei Kees van der Plas uit Katwijk dus over de bouw van de fabriek van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly. Over ruim een uur Stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Astrid. We gaan het hebben over 75 jaar televisie. Ik hoorde het ook bij jullie al voorbij komen. Het is vandaag 75 jaar geleden dat de eerste uitzending was. Konden Nederlanders voor het eerst naar een televisieuitzending kijken. Ja, iedereen kent natuurlijk wel die verhalen over die ene televisie in de straat of in de etalage, waar de hele buurt zich omheen verzamelde. Sindsdien is natuurlijk onze manier van tv kijken compleet veranderd. Van een paar uurtjes uitzending per week naar een eindeloos aanbod van zenders en streamingsdiensten. Maar er wordt nog gelukkig altijd volop mooie en ook wel slechte televisie gemaakt. Ik ben benieuwd welk tv-moment in uw geheugen gegrift staat, waar u ontroerd door was, of waar u de bibbers van kreeg, of moest lachen, de slappe lach kreeg. Favoriete tv-moment van de afgelopen 75 jaar. Misschien heeft het zelfs wel uw leven veranderd. Dat ene tv-moment of dat ene programma. Dat wil ik allemaal graag horen zometeen. 0800-1101. U kunt het laten weten in ons spraakmakerscollectief of door te reageren via spraakmakers@kro-ncrv.nl. We mogen trots zijn op 75 jaar televisie.
3: Ja, kun je even staan?
4: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
5: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
12: Weet jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
13: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
14: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
12: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
14: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
15: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
16: Na de scholierenprotesten van de afgelopen dagen houden meer dan 400 scholen in Frankrijk vandaag de deuren gesloten. De protesten liepen de voorbije dagen op meerdere plekken uit op rellen, vernielingen en brandstichting. Ook in Luik, in België, houden middelbare scholen vandaag de deuren dicht na spontane acties daar gisteren. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was het nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder, meldt het CBS. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. Daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren.

0: Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken.
1: Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, moeten we nog steeds rekening houden met mist hier en daar?
2: Ja, op dit moment hebben we her en der nog te maken met wat mistbanken, maar die gaan wel snel oplossen de komende uren. En dan volgt een zonnige vrijdagmiddag met aangename temperaturen daarbij, want vanmiddag komen we uit op zo'n 19 graden aan zee tot plaatselijk 21 graden in het binnenland. En omdat er maar weinig wind staat, ja, voelt het best wel warm aan, denk ik.
1: En ook een zonnig weekend?
2: Ja, ook het weekend verloopt droog, vrij zonnig. Al zien we met name morgenmiddag wel wat meer bewolking over het land trekken. Maar neerslag valt daar eigenlijk niet uit. Temperaturen zowel morgen als zondag rond of iets boven de 20 graden. En er staat maar weinig wind. Nou, ook begin volgende week houden we dat rustige najaarsweer nog even vast. Met veel zonneschijn en wat hogere temperaturen. Misschien dat het dinsdag zelfs 23 graden kan worden. Nou, de dagen daarna neemt de kans op een paar buien toe. En dan gaat de temperatuur langzaamaan omlaag.
1: Wouter, dankjewel. En Erik, waar staan de files?
3: Nou, op 15 plekken, maar de meeste zijn erg kort en die hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Twee vallen erop, de A4 om te beginnen, daarna richting Rotterdam voor Den Hoorn 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N211. En de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Haven en Eemnes 3 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging.
1: Koning Willem-Alexander wilde weten wat de rol van zijn voorouders is geweest in het koloniale verleden van Nederland. Later vanochtend krijgt hij antwoord. Zo onze koninklijk huisverslaggever.
4: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: In Leiden ontvangt koning Willem-Alexander de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland. De koning nam zelf het initiatief voor het onderzoek, betaalt het ook zelf, en er is jarenlang aan gewerkt. Verslaggever Bo Heimessen, jij bent erbij straks. Waarom wilde hij dit onderzoek?
16: Ja, hij wilde dit onderzoek omdat hij heeft aangegeven dat hij schoon schip wil maken. Dat zijn zijn letterlijke woorden. Hij heeft gezegd dat je het verleden moet begrijpen om te weten hoe dit doorwerkt in het heden. Zodat je ook de impact daarvan begrijpt. En dat je ook weet hoe dat op verschillende gemeenschappen doorwerkt. Hij heeft daarom ook zelf inderdaad om dit onderzoek gevraagd, wat uniek is. Hij betaalt het inderdaad ook zelf. Het is geen politiek besluit geweest. En het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Leiden. Hij heeft hier zelf ook geschiedenis gestudeerd. Maar er is wel heel erg duidelijk afgesproken dat het geheel onafhankelijk is. Dus dat hij er echt geen invloed op heeft. En dus ook pas helemaal aan het einde de resultaten krijgt.
1: En er is ruim 3 jaar aan gewerkt. Die tijd was nodig?
16: Ja, die tijd was zeker nodig, want dat klinkt lang, maar als je er goed over nadenkt, het gaat over een behoorlijk lange periode, van 1600 tot 2025, dus dat is behoorlijk breed. En dat is natuurlijk lang niet alleen het slavernijverleden, dat gaat van de tijd dat Nederland nog stadhouders had en geen koningen. Ja, en daarbij komt ook dat het nog nooit zo nadrukkelijk is onderzocht, de rol van de Oranjes. En ook niet uit verschillende perspectieven. Er komen 5 boeken uit. 60 onderzoekers hebben eraan meegewerkt. En er is bijvoorbeeld ook gekeken naar de doorwerking van het koloniale verleden. In het dagelijks leven van mensen in Indonesië, Suriname, de Caribische eilanden. Dus het is een behoorlijk uitgebreid onderzoek. En daarbij komt ook nog dat ze voor het eerst in de koninklijke archieven mochten kijken. Dus ook nieuw bronmateriaal hebben ingezien. En dat mag alleen met toestemming van de koning. Dus ze hebben daar echt wel tijd voor nodig gehad. Ja,
1: het is dus nog nooit zo goed onderzocht. Maar er is wel het een en ander al bekend, toch? Over de rol van de Oranjes.
16: Ja, zeker. Er is geen twijfel over mogelijk dat ze via de West-Indische Compagnie en Handelscompagnie betrokken waren bij de transatlantische slavenhandel. Dat heeft hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie, die heeft dat al gezegd voordat dit onderzoek überhaupt begon. Dus dat was in 2022 al. Maar ja, de vraag is hoe actief ze dan waren en hoeveel hebben ze er werkelijk ook aan verdiend? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Een aantal jaar geleden, in 2023, kwam al naar buiten dat het sowieso omgerekend een 500 miljoen zou zijn. Maar ja, daarbij was niet het hele verhaal meegenomen. Bijvoorbeeld de opbrengst uit Suriname miste daar nog in. Dus mogelijk krijgen we daar vandaag wat over te horen. Wat wel duidelijk is, is ook dat Willem-Alexander daar zelf ook al iets over heeft gezegd in 2023 tijdens de slavernijherdenking in Amsterdam. Toen maakte hij excuses en zei hij ook dat zijn voorouders, dus die stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau, niets hebben gedaan om de slavernij en slavenhandel te stoppen. En daar vroeg hij ook vergiffenis.
17: Het onafhankelijk onderzoek waartoe ik heb besloten zal meer licht werpen op de precieze rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis en de slavernij. Maar voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad, tegen de menselijkheid, vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis.
1: Daarna is hij dus gekomen met dat verzoek om het echt te onderzoeken, de rol van de Oranjes. Is er al iets bekend over wat er uit het onderzoek is gekomen?
16: Nee, Astrid, dat zouden we heel graag al weten natuurlijk, want het is zo'n lange periode. Maar daar moeten we echt op wachten. En straks om 11:30 dan krijgt de koning de resultaten hier dus. Ik ben al in de zaal, dus het is afwachten tot hij straks komt. En dan zullen we allemaal gespannen afwachten wat erin staat. En heel veel gaan lezen, want ik zei al, het zijn 5 boeken.
1: Succes ermee. Verslaggever Bo Heimessen. De druk op Europese landen om miljoenen vaten diesel uit de noodvoorraad vrij te geven wordt flink opgevoerd. Gisteren was er een crisisoverleg, zo melden internationale media, en ook vandaag zou er worden gesproken. De druk komt uit de VS, waar president Trump met de midtermverkiezingen in zicht zelf onder hoge druk staat vanwege de hoge dieselprijs. Hij dreigt te stoppen met de export van Amerikaanse diesel naar Europa. Tom Opheikens van de economieredactie. Tom, het lijkt wel of iedereen dus ook onder druk staat en elkaar onder druk zet. Hoe serieus is dat dreigement van Trump?
18: Ja, hij zegt natuurlijk heel serieus. Maar het is eigenlijk gewoon heel lastig te zeggen hoe serieus dat is. Er zijn in de VS grote voorstanders, maar zeker ook grote tegenstanders, omdat ook de effecten van zo'n diesel-exportban onduidelijk zijn, ook op de VS zelf. Maar het is wel een dreigement dat serieus genomen moet worden. Ja, allereerst omdat het Trump is, die brengt nou eenmaal een grote mate van onvoorspelbaarheid met zich mee. Maar de gevolgen zouden ook heel groot zijn voor Europa.
1: Want wat zouden de gevolgen zijn?
18: Ja, als je naar Europa kijkt, dan zijn wij een importeur van diesel. Ter vergelijking, benzine, dat maken we meer dan we gebruiken of nodig hebben. Dus dat exporteren we. Het is helaas niet mogelijk om wat meer diesel te maken, of veel meer diesel en wat minder benzine. Dat allereerst. Maar voor diesel leunen we dus echt op import. En best wel veel ook. En een groot deel daarvan komt momenteel uit de Verenigde Staten. En nou zie je natuurlijk op de weg steeds minder particulieren de afgelopen jaren die in dieselauto's rijden. Maar diesel is economisch bekeken echt essentieel nog. Denk bijvoorbeeld aan vrachtverkeer, landbouw, scheepvaart. Ja, die kunnen simpelweg nog niet zonder. Heel veel diesel is er nog voor nodig om dat allemaal aan de praat te houden momenteel. En ja, veel hogere prijzen voor diesel, die zouden we dus ook als consument gaan merken. Want ja, als vervoer, voedselproductie een stuk duurder wordt, dan komt dat natuurlijk ook in de prijzen van spullen en boodschappen terecht.
1: En die stijgen al, dus nog meer stijging maakt het nog duurder.
18: Ja.
1: Zijn er alternatieven voor die Amerikaanse diesel?
18: Ja, dat is eigenlijk het probleem. Niet echt. Er zijn een aantal grote dieselproducenten en ook voormalige exporteurs in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan Rusland. Maar ja, die diesel die willen we niet. China heeft toen de oorlog in Iran uitbrak zelf gezegd: wij houden onze diesel eventjes hier. Nou ja, het Midden-Oosten, dat is bekend. Daar komt nog steeds veel minder diesel vandaan dan voor die oorlog in februari uitbrak. En dan blijft bijvoorbeeld India nog wel over. Die produceren ook veel. Maar wij zijn, als de VS hiertoe zou besluiten, ook zeker niet de enige met een groot probleem. Latijns-Amerika bijvoorbeeld krijgt ook heel veel diesel. Nog meer, veel meer dan Europa vanuit de VS. En wat je dan gaat zien is dat er een biedingenstrijd ontstaat. Dat hebben we in 2022 natuurlijk ook gezien met vloeibaar gas. Dat kan tot hele grote prijsstijgingen leiden. Dus dat is wel, spannend als dat gebeurt.
1: Ja, de Amerikanen willen dus dat de noodvoorraden worden aangesproken. Hoeveel zit er in die noodvoorraden?
18: Ja, de regel is genoeg voor enkele maanden gebruik. Er is al wel wat vrijgegeven in maart. Niet een heel groot deel, maar wel wat. Maar belangrijker is ook misschien wel, ja, die noodvoorraden. Ja, het zit natuurlijk al in de naam. Dat is wel echt voor nood. Het is een laatste redmiddel. Dus de vraag is dan, uiteindelijk vinden we dat we daar al aan toe zijn. Want hierna, ja, dan houdt het een keer op natuurlijk.
1: Ja, want je wil in ieder geval nog een bodem overhouden, zou ik maar zeggen.
18: Ja. Zeker, zou je zeggen.
1: Gaan we afwachten hoe dit gaat aflopen. Dankjewel, Tom Ophekkens van de economieredactie. Klik niet. Ja. Curaçao blijft foutloos in de Nations League.
19: De ploeg van Dick Advocaat won vannacht met 1-0 van Trinidad en Tobago. Dat is de derde overwinning op rij. Juninho Bacuña maakte in de tweede helft het enige doelpunt.
20: I know he's made his way to Curaçao and has made an appearance. Smith has been beaten. He has! And Curaçao have taken the lead. A sucker punch.
19: Curaçao had daarna nog volop kansen op meer, maar hield het dus bij die 1-0 van Bacuña. Daarmee staat de ploeg na 3 wedstrijden op 9 punten, na eerdere zegens op Costa Rica en Nicaragua. Darter Niels Sonneveld heeft voor een flinke verrassing gezorgd op de World Grand Prix. Hij versloeg in Leicester tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson en staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een groot toernooi dat meetelt op de wereldranglijst. Een hoogtepunt in zijn carrière, zegt hij bij Viaplay.
21: Ik denk dat dit hetgeen is waar ik op zat te wachten voor een aantal jaar. Ik heb gewoon heel veel zelfvertrouwen gehouden. En dit is dan wel een kroon op wat ik dan allemaal ervoor doe. En dan mag je in principe ook gewoon niet klaar.
19: In de kwartfinales wacht nummer 2 van de wereld, Luke Humphries. Ook Gian van Veen zit bij de laatste 8 in Leicester. De Scheldeprijs begint volgend jaar voor 1 keer in Middelburg, is te lezen bij Omroep Zeeland. De oudste Vlaamse wielerklassieker start normaal gesproken in Terneuzen, maar door werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel kan dat volgend jaar niet. En dus verhuist de start naar de Zeeuwse hoofdstad op een bijzondere plek, bij het monument voor Wouter Weiland. Die Belgische wielrenner won daar in 2010 een Giro-etappe. Een jaar later kwam hij om na een val in een afdaling tijdens de Giro.

0: En ophef in België over de podcast Ongefilterd. Daarin wordt lacherig gedaan over vrouwenvoetbal.
1: Hoe ver geraken de vrouwen van OHL in de Champions League? Kijk je naar OHL?
2: Ik kan er niet naar kijken. Sorry.
1: Ik kan er niet naar kijken.
2: Alle respect. Nee, ik wil er niet op handen, maar ik kijk er niet naar.
1: Ik kan het niet eens kijken.
2: En zij vinden mij misschien ook de slechtste voetbal aller tijden. En akkoord, maar ik kan niet naar vrouwenvoetbal kijken.
1: Oké, en als Sydney Sweeney zou meedoen?
2: Dat is iets anders.
0: Oud-profvoetballer Olivier de Schacht zegt dat hij niet naar vrouwenvoetbal kan kijken. Verschillende bekende Vlamingen spreken zich uit. Ook voetbalclubs laten van zich horen. De speelsters zijn topsporters en verdienen respect, aldus de clubs.
3: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
4: Ja, naast een paar korte files met zo'n 5 minuten vertraging, de meeste oponthoud op de A27 op dit moment van Almere naar Utrecht. Tussen Almere Haven en Eemnes 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.

Sugar Babes, Round, Round. Duizenden mensen stonden voor etalages van radiowinkels of keken in een café. En de koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste tv-uitzending in Nederland. Vandaag 5.

0: 75 jaar geleden. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een tentoonstelling die daarbij stilstaat. Verslaggever Mark Hamer, je ziet van alles uit de verschillende televisiejaren langskomen. Heb jij al iets gezien wat bij jou nostalgie oproept?
1: Nou, heel veel nostalgie. Maar moet je zeggen, één ding, dat is, ja, hoe gek dat ook is, maar dat geeft mij toch altijd wel weer kippenvel. Dat is dat stukje van Paul de Leeuw en René Klein. René Klein, ja, was een van de mensen met AIDS in de beginperiode. En hij wilde ooit doorbreken. En toen kreeg je bij Paul de Leeuw de ruimte, hè, met dat nummer, Mr. Blue. Ja. En als ik dat weer hoor. Ja, Bas Achterberg, conservator hier in Beeld en Geluid. We staan weer even terug naar 1951, de oude televisies. Maar ik begreep, de regering Drees zat helemaal niet te wachten op de televisie.
2: Nee, het was een consumptiegoed. En het was de tijd van de wederopbouw, dus we moesten zuinig zijn. Het zou niet goed zijn als mensen hun zuurverdiende geld aan consumptiegoederen uit gingen geven.
1: Waarom is het dan wel gekomen?
2: Nou, er was een fabriek in het zuiden van het land.
1: Eindhoven, Philips.
2: En die moest voor de internationale concurrentiepositie. Philips was in de jaren 30 een van de grootste radioproducenten ter wereld. En wilde dat ook voor televisie worden. En daarvoor was die Nederlandse markt heel belangrijk. En dus kwam er televisie.
1: We zijn inmiddels ietsje op een andere plek. Niet meer bij die televisies, maar in een ruimte boven. Wietse Koppelman, de andere conservator hier bij Beeld en Geluid. Wat is dit voor ruimte?
3: Nou, hier loop je eigenlijk door de tijd heen met de consumenten elektronica die mensen dus in hun huis hadden staan. Van een reis die eigenlijk begint, waarbij de televisie begon, dus 75 jaar geleden. En het loopt door tot, nou, pak een beetje een kleine 10, 15 jaar geleden.
1: Ja, we lopen ietsje verder, want we even kijken, waar zitten we hier ergens? Jaren 60, geloof ik. Ja. Nou, richting jaren 70. En we kunnen op een knopje drukken. Nou, luister maar even, Astrid.
4: Mijn naam is Esmeralda. Ik ben danseuse de ventre. Dat wil zeggen buikdanseres. We zijn de eerste ronde begonnen met Albert. Hoi. En dan beginnen we nu bij deze buikdanseressen met Martine Bijl.
5: Mevrouw 2, bent u ook met een artiest getrouwd?
6: Nee, ik ben er niet.
5: Mevrouw 1 ook niet? Ik dacht misschien een buikspreker of zo. Waterleven samen met één buik.
1: Lachen, gieren, brullen in die tijd. Wie van de drie? Albert Mol, Martine Bijl. Ja, maar dat was het wel, hè? Een gemeenschappelijk iets waar Nederland naar keek in die tijd.
3: Ja, kijk, dat is een van de krachten van televisie. Het is net alsof je erbij bent. Het is alsof het komt je huiskamer in, want dat toestel staat in je huiskamer. Maar er wordt eigenlijk een appel gedaan op jou van doe mee met die spelletjes. Wie van de drie raadt zelf mee natuurlijk. Ja, die band die dat creëert, ja, dat is wat Beeld met ons doet.
1: Als we dit horen bijvoorbeeld, hè, wie van de drie, liepen wij daar in die tijd toen ook al mee voorop ten opzichte van andere landen?
3: Nou ja, Nederland heeft ook heel veel bij Amerika afgekeken en dat uiteindelijk aangepast aan de thuismarkt.
1: Was het een Amerikaans format eigenlijk?
3: Nou ja, wie van de drie niet, maar wij zijn uiteindelijk wel erg groot gegroeid in die formats. Nou, ik denk Endemol, maar dan zitten we meer in de jaren 90.
1: Ja, we lopen even die kant op. We lopen zo door de tijd heen. Ik zie hier wel ook het geluid, de Walkman, de videotheek. Werd dat een grote concurrent van de televisie?
3: Nou, de videotheek is eigenlijk een heel mooi antwoord op wat televisie met film heeft gedaan. De cinema, de film, de grote filmstudio's, nou, die zaten met de handen in het haren toen televisie kwam, omdat dat eigenlijk gewoon een concurrent was van hun businessmodel. Uiteindelijk is de videoband uitgevonden. Die kon je met de recorder natuurlijk aan je televisie hangen. En dan kon je thuis films kijken. Dus dat was ook een heel goed economisch antwoord voor de filmmaatschappijen om dat weer in te zetten.
1: We zijn inmiddels wel een beetje aanbeland in, wat is het, jaren 90, hè? De DVD-speler en alles. En wat we hier zien. Ja, en die formats. Want ja, wat zijn de bekendste eigenlijk?
3: Ja, dan denk ik zelf direct aan Big Brother. Dus ja. Ook omdat ik het zelf heb meegemaakt in die tijd. Dat ik oud genoeg was om daarnaar te kijken. Ja, dat is de wereld overgegaan. Het wordt natuurlijk nog steeds uitgezonden. En dat is gewoon echt een keiharde business. Natuurlijk om die dingen te verkopen. En dat is het interessante eraan, dat die formats die gaan de wereld over. Slimste mensen is ook zo'n ding. Maar ja, het wordt aangepast per land natuurlijk. En dat is het interessante.
1: En zijn we daar echt goed in?
3: Daar zijn we zeker weten goed in. Wij zijn daar wereldleider in geweest.
1: Wereldleider zelfs? Geweest.
3: Ja, de jaren 90 en de Mol, die was de absolute top daarin. En nog steeds worden er heel veel Nederlandse formats verkocht.
1: al die tijd, van 1951 tot heden ten dagen. Het is hier te zien in Beeld en Geluid in Hilversum.
0: Zeg maar, verslaggever Mark Hamer.
7: NPO Radio 1.
8: KRO NCRV.
9: Sporten zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Maar in de praktijk is dat niet zo.
10: Mijn sporthart klopt wel, maar bloedt ook tegelijkertijd.
9: Sportbonden werpen drempels op voor transgendersporters.
10: Dan voel ik mij niet heel welkom, nee. Dus een beetje, ik ben uitgenodigd op de verjaardag, maar iedereen hoopt dat ik zo snel mogelijk weer wegga.
9: En dat mag volgens de wet helemaal niet.
11: En ik vind dat hier sprake is van flagrante schending van mensenrechten in Nederland.
9: Transpersonen aan de zijlijn. Morgen om 14:00 bij Pointer op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
13: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
14: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
15: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
16: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
20: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs.
20: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
7: NPO Radio 1. 9 uur.
8: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Op rivieren in het oosten van het land kan niet meer goed worden gemeten of er nog veilig gevaren kan worden, zegt Rijkswaterstaat. En zorgen over meer ongeregeldheden in Frankrijk. Een overzicht van het nieuws, Thomas Elsing.
22: Na de scholierenprotesten van de afgelopen dagen houden meer dan 400 scholen in Frankrijk vandaag de deuren gesloten. De protesten liepen de voorbije dagen op meerdere plekken uit op rellen, vernielingen en brandstichting. Ook in Luik in België houden middelbare scholen vandaag de deuren dicht na spontane acties daar gisteren. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet. Sinds 1993 is hij niet meer uitgevoerd. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was het nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder, meldt het CBS. En in Almere was vannacht een grote brand in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand slaan en er grote rookwolken vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere onder controle. De brandweer was daarna wel nog een tijd bezig met nablussen. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maken zich zorgen over de omvang van een nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de één na snelste. Net als zijn teamgenoot Kimi Antonelli had Russell veel last van bandenslijtage. Het Formule 1-circus is voor het eerst in 9 jaar weer op het circuit van Sepang in Maleisië, omdat er in Bahrein niet gereden kan worden vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. 9 jaar geleden won Verstappen in Maleisië. De Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer: in het midden en noordoosten van het land kan nog steeds plaatselijk dichte mist voorkomen. Het wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook dan weer een graad of 20.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
2: Ja, er is weinig aan de hand op de weg deze vrijdagochtend. Een paar opvallende files, om te beginnen de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor Den Hoorn 3 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de N211. En daardoor is het ook druk op de N223 van Hoek van Holland naar Delft. Voor de aansluiting met de A4 doe je er bijna 20 minuten langer over. En tot slot de A27, Almere richting Utrecht. Voor Eemnes zijn werkzaamheden aan de gang. De afrit is daar dicht, vertraging een kwartier.
0: De waterstand in rivieren is zo laag dat binnenvaartschippers zelf maar moeten inschatten of ze wel kunnen varen. Zo de voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland.
4: Ster. Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
20: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterenopjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
25: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
20: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterenopjebord.nl.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De waterstanden in het oosten van Nederland zijn inmiddels zo laag dat Rijkswaterstaat op verschillende rivieren niet meer goed kan meten hoe diep de vaargul is. De meetschepen kunnen op delen van de IJssel, Nederrijn en de Waal niet meer komen. Het water is er te ondiep. Binnenvaartschippers moeten daarom vaker zelf bepalen of het nog wel veilig is. Ad Koppejan is voorzitter van Koninklijk Binnenvaart Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat Rijkswaterstaat het dus niet meer kan vaststellen. Hoe groot is dat probleem voor schippers?
1: Dat is natuurlijk best een groot probleem, want daar varen ze wel op. En nu zijn ze helemaal op zichzelf aangewezen. Ze kunnen wel veel zelf, maar wat ik zie is dat ook schippers veel informatie met elkaar uitwisselen. Via de WhatsApp van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Er zijn ook geautomatiseerde systemen waarin voortdurend binnenvaartschippers de diepte peilen van hun schip en dat weer met elkaar uitwisselen. Maar het vergt heel veel van de creativiteit en stuurmankunst van onze schippers.
0: Ja, en wat gebeurt er dan op het moment dat ze het verkeerd inschatten en vast komen te liggen?
1: Ja, dat willen ze natuurlijk ten alle tijde vermijden. Dus ze zoeken wel de grenzen op, maar ze vinden veiligheid altijd wel voorop staan. Dat is natuurlijk ook hun eigen lijst behoud. Dus er zijn natuurlijk allerlei middelen die je kunt inzetten. Je kunt je belading aanpassen aan de vaartdiepte. Je kunt met ballast werken, waardoor je dus het schip wat rechter in het water laat varen. En ja, je zult soms ook gewoon moeten omvaren. En dat wordt op dit moment ook heel veel gedaan.
0: Ja.
1: Ik sprak vanochtend nog een schipper die onderweg is naar het Roergebied vanuit Rotterdam. Normaal gesproken doet hij daar 2 dagen over via de Rijn. En nu vaart hij om via Delfzijl en doet hij er 5 dagen over.
0: Dus eigenlijk, zo langzamerhand zijn er heel weinig vaarroutes misschien wel over. Of valt dat mee?
1: Ja, nee. Kijk, het is natuurlijk ook niet de eerste droogteperiode die we meemaken. In 2018 hadden we een droogteperiode, in 2022. Dus onze schippers hebben wel de nodige ervaring opgedaan. En ook de verladers. Dus er zijn onvaarroutes, er zijn allerlei creatieve mogelijkheden om toch te blijven varen. Want dat zie je wel. Onze schippers willen zo lang mogelijk door blijven varen voor hun klant.
0: En omvaren via Delfzijl, hoe vaar je dan?
1: Dan vaar je via de Duitse kanalen. Ja, en dat kan natuurlijk.
0: Ja, en in Nederland, als je naar Rotterdam moet?
1: Dat kan. Je kunt dus gewoon via Delfzijl ook het Roergebied bereiken via de Duitse kanalen.
0: Ja, de Duitse kant die snap ik. Maar hoe kom je dan van Rotterdam naar Delfzijl?
1: Dat kan ook gewoon via de IJssel. Er zijn allerlei vaarroutes. Ja.
0: Oké, dus dat ligt nog wel open?
1: Nee. We hebben in Nederland een heel dicht vaarwegennetwerk. Dat zit wel goed.
0: Voor herstel is vooral regen nodig, hè, in het stroomgebied van de Rijn. Nou, die wordt voorlopig niet in grote hoeveelheden verwacht. Dus waar houden de binnenvaartschippers nu rekening mee de komende tijd?
1: Ja, wie voorspelt het weer? Helemaal zeker weten we het niet. De verwachtingen zijn dat het voorlopig nog wel even zo aanhoudt. Dat het niet erger wordt, maar ook niet beter. Dus we zijn wel voorbereid dat we hier nog een tijdje mee te maken hebben. Dus het zal veel vergen van onze binnenvaartschippers de komende tijd. Veel stuurmankunst en veel creativiteit.
0: En u denkt dat er geen schip komt vast te liggen omdat ze aan de veilige kant gaan zitten?
1: Nee, de meeste schippers die weten wel wat ze doen.
0: Dank. Ad Koppejan, voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Oekraïne maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. En volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim zou blijven. Wanneer Oekraïne geen excuses maakt, dreigen de maatregelen, zegt president Lee. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is dat gebruikelijk dat Zuid-Korea zo luid en duidelijk zegt waar het op staat?
3: Nou, niet in diplomatieke kringen. Nee, dit is een vrij uitzonderlijke situatie, lijkt het erop. Waarbij de president een zaak zelf escaleert en nog eens een keer daar een schepje bovenop doet.
0: Dus het geeft wel aan hoe boos ze zijn?
3: Ik weet het niet, als ik eerlijk ben, of dit echt boosheid is of gespeelde boosheid om iets anders voor elkaar te krijgen. Want ik vind het moeilijk om me voor te stellen dat dit alleen maar gaat over het laten het lekken eigenlijk van het bericht dat die twee Noord-Koreaanse soldaten naar Zuid-Korea zijn verscheept.
0: Maar wat zou dat dan kunnen zijn, wat er dan nog meer speelt?
3: Ja, dat is de grote vraag. Dat is natuurlijk speculatie, maar als je ziet wat Lee de laatste anderhalve week heeft gezegd, dan zijn twee dingen belangrijk. Eén, dat Zuid-Korea heel erg gaat inzetten op de Arctische zeeroute. De schepen voortaan niet meer via het Suezkanaal laat varen, maar richting Europa bijvoorbeeld. Maar richting via de Noordpool, om Rusland heen eigenlijk, helemaal door de Beringstraat. Dan heb je, als je dat doet, dan heb je Russische medewerking nodig. Het andere is dat Lee gisteren heeft gezegd op de dag van de strijdmacht in Zuid-Korea dat hij militaire ontspanning wil met Noord-Korea. En dat is op het moment dat Zelensky zegt dat er 10.000 Noord-Koreanen weer eraan komen in Rusland om tegen Oekraïne te vechten. Dus dit duidt toch echt wel een beetje op misschien een hele andere positie van Zuid-Korea in Oekraïne.
0: Komt dat dan echt door die nieuwe president, die Lee?
3: Ja, dit is wel echt zijn beleid. Zijn partij is traditioneel veel vriendelijker ten opzichte van Noord-Korea. Altijd gericht op ontspanning en toenadering. Vergeleken met zijn voorganger. En dit was van tevoren ook wel verwacht dat hij het zou doen. Alleen tot nu toe had hij het nog niet gedaan. Dus ik dacht zelf ook dat hij zich misschien meer een staatsman toonde dan een politicus. Maar als ik dit zie, dan is hij echt weer de politicus. Die de idealen van zijn partij aan het verwezenlijken is.
0: Maar als Zuid-Korea inderdaad iets meer richting Noord-Korea trekt, of richting Rusland vanwege die belangen om via de Noordpool te kunnen varen, wat betekent dat dan voor überhaupt de situatie in de regio, in de verhoudingen?
3: Ja, Zuid-Korea is natuurlijk wereldwijd een hele grote speler geworden. Het is een van de drie democratische machten in Oost-Azië. Van die drie zou er één wegvallen en dat maakt het dan heel lastig voor Taiwan en Japan. En zeker Japan heeft een hele lastige relatie met zowel China, Noord-Korea als Rusland. Veel moeilijker. En dat geldt, ben ik bang, ook voor de EU en voor Nederland. Zuid-Korea is een hele belangrijke partner, van wie we eigenlijk uitgaan dat hij aan de kant van EU, van Amerika is natuurlijk een vraagteken, maar goed, van het Westen tussen aanhalingstekens staat. Of dat allemaal gaat veranderen, dat is nu te vroeg om te zeggen.
0: Ja.
3: Maar dit zijn wel tekenen die wijzen op een mogelijkheid die kant uit.
0: Ja, dus wat u eigenlijk ziet gebeuren is dat Zuid-Korea bereid is Oekraïne te laten vallen uit eigen belang.
3: Uit een ander eigen belang. Oekraïne steunen is ook een vorm van eigen belang. Het is, mm-hmm. Het is echt puur een kwestie van welke kant Zuid-Korea zichzelf als samenleving ziet opgaan. Verbonden blijven met Oekraïne, met de EU. Misschien met Amerika, maar ook met Japan, met Taiwan. Of toenadering zoeken tot Noord-Korea. Dat trekt toch altijd, en dat is ook niet heel gek. Het is een land dat gedwongen opgedeeld is, 80 jaar geleden. En Rusland. En Rusland is toch altijd wel een belangrijke partner voor Zuid-Korea geweest. En dat stond erg onder druk door de invasie in Oekraïne natuurlijk. Maar ja, Zuid-Korea kan kiezen. Dat is niet alle landen gegeven op dit moment.
0: Hartelijk dank. Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Erik, hoe gaat het op de weg?
2: Nou ja, op de meeste plekken prima. Er zijn weinig bijzonderheden deze vrijdagochtend, zoals gebruikelijk eigenlijk. Een paar files vallen erop, zoals de A27, Almere richting Utrecht. Voor Eemnes zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. De afrit is daar ook dicht. Er staat 6 kilometer file met een klein kwartier vertraging.
5: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
9: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.

0: vrouwtje, ik wou dat ik jou was. Er is een gigantische volksverhuizing bezig in de Stille Oceaan. Daar moeten mensen hun huizen verlaten omdat het er door klimaatverandering onleefbaar wordt. Zoals in Fiji, waar honderden dorpelingen moeten vluchten voor het water. Correspondent Meike Weijers ging kijken in het dorp Funidogoloa.
1: Ik zit in een piepklein vliegtuigje onderweg naar Vanuatu. Dat is een van de honderden eilanden waar Fiji uit bestaat. Vervolgens is het nog een lange reis naar Funidogoloa. Het was een nogal hobbelachtige weg. Zonder four-wheel drive kom je hier niet. Maar daar doen we een aantal huizen op. Daar aan het eind van de weg. Nou ja, een weg kun je het eigenlijk haast niet noemen. Dit dorp is dus in 2014 verhuisd. En het was voor het eerst dat de overheid in Fiji een hele gemeenschap oppakte en 2 kilometer verderop weer neerplantte. In een gebied dat iets veiliger is voor de stijgende zee.
2: En ook als je deze kant kijkt, kun je de seawall zien.
1: Dit is de seawall. Hier is de zeemuur die ze hadden gebouwd om het dorp te beschermen. Maar die was lang niet hoog genoeg, want het water sloeg er gewoon overheen.
2: Dat was wat de flooding deed to the first seawall. Likewise, the second seawall break off here.
1: Ja, dit dorp, alles wat erover is, zijn ruïnes eigenlijk. De huizen zijn kapot. De zeemuur is stuk geslagen. We zijn hier met het oude dorpshoofd van Funidogoloa. Hij was degene die de keuze maakte om hogerop te verhuizen.
2: I was here.
1: This was your house?
2: This is my house. I was living here with my family.
1: Wow. And this is all that's left. Hier liggen nog een paar overblijfselen van zijn huis. Er steken alleen wat stenen boven het zand uit en dat is het. Ja, in weinig landen ter wereld zijn de gevolgen van klimaatverandering zo vergaand als hier in Fiji. Het is een enorme archipel, zo'n 3000 kilometer van de Australische kust, met honderden verschillende eilanden. En langzamerhand lopen al die eilanden onder water. Het was echt uniek toen dit dorp verhuisde in 2014. Maar inmiddels is het al lang niet meer uniek. Er zijn echt honderden gemeenschappen in Fiji, maar ook in allerlei andere landen in de Stille Oceaan die precies hetzelfde meemaken.
3: Do you miss the old village?
4: Yeah, we really miss it a lot. I really miss it a lot.
1: Hoewel het maar 2 kilometer verderop is, ja, toch zo ver weg zijn van de plek waar ze zich thuis voelen, dat doet nog steeds pijn.
2: We managed to do it together.
1: Het allerbelangrijkste was dat we als gemeenschap samenkwamen en dat we dit ook echt samen hebben gedaan.
2: I'm asking the bigger world, please, if we can come together, join hands, get united to fight.
1: En hij hoopt dat dat ook op grotere schaal gebeurt, want we kunnen het alleen maar doen als we het samen doen.
2: No one can do it alone.
0: Volgende week organiseren Fiji en Tuvalu samen met Australië een pre-klimaattop in aanloop naar de grote top in Turkije. Daar hopen de kleine eilandstaten hun verhaal op de kaart te zetten.
5: Reactie aan de redactie.
6: Sinds deze maand zet de NS drones in om graffiti op treinen aan te pakken. Die hebben een luidspreker waarmee vandalen kunnen worden aangesproken door de beveiliging. In andere landen werkt dat goed en de NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde is. Luisteraar Niek vraagt, ja, maar wat als de graffiti-spuiter zich niet aantrekt van de vermaningen uit die drone? Gaat de drone dan over tot hardere acties?
0: Nou, we hebben contact met Sefki Akseki weer, directeur Corporate Security bij NS. Goedemorgen weer.
7: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt er wanneer ze zich er niks van aantrekken?
7: We hebben door heel Nederland hebben wij security control centra's. Daar zitten onze collega's, 24/7... Die kunnen op afstand ook de drone de opdracht geven. Dus op het moment dat zij hete daad situatie zien, kunnen ze de drone opdracht geven om naar die locatie te vliegen. Tegelijkertijd bellen we de politie en de beveiligers met honden. Die sturen ook naar dezelfde locatie. En vanaf boven, nou, vergelijkend met een politiehelikopter, hebben wij heel goed overzicht wat ze doen, welke kant ze opgaan. En dat kunnen we ook live doorgeven aan de beveiligers en aan de politie.
0: Dus wordt de politie dan standaard gebeld? Of alleen als ze, niet luisteren?
7: Met een heterdaad situatie wordt de politie standaard gebeld. Want dan is natuurlijk wel je doel dat ze aangehouden worden, waar wij van dus aangifte doen.
0: Kortom, dat gebeurt er wanneer ze zich er niks van aantrekken en wanneer ze al bijna aan het beginnen zijn. Dank, directeur Corporate Security bij NS, Sefki Akseki.
6: Eerder in de uitzending ging het over de mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike in Tennessee. Ze kreeg 2 injecties met een doorgaans dodelijk middel, maar bleef leven. Er gaan wel vaker executies met injecties mis in Amerika. Luisteraar Ton vroeg zich daarom af waarom er voor executies in Amerika geen euthanasiemiddelen worden gebruikt.
0: Dat vragen we aan doodstrafexpert bij Amnesty International Elke Kuiper. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, waarom gaat het daar zo mis, is eigenlijk de vraag.
8: Ja, hele goede vraag, denk ik. Nou, middelen zoals bijvoorbeeld pentobarbital, het middel dat gebruikt werd bij de executiepoging van Christa Pike woensdag, is een middel dat dus ook gebruikt wordt bij bijvoorbeeld euthanasie, hè, van mensen, maar ook door dierenartsen bijvoorbeeld. Maar de fabrikanten van die middelen willen niet dat die middelen worden gebruikt voor de executies van mensen. En er zijn ook hele strenge regels binnen de EU voor de export van die middelen, als ze voor executies gebruikt kunnen worden. En daarom is het heel lastig voor autoriteiten die executies willen uitvoeren om die middelen te krijgen. Ze zijn daarom ook de afgelopen jaren dan andere middelen gaan zoeken of combinaties van middelen. En dat werkt niet altijd even goed. Daarnaast willen ook heel veel artsen en medisch personeel niet meewerken aan executies vanwege ethische bezwaren. En is het dus ook een heel gebrek aan goed opgeleide artsen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal redenen waarom de doodstraf nooit een goed idee is en Amnesty ook altijd tegen is.
0: Even nog afgezien van het principe van de doodschap, waar jullie tegen zijn. Ja. Maar dus het is eigenlijk inderdaad, de middelen zijn niet optimaal en het personeel dat het uit moet voeren is ook niet optimaal. Dank voor het antwoord, Elke Kuiper van Amnesty International.
6: En Nederland speelde gisteren met 2-2 gelijk in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. Oranje stond bij de rust 2-0 achter. Luisteraar Sanneke viel op dat het de derde wedstrijd op rij is dat de start van Oranje niet soepel is. En ze vroeg zich daarover af, starten de Oranjemannen elke keer zo slecht omdat de bondscoach Xavi de selectie zo laat bekend maakt bij de spelers?
0: Dat hebben we even voorgelegd aan sportverslaggever Thierry Boon.
9: Nou, allereerst de complimenten, een erg leuke vraag. En het kan ermee te maken hebben, wie weet. Maar Xavi is niet de enige. Bijna alle Spaanse toptrainers doen het op deze manier. En heel veel spelers in Oranje zijn het gewend. Denk maar aan de Liverpool Boys. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg, Cody Gakpo, Jeremy Frimpong. Hun trainer bij Liverpool, Iraola, die doet het ook. En Reinders en Ake, die hebben hiervoor bij Manchester City gespeeld. Met Pep Guardiola als coach. En die doet het ook. Koeman, vaak ook al een reparatiebedrijf, dus ook onder zijn leiding gebeurde dit al wel eens. Dus ik ben bang dat het toch niet helemaal te maken heeft met het laten bekendmaken van die opstelling.
6: Nee, maar ja.
0: Ja, dus jammer, anders hadden het lekker boven.
6: Moet hij toch, Xavi, gaan nadenken over wat het dan wel is.
5: 3 voor de dag.
0: In Utrecht worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Nederlandse prijzen voor films, series en documentaires. De verfilming van Tommy Wieringa's roman Joe's Speedboat is het vaakst genomineerd in 9 verschillende categorieën. En de dramafilm Truly Naked is 7 keer genomineerd. In Leiden ontvangt koning Willem-Alexander de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de rol van het Huis van Oranje Nassau in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning nam zelf het initiatief voor dit onderzoek. En verslaggever Bo Heijmens legt uit waarom.
10: Hij wilde dit onderzoek omdat hij heeft aangegeven dat hij schoon schip wil maken. Dat zijn zijn letterlijke woorden. Hij heeft gezegd dat je het verleden moet begrijpen om te weten hoe dit doorwerkt in het heden. Zodat je ook de impact daarvan begrijpt. En dat je ook weet hoe dat op verschillende gemeenten...

0: waarom?
1: Hij wilde dit onderzoek omdat hij heeft aangegeven dat hij schoon schip wil maken. Dat zijn zijn letterlijke woorden. Hij heeft gezegd dat je het verleden moet begrijpen om te weten hoe dit doorwerkt in het heden. Zodat je ook de impact daarvan begrijpt. En dat je ook weet hoe dat op verschillende gemeenschappen doorwerkt. Hij heeft daarom ook zelf inderdaad om dit onderzoek gevraagd, wat uniek is. Hij betaalt het inderdaad ook zelf. Het is geen politiek besluit geweest. En het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Leiden. Hij heeft hier zelf ook geschiedenis gestudeerd. Maar er is wel heel erg duidelijk afgesproken dat het geheel onafhankelijk is.
0: Na de massale protesten in Spanje, omdat een vrouw van 87 bijna uit haar huurwoning werd gezet, komt de regering vandaag met nieuwe voorstellen voor de huurmarkt. Correspondent Miral de Bruyne, wat zijn de plannen?
2: Ja, de ministerraad die heeft begin deze week 2 decreten goedgekeurd. Dus eigenlijk voorstellen voor nieuwe plannen om die woningcrisis te verzachten. En daar wordt vandaag dus in het congres over gestemd. Het ene gaat onder andere over de bescherming tegen huisuitzettingen van huurders voor de komende paar jaar. Dus eigenlijk om te voorkomen dat er nog iemand kan worden uitgezet, zoals de bejaarde vrouw Marie Carmen. Maar ook het reguleren van seizoens- en kamerverhuur bijvoorbeeld. En dat andere, dat tweede, die gaat over het automatisch verlengen van huurcontracten.
0: Nou heeft deze regering geen meerderheid, dus gaan de maatregelen erdoor komen?
2: Nee, dat klopt. De regering van Sanchez heeft een ingewikkelde constructie waar ze een minderheidsregering hebben met steun van de Catalaanse separatisten. En daar wordt het ingewikkeld. De rechtse separatistenpartij van Puigdemont heeft nu gezegd dat ze waarschijnlijk niet gaan instemmen met de wet. Ze willen dat er eigenlijk langer over gepraat gaat worden voordat er een stemming komt. Maar het lijkt er niet op dat de regering daarin mee wil gaan en dat de stemming toch vandaag door zal gaan. Die plannen van die decreten, die hebben ze ook expres opgesplitst in 2 decreten, omdat ze wisten dat er in de oppositie waarschijnlijk wel partijen zouden zijn die zouden instemmen met dat eerste decreet over die huisuitzettingen. Maar zelfs dat lijkt nu onzeker te worden of ze daar vandaag een meerderheid voor gaan krijgen. En voor dat andere decreet van het bevriezen van die huren, dat leek er vanaf het begin al niet een meerderheid voor te zijn. Maar we moeten vandaag maar gaan kijken wat er gebeurt, want de Spaanse politiek blijft verbazen.
0: Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Zometeen spraakmakers, Carl Johan.
3: Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: we mogen trots zijn op 75 jaar televisie. Ja, dat is natuurlijk naar aanleiding van het feit dat het 75 jaar geleden is dat de allereerste televisieuitzending was in ons land. Nou, mooi moment om natuurlijk terug te blikken en dan een paar juwelen en parels uit die rijke televisiegeschiedenis te bespreken en ook te laten horen zometeen. Ik ben heel erg benieuwd, wat is uw favoriete tv-moment? Wat is voor u echt heel belangrijk geweest? Waar heeft u van genoten? Wat heeft u ontroerd of geërgerd? Mag natuurlijk ook. 0800-1101. Bel met uw favoriete tv-moment.
0: Fijn weekend alvast.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: Na de scholierenprotesten van de afgelopen dagen houden meer dan 400 scholen in Frankrijk vandaag de deuren gesloten. De protesten liepen de voorbije dagen op meerdere plekken uit op rellen, vernielingen en brandstichting. Ook in Luik in België houden middelbare scholen vandaag de deuren dicht na spontane acties daar gisteren. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was het nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder, meldt het CBS. In Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. Het weer, het wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook dan weer een graad of 20.
6: ANWB verkeersinformatie. Er is weinig tot niets aan de hand op de weg op dit moment. 2 korte files, om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor Hoogmade staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En 10 minuten oponthoud heb je op de N223 Hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A4 staat de 3 kilometer file met, zoals gezegd, 10 minuten vertraging.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV.
7: Carl-Johan de Zwart.
3: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is presentator van het jeugd-tv-programma De Proefkeuken. Pieter Hulst, goedemorgen Pieter.
8: Goedemorgen.
3: Fijn dat je er bent. We gaan straks met jou reizen in de tijd.

0: Jij springt namelijk in een nieuwe theatervoorstelling van de proefkeuken tussen verleden en toekomst via een tijdmachine die in een Dixie, een straat-wc zeg maar even, is gebouwd. Nou, hoe dat allemaal gaat, en horen we zo meteen na 11 uur van jou. Margriet Brandsma is er ook, journalist en schrijver voor het Mediaforum. Goedemorgen, Margriet.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over minister Van Wil, die vol trots zijn Bolle Jos succes deelde met de media. Maar dat viel absoluut niet lekker bij de Europese Commissie.
2: Sterker, die begonnen op de achtergrond, achter de schermen, in de loop van de dag enorm terug te duwen op de versie van Van Weel.
0: Een nieuwsdag met een wending dus. En wij van het Mediaforum kunnen wel wat met wendingen. Maar eerst zappen we naar stand.nl. De stelling is vanochtend: we mogen trots zijn op 75 jaar televisie.
3: Deel uw ervaring
4: op 0800 1101.
5: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
6: Oké. All right.
7: Schuwelijk.
6: Ja.
8: En nu zijn
9: we? We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht.
7: Wat een heftig nieuws.
6: Vind ik ook.
7: Schrik er ook van.
10: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
11: Schat en te vinden hier de 13e elftede tocht.
12: Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld.
13: Doe jij het
12: een
13: open ei? Doe jij het een open ei?
14: Het basismateriaal waar we vanavond mee gaan werken is kurk.
7: Kurk.
0: Pieter Huls, jij moest aan Midas Dekkers denken.
1: Ja, nee, jullie vroegen naar het favoriet tv-programma. En voor mijzelf was het televisieprogramma dat mij echt wel heeft getekend het jeugdprogramma van Midas Dekkers. En daarin bakt hij zijn goudvis en legt hij dat op zijn sandwich om te laten zien hoe hypocriet de mens is. En daardoor dacht ik wel van, oh ja, je kan ook zo naar de wereld kijken hoe hypocriet we zijn en daar vervolgens om lachen. En dat heeft wel mijn leven getekend, geloof ik. Inderdaad. Okay, nou, weet niet of u het nog kunnen herinneren?
0: Ja, nou, we gaan in ieder geval even luisteren nu.
15: Neem een goudvis en maak hem op de gebruikelijke wijze dood. Eventjes door de bloem heen. Dan pakt het geklopte ei wat beter. Wentelen door de paneermeel. En in de warme frituur. Na een minuutje kan de goudvis de frituur uit. Hij is nou lekker aan beide kanten bruin gebraden. En er hoeft nog maar een garneringtje bij. Misschien een borreltje.
1: Doe dit thuis vooral ook. Is weer wat anders dan tonijn of makreel, toch?
0: Inderdaad. Heeft hij hem ook opgegeten in die uitzending?
1: Jazeker, ja. Waarom niet? Ik bedoel, toch? We stoppen van alles in ons mond. Waarom geen goudvis, toch?
0: Ja, maar de hypocrisie kun je ook aan de kaak stellen. Daar is tv een heel erg mooi medium.
1: Ja, op een hele vrolijke manier, zonder daarmee met een vingertje te wijzen. Ja.
0: Margriet Brandsma, jij moest denken aan je eerste kennismaking eigenlijk met tv.
16: Absoluut. Wij hadden thuis toen geen televisie. En dan mocht ik altijd met mijn oudere broer, ik zal een jaar of 6, 7, bij de buurvrouw gaan kijken.
0: In welk jaar bevinden wij ons?
16: Nou, dan beginnen wij ergens 364 of zo.
0: Okay.
16: En dan mochten wij op zaterdagmiddag bij de buurvrouw naar Swiebertje gaan kijken. Nou, op een gegeven moment werd ik wel heel erg gepakt ook door Swiebertje zelf. Maar ik weet nog wel, de eerste keer dat ik daarnaar zat te kijken, naar zo'n televisie waarop eens bewegend beeld en mensen, dat ik gefascineerd, dat ik eigenlijk meer, meer zeg maar door het medium gegrepen werd, door televisie, dan wat er te zien was. Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren.
0: Oh ja, zag Margriet zaterdagmiddag dit.

0: Ik denk niet dat je de enige bent die dit.
1: Nee, ik denk dat het een veel. Door zeg maar mensen van mijn leeftijd heel erg herkenbaar is, ja, allemaal. Ja, want ik bedoel, er waren toen natuurlijk. Ik denk nog maar één zender, misschien twee. Ik weet niet eens precies. Maar er was natuurlijk ook veel minder aanbod. Mm-hmm, ja. En er werd natuurlijk ook wel heel erg op gelet. Zo van waar kijken kinderen naar.
2: Ja. Heeft u het toch wel eens teruggezien of niet?
1: Ja, ik heb wel eens fragmenten teruggekeken.
2: En nog steeds even goed? Wat traag, hè?
1: Het is heel traag. Ja. Het is heel erg.
0: Maar iets uit 1983 is ook al heel traag.
1: Hoor. En het verschil goed of boos, goed kwaad. Weet je, het ligt er allemaal zo duimen. Je hoeft er eigenlijk helemaal niet meer over na te denken. Je kunt alleen kijken en dan heb je het verhaal. Dus
3: ook wel prettig eigenlijk, toch?
1: Oh, het was wel heel prettig, ja.
0: Peter Bok, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U komt ook uit de tijd dat u naar de buurvrouw moest, hè, om überhaupt tv te kunnen kijken.
4: Ja, ik kom uit de tijd van. Ik ben in 52 geboren. Ja. En we komen uit de tijd dat. Er was nog maar één televisie in de buurt. En dan mochten we gaan kijken. Woensdagmiddags.
0: Ja, ja.
4: De schoentjes buiten laten staan. Want anders moest die mevrouw nog gaan poetsen.
0: Ja.
4: En dan mochten we naar binnen toe. En dan stond daar een heel klein kastje stond er. En daar zaten we dan met een man of 7, 8 zaten we daaromheen.
0: Ja.
4: Fantastisch.
0: Ja.
4: Zaten naar Piet Reumer te kijken als acteur in Zeefje. Of Okkie Troy met zijn koffertje met krentenbollen erin.
0: Ja.
4: En inderdaad ook Zwiebertje. Heel herkenbaar allemaal.
0: Ja, ons zei het niks, want we zijn er net te jong voor. Maar we hebben een fragment voor u gevonden van het programma Varen is fijner dan je denkt. Mooie titel. Uit eind jaren 50, begin jaren 60. En het ging over de bemanning van het schip. De MS Krikkemikke, die allerlei avonturen beleefde. En Piet Reumer, daar is hij, speelde meneer King en zong dan altijd het slotlied.
5: Zeefje, waar ben je gebleven? Zeefje, waar ben je naartoe?
6: Weg, weg, weg ermee. Zeefje. Moet er iedereen onder mijn neus komen vrijven dat ik Zeefje zomaar op laten weggaan? Dat ik, King, kapitein van de Krikkemikke, toestaat dat mijn scheepvolk zomaar van boord loopt?
0: Ja, meneer Bok, weet u zelf nog wanneer u voor het eerst een tv thuis had?
4: Nou, dus begin jaren 60 is dat geweest. Want ja, het medium greep heel snel om zich heen. En het is eigenlijk allemaal meer betaalbaar.
0: Ja, want de eerste tv's die kostten 785 gulden toen. Dat was geloof ik het derde van een modaal jaarinkomen.
4: Ja.
0: Ja. En uw ouders gingen op een gegeven moment hebben ook zo'n ding aangeschaft. Ja.
4: Ja, nou en daar hoorde dus bij, want in Nederland had je geloof ik maar één of twee netten.
0: Ja.
4: Nederland 1 en Nederland 2 geloof ik. En we kregen ook de mogelijkheid om naar de Duitse televisie te kijken. Maar dan moest je wel een hele grote antenne op je dak zetten.
0: Mm-hmm.
4: Om dat mogelijk te maken. En dan, toen werd je wereld helemaal groot.
0: Ja, ja. En u keek ook dus ook naar de Duitse tv dan?
4: Zeker, zeker. Want dan had je echt shows. Nou, in Nederland stond dat allemaal nog in de kinderschoenen, maar Duitsland die pakte meteen groots uit.
0: Ja.
4: En dat waren hele grote shows. Ik bedoel, Rudy Carrel is daar ook nog een voorbeeld geweest in die wereld.
0: Ja, nog
4: wel later, maar Duitsland was voor ons toch wel bereikbaar.
0: Ja, nee, precies. Ja. En kijkt u nog steeds heel graag tv of op een andere manier?
4: Zeker. Ja, ik kijk nog heel graag televisie. En echt nog wel series waar ik echt naar kijk. En het 8-uur-journaal is altijd ook wel standaard hier in huis.
0: Ja, precies. U bent wel echt nog lineair kijker ook, zoals dat
4: heet. Absoluut.
0: Ja. Heeft u ook een tv-gids waarin u dan de programma's omcirkelt die u gaat kijken?
4: Nou, dat was vroeger. Dat hadden we niet meer.
0: Nee.
4: Ja, wij zijn heel lang lid geweest. Ik weet niet of dat mag zeggen, maar we hadden toen de KRO-gids.
0: Ja, ach.
4: En dat was dan, die viel elke week binnen en dan werden er kruisjes gezet.
0: Ja, dat was de micro-gids toch, of niet?
4: Ja, dat is later. Later was het de microgids, maar er was voor de microgids had je echt een A4-formaat.
0: Ja,
4: de KRO-gids.
0: Ja, enorm boekwerk. Nou, hartelijk dank meneer Bok voor uw herinnering. Gerry van Eindhoven, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Karel Jongen.
0: U reageerde ook in ons collectief. U heeft, had ik begrepen, de tv eigenlijk de hele dag aanstaan, hè?
7: Ik heb hem sinds mijn pensioen eigenlijk wel de hele dag aanstaan. Want ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. En altijd dus veel reuring om me heen gehad. En alleen thuis met wat katten dan is het wat stilletjes.
0: Ja.
7: Dus dan zet ik gewoon de radio op televisiestand. En dan kijk ik met jullie mee.
0: Oh.
7: Zo. Dat is gewoon heel gezellig.
0: Dus u heeft nu ook spraakmakers op de tv aanstaan?
7: Ja, momenteel niet, want nou is Radio 5 met iets bezig. Dus ik kan jullie nou niet zien.
0: Oké, nou, heel jammer. Nou ja, het is radio, hè. Dat heeft ook zo zijn charme natuurlijk. Maar we hebben het nu over televisie. En als hij dan de hele dag aanstaat, wat zijn dan de momenten dat u even gaat zitten? Ook en even, zeg maar, in het voorbijlopen denkt, wacht even, dit ga ik kijken.
7: Nou ja, omdat ik hem overdag eigenlijk altijd op de radio heb staan, gebeurt daar niet zo heel veel. Maar ik heb eigenlijk wel altijd televisie aan voor programma's, zoals bijvoorbeeld Wie is de Mol of Expeditie Robinson of de actualiteiten ook wel. Al vind ik dat heel vaak de actualiteiten en de ronde tafels met heel veel dezelfde onderwerpen gaan.
0: Ja.
7: Dus als er iets in het nieuws is, hebben ze het allemaal. Dan denk ik, ja, daar heb ik dan 6 keer gehoord. Ja, weet je wel?
0: Met ook allemaal dezelfde gasten, hè?
7: Ja, precies.
0: Ja, ja.
2: En u als expert, is die televisie nou beter geworden? Want u kijkt meer televisie dan Angela de Jong zou te horen.
7: Nou, beter geworden. Er zit wel heel veel spul bij wat ik denk van, nou, dat hoeft voor mij niet op televisie.
2: Ja, wat dan?
7: Bijvoorbeeld alle datingtoestanden. Dan denk ik van, doe daar lekker in je eigen tijd. Daar heb ik helemaal niks mee te maken.
0: Ja, waarom moeten wij daar naar kijken?
7: Helemaal niet zien. Ja. Ja, precies. Dat vind ik niet voor televisie.
0: Nee.
7: Interessante programma's, mooie programma's, natuurprogramma's, mooie van Ocean, weet je wel, van David Attenborough. Ja, dat zijn mooie dingen om naar te kijken. Ja. Dat is heerlijk op televisie.
0: Ja, en hij staat dus aan, omdat u, behalve de katten, is er eigenlijk niemand in huis. Dus het is ook een soort huisgenoot van u echt, of niet?
7: Zeker, ja, ja zeker. Ja, ja, ja.
0: Is het ook, praat u ook tegen de tv of niet? Dat doe ik zelf altijd.
7: Als er heel erg gekke dingen gezegd worden, praat ik wel eens terug. Ja.
0: Ja.
7: Ik denk van mensen niet zo'n onzin.
0: Ja.
7: Of als
0: nou
7: iemand heel erg snel aan het praten is, dat gebeurt nog wel eens, dat sommige mensen mee aan het praten zijn bij jullie in de studio en die praten enorm snel, dat ik denk van vertraag, je hoeft de trein niet te halen.
0: Nee, zo is het,
7: want
0: doe eens rustig aan.
7: Dat vind ik de laatste tijd wel. Ja. Zo van heel veel mensen die zo overdreven snel praten, dat ik denk van kom op, dat is niet meer te volgen.
0: Nee, je hoeft maar geen trein te halen inderdaad. En ik blijf toch wel kijken, luisteren, hè? Want die staat de hele dag aan. Ja.
7: Ja, ja, nee, ik vind het een fantastisch medium. Ik hoop dat het nog heel lang blijft. Ik kijk niet alles op het moment dat het er is. Ik neem wel veel op.
0: Oh ja.
7: Maar ik kijk het wel altijd op de televisie en nooit via de telefoon of via wat voor ding dan ook.
0: Nee.
7: En Netflix en zo, die moeten uitgebannen worden, want dat vind ik helemaal niks.
0: Oh nee. U wil gewoon gezellig de televisie. De echte
7: TV. Show is dat.
0: Ja, de echte TV.
7: En dat is 75 jaar al fantastisch en heel mooi. Ik weet dat wij rond 67 zo'n beetje onze eerste televisie hadden.
0: Mm-hmm.
7: En daar kwam de buurt ook bij ons. Ja, dat was wel heel gezellig. Ja. Ja.
0: Nou, dat heeft ook nog een goed effect gehad op uw sociale leven dan toen.
7: Zeker. Ja,
0: hartstikke mooi. G. van Eindhoven, ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En luisteren natuurlijk, ook belangrijk. En hartelijk dank voor je bijdrage. Rob van der Wulp, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Johan.
0: Reageerde bij ons in het collectief en uw gedachten gingen direct naar 8 december 1962.
3: Ja, ik was toen 11 en ik zat met mijn broer en mijn moeder, mijn broertje en mijn moeder, voor de zwart-wit televisie te kijken in Rotterdam op de begane grond. En daar zag je de begrafenis van koningin Wilhelmina.
0: Ja.
3: En wat mij opviel was dat de koningin in het wit werd begraven. Waarop ik aan mijn moeder vroeg, waarom wordt zij in het wit begraven? En toen antwoordde zij, omdat zij gelooft in wedergeboorte.
0: Mm.
3: Ja, dat ze opnieuw op aarde komt. En waarop ik kennelijk volgens de overlevering heb geantwoord van, dat is toch zo? En dat was voor mij eigenlijk een soort bewustwording dat ik daarin geloofde. En eigenlijk nog altijd, zelfs op de latere HBS.
0: Ja.
3: Zelfs op de latere HBS heb ik daar een spreekbeurt over gehouden. En daar kreeg ik 10 voor.
0: Wauw, wat mooi. Wat een goed verhaal. Wilhelmina wilde inderdaad geen traditionele zwarte rouwstoet, maar een witte uitvaart als symbool van de overgang inderdaad naar het eeuwige leven.
8: Klokken luiden over Den Haag. De stad die zo lang de residentie was van koningin Wilhelmina en die nu afscheid neemt van haar stoffelijk hulsel. De witte lijkkoets komt voorgereden in de kille decembermorgen. De erewacht presenteert het geweer. En even later dragen houtvesters van het Loo de kist naar buiten. Dan zet de koets zich in beweging. De uitvaart van prinses Wilhelmina is begonnen.
0: Ja. Meneer van der Wulp, nou kun je tegenwoordig in die schatkamer van beeld en geluid kun je alles terugkijken. Heeft u dat al met dit fragment ook gedaan of niet?
3: Niet gedaan, maar ik kreeg wel kippenvel bij dit moment, echt waar, bij de armen.
0: Ja.
3: En er is iets anders. Het is niet alleen de reden dat zij in wedergeboorte gelooft, maar zij hield niet van somberheid. En zij heeft kennelijk zelf gezegd, ik wil juichend naar God.
0: Ja. En waar zit dat kippenvelgevoel precies in? Kunt u dat aangeven? Is dat in, omdat u toen 11 was en met uw moeder keek? Of?
3: Nou, het gekke is dat ik dat voor het eerst sinds 1962 weer hoor. En ik zit voor mijn gevoel zit ik weer helemaal in die huiskamer samen met mijn moeder en mijn broer die er niet meer zijn. Dus vandaar waarschijnlijk de kippenvel.
0: Ja, dat snap ik heel erg goed. Ja.
3: We waren sowieso een van de eerste in Nederland met een televisie. Mijn vader was een van de eerste televisieverkopers.
0: Oh echt? Ja?
3: Ja, en dat was een hele kleine wereld. Ja. Want als je televisie verkocht, dan wist je ook, kende je ook de mensen die op de televisie kwamen. Dat is een hele klein wereld.
0: Hoe zit dat dan? Waarom was dat zo?
3: Ja, dat is Philips. Hè? En dat was Rotterdam. En mijn vader, die was zijn vriend. Ja, dat is misschien even grappig om te vertellen. Maar zijn beste vriend was Willem Duis. En Willem Duis was tekstschrijver bij het reclamebureau Lintas in Rotterdam. En toen zei mijn vader, Willem, die televisie, dat wordt jouw toekomst. Ik kan je introduceren.
0: Wow, ja. Dus eigenlijk heeft uw vader Willem Duis gelanceerd.
3: Nou nee, zo wil ik dat niet aan mijn vader. Nee, maar zo is het niet.
0: Soms moet je wel met de eer strijken, hè? Gewoon doen.
3: Ja, maar dat is niet zo. En het leuke is, we zijn een keer toen woonde hij intussen in Blaricum. En in Rotterdam woonde hij vrij simpel, maar werden in Blaricum door Willem Duis afgehaald in Traction Avant Citroën. Dat was een hele grote auto waar je als kind achterin kon lopen in plaats van erin te stappen.
0: Ja.
3: En de rest is geschiedenis. Ja, ja. Maar we dwalen af.
2: Nou, we hoeven geen tijd te halen, toch? Nee. Dus,
0: En langzaam praten. Ja. Meneer Van der Wulp, hartelijk dank voor uw mooie herinnering. Er wordt gereageerd op de stelling, we mogen trots zijn op 75 jaar. Televisie Mark Warmer dan, die belde ons en die zegt, hij moest ontzettend lachen om André van Duin, die Willem Ruis nadoet, terwijl de echte Willem Ruis dan niet op televisie was. Ik ga door naar Bart Kuijer uit ons collectief. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Ja, u reageerde. U heeft een relatief recent tv-moment en dat is uit 2012. Maar dat staat eigenlijk ook al wel in ons nationale tv-geheugen gegrift.
10: Dit is een heel mooi mandje gemaakt door de firma Tichelaar. Werd gebruikt op tafel als versiering en fruitmandje.
11: Veel te lang, moet korter.
10: Mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum.
11: Nog korter.
10: Mandje van Tichelaar.
11: Nee, nog korter. Kort.
10: Mand!
0: Ja, ik moet er toch weer op lachen, hè, als je het hoort. Ja. Terwijl het is echt een klassieker en bijna een cliché inmiddels. Waarom wilde je dit laten horen, toch weer?
9: Ja, nou, ik vind het eigenlijk zo mooi dat dit de tijd een beetje was dat we in mijn beleving van oude tv naar nieuwe tv gingen. Ik heb natuurlijk als kind ook al meegemaakt dat ik 's ochtends op zaterdag tv ging kijken. Tegenwoordig kijk ik nooit meer live tv. En dat was echt in zo'n tijd, toen keek ik nog wel wat tv inderdaad. Toen was dat op en het werd ook gewoon een meme. En het kwam op YouTube, kon je het terugvinden en dat was echt die tijd. En zoals u al zei, het is nu echt, iedereen gebruikt het nog.
0: Ja, en waar zit hem, dat schakelmoment zit hem erin dat dit ook op sociale media heel erg een hit werd of zo. Dus dat daar de connectie eigenlijk is gelegd.
9: Ja, in mijn beleving in ieder geval, ja.
0: Ja, nou goed verhaal. Je bent nu begin 40 toch?
9: Ja, klopt.
0: Ja, en kijkt eigenlijk geen lineaire televisie meer.
9: Klopt, we hebben ook helemaal geen verbinding meer. Nee, geen tv.
0: Precies. Nee. Nou, hartelijk dank voor jouw herinnering en voor dit inderdaad wel beroemde moment in de Nederlandse televisiegeschiedenis, Bart Kuijer. Erik de Munk, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: TV- en entertainmentdeskundige. We vieren 75 jaar televisie. Het is wel een feestje waard, toch?
12: Ja, het is zeker een feestje waard. Zeker als je al deze verhalen hoort, als je al die beelden ziet. Kijk, we kunnen niet ontkennen dat het afloopt, of dat het in ieder geval teruggaat in kijkers. Maar we moeten het niet vergeten dat het nog steeds voor heel veel mensen toch de grootste bron is van nieuws en entertainment nog steeds.
0: Ja, toch, we kijken inderdaad niet meer massaal naar hetzelfde programma. Ja, voetbal dan wel. En ik geloof Wie is de Mol redt het ook nog wel.
12: Ja.
0: Maar heeft het nog die bindende werking van vroeger, die zo geroemd wordt altijd?
12: Nou ja, het neemt natuurlijk wel een beetje af. Kijk, je had het al over Wie is de Mol, The Voice. Dat soort programma's hebben dat natuurlijk nog wel. Dat echt gezinnen dat kijken op een vast moment. En kijk, ik ben daar zelf echt gek op. Want dan hebben we het er ook met z'n allen de volgende dag over. Nu is het vaak zo dat je zegt, oh, ben je al hier? Heb je deze aflevering al gezien? Ja, dat verbindt toch minder. Mm-hmm. Dus het neemt af. Maar ik denk ook dat het een beetje komt door toch de creatieve armoede van ons Nederlandse televisiemakers. Want in Amerika en Engeland, daar heb je nog wel dat soort event-televisie. Dus dat je echt nog heel veel live hebt, grote studio. Shows. Ja. Ja, dat zijn we in Nederland een beetje kwijtgeraakt. Dus ik denk ook dat het gewoon daardoor komt dat we soms toch een beetje denken van, nou, we hebben het maar opgegeven, dit is het dan. Terwijl ik denk, ja, je kunt natuurlijk ook zelf er gewoon wat leven in persen.
0: Ja, dus doe gewoon wel zo'n ambitieuze grote live show met enorme dansballetten. En
12: nou ja, kijk, we kunnen natuurlijk niet terug naar... Jos Brink, en we kunnen natuurlijk niet terug naar die
0: Lantijnen, ja.
12: Precies, maar als je Henny Huisman hebt, hè, en in 1988, nou, dat verhaal kent iedereen denk ik wel, de Soundmix Show, dat het zeg maar zo gigantisch veel bekeken werd, meer dan 6 miljoen mensen, dat de telefoonlijnen plat lagen.
0: Ja.
12: Ja, dat gaan we natuurlijk nu niet meer krijgen. Maar je zou wel zoiets weer kunnen doen, in plaats van alles van tevoren op te nemen, waardoor je daar sowieso nooit meer aan komt.
0: Ja, ja, inderdaad, je zegt 1988, de Soundmix Show van Henny Huisman. En toen lag inderdaad het hele telefoonnetwerk, stond ze wat in de fik.
13: Maar belt u pas als ik dat sein geef, alstublieft. Want anders werkt het niet en dan zou u de kandidaat kunnen benadelen. Dus pas gaan bellen als ik het zeg. Voor Anita Meijer, als u die fantastisch vond, dan moet u straks gaan bellen. 06...
14: Ja. We hadden afgesproken dat ik de inleiding zou doen. Het is een beetje, chaotisch mag ik niet zeggen hier, maar wel ontzettend spannend. Er komen alsmaar nieuwe berichten binnen over die situatie en alsmeer.
0: Ja, dat werd gewoon een soort van nationale crisis, hè, Erik?
12: Ja, dat was ongelooflijk. 1,2 miljoen mensen die dus allemaal tegelijkertijd wilden bellen, waardoor dus gewoon het hele telefoonnet eraf lag. En dat is natuurlijk uitzonderlijk, maar het geeft wel een beetje weer hoe we met z'n allen bezig waren met dat soort dingen. Als Wedden dat erop was, dan keken er gewoon 7 miljoen mensen. Dan was het stil op straat en dan was iedereen daarna aan het kijken. En had je dus ook, dat hoorde ik net ook al zeggen, dan had je echt nog de grote sterren. De Mies Bouwman, de Jos Brinks. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje weg, hè, dat we echt nog die grote sterren lanceren, omdat we dat dus met z'n allen niet meer doen. Ja. Maar nogmaals, ik denk dat het niet helemaal weg is. Kijk, we kunnen natuurlijk ook, ik heb zelf ook een kind, we kunnen natuurlijk als ouders dat ook meegeven. Maar dan moet er natuurlijk wel voldoende aanbod zijn.
0: Ja, ja. Nou, inderdaad. Dankjewel. Ik zit even te denken. Grote sterren, inderdaad. Zulke grote sterren hebben we niet echt.
12: Grote ego's hebben
0: we wel, maar grote sterren.
12: Heel veel. Daar hebben we er genoeg van. Ja, zeker.
0: Nee, dankjewel, Erik de Munk. Amber Witsnitzer is binnengekomen voor het Mediaforum alvast, zeg ik even bij. Maar ook natuurlijk omdat je televisierecensent bent.
15: Dat klopt.
0: Wat zou jij eruit willen lichten uit die 75 jaar?
15: Ik wilde dan toch eventjes heel graag nog over goede tijden, slechte tijden hebben.
0: Ja?
15: Ja, ja. Dus volgens mij staat er een fragment klaar over Ludo Sanders.
0: Ja, dat was toch de bad guy altijd?
15: Ja, dat klopt.
0: Ja.
15: En tegenwoordig is hij meer een soort familieman. Wat deel van de reden is dat ik niet meer kijk, want ik wil gewoon dat hij weer mensen van dingen afduwt en zo. Ja.
0: Van rotswanden.
15: Ja, hij had altijd van die plannetjes. En dan ging hij het iemand anders laten doen. En zette hij weer een boot onder water met allemaal mensen erin. Ja, dat wil ik zien.
0: Jij wil de oude Ludo terug. We gaan even luisteren.
16: Je maakt er maar Oliviero en Gama van, of wat dan ook. Maar mijn naam komt er niet op.
17: En wat wou je daar dan tegen doen?
16: Dat gebeurt niet.
0: Ja, hij was echt de bad guy, hè? De JR, zoals je JR in Dallas had, was ook zo'n gemene Rick. Was hij ook de slechte Rick. Carl Slog, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
0: U reageerde via de Radio 1-app. U heeft een herinnering aan wat veel mensen de grootste cabaretier van Nederland noemen.
18: Ja, nou, ik was altijd naar een plaat aan het luisteren. Die had mijn vader altijd. En daar zat ook wel een soort humor in. En ik keek wel naar televisie natuurlijk. Naar de jeugdtelevisie, kindertelevisie. Maar ik werd wat ouder. En op een gegeven moment zei mijn vader, moeder, Toon Hermans komt op tv met een one-man show.
0: Ja.
18: Ja, en toen, ik weet niet, ik zat eerst op de bank, maar ik eindigde eigenlijk op een meter van de televisie af. Ik denk dat het ook iets te maken had met dat hij de kamer inkeek en zo grappig was en zo herkenbaar. En ik kan me herinneren, dat zat er natuurlijk ook een paar hoogtepunten in. Die je echt aan het lachen moest maken. Dat was dan dat hij de vogels nadeed.
0: Mm-hmm.
18: En dat hij als op een gegeven moment ook een liedje ging zingen. En in een soort Ja, hij wilde bij de tv komen. En dat was ook al een moment. En dan, dat was voor mij eigenlijk het begin van humor en relativering.
0: Ja, dat leuk. We even luisteren naar een beroemd fragment van Toon Hermans.
19: Dennis Niklaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Mrs. Schimmel. Kijk, hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Schijnheilige.
0: Karel, volgens mij lig je nu weer bijna op de grond.
18: Ja, het is een soort... ik denk dat het een soort collectieve humor was... waar iedereen wel naar kon kijken en luisteren. Ja. En ik denk dat wat er daarna ook kwam... natuurlijk ben ik een enorme fan van Coat and the Bee. Dat is natuurlijk op een gegeven moment ook de leidraad... van de televisie kijken. Je moest altijd even naar Cake op de Week kijken.
0: Ja.
18: Maar daar staat dit wel voor.
0: Maar dat is eigenlijk hier begonnen voor u. Dit hier is het zaadje geplant. Hartelijk dank, Karel Slog. En ook voor het collectief kijken. En dat hebben we gedaan. En u heeft ook collectief geluisterd. En herinneringen gedeeld met ons. We mogen trots zijn op 75 jaar televisie. Dat was de stelling vanochtend. Als u nog geen lid bent, dan kunt u uw ervaringen delen via spraakmakers.kro-ncv.nl.
20: NPO Radio 1.
21: In de Taalstaat staan we uitgebreid stil bij Paulien Cornelissen... en haar grote verdiensten voor de Nederlandse taal.
22: Kinderen, als ze de taal leren, zijn ze de hele tijd bezig als wetenschappers. En als je die verwondering vasthoudt, dan wordt je leven superleuk.
21: Stefan Breijs schrijft in zijn novelle In Goede en Kwade Dagen... over liefde, verlies en loslaten. De Ramblers bestaan 100 jaar. Eppo van Nispe ritst ons door hun liedjes. Onze taalschat. Miet Ooms vertelt over haar kleine biografie van de Nederlandse spelling.
20: NPO Radio 1.
21: Morgen vanaf 11 uur.
20: Wie luistert, weet meer.
23: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
24: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
27: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
28: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
29: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
30: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
29: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
31: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
32: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Johan de Zwart.
0: Zometeen in het Mediaforum de rol van journalisten bij de mislukte doodstraf van de Amerikaanse Christa Pike. Nu het NOS Journaal met Jurjen Boekraat.
2: Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren gesloten. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht. Ook werd op veel plekken vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. De inflatie is afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Maar ook de gestegen prijzen voor stroom en gas spelen een rol, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.
3: Veel mensen zullen dat waarschijnlijk al gemerkt hebben toen ze hun energiecontract hebben verlengd, dat ze ineens een paar tientjes per jaar meer moesten betalen. Ja, en daaraan zie je dat die stijging van de inflatie inmiddels veel breder gedragen is dan alleen benzine en diesel. Want als je geen auto hebt of elektrisch rijdt, dan kon je nog denken van nou, mij raakt het niet. Maar ja, die tijd is wel voorbij.
2: Een boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord van de Roosevelt-schepengroep. De Britse politie heeft nog iemand opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag bij luchtmachtbasis Fairford. Zondag werden al 5 mannen opgepakt omdat er sprake was van verdachte activiteiten. Die zijn intussen op borgtocht vrijgelaten. De 25-jarige man die gisteren werd opgepakt heeft een dubbele nationaliteit, zegt correspondent Arjan van der Horst.
4: Hij heeft zowel een Brits als een Iraans paspoort. En hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad rond die luchtmachtbasis Fairford. Nou, hij werd gisteren gearresteerd in het Londense stadsdeel Westminster. Hetzelfde stadsdeel waar 4 van de 5 verdachten vandaan komen die afgelopen weekend werden gearresteerd. Nou, dat is wel in een notendop wat we nu weten over deze nieuwste ontwikkeling.
2: De Britse premier Andy Burnham zei woensdag dat er sterke aanwijzingen waren voor Iraanse betrokkenheid bij het incident. Iran heeft alle betrokkenheid ontkend. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes en afslankpillen maken. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Het land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook lag het ruimtestation op het moment van de lancering erg gunstig.
5: Dragon SpaceX on the big loop. Dragon contact and soft capture complete.
6: The total transit time from launch to docking, 7 hours and 55 minutes, the fastest for an American spacecraft to the International Space Station.
2: De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna.
7: Smith has been beaten. He has! And Curaçao have taken the lead. A sucker punch. Curaçao 1. Trinidad and Tobago 0.
2: Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Alleen bij een ruime nederlaag in het laatste duel kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1a snelste. Net als zijn teamgenoot Kimi Antonelli had Russell veel last van bandenslijtage. Het Formule 1 circus is voor het eerst in 9 jaar weer op het circuit van Sepang in Maleisië, omdat er in Bahrein niet gereden kan worden vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. 9 jaar geleden won Verstappen in Maleisië. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van 1 graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokaal mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer 1 graad of 20.
1: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
30: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: NPO Radio 1. KRO NCRV.
15: Carl-Johan de Zwart.
20: Spraakmakers.
15: Met nu het Mediaforum.
0: De irritatie door minister Van Wiel. De moreel-ethische kanten van realityprogramma De Bondgenoten. En journalisten als getuigen van een mislukte doodstraf. Dat en nog veel meer komt voorbij vandaag in ons mediaforum met Margriet Brandsma, journalist en voormalig Duitsland-correspondent, Amber Witsnitzer, tv-columnist bij NRC. En spraakmaker is Pieter Huls, programmamaker en presentator van De Proefkeuken. We beginnen met de aanhoudende inspanningen van justitieminister David van Wil om Bollejos Leidekkers uitgeleverd te krijgen van Sierra Leone. We gaan even terug naar gisterochtend. Het NOS-journaal bracht toen dit nieuws.
16: De Europese Commissie stopt per direct met miljoenen euro's aan steun aan Sierra Leone vanwege crimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos.
0: Ja, Margriet, jij dacht meteen, deze minister kan zo'n succesje goed gebruiken.
17: Ja, hij lag natuurlijk behoorlijk onder vuur een week eerder in de Tweede Kamer en moest toen diep door het stof.
0: Ja.
17: En toen ik dit gisterochtend zo hoorde, dacht ik, dit kan hij wel gebruiken. Deze opsteker.
0: Ja, een soort van, wauw, dat heeft hij
17: goed
0: voor elkaar.
17: Ja, goed gedaan.
0: Ja, ja, Amber, en dacht jij dat ook? Wat heeft hij dat goed geregeld, gefixt?
18: Ik had niet per se dat gevoel erbij. Ik vind dit soort dingen, ja, ik heb er niet zulke heel sterke gevoelens bij. Ik vind het eerder een beetje stoer klinken of zo.
0: Ja, ja.
18: Maar nou ja, als dit zo wordt gepresenteerd, dan denk je wel, oké, hij heeft dus in elk geval vanuit zijn belevenis iets bereikt.
0: Ja, het is hem gelukt eigenlijk. Ja, precies. Ja. Goed, daarna bleek het toch net even anders te liggen. Zo legt Nieuwsuur Brussel-correspondent Ardy Stemerding uit.
3: Nou, Van de Weel heeft duidelijk heel wat losgemaakt vandaag door zo duidelijk dat geld te koppelen aan het uitleveren van Bolle Jos. Viel absoluut niet lekker bij de Europese Commissie. Sterker, die begonnen op de achtergrond, hè, achter de schermen, in de loop van de dag enorm terug te duwen op de versie van Van Weel.
0: Ja, enorm terug te duwen, Margriet. Want hun versie was het. Ja, het zit echt wel een beetje anders. Ja. Namelijk dat geld, die geldstroom is stopgezet. Om een administratieve reden. Ja, een beetje technische reden dus eigenlijk. En het heeft helemaal niet te maken met.
17: Nee, ook omdat het volgens de regels ook eigenlijk helemaal niet kan.
0: Het mag ook helemaal niet. Op die manier een subsidie stopzetten.
17: Ja, dat was natuurlijk wel ontluisterend weer. Ja. Hè? Ik bedoel, dan krijg je dus eerst het beeld van deze minister heeft het noodzakelijke succesje. Het succesje wat hij zo kan gebruiken binnen.
0: Ja.
17: En binnen no time wordt het dan weer onderuit gehaald. Ja, je vraagt je dan natuurlijk wel even af van zijn we in eerste instantie niet de slaafs hè, als media achter, achter het verhaal, achter het succesverhaal van de minister aangelopen.
0: Wat nou, we dus in dat eerste bericht
17: Hebben we dat niet te zeer op de blauwe ogen van het ministerie gelopen. Maar aan de andere kant, kijk, het journaal zei er wel bij in dat item van dat het bevestigd was door het ministerie van Justitie. Ja. Dus ze hebben het wel even gecheckt.
0: Maar dus, moet je dan in het geval van deze minister, David Van Wil, die nou ja, in het recente verleden wel meer gespreksonderwerp is geweest, niet toch ook even de Europese Commissie gaan bellen om te kijken of die uitspraak inderdaad, of het klopt?
17: Nou ja, dat is,
0: of is dat dan weer te ver gezocht?
17: Nou, kijk, in een ideale wereld moet je dat doen.
0: Ja.
17: Ik ken de wereld van het journaal. En ik ken de tijdsdruk, zeker bij zo'n ochtend. Dus kijk, toen, ik kan me echt voorstellen dat er gezegd is, dit moeten we wel even checken. Nou, ministerie bellen, krijg je woordvoerder die zegt, ja, dat klopt. Als je dat niet kunt geloven, dan moet je je natuurlijk ook wel vragen gaan stellen bij de, zeg maar de kwaliteit van de woordvoering.
0: Mm-hmm.
17: Want als er binnen dat ministerie al bekend was van nou, het ligt echt wat genuanceerder, dan had daar natuurlijk onmiddellijk vanuit het ministerie op gewezen moeten worden. Dus ik ben het met je eens, in de ideale wereld, wat later op de dag natuurlijk ook is gedaan, is er wel degelijk gekeken.
0: Als de Europese Commissie zichzelf laat horen, dan ga je verder. Ja.
17: Maar ik heb toch de neiging om dit met enige clementie te bekijken. Het is wel gecheckt, ja.
0: Ja. Clementie richting de journalistiek.
17: Richting de journalistiek.
0: Het team rond Van Wil, zou je zeggen, die weten ook dat je die twee dingen niet zomaar kunt koppelen, toch?
17: Dat lijkt mij wel. Dat lijkt mij wel. En dan kom je natuurlijk helemaal in de wereld van het framen en nou ja, de woordvoering en het lobbyen. Er is dus, ja, ik bedoel, je mag er inderdaad van uitgaan dat er in die kring rond Van Wil, ja, kennis bestond over hoe het echt zat. En het zal best zijn dat die kwestie van Bolle Jos misschien een rol heeft gespeeld. Maar het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat deze minister dat daarmee op de loop zou gaan. Dat daar een persoonlijk succes zou claimen.
0: Want het kan ook nog zo zijn dat de Europese Commissie heeft gedacht, we kunnen dit niet als reden naar buiten brengen op deze manier. Dus dan gooien we het op een administratieve aanleiding om die stroom stop te zetten.
17: Het mag niet, het kan niet volgens de regels. Je krijgt een president. Hè,
0: terwijl dat misschien wel de onderliggend wel degelijk het motief is.
17: Dat kan allemaal. Maar het was niet de bedoeling dat het zo naar buiten zou komen. Nee. En ik kan me haast niet voorstellen dat het team rond Van Wil dat niet wist.
0: Nee.
19: Maar mag ik het vragen, waarom werd het gepresenteerd als succes? Het leek me toch nogal cru om 18 miljoen stop te zetten dat naar onderwijs gaat vanwege Nederlandse crimineel. Dat is toch eigenlijk helemaal geen.
17: Nee, als je naar de inhoud van het bericht kijkt, heb je helemaal gelijk.
0: Ja, maar we reden hier even vanuit Van Wil, zeg maar.
19: Ja, maar de straatarme bevolking de dupe wordt van
17: inhoudelijk gezien heb je volstrekt gelijk. Het gaat nu natuurlijk heel erg om die beeldvorming rondom Van Wil.
0: Ja.
17: En een minister die een week eerder echt diep door het stof moest, die gewoon even dat oppoetsen nodig had. En ja, nou ja, goed, ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken, maar ja, ik denk dat het een beetje een naïeve actie is geweest om het zo naar buiten te brengen. Ja.
19: Wat denkt u dat de consequenties zullen zijn voor hem?
17: Nou, kijk, het zal niet betekenen dat hij later vandaag zegt, ik stap op. Daar is het de kwestie niet naar. Maar het is wel weer een volgend deukje. Hè? Zo werkt dat toch. Deze minister wordt er niet geloofwaardiger op.
0: Ja, even terug naar de journalistiek wil ik graag.
17: Ja.
0: In dit mediaforum. Amber, wat doet dit, nou noem het maar even gerommel. Eigenlijk met de geloofwaardigheid van die journalistiek.
18: Van de journalistiek.
0: Hoe dit dan gaat, ja.
18: Ja, het is natuurlijk moeilijk om in de hoofden van de kijkers van zo'n journaal te kijken. Of in de.
0: Je hoort zeg maar gisterochtend dus, hè?
18: Ja, dat is natuurlijk heel verwarrend.
0: Het is gelukt. Ja. Je hoort nu, nou, ho, ho, ho, ho.
18: Ja, het is ontzettend verwarrend. En ik snap ook wel, ja, we hebben het nu ook over. Ja, moet je dan nog verder checken dan alleen bij het ministerie? Het antwoord is dan blijkbaar toch wel ja.
17: Ja.
18: Maar dat is, ik vind dat wel heel erg eigenlijk voor een journalist, dat je dan niet ervan uit kan gaan dat wat je hoort van dat ministerie, ja, dat klopt. En ja, het gevolg is dus dat je heel andere berichtgeving gedurende de dag naar buiten gaat brengen. Dat is, denk ik, voor iemand die het nieuws aan het volgen is wel heel verwarrend.
0: Ja, ja. Moet je het bijstellen.
17: Heel erg verwarrend en tegelijkertijd natuurlijk ook heel erg schadelijk voor de, ja, mensen waar het om gaat.
18: Ja.
17: De minister. Want wat dan blijft hangen, denk ik, als je dit zo meemaakt als nieuwsconsument, van oh, daar heb je, ze liegen altijd of zo. Weet je, dat mechanisme.
18: Ja, gewoon heel breed wantrouwen, ja, dat wordt, ja, aangewakkerd. En dan of het zich gaat richten op de politiek of de journalistiek of allebei. Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel allebei mogelijk is.
17: Ja.
0: Goed.
18: Basic.
0: Is het laatste woord nog niet overgezegd? Amber, jij ziet als professioneel televisiekijker alles voorbij komen. En wilde het vandaag hebben over de serie De Bondgenoten, waarvan deze week de 33ste cyclus, zoals ze het zelf noemen, werd afgerond. Een reality-spelshow, en die klinkt zo ongeveer.
4: Jij gaat niet tegen mij schoon, want ik heb de fik niet aangestoken!
5: Maar jij bent wel niet duur!
21: Dit willen ze gewoon. Stop.
0: Amber, wat een heerlijk programma. Ik krijg echt zin door dit fragment.
18: Ja, ik ook ontzettend. Nee, ik zei, misschien begrijp je zelf ook al wel, het wordt niet een soort van lofzang op de bondgenoten. Mm. Ook niet we moeten ermee ophouden. Maar ik heb hier wel al een tijd eigenlijk vragen over. Het wordt gepresenteerd als de soap met echte mensen.
0: Ja.
18: Ik vind eigenlijk dat je, persoonlijk denk ik, waarom zou je een soap maken met echte mensen? Want daar zijn echte mensen gewoon niet voor bedoeld. Mm-hmm. En dat gebeurt hier wel.
0: Ja, maar goed, we hebben in het verleden Big Brother gehad.
18: Ja, dat klopt.
0: Bus en alles.
18: Ja, maar ik dacht dus dat we daar best wel vaak gesprekken over hebben gehad. Ik weet niet precies waar deze we naar verwijst trouwens. Het zijn gesprekken die zijn gevoerd in de media, ook wel met mediamakers.
0: Mm-hmm. Ja.
18: Er worden dan vaak plannen gemaakt en voornemens uitgesproken om het ethischer aan te pakken.
0: Ja.
18: Maar als ik hier naar kijk, ja, er zitten scènes in wanneer van buitenaf, want deze mensen zitten in een loods, zal ik erbij zeggen.
0: Mm-hmm.
18: We noemen het ook steeds de loods. Er is iemand uit of in de loods.
0: Ja.
18: Ze mogen heel weinig contact met de buitenwereld. En wanneer er iemand in hun familie bijvoorbeeld overlijdt, of gewoon iemand die ze kennen of zo, dan krijgen ze dat te horen via een zwarte brief. Dus dan ligt er ergens een zwarte brief. Dan is iedereen in paniek. Van, oh, wie zou er dood zijn? Dus je hebt hele scènes die echt worden uitgemolken tot er niks meer uitkomt. In elke andere talkshow komt dat dan langs. Van, moet je kijken, hier wordt heel erg gehuild omdat haar oma dood is.
0: En dat is bondgenoten talk of zo dan?
18: Dat is niet bondgenoten talk. Maar dit zit dan bijvoorbeeld in shownieuws.
0: Ja.
17: Weet je iets over de kijkcijfers? Want ik heb ooit wel eens van het programma gehoord. Maar wordt er goed naar gekeken?
18: Wordt goed naar gekeken, ja. En iemand als Tina Nijkamp bijvoorbeeld legt het ook vaak naast elkaar met GTSD. Dus ja, de mensen willen toch dan de soap met de echte mensen. Want GTSD gaat minder goed.
0: Oh, scoort het beter dan GTSD?
18: Ik heb daar niet recent nog eventjes gecheckt. Maar dat was in elk geval wel een hele tijd dat dit GTSD ontsteeg. Ja.
0: Ja. Pieter Huls, ben jij een is het een guilty pleasure voor je?
19: Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik ga er wel geloof ik, je hebt mijn interesse wel aangewakkerd.
18: Ik heb het tegenovergestelde bereikt.
19: Ja,
18: van sorry,
19: ik ga ook niet schijnheilig doen. Ik vind dat toch wel stiekem heel spannend.
18: Ja,
19: we hadden toch inderdaad Big Brother, toen spraken we er al schande van.
18: Ja.
19: Toen kwam inderdaad de bus Utopia. Maar ik vind eigenlijk ik had wel verwacht dat we nog extremer zouden gaan inmiddels. Toch met zo'n lijpe reality. Mutuleer je tot een miljonair. Wie kan er binnen 24 uur zoveel mogelijk ledematen afhakken?
18: Nou ja, er is op Netflix volgens mij binnenkort iets over de Stanford Experiment.
19: Ik vind het vreselijk.
18: Daar dan een reality format van.
19: Ja. Ja,
0: maar wat jij zegt met die zwarte envelop die je dus krijgt als er iemand in je omgeving is overleden, dat vind ik toch wel vrij heftig hoor. Dat zit wel bijna op niveau ledematen afhaken, toch?
19: Ja,
0: mentaal.
19: Zeker. Mentaal
18: komt het denk ik best wel in de buurt.
19: Ja, maar we zijn vreselijk nieuwsgierig en vreselijke mensen die ook wel daar wel nieuwsgierig naar zijn, toch?
0: Ja, en dus we zijn ook niet echt opgeschoten met de moreel-ethische discussie over deze programma's, als je dit ziet, of wel?
18: Nee, denk ik niet.
0: Is dat ook een beetje je punt?
18: Ja, dat is denk ik wel mijn punt. Want ik zit dan, het is dan mijn tv-week, noem ik dat dan. Dan moet ik heel veel tv kijken en over schrijven. Ja. Dus ik kijk bijvoorbeeld ook, ik kijk niet alles, dat gaat niet. ik skip dan vaak Bondgenoten, maar dan ga ik Shownieuws ook wel even kijken. Mm-hmm. En dan gaan ze het hebben over wat er is gebeurd in Bondgenoten.
0: Ja,
18: dan
0: moet je toch weer terug. Ja.
18: Dan moet je toch weer even kijken. En er is heel vaak een iemand aan het vreemd gaan daar. En is het van, en hoe is het dan voor
0: in
18: de vriendin?
0: Loods. In die loods.
18: In die loods, ja. En hoe zou ze het dan buiten gaan doen?
19: Goede plek om vreemd te gaan ook.
18: Een hele goede plek. Je kan alles zien thuis.
0: 90 camera's hangen er.
18: Ja, dat is best veel, hè? Ja, ja. Ja, ik vind dat wel veel.
0: Bondgenoten, de Bondgenoten. Margriet, jouw mediamoment. Jij wilde het hebben over de mislukte executie van Christa Pike in de Verenigde Staten. Nieuws dat ook hier veelvuldig wordt besproken in de media. En jij wilde het specifiek hebben over de rol van de journalisten in dit verhaal.
17: Ja, ik zag dat gisteren natuurlijk voortdurend op televisie en andere programma's. Dus heel veel aandacht voor. En mijn oog viel inderdaad toch op dat fenomeen van die journalisten die bij dit soort executies zijn. Hè? Dit zijn nu ook weer journalisten geweest die duidelijk hebben gemaakt wat er allemaal is misgegaan. Dat is ook hun rol.
0: Ja, zullen we even luisteren naar hoe die journalisten na die mislukte executie dus uitlegden over wat ze hadden gezien.
2: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal.
6: When the curtains closed the final time at 8:05, we could consistently hear her snoring and then it kind of developed into a snore squeak.
7: She said, I just want to say that I'm going to leave this world the way I spent most of my life and that is with love.
0: Ja, de journalisten zeggen dus dat ze Pike hoorden vertellen dat haar arm pijn deed, dat er duidelijk gesnurk te horen was en dat Pike deze wereld zou verlaten in liefde. Hele heftige getuigenissen.
17: Absoluut. Kijk, sinds de afschaffing van die openbare executies is hiervoor gekozen. Is bij executies in bijna alle staten in Amerika zitten er dan een paar journalisten in de getuigenkamer. Meestal van grote agentschappen. Hè, die dan, maar vaak ook van lokale media. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè, dat lokale media daarover gaan schrijven voor de afschrikwekkende werking. Maar ik zal
0: dat is het idee dat de journalisten daarbij zijn. Dat ze de wereld
17: De onafhankelijke getuigen. Die er eigenlijk op toezien of zo'n executie volgens de regels verloopt.
0: Dus ze zijn boodschapper en onafhankelijk getuige.
17: Zij zijn bij die executie en lopen dan die getuigenkamer uit en vertellen de collega's die er niet bij waren hoe het is gegaan. Ja. Dat is eigenlijk zodat de wereld dat weet.
0: Ja, en daarom zijn het geen gewone burgers die daarbij zitten.
17: Daarom zijn het ja, en je kunt natuurlijk zeggen, ja, journalisten zijn degene die vaak tussen een gebeurtenis en het grote publiek zitten. Maar toen ik dit zo dacht, ik dacht wel van, nou, zou je dat, hey, ik ben zelf ook journalist, wil je dat? Ja. En ik dacht echt bij mezelf, dus ik ben eens even gaan zoeken. En er zijn dus inderdaad journalisten die intussen al bij honderden executies zijn geweest. En die daar ook wel bijvoorbeeld na hun pensionering over vertellen dat ze daar echt traumatische stressverschijnselen aan over hebben gehouden. Ja. En ik dacht echt bij mezelf, hoe? Aan de ene kant begrijp ik dat je naar journalisten kijkt om deze rol op zich te nemen. Aan de andere kant, het is natuurlijk niet iets, met alle respect, waar wij voor zijn opgeleid.
0: Nee, het is eigenlijk heel raar, toch?
17: Het is echt raar. Want ik heb zelf ook wel in heftige situaties gezeten. En ik weet wat het doet. Ja. Je draagt het jaren met je mee.
0: Nou, schijnt een van de oorzaken dat dit soort executies ook misgaan, is dat het de mensen die het moeten uitvoeren, hè, dus die de prik moeten toedienen, het is best moeilijk om daar hele goede medici voor te vinden. Omdat we veel medici vinden, dit hoort niet bij mijn vak. Dit is niet
17: ik wil
0: wat ik
17: dit
0: doe.
17: Niet.
0: Ik ga geen mensen doodmaken. Dat is niet de kern van waar ik ooit...
18: Het tegenovergestelde van waar
0: arts ben geworden. Goed, zou dat ook voor journalisten kunnen gelden? Ik bedoel, dit is toch helemaal niet hun werk ook verder.
17: Ik neem aan dat je kenbaar kunt maken van ik wil dit werk niet doen.
0: Wat nou als je principiële bezwaren hebt?
17: Ja, goed, ik moet je zeggen, kijk, daar is minder over bekend. Maar
0: wat voor journalist ben je eigenlijk als je daar gaat zitten?
17: Nou ja, het heeft ook iets. Iets vreemd. Ja, je kunt ook zeggen, waarom gaan journalisten naar een oorlogsgebied? Maar ja, goed, dat is. Want daar zie je ook hele heftige dingen.
0: Ja.
17: Dat is natuurlijk wel iets anders. Hè. Maar in dit geval zou ik echt denken van, als ze mij zouden vragen van, wil je dat doen namens de weet ik van wat, dan zeg ik nee.
0: Ja.
17: Ik hoef het niet te zien.
0: Amber, hoe zie jij dat?
18: Of wat ik zou zeggen?
0: Ja, die journalist die
18: daarbij
0: zit.
18: Ja, ik zeg natuurlijk moet er wel
17: onafhankelijk toezicht zijn.
18: Ja, precies. Maar, je wil niet dat het zich in duisternis voltrekt. Maar dan kom je op de vraag, nou, wie dan wel? Wat voor nazorg ga je daar dan voor optuigen? Maar op het moment dat ik daar aan denk, ik van, maar dan ben je dus een heel systeem aan het optuigen van wie moet het zien en de nazorg. Alleen omdat je ook als systeem hebt bedacht dat je mensen dood mag maken.
17: Ja. Ja, het is weer een stap.
18: Ik vind die hele doodstraf aan zich, ja. dat is de kern, denk ik, hiervan. Het probleem.
17: Er zijn natuurlijk wel mensen te bedenken die werken in beroepsgroepen waarin omgang met doodgaan wat nadrukkelijker aanwezig is dan journalisten. Dus ja. Je zou misschien. En kijk, wat je natuurlijk ook hoort als je in dit onderwerp gaat verdiepen. Het wordt die journalisten ook steeds moeilijker gemaakt. Hè? Dat was bij deze executie natuurlijk ook zo. Dat die gordijnen steeds vaker dicht gaan. Dus dat ze ook eigenlijk hun werk niet meer goed kunnen doen.
0: Ja. We gaan naar Frankrijk, waar vanwege aanhoudende rellen en protesten vandaag ruim 400 scholen uit voorzorg hun deuren gesloten houden. Hoorden we correspondent Saskia Houtijn vanochtend vertellen in het Radio 1 Journaal.
1: Ja, de nacht was vrij rustig, zoals eigenlijk ook wel alle nachten daarvoor. Deze protesten en op sommige plekken inmiddels ook rellen, die vinden overdag plaats. En vandaag wordt er ook daarom rekening gehouden met een nieuwe moeilijke dag.
0: Ja, Margriet, als oud-correspondent spreek ik je nu even aan. Hoe moeilijk is het om gebalanceerd verslag te doen van dit soort landelijke onrust als correspondent?
17: Ja, dat is in een groot land als Frankrijk. Ik was dan zelf actief in Duitsland, maar dat is natuurlijk bijna niet te doen. Je bent ongelooflijk afhankelijk van wat de grote zenders aanleveren. En tegelijkertijd weet je ook dat je dan het beelden aangeleverd krijgt of informatie op van de plekken waar het zich afspeelt. Mm-hmm. En als ik dan nu hoor zeggen, ja, ruim 400 scholen in Frankrijk, dan denk ik, hoeveel scholen zouden er zijn in Frankrijk? Veel meer natuurlijk. Dus je over die plekken waar niks gebeurt, moet je eigenlijk ook berichten.
0: Want is 400 waarom, veel of niet? Ja,
17: ja waarom daar niet? Hè? Zijn daar de omstandigheden beter? Maar tegelijkertijd, als je in je eentje in zo'n land zit, ja, dan is dat, maar laat ik het voorzichtig samenvatten, ontzettend lastig.
0: Ja, maar jij ziet ook parallellen, begrijp ik, met de verslaggeving van Nederlandse demonstraties.
18: Oh, nou, wat ik er vooral bij dacht was, ja, het lijkt mij ook zo moeilijk om dan hier verslag van te doen, weet je, als je correspondent bent. En ook voor iemand die het nieuws volgt, om in te schatten, mm-hmm, hoe groot is het dan? Ja. Omdat ik dat zelfs al soms vind voor binnen Nederland. Want als je naar het ene programma kijkt, dan is het alsof het hele land in de fik staat, naar bepaalde rellen of protesten.
0: Ja.
18: En kijk je naar het andere programma, dan ligt het veel genuanceerder, of het gaat, mm-hmm, er überhaupt niet over. Dus als je... En hier kan ik nog gewoon, als het gaat over een campus in Amsterdam of zo, ja, dan kan ik langslopen om te zien wat ik er zelf van vind.
0: Mm-hmm.
18: En dat gaat bij Frankrijk al lastiger.
0: Ja, dus het is al lastig hier op waarde te schatten. Hè, op de grootsheid daarvan, laat staan in Frankrijk. Maar Margriet, je kunt natuurlijk ook wel je een beetje vasthouden aan de binnenlandse media daar, toch? Als correspondent.
17: Jawel, absoluut.
0: Je krijgt wel daar een indruk of een gevoel van.
17: Dan. Sterker nog, je bent er bijna van afhankelijk. Ja. Want jij kunt niet in je eentje de blik hebben op dat hele land.
0: Wat kun je dan eigenlijk meer doen dan dat interpreteren en doorbrieven?
17: Ja, wat natuurlijk de beproefde methode is dat je inderdaad gewoon, zeg maar, het overall beeld van de grote nieuwszenders pakt en zelf gaat kijken bij een school, of juist in dit geval misschien naar een voorstad gaan waar het juist rustig blijft. Ja. Hè? Dus dat je toch als enkeling of als correspondent die in zijn of haar eentje werkt, probeert het nieuws van heel dichtbij te laten zien. En dan niet onmiddellijk, denk ik, zelf naar die rellen gaan. Want dat komt wel. Dat beeld krijg je wel.
0: Ja, dat is het toch wel. Ja.
17: Nee, dus dat je zoek naar een invalshoek die heel veel zegt over de gebeurtenis zelf, maar die net afwijkt van

0: eentje werkt, probeert het nieuws van heel dichtbij te laten zien. En dan, dan niet onmiddellijk, denk ik zelf, naar die rellen gaan. Want dat komt wel. Dat beeld krijg je wel.
1: Ja, dat is het toch wel. Ja.
0: Nee, dus dat je zoekt naar een invalshoek die heel veel zegt over de gebeurtenis zelf. Maar die net afwijkt van datgene wat je voorgeschoteld krijgt van de agencies.
1: Daar ga je dan naar zoeken. Ja. Okay. Tot slot, alsof de WK-finale was verloren. Althans, dat idee kreeg je als je luisterde naar de reacties van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk en bondscoach Xavi na het gelijkspel tegen Griekenland.
2: Het was gewoon niet goed genoeg in de eerste helft. Vooral duels. Eerste, tweede bal. En dat word je af en toe. Dat kan natuurlijk niet.
3: Watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach. Maybe I confused the players in some positions and we didn't attack well the spaces, but we didn't have anything in the first half.
1: Ja, onacceptabel, excuses. Het was mijn schuld dat Xavi die eerste helft die zo desastreus uitpakte. Jij ziet een andere aanpak, Margriet, sinds de start van deze nieuwe bondscoach.
0: Ja, ik vind het in ieder geval wel verfrissend dat ze tamelijk open zeggen van het was gewoon slecht, ik heb een fout gemaakt. Hè? Niet die clichés van... Je ziet het eigenlijk al langer. Ik heb die Reinders, die nu voor heel veel geld...
1: Gianni Reinders,
0: ook horen zeggen van ben ik een graaier? Ja, ik ben wel een graaier, maar eens nee tegen. Wat is het, 75 miljoen of zo, 25 miljoen, heel veel geld. Ja. Ik moet je zeggen, ik weet niet of het nou een bewuste aanpak is om het zo te doen.
1: Want dat is even de vraag, hè. Is dit echt oprecht of zit hier gewoon een soort mediastrategie achter?
0: Nou...
1: Is het kritiek
0: wij vermoeden dat is te veel strategie natuurlijk. Hè? Het heeft misschien toch ook wat te maken met de mensen. Hè? En die Van Dijk, die loopt natuurlijk al heel lang mee. Vond ik trouwens ook wel opvallend, hoor. Want meteen met de eerste dag al dat hij tijdens een persconferentie het woord voerde, was hij heel boos op journalisten. Vanwege de afloop van het WK, dat gedoe van waarom we eruit vlogen, geloof ik. En toen dacht ik, ik vind het wel... verfrissend of het echt een strategie is, dat moet blijken, denk ik. Maar ik vind het wel leuker zowel om naar die persconferenties te kijken... als trouwens naar het voetballen zelf.
1: Ja, precies, ja. Almar, als jij een beetje met afstand daarnaar kijkt... wat is jouw gevoel hierbij, bij die nieuwe oprechtheid, om het zo maar even te noemen?
4: Bij sport heb ik een beetje... wat mensen denk ik hebben, de laatste jaren dan niet meer... Als ik het heb over het Eurovisie Songfestival, dat ze dan denken, jezus... volg je dat nou echt met zoveel liefde, weet je? En dat heb ik een beetje als ik kijk naar mensen die sport volgen. Want ik snap het zelf niet, maar ik vind het dus ook juist heel mooi... dat ze zich er zo over opwinden.
1: Ja.
4: Dus ik heb geen idee waar dit over gaat... maar ik ben blij voor iedereen die het zich wel interesseert.
1: Oké, dan gaan we hier
0: dat zeg je heel netjes.
1: Ja, heel keurig. Heel goed. We zetten hier een punt. Dank, Margriet Brandsma en Almar Witsnitzer. Mediaforum is als podcast terug te luisteren, zeg ik nog even. En straks na het nieuws, onze rubriek, zijn er nog vragen... En dat gaat vandaag over Bolle Jos en het netwerk om hem heen dat langzamerhand wordt uitgekleed. Gaan we nu naar het NOS Journaal met Jurjen Boekraats.
5: NPO Radio 1.
6: Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat Van Weel had gezegd dat het een sanctie is bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om Jos L. uitgeleverd te krijgen. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leiden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren gesloten. Gisteren liepen scholierenprotesten op meerdere plekken uit de hand. Er werd op een aantal scholen brand gesticht en werd schoolpersoneel aangevallen in Marseille. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. En de inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duur

0: Dure brandstoffen zoals benzine en diesel, ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden.
1: En de verkeersinformatie, Erik Evengroen.
2: Er is weinig aan de hand, gelukkig deze vrijdagochtend. Twee files vallen op, de A16 om te beginnen, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum staat 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En 5 minuten vertraging tenslotte op de A59 van knooppunt Zonsheel naar Den Bosch voor Hooipolder. En er staat daar 3 kilometer file.
3: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
1: Spraakmaker vanochtend is tv- en theatermaker Pieter Hulst. Jij vertelt straks hoe drolkomisch jullie nieuwe theatervoorstelling van De Proefkeuken en de wc van de tijd, dat is de titel, hoe die precies is. En hoe jullie schieten door de tijd heen. Mentaal tijdreizen gaan we ook doen.
4: Ja, dat wordt lachen en interessant.
1: Nou, inderdaad, dat is ook precies het idee. En in onze rubriek Zijn er nog vragen gaat het vandaag over het afbrokkelende misdaadimperium van Jos Leidekkers, de meest gezochte crimineel van Nederland. Hoewel Leidekkers zelf al jaren uit handen weet te blijven van de politie, onze minister weet daar alles van, worden steeds meer handlangers van hem opgepakt. En dat is niet het enige dat een parter speelt. Dus is Giel Timmermans, misdaadverslaggever van het Algemeen Dagblad, bij ons aangeschoven om vragen te beantwoorden. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, staat sinds 2022 op nationale en internationale opsporingslijsten. Even voor de helderheid, waar wordt hij ook alweer van verdacht?
5: Hij is zelfs veroordeeld, moeten we zeggen, voor grootschalige cocaïnehandel met name. In Nederland 24 jaar celstraf gekregen bij verstek, dus zonder zijn afwezigheid, aanwezigheid. Ja. En in België nog eens een hele hoop straffen. In totaal 103 jaar gevangenisstraf. Ja. Met name dus voor grootschalige cocaïnehandel.
1: Ja, vooralsnog lukt het hem dus nog niet om hem op te pakken natuurlijk. Zeg jij trouwens Bolle Jos? Het heeft altijd iets ten onrechte gezelligs of romantisch, vind ik.
5: Nou ja, bij mij is die charme daar wel vanaf, de gezelligheids... Ja. Idee, zeg maar. Maar meestal toch gewoon Leidekkers, om het iets feitelijker te houden vaak.
1: Ja, ja. En dat mag
5: een
1: ook
5: kop,
1: gewoon, hij is veroordeeld toch?
5: Vaak,
1: je mag gewoon Leidekkers zeggen, toch? Je hoeft geen Jos L te zeggen ook.
5: Nee, toch bijna passierlijk als je nou nog Jos L gaat zeggen. Ik zie wel eens in de Volkskrant staan Ridouan T. Dan denk ik, ja, maar iedereen weet dat hij Taghi heet. Dus,
1: en wij veroordeeld hebben als... inmiddels, toch?
5: Ja, nee, precies.
1: Een van zijn handlangers die recent is opgepakt is Desmond C. Wie is deze man?
5: Dat is een van de meest loyale handlangers van Bolle Jos. En het is een man die in Ghana woont, maar oorspronkelijk in Nederland afkomstig is.
1: Ja.
5: Waarschijnlijk heeft Jos Leidekkers die in de gevangenis vroeger leren kennen. Het is in ieder geval zo dat zij samen al 10 jaar geleden ongeveer opdoken in politieonderzoeken naar cocaïnehandel. Oftewel, zij werken al 10 jaar lang samen. En in de onderwereld is 10 jaar echt een hele tijd. Want dat staat bol van het verraad. Dus als jij zo lang een zakenpartner hebt, een belangrijke rechterhand,
1: dan ben je belangrijk voor iemand.
5: Dan ben je belangrijk. En in dit geval ook nog eens, er vindt heel veel cocaïnehandel plaats. Vanuit West-Afrika wordt het verplaatst naar Europa. Nou, en daar speelt deze Desmond C. vanuit Ghana ook een belangrijke rol in.
1: Ja, precies. Ja. Hij wordt dus gezien als een belangrijk kopstuk uit die organisatie van Jos Leidekkers. Hoe groot is die organisatie eigenlijk? En zijn die ook allemaal in beeld dan bij justitie?
5: Ja, want dat is het bijzondere. Wij wisten dat al een aantal jaren hoorden wij daar geluiden over. Ze hebben destijds bij Ridouan Taghi, hebben ze heel zijn imperium, hebben ze volledig in kaart gebracht. Wie zijn alle poppetjes, de handlangers, zakenpartners, familieleden? En eigenlijk hebben ze precies hetzelfde nu gedaan met Jos Leidekkers. En dan zie je dus wie wast zijn geld wit. Wie is belangrijk als hij geweld wil uitoefenen? Wie is er belangrijk voor de drugshandel en de cocaïnetransporten?
1: Ja.
5: Nou, dat hebben ze volledig in kaart gepakt.
1: Zeg maar de hele kerstboom eigenlijk.
5: Ja, je moet je echt letterlijk een organogram voorstellen. Ja. Met overal poppetjes, met gezichten.
1: Hoeveel mensen zijn dat?
5: Ja, ruim 70. De laatste keer dat wij het hoorden was 74 mensen. Maar het zou goed kunnen dat er inmiddels een paar bij zijn gekomen.
1: En dat zijn mensen die zijn wel in beeld en daar wordt op gejaagd op dit moment eigenlijk gewoon.
5: Ja, want het idee is dat als je alleen maar je richt op Jos Leidekkers en hij wordt eventueel ooit gepakt, dan kan zijn organisatie nog steeds doorgaan. Dan staat er een nieuw iemand op die de organisatie overneemt en dan zit je met hetzelfde probleem. Dus als je zulke organisaties zoals die van hem en van Ridouan Taghi echt wil aanpakken, dan moet je met wortelen al zeg maar verwijderen. Dus ze pakken dan niet alleen de leider, zeg maar, de vermeende leider, maar ook alles wat eromheen zit.
1: Ja, precies, ja.
4: Goed. 74 mensen in één organisatie. En hoe groot is de omzet van die organisatie?
5: Dat is natuurlijk, ze leveren natuurlijk geen jaarverslagen in. Maar wat we wel weten is dat justitie en politie ongeveer schatten dat zijn omzet ongeveer 1 miljard per jaar zou zijn.
4: Efficiënte organisatie wel.
1: Ze moeten efficiënt zijn. Goed, straks praten we verder over wie er allemaal onderdeel zouden uitmaken van die criminele organisatie. Rondom Jos Leidekkers dus. En waarom het net om hem heen langzaam sluit. Als u daar vragen over heeft, dan kan dat. Stel ze dan via de NPO Luister-app. Kies even voor Radio 1 of bel 0800-1101. Eerst gaan we naar de veeleisende vraag van onze spraakmaker.
3: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Dat traditiegetrouw iedere vrijdag in handen is van onze verslaggever Marcel Dekker, die er nooit genoeg van krijgt. Waarvan eigenlijk niet, Marcel?
6: Nou, dat is een lange lijst, Carl-Johan. Kan niet lang genoeg zijn. En zelfs dan kan er nog wel wat bij, waarbij nog wel wat meer bij kan. Dat krijg je met lijstjes, hè. Ze zetten ons aan tot onbegrensde gulzigheid. Eens even kijken of dat ook voor een hoogleraar politieke filosofie en economische ethiek opgaat. Goedemorgen, Rutger Klaassen. Bent u wel eens onbegrensd gulzig?
7: Oh ja hoor, mijn kinderen thuis die herkennen dat wel. Dan is er een Nutella-pot in huis. En die is dan na een paar dagen verrassend snel leeg. En dan zeggen ze, papa, heb jij dat gedaan? Ja. En ja, helaas, schuldig.
6: Gulzigheid en duwe Panotti. Oh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Chocoladepassen, dat is uw gulzigheid. Dat maakt de gulzigheid in u los. Nou, blij dat u naast mij staat om op zoek te gaan naar een antwoord van onze spraakmaker Piet Verhulst. Dat wel iets te maken heeft toch met die gulzigheid, meneer Verhulst?
8: Ja, klopt inderdaad. Ja, nou, het is eigenlijk een simpele vraag, maar volgens mij is het antwoord heel ingewikkeld. Het is, waarom willen we altijd meer? We hebben het net ook over Leidekkers, die heeft al miljoenen, die wil ook meer. Ik herken het van mezelf ook, dan heb ik wat en dan ben ik na een dag toch weer ontevreden. En ik haat die karaktereigenschap zo van mezelf en eigenlijk misschien ook wel van de medemens. Maar waarom is dat toch zo?
6: Ja, Rutger Klaassen, klopt dat eigenlijk? Het zou kunnen dat Pieter Verhulst de enige op de aarde is die gulzigheid voelt en altijd meer wil. Maar willen we het allemaal eigenlijk altijd?
7: Ja, nee, hij is niet de enige. Ik heb zelf net al wat opgebiecht en ik denk inderdaad dat veel luisteraars dat herkennen. Ja, en sociale wetenschappers die beschrijven dat ook wel. Er zitten diepe mechanismen in de mens om telkens meer te willen. Ja. Ik denk niet dat dat er altijd uitkomt. Soms wordt het tegengehouden door omstandigheden, kunnen we er niks mee. Maar we voelen het wel heel vaak. Ja.
6: Nou, om dat een beetje beter te begrijpen, moeten we onder andere de consument beter begrijpen. Tussen zijn oren kruipen. En dan zijn er twee belangrijke dingen die we dan even moeten bespreken. En dat begint bijvoorbeeld als verklaring met gewenning. Gewenning zou dat meer willen in de hand helpen.
7: Ja, dus je krijgt gisteren iets en vandaag ben je alweer ontevreden. Nou, dat voorbeeld is denk ik mooi voorbeeld van, wij wennen heel snel aan nieuwe kleren, nieuwe meubels, nieuwe dingen die we aanschaffen. En waar aanvankelijk ons geluksgevoel eigenlijk een sprongetje maakt, vlakt dat al vrij snel weer af. Dan zijn we terug op het oude geluksniveau. Ja. En dan is er eigenlijk weer een soort nieuwe prikkel nodig. En nou ja, we weten natuurlijk ook dat daardoor producenten op wordt ingesprongen. Het hele ontstaan van de mode als fenomeen, dat zou niet mogelijk zijn zonder dat, als mensen niet gevoelig zouden zijn voor de prikkel tot iets nieuws, omdat ze gewend zijn aan wat ze op dat moment hebben. Ja,
6: en ook op dat punt is Rutger Klaassen ook slachtoffer daarvan, want u dacht eens een keer een tafel te kopen en u dacht bij zichzelf, daar ga ik mijn hele leven mee doen. Het is een lekker robuuste tafel.
7: Ja, dat klopt, ja. Het verband was dat de verkoper zei, dus een tafel voor een jaar of 10. Tegen die tijd wilt u vast wel weer wat nieuws.
6: Ja.
7: Terwijl ik daar stond van, ik koop inderdaad een tafel voor het leven. Deze kan toch mee? Ik bedoel, qua functionaliteit kunnen we met heel veel dingen natuurlijk langer toe dan we ermee doen.
6: Ja, precies. Maar we doen het niet. We willen liever weer iets anders. Een andere verklaring zit in de sociale vergelijking. We zetten ons af tegen andere mensen en wat die allemaal hebben.
7: Ja, dat is misschien nog wel belangrijker in het verklaren van de dynamiek. Mensen zijn sociale dieren. Dus we kijken om ons heen, wat hebben anderen? En we willen daar goed bij uitkomen. Niet per se anderen de loef altijd afsteken door meer of beter dan de ander te hebben. Maar wat in ieder geval een sterke drang is om niet achter te lopen.
6: Nee, ja, precies.
7: Ja, en dat noemen we ook wel, in de academische literatuur staat dat ook wel bekend als het fenomeen van keeping up with the Joneses. De Joneses, de familie next door in het Amerikaanse consumentensamenleving. Als die iets nieuws heeft, dan moeten wij niet achterblijven, moeten we ook een nieuwe auto.
6: Ja, en de Joneses, zou je nu kunnen zeggen, zijn ook de influencers van deze tijd die met van alles en nog wat op de proppen komen. En dan moeten wij dat ook hebben. Omdat zij het hebben.
7: Ja. Ja, ik denk ook vaak aan die deodorant-reclame... waarbij bij de juiste deodorant opeens allerlei aantrekkelijke vrouwenhanden je betasten. Zo, hè. Dat is zo, zo'n beeld van, oké, als je het juiste, de juiste spullen hebt, dan ben je ook geliefd. Dus dan word je ook door anderen gewaardeerd en erkend. En die sociale dimensie van onze consumptiepatroon is dus heel belangrijk.
6: Ja, sociale vergelijking, daarom willen we meer. Sluit ik af met de boodschap hoe we er vanaf komen eigenlijk.
7: Ja, één manier is natuurlijk door gewoon dit bij jezelf te erkennen en je eigenlijk terug te trekken in jezelf en te proberen dit helemaal tegen te houden en geen verlangens meer naar iets meer te hebben. Voor sommige mensen werkt dat heel goed, ze hebben eigenlijk een monnikenbestaan. Maar voor wie dat niet werkt, hebben we toch eigenlijk ook een omgeving nodig waarbij je bepaalde prikkels niet meer ontvangt. Dus denk ook aan reclameboodschappen. Moeten die overal aanwezig zijn? Of bepaalde schadelijke producten zoals tabak? Nou, reclameverbod. Dus ook het streven van de mensen wordt natuurlijk aangewakkerd door producenten die daar winst mee maken.
6: Ja.
7: En daar zou je wel degelijk ook iets aan kunnen hervormen.
6: Okay. Dankjewel, Rutger, Klaassen. Pieter, tenslotte wil ik dit nog even aan je meegeven. Afsluiten met een meer psychologische uitleg misschien. Opgetekend in een essay van Thijs Launsbach. Ik zou zeggen, zet de kerkmuziek eronder maar alvast aan. Als je je eigen waarde voortdurend afmeet aan een geïdealiseerde ik in de toekomst, schiet je in het heden altijd tekort. Wie nu gelukkig wil zijn, zal het idee moeten loslaten dat het hele leven één stijgende lijn is. Einde kerkmuziek.
8: Nou, dankjewel zeg. Eindelijk antwoord, eindelijk verlossing. Wat fijn. Wie vergelijkt, verliest.
1: Kun je hier wat mee?
8: Ja, zeker. Ja, nee, zeker. Gewoon een hele prikkelarme omgeving. En eigenlijk je omringen met mensen die minder hebben, dat haal ik eruit.
1: Ja, precies.
8: Dan word je gelukkig. Nou, dat willen we. Spraakmakers.
1: In de jacht op de Brabantse drugshandelaar Jos Leidekkers richten de opsporingsdiensten nu ook hun pijlen op de mensen om hem heen. Of vooral eigenlijk. En dat werpt langzaam maar zeker zijn vruchten af.
9: Hij is misschien wel de bekendste crimineel van Nederland.
10: Het gaat even over Bolle Jos.
11: Jos Leidekkers.
12: Drugscrimineel Jos L.
13: Minister van Justitie en Veiligheid David van Wiel blijft de druk opvoeren.
14: In de jacht op drugscrimineel Bolle Jos richten opsporingsdiensten zich steeds meer op de mensen om hem heen.
15: Politie en justitie hebben 70 handlangers, zakenpartners en familieleden van Jos L. in het vizier.
16: Leidekkers, Bolle Jos Leidekkers, weet hij eigenlijk.
17: Om te zorgen dat we al deze mannen pakken. En dat doen we ook.
18: De broer van Bolle Jos stond vandaag voor de rechter in Rotterdam.
19: Mensen in zijn omgeving op te pakken, hoop de opsporingsdiensten Bolle Jos te isoleren.
20: En ook Jos zal ze daar ongetwijfeld bij gaan voegen op een moment.
21: Voortvluchtige Bolle Jos Leidekkers.
1: Giel Timmermans is misdaadverslaggever van het Algemeen Dagblad. En hij is vandaag bij ons om al uw vragen over Jos Leidekkers te beantwoorden. Bijvoorbeeld die van Marie-Thérèse Woltering. Goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
22: Nou, ik was benieuwd, vormen die 74, dacht ik, mensen, een professionele organisatie zoals bij een bedrijf. En om die dan zeg maar te targeten, om op te rollen, heb je dan bijvoorbeeld de CFO, CEO, CIO. En worden die dan specifiek aangepakt?
1: Ja, en een ondernemingsraad.
23: Nou ja, het is op zijn minst zo dat je een beetje kunt vergelijken met een multinational. Want het is in ieder geval zo dat de organisatie van Jos Leidekkers zich over de hele wereld verspreidt. Dus er zit een tak zeg maar in Rotterdam, in Amsterdam, in Turkije. Er zijn dus handlangers in Ghana opgepakt, een handlanger in Dubai opgepakt.
1: Ja.
23: En dat zie je natuurlijk tegenwoordig altijd in de internationale cocaïnehandel. Zo heel erg letterlijk, zo'n organisatie als bij een bedrijf, zo is het natuurlijk niet. Hè. Het zijn vaak ook gelegenheidspartners. Als er maar geld verdiend kan worden, dan doen mensen zaken met elkaar. Maar ja, nogmaals, wat ik net ook al zei, loyaliteit is niet vanzelfsprekend.
1: Mm-hmm.
23: En je hebt dan ook niet per se dat iemand... Er is natuurlijk wel een absolute leider, hè. Dat is helder. Dat is Leidekkers. Maar wie dat dan precies onder de rechterhand of de linkerhand is, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje...
1: Ja, maar er is wel een hiërarchie, heel duidelijk, denk ik.
23: Zeker, maar vooral aan de top. Dat is er eentje. En wat er onder precies komt, ja, dat is een tweede.
1: Ja, precies, ja. Oké, hartelijk dank, Marie-Thérèse Woltering. We hadden het net over Desmond C. Hij is niet de enige handlanger van Jos Leidekkers die recent is opgepakt. Ze zijn de afgelopen maanden diverse familieleden ook, toch? Van hem gearresteerd. Zijn broer stond al terecht eerder, hoorden we net. Mm-hmm. Waar worden ze eigenlijk allemaal van verdacht? Allemaal van hetzelfde?
23: Ja, deels wel. Dus je hebt de vader, de moeder en de zus van Leidekkers. Die zijn al eerder opgepakt. Inmiddels zijn ze alweer vrij. Maar die werden verdacht van eigenlijk dat ze profiteerden van het misdaadgeld dat Bolle Jos verdiende. Dus de vader werd bijvoorbeeld ervan verdacht dat hij een heel duur kerstcadeau en een horloge kreeg van zijn zoon.
0: Ja.
23: En die moeder en die zus die zouden er weer gebruik maken van een appartement in Dubai en rondrijden in een Bentley. Dus allemaal van de luxe genieten die Bolle Jos met zijn kookmiljoenen zou verdienen. Die zaak gaat nog dienen. Die vader is al wel voor de rechter geweest. Die is vrijgesproken. De broer...
0: Dat is vrijgesproken ook.
23: Ja, ja, dus uiteindelijk hebben ze niet kunnen bewijzen... Nee. dat horloge ook daadwerkelijk was betaald met misdaadgeld. Dus die is daarvan vrijgesproken. De broer van Bolle Jos, hij heeft een oudere broer van ongeveer 50 jaar oud. Harry.
0: Ja.
23: Harry, die is opgepakt in Turkije. Uitgeleverd, of overgeleverd heet dat, naar Nederland. En stond inderdaad recent voor de rechter. Die wordt echt verdacht van een rol binnen die organisatie van Leidekkers. Ja. En dan gaat het met name over het feit dat als Leidekkers zijn geld tot wild was, ze deden dat deels door daar goud voor te kopen. Want goud kan je weer over de hele wereld uitgeven.
0: Ja.
23: En dat geld om voor dat goud te betalen, dat zou Harry Leidekkers zijn broer dus hebben afgegeven in Dubai.
0: Ja, ja, ja. Goed, je hebt de arrestatie van handlangers die een partner speelt. Je hebt ook het feit dat de afgelopen maanden tenminste 12 drugstransporten zijn verloren. Dat is wel veel, toch? En dat heeft zijn effect, zou je zeggen, op hem.
23: Ja, dat zijn in ieder geval de geluiden die wij ook horen. Dus de cijfer afkomstig van Parool. Ja, die dat hebben opgetekend vanuit het criminele milieu. Dat zijn ook wel vergelijkbare dingen, horen wij ook. En dat doet natuurlijk pijn. Als er zoveel transporten daadwerkelijk zijn in beslag zijn genomen. Dan doet dat zelfs een grote crimineel, een kookmiljardair als Jos Leidekkers pijn. En je moet ook niet vergeten dat niet alleen met elk transport hij dus geld verliest. Maar misschien nog wel belangrijker is dat zo'n transport doe je nooit in je eentje. Dus je hebt zakelijke partners die allemaal investeren.
0: Ja.
23: Nou, en vervolgens heeft waarschijnlijk Leidekkers een beetje de organiserende rol. Ja, dat transport wordt gepakt. En dan denken al die zakenpartners, what the fuck, weet je wel, waar is ons geld dan? Daar ben jij voor verantwoordelijk. En als dat een aantal keren achter elkaar zou gebeuren, ja, dan kan het natuurlijk zo zijn dat al die zakenpartners naar Leidekkers gaan kijken van, ja, hoe kan het dat elke keer jouw transporten mislukken? Hè? Ja. Je wordt te heet om mee samen te werken.
0: Zo'n betrouwbaarheid.
23: Precies. Hij ligt dan zo erg onder de loep bij de opsporingsdiensten dat ze denken als we met hem gaan samenwerken, ja, dan lopen we ook het risico dat onze kooktransporten, waar we ook in investeren, ja, dat die vaker worden en sneller worden gepakt.
0: Ja, je zegt eigenlijk te heet om zaken mee te doen. Hè?
23: Ja.
0: Dat zit hem denk ik dan ook in al die arrestaties, toch, van zijn organisatie. Want dan is hij dus kwetsbaar. Zodra je kwetsbaar bent, is het voor jouzelf, hè, als je met hem zaken doet, ook een risico.
23: Ja, zeker. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mensen die dus samen besluiten te werken met Jos Leidekkers, die beseffen van oké, Jos Leidekkers staat nou volop in de schijnwerpers. Hè. Hij is de most wanted man van Nederland, maar misschien wel van Europa. Dat betekent dus als je samenwerkt met hem, dat je in diezelfde schijnwerpers in feite staat. En dus ook dat er meer aandacht op jou gevestigd is. Hè. En we zien dus aan de handlangers en zakenpartners die van hem die worden opgepakt.
0: Ja.
23: Zou die ook zijn opgepakt als ze niet met Bolle Jos zouden samenwerken? Dat is wel een vraag bijvoorbeeld.
0: Precies, ja. Dat wordt dan een extra risico eigenlijk. Hè? U kunt met ons meepraten door te bellen naar 0800-1101. Arjen deed dat ook en hij sprak een vraag in.
10: Wat is het effect van Bolle Jos op onze samenleving hier? En rechtvaardigt dat het om in Sierra Leone dan de ontwikkelingshulp stop te zetten?
0: Ja, Giel, laten we beginnen met deze vraag. Is dat in kaart te brengen eigenlijk, de schade die hij aanricht?
23: Nou, dat is natuurlijk heel erg lastig om dat allemaal direct aan hem toe te wijzen. Maar je kunt wel een aantal dingen over zeggen. Enerzijds zie je bijvoorbeeld dat voor die drugshandel had hij corrupte contacten nodig. Je hebt mensen in de haven nodig die jouw drugstransporten doorlaten. En die betaalden die dan geld, zodat ze voor de criminele organisatie zouden werken. Je ziet verder dat cocaïnehandel gaat altijd gepaard met geweld. Altijd. Alleen het is lastig in dit geval om precies toe te wijzen, is dat geweld ook toe te schrijven aan Leidekkers. We weten wel dat hij onder andere is veroordeeld voor ook dat hij plan had om iemand te laten vermoorden. Uiteindelijk is die liquidatie heeft nooit plaatsgevonden, maar hij is er wel voor veroordeeld voor die plannen. Dus hij heeft te maken met geweld, dat weten. Hij is ook een keer veroordeeld dat er een bewaker op een haventerrein in Antwerpen volledig aan elkaar werd geslagen.
0: Ja.
23: Dus corruptie is een gevolg ervan. Geweld is een gevolg van. De afgelopen jaren hebben we talloze honderden aanslagen gezien met explosieven. Heeft altijd te maken met de cocaïnehandel, of een groot deel in ieder geval. Ja, zijlinks zal dat misschien ook te maken hebben met iemand als Jos Leijdijker.
0: Ja, ja. Hoe kijk je eigenlijk naar het nieuws rond David van Wil nu? Die dus gisteren heeft gezegd, die geldstroom vanuit Europa, die wordt stopgezet naar Sierra Leone, waar die zou zitten. De Europese Commissie zegt nu, ja, maar dat is niet de reden dat die, Bolle Jos is niet de reden dat we dat geld hebben, of het niet uitleveren daarvan is niet de reden dat we dat geld hebben stopgezet. Dat zit hem in een administratief verhaal eigenlijk. Wat, hoe groot is de wanhoop als je dit rommeltje ziet eigenlijk?
23: Ja.
0: Toch?
23: Nou, ik denk vooral dat Van Wil een succesje wilde claimen, of iets dergelijks.
0: Maar als je nou Bolle Jos wil pakken, want daar weet jij dan weer wat van. Hoe verstandig is dit allemaal?
23: Ik denk op zich dat het een volgende maatregel zou kunnen zijn om het land en Bolle Jos verder onder druk te zetten. Als je inderdaad die subsidies om die reden zouden zijn stopgezet. Hè. Dat is dus een beetje vaag of dat inderdaad de achterliggende reden is. Maar dat alleen gaat natuurlijk nooit ervoor zorgen dat hij wordt uitgeleverd. Want het gaat om bijvoorbeeld een bedrag van 18 miljoen. Met alle respect. We hebben het er net over gehad dat die miljard per jaar verdient. Ja, dan is 18 miljoen natuurlijk een schijntje voor Bolle Jos om even bij te lappen. Om het gat te dichten wat de EU achterlaat. Dus dat gaat er niet voor zorgen dat hij wordt uitgeleverd. Je moet het meer hebben over andere dingen. En als het maar allemaal bij elkaar opgeteld ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld en de drugstransporten pakt van hem. En handlangers oppakt van hem. Ja. En hem onder druk zet door de subsidies misschien stop te zetten. Dan zorgt dat die druk zo hoog wordt. Ja. Dat hij op een gegeven moment als een kat in een nauw maakt rare sprongen.
0: Maar gaat hij fouten maken?
23: Zou fout kunnen maken. Hij verraadt zijn plek. Hij gaat reizen. En meteen op het moment dat hij beweegt, dan hopen ze natuurlijk dat ze hem op zo'n moment kunnen pakken.
0: Ja, Pieter Huls, je hebt ook een vraag. En die gaat over de enorme bedragen die rond Jos Leijdijkers klinken.
2: Ik heb dat zelf even opgezocht. Zijn vermogen wordt geschat op 200 miljoen, toch? Tenminste, officieel, maar dat zal wel meer zijn. En de Nederlandse staat klaagt hem aan voor 100 miljoen. Dan blijft er sowieso 100 miljoen euro over. Waar zijn die 100 miljoen? Wat gaat ermee gebeuren? En ik geloof dat het credo is, misdaad mag niet lonen. Maar dan heb je toch nog een hele hoop geld. Wat gaat ermee gebeuren? En waar is dat geld eigenlijk? Ik bedoel, 100 miljoen, ik heb een kleine auto. Het past niet in mijn kofferbak, hoor.
23: Nee, er zijn heel veel vragen achter elkaar. Laten we stap voor stap even afgaan. Kijk, er is een verschil tussen het bedrag wat ze van hem terug eisen. De staat die zegt eigenlijk van we hebben een aantal cocaïnetransporten, daarvoor ben jij veroordeeld. En wij denken dat jij dat en dat bedrag daarmee verdiend hebt. Uiteindelijk heeft de rechtbank bepaald, dat is 93 miljoen. Hè? Dat heb jij verdiend met die transport waarvoor je bent veroordeeld. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer transporten. Waar we ook misschien wel iets van weten, maar waar hij niet voor is veroordeeld. En op basis daarvan zegt dan justitie, hij zou elke maand tussen de 70 en 170 miljoen hebben verdiend. Oftewel, grofweg een miljard per jaar. Dus daar zit dat verschil in ieder geval in bedrag in. Wat was je laatste vraag ook alweer? Wat hij met dat geld doet?
2: Ja, en waar houdt hij dat? Waar is dat geld? En kan je dat zomaar terugvorderen?
23: Nee, dat is natuurlijk het allerlastigste. En als je ziet ook dat het OM vaak van dit soort betalingen oplegt, maar uiteindelijk worden ze nooit betaald. Want waar is dat geld gebleven? Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Je moet het verplaatsen over de wereld. In Nederland kun je met een koffer met cash geld kun je niet uitgeven. Daar kun je niks mee. Dus wat doen ze? Ze verplaatsen het via ondergrondse bankiers naar bijvoorbeeld Dubai. Ja, daarmee kan je bijvoorbeeld met cash geld wel een woning kopen.
0: Ja. Die bankiers trouwens, zijn bankiers toch opgepakt ook?
23: Ja, deze klopt.
0: Staat de Paak?
23: Staat de Paak, hè, zijn bijnaam. Paak slaat op dat hij van Pakistan komt. Ja. Belangrijkste ondergrondse bankier in de hele onderwereld. En dus ook de ondergrondse bankier van Leijdijkers. En die zorgde dus voor dat de organisatie van Leijdijkers dat geld werd verplaatst over de hele wereld.
0: Ja.
23: En bijvoorbeeld kon worden geïnvesteerd in goud. Dus je stopt het in vastgoed, je stopt het in goud. En vooral ook in vastgoed wat niet op je eigen naam staat. Ja, en zo probeer je natuurlijk de sporen te wissen.
2: Maar dat de staat kan fluiten naar het geld, denk jij dus? Of niet?
23: Ik geloof niet dat er heel veel geld snel wordt betaald. Nee.
0: Nou, hebben we het erover gehad dat het idee is, en daar begonnen we dit gesprek eigenlijk mee, die hele organisatie ontmantelen. Zodat je echt ook dat het ook echt weg is als je hem zelf pakt, Jos Leijdijkers. Wordt er al dan gespeculeerd nu over ook een opvolger? Wordt dat al achter de schermen? Loopt hij zich al warm, zeg maar?
23: Ja, die vraag is mij de laatste tijd ook best vaak gesteld. Vind ik lastig. Kijk, er gaan wel wat namen rond. En die ga ik zeker niet noemen hier.
0: Nee,
23: maar,
0: dat hoef ik ook niet die manier.
23: Er gaan wel wat namen rond van mensen die dicht bij hem staan. Of misschien op den duur ook zouden kunnen uitgroeien tot een grote speler in de cocaïnemarkt als hij verdwijnt. Ja. Want dat zie je natuurlijk altijd. En kijk, wij denken trouwens ook altijd vanuit Nederlands perspectief. Oh, dan zal er wel weer een Nederlander op zijn plek komen.
0: gezegd natuurlijk. Nee,
23: nee, je hebt grote kartels in bijvoorbeeld in de Balkan, in Spanje en Frankrijk. Ja, daar zou zomaar iemand dat uit die landen zeg maar kunnen opstappen.
0: Kunnen oppoppen. Oké, dankjewel Giel Timmermans voor jouw uitleg bij Jos Leidekkers en zijn organisatie. Tot zover deze rubriek. Zijn er nog vragen? Vanaf maandag worden de Nobelprijzen weer uitgeraakt. En dan kunt u daar vragen over stellen. Mail ons dan spraakmakers@kro-ncv.nl. En u kunt ook nog even bellen met 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
4: NPO Radio 1. Podcast.
5: Meestal zitten we samen in rechtbanken.
11: Ja.
5: Of in de auto op weg naar een rechtbank.
11: In de podcast Belleman en Van Dop ontleden rechtbankverslaggevers Saskia Belleman en Jules Van Dop een strafzaak die die week volop in de belangstelling staat.
12: Het trof mij toch wel dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden eigenlijk een heel normaal leven leidde.
24: Als je zeker het laatste deel van het vonnis leest van de rechtbank, hebben ze daar heel goed over nagedacht.
11: Samen met advocaten, officieren, slachtoffers of nabestaanden.
25: Dat je dan ook eens denkt, wat zou hierna gebeuren?
26: Ligt u daar ook wel eens wakker van?
11: Belleman en Van Dop, een podcast van BNNVARA. Nu op NPO Luister.
27: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
28: Morgen.
27: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
28: Echt waar, joh?
27: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
29: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
30: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
29: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
30: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
31: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
32: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
33: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
34: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
35: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: NPO Radio 1, 11 uur.
36: Johan de Zwart.
0: We gaan mentaal tijdreizen met spraakmaker Pieter Hulst, die vanaf deze week met een nieuwe theatervoorstelling op de planken staat. Want wij als menselijke soort zijn de enigen die dat kunnen, mentaal tijdreizen. Nu het NOS Journaal met Jurjen Boekraat.
37: In het academiegebouw van de Universiteit Leiden wordt over ruim een half uur het onderzoek gepresenteerd naar het koloniale verleden van het Koninklijk Huis. Het onderzoek van de commissie onder leiding van Gert Oost-Indië heeft een aantal jaar geduurd. En de koning is er ook bij. Verslaggever Bo Heijmensen luistert straks mee met de presentatie. Hoe gaat die eruit zien, Bo?
1: Ja, nou, zoals je al zegt, binnen nu een half uur komt koning Willem-Alexander hier naartoe. Kort daarna zal de hoofdonderzoeker Gert Oostindie het woord nemen. En daarna volgen nog drie andere commissieleden, waarna er uiteindelijk 5 boeken worden overhandigd aan de koning. Daar is ruim 3 jaar lang aan gewerkt door zo'n 60 onderzoekers. De koning zal daarna zelf ook nog wat zeggen. Ja, en daarna gaat hij achter gesloten deuren dan in gesprek met de onderzoekers. En ja, dat alles bij elkaar zal ongeveer tot 11:45 duren, verwacht ik.
37: En hoe is dit rapport tot stand gekomen?
1: Nou, de koning wil dit onderzoek zelf. Hij betaalt het ook zelf, want, zegt hij, ik wil schoon schip maken. Je moet het verleden kennen om te weten hoe dit doorwerkt in het verleden. Dus ook welke impact het heeft gehad op de gemeenschappen. Simpel gezegd, de feiten moeten op tafel komen. Nou, uiteindelijk heeft hij dus de Universiteit Leiden gevraagd om hier onafhankelijk onderzoek naar te doen. Dat gebeurde al in 2022. En Gert Oostindie is er uiteindelijk ook eind dat jaar aan begonnen. Uiteindelijk dus met 60 onderzoekers. En vandaag wordt het gepresenteerd.
37: En wat heeft Oost-Indië allemaal onderzocht?
1: Nou, het betreft een behoorlijk lange periode van 1600 tot 2025. Dus het hele koloniale verleden en niet alleen de slavernij. En de centrale vraag was daarbij helder. Hè, wat is de rol van het Huis van Oranje-Nassau in het koloniale verleden? Ze kregen daarbij ook toegang tot koninklijke archieven, ook de recente jaren. Nou ja, dat is bijzonder, want de koning moet daar toestemming voor geven. Dus daar hebben ze voor het eerst naar nieuw bronmateriaal gekeken. En dat is uiteindelijk onafhankelijk gebeurd.
37: Bo, dankjewel. De komende uren is in het NOS Journaal op deze zender extra aandacht voor het onderzoek naar het koloniale verleden van het Koninklijk Huis. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van financiële steun aan Sierra Leone. Volgens Van Weel is het een sanctie bedoeld om de druk op te voeren op het West-Afrikaanse land om Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, uit te leveren. De Europese Commissie zou niet blij zijn dat Van Weel zo expliciet is en een link legt met de drugscrimineel. Maar Van Weel zegt dat hij een missie heeft.
3: Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen. Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone, als ik denk dat dat in belang is van dit dossier. Daarom leg ik die link wel, want wij hebben hier ook voor gepleit en zijn dus ook blij dat het nu werkt. We gaan kijken of het wat teweeg brengt.
37: Toch voelde Van Weel tijdens gesprekken met de Europese Commissie geen enkele spanning over dit onderwerp, zegt hij. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren gesloten. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht. Ook werd op veel plekken vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik, in België, vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Het OM zegt dat een Palestijnse student van de Universiteit Maastricht niet betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. De man uit Gaza had op sociale media beweerd dat hij een rol gespeeld had. Volgens het OM is er ook geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing, en daarom wordt de student niet vervolgd. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder, meldt het CBS. Dat zal op termijn ook doorwerken in de supermarktprijzen. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De NS gebruikt voortaan drones om graffiti op treinen aan te pakken. Het probleem met graffiti is groot voor de NS. Elke dag doet het bedrijf zo'n 15 keer aangifte. Die treinen moeten uit de dienst, waardoor reizigers in kortere treinen zitten. De drones houden 's nachts toezicht, zegt de NS.
6: Nou, die vliegen boven onze locaties. En op het moment dat er onbevoegden op trein zijn, die gaan dan ook gerichter zoeken. Die spreken toe. Die schijnen behoorlijk wat licht. Die spreken dus de onbevoegde toe van het terrein moeten verlaten. En die maken hele mooie beelden en foto's van de personen.
37: Het gebruik van drones werkt goed in andere landen. En de NS hoopt dat het effect in Nederland hetzelfde is. De Verenigde Staten sturen een derde vliegtuigschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij 2 schepen die er al liggen, melden Amerikaanse media. Gaan ook andere schepen mee en meer dan 9000 matrozen en mariniers. Er zijn nu al uitzonderlijk veel Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Met deze stap zou de totale bemanning op meer dan 20.000 komen. De nieuwe troepenversterking volgt op aankondigingen van president Trump dat hij nieuwe aanvallen op Iran wil laten uitvoeren. Het weer. Het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw lokaal met mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20.
0: En de verkeersinformatie krijgt u van Erik Evengroen.
2: Ja, nog altijd weinig aan de hand op de weg. Een paar korte files, zoals de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten vertraging heb je op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder. En er staat daar 3 kilometer file. En tenslotte de N223 Hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
30: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
30: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
16: Karl-Johan de Zwart.
0: Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: de NS zet voortaan stickers en drones in om wat op treinen te voorkomen.
17: Toen zijn ze al die sporen overgestoken, inclusief al die rails die ze daar nog over moeten, waar elektriciteit op staat.
18: Aan de andere kant ook gekeken? Okay.
17: Dus ja, het is een hoop risico voor een stukje wat men kunst noemt.
0: Het antwoord zit hem ook in dat geluidje dat u hoorde. Tegen 11:30 krijgt u dat. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz? Dan kan dat. Moet u even bellen. 0800-1101. Dan naar de nieuwe theatervoorstelling die mijn spraakmaker van vanochtend, Pieter Hulst, vanaf deze week op de planken brengt. Dat is een variant op het tv-programma De Proefkeuken, dat je samen met Willem Voogd voor de VPRO maakt, waarin jullie kinderen op een toegankelijke en grappige manier laten zien hoe dingen gemaakt worden of bedacht zijn.
19: Wat voor een had je gewild dan? Pizza Margherita traditioneel uit de houtoven.
20: Wat was dat nou?
19: Dat was een meneer en die wilde dolgraag een pizza Margherita uit de houtoven hebben.
20: Nou, hoe moeten we dat nou doen? Wij maken toch helemaal geen pizza's?
19: Hé, maak je niet dik? Dun is de mode.
20: Maar we hebben niet eens een houtoven.
19: Nee, daar zou ik maar eens aan beginnen dan.
5: De proefkeuken. Vandaag pizza.
0: Ja, Pieter, veel knipogen. Deze ging over pizza. Maar jullie meiden in de proefkeuken de poep- en plasgrappen niet. Ik heb het vermoeden dat jullie dat gaan doortrekken naar theater, gezien de omschrijving dat het een drolkomische voorstelling wordt.
11: Nou ja, ja, we hopen ook wel wat diepgang her en der te brengen. Maar inderdaad, ja, we gaan op zoek naar een verloren standbeeld. We reizen door de tijd en komen dan niet in een Romeinse tempel, maar in een Romeins scheidhuis terecht. Dus ja, dan kom je niet aan een paar grappen her en der.
0: Ja. Titel maar, is de proefkeuken en de wc van de tijd.
11: Ja.
0: Jullie springen door de tijd heen. Van de prehistorie via de oude Romeinen naar uiteindelijk ook de toekomst. Even dat fenomeen. Was je zelf graag een tijdreiziger geweest? Niet?
11: Ja, zeker. Daarom slaap ik ook zo graag. Toch? Ja? Je doet je ogen dicht en opeens is het morgen. Dat is al heel vet, vind ik. Ja. Maar ja, nee, natuurlijk. Ja, ik denk dat iedereen met een beetje fantasie en een beetje nieuwsgierigheid graag tijdreiziger zou willen zijn. Niet alleen om te kijken hoe de oertijd er ook, of hoe de toekomst eruit ziet, maar ook om wel alsnog te schuifelen met Ellen van Vliet, als je luistert.
0: Ja, misdaadverslaggever Giel Timmermans zit ja te knikken. Bij iedereen wil toch een tijdreiziger zijn.
12: Ja, ik vraag me ook altijd af, als je dan terug gaat in de tijd, wat zou ik dan met al die kennis doen, zeg maar? Ja, dan ben ik toch heel erg geneigd om weddenschappen af te gaan sluiten, miljardair te worden en dan
0: Bolle Jos aangeven waar die zit.
12: Nou, in ieder geval gewoon heel luxe leven leiden en dikke Lamborghinis kopen. Of,
0: ja?
11: Ja? Dus het is niet de nieuwsgierigheid, maar het geld dat je drijft. Dat kan best. Toch investeren in Bitcoin. Bitcoin, hè? Dan in 2001 of zo. Ja, dat,
12: Nee, maar meer dat je dan vervolgens alles kan doen wat je wil. En alles weet wat er gebeurt.
0: Ja, nee, dat is lekker natuurlijk. Tijdreizen is voor veel theater, tv en filmmakers een belangrijke inspiratiebron. We hebben een kleine compilatie gemaakt.
21: Ik stel de tele-tape-machine in op 1550 Caraïbische Zee.
22: Oh ja!
21: If we could somehow harness this lightning, channel it into the flux capacitor.
23: Stuur hem 200 jaar terug met een 48-uur-cyclus.
24: Professor, flitst u ons er nou even heen?
21: Next Saturday night, we're sending you back to the future.
0: Ja, fragmenten van bekende tijdreizigers. Suske en Wiske, Doctor Who, Marty McFly in Back to the Future hoorden we. Wat vind je nou zo fascinerend eigenlijk aan dat tijdreizen?
11: Volgens mij tijdreizen, het gaat heel vaak over Over iets persoonlijks, toch? Zeg maar, je kan opeens de toekomst wordt concreet. Spijt, dat is een afslag die je opnieuw kan nemen. En heimwee wordt een plek waar je naartoe kunt reizen. Dus het gaat heel vaak over, zou ik dingen anders doen? Of wat zijn mijn verlangens in de toekomst? En dat is eigenlijk, volgens mij is dat menselijker nog veel leuker dan het concreet van, oh ja, nou, hoe zou Cleopatra hebben geroken? Of kan Robin Hood echt wel goed pijlenboog schieten?
0: Ja, toch zit dat er wel ook in, hè? Toch? Het is niet alleen maar, want daar gaan we zo over praten, dat mentale tijdreizen, zeg maar, in je hoofd. Maar ook echt wel het fysieke. En dat het gebeurt in de vorm van een wc. Dat is eigenlijk de tijdreismachine. Een Dixie, toch?
11: Ja, van scheidmachine naar tijdmachine. Ja. Dat is inderdaad. Het is niet een DeLorean of een vette. Ja, maar wij hebben daarvan gemaakt. We hebben meegenomen van Lowlands. En daar zit een geheim in. Al die chemisch gistende poepdampoes. Die zorgen voor de unieke scheidkundige reactie natuurlijk. Waardoor we misschien kunnen tijdreizen.
0: En op een gegeven moment zit je in een Romeins scheidhuis. Hoe kom je daar terecht? En wat doe je dan?
11: Ja, we gaan op zoek naar een tempel, maar dan kom je terecht in dat Romeinse scheidhuis. En op zich is weet jij hoe dat eruit ziet, een Romeins scheidhuis? Weet je dat?
0: Nee, niet.
11: Ik ben heel benieuwd.
0: Nou, kan het wel een beetje.
11: Nou, het was op zich een hele leuke, het was een openbare ontmoetingsplek. Het waren een soort stenen kakdozen waar je naast elkaar zat. En dan gingen mensen een beetje kletsen, maar ook zaken bespreken en rollen. Het was een heel sociale gebeuren. En dat is eigenlijk veel leuker dan wat we nu doen. Het is een beetje de koffiecompany van de oudheid. Maar dan zonder koffie natuurlijk, inderdaad. De lol zit hem in dat wc's. Ja, die verbinden ons door de jaren heen ooit. Het is de enige plek waar je zonder onderscheid de boel onderscheidt natuurlijk.
0: Ja, ja. Hadden ze wc-papier daar? En in de voorstelling, hoe zit dat?
11: Ja, wij introduceren wc-papieres in het Romeinse Rijk. En dat met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja. Want dat hadden ze niet. Ze hadden daar
0: dat klopt
11: een
0: tesorium. Eigenlijk dus niet. Hè?
11: Dat is, nee, dat klopt niet. Ja, dus
0: zeg maar, precies, jouw kennis met die kennis van toen.
11: Ja, en dat verandert natuurlijk alles inderdaad. Ja, ze hadden daar een tessorium, dat was een soort afveegspons. Dat was een stok met een spons erop. En die doop je dan in een pot met azijn. En dan kon je daarmee even afvegen. En dan ging je daarna door aan de volgende. En die kan dan, als je een beetje mazzel had je een warme afveegspons van de vorige. En dat deed je met azijn. Ja, azijn of niet azijn, dat is de kwestie.
0: Ja, leuk. Maar azijn prikt wel heel erg. Of waar is het zo gewend dat het
11: U heeft ervaring? Nou, heb je dat ooit gedaan?
0: Ik kan me wel eens voorstellen, ja.
11: Nou, ik heb het eigenlijk nog nooit geprobeerd. Ik zou dat wel even moeten doen, inderdaad.
0: Ik denk dat het prikt.
11: Ja, maar dat betekent ook dat het ontsmet eigenlijk, inderdaad. Ja, zo'n papiertje maakt ook niet alles schoon. Het is eigenlijk heel raar, toch? Nou ja, goed, dat is misschien een ander gesprek.
0: Ja, zullen we daarom maar snel naar mentaaltijdreizen gaan? Dat is misschien wat...
11: Ik kan het eindeloos hebben over Romeinse kakdozen, hoor. Maar,
0: Leg even uit, mentaaltijdreizen, dat is in je hoofd. En dat is zo fijn, dat kan iedereen.
11: Ja, eigenlijk, we doen het voortdurend. En je zou zeggen, ja, god, dat weet ik wel. We denken na over de gevolgen van onze acties in de toekomst. En we reizen terug naar het verleden. We herinneren ons dingen. En dat heet dan in de psychologie mentaal tijdreizen. Daar heb je tijd in verdiept. Inderdaad.
0: Dat is een echt psychologische term.
11: Ja, mental time traveling, inderdaad. En ik denk altijd dat het eigenlijk een van de meest onderschatte kenmerken van de mens is. Omdat het onderscheidt ons echt van de dieren. Ons hele systeem is gebaseerd op mentaal tijdreizen. Bijvoorbeeld de rechtspraak. We kunnen verantwoordelijkheid nemen voor onze daden, omdat we weten wat de gevolgen zijn als ik jou nu een klap geef.
0: Ja.
11: En we hebben geleerd van het verleden. En alles is gebaseerd op mentaal tijdreizen, eigenlijk wat we doen.
0: Ja.
11: En het is super knap. En het is ook heel leuk, toch?
0: Maar wat is dan het verschil tussen zeg maar een collectieve herinnering, hè, of geschiedenis en mentaal tijdreizen?
11: Een mentaal tijdreis is ook leren van wat je gisteren hebt gedaan of van eergisteren. En daarmee bouw je de toekomst op. En kinderen kunnen bijvoorbeeld nog niet zo goed mentaal tijdreizen. Die zeggen, ja, ik wil brandweerman worden. Maar die hebben geen idee wat de gevaren zijn. En dat is ook het leuke aan deze voorstelling. Is dat je inderdaad, die kinderen leren nog tijdreizen mentaal. En als volwassene ben je eigenlijk constant mentaal tijd. Ik weet niet of u kinderen heeft.
0: Ja, zeker. Ja.
11: Dat is eigenlijk, ja, Wilmink die omschreef dat ook. Als je ouder wordt, dan ga je de toekomst vol heimwee tegemoet. Je bent zo bezig met die tijd. Je wilt kinderen leren volwassen worden, maar tegelijkertijd wil je dat ze klein blijven voor altijd. Dus dat, je bent heel erg bezig met dat tijdreizen. En dat mentaal tijdreizen blijkt uit heel veel onderzoek. Heeft dus enorme verband met hoe tevreden je bent over je leven. Je hebt gemiddeld genomen 3 soorten mensen. En ik doe het nu heel grof, hoor. Dus sorry voor alle psychologen.
0: Nee, ga door.
11: Mensen die meer een hang hebben naar het verleden, meer een hang hebben naar het heden, meer naar de toekomst. En dat blijkt een hele grote correlatie te hebben met je levensgeluk. Dus mensen die toekomstgericht zijn, die zijn vaak wel inderdaad dan, weet ik veel, succesvoller en gezonder. Want die eten niet een hamburger, maar die eten een fijne acai bowl, weet ik veel. Maar die zijn ook vaak gestresster. En mensen die heden gericht zijn, zijn vaak nu, nou, je kan er iets bij voorstellen. Ja. Ik doe pluk de dag carpe diem, wat je op menige arm ziet getatoeëerd. Nou, dat is wel heel leuk. Of hoe noemt de Horatius van de 21ste eeuw? André Haas is dat. Leef alsof je laatste dag is. Ja, probeer het maar eens, weet je wel. 1 dag hou je het wel vol, maar na een week kom je blut en verslaafd en misschien met een SOA thuis.
0: En wat zegt dat over mij als ik vooral graag in het verleden een beetje blijf hangen en daar in mijn wentel?
11: Nou, je hebt een negatieve kijk of een positieve kijk naar het verleden. Dus vroeger was alles beter. Dat is vaak zo. Nou, dat zorgt wel voor meer diepgang in het leven. Je weet waar je verhoudt tot nu. Dus je overdenkt veel dingen en dat geeft een prettig sfeer. Maar het zorgt ook voor dat je het heden niet op waarde schat. En het gaat er eigenlijk om hoe je het beste kan doen als mens. Tenminste voor de luisteraars een goede tip. Je moet proberen flexibel te kunnen schakelen tussen het heden, de toekomst en het verleden. En daar goed heen en weer te kunnen tijdreizen mentaal. En nou, ik moet altijd denken aan een mooi citaat van Arthur Schopenhauer. Die zegt, ja, kijk uit voor je het weet. Besteed je leven lang aan verlangen naar het verleden, zorgen maken over het heden en piekeren over de toekomst.
0: Ja.
11: En dat is ook niet wat je wil. Dus,
0: nee, maar dat is best een goede samenvatting.
11: Ja, dat vind ik ook. Ja, we hadden eigenlijk dit gesprek wel in 1 minuut af kunnen doen.
0: Waar zit jij in die, als je die 3 archetypes of die als je die even op jezelf projecteert?
11: Nou, dat was vroeger wel heel erg toekomstgericht, maar ik geloof dat nu door schade en schande ben ik veel meer in het heden gericht, omdat geluk ontrouw is en je weet niet hoe lang het nog duurt allemaal, toch?
0: Ja, ja. En je bent zelf ook vader, toch?
11: Ja, klopt.
0: Heeft dat jou veranderd qua mentaal tijdsreizen gedrag?
11: Ja, wat ik net zei, je wordt nergens zo bewust van de tijd als je naar je eigen dochter of zoon kijkt, volgens mij, toch?
0: Ja.
11: Inderdaad. En je ziet ze groeien, je wil dat ze klein blijven. En de kinderen die zijn heel erg bezig met, ik wil voor de eerste keer nu dit doen. Ik ga nu voor de eerste keer fietsen zonder zijwieltjes. En als ouder denk je, misschien is dit wel de laatste keer dat je me zo'n knuffel geeft.
0: Ja,
11: of zo. Dus dat is ook heel mooi, dat verschil. En dat proberen we eigenlijk ook in die voorstelling doen die echt heel gezellig en leuk is.
0: Ja, want ik zit even te denken, we hebben het over een kindervoorstelling.
11: Ja.
0: Dat was alweer bijna vergeten.
11: Ja, maar tijdreizen is ideaal voor een kindervoorstelling. Die kinderen die kunnen, we gaan naar de prehistorie, we gaan naar de tijd voor de tijd, de oerknoop, gladiatoren. En die hebben gewoon dat spektakel en plezier. En die ouders die krijgen misschien een voorstelling waar ze over iets anders kunnen nadenken. Namelijk, waar blijft de tijd? En zo is het voor zowel ouderen als jongeren leuk, volgens mij. En dan heb je in de auto nog iets om over na te praten. Dus het is een...
0: Ja, precies.
11: Ja, hopen we dan. En volgens mij is het een feestje.
0: Ja, want jullie spelen ook met wat dan heet, we zouden zijn met dat wc-papier bijvoorbeeld, hè? Tijdreiscomplicaties, toch? Dat dingen gaan botsen of zo.
11: Ja, het butterfly-effect, het vlindereffect.
0: Nog een leuke voorbeeld van?
11: Stel je morst nu een kopje koffie. Stel je gaat tijdreizen naar het verleden en je morst een kopje koffie over iemand heen.
0: Ja.
11: Nou, die mist dan zijn trein.
0: Ja.
11: Maar misschien zat in die trein natuurlijk wel de liefde van zijn leven, waardoor hij geen kinderen kan krijgen en ook geen kleinkinderen en ook geen kleinkinderen en ook geen. En dat kan kleine implicaties, maar misschien waren dat wel de ouders van Albert Einstein of iemand anders belangrijk, ja. Zoals Ifonie. Ja, dan zit je met de gebakken peren natuurlijk.
0: Ifonie, ja. Goed, de voorstelling. De proefkeuken en de wc van de tijd. Voor kinderen vanaf 8 jaar, toch?
11: Ja, maar vanaf 6 als een beetje leuk is. De luisteraars van dit programma hebben zulke slimme leuke kinderen. Die kunnen vanaf 6 overkomen. Kleinkinderen. Oh, sorry. Ja.
0: Nee, dat kan ook gewoon kind zijn. Vanaf heden te zien in de theaters. Dus kijk voor meer informatie en voor kaarten op proefkeukentheater. Ja,
11: van Carré tot Enschede. Kom vooral.
0: Wat goed. Dankjewel, Pieter Hulst.
15: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Marjan Wups uit Groningen is de kandidaat, 52 jaar oud, werkt als operatieassistent en houdt van wandelen. Elke vrijdag is oppasdag. Hé, hey, maar nu niet?
1: Nu niet, ze moeten zichzelf even redden.
0: Ja, ja, voor de meiden. Hoe oud zijn ze?
1: 16 en 18.
0: Oh, niet meer op te passen, toch?
1: Nee, maar het is altijd heel gezellig.
0: Ja.
1: Oh, en vroeger was de proefkeuken leuk om te kijken.
0: Oh ja, ja. Oké. Nou, wat leuk.
1: Dus waar blijft de tijd?
0: Ja, ja, waar inderdaad.
11: Dan ook eens op een snelle rijd. Ja.
0: 72 punten staan er op het scorebord, neergezet door Patrick van der Schaaf uit Laren. En dat heeft hij gisteren gedaan, dus het is aan jou de schone taak om die aan Diggelen te knallen.
1: Nou, we gaan ervoor.
0: Oké.
2: Ik vind het belangrijk om de geschiedenis met open vizier te bekijken.
3: Ja. Waarom wilde de koning dit onderzoek?
4: Ja, ik denk dat hij schoon schip wil laten maken en we weten vooral heel veel nog niet.
6: Je kunt geen koning zijn zonder kennis te nemen, goede kennis van het verleden.
22: Nederland werd rijk van de koloniën.
25: Er is 3 jaar lang aan gewerkt.
26: En ze hebben heel lang een invloed of zelfs macht gehad in het bestuur van dit land.
0: Ja, de onderzoeksopdracht was helder. Zoek uit wat de rol is geweest van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden. Vraag 1. Vanaf welk jaar tot aan dat heden is onderzocht?
1: 1600.
0: 1600, ja. Onderzoek heeft 3 jaar geduurd. Vraag 2. Er zijn uiteindelijk 60 onderzoekers bij betrokken. Maar wat is de naam van de hoofdonderzoeker?
1: Oost-Indië.
0: Ja, Gert Oost-Indië. Hij is emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis en kreeg in 2022 een belletje van de koning. In vraag 3 komt er een fragment voorbij, dus luister even hiernaar.
27: Het bedrijf wil hier een fabriek bouwen van zo'n 20 hectare.
28: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw.
29: Er komt vlakbij een recreatieplas te staan.
27: De gemeenteraad ging uiteindelijk met een ruime meerderheid akkoord.
0: Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Nederland diabetes en afslankpillen gaan produceren. Vraag 3. Gisteren stemde de raad van welke gemeente hiermee in?
1: Katwijk.
0: Katwijk, ja. Honderden inwoners hadden een verzoek ingediend om een referendum te houden, maar dat komt er dus niet. Vraag 4. Hoe heet het Amerikaanse farmaciebedrijf?
1: Eli Lilly.
0: Eli Lilly, ja. De bouw gaat 3 miljard euro kosten en in de fabriek komen zo'n 500 mensen te werken. Vraag 5. Opnieuw komt er een fragmentje voorbij fietsen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
31: In mijn hyperfocus om te komen naar oplossingen heb ik deze onderschat. En nogmaals, dat die grens is niet goed gekozen. Die gaan we dus ook aanpassen, voorzitter.
1: Heijnen.
0: Ilko Heijnen, minister van Financiën. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Ik heb een moeilijke variant en een makkelijke variant. De makkelijke variant levert 1 punt op. De moeilijke variant 2 punten.
1: Moeilijk.
0: Moeilijk, heel goed. Na brede kritiek in de Tweede Kamer ziet minister Heijnen af van zijn plan om de lasten voor kleine spaarders en beleggers te verzwaren. Hoeveel duizend Nederlanders zouden daardoor geraakt worden?
1: 850.000.
0: 850.000. Je hebt je zaken goed in orde. Heijnen gaf aan dat hij door zijn hyperfocus niet doorhad dat het om zoveel mensen ging. Bij de volgende vraag kun je weer lekker veel punten verdienen, namelijk 4. Als je bij de eerste aanwijzing weet, cryptische aanwijzing, of ook wel hint geheten, over welk onderwerp wij jou graag een antwoord horen geven wat wij zoeken. Dus waar gaat dit over? Dat is de vraag. Hoe sneller je antwoord geeft, hoe beter.
1: 4.
32: Vandaag kan ik met grote woorden schermen.
1: Stop. 75 jaar televisie.
0: Voor 3 punten is de aanwijzing, want ik ben er inmiddels echt 1 uit de oude doos. Voor 2 punten, ik zorg al generaties lang voor vierkante ogen. En voor 1 punt, het is vandaag precies 75 jaar geleden dat mijn eerste uitzending te zien was. En inderdaad, dan komen wij uit bij de televisie. Een factor van 11 na deze eerste ronde. Dat moet zelfvertrouwen geven voor de tweede ronde. En die zie ik ook vandaag.
1: Nou, je ziet meer dan ik, denk ik.
0: Ja. Nee, ja, dat ziet er gewoon goed uit. Je zit er lekker in. Dus, 7 punten, dat is genoeg. En dan ben je winnaar. We gaan eens kijken of het lukt.
1: Ja.
15: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Hoeveel werd het gisteren in de voetbalwedstrijd Griekenland-Nederland?
1: 2-2.
0: Ja, AD-lezers hebben welke tv-serie uitgeroepen tot de beste van de afgelopen 75 jaar?
1: Pas.
0: Zwiebertje, Hans Anders stopt per direct met de verkoop van wat voor soort brillen?
1: Metabrillen.
0: Ja, zeker. Hoe heet de scheepsbouwer die een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro eist van de Duitse regering?
1: Damen.
0: Ja, welke ziekenhuis heeft een hulpverlener uit Congo opgevangen die ebola heeft?
1: LUMC.
0: Zeker. De NS zet voortaan stickers en drones in om wat op treinen te voorkomen?
1: Graffiti.
0: Zeker. In welke sport wordt het prijzengeld bij grote toernooien voor mannen en vrouwen gelijk?
1: Tennis.
0: Ja, klopt. In Amerika heeft een peuter van 3 wat meegenomen naar de kinderopvang?
1: Pistool.
0: Ja. Welk voetbalicoon is eigenaar geworden van de Spaanse club Eldense?
1: Messi.
0: Ja, bij een controle op Schiphol zijn gisteren 3 bemanningsleden positief getest op wat?
1: Cocaïne.
0: Alcohol. Wat voor 50 jaar oud product kan op een veiling 800.000 euro opleveren?
1: Pas.
0: Een computer. Hoe heet de Nederlandse darter die zich heeft geplaatst voor de kwartfinale op de World Grand Prix? Zonneveld is ook goed. Hè? Even uithijgen naar deze Formule 1 race. Even kijken, wat heb je gedaan? Wat denk je zelf? Laat ik daar eens beginnen.
1: Het zal erom spannen, denk ik.
0: Ja, denk het ook. Nou?
1: Nou, ik denk, als ik jou zie, ja.
0: Ja, ja. Gezichten lezen, hè? Dat is een kunst. 9 punten had je goed. Oh, dat betekent dat je 99 punten hebt.
1: Wauw.
0: En dat is toch echt wel beduidend meer dan de 72 van Patrick van der Schaaf. Goedemorgen, Patrick.
7: Goedemorgen.
0: Ja, dit is wel vrij duidelijk, hè? Dan ook minder erg, of niet?
7: Zo word ik goed verslagen. Dat is stunning.
0: Ja, dus je kunt er wel mee leven?
7: Ja, joh, gefeliciteerd. Echt een mooie ronde.
0: Ja. Ja, je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan. Het was ook vrij duidelijk. Nou, Patrick, kom even bij van de spanning. Ja. En doe gewoon weer een keer mee, want je doet vaker mee volgens mij. Ja. Dus dat is allemaal hartstikke goed en leuk. Fijn, goed weekend. Wat ga je doen met de 100 euro?
1: Ik denk dat ik maar met de meiden even moet trakteren.
0: Ja, waarop? Wat vinden ze dan leuk of lekker?
1: Oh, ja, wat vinden ze lekker? De oudste die houdt wel van een alcoholtje. En de andere, een cocktailtje zonder alcohol. Gaan we maar even een terrasje pakken.
0: Ja, nou, heel gezellig wordt dat ongetwijfeld. Giel Timmermans, ik ga jou bedanken voor jouw aanwezigheid hier bij deze.
12: Graag gedaan.
0: Nog even, wanneer wordt Jos Leidekkers, denk jij, wat kunnen we verwachten eigenlijk wanneer die wordt opgepakt? Is daar iets over te zeggen überhaupt?
12: Nou ja, ik vertelde net al tussen de bedrijven door dat ik een weddenschap heb lopen dat die dit jaar, ik dacht dat hij zou worden opgepakt.
0: Erover. Oh ja.
12: Een bron binnen opsporing is ervoor overtuigd dat hij dit jaar wordt gepakt. Van Weel hebben we vaker horen roepen, dat gaat snel gebeuren. Ik moet het nog wel zien, maar de druk wordt zeker hoog op hem. Dus,
0: Want wat betekent die verhoogde druk? Dat hij dus inderdaad fouten gaat maken?
12: Dat hij misschien fouten gaat maken, dat hij zich onveilig voelt in Sierra Leone. Dat hij toch besluit, laat ik toch eens naar een ander land gaan. En precies op het moment dat hij gaat reizen, dat is het moment dat Nederland hem misschien kan pakken. Ja.
11: Geef je me nou geen advies, hè?
12: Nee. Ja, als ik advies zou moeten geven, dan zou ik zeggen, dan moet hij naar Rusland of Iran. Daar is hij nog veilig van de opsporingsdiensten. Maar voor de rest, in Afrika wordt het heet onder zijn voeten.
0: Ja, goed.

0: Ja, als ik advies zou moeten geven, dan zou ik zeggen, dan moet hij naar Rusland of Iran. Daar is hij nog veilig van de opsporingsdiensten. Maar voor de rest, in Afrika wordt het, ook in Afrika wordt het heet onder zijn voeten.
1: Ja, goed, dankjewel voor al jouw antwoorden op de vragen die zijn gesteld. Dus over Jos Leidekkers en Pieter Huls, dankjewel. Veel plezier met het tv-programma of de theatervoorstelling natuurlijk. En het tv-programma gaat ook gewoon door voorlopig nog.
2: Gaan we ook weer nieuwe seizoenen. Dus als jullie nog nieuwe onderwerpen hebben, dan mail vooral.
1: Ja, oké. Hartelijk dank voor jullie aanwezig. Sven op 1. Goedemorgen, Sven.
3: Carl Johan, goedemorgen. De man tegenover mij is de oudste parlementariër van dit land in functie. Hij is een knappe kop, weet alles van fiscaliteit, want dat is namelijk zijn vakgebied, was ooit staatssecretaris in het kabinet Den Uyl, en voert nu in de Senaat het woord namens 50PLUS, waar die fractievoorzitter is. Gaat natuurlijk over box 3 en de scherven van de afgelopen dagen. Komende maandag moet Ilko Heijnen samen met zijn staatssecretaris richting de Senaat om tekst en uitleg te geven, onder meer dus aan Martin van Rooyen, want hij is mijn gast.
1: Oké, dat gaan we zo meteen horen na het NOS Journaal met Jurjen Boekraad. Ik wens u een heel mooi weekend en wij zijn er maandag weer. Dan presenteert Herman van der Zandt. Tot dan.
4: Dit was een programma van KRO NCRV.
5: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
6: Rond deze tijd wordt in Leiden het onderzoek gepresenteerd naar het koloniale verleden van de Oranjes. Commissieleider Oost-Indië gaat het rapport presenteren samen met 3 andere onderzoekers, zegt verslaggever Bo Heimessen.
7: Waarnaar er uiteindelijk 5 boeken worden overhandigd aan de koning. Daar is ruim 3 jaar lang aan gewerkt door zo'n 60 onderzoekers. De koning zal daarna zelf ook nog wat zeggen. Ja, en daarna gaat hij achter gesloten deuren dan in gesprek met de onderzoekers. En ja, dat alles bij elkaar zal ongeveer tot 11:45 duren, verwacht ik.
6: In het onderzoek is een lange periode van de Oranjes bekeken.
7: Van 1600 tot 2025, dus het hele koloniale verleden en niet alleen de slavernij. En de centrale vraag was daarbij helder, hè, wat is de rol van het Huis van Oranje-Nassau in het koloniale verleden? Ze kregen daarbij ook toegang tot koninklijke archieven, ook de recente jaren. Nou ja, dat is bijzonder, want de koning moet er toestemming voor geven. Dus daar hebben ze voor het eerst naar nieuw bronmateriaal gekeken. En dat is uiteindelijk onafhankelijk gebeurd.
6: In het NOS Journaal van 12 uur op deze zender meer over de presentatie van het onderzoek. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 4000. De Congolese gezondheidsautoriteiten melden dat er tot nu toe 4018 mensen aan de zeer besmettelijke ziekte zijn overleden. Het totaal aantal besmettingen staat op zo'n 8300. De uitbraak begon half mei en is de dodelijkste in de geschiedenis van het Centraal-Afrikaanse land. Het OM zegt dat een Palestijnse student van de Universiteit Maastricht niet betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. De man uit Gaza had op sociale media beweerd dat hij een rol gespeeld had. Volgens het OM is er ook geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing, en daarom wordt de student niet vervolgd. De Verenigde Staten sturen een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij 2 schepen die er al liggen, melden Amerikaanse media. Er gaan ook andere schepen mee en meer dan 9000 matrozen en mariniers. Er zijn nu al uitzonderlijk veel Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Met deze stap zou de totale bemanning op meer dan 20.000 komen. De nieuwe troepenversterking volgt op aankondigingen van president Trump dat hij nieuwe aanvallen op Iran wil laten uitvoeren.
8: ANWB verkeersinformatie. Er is nog altijd weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Enkele korte files, zoals op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven, 8 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En de A16 valt op Rotterdam-Breda, voor Dordrecht Centrum, 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
5: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. De ministerraad praat vanochtend nog maar eens verder over box 3. Want nadat de Tweede Kamer een deel van de dekking wegsloeg onder de plannen van de financiering van de vermogenswinstbelasting, mensen dragen dan af over echt behaalde winsten en niet over rendement op papier, moeten de beide Ilko's op financiën opnieuw op zoek naar centen. Die Ilko's zijn Heijnen, de minister, en Ehrenberg, de staatssecretaris. En dan moeten ze maandag ook nog eens een keer op het matje komen bij de Eerste Kamer. Want daar is het geduld zo langzamerhand op en willen ze nu ook wel eens van die beide bewindslieden weten hoe ze box 3 nou willen gaan regelen. Het gesprek vindt plaats daags voordat de Senaat zijn eigen algemene politieke beschouwingen houdt, dinsdag en woensdag. Een van de sprekers daar is Martin van Rooyen, senator voor 50PLUS. Op zijn 31ste was hij staatssecretaris van Financiën in het kabinet Den Uyl, zeg maar de Ehrenberg van toen. De jongste bewindspersoon

0: persoon ooit ook. En inmiddels de oudste parlementariër van het land. Hij werd onlangs 84 en wil nog een rondje. Want hij is opnieuw lijsttrekker voor de verkiezingen volgend jaar. De statenverkiezingen waarvan de Eerste Kamer in een getrapte wijze wordt gekozen. En als hij die termijn uitzet, dan is hij het oudste Kamerlid ooit. Nou, de seniorenspraakwaterval zit tegenover mij, meneer Van Gooy. Goedemorgen. Is het thuis zo ongezellig?
1: Nee, het is heel gezellig. Maar mijn vrouw vindt ook prima dat ik niet altijd thuis ben.
0: Ja? Dus ophoepelen en dan blijf jij maar in de Senaat zitten, dan loop je bij voor de voeten.
1: Ik ben gewend al heel lang, ook sinds ik in de Senaat zit in 15, dat ik veel weg ben. En ja, dan zou het wel echt wennen zijn als ik er de hele dag ben.
0: Ja, dat is waar. Maar is dit omdat de partij zegt, Martin, we hebben je nodig? Of omdat u zegt, ik heb de partij nodig om gewoon nog een beetje fijn door het leven te gaan?
1: Nou, het laatste zeker. Maar het karwei van mij is nog niet af. Ik wil de heel grote belastinghervorming nog meemaken.
0: Ja.
1: En ik voel me zo gezond dat ik ook vind dat ik iets met mijn talenten moet blijven doen.
0: Juist. Goed, langdurige carrière. En nu dus weer volop in het nieuws. Dat wil zeggen, box 3, waar u veelvuldig hebt gewaarschuwd voor negatieve bijeffecten, om het maar zo te zeggen, en rammelende financiering. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Zag u de ellende van de afgelopen dagen in de Tweede Kamer aankomen eigenlijk, waar de financiering, met name het geld dat bij kleine spaarders en beleggers zou moeten worden weggehaald als dekking voor de wet Nieuwe Stijl, om het maar even simpel te zeggen, werd weggeslagen?
1: Ja, het heeft een veel langer verleden, maar als ik even op uw vraag antwoord of dit zag aankomen, eigenlijk wel, omdat in de contacten die de minister met name ook heeft gehad met de Eerste Kamer, want hij wil natuurlijk wel weten hoe wij erin zaten, want daar moet het nu gebeuren. Hè. De wet is door de Tweede Kamer aangenomen en wij zeggen, we gaan zo niet verder. Heeft hij wel gepolst wat wij vinden, met name 50PLUS, BBB en Ja 21.
0: Ja, partijen ter rechterzijde.
1: Ja, en we hebben toen aangegeven dat wij eigenlijk de vermogenswinstbelasting willen hebben, scenario 4.
0: Ja.
1: We hebben ook van hem wel gehoord, maar zelf ook aangegeven wat voor soorten dekking. Ik had zelf aangegeven, ga dat tarief verlagen in box 2, wat Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid in 14 ook gedaan. Dat was een enorm succes.
0: Ja, dus dat is waar, laten we zeggen, waar directeur groot aandeelhouders, dus mensen met een bedrijf, een BV, geld in hebben zitten. Daar gaat tijdelijk dan de belasting van naar beneden.
1: Om te verlokken tot eerdere dividenduitkeer. Wat anders alsmaar in die pot blijft zitten.
0: Ja, goed, dat heeft hij gedaan.
1: Ja, dat heeft hij gedaan. En ik wist ook uit het gesprek met hem dat hij dacht over die lagere verlaging van de vrijstelling.
0: Ja.
1: En heb hem toen aangegeven dat ik dat geen goed idee vond.
0: Nee, dat zijn die kleine spaarders waar we het hier over hebben.
1: Dus het verbaast me nu ook niet dat de Tweede Kamer dan massaal, ook van binnen de coalitie, tegen tekeer gaat.
0: Ja.
1: Alleen ik snap ook niet dat CDA en VVD dat niet in de coalitie hebben gezegd van, wat is dit nou?
0: Ja. Nou, dat zeiden ze uiteindelijk in het debat wel. Namelijk dat
1: precies.
0: Ze er diep ongelukkig mee waren.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, waar staan we nu eigenlijk? Want het is een diep gewortelde wens van Ilko Heijnen en van meerdere partijen, van de meerderheid zelfs, trouwens ook in de Eerste Kamer, geloof ik, om die papieren winst in te ruilen voor echte winst.
1: Ja. Hè,
0: dus dat je pas belasting gaat betalen als je je aandelenpakket of in het geval van spaargeld daadwerkelijk op je rekening hebt, het rendement daarvan. Maar dat kost geld, daar zit een gat in, want het duurt eventjes voordat mensen die aandelen verkopen. En dus moet je dat overbruggen.
1: Ja.
0: Ziet u het goed komen?
1: Laat ik eerst even zeggen hoe deze ellende ontstaan is. Marnix van Rijf, CDA-staatssecretaris toen, die kwam met het onzalige idee om die papieren belasting op aandelen voor te stellen.
0: Die moest iets, want de Hoge Raad, of de hoogste rechter, de hoogste bestuurrechter, heeft toen gezegd, jongens, dit mag je niet doen.
1: Ja, uiteindelijk kwam hij dus met het voorstel om de vermogenswinstbelasting wel te doen voor vastgoed. Want ik had hem ook gezegd, als je papieren waardes zijn van vastgoed, dan moeten de mensen het vastgoed verkopen, hè, die woning.
0: Ja.
1: Nou, dat was hij met me eens. Maar ze hebben de aandelen wel op de papierbelasting gehouden.
0: Ja.
1: Ik heb gezegd, moet je niet doen. Dat is later, in 2023, nog met hem in een debat. December heb ik een motie ingediend.
0: Ja.
1: Om hem eigenlijk te dwingen om er vanaf te zien. Want dat wilde hij niet. Die motie is aangenomen. December 23, bijna 3 jaar geleden.
0: Ja.
1: Die motie is nooit uitgevoerd. Ze wilden niet luisteren. En ze hebben gewoon die papierenbelasting op aandelen voorgesteld. Die is door de Tweede Kamer met een grote meerderheid aanvaard, hè, in februari.
0: Nou ja, met dus tegenzin voorgestemd?
1: 120.
0: Ja, maar
1: onder druk overigens van het kabinet zelf, hè?
0: Ja, dus met enige tegenzin, ja, exact.
1: Ja,
0: maar toch? Maar goed, die wet die ligt er nu. Vervolgens moest die wet worden behandeld. Dat moest eigenlijk voor de zomer al. Toen was er een dringende oproep van het kabinet om hem in de koelkast te zetten en niet te gaan stemmen. Sommige partijen zeiden, ja, sorry, maar dan stemmen we het geheel wel weg. Toen zei de minister, moet je vooral niet doen, want het kost het weer 2 jaar voordat ik weer bij u terugkom met een andere wet. Waar staan wij nu? Ja. Want we hebben nu dus een gebrekkige dekking voor het plan. Een boel Heijnen en de zijnen moeten dus op zoek naar extra centen ergens vandaan. In een ingewikkeld construct met een minderheidskabinet en een niet al te willige oppositie.
1: Ja, ik denk dat die dekking wel opgelost wordt. Maar het probleem is dat het kabinet dus eigenlijk tegen ons zei, kunnen we niet gewoon de zaak bij jullie blijven parkeren? Nou, wij zijn geen parkeerplaats. Dus we hebben gezegd, wij willen snel duidelijkheid. En hebben dus ook de bewindslieden gevraagd maandagavond volgende week te komen. Ze kwamen met 4 varianten. Nou, daar hebben we ook niks aan. En we hebben ze eigenlijk gedwongen om een keuze te maken. Die hebben ze gelukkig vorige week dinsdag gemaakt. Variant 4, de vermogenswinstbelasting voor aandelen.
0: Ja, maar goed, dan blijft dus dat dekkingsprobleem staan. Maandag moeten ze bij u op het matje komen.
1: Ja, maar vandaag speelt in de ministerraad de novelle. De novelle die ik heb gewild. Dat is wel grappig, daar praten ze over mijn novelle, als ik het zeggen mag.
0: Ja, dat is dus de. Dat
1: maar
0: is
1: daar
0: dus
1: zit de dekking niet bij. In de novelle zit de dekking nog niet. Die gaat naar de Raad van State. Zonder dekking, dat is een heel raar iets. Ja. Ja, Heijnen zegt, dat los ik de komende 2 weken op als het advies eigenlijk al binnen gaat komen.
0: Dus met andere woorden, er wordt nu een plan ingediend. Dus
1: vandaag,
0: een aanpassing van wet in de ministerraad.
1: Waar de dekking
0: dus van
1: niet bij
0: van
1: zit.
0: De papieren belastingheffing overgaat naar de reële belastingheffing. Ja. Maar zonder dat de centen geregeld zijn.
1: Ja, de dekking is nog niet. Dat heeft de minister ook gisteren toegegeven. Dan komt een novelle, daar zit de dekking nog niet in. Het gaat naar de Raad van State, spoedadvies, over 2 weken is het terug. En dan probeert hij voor 12 oktober, eigenlijk al de komende ruim een week, probeert hij de dekking rond te krijgen. Die wel voor een deel rond is, maar nog niet helemaal. En met name door die vrijstelling die gisteren alsnog weer wordt verhoogd, is er een dekking overigens nog maar van een half miljard, hè?
0: Ja,
1: terwijl de dekking als geheel over heel veel gaat. Over 10, 15 miljard.
0: Ja.
1: Dus dit is eigenlijk nog een klein probleem. En CDA, VVD hebben gisteren al aangegeven, dat kunnen we misschien door die tariefverlaging die ik wil, om die nog iets groter te maken. Ik heb een motie ingediend in juni om dus in box 2 de tarief te verlagen.
0: Ja.
1: Net als wat Dijsselbloem in 14 deed. Dus Pro moet niet zo kakelen.
0: Nee, behalve dan dat uit de tabellen weer blijkt dat dat op termijn weer geld gaat kosten. Ja. Namelijk 1,7 miljard uit mijn hoofd per jaar.
1: Ja, maar dan praat je over heel ver weg en niemand weet.
0: Nou, niet zo heel ver weg.
1: Nee, maar we weten ook niet.
0: Sterker nog, het gaat pas. Trouwens, dat hele nieuwe stelsel gaat pas echt renderen vanaf 2060.
1: Ja, ja.
0: Volgens de tabellen.
1: Ja, ja, ja. We hebben hier ook te maken met de modellen van financiën. Niemand weet wat de komende jaren de vermogensaanwasbelasting of winstbelasting had opgeleverd. Want als de aandelen en het vastgoed niet stijgen, levert het helemaal niks op.
0: Nee, maar goed, toch eventjes naar waar we nu staan. Want er wordt dus een novelle behandeld, dus een aanpassing van wet. Alles en iedereen heeft het erover dat de wetgeving beter moet. Dat is bij uitstek uw werk als senator. Namelijk het controleren van de kwaliteit van wetgeving en kijken naar de uitvoering van wetgeving. Ja. Namelijk of het überhaupt kan.
1: Ja.
0: Dan ga je dus een novelle door de ministerraad halen. Die moet dan in stemming worden gebracht bij de Tweede Kamer.
1: Ja.
0: Dan komt daarna jullie kant op. Is het denkbaar dat u voor een novelle stemt zonder dat de dekking is geregeld?
1: Nee, de dekking die zal er ook in de Tweede Kamer moeten zijn. Die novelle die wordt voorbereid. En intussen moet er onderhandeld worden over die dekking. Daar kan de Kamer ook weer op amenderen. Nou, dan ga ik ervan uit dat de Kamer toch de novelle aanvaardt.
0: Ja.
1: Dan komt hij bij ons. Als ze hem overigens verwerpen vanwege de dekking bijvoorbeeld, dan blijft hij bij ons voor de kast liggen.
0: Ja.
1: En dat wordt dan een drama. Want of we stemmen hem dan af, dan hebben we helemaal een probleem.
0: Ja.
1: Of er komt alsnog een verbetering veel later.
0: Ja, maar op de achtergrond speelt hier natuurlijk ook mee het belastingplan. Dit zijn natuurlijk communicerende vaten. Want als je dat gat wil dichten, moet je ergens geld vandaan halen.
1: Ja.
0: En dat zit ergens in het fiscale domein.
1: Ja, helemaal waar.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, en als je de beraadslaging van de afgelopen 2 dagen goed bekijkt, dan is er niet echt per se heel veel enthousiasme om het huidige belastingplan te steunen.
1: Ja, dat wordt nog wel een ding. Overigens, de box 3 novelle die hoort bij het wetsontwerp over box 3 en staat dus los van het belastingplan. We hebben dus een belastingplanwetsontwerp en we hebben nog steeds de box 3 die er al een tijdje ligt.
0: Dat klopt, maar omdat er haast gemaakt moet worden en omdat er dus een gat gedicht moet worden, heeft dat dus wel degelijk ook enige invloed op de manier waarop we komend jaar belasting willen gaan innen, toch?
1: Het moet allemaal bij ons begin december. Met stoom en kokend water moet zowel het belastingplan dan aanvaard worden als het in de Tweede Kamer erdoor komt.
0: Ja,
1: stemt.
0: Dat is 12 november in de Tweede Kamer. Ja. Ja. En dan die novellen.
1: Ja. Ja.
0: Plus alle begrotingen.
1: Nee, dat is een apart verhaal. Alle begrotingen die komen pas bij ons begin december en die gaan we helemaal niet meer behandelen. Normaal worden die gehamerd, maar dat doen we niet. Dus die worden behandeld in februari, maart, april.
0: Mag ik u dan even wijzen op wat de Algemene Rekenkamer daar onlangs over zei? Veel ontwerpbegrotingen worden pas laat in november en ook in december behandeld. Daarna moeten de stemmingen nog plaatsvinden. Zo'n tijdschema leidt ertoe dat de Eerste Kamer in het beste scenario een beperkt aantal weken heeft voor een goede behandeling van de wetsbegrotingen. Of van de ontwerpbegrotingen, moet ik zeggen. En dat het risico groot is dat de behandeling en goedkeuring pas in het nieuwe jaar plaatsvindt.
1: Exact. Ja, en dat gaat nu gebeuren.
0: Want dus u zegt gewoon eigenlijk, we gaan geen enkele begroting dit jaar meer
1: goedkeuren. Ja, in het verleden werden vaak allemaal gehamerd.
0: Ja.
1: He, dus dan komen ze binnen en dan hebben we nog maar een week. En wat dan zeggen, nou zonder schriftelijke voorbereiding en debat wordt exact. Er gewoon gehamerd. He.
0: Maar er waren wel eens uitzonderingen. De begroting van onderwijs destijds. En de begroting van Sjoerd Sjoerdsma ook nog niet zo lang geleden.
1: Ja. Dat is van de laatste twee jaar. Ja. Maar vroeger, tot voor 2-3 jaar geleden, werd er eigenlijk in beginsel altijd gehamerd. Maar wij krijgen ze nog later nu. Ik heb ook een motie ingediend 1 jaar geleden om Prinsjesdag naar het voorjaar te halen. Net als in Engeland april.
0: Ja.
1: Dan heeft de Tweede Kamer veel meer tijd en wij ook. Wij staan gewoon voor Piet Snot. Want wij hebben 2 weken voor het belastingplan en 1 week voor de begroting.
0: Maar dus u zegt, de Eerste Kamer gaat die begroting helemaal dit jaar niet meer behandelen?
1: Nee. We gaan 15 december met reces. Maar het komt begin december binnen.
0: Maar spreekt u nu voor 50-plus?
1: Dat heeft de Kamer al besloten. Plenair in de commissiefractievoorzitters enzovoorts.
0: Maar dan ga ik toch even terug naar die Algemene Rekenkamer. En dan citeer ik opnieuw. Om van 2027 een jaar te maken waarin de overheid op een aantal grote doelen echt levert, moeten ministers ervan uit kunnen gaan dat ze op 1 januari kunnen beschikken over begrotingen die door de beide Kamers van de Staten-Generaal zijn goedgekeurd.
1: Ja. Ja, nee, wat er gebeurt is dan dat het bestaande beleid mag door, maar het nieuwe beleid wat in die nieuwe begroting zit, dat kan dan nog niet.
0: Het bestaande beleid is het beleid van het kabinet Schoof.
1: Ja, dat klopt. Maar
0: alles waar dit kabinet zegt, we moeten tempo maken, stikstof, netcongestie, wonen, defensie, van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Daarvan zegt u, kunnen de ministers, kunnen dus het kabinet, tot aan de zomer, want zo lang duurt het dan voordat al die begrotingen zijn behandeld vermoedelijk?
1: Nee, het kan wel sneller, maar in theorie kan het over de statenverkiezingen. Dat is pikant nog, hè? Die begrotingen worden voor een deel bij ons behandeld in februari en maart, vlak voor de statenverkiezingen.
0: Juist, en die statenverkiezingen kunnen weer zorgen, omdat er een getrapte verkiezing van de Eerste Kamer aan vastzit, voor een andere samenstelling.
1: Ja.
0: Maar die nieuwe Eerste Kamer in een andere samenstelling is er pas vanaf begin juni.
1: Ja, begin half juni, ja. Dat klopt. Ja. Het is dus echt een rommeltje. Ik heb niet voor niks al een paar jaar gepleit voor om Prinsjesdag naar voren te halen dat alle begrotingen en het belastingplan in april worden ingediend.
0: Ja.
1: Dan komt het ook bij ons in oktober binnen. Dan kunnen we om allemaal ons. De Eerste Kamer is er alleen voor wetten. Maar wij krijgen de tijd niet om wetten te behandelen.
0: Nee, maar als u zegt, we kunnen die begrotingen, die gaan we dus dit jaar niet behandelen. Het belastingplan dan wel?
1: Ja,
0: het
1: belastingplan moet.
0: Dat moet.
1: Dat is nog nooit voorgekomen. Het is 1 keer, geloof ik, bijna misgegaan. Maar het belastingplan, dat moet echt.
0: Ja, want anders kan het Rijk geen belasting innen.
1: Nee, behalve dat, wel de bestaande tarieven. Dan worden alleen de veranderingen niet doorgevoerd. Die worden dan pas een half jaar later doorgevoerd.
0: Ja, maar Eelco Heijn heeft haast met zijn box 3. Ja. Die wil dat per se geregeld hebben. En die wilde dat over anderhalf jaar ingaat. Namelijk op 1 januari 2028.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar kan hij naar fluiten als het belastingplan er niet doorheen komt. Dan is het hele kabinet weg, toch? Denk ik eigenlijk.
1: Maar ik ga ervan uit dat het belastingplan door de Tweede Kamer komt. En dan komt het ook bij ons. Ja, daar ga ik wel vanuit. Want als dat niet lukt, is het einde kabinet.
0: Ja, maar de geluiden de afgelopen dagen waren niet om over naar huis te schrijven.
1: Ik kan me niet voorstellen dat er 1 partij in Nederland is. We lezen nu ook vreselijke berichten over dat de Russische dreigingen alleen maar toenemen. We hebben al dan een minderheidskabinet. Ik kan me niet voorstellen dat er dan een partij is die het lef heeft om het kabinet naar huis te sturen.
0: Ook niet in de Eerste Kamer?
1: Ook niet in de Eerste Kamer. Daar zijn we nog iets verstandiger dan de club aan de overkant.
0: Dus u denkt dat dat belastinggeldplan wel goed komt?
1: Het moet doorgaan, maar ik moet zeggen, ook wij zullen heel kritisch naar de dekking krijgen. Wij zijn bijvoorbeeld absoluut tegen de aanpassing van het eigen woningssysteem, nog de renteaftrek, nog de huurwaarden omhoog en de erfbelasting ook afblijven. En uiteraard de AOW afblijven.
0: U zat in het kabinet Den Uyl als 31-jarige staatssecretaris, althans toen dat kabinet van start ging. Dat kabinet stond natuurlijk bij uitstek bekend als een vechtkabinet.
1: Maar het zat er 4 jaar.
0: Als je die periode nou eens vergelijkt met nu?
1: Was ook heftig toen. De politieke tegenstellingen waren natuurlijk heel groot, omdat Han Lammers van de PvdA had gezegd nooit meer met de KVP. Hè? Ja. In 1969. Het kabinet zat er, waren grote politieke tegenstanders. Er kwam een oliecrisis, de rente-inflatie steeg tot boven de 10%.
0: Ja.
1: En het werd een club die met elkaar goed door een deur ging.
0: Ja.
1: En stevige maatregelen nam.
0: Juist, maar goed, nu is de bende ook heel groot. Tenminste, als ik het even onparlementair zeggen mag. Terwijl overigens Jan van der Putten hier nu binnenloopt. Dat betekent dat er ongetwijfeld nieuws te melden is over de rol van het Huis van Oranje-Nassau. In relatie tot het kolonialisme?
2: Ja, van wat er bekend is geworden, wat er uit het onderzoek is gekomen, is dat de Oranjes met overtuiging betrokken waren bij het kolonialisme. Conclusie van een groot onderzoek is dat naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later uit Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en de Caribische slavernij verdienden de Oranjes vrijwel niks. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Straks na 12 veel meer over dat onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes.
0: Dankjewel, Jan. Na 12 dus meer. Ja, meneer Van Rooyen, is de reactie van u op dit bericht? U loopt al een tijd mee.
1: Nou, ik denk dat het goed is dat dit onderwerp nu boven tafel komt met alle informatie die we hebben. En daar zullen we allemaal goed naar gaan kijken. Er komt ongetwijfeld een debat.
0: Ja, verbaast deze conclusie u?
1: Daar kan ik nu even geen oordeel over geven. Ik hoor het nu net een minuut.
0: Juist. Goed. Terug naar de Eerste Kamer en naar die algemene beschouwingen. De algemene politieke beschouwingen
1: dinsdag,
0: die dus
1: ja.
0: bij jullie dinsdag plaatsvinden. Wat worden dat voor algemene politieke beschouwingen? Ik bedoel, het kabinet had het lastig in de Tweede Kamer. En nog lastiger misschien wel bij de algemene financiële beschouwingen, die dus ook nog moeten volgen in de Eerste Kamer. Wat worden dat voor een algemene beschouwingen?
1: Ja, ik heb de debat in de Tweede Kamer gevolgd. Die woensdag en donderdag. Ik vond het echt. Ik was er zeer teleurgesteld, ontdaan eigenlijk over dat links-rechts gedoe en al die beeldspraken over rotondes en afslagen. Ik hoop dat wij meer inhoudelijk met het kabinet spreken. Maar wat ik het kabinet ook voor zal houden dinsdag is dat men moet zorgen voor eenheid binnen het kabinet. Als er geen eenheid van het kabinet is en ze daardoor ook geen duidelijke en goede besluiten kunnen nemen, kunnen wij als Kamer, Tweede en Eerste Kamer, eigenlijk niet goed ons werk doen. Zij moeten een eenheid zijn en met duidelijke keuzes komen. En niet maar wat aandoen en dan zeggen, roept u maar.
0: Dan komen we weer terug bij box 3. Want dat is natuurlijk de volgende splijtvlam. Eerst hadden we natuurlijk die bezuiniging op de sociale zekerheid die van tafel moest. Nou, die zijn nu dus van tafel. Dus gaat woensdag het kabinet, 3 ministers, namelijk Hans Velbrief, Thierry Aartsen en mevrouw Herbert van het CDA, die economische zaken doet, om de tafel met de 6 vertegenwoordigers van de polder.
1: Ja.
0: Maar dan blijft box 3 staan als probleem, toch?
1: Ja, blijft staan. Ja,
0: en trouwens, de dekking van die 6 miljard die oorspronkelijk was ingetekend in de boeken, waarvan er niet 3 in een soort stelpotje terecht zijn gekomen,
1: ja,
0: ook.
1: Kijk, men praat allemaal over de dekking bij box 3, maar de dekking voor de bezuiniging in de sociale zekerheid van 7 miljard die nu van tafel zijn, dat staat nog steeds bij financiën als een bezuiniging die moet komen op een andere manier. Hè. Als ze er helemaal niet uitkomen, gaat het via de kaasschaaf over een aantal departementen, waaronder onderwijs voor 1,5 miljard.
0: Minister Letsjes zei eerst, amme nooit niet, gaat mij niet gebeuren, maar moest toch gisteren in een brief wel toegeven dat het wel degelijk die tabel was met die consequentie.
1: Ja, ze had beter de mond kunnen houden natuurlijk. Je moet de eenheid van kabinetsbeleid moet je niet gaan roepen van tevoren al dat je iets absoluut niet wil. Ik heb dat dus, ook dat is amateurwerk van een nieuwe minister. Er zit natuurlijk al een potentieel gat van 6, 7 miljard aan de begroting van sociale zaken die nu overgeboekt is naar financiën en op een of andere manier moet worden opgelost via de polder. En als dat niet lukt, ja, via de gemene kaasschaaf. Over het bijzonder dat over links over die 7 miljard dekking helemaal niet gesproken wordt. Die zeggen die moeten allemaal weg. En ik hoor niet over hoe dat dan met nieuwe bezuinigingen moet gebeuren. Ja, dan kun je op de polder wachten, maar ze moeten ook zelf een keuze maken.
0: Nou ja, zij hopen dat als je de sociale zekerheid hebt, met name de arbeidsongeschiktheidsregeling hervormt, dat geld gaat opleveren.
1: Ja, maar over opleveren, dat kan ook lange termijn werk zijn. Hè. Dat zijn vaak structuurwijzigingen die pas op termijn ook geld opleveren.
0: Ja.
1: En dat zijn niet de dekkingen die de minister de eerstkomende 3 jaar nodig heeft.
0: Als Ilko Heijnen u nou straks belt, want hij belt best af en toe, toch?
1: Ja.
0: En zegt, Martin, help, hoe kom ik uit deze Gordiaanse knoop.
1: Ja, de deur staat open. We hebben goed contact met hem. Maandagavond zien we hem ook. En wellicht hebben we daar nog even tijd om de koppen bij elkaar te steken. Ik wens hem veel sterkte. Want,
0: maar ziet u een oplossing? Waar haal je...
1: Voor box 3? Dat...
0: Nou ja, in zijn algemeenheid. Waar haal je al die miljarden vandaan?
1: Nee, die zie ik helemaal niet. Het grote risico is dat het financieringstekort enorm gaat toenemen. Omdat we niet willen bezuinigen. Dan is altijd de belastingverhoging het uiterste middel. Maar als je met 7, 8 miljard belastingverhoging al aankomt... is daar de rek al lang uit.
0: Ja.
1: Dus als die bezuinigingen niet doorgaan, gaat het in het tekort. En ik moet ook nog zeggen dat de belastingverhogingen... er wordt gezegd de werkenden worden zwaar belast... maar men vergeet dat zowel de inflatiecorrectiebeperking... als de schijftarievenverhoging ook door 4 miljoen ouderen worden betaald. Ja. Het zijn niet alleen de werkenden... die belastingverhoging betalen, maar ook alle ouderen.
0: Ja, die wel in een plusje staan, overigens.
1: Nee, dat toch? Is alleen maar degene die dadelijk bij het ABP... daar zit ik zelf dan ook bij, een eenmalige verhoging krijgen.
0: Ja.
1: Maar alle andere pensioenfondsen worden volgend jaar niet geïndexeerd.
0: Nee, dat is waar. Maar ik geloof dat in de koopkrachtplaatjes voor deze ronde... de ouderen als enige met een klein plusje...
1: Ja, maar dat komt door het ABP. Zijn. Maar alle mensen die niet bij het ABP zitten, die krijgen helemaal niks.
0: Nee. Met andere woorden... Als het alleen maar ten koste van de staatsschuld kan... of van het financieringstekort, wat uiteindelijk natuurlijk terechtkomt in de staatsschuld... dan krijg je trouwens ook nog glazen met Brussel. Maar dan, waar is dan de oplossing?
1: Nou ja, het betekent natuurlijk toch dat het kabinet vol moet houden... van en bezuinigen, en als dat niet kan, verdere lastenverhogingen. Je kunt wel iets misschien met het tekort doen, maar ik ben daar niet voor. Want de rente is nu zo hoog dat iedere 10 miljard die je meer moet lenen, kost weer. De rente wordt ook al verdubbeld op de staatsschuld.
0: Ja, dus er zou ook moeten worden bezuinigd op de sociale zekerheid dan?
1: Dat kan niet anders.
0: Maar uw eigen partij zei ook in de Tweede Kamer... die bezuinigingsvoorstellen moeten van tafel.
1: Ja, deze. Maar er zijn andere bezuinigingen mogelijk op sociale zekerheid. Maar ook op de hele... Kijk, de grote bezuiniging die kan, is gewoon... bezuinigen op de uitgaven in het algemeen. Ik heb het niet eens speciaal over de sociale zekerheid. Dat ligt ook bij ons heel gevoelig.
0: Ja.
1: Maar je kunt op die hele begroting van het Rijk... ambtenarenreductie, een aantal andere asiel en noem maar op.
0: Ja.
1: Een heleboel.
0: Goed. Broekriem aan is de boodschap dus. U staat trouwens in de peiling op 3 zetels in de Eerste Kamer. Vertaald naar de Staten.
1: Oh. Ja. Ja, we hebben 3 kanjers, althans 2 en 3 ook op de... Oh, dat wist ik nog niet.
0: Nou ja, bij deze.
1: Ja, ik heb 3 jaar het licht aangehouden van de partij... en dan gaat het licht helemaal aan.
0: Hartelijk dank.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
18: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
19: NPO Radio 1. 12 uur.
20: Susanne Bosman.
21: Vanmiddag 5 dikke boeken zijn het over de betrokkenheid van het Koninklijk Huis bij de koloniale geschiedenis. Die worden op dit moment gepresenteerd en de koning houdt er nu een toespraak over. Straks in 1 Vandaag, eerste reacties. Nu het NOS Journaal. Jan van de Putten.
2: Een onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes en de reactie daarop van de koning. We gaan even luisteren wat hij zegt.
22: Professor Oostindi, dames en heren. Graag wil ik u, professor Oostindi, de leden van de onderzoekscommissie en alle betrokken onderzoekers uit de grond van mijn hart danken voor de door u verrichte onderzoek en voor de publicaties die ik zojuist ontving. 5 kloeke boekwerken. U heeft uw werk grondig, zeer grondig gedaan. Toen ik eind 2022 het initiatief nam tot dit onderzoek, had ik een paar uitgangspunten. Het onderzoek moet volstrekt, maar dan ook volstrekt onafhankelijk zijn. Het moet gedegen en wetenschappelijk zijn. De spade diep de grond in. En de resultaten ervan moeten beschikbaar komen voor iedereen. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat ik ervan overtuigd ben dat kennis van het verleden cruciaal is om het heden te begrijpen. Alleen als we het verleden, inclusief de gespletenheid en leed, eerlijk onder ogen zien en doorvoelen, kunnen we een basis van vertrouwen leggen onder een gezamenlijke toekomst. Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder. Ik voel een verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenlevingen en nazaten van tot slaafgemaakten om duidelijkheid te verschaffen over de rol die mijn familie heeft gespeeld in de koloniale geschiedenis. Dit veelomvattende onderzoek dat aan de Leidse Universiteit is verricht biedt duidelijkheid. En daar ben ik alle betrokkenen zeer dankbaar voor. Uw bevindingen zijn onverbloemd en indringend. Ik heb eerder gereflecteerd op de rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis en de slavernij. En op het overduidelijke gebrek aan handelen van stadhouders en koningen die daar niets tegen ondernamen. Dit onderzoek bevestigt dat. Maar u voegt daar nog meer aan toe. U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund, inclusief instemming met het neerslaan van verzet. Daarmee droegen zij medeverantwoordelijkheid voor het voortbestaan ervan. Vanaf de regeerperiode van mijn grootmoeder kantelde dit beeld. De koningin Juliana en koningin Beatrix ontwikkelden een uitgesproken engagement met postkoloniale gemeenschappen. Ook dat laat u zien. Maar in de eeuwen ervoor ondersteunden stadhouders en koningen het koloniale systeem, inclusief uitbuiting en geweld. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Het waren toenertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt, ook al ben ik 3 generaties later. Ik weet dat er op dit moment velen met ons meekijken die de doorwerking van het slavernijverleden anno 2026 nog voelen en de pijn met zich meedragen. Ik voel me zeer met hun verbonden. Ik omarm de resultaten van uw onderzoek. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst. Die overtuiging loopt als een rode draad door mijn leven en mijn koningschap. Het initiatief tot dit onderzoek past in dat kader. We moeten ons bewust zijn van onze eigen geschiedenis om ervan te kunnen leren en samen verder te kunnen gaan. We weten dat de gevolgen van kolonialisme en slavernij in de samenleving van vandaag nog steeds voelbaar zijn. Discriminatie en economische uitbuiting zijn helaas aan de orde van de dag, ondanks artikel 1 van onze grondwet. Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen. Ik blijf mij, samen met de koningin, inzetten voor verbinding, heling en verzoening. Het historisch perspectief dat u biedt is daarbij van essentiële waarde. Nogmaals mijn oprechte dank voor uw diepgravende werk.
2: Koning Willem-Alexander, in de reactie op het rapport over het koloniale verleden van de Oranjes, onverbloemd en indringend, zo noemt de koning het. We gaan naar Bo Heimensen, die heeft meegeluisterd, reageerde op dat onderzoek, de koning dus. Bo Heimensen in Leiden, hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie leidde dat onderzoek. Wat bedoelt hij als hij zegt dat de Oranjes steun hebben uitgesproken aan het kolonialisme?
0: Ja, hij zegt dat de Oranjes hoe dan ook betrokken waren bij het kolonialisme, zonder twijfel. En dat geldt ook voor hun opvattingen over de slavernij. De voorgangers van koning Willem-Alexander hebben niet alleen weggekeken, ze hebben er niets tegen ondernomen en ze stonden dus ook achter het koloniale beleid. In één van de boeken en ook in zijn citaat staat er: alle stadhouders, koningen en koninginnen tot en met Wilhelmina waren overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme en het belang ervan voor Nederland. Maar let wel, er staat ook: het blijkt dat Nederland ook zonder de Oranjes een koloniale mogendheid was geworden. Dat is over de invloed. Volgens de onderzoekers uitte dat kolonialisme bij de Oranjes zich onder meer in het aanstellen van bedienden, het opbouwen van collecties, waardoor ze dus meer prestige hadden en wellicht ook wel plezier, zei Gert Oost-Indie.
2: En hebben de Oranjes ook verdiend aan het kolonialisme?
0: Ja, maar ik moet erbij zeggen, minder dan wij misschien hadden verwacht. Want ze hebben eraan verdiend. Daarover is nu meer duidelijk geworden. Er is 500 miljard aan hedendaagse euro's aan verdiend. Omgerekend dus. En daarbij was de VOC en Nederlands-Indië cruciaal. Maar wat in eerste instantie wel werd vermoed voor dit onderzoek, maar nu dus niet zo blijkt, is dat aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij ze vrijwel niets hebben verdiend. Dus dat is echt anders en dat is ook nieuw uit dit rapport.
2: Ja, omdat dat de lukte niet goed, hebben we daar straks gehoord.
0: Nou, ze wilden het wel, maar het lukte niet. Ja,
2: het lukte niet, ja. Merkwaardig. Ja. Nou heeft onderzoeker Henk de Velde, een van de vier onderzoekers, gememoreerd dat koningin Juliana bij haar aantreden in 1948 een andere kijk bleek te hebben op het kolonialisme vergeleken met haar voorganger.
1: In 1948, de tijd dus van de Indonesische onafhankelijkheid, volgde koningin Juliana Wilhelmina op. Zij lijkt het volstrekte tegendeel van haar moeder, die het meest imperialistisch dacht van alle Oranje vorsten. Juliana dacht heel anders. Als pacifiste moest ze niets hebben van het geweld van de koloniale oorlogen en maakte zij zich de vreedzame denkwereld van de ontwikkelingshulp eigen.
2: Er is lang gestudeerd, of nou ja, een paar jaar heeft die studie toch geduurd, op initiatief van koning Willem-Alexander. Hoe opvallend zijn nu de resultaten?
0: Nou ja, heel veel wisten we eigenlijk al. Hè. We wisten al dat de Oranjes door en door betrokken waren. Dat waren ook de letterlijke woorden van Gert Oost-Indie in 2022... toen koning Willem-Alexander vroeg om dit onderzoek. Maar het is nu voor het eerst echt goed in kaart gebracht. En we zien ook dat de Oranjes er wel degelijk van hebben geprofiteerd. Hè. Dat zei ik al, prestige. En ja, het is dus een lijvig rapport, 5 boeken. En er zijn wat dat betreft dus geen grote lijken uit de kast gekomen, als je dat zo zou kunnen zeggen. Maar Gert Oostindie benadrukt het belang van dat de feiten nu aan het licht zijn gekomen, dat ze op tafel liggen. En ja, dat zorgt er ook weer voor dat we daarover weer in dialoog kunnen komen. En het Koninklijk Initiatief tot het onderzoek, dat staat zo ook in de boeken geschreven, is in zichzelf al een begin van herstel van historisch onrecht.
2: Ja, de koning die zei het is onverbloemd en indringend. Hoe zou je zijn reactie kunnen samenvatten? Hij was de opdrachtgever voor het onderzoek.
0: Ja, hoewel Gert Oostindie niet wil dat we dat opdrachtgever noemen. Hij zegt het is geen opdracht, daar was ik nooit aan begonnen. Het is een verzoek wat hij heeft gedaan. En koning Willem-Alexander laat hiermee zien dat hij belangrijk vindt dat het nu op tafel ligt. Dat is iets uitgezocht. Hij zegt we moeten ook naar het verleden kijken om het heden te begrijpen. En daarom is hij er ook echt dankbaar voor. Die dank heeft hij ook uitgesproken. En hij heeft inderdaad weer genoemd dat tegendraads leiderschap ontbrak door de Oranjes en dat het dat diep raakt. En dat hebben we hem al eerder horen zeggen, maar dat heeft hij ook vandaag hier weer benadrukt.
2: Bo Heimensen in Leiden. Ander nieuws. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitair Ziekenhuis in Leiden één patiënt opneemt die besmet is met ebola. Dat is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. En dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS. Dat is iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. Een Palestijnse student uit Maastricht die had opgeroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober... wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niks met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit.
19: Het NOS-journaal.
2: Demonstraties in Frankrijk opnieuw. Frankrijk, daar gaan scholieren de straat op. Ze demonstreren voor meer geld voor het onderwijs. En net zoals de afgelopen dagen zijn daar ook weer incidenten. Buitenlandredacteur Jelle Baars, is net zo extreem als gisteren?
3: Dat is nog lastig te zeggen. Gisteren was eigenlijk de heftigste dag tot nu toe. Maar in onder meer Straatsburg zijn vandaag rellen uitgebroken. En we zien op video's dat straatmobilair hekken door de lucht gaan. En ook de politie reageert daar weer op met traangas. En ook in Parijs zijn vandaag weer brandstichtingen geweest. Er zijn twee deuren van scholen in de fik gegaan.
2: En dan zijn er ook gesprekken. Organisaties gaan namens de scholieren in overleg met de regering. Wat is daarover bekend?
3: Nou, er is over bekend dat er vanmorgen al twee overleggen waren. Om 9 uur zat de minister van Onderwijs met de personeelsvakbonden. En om 11 uur was hier een overleg met de oudervereniging. En later vandaag om 2 uur heeft hij ook weer gesprekken met scholierenverenigingen. En vandaag heeft de minister ook opgeroepen om ouders van de kinderen thuis te houden. Want hij zegt, die kinderen lopen gevaar op straat.
2: Ja, in Frankrijk dus. Meer geld willen ze voor onderwijs. In België willen ze dat ook.
3: Ja, in België zijn gisteren ook ongeregeldheden uitgebroken. En vandaag zijn de scholen in Luik dicht. Wat er gisteren is gebeurd, actievoerders gooiden projectielen naar de schoolgebouw en naar de politie. En ook een directielid van de school werd aangevallen. En in totaal zijn daar nu 6 mensen opgepakt.
2: Ja, onrust dus in het onderwijs, ook in België. Buitenlandredacteur Jelle Baars, dankjewel. Het is inmiddels 12:12. U krijgt het weer nog. Droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later zon en ook dan een graad of 20.
19: NPO Radio 1. Avrotros.
21: Het onderzoek naar de Oranjes en het koloniaal verleden is voltooid. De koning heeft gesproken. Ja, en wat betekent dit nu, Tom Bolhuis?
4: Ja, we praten erover met Linda Nooitmeer, voormalig voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Met journalist en historicus Daniela Hooghiemstra. En met Nahavi Hoop, ze is Surinaamse. En zij zoekt ook naar wat voor haar de waarde is van die bevindingen in die 5 dikke boeken.
21: De Oranjes en het lastige verleden.
20: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
21: Koning Willem-Alexander reageerde dus zojuist op het onderzoek dat vandaag is gepresenteerd naar de rol van de Oranjes bij het koloniale verleden. Ongemakkelijk noemde hij het onder meer. Linda Nooitmeer en Daniela Hooghiemstra, we introduceerden u beiden al. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
21: Fijn dat u bij ons bent. Ja, we hebben geluisterd. U hebt geluisterd, mevrouw Nooit Meer. Hoe was het voor u om de koning net te horen?
5: Nou ja, hier is lang op gewacht. Het onderzoek is al eerder aangekondigd. En ik was benieuwd naar de uitkomsten en hoe de rijkwijde van het onderzoek. Nou, wat we gehoord hebben, is dat niks onbesproken of ononderzocht is gebleven. En hoe luister ik daarnaar? Nou, wat ik het mooie vond, het belangrijkste vond, is dat de koning het woord doorwerking heeft genoemd. Mm-hmm. Doorwerking in relatie tot de positie van de gemeenschap. En eigenlijk aangeven dat de gevolgen van doorwerking, economische uitbuiting en discriminatie zijn. En in dat licht vind ik dat een van de belangrijkste conclusies.
21: Dat erkend wordt? Of, want hij zei ook van ja, ik neem dit mee, hè, hoe ik bezig ben met het heden en met de toekomst. Dus het feit dat het benoemd is, dat al. Want ja, hij zei niet wat hij er verder mee gaat doen.
5: Nou, dat is de volgende stap. Mm-hmm. Ja. Kijk, we beginnen met het start met de erkenning. En als een van de belangrijke conclusies is dat economische uitbuiting en discriminatie gevolgen zijn van die doorwerking, dan kan het niet anders dat ook opvolging krijgt. Ja. Dus ik had wel heel graag dat nog willen horen, maar wellicht dat er nog komt.
21: Ja, er is, om maar even een narratief van enige tijd geleden te gebruiken, nog steeds geen punt gezet, die komma. En u zegt dat kan in feite ook hoop geven, want ja, dan gaat men ermee verder.
5: Ja, en natuurlijk kunnen we daar ook suggesties in geven. Uh-huh. Ik wil, want uiteindelijk, wat de koning ook gezegd heeft, is dat heel duidelijk blijkt dat het koningshuis betrokken geweest is bij kolonialisme en slavernij. Het werd dus gewoon actief ondersteund. Dat betekent dus ook dat dan daarmee ook helder is dat het systeem van slavernij, dat een economische een fundament had, een economische invalshoek had. Als je dan daarna tot conclusie komt van er moet sprake zijn van leiderschap, er moet opvolging plaatsvinden, dan kan ik me goed voorstellen dat we dat ook langs de economische lijnen doen. Ja.
21: Mevrouw Hoogiemstra, wat mevrouw Nooit Meer ook aangeeft, is dat er ook werd gezegd van ja, het was een systeem, dat kolonialisme. Ook zonder het Koningshuis functioneerde dat systeem wel. Hè. Het Koningshuis heeft er meer aan gehad dan andersom. Ook een beetje van ja, de kinderen van onze tijd. Het was er nu eenmaal.
6: Wat ik interessant vond, was eigenlijk het verschil tussen de transatlantische slavenhandel, dus die van uit de 17e eeuw. En de eigenlijk Nederlands-Indië. Dus daar is wel een groot verschil. En daar is ook een verschil in hoe ons land bestuurd werd. Want in die eerdere periode ging het om de stadhouders. Terwijl vanaf 1814, als dus die koloniale tijd in Indië heel lucratief. Dan hebben we Willem I. En koning Willem I kun je natuurlijk wel echt zien als een voorloper van Willem-Alexander. Terwijl dat van de stadhouders eigenlijk wel moeilijker te zeggen is. Het is ook het is eigenlijk meer een zijtak, hè, van de Oranjes, dus genealogisch gezien. Uh-huh. Maar Willem I is echt een directe voorvader ten eerste. En ten tweede is dat ook het moment waarop toch wel ons land begint te lijken op wat we nu zijn. En dat kolonialisme in die tijd was dus ook echt een beleid. Dat was dus, terwijl in die tijd daarvoor, ja, was het een soort kleine elite die eigenlijk op eigen risico en eigen mm-hmm. initiatief profiteerde van die mogelijkheden daar. En daar dus allemaal verschrikkelijke dingen ook aanrichtte.
21: Maar toen had de koning ook meer invloed op het beleid.
6: Koning Willem I, die heeft dus echt een koloniaal beleid gevoerd. En dat is ook die hele eeuw doorgegaan. Daar kun je toch wel zeggen dat echt een rol heeft gespeeld. In de welvaart van van Nederland. Ik denk dat onze belastingen lager geweest zouden zijn als wij dat koloniale beleid niet gevoerd hadden. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland. Dat geldt eigenlijk voor de meeste Europese landen.
7: Wat bedoelt u dan met de belastingen?
6: Nou, dat onze rijksbegroting dus echt profiteerde van die slavernij. En dat dat dus een nationaal beleid was. Vanaf dat moment waren wij ook, zeg maar, een wat later de moderne nationale staat zou worden. Terwijl dat was de republiek, was dat nog niet.
7: Wat is de betekenis dat we dit nu weten, dat het is opgeschreven, mevrouw Hooghiemstra?
6: Ja, ik denk dat het ja, toch wel verhelderend is. Ik vind wel dat je altijd moet oppassen om met de waarden en normen van nu te gaan terugkijken naar die tijd. Je moet het echt in de context zien. Ik bedoel, zeker in de 17e eeuw.
8: Daar ben ik het niet mee eens. Mag ik daarop reageren?
7: Zeker, mevrouw Nooitmeer.
8: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, wat de geschiedenis ook uitwijst, en dat heeft niets te maken met dit onderzoek naar het Koningshuis, is dat er al in 1685 ook een beweging was om het systeem van slavernij aan de kaak te stellen en te stoppen. En ik zou ook gewoon in overweging willen brengen dat aan de kant van de nazaten en aan de kant van de tot slaafgemaakten toen de tijd het eigenlijk totaal niet relevant is wat de normen waren van die tijd. Wat in die tijd eigenlijk vanaf 1452 ingezet is, is de dehumanisering van mensen met Afrikaanse roots. Met gevolgen die we nu nog steeds merken, intergenerationeel. Dus om
6: ja, ik bedoel ook niet, het is niet mijn bedoeling om het daarmee goed te praten. Zeker niet. Het is natuurlijk niet een kwestie van, nou, dan vinden we het ook niet erg. Maar het is om te begrijpen.
8: Het benoemen een beetje gek.
6: Nou ja, dat is ook weer niet zo gek. Want kijk, als er een algemeen idee is dat mensen niet gelijk zijn. Hè, wat dus zeker voor de Franse Revolutie was dat gewoon toch een heel algemeen idee. Dat je niet gelijk geboren werd. Dan vanuit daar geredeneerd is slavernij wat dichterbij. Dan wanneer je redeneert zoals wij nu. Dat we allemaal gelijk geboren worden. Dus dat zijn toch verschillende mentaliteiten. Die je denk ik wel moet om te begrijpen.
7: We worden meegenomen in de zienswijze van toen, benadrukt u, mevrouw Hooghiemstra en mevrouw Nooitmeer. U zegt van ja, maar dat kan op geen enkele manier een vergoeilijking zijn voor wat er is gebeurd.
6: Nee, maar het is ook
8: nee, en zeker niet. Ja. Maar ook, maar ook zeker niet, omdat heel specifiek met de Bijbel in de hand legitimiteit is gezocht om mensen met Afrikaanse roots tot slaaf te maken. Dus het was ook geen toevalligheid dat mensen met Afrikaanse roots tot slaaf gemaakt werden. Mensen uit Sub-Sahara-Afrika. Dat is ook het beleid geweest. Dus dan kun je dus niet zeggen.
6: Nee, dat was ook al heel
8: dat met
6: lang
8: de toen heersende opvattingen. Ja. We nu kijken naar toen. Toen was het al het beleid. Als je mensen tot slaaf wil maken, dan moet je kiezen voor mensen uit Sub-Sahara-Afrika. Want die hebben we gereduceerd tot vee. Ja.
7: Mevrouw Nooitmeer, wat zou dit, wat zou het resultaat moeten zijn van als wij dit werk tot ons nemen? Wat moeten wij daarvan meenemen nu?
8: Wat we daarvan moeten meenemen is ten eerste geweldig dat het moreel leiderschap is getoond. Want het is natuurlijk niet gemakkelijk om dit dossier zo bij de horens te vatten. Dus nu ligt alles op tafel. Hetgeen de koning gezegd heeft dat de doorwerking nu nog zichtbaar is en voelbaar is, dat is iets wat we moeten meenemen. De volgende vraag is, hoe gaan wij dan als gemeenschap, hoe gaan we onze samenleving daarin vormgeven? Ja. En dat betekent dat alles wat heeft geleid tot deze ongelijkheid, die achterstanden, dat we als samenleving de taak hebben, de verantwoordelijkheid hebben om die het hoofd te bieden. Mm-hmm. En laat vandaag dan ook heel specifiek wederom de eerste stap zijn. Want nu is het de vierde keer dat we zeggen, dit is geen punt, maar een komma. Het zal gewoon heel erg mooi zijn dat nadat de koning vergiffenis heeft gekregen in Suriname, nu dit onderzoek dat dit onderzoek is afgerond. Nu we weten wat de rijkwijde is, dat we gewoon verder gaan. En dat we ervoor zorgen dat we echt die samenleving opbouwen. Met inachtneming van de ongelijkheden die we nu hebben.
7: Zeker. En hoe neemt u het mee, mevrouw Hooghiemstra, tot slot?
6: Ja, ik zie het vooral als... Ik vind het erg goed dat er echt goed historisch onderzoek gedaan is. En dat je dus probeert om de feiten te achterhalen van wat er in verschillende periodes gebeurd is. En ja, ik ben dus van mening dat je dat de morele bril van nu daarmee altijd vaak dat vaker in de weg zit dan dat je daar iets aan hebt. Ja. Dus, maar ik vind het vooral erg goed dat we nu deze studie hebben en dat we in ieder geval weten wat er gebeurd is. Dat vind ik erg belangrijk.
7: Nou, ik denk dat we daarover eens zijn. Dank u wel, historicus Danielle Hooghiemstra. En dank Linda Nooitmeer, voormalig voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.
20: Eén Vandaag.
7: En hier in de studio is Nahawi Hoop, journalist bij Eén Vandaag, collega. Fijn dat je hier bent. Van Surinaamse afkomst. Je bent veel bezig ook met de geschiedenis van je land, gemeenschap. Vanochtend hebben we ook gesproken over wat er vandaag in Leiden allemaal is gebeurd. Je hebt ook gekeken naar de toespraak van de koning. Hoe heb jij dat ervaren?
10: Goeie vraag. Ik moet eerlijk zeggen, het is me nogal wat. Ja? Ik stond vanochtend op en ik had eigenlijk niet per se het heel veel weet dat dit vandaag naar buiten zou komen. En nu heb ik inderdaad gekeken naar de toespraak van de koning. En ik vind in ieder geval wel heel mooi dat hij emotie toont. Dat hij het heeft over de geschiedenis van zijn familie. En hoe dat doorwerkt in de maatschappij vandaag. Ik had een beetje het idee dat het bij hem misschien een gevoel, een klein beetje een soort van schaamte misschien is. Dat het gevoel wellicht is. Mm-hmm. En ik denk aan de andere kant, voor iemand als mij is het meer een gevoel van pijn. Dat je weer herinnerd wordt aan een pijnlijk verleden. Maar nogmaals, ik vind het een mooi begin.
7: Ja, het was een beetje een dag als alle anderen. En toen in één keer bleek dat dit er was vandaag. En word je weer heel erg geconfronteerd met eigenlijk alles waar je van doordrenkt bent. Is het dat een beetje ook? Bedoel je dat ook met de pijn?
10: Ook de hoogleraar en mevrouw Nooitmeer, die ik zo net ook heb meegeluisterd. Ja. Dat je... er is zoveel over te zeggen en er zitten zoveel gevoelens omheen. Ja.
11: Was er voldoende erkenning ook? Voel je ook erkend door wat hij verteld heeft?
10: Ik denk dat ik spreek dan even voor mezelf. Mm-hmm. Ik heb niet per se erkenning van de koning nodig om gevoelens te hebben over wat er met mijn voorouders is gebeurd. Ja. Het is mooi dat hij dat doet, maar ik weet natuurlijk al een groot deel van deze geschiedenis, omdat je daar al heel jong, als je een Surinaamse afkomst hebt, of misschien Indonesische afkomst, of Caribische Afrikaanse achtergrond, dan word je daar al vrij vroeg mee geconfronteerd. Dus de erkenning heb ik denk ik niet per se nodig, maar het is wel goed dat het wordt gedaan.
11: Wat heb je iets nieuws gehoord ook? Iets wat je nog niet wist?
10: Ik was me er niet van bewust hoe dat... onderling qua generaties in de Oranjes ging. Hoeveel ze daar wel of niet bij betrokken waren, daar was ik me niet van bewust, nee.
7: Maar dat is dus, dat komt nu naar buiten. We moeten allemaal die dikke boeken nog lezen, hè?
10: Ja.
7: Trouwens, maar we hebben wel een idee nu wat er door de toespraken van vanmorgen, wat er zo'n beetje in staat. En je zegt, je krijgt het toch wel mee. Je hebt de koning niet nodig. Je hebt misschien het onderzoek ook niet nodig om te weten wat het voor jezelf betekent. Zou het dan wat veranderen voor je?
10: Dit onderzoek? Ja. Ik denk alleen als er inderdaad daarna nog een vervolg is. In de zin van, wat gaat er nu gebeuren in de maatschappij om die achterstand voor zwarte mensen, mensen van wie de voorouders tot slaaf zijn gemaakt, wat gaan we daarmee doen? Ja. Op economisch gebied, op sociaal gebied, hoe gaan wij daar op vooruit als dit onderzoek is gedaan.
7: Mm-hmm. Ja, want wat zou je nodig hebben? Want we maakten al de grap van een half miljard hebben ze eraan verdiend. Ja. Geef die half miljard dan maar ergens aan. Wat zou er nodig zijn? Wat zou je van de koning eventueel nog willen? Of om dingen te veranderen?
10: Ja, dat is denk ik moeilijk te zeggen. Ik bedoel, ik denk niet dat het verkeerd is om de 500 miljard in ieder geval terug te geven. Maar ik denk dat er wel meer voor nodig is. Wat ik net zeg, ook op sociaal economisch gebied, op de status die zwarte mensen in de maatschappij hebben. Ik denk niet dat dat alleen met geld op te lossen is. Ik denk dat daar ook wij als maatschappij daar iets mee moeten gaan doen. Meer mogelijkheden. Want die achter is natuurlijk geboren met een idee dat zwarte mensen minder zouden zijn dan andere mensen van een ander ras. En om dat gelijk te trekken, denk ik niet dat dat alleen maar kan met geld. Maar ook met hoe we de houding die we als mensen tegenover elkaar hebben.
7: Ja. Vond je het een belangrijke dag in die zin? Of zeg je van nou ja?
10: Ik denk dat de belangrijke dag is wanneer we echt kunnen zien en voelen dat er verandering in de maatschappij aankomt. Ja.
7: Dankjewel dat je met ons wilde praten. En Nahawi Hoop, journalist bij 1 Vandaag.

0: Gracie Abrams, that's so true. En zometeen in een vandaag scholieren en studenten de straat op in Frankrijk. Ook vandaag gaat het er weer ruig aan toe daar. Nu het nieuws.
1: NPO Radio 1.
0: Jan van der Putten.
2: Het Nederlandse Koningshuis heeft het kolonialisme eeuwenlang gesteund en er flink aan verdiend. Dat zegt de commissie die jarenlang onderzoek deed naar het verleden van de koninklijke familie. De Oranje steunde ook de slavernij zolang die bestond. Al verdienden ze daar vrijwel niets aan. En dat was niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte, blijkt uit onderzoek. Het Koningshuis verdiende wel veel aan de handel van de VOC en later aan Nederlands-Indië. Gert Oost-Indië, die aan het hoofd stond van het onafhankelijk onderzoek, zei er dit over.
3: Het financiële profijt dat de Oranjes trokken fluctueerde in de loop van de tijd sterk. Het was vooral in de 19e eeuw zeer substantieel, in de orde van een half miljard hedendaagse euro's. De VOC en later Nederlands-Indië waren cruciaal. Aan de transatlantische slavenhandel en de Caribische slavernij daarentegen verdienden de stadhouders en koningen vrijwel niets. Evenmin aan de Aziatische contractarbeid die daarop volgde.
2: En tot en met koningin Wilhelmina hadden de Oranjes nooit kritiek op het kolonialisme. Wel hadden ze volgens de commissie maar weinig invloed op het beleid erachter. 3 jaar geleden, toen bood koning Willem-Alexander excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Het onderzoek naar het koloniale verleden kwam er ook op zijn verzoek en hij heeft het zelf betaald. In zijn toespraak wees onderzoeker Oost-Indië ook op het verband tussen het Koningshuis en de koloniale geschiedenis.
3: De koloniale geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland sinds 1600. Met inbegrip van het eigenbelang, het geweld, het racisme en de schade van dien tot op heden. Dat verleden strookt geenszins met een rooskleurig nationaal zelfbeeld.
2: Onderzoeker Oost-Indië. Na zijn presentatie gaf koning Willem-Alexander een speech. Hij noemde de bevindingen onverbloemd en indringend.
4: Ik weet dat er op dit moment velen met ons meekijken die de doorwerking van het slavernijverleden anno 2026 nog voelen en de pijn met zich meedragen. Ik voel me zeer met hun verbonden. Ik omarm de resultaten van uw onderzoek. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen, maar kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.
2: Voor Willem-Alexander is het rapport belangrijk voor zijn werk als koning, zegt hij.
4: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen. Ik blijf mij, samen met de koningin, inzetten voor verbinding, heling en verzoening.

0: Het historisch perspectief dat u biedt is daarbij van essentiële waarde. Nogmaals mijn oprechte dank voor uw diepgravende werk.
1: Het onderzoek dus naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland. Conclusie: de Oranjes hebben eeuwenlang uitgesproken steun verleend aan het kolonialisme en daar ook aan verdiend.
2: Dankjewel Jan. Voor het verkeer naar Erik Evengroen.
3: Ja, er zijn een paar files die opvallen op dit moment. Om te beginnen de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kwartier oponthoud. Er staat daar 4 kilometer file. Een vrachtwagen heeft een lading graan verloren op de A2. Dat gebeurde vanaf de Belgische grens naar Maastricht. Voor Gronsveld is de weg op dit moment dicht voor opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Beest 9 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook al druk op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
4: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
2: Ja, brandstichting, vuurwerk, politieagenten die worden belaagd. Het is de laatste dag in Frankrijk enorm onrustig op straat door massale onderwijsprotesten. Daar begon het mee. We hoorden net al hoe dat eraan toe gaat. Tom, wat is er dan precies aan de hand?
5: Ja, vooral in de Franse steden is het onrustig. Duizenden scholieren en studenten uit het onderwijs zijn de straat op gegaan. Ze voeren actie tegen van alles. Schoolgebouwen waar al jaren onderhoud nodig is. Klassen die veel te vol zitten en tekorten aan leraren. En die protesten gaan er bepaald niet rustig aan toe. Je hoorde het net al. Alleen die van gisteren, daar werden er al ruim 1900 mensen aangehouden. De schade loopt in de miljoenen. Ja, vanmorgen doken wij in verschillende groepsapps en netwerken en hebben contact gezocht met Nederlanders in Frankrijk.
2: En dat is gelukt. We hebben contact met Jorn Lucassen, studeert momenteel Franse taal en literatuur in Montpellier. Dag Jorn.
6: Goedemiddag, ja, ik spreek met Jorn.
2: Ja, dag. En in Parijs, daar treffen wij Felix, die studeert. Felix Horlogerie.
7: Hoi, ja, met Felix.
2: Ja, dag. Dat horlogerie, dat klinkt heel rustig. Je ging de straat op en toen hoorden we het geluid van het filmpje dat we net hoorden. Die opname heb jij gemaakt, want je was bij een van die protesten in de straat van jouw school. Vertel eens wat je daar zag. Wat gebeurde er?
7: Ja, in de ochtend kwamen allemaal jongeren naar de school met protestborden en kliko's. En daarmee werd de hoofdingang geblokkeerd. En al gauw werd daar vuur gesticht, brand gesticht. En er kwam veel politie en vuurwerk, zoals jullie hoorden.
2: Ja, en was dit van tevoren aangekondigd? Want je zei, ik kwam bij de school en dat gebeurde. Waren jullie daar al dagen mee bezig? Hoorde je dat al om je heen?
7: Nou, ik weet dat eergisteren was het, en gisteren was het aangekondigd. En gisteravond werd gezegd dat vandaag alle lessen gewoon weer door zouden gaan. Maar om 10 uur werden we toch geëvacueerd. Omdat de hoofdingang in de fik stond.
2: Mm-hmm. Ja, lijkt me best spannend.
7: Ja.
2: Ja?
7: Ja, was een grimmig sfeertje.
2: Ja, zeker. Laten we eens kijken in Montpellier. Jorn, want wat heb jij meegemaakt van de protesten daar?
6: Ja, de protesten hier zijn eigenlijk sinds maandag al bezig. Ook tegen Macron en extreem rechts. Maar toen steeds meer de middelbare scholen in de buurt ook. En toen deed de universiteit hier ook mee. En ik ging gisterochtend wilde ik rustig naar college gaan. Maar toen kwam ik aan en toen was er allemaal containers, dranghekken door de hoofdingang gevlochten. Dus niemand kon naar binnen en er was niemand. Dus toen we gewoon koffietje gaan doen.
2: Oké, je bent niet mee gaan protesteren?
6: Nee, ik voel me hier toch vooral nog toeschouwer. Misschien over een paar maanden.
5: Ja, maar wat is het terecht dat ze demonstreren? Is het echt zo slecht geregeld daar in Frankrijk met het onderwijs?
6: Nou, dus ik sprak verschillende Franse mensen hier, Franse vrienden van me. En die zeiden dat ze, die waren zelf ook gegaan. En die zeiden wel dat ze het terecht vonden ook. Ze zitten nu op de universiteit. Dat is wel beter dan het middelbaar onderwijs. Maar die zeiden dat ze ook, ja, hun scholen waar ze zaten, heel vol. Heel klein, altijd warm, zelden airconditioning. Zulke dingen. Maar ook op de universiteit even goed, hoor.
2: Ja, want Felix, wat hoorde jij daarover in Parijs om je heen?
7: Ja, ik heb ook inderdaad wat Franse vrienden. En ze zijn echt goed boos. Omdat inderdaad het budget veel te laag is. En dat het gebouw zelf wat verouderd is. En de werkdruk veel te hoog is. Dus ja, als je dan zo in de ochtend bij dat protest bent, je merkt wel dat er dat de woede best hoog, best diep zit.
2: Begrijp jij het dan ook?
7: Ja, als ik het zo naast het Nederlands onderwijssysteem leg, dan begrijp ik het enigszins wel. Ze beginnen hier veel eerder en eindigen veel later. En het is allemaal wat minder geregeld.
2: Mm-hmm. Maar ja, dat dan een protest, Jorn, zo uit de hand loopt, dan ja, ik kan me voorstellen dat je daar wel van staat te kijken dan.
6: Ja. Ja, nee, zeker. En ik heb het gevoel, en dat zeiden de mensen om me heen ook, van nou, het begon echt tegen het onderwijssysteem, maar toen in de eerste dagen van het protest was ook echt veel geweld van de politie richting scholieren, middelbare scholieren, dus minderjarig ook, 16, 17 jaar oud. En ja, daar werd ook weer hard op ingehaakt van, nou, als er geweld is, dan een spiraal naar beneden, dan escaleert dat toch wel.
2: Mm-hmm. Nou, hoe denk jij, Felix, in Parijs, dat het de komende dagen verder gaat?
7: Ja, dat is lastig te zeggen, maar ik weet wel dat er voor volgende week weer iets gepland staat. Want ik dacht volgende week dinsdag dat er weer een protest gepland staat. Maar ik denk misschien dat na het weekend, ik denk dat het wel weer door zal gaan.
2: Mm-hmm.
7: Ja. Er is nog niet uit gesprekken, is er nog niet iets gekomen.
2: Ja, dus
7: daar zijn ze ook wel een beetje klaar mee.
2: Ja, dus er staan nog wat onrustige dagen jullie daar te wachten in Parijs en in Montpellier. Dank jullie wel, Jorn Lucassen en Felix. Ja, het gaat niet goed met Tineke. Dat is de moeder van onze verslaggever Joris Kreugel. Tineke brak haar heup in april. Ze werd geopereerd, revalideerde daarna 6 weken in een verzorgingstehuis. En deze week hoorden we hoe Joris, zijn broer Bas en Tineke's zus op zoek gaan naar de juiste zorg voor Tineke. Kan ze nog wel zelfstandig wonen? Nou, dat valt toch tegen. Joris maakte elke dag een ommetje met zijn moeder om maar een beetje in beweging te blijven.
4: Ik kwam gisteren in het dorp ook nog een mevrouw tegen die is mager geworden. Dus het valt wel op.
8: En wat dacht je toen?
4: Shit, dacht ik. Maar ik vind het wel goed zo. Ik wil niet meer afvallen. Nou ja, ik heb een broodje gegeten nu. En ik heb nog een broodje liggen. En ik heb nog eten liggen voor vanavond. Dus dat komt wel goed.
8: Want wat weeg jij nu, denk je?
4: 49 kilo.
8: 49?
4: Ja.
8: En wat woog je dan?
4: 55.
8: Zo, ik doe even 3 jassen vrij.
4: Wil jij hier nog eventjes zwegen?
8: Ja, dat is ook wel van plan.
4: Lekker hoor, Joris.
8: Denk je als je zo'n beetje kijkt dat je het aan kan, alleen thuis?
4: Ik hoop het, want je bent nog steeds om me heen geweest.
8: Nou, misschien moet je ook wat meer dingen zelf doen.
4: Ja, als jij bij me bent, dan voel ik me veilig.
8: Lekker tv kijken, man.
4: Ja.
8: Maak een kopje koffie. Ja.
9: Veiligheidsregio, Eva Kerkhoven staat.
8: Dag. Ze is de afgelopen dagen, of zeker gisteren, was ze niet goed. Naar de dokter geweest. Bloed is geprikt. Dat horen we overmorgen. Mijn tante, haar oudste zus, is over. En is ook blijven slapen.
4: Beetje chocolaatje erbij?
10: Nee.
4: Een kokje?
10: Nee.
4: Koel helder water. Ik heb een broodje gegeten vanmiddag in het ziekenhuis met Bas.
10: Oh.
4: Broodje kaas. Dan roept hij weer een kroket. Ik zeg, moet er niet aan denken. Een kroket.
10: Je hoeft niet veel te eten, maar je moet wel met een zekere regelmaat moet je wel wat eten.
8: Ik ben net even met mijn moeder naar de dokter geweest. We zijn inmiddels een paar weken verder. Maar het gaat nog steeds niet echt heel erg geweldig.
11: Maandagochtend om 9:50 gaan we bloed prikken. En dan gaan we ook kijken of ze eventueel nog bloed aan moeder heeft.
8: Ze zegt niet dat ze benauwd is.
11: Ja, dat is het ook niet.
8: Zo, heb je een beetje nagedacht ook?
4: Ja.
8: Ja?
4: Of ik hem wel laten opereren of niet. Ik denk het niet hoor. Niet opereren. Ga ik er alleen maar op achteruit.
8: Ja.
4: Ik zit er gewoon dan een punt achter. Het is niet anders.
8: Ik vind het erg.
4: Een beetje. Ik zal jullie missen.
8: Ja.
4: Ja. Ik ben zo zwak, joh.
8: En binnen een week tijd is behoorlijk achteruit gegaan. Bloed laten prikken. Nou, ze heeft de leverwaarde zijn niet goed.
12: Op naar het ziekenhuis. Ja. Zit je goed?
13: Ja, ik vind alles goed.
12: Oké. Vind je het spannend?
13: Ja. Het gaat over je leven.
12: Dag, huis.
13: Nou, lieve oude woning. Ik vind dat een mooi liedje ook. Wil ik al Betty. Dag, huis. Dag, lieve oude woning.
12: Lieve mama, en uiteraard ook natuurlijk nog steeds papa ook. Dank voor de liefde, de warmte, het vertrouwen, alle herinneringen die jullie ons hebben gegeven. Ik hou van je. Je hebt het meer dan fantastisch gedaan.
14: Allemaal oude VHS-banden in de container. We zijn het huis aan het leeghalen van mijn moeder. Want ze is overleden 5 weken geleden. Ik ga richting haar appartement, daar is mijn broer. Ze had 2 keer een bloedonderzoek gehad. En dat was niet goed. Moesten we 's maandags naar de specialist. En toen zei hij van nou, met mooie woorden. Mevrouw Kreugel, het is afgelopen. En vanaf dat moment komen we thuis. Ze stort compleet in. Ze gaat op bed liggen. Komt op een gegeven moment ook thuiszorg. En binnen 5 dagen was ze overleden. En ik ga nu het huis in, daar is mijn broer bezig. Het is wel behoorlijk ontruimd.
15: Wel leuk dat je al die briefjes van de terugvindt.
14: De boodschappenbriefjes, of waar ze was. Want daar haalden we de sleutel, mijn broer en ik. En dan gingen we naar binnen toe. Even naar de boekwinkel staat hier. Ik ben bij Joris. Ik ben bij tante Louise. Moet ze niet telkens te schrijven. Dat ze op een rijtje liggen. Ontzettend handig, hè?
15: Super handig, ja.
14: Ja.
15: Ook sinds de val op de heup is het allemaal...
14: Ik heb
15: wel even een jasje uitgedaan. Ja. Kijk, dat is wel het begin van het einde.
16: Ik had wel verwacht dat ze bovenop zou komen.
15: Nou ja, weet je, ik ben blij voor haar dat er een einde is gekomen aan de lijdensweg.
14: Ze is 87 geworden, bijna 88. Ze heeft een goed leven gehad. En rustig ingeslapen. Een mooie uitvaart gehad.
15: Het is gezien.
14: Ik eindigde met You Always Look on the Bright Side of Life. Dat zong ze nog toen ze eruit liep. Uit het verzorgingshuis, toen ze zo blij was dat ze weer terugkwam.
15: Yeah.
17: Always look on the bright side of life. Da-dum, da-dum, da-dum, da-dum.
2: Tineke Kreugel, ze is 87 jaar geworden.

0: Feline featuring Melle, Remember Us.
1: Je mist één of misschien wel twee benen, maar je wilt net als ieder ander kunnen werken, kunnen sporten, kunnen leven. Voor verschillende activiteiten heb je verschillende soorten kunstbenen nodig. Maar zorgverzekeraars die vergoeden er vaak maar eentje. De Bibiomentel Foundation die zet zich in voor mensen met een lichamelijke uitdaging en vindt één kunstbeen ook te weinig.
2: De kinderen krijgen nu allemaal één been, een alledaagelijks been. En soms nog een slecht alledaagelijks been. Dus je moet je voorstellen dat jij in de één keer in de vijf jaar een paar klompen krijgt. Ja, dan kan je gewoon bijna niks. Je kan ook niet lekker lopen, dan krijg je alweer pijn aan je voeten.
1: Ja, dat zegt Edwin Spee, directeur van de stichting. Om duidelijk te maken hoe belangrijk die extra protheses zijn, vergoeden de stichting een sport of een waterbeen van 59 mensen. Ook dat van Sofia van 6 jaar. En Lorna Martina is de moeder van Sofia. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Mevrouw Martina, kunt u ons eens even laten kennismaken met Sofia? Wie is zij?
3: Zeker, dat kan ik. Sofia is een 6-jarige meisje met heel veel pit. Zij is geboren zonder haar scheenbenen en heeft met 10 maanden een amputatie moeten ondergaan van haar onderbenen. En sindsdien draagt zij protheses. Maar ze doet verder alles wat een normale 6-jarige ook doet. Ja. Qua school en toch wel proberen mee te gaan met de mainstream.
1: Mm-hmm. Ja. En ze heeft dus meegedaan aan dat programma van de BBL Mental Foundation. Waarom hebt u zich aangemeld of waarom hebt u meegedaan samen met Sofia?
3: De eerste instantie was het omdat je toch wel met gelijkgestemden wil praten, wil overleggen hoe en wat en wat je kan verwachten. Want in principe zijn het kinderen en jongvolwassenen uit verschillende categorieën en leeftijdscategorieën. En ook omdat in het begin was het best wel moeizaam met protheses. Ja. En de vergoeding ervan en waar moet je nou zijn. Dus vandaar.
1: Mm-hmm. Ja, want hoe ging het? U zegt het was moeizaam met protheses. Want ineens is dit aan de hand. Dan moet je er ook wat op bedenken. Je wordt er denk ik een beetje bij geholpen. Maar hoe is dat bij haar gegaan?
3: Ik was zwanger van Sofia tijdens de corona. We weten allemaal wat voor een periode dat geweest is. Ook qua zorg. Mm-hmm. Maar goed, bij de geboorte van Sofia wisten we echt pas hoe groot de schade eventueel zaakjes zou zijn. Mm-hmm. Daarna dan word je verwezen naar in onze situatie Rijndam. Daar werkte het Erasmus mee samen. Iedereen is natuurlijk uniek. En Sofia met haar benen was ook een unieke casus voor Rijndam. Dus degene die haar toentertijd geholpen heeft bij Rijndam, het was ook even kijken hoe en wat Sofia nodig had.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En vandaar dat je het even moet uitvogelen. Ja, wat werkt nou voor haar? Ja.
3: Ja, mm-hmm. En we kregen in de eerste instantie kregen wij echt protheses waar je met een touwtje het aan moest trekken. Dat ging vaak kapot, want dat trek je natuurlijk kapot. En niet echt wat een kind in het dagelijks leven leuk vindt om aan te hebben. Mm-hmm. Het was een beetje beige en zwart. Een kind wil lekker kleuren aan en zo. Mm-hmm. En
1: heel begrijpelijk.
3: In haar geval echt, ze krijgt binnenkort ook nieuwe met zeemermin staartachtige kleuren. met de BBL Mental Foundation zijn we ook met Frank Jol in contact gekomen. En daar kan echt heel veel. Hij praat met Sofia, kijkt wat haar wensen zijn. En het wordt op maat gemaakt. Mm-hmm. En daar ligt ook meer kennis dan waar wij voorheen waren.
1: Mm-hmm. Ja, en kan ze nu alles? Want binnenkort dus een semi-minder look. Maar hoe kan ze zich voortbewegen? Kan ze daar ook echt alles mee doen wat ze zou willen doen?
3: Ja en nee. Zij heeft twee benen. Wij noemen ze benen. Mm-hmm. Zij heeft haar stubbies. Dat is een koker voor op haar bovenbeen. Mm-hmm. En ze heeft haar blades. En haar blades zijn recht toe, recht aan. Er zit geen kniefunctie in, nog. Dus zij kan wel heel veel, maar ook niet alles. Zij kan haar benen niet buigen. Dus daardoor met gymmen en zo gebruikt ze haar stubbies. Als ze gaat spelen, dan heeft ze liever de korte benen aan, want dan is ze wat sneller. Als ze gaan wandelen, dan heeft ze haar blades aan, omdat ze dan ja, toch wel wat langer het volhoudt. Ja. En het minder belastend is. Want één stap voor ons is 4 voor haar met haar stubbies. Ja. En zwemmen. Zij krijgt nu zwemles en ze gebruikt haar stubbies. Maar het materiaal is daar niet voor gemaakt.
1: Nee, dus daar moet ze eigenlijk dus ook nog iets voor hebben.
3: Ja.
1: Dus dat kost allemaal ontzettend veel geld. En zorgverzekeraars die vergoeden dus lang niet alles. Tom, waarom doen die zorgverzekeraars dat niet?
4: Ja, dat hebben we nagevraagd bij het Zorginstituut Nederland. Ja, die bepalen wat er wordt opgenomen in de basisverzekering of niet. En zij zeggen dat het wel mogelijk is om extra prothesen te vergoeden. Maar dan moet de zorg wel passend en doelmatig zijn. Ja, dat betekent het eigenlijk dat het niet onnodig duur moet zijn. Ja, het is aan de zorgverzekeraar om per geval te beoordelen of een prothese echt nodig is.
1: Ja, is het lastig bij u met de verzekeraar, mevrouw Martina?
3: Het verschilt. De ene keer wel, de andere keer niet. Ik ben even de tel kwijt hoeveel benen Sophia in de tussentijd heeft. We hebben in ieder geval een doos vol. En nu zitten we in de fase dat ze elk jaar nieuwe protheses moet. Want zij groeit 10 centimeter per jaar. Ja. Echt een heel gek gezicht. Ja. Maar we hebben wel af en toe strubbelingen gehad inderdaad met zorgverzekeraar. Ja. Dat iets niet goedgekeurd wordt en dat je toch erachteraan moet. Van ja, waarom niet? En toch uitleggen waarom zij het nodig heeft.
1: Ja. We hebben ook Dennis gesproken, heeft ook een prothese. Die ving ook bot bij de verzekeraar voor de meeste verzoeken. En hij merkte nog iets.
5: En het lastige is dus dat het ook heel erg een beetje een willekeur is. Dus je kan soms net mazzel hebben dat iemand zegt... oh ja, wat een goed idee, of je vindt je verhaal inspirerend... en die zegt, ja, jij krijgt een extra sportprothese vergoed van de verzekering. En anders kan het ook voorkomen dat ze zeggen, heel lang zeggen... nee, sorry, we vergoeden niks extra.
1: Nou, maak maar even duidelijk, mevrouw Martina, hoe belangrijk het is... dat de verzekeraars er toch van overtuigd worden van het belang... en hoe belangrijk het ook is wat de Bibio Mental Foundation op dit moment doet. Over 5 jaar, waar ziet u Sophia dan staan? Op een sportveld?
3: Ik hoop het.
1: In
3: zeker.
1: Een boksring, begreep ik.
3: Zeker. Zeker. Ja. Dat wil ze op dit moment heel graag.
1: Nou,
3: en dansen.
1: Ja, en dansen. Nou, laten we het hopen dat het zover komt. Dank dat u over haar wilde vertellen, Lorna Martina. Meer hierover vanavond in onze televisieuitzending 6:30 op NPO 1. En zometeen gaat het in vandaag over de kermis. Veelal in het nieuws omdat er vechtpartijen zijn in Weert. Daar verloopt de kermis wel rustig. En dat is geen toeval.
6: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
9: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
12: Ja, kun je even staan?
13: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
14: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
15: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
17: NPO Radio 1. 1 uur. Suzanne Bosman.
1: Sparen of beleggen en hoe je daar belasting over zou moeten betalen. Het Haagse onderwerp deze week. Nou, Nederlanders zijn vooral spaarders, want beleggen, dat vinden heel veel mensen eng. 40% van de Nederlanders ziet beleggen als gokken, zei Kamerlid voor het CDA Inge van Dijk. Dat checken we. En of het echt zo eng is. In feit of fictie. Nationaal. Jan van Putten.
18: Het Nederlandse Koningshuis heeft het kolonialisme eeuwenlang gesteund en er flink aan verdiend. Dat zegt de commissie die jarenlang onderzoek deed naar het verleden van de koninklijke familie. De Oranje steunde ook de slavernij, zolang die bestond. Al verdienden ze daar vrijwel niets aan. Niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte, blijkt uit het onderzoek. Het Koningshuis verdiende wel veel aan de handel van de VOC en later Nederlands-Indië. Dat blijkt allemaal uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de koning zelf. Vanmiddag was de presentatie van het rapport en koning Willem-Alexander zei er na afloop het volgende over.
19: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen. Ik blijf mij samen met de koningin inzetten voor verbinding, heling en verzoening. Het historisch perspectief dat u biedt is daarbij van essentiële waarde.
18: Bo Heimensen was bij die presentatie in Leiden. Je hebt zelf ook gesproken met de hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie. Wat was voor Oost-Indie nou de belangrijkste bevinding van het onderzoek?
20: Nou, ook dat wat je eigenlijk al zei in de inleiding ook, hè, dat de Oranjes hoe dan ook betrokken waren bij het kolonialisme. En ook zonder twijfel, en dat is belangrijk. Want dat geldt ook voor hun opvattingen bijvoorbeeld over de slavernij. En dat vermoeden was er al in 2022, hè, voordat dit onderzoek gestart is. Maar nu is dat ook echt in kaart gebracht. En dat is ook echt voor het eerst.
21: Ik denk toch de belangrijkste bevinding is dat de Oranjes echt vanaf de eerste stadhouder tot en met koning Wilhelmina allemaal door en door betrokken waren bij dat koloniale beleid. Ook geen enkele aarzelingen daarbij hadden. Niet over het kolonialisme, niet over de slavernij, zolang die nog bestond. Hoe merk je dat? Niet omdat er allerlei uitspraken zijn waarin ze zeggen van heel goed dat kolonialisme, maar wel omdat als er sprake is van opstandigheid, dat zij de eerste zijn om te zeggen hard erop slaan, neerslaan dit, uithongeren die marons, weggelopen slaafgemaakte in Suriname. Echt heel hard. En dat zo hard en duidelijk was voor al die Oranjes, dat stond ik toch wel van te kijken.
20: Ja, want u zei eigenlijk aan het begin, in 2022 al, ja, daar is eigenlijk geen twijfel over mogelijk.
21: Nee, dus het is niet zo dat ik dacht van dat zal anders zijn. En dat is eigenlijk omdat de hele Nederlandse elite in die tijd, en overigens ook andere vorsten en andere Europese landen, koloniale mogendheden, allemaal echt door en door koloniaal dachten. Dus dat verbaasde me niet. Maar tegelijkertijd, we hadden dat nooit zo goed in beeld kunnen brengen. En het is niet zo dat we nu allemaal uitspraken hebben waarin zij brieven schrijven. Het is goed voor Nederland om koloniale mogendheid te zijn. Dat vind je nooit. Hè? Ook niet dat zij heel. Er zijn bijna geen racistische opmerking van die Oranjes geboekstaafd. Dat allemaal niet.
20: Bijna maar niet?
21: Er zijn er een paar wel hoor. Onder andere van Wilhelmina over Papua. Dat is echt heel schrikbarend. Maar wat je voortdurend ziet, is dat zij ervan uitgaan. Natuurlijk hebben wij het recht om andere volken te koloniseren en mensen tot slaaf te maken. Hè? En daar is geen twijfel over mogelijk.
18: Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie. De koning hoorden we net al even. Voor hem een belangrijk onderzoek. Wat is jou opgevallen in zijn toespraak?
20: Nou ja, hij omarmt die resultaten en hij noemt het verder ook onverbloemd en indringend. En hij begon weer over dat leiderschap binnen zijn familie. Hè. Dat heeft hij al wel vaker aangesproken. Dat hij het schrijnend en confronterend vindt dat zij niets deden. Dat raakt hem diep. En daarnaast had hij het ook over de tijdsgeest. Want ja, hij zegt, we praten natuurlijk over een hele lange tijd geleden. En hij begrijpt dat het kinderen van die tijd waren. Maar dit doet niets af, zegt hij, aan het feit dat zij niets ertegen hebben ondernomen. Dus daarin neemt hij echt wel stelling. En hij had het ook nog over de doorwerking van het slavernij verleden al nu, want dat is ook namelijk onderzocht en daar is ook een boek over verschenen. Er zijn 5 boeken en hij zegt dat hij zich verbonden voelt met die mensen ook.
18: Dan zaten er genodigden in de zaal, die hebben dat gehoord en bekeken. Zijn er al reacties?
20: Ja, er zijn reacties. Er waren 128 mensen in de zaal. Grotendeels onderzoekers. Het waren natuurlijk heel veel, 60. Een van de genodigden was Peggy Brandon. Zij was vanaf de start betrokken bij de oprichting van het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam. Eerst als kwartiermaker en later en nu als curator. En zij zegt dat het heel goed is dat dit onderzoek er is.
0: Ik denk heel belangrijk, ja. Als voorbeeld. Voorbeeld voor hoe je naar je geschiedenis kan kijken. Hoe je dat eerlijk in de ogen kan kijken.
17: Dat is bijzonder?
0: Dat is in deze context heel bijzonder. Natuurlijk ook omdat het het Koninklijk Huis is. Alle Europese landen waren onderdeel van dit verhaal. En er is geen enkel land wat zo eerlijk zegt, we moeten het erover hebben. Want dit is onderdeel van onze geschiedenis.
17: De onderzoekers zeggen, het was de tijdgeest, maar dat is geen excuus. Bent u het daarmee eens?
0: Ja, natuurlijk.
17: Kun je verwachten van mensen dat ze, als iets heel normaal is, dat ze zich dan als enige daartegen verzetten?
0: Het is nooit als enige. En ik denk dat je altijd een intern geweten hebt. Dus dat mag nooit.
17: Hadden ze toen ook moeten hebben.
0: Er is weggekeken. Slavernij was verboden in Europa. Dus er is een systeem gemaakt, een wettelijk systeem, waarachter je je eigen geweten kon verbergen.
17: Onderzoekers hebben ook gekeken naar wat hebben ze eraan verdiend. Eigenlijk veel meer verdiend aan de handel in Indië dan aan de transatlantische slavenhandel. Eigenlijk bijna niks daar. Is dat misschien een meevaller? Kan je dat zo noemen?
0: Volgens mij moet je naar het systeem kijken. Ze waren onderdeel van dat systeem. En of individuen daar heel veel of heel weinig aan verdienen, dat is niet zo relevant.
18: Peggy Brandon was dat van het Nationaal Slavernijmuseum, in gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op bijna 8.500. Artsen krijgen de ebola-epidemie maar moeilijk onder controle. In Nederland steeg de inflatie vorige maand met 3,4%. Kwam vooral door duurdere brandstoffen, zegt het CBS. Boodschappen werden iets goedkoper. In de hele eurozone kwam de inflatie uit op 3,8%. Laura Smulders heeft voor de 30ste keer de wereldbeker BMX gewonnen. Ze was in de finale in China iets sneller dan wereldkampioene Bethany Shriver. De finale bij de mannen ging naar de Fransman Pilar en Jason Noordam werd zesde.
22: Het NOS-journaal.
18: Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van de grootste farmaceutische fabriek van Nederland. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en de nationale economie.
23: En als ik dan even kijk vanuit mijn perspectief van de volksgezondheid, en als ik zie wat er allemaal gebeurt op het gebied van geneesmiddelen, is het gewoon goed dat wij in Nederland, maar ook in Europa, geneesmiddelenfabrieken hebben.
18: En in die fabriek in Katwijk komen zo'n 500 mensen te werken. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van de steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie, omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van de hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet, maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Bij de 9 over 1, het weer nog, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst wat mistbanken, later zon en ook een graad of 20.
24: Verkeer naar Erik.
25: Ja, het wordt langzamerhand wat drukker op de weg. Inmiddels bijna 100 kilometer file in totaal. En een aantal files vallen erop. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest zo'n 10 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. Zojuist gebeurde er een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad. Net voor Lelystad is dat gebeurd. De weg is op dit moment zelfs even dicht. A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven doe je er een kwartier langer over. En dan staat er 8 kilometer file. En veel vertraging heb je op dit moment op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoppet Batendorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. Omrijden kan eventueel via Den Bosch over de A65 en de A2.
22: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Als je van iets beschuldigd wordt en later wordt vrijgesproken, kun je dan degene die jou heeft aangegeven aanklagen voor smaad? Vraag van de luisteraar. Naar aanleiding van de zaak in hoger beroep tegen de voormalige burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, wordt beschuldigd van schennis van de eerbaarheid. En zelf ontkent hij dat ten stelligste. Ja, Tom, rennen va plus?
2: Ja, want als je de beurs is als roulette, dat denkt tenminste bijna de helft van Nederland, als we Kamerlid Van Dijk van het CDA mogen geloven. Beleggen zou hetzelfde zijn als gokken. En of dat zo is, straks in Feit of Fictie.
1: Maar eerst de kermis.
3: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
1: Op Nederlandse kermissen zijn overlast en geweld, nou, schering en inslag, Tom.
2: Ja, zo lijkt het wel. Het gaat er vaak mis. Dit jaar braken er bijvoorbeeld in Den Bosch, Heergewaard, Purmerend flinke vechtpartijen uit. In Weert daarentegen gaat het al jaren goed. De plaats heeft een van de grootste kermissen van het land. Voor het zevende jaar op rij zijn daar 50 BOA's in opleiding ingezet om geweld op de kermis te voorkomen.
1: Nou, en Berry Berbe was een van de studenten die dus moest zorgen voor de veiligheid daar op de kermis in Weert. Dag Berry.
4: Goedemiddag.
1: Ja, kermis in Weert. Flinke kermis, hè?
4: Ja, dat kan je wel zeggen. Zoals jullie al noemden, de tweede aan grootste kermis van Nederland. Dus daar komen natuurlijk een hele hoop bezoekers op af.
1: Zeker. En daar loop jij dan tussendoor als BOA in opleiding. Hoe was dat om je daar te bewegen?
4: Ik moet zeggen dat ik het heel erg leuk vond. Vooral omdat het eigenlijk een van de eerste keren zijn dat je in de praktijk aan de slag gaat. Dus dat meteen op zo'n grote kermis, dat is voor ons als studenten natuurlijk wel een verantwoording. Maar dat is wel heel erg leuk om mee te maken.
1: Ja,
4: zeker.
1: Die eerste stappen toch even spannend, kan ik me voorstellen.
4: Zeker. In het begin is het eventjes wennen, want je gaat misschien met een koppel op pad die je misschien nog niet zo goed kent. Je gaat voor de eerste keer met porto's werken, dus er komen nog wel dingetjes bij waar je aan moet gaan wennen. En je bent voor de eerste keer ook in contact met een soort van commandocentrum / meldkamer, dus dat is ook wel een hele uitdaging. Ja.
1: En je bent heel zichtbaar natuurlijk, hè? Iedereen weet wie jij bent, of niet wie je bent, maar wel wat je bent.
4: Ja, nee, zeker. Ja, je bent gewoon een aanspreekpunt op straat. Dus je kan worden aangesproken. En dat is voor de eerste keer misschien wel spannend voor sommigen. Tevens wel. Ik vind dat niet spannend. Dus ik vind het niet spannend om aangesproken te worden of met iemand in contact te komen. Maar het is wel spannend dat je gewoon bij een situatie kan uitkomen waar je misschien nog niet eerder in bent gekomen, zeg maar.
1: Ja. Wat heb je zoal meegemaakt? Kwam je inderdaad in situaties terecht waarvan je dacht, oei?
4: Ik zelf moet ik zeggen dat het eigenlijk wel meeviel. We hadden één situatie, we stonden te posten op een calamiteiteningang, zeg maar. Toen, dat was ook eigenlijk een soort van een soort parkeerplaats waar taxis even tijdelijk konden staan. En daar was een meneer die wilde graag een taxi boeken, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Alleen, meneer was minder valide. Dus wij hadden het gevoel dat de taxi niet groot genoeg was, of in ieder geval niet die meneer kon meenemen. Mm-hmm. Waardoor meneer wel wat agressief werd. Op dat moment kunnen wij als studenten dan natuurlijk niet ingrijpen, want wij hebben eigenlijk opgelegd gekregen om dan echt eerst de meldkamer in te schakelen. Dus dat hebben we toen ook gedaan. En toen hebben we ook een koppeltje handhavers, dus gecertificeerde handhavers, laten komen. En die hebben de situatie verder bekeken en opgepakt. Ja. Dus dat was een van de situaties die dan wel wat bijbleef.
1: Ja, waar je dan mee te maken hebt. En jullie kunnen in feite niks doen, hè, behalve signaleren en doorgeven. Maar merk je ook dat het feit dat je er bent al effect heeft?
4: Jawel, ik denk het wel. Ik denk dat sowieso bepaalde dingetjes, zoals vragen die gesteld kunnen worden, dat die dan echt ontlast worden bij bijvoorbeeld de politie of de andere BOA's of andere hulpverleners. Dus ik denk dat zeker meerwaarde heeft, want je wordt toch gezien. Hè? Ik denk dat mensen die wat geen kennis hebben van een gecertificeerde BOA of een student, dat zij niet 1, 2, 3 zien van oké, die is niet...
1: Nee, dat kunnen ze niet zien.
4: Ja. Nee, dus ze zien je eigenlijk denk ik als een soort van handhaver ook. Dus ik denk dat dat wel gewoon echt rust geeft en dat dat ook de rust op de kermis waarborgt.
1: Ja.
4: Zeker.
1: Ja, de gemeente Weert, Tom, die hebben we ook even gebeld nog. Hè, van wat zien jullie nou van dat daar BOA-studenten worden ingezet?
2: Ja, dat klopt. Ze zijn heel erg positief en willen andere gemeenten graag helpen als ze dit ook willen inzetten. Ja, die extra oren en ogen, u hoorde het net al zo zeggen, ze helpen op allerlei fronten en hebben heel veel meerwaarde. En er zijn ook best wel een aantal incidenten voorkomen volgens hen.
1: Mm-hmm. Dat zou ook Barry toch in andere plaatsen kunnen?
4: Ja, ik denk zeker dat dat en een meerwaarde heeft voor de gemeente. Ja. Maar ook dat het gewoon een goede stage is voor de studenten, zeker.
1: Ja, want ben jij inderdaad wat gesterkt in je keuze? Zeg van, ik heb de kermis in Weert. Dat heb ik gered. Nu ben ik ook klaar om als echte BOA de straat op te gaan.
4: Ja, zeker. Ik denk dat, dat wij als studenten natuurlijk heel graag echte praktijk in willen. We hebben, de opleiding bestaat uit 3 jaar. Het eerste jaar hebben we een best pittige toets gehad. De BOA wetkennistoets. Mm-hmm. Daarbij heb je de eerste 2 jaar sowieso heel veel theorie. Dit jaar hebben we ook nog wel wat examens die wat met theorie te maken hebben. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment wil je wel om echt te gaan leren. Precies. Echte praktijk in.
1: Ja, dus, echt de straat op. De kermis dus. Berry Berbe, dank je wel dat je daarover wilde vertellen. Hij heeft het echt niet gedaan, zegt hij. De oud-burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Hij stond deze week in hoger beroep voor de rechter. Hij wordt ervan beschuldigd in het openbaar, dat wil zeggen in zijn auto, te hebben gemasturbeerd. Dat deed ik niet, zegt hij. Ik had last van mijn buik, maakte daarom mijn broek los. Die zaak tegen hem die loopt nog, maar luisteraar Linda Bezemer uit Amsterdam vraagt zich af, als Schuiling nou straks in het gelijk wordt gesteld en wordt vrijgesproken, kan hij dan de man die aangifte tegen hem deed, die vrachtwagenchauffeur, aanklagen voor smaten? Linda, heb ik het zo een beetje goed samengevat?
5: Ja, dat is precies jij vraag.
1: Oké, okay, maar waar komt die vraag vandaan?
5: Als hij inderdaad last heeft van medische problemen en... dan wil ik het echt zo soortgelijk worden. Hij heeft zijn functie moeten neerleggen, voelt zich genoodzaakt toe. Zijn hele privéleven, dat hij impotent is, ligt op straat. Ja. Dus vandaar.
1: Dan heeft hij daar veel
5: schade. Als hij echt daadwerkelijk onschuldig is, dan is het natuurlijk echt heel...
1: Schadelijk.
5: Zo'n hele gewenig. Ja, precies.
1: Ja. Nou, we gaan uw vraag voorleggen aan Lopke Fleskens, strafrechtadvocaat bij Spong Advocaten. Dag mevrouw Fleskens.
6: Goedemiddag.
1: Ja, zou dat bijvoorbeeld kunnen? Hè? Laten we het even algemeen maken. Iemand is ergens van beschuldigd. De hele zaak, alles ligt op straat. Vervolgens zegt de rechter, je hebt het niet gedaan. Kun je dan zo iemand aanklagen voor smaad?
6: Ja, dat kan zeker. Maar of degene die tegen wie aangifte is gedaan daarvoor ook wordt vervolgd, en of er een strafzaak komt, dat zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Want een vrijspraak betekent niet automatisch dat de oorspronkelijke aangever zich schuldig heeft gemaakt aan smaad of laster. Daarvoor zal echt meer aan de orde moeten zijn. En dan moet er echt worden gekeken, kan de smaad of laster worden bewezen?
1: Mm-hmm. Wat is het verschil tussen smaad en laster eigenlijk?
6: Nou, smaad en laster betekenen het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam door die persoon van een bepaald feit te beschuldigen met het doel daar ook rugbaarheid aan te geven. En in normale mensentaal is dat iemand beschuldigt een ander opzettelijk van een feit en wil ook dat anderen daarvan horen, zodat de reputatie van die ander wordt beschadigd. En het verschil tussen die twee is dat bij smaad niet per se sprake hoeft te zijn van een feit dat onwaar is. Dat kan dus ook een bestaand feit zijn. Maar bij laster is dat wel zo. Dan beschuldigt iemand een ander van een feit dat niet klopt. En degene die ander daarvan beschuldigt moet ook weten dat het niet klopt. En voor laster kan dan ook een zwaardere straf worden opgelegd dan voor smaad.
1: Ja. Is het lastig om dat aan te tonen?
6: Dat lijkt me best ingewikkeld. Ja. Hè? Je moet je voorstellen, iemand die heeft opzettelijk iemand anders reputatie willen beschadigen, dat heb je niet zomaar aangetoond. Ja. En zoals ik zei, er is echt meer nodig dan alleen een vrijspraakvonnis in de oorspronkelijke strafzaak. Dus dat kan best ingewikkeld zijn.
1: Ja. Is er te zeggen wat voor gevolgen het dan heeft? Wat voor sancties erop staan?
6: Nou, de maximale straf bij smaad is een gevangenisstraf van 1,5 jaar. Bij laster is dat een gevangenisstraf van 2 jaar. Maar doorgaans zullen er... Ja, dat is best een hoge straf. Dat zijn wel de maximale straffen. Hè. Er zijn ook richtlijnen. En daar blijkt uit dat er normaal als uitgangspunt een geldboete wordt genomen. En als dat bijvoorbeeld... Stel dat iemand vaker is veroordeeld daarvoor, dan kan dat ook een hogere geldboete worden. Of misschien een taakstraf. En er zal ook worden gekeken naar de omstandigheden van de verdachte, maar bijvoorbeeld ook naar de omstandigheden van de smaad of laster. Als het een hele ernstige beschuldiging is geweest, of er is heel veel media-aandacht voor geweest, dan kan daar in strafverzwarende zin rekening mee worden gehouden.
1: Ja, mevrouw Bezemer, het kan. Het is nog niet gezegd of het dan meteen tot iets leidt, maar de mogelijkheid is er. Ik dank u wel voor het stellen van de vraag hierover. Linda Bezemer uit Amsterdam. En dank Lopke Fleskens, strafrechtadvocaat bij Spong Advocaten, voor het antwoord. Hebt u een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen, waar u zich over verbaast, stuur die dan in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel die vraag via de NPO Luister-app.

0: ou fictie.
1: Gaan we cashen vandaag?
2: Ja, misschien wel. De hele week ging het, ook tijdens de algemene financiële beschouwingen, over geld, Box 3, de Nederlandse belegger. Maar zo zakelijk als het in Den Haag wordt besproken, zo spannend vinden Nederlanders het concept beleggen. Dat zei Inge van Dijk van het CDA.
3: Nederlanders sparen veel, maar de stap naar beleggen en investeren wordt nog relatief weinig gezet. Recent onderzoek laat zien dat 40% van de Nederlanders beleggen vergelijkt met naar het casino gaan.
1: Ja, 40% ziet beleggen dus als gokken. Van Dijk zet, even flauw doen, hoog in.
2: Ja, precies. En wij gaan checken of ze de jackpot gewonnen heeft. Even een kleine winstwaarschuwing vooraf.
4: Eerst even dit. Met beleggen kun je je inleg verliezen.
2: Ja, dat is wel waar veel mensen aan denken bij beleggen.
1: Ja, of cryptohandelaren.
2: Ja, logische gedachte, maar niet terecht. Volgens Rick Vreeën, hoogleraar finance van de Universiteit Tilburg. De ene belegging is de andere namelijk niet.
5: De vraag is ook wel een beetje, wat hebben die mensen in hun hoofd? Dus ja, als jij over crypto's denkt, dan kun je zeggen, dat is inderdaad heel risicovol. Dus zeker zijn er allerlei financiële producten die ontzettend risicovol zijn. En er zijn zeker ook producten bij die misschien wel tegen het casino aanliggen. Maar heel veel producten ook niet. Dus om alle beleggingen weg te zetten als te risicovol. Ja, dat is eigenlijk een beetje het kont door de bocht.
2: Ja, we denken dus aan de verkeerde dingen rondom beleggen.
1: Maar die spanning rondom dat beleggen, is dat nou echt iets voor Nederlanders?
2: Ja, Vreeën, die is daar stellig over.
5: Ja, dus als je naar Nederlandse huishoudens kijkt, dan beleggen die eigenlijk veel te weinig. Ook veel minder dan landen om ons heen. Dat wil ik al helemaal niet vergelijken met Amerika. Dat is zeker een Nederlands ding.
2: Ja, dat blijkt ook uit cijfers. Slechts 30% van de Nederlanders belegt. Nederland was en is nog steeds een spaarland. Maar daarmee snijden we onszelf wel in de vingers, volgens Van Dijk van het CDA. Ja, en veel financieel experts geven haar daar gelijk in. Zo ook Milou Brandt, auteur van het boek Zwemmen in het Geld. En maker van de podcast Jong Beleggen. We moeten wat gaan doen met ons geld, dat zegt ze.
6: We hebben investeringen nodig in onze economie. Want dat is uiteindelijk, daar komt in de toekomst ook de groei vandaan. En daarmee kunnen we in de toekomst ook onze welvaartsstaat onderhouden. Dus hoe meer geld er aan het werk wordt gezet en in bedrijven wordt gestoken die op termijn weer waarde kunnen gaan creëren. Ja, dat is ook gewoon gezond voor een economie. En het is zonde als we dat kapitaal allemaal maar laten staan versloffen eigenlijk op een spaarrekening. Waar het ook nog eens minder waard wordt.
1: Ja, en waarom beleggen we dan toch zo weinig?
2: Ja, het simpele antwoord is dat je bij sparen weet waar je aan toe bent. En dat het een gewoonte is. Ja, we kiezen dus graag voor zekerheid. En ouders die geven dat ook weer door aan hun kinderen. De boodschap is zorgvuldig omgaan met je geld en geld dus opzij zetten.
1: Ja, we blijven wel een beetje Calvinisten.
2: Ja, die cultuur die verandert overigens wel. De gemiddelde belegger wordt steeds jonger en het aandeel jonge mensen neemt toe in de totale groep van beleggers. Ja, en Brandt die snapt wel hoe dat komt.
6: Ik heb van mijn ouders ook nooit leren beleggen, omdat zij hadden gewoon genoeg rente op hun spaargeld. Dus voor hen was in dat opzicht beleggen nodeloos riskant. Dus ik snap heel goed waar zo'n generatieverschil in dat opzicht vandaan komt.
2: Ja, een andere factor is ook nog dat het steeds makkelijker wordt om te beleggen, zegt Vreeën. Maar waar moet je dan beginnen? Ja, Brandt die geeft een gouden tip.
6: Leer begrijpen hoe de aandelenmarkt werkt. Dat het niet gewoon maar een soort getalletje is dat morgen omhoog is gegaan of naar beneden is gegaan. Maar wat daarachter zit.
2: Ja, kennis is macht, maar dus ook geld.
1: Ja, gaan we even terug naar Kamerlid Van Dijk van het CDA en de casino-vergelijking. Ziet 40% van de Nederlanders beleggen inderdaad als gokken in een casino?
2: Ja, ze verwijst naar ING-onderzoek uit september. En daaruit blijkt dat 44% van de Nederlanders beleggen als gokken in een casino zit. Ja, 4% verschil is op de beurs misschien veel, maar we vergeven het haar. Het is een feit.
1: Goed, zometeen hier op de radio. Bureau Buitenland, Nadia Moussaid. Goedemiddag. Wat gaat het worden?
7: Nou, wij gaan onder andere naar Brazilië. Want er zijn zondag hele spannende verkiezingen tussen Lula, de huidige president, en de zoon van Bolsonaro. Die is natuurlijk aan de rechterflank. En we gaan ook naar India, waar de kakkerlakken weer de straat op gaan. Kakkerlakkenbeweging bedoel ik dan.
1: Ja, nee, ik wist waar het naartoe ging. Gelukkig.
7: Niet letterlijk. Okay. Ja, ja.
1: Goed, dat zometeen bij Nadia. Tom, bij het scheiden van de markt, wat hebben wij nog?
2: Ja, Luc uit Purmerend is nog maar 2 jaar kaasboer. Maar nu is al een van de beste kaaskeurders van het land, zelfs de beste. Een heuse prestatie voor de 26-jarige. Hij liet honderden mensen achter zich. Een mooie stimulans voor nog zijn rijke carrière die gaat volgen, hopelijk. En hij heeft ook voor ons een goede tip.
8: Heel veel mensen die eten de kaas tegenwoordig nog steeds direct uit de koeling. Laat hem eens een keer een kwartiertje, 20 minuutjes liggen voordat je je boterhammetje opeet. En dan zal je merken dat je heel veel meer proeft aan kaas.
2: Ja, 15 minuten wachten en dan gaat een hele nieuwe kaaswereld voor ons open. Hou jij een beetje van kaas?
1: Zeker.
2: Ja, ik ben ook
1: een heel ander weekend tegemoet.
2: Ja, precies.
1: Deze meneer, hup, de kaas uit de koelkast. Goed, dat was het. Hebt u vragen bij het nieuws of over wat dan ook? Vandaag ging het dus of iemand aan kunt klagen voor smaad als je valselijk ergens van beschuldigd bent. Ga dan naar onze website, eenvandaag.nl. U kunt daar chatten met de redactie. En wij vinden het ook leuk om voor u naar het antwoord te zoeken met deskundigen. Onze televisieuitzending die is om 6:30 op NPO 1. En hier dus op Radio 1. Zometeen Bureau Buitenland met Nadia Moussaid. Wij wensen u verder een hele fijne middag.
0: Afrotros, de omroep voor ons.
9: Ster.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
16: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
17: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
16: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
18: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
16: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
19: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
21: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
22: Honda, the power of dreams.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
24: Van het bos tot in de tuin.
23: Zagen.
24: Snoeien.
23: Blazen.
24: Maaien.
23: Meer maaien.
24: En nog meer maaien.
23: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
24: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
23: Stiel. Sterk werk.
25: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
26: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
27: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
29: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niks mee. Totdat Juliana koningin werd, zegt Oostindie.
6: In 19...

0: Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niks mee. Totdat Juliana koningin werd, zegt Oostindie.
1: In 1948, de tijd dus van de Indonesische onafhankelijkheid, volgde koningin Juliana Wilhelmina op. Zij lijkt het volstrekte tegendeel van haar moeder, die het meest imperialistisch dacht van alle Oranje vorsten. Juliana dacht heel anders. Als pacifiste moest ze niets hebben van het geweld van de koloniale oorlogen en maakte zij zich de vreedzame denkwereld van de ontwikkelingshulp eigen.
0: Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: 3 jaar geleden bood koning Willem-Alexander excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Het onderzoek naar het koloniale verleden kwam er ook op zijn verzoek en hij heeft het zelf betaald. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot op een vlucht naar Tel Aviv heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. Smit Machar videobelde vanuit het ziekenhuis met de Indiase premier Modi. Hoewel hij door zijn collega was neergestoken, lukte het hem om de deur van de cockpit te openen, vertelde hij. Die deur kan alleen van binnenuit worden geopend. Daardoor konden inzittenden de aanvaller overmeesteren en voorkwamen ze dat hij het vliegtuig liet neerstorten. Piloot Machar zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. En het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 4000. De Congolese gezondheidsautoriteiten melden ook dat er nu zo'n 8300 mensen besmet zijn geraakt met het virus. De uitbraak begon half mei en is de dodelijkste in de geschiedenis van het Centraal-Afrikaanse land.
3: ANWB verkeersinformatie. Het wordt langzaam beschikken drukker op de weg. Inmiddels bijna 150 kilometer file in totaal. Een aantal files vallen op. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Is daar een auto met aanhanger geschaard? De rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A6 Muiden richting Lelystad. Dat gebeurde net voor Lelystad. De weg is op dit moment zelfs dicht. Omrijden kan via Amersfoort Zwolle over de A1 naar de A28. Ook een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Dat is gebeurd net voor knooppunt Rijnsweerd. Hier zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging bijna een half uur. A58 Tilburg-Eindhoven. Voor Best staat een auto met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor afrit Kromvoort 3 kilometer file met een kwartier op onthoud.
4: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. Spannende verkiezingen in Brazilië dit weekend. In een Latijns-Amerika dat steeds rechtser wordt. En nu zit de linkse president Lula er nog. Maar het is een nek-aan-nek race tussen hem en de uiterst rechtse zoon van de veroordeelde Jair Bolsonaro. En dan mag u raden wie Trump steunt. Maar eerst de protesten in India door de kakkerlakkenbeweging. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.

0: eigenlijk op dit moment?
1: Nou, in Delhi zijn ze wat eerder begonnen in de hoofdstad en er zijn inmiddels al zo'n 500 betogers opgepakt. In Mumbai is het net begonnen en wordt geloof ik nog afgewacht op de oprichter Abhijit Dibke van de beweging die in Mumbai zal deelnemen aan het protest. Maar dat oppakken van betogers, daar hebben ze eigenlijk ook op aangestuurd omdat ze geen toestemming hebben gekregen voor dit protest. En daarop zei Abhijit Dibke, nou ja, dan maken we er een jail barao protest van. Dat betekent letterlijk vul de gevangenis.
0: Vul de gevangenis.
1: Vul de gevangenis. Dus ja, dat is eigenlijk een soort protest wat waar Mahatma Gandhi al veel gebruik van maakte. En het wordt ook heel symbolisch vandaag gedaan, omdat vandaag de geboortedag is van Mahatma Gandhi. Dat is een feestdag in India. En ze zeggen, nou, dan doen wij hetzelfde. Laat ze ons oppakken voor vreedzaam protest. Want daarmee krijgen we alleen maar meer aandacht voor onze zaak.
0: Nou, en ook hier nu dus op Radio 1 in het kleine Nederland. Oké, dus er zijn al 500 mensen nu opgepakt. Maar als we kijken naar deze beweging, ze zijn dan sinds de zomer al bezig. Het begon als een soort van grap op social media. Maar ze wisten heel veel mensen op de been te krijgen in de zomer. Wat is nou eigenlijk die aantrekkingskracht van deze beweging?
1: Ja, wel een combinatie van die humor en echt een goede online strategie. Met veel virale berichten, humor over die kakkerlakken dus. Maar ook echt serieuze zaken die ze aankaarten. Dus het eerste protest ging over onderwijs. En dat was iets wat echt heel breed een heel gevoelige snaar raakte. En wat ook aanhaakte op die term kakkerlak. Want ik zal nog even terugblikken hoe die naam is ontstaan. Dat was een opmerking van een hoge rechter in India. Die vergeleek werkloze jongeren met kakkerlakken. Dat ligt al gevoelig in een land met hoge jeugdwerkloosheid. En ja, hij gooide hen eigenlijk ook nog op een hoop met journalisten en activisten. Want hij noemde jongeren die zich via media of protest inzetten voor de maatschappij ook ongedierte. Dus hij gaf er ook nog eens blijk van niet veel op te hebben met democratische maatschappijkritiek. Dus daar is de kakkerlakken volksbeweging een reactie op. En de CJP, dat is ook nog eens een variatie op de BJP, de BJP van premier Modi. Mm-hmm. De eerste slogan was zoiets als de stem van de luie werklozen. Daar kregen ze echt miljoenen volgers mee. En daarop kwamen ze al heel gauw met serieuze eisen. En dat eerste protest, dat ging bijvoorbeeld over het nationale toelatingsexamen voor medische opleidingen. Dat was gelekt, dat moest daarom opnieuw. Ja. En dat gaat echt zoveel mensen in India aan. Want er zijn deelnemers die zich niet alleen voor dit examen, maar voor heel veel andere examens, ook voor overheidsbanen, echt jarenlang voorbereiden. Echt zich letterlijk opsluiten in een kamertje zonder vrienden, zonder sociale media, die alles laten gaan. En als je dan hoort dat je het opnieuw moet doen vanwege corruptie, dan is dat heel erg. Dus daar kwamen heel veel mensen de straat op. Jongeren, ook ouders van jongeren. En toen, mensen die nooit eerder hadden geprotesteerd.
0: Het is hun uiteindelijk ook gelukt. Ze hebben ook afgedwongen dat de minister van Onderwijs aftrad. Als we even naar de protesten nu gaan. Nu willen ze dat de baas van de kiesraad aftreedt. Waarom?
1: Ja, het is weer een heel ander issue. Maar ze hebben ook van het begin af aan gezegd we blijven ons inzetten voor dingen die belangrijk zijn voor de maatschappij. Nu gooien ze het echt op democratie. Dus de oproep van Dibke tot protest. Daarbij zei hij letterlijk, dit is jullie kans om de democratie te redden. En waar het mee begonnen is een echt een radicale herziening van de kieslijsten die de huidige voorzitter van die kiesraad heeft geïnitieerd. Met officieel doel om dubbele namen, mensen die zijn overleden, van de kieslijst te verwijderen. Maar critici, die geloven het niet. Want er zijn ook heel veel mensen die aandacht hebben gezocht. Die hebben gezegd, ik ben ook van die kieslijst verwijderd.
0: Ja, en het gaat even,
1: Aletta, een burger ben.
0: Ja, maar en het gaat even, als we wat getallen noemen. Er zijn 130 miljoen namen van die kieslijst afgehaald.
1: Ja.
0: Dat zijn er nogal veel.
1: Ja, het is een gigantisch aantal en dat gaat in sommige deelstaten gaat het op tot 14-15% van alle kiezers. Dat zijn uiteraard lang niet allemaal mensen die er toevallig dubbel op stonden. Wat ik al zei, er is heel veel aandacht in de media voor echt persoonlijke voorbeelden. Van mensen die zeggen ik woon al mijn hele leven in India, mijn ouders. Ik heb landpapieren van voor de onafhankelijkheid. Kieslijsten waar mijn ouders op stonden in de jaren 90 al, et cetera. En toch ben ik verwijderd. En dat komt doordat ze een soort van software hebben gebruikt. Waarbij wat ze dan noemen logische inconsistenties eruit hebben gevist. Maar dan gaat het om bijvoorbeeld ouders die heel veel kinderen hebben. Of als er een klein leeftijdsverschil is tussen ouders en kinderen. Of, en dat zijn dingen die relatief veel vaak voorkomen onder wat armere mensen. Waar mensen meer kinderen hebben. Waar kindhuwelijk nog voorkomt. Ook als de spelling van de namen inconsistent is. Wat in India heel normaal is. Omdat er geen gestandardiseerde Romaanse schriftvertaling is van alle Indiase talen. En ook bijvoorbeeld vrouwen die na hun huwelijk hun naam veranderd hebben. Dus relatief veel vrouwen zijn er afgehaald. Er zijn gewoon heel veel issues met die software. Mm-hmm. En nu heeft de kiescommissie vandaag of gisteren gezegd van, hey, we gaan al die namen die zijn verwijderd, die gaan we thuis opzoeken om echte kiezers alsnog weer aan de lijst toe te voegen. Maar eigenlijk is nu het vertrouwen in die commissie en vooral die baas van die commissie weg. En en dat komt ook door onderzoek van een krant waaruit zou zijn gebleken dat hij in zijn eentje beslissingen heeft gemaakt waar de andere kiescommissarissen bezwaar tegen zouden hebben gemaakt het afgelopen jaar.
0: Denk je dat hij daadwerkelijk ook moet aftreden? Dat is natuurlijk koffiedik kijken, dat snap ik. Maar
1: ja,
0: is zijn positie
1: is zeker
0: echt koffiedik in gevaar?
1: Kijken. Het is een redelijk. Kijk, Save the Democracy, dat is een hele grote eis. Maar het aftreden van één persoon is iets heel concreets. Waar uiteindelijk ook. Je kan zeggen als de politiek veel last heeft van deze protesten en dat als een serieuze dreiging zien, dan kun je zeggen, laten we één iemand opofferen om de gemoederen te bedaren. Dus ik sluit het niet uit dat het tot aftreden kan leiden. Nee, helemaal niet. Omdat ze het vorige keer ook weken hebben volgehouden. En er zijn meerdere betogers toen in hongerstaking gegaan, et cetera. En uiteindelijk is leek het geen andere keus dan voor die minister.
0: En is ook de positie van premier Modi hierdoor in gevaar?
1: Ja, misschien wel iets meer dan aan de ene kant iets meer dan bij het vorige protest. Omdat nu ook de beschuldiging is dat deze specifieke kiescommissaris heel dicht op de partij van Modi zit.
0: Okay.
1: Hoewel hij geen politicus is, maar een ambtenaar. Heeft hij in het verleden heel veel samengewerkt met de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Ook heel veel samengewerkt aan beleid wat echt de belangrijke agendapunten van de BJP waren. Bijvoorbeeld het intrekken van de gedeeltelijke autonomie in Jammu en Kashmir. Daar was hij bijvoorbeeld bij betrokken bij een project voor het herbouwen van een tempel. Wat heel belangrijk was voor de BJP. Daar was hij bij betrokken.
0: Ja.
1: Ook is een aantal jaar geleden heeft de BJP een wet geïntroduceerd waardoor eigenlijk de regering de meerderheid heeft in een panel dat de kiescommissaris mag aanstellen. Waardoor er ook al enkele jaren eigenlijk de beschuldiging vanuit de oppositie komt dat hij echt is gekozen door de regering en niet onafhankelijk. Dus dat is nog een eis van de kakkerlakkenpartij, dat die wet weer wordt ingetrokken en wordt vervangen door een meer neutralere manier om die kiescommissaris te kiezen.
0: Ja, dus eigenlijk kortom, India kan niet meer om deze kakkerlakkenbeweging heen. Dat is ook.
1: Nee,
0: de vraag
1: dat
0: is eigenlijk, we zullen het blijven volgen en om te zien hoe lang deze jongeren of de Gen Z'ers het volhouden. Dank je wel voor nu, Aletta André van Trouw.
2: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.

0: Before the ball was in Ganesh Kumar's court, now the ball is in CJP's court. We'll start our nationwide protest from 2nd October.
1: Ja, wij zijn de kakkerlakken en we zijn hongeriger dan ooit tevoren. En ze zeiden natuurlijk nog veel meer. De Cockroach Janta Party, ook wel bekend als de kakkerlakken, gaat vandaag opnieuw de straat op. De invloedrijke Gen Z-beweging dwong afgelopen zomer de minister van Onderwijs tot aftreden. En nu eisen ze het vertrek van de baas van de kiesraad in het land. En daarover praat ik met oud-India-correspondent Aletta André. Welkom, Aletta.
2: Hallo.
1: Hi. Ja, de cockroach-beweging. Ze hebben verschillende protesten aangekondigd vandaag. Wat is de stand van zaken? Wat gebeurt

0: Ja, dit gaat nog even door, dit liedje. Maar hij zegt, ik heb Trump gebeld en gezegd, bemoei je niet met onze verkiezingen. Want de spanningen lopen hoog op in aanloop naar de presidentsverkiezingen in Brazilië van komende zondag. Het land geldt als een van de laatste linkse bolwerken in Latijns-Amerika. De linkspresident Lula wordt uitgedaagd door Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die vastzit wegens een coup-poging. Bij mij aangeschoven journalist Hans Veldmeijer en schrijver van het boek De Tropische Trump. Hans, welkom.
1: Hallo,
0: die Tropische Trump, Jair Bolsonaro en zijn zoon, die zet dit eigenlijk voort. Hè? Jij weet alles over die Amerikaanse schaduw die over deze verkiezingen heerst. Maar laten we, ja, alles. Maar als we even kijken naar deze verkiezingen, zondag, spannende dag. Het is een nek-aan-nek race. Ja. Wat staat er met deze verkiezingen op het spel voor Brazilië?
1: Ja, het is ten eerste spannend, dat is het zeker. Maar het is natuurlijk nog niet beslissend waarschijnlijk. Want dat komt pas drie weken later in de tweede ronde. Want naar alle waarschijnlijkheid wordt het dus een 1-1 gevecht in die finale tussen Flavio Bolsonaro en Lula. Mm-hmm. Maar ze staan heel dicht bij elkaar. De andere kandidaten, ja, die zijn marginaal. Die doen met 1, 2, 3% mee.
0: Ja.
1: En Lula staat rond de 37 en Flavio rond de 33. Maar nu zijn al prognoses dat in de tweede ronde wordt het echt 50-50.
0: Ja. Dus is zondag spannend, maar daarna komt natuurlijk nog een ronde. En hoe leeft het nou eigenlijk onder de gewone Braziliaan op straat?
1: Met een kleine kans dat het zondag al beslist wordt. Want Flavio was eigenlijk sterk de underdog, maar begint nu al te praten over winnen in de eerste ronde. Omdat hij een oproep doet aan de stemmers van de andere rechtse kandidaat. Want alle andere kandidaten, marginaal, maar wel rechts. En hij zegt, stem nu alvast op mij, dan kunnen we het in de eerste ronde afmaken. Ja. Maar goed, ik denk dat niet gaat gebeuren.
0: Ja, en hoe leeft het onder de gewone Brazilianen op straat, deze verkiezingen?
1: Nou, dat heb ik even rondgevraagd.
0: Je hebt ze allemaal gebeld.
1: Ja, ik heb een heleboel van alle kleuren en richtingen gebeld. Ja, maar het leeft niet echt, hoor.
0: Het leeft niet?
1: Nee, het leeft niet. Ze zijn er een beetje moe van. Veel zeggen, ik ga niet stemmen of het maakt me niet uit wie er wint. Het is om het even. Het is kiezen tussen twee kwaden. Allemaal met uitzondering van die 20-30% natuurlijk fanatieke bolsonaristers. Mm-hmm. En ook een kleinere groep, maar ook wel een vaste groep Lula-stemmers.
0: Ja, en wat staat er op het spel voor het land? Wat staat er op het spel als Lula blijft zitten of als Bolsonaro wint?
1: Ja, nou ja, Lula zegt dat hij heel veel heeft moeten repareren na Bolsonaro. Mm-hmm. Aan overheidsinstellingen, sociale instituties, alles kraan dichtgedraaid. Qua ontbossing, milieucontroleurs wegbezuinigd, et cetera. Internationaal imago, dat heeft Lula, zegt hij, allemaal moeten herstellen.
0: En klopt dat?
1: Nou, dat klopt natuurlijk wel deels. En het is ook wel gelukt.
0: Ja.
1: En de angst is natuurlijk dat weer teruggaat naar het niveau van vader Jair Bolsonaro. Dus
0: ja.
1: Toch weer meer vrijheid in de Amazone om te mijnbouw te plegen, havens aan te leggen, et cetera.
0: Ja.
1: En heel erg op overheidsuitgaven bezuinigen.
0: Ja. En als we even kijken naar die uitdager van Lula, dat is dus die Flavio Bolsonaro, een zoon van Jair. Wat is hij voor man, Flavio?
1: Nou, en er kleeft ook allerlei ellende en schandalen aan hem. Dus hij is wel in verband gebracht. Hij was senador, is hij dus, hè, in Brazilië. Daarvoor is hij politicus in Rio. Zijn thuisbasis is Rio.
0: Mm-hmm.
1: Veel in verband gebracht en ook aangeklaagd, et cetera. Maar ja, niet veroordeeld. Banden met milities in Rio.
0: Bewezen ook?
1: Hij is niet veroordeeld daarvoor.
0: Ja.
1: De nodige corruptie, omkopingsschandalen. Er kleeft wel van alles aan hem.
0: Mm-hmm.
1: Hij profileert zich nu als toch een soort lichter vorm, light vorm van zijn vader. Iets meer sociaal gezicht. Hij predikt vooruitgang, verbetering, meer veiligheid. Hij wil zelfs veiligheid voor vrouwen. Is een item wat Lula dan ook heeft. Dus hij Ze zeggen dat ze imago een beetje wit gewassen is, zeg maar, de laatste tijd.
0: Ja, en we hebben een fragment. Ik ga het even introduceren. De vader dus van Flavio, Jair Bolsonaro, zit vast op dit moment voor het beramen van een staatsgreep. Ja. Maar hij speelt toch een rol in deze campagne. We gaan even luisteren.
2: Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Vem com fé. O Brasil tem futuro. E o futuro é Flávio Bolsonaro, presidente.
0: Wat zegt hij hier, Hans?
1: Nou, hij zegt wat jullie nu horen, dat ben ik niet. Dat is een simulatie door AI. Maar ik wil jullie wel zeggen, geloof in Brazilië, geloof in de toekomst. En de toekomst is Flávio Bolsonaro.
0: Ja, dus een AI-stem wordt gebruikt in een campagne van Jair Bolsonaro die op dit moment vastzit.
1: Ja,
0: wat zegt dit jou over de rol die hij nog steeds speelt in deze campagne? Waar hij dus niet aan meedoet zelf?
1: Aan de ene kant lezen hoor ik van Flávio wil als Flávio neergezet worden. En niet zoveel meer Bolsonaro. Dus echt dat hij zijn eigen identiteit krijgt, zou ik maar zeggen. Aan de andere kant, met speeches van hem refereert hij toch ook wel vaak naar zijn vader. Dus hij gebruikt dat wel. Het is zijn electoraat, dat zijn Bolsonaro-fans van het eerste uur. En die hebben nu gekozen, oké, dan maar de zoon. Dan stemmen we nu maar voor de zoon.
0: En waarom stemmen mensen op Bolsonaro? Wat is die aantrekkingskracht?
1: Nou, het is grotendeels de afkeer van links. En dan ook nog een deel persoonlijke afkeer van de persoon Lula. Dat is een heel groot onderdeel daarvan. Dus ze zullen nooit op links stemmen, maar zeker niet op Lula. En dan trekt het gedachtegoed van tegen de, wat ze noemen, genderideologie. Law and order, dus veiligheid. Een beetje macho maatschappij. Dat trekt toch familiewaarden. Nou ja, het hele Trumpisme in feite.
0: Ja, en als we kijken, we hebben ook een fragment waarin de huidige president Lula, want je begint over Trumpisme, waarin de huidige president Lula Trump beschuldigt van inmenging in de Braziliaanse verkiezingen.
3: Eu tenho avisado, já falei por telefone pro Trump. Não se meta nas eleições brasileiras, porque se meter, vai perder.
0: Ja, jij moet het weer even vertalen.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk. Hij zegt niet zo heel veel, maar wel krachtig. Ik heb al met Trump gebeld en ik heb hem verteld, bemoei je niet met de Braziliaanse verkiezingen. Handen af, want als je dat doet, dan ga je verliezen.
0: En bemoeit Trump zich met de verkiezingen van Brazilië?
1: Ja, de laatste tijd weer wat minder. Hij heeft een tijdje terug in juli 25% gewoon importtarieven opgelegd. Extra tarieven. Aanval op het Hoge Rechtshof, op die rechter die Bolsonaro destijds heeft veroordeeld en ook weer verlengd heeft. En hij noemt dat, Trump noemt dat een heksenjacht.
0: Ja.
1: En heeft het altijd in feite voor Bolsonaro opgenomen. En toen die definitief die veroordeling was en ook vast kwam te zitten, ja, toen is Trump daar gewoon maatregelen tegen gaan nemen. Die importtarieven.
0: Importtarieven,
1: maar ook inreisverboden voor linkse politici, voor die rechter van het Hoge Rechtshof. Dus ook persoonlijk dingen. Maar ja, Lula is niet zo snel onder de indruk, moet ik zeggen, hoor. Die neemt een hele strijdvaardige houding aan.
0: Waar blijkt dat uit?
1: Trump. Nou, die wil niks toegeven. Die zegt, wij zijn een soeverein land. Dat staat ook als een van zijn punten nu in de verkiezingen. Onafhankelijk soeverein land. We dulden geen inmenging van andere landen. En ook niet van Trump en ook niet van Amerika. Dus ja, dan maar die importtarieven.
0: Ja.
1: En dan gaan wij ook weer importtarieven opleggen. Hij is ook naar Amerika toegegaan, naar Trump. Toen hebben ze toch enigszins bijgelegd. Persoonlijk lijkt er wel een beetje een klik, want Trump is dan toch ook onder de indruk van iemand die vechtlustig, dapper is en een winnaar is. Want dat is Lula wel natuurlijk.
0: Ja, maar waar is het Trump om te doen? Want Brazilië heeft natuurlijk een grote economie. Ze bezitten 23% van de wereldwijde aardmetalen. Ja. Zou dat een rol kunnen spelen?
1: Ja, zeker. Maar Amerika heeft altijd al een grote rol gespeeld in Brazilië. En heeft altijd al daar invloed willen hebben.
0: Mm-hmm.
1: Vanwege die economische belangen. Dat is altijd zo geweest. Ja, dat is niet alleen onder Trump. Maar dat gaat natuurlijk nu als Bolsonaro wint. Die gaat helemaal onder één hoedje met Trump spelen. Dus dat is voor Amerika gunstig. Dat wordt allemaal makkelijker, toegankelijker.
0: En wat is de winst dan voor Amerika? Wat hebben zij eraan? Wat is het belang?
1: Nou, het belang is dat de handel stijgt. Dat er meer handel gedreven kan worden. Meer verdiend kan worden aan Brazilië.
0: Ja. En dan is er ook nog grote angst onder de inheemse bevolking als Bolsonaro wint. Niet alleen de inheemse bevolking, maar waar vrezen zij voor?
1: Nou ja, Bolsonaro heeft toen heel veel mijnbouwprojecten vrijgegeven. Inperking van de gebieden van de inheemse bevolking. Lula is dat allemaal weer terug gaan draaien. En is juist die rechten weer gaan vergroten van de bevolking. Nou, ze zijn bang dat het weer terug naar af gaat.
0: Is dat een reëel risico?
1: Dat is wel een reëel risico.
0: Ja.
1: En dat gaat ook spanning opleveren mondiaal met Europa natuurlijk. En met de ontbossing en de doelstellingen van de Amazone, et cetera. Dus dat heeft ook wel invloed.
0: Ook dus hier. Voor de rest van de wereld eigenlijk.
1: Ja.
0: Jij denkt dat het 50-50 blijft? Of dat is dus weer koffiedik kijken. Het wordt in ieder geval spannend zondag.
1: Het wordt heel spannend en er zijn veel twijfelaars. En die zullen het verschil waarschijnlijk maken. En ja, mijn buren daar zijn ook twijfelaars. Maar uiteindelijk gaan die wel op Lula stemmen. Dus wie weet maken die net het verschil.
0: Goed, dankjewel. Brazilië-kenner en auteur Hans Veldmeijer. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er zondagavond weer op tv, NPO 2. En dan gaat het over Israël en Turkije. Twee regionale spelers die op ramkoers liggen. Zondagavond 9:30, NPO 2. Zometeen de Rode Draad op vrijdag met Stefan Komduur.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: NPO Radio 1. 2 uur.
23: Stefan Komduur.
24: Goedemiddag, iedere vrijdag maken we in de Rode Draad de balans op van de week. Met deze keer oog voor de financiële beschouwingen, de roep om vrede en het laatste nieuws rondom AI. Allemaal naar het NOS Journaal van 2 uur. Hier is Jan van der Putten.
25: Een conclusie die me raakt, dat zegt koning Willem-Alexander over het onderzoek naar het koloniale verleden van zijn familie. Uit het onderzoek dat vandaag werd gepresenteerd blijkt dat de Oranjes eeuwenlang hun uitgesproken steun hebben verleend aan het kolonialisme en er ook aan hebben verdiend. De koninklijke familie had relatief weinig invloed op het Nederlandse beleid daarover. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indië over de belangrijkste bevindingen uit het rapport.
26: Ik denk toch de belangrijkste bevinding is dat de Oranjes echt vanaf de eerste stadhouder tot en met koning Wilhelmina allemaal door en door betrokken waren bij dat koloniale beleid. Ook geen enkele aarzelingen daarbij hadden, niet over het kolonialisme, niet over de slavernij, zolang die nog bestond. Hoe merk je dat? Niet omdat er allerlei uitspraken zijn waarin ze zeggen van heel goed dat kolonialisme, maar wel omdat als er sprake is van opstandigheid, dat zij de eerste zijn om te zeggen hard erop slaan, neerslaan dit, uithongeren die marons, weggelopen slaafgemaakt in Suriname. Echt heel hard. En dat zo hard en duidelijk was voor al die Oranjes, dat stond ik toch wel van te kijken.
25: Koning Willem-Alexander, die opdracht gaf voor het onderzoek naar zijn familie, gaf na de presentatie een toespraak waarin hij de bevindingen onverbloemd en indringend noemde.
27: Ik weet dat er op dit moment velen met ons meekijken die de doorwerking van het slavernijverleden anno 2026 nog voelen en de pijn met zich meedragen. Ik voel me zeer met hun verbonden. Ik omarm de resultaten van uw onderzoek. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.
25: Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de Oranjes aan de transatlantische slavenhandel en de Caribische slavernij vrijwel niets verdienden. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De voorouders van Willem-Alexander kregen wel inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië, omgerekend ruim een half miljard euro. En dat hakt erin, zegt de directeur van het Indisch Herinneringscentrum, Yvonne van Genuchten.
28: Huis van Oranje is bijzonder rijk geworden door het slavernijverleden van Nederlands-Indië. De excuses voor het slavernijverleden gingen over het transatlantisch slavernijverleden. Dus ik voelde nu weer van, we waren even vergeten dat het slavernijverleden in Indische Oceanië ook een hele grote plek heeft ingenomen in de Nederlandse geschiedenis. Dat het Oranjehuis hier ook zich aan verrijkt heeft. Hè, dat, ja, het klinkt een beetje rottig, maar dat is wel gebeurd. Dat vind ik echt wel schokkend. Ik hoop ook dat de koning zich daar ook echt rekenschap van neemt. En dat hij daar ook wellicht nog wat actie op onderneemt. En dat hoeft niet per se excuses te zijn. Maar het is meer dat je in het dagelijks leven zou willen zien dat mensen die mindere posities hebben vanwege dat verleden, dat die ook echt gewoon serieus genomen worden en gezien worden.
25: Dat onderzoek richtte zich op de eeuwen tussen 1600 en nu. 60 onderzoekers zijn er 3 jaar lang mee bezig geweest. En koning Willem-Alexander noemt het rapport geen afronding, maar een aansporing. De Indiase gezagvoerder, die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot, heeft voor het eerst een verhaal gedaan. Tegen de Indiase premier Modi zei hij dat hij meer slachtoffers wilde voorkomen. De gezagvoerder kon de deur naar de cockpit openmaken. Anderen konden toen de co-piloot overmeesteren. Minister Hermans voor Volksgezondheid noemt de komst van een grote medicijnfabrikant naar Katwijk goed nieuws. De gemeenteraad ging gisteren akkoord met de komst van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Er worden diabetes- en afslankpillen geproduceerd. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen grote moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Het is opnieuw onrustig in verschillende Franse steden. Studentenprotesten lopen uit de hand, met rellen tot gevolg. Meer dan 400 Franse scholen zijn vandaag dicht. Correspondent Saskia Houtuin, op de plek in Parijs waar ongeregeldheden zijn. Hoe is het daar nu, Saskia?
0: Ja, nou ja, in Frankrijk zijn nu bij 564 scholen is het onrustig. Dat zijn er wel minder dan gisteren. Wat waarschijnlijk ook komt door de honderden demonstratieverboden die zijn uitgevaardigd. Maar ja, dat neemt niet weg dat er dus nog wel veel protesten zijn. Sommige heel vreedzaam. We waren net bij een school hier in het centrum van Parijs, waar het heel rustig was, gemoedelijk ook. Er stonden wel wat politieauto's in de buurt te surveilleren, maar dat was het. Maar dat is wel een groot contrast ook wel met andere plekken. Ook in Parijs hebben we meerdere scholen gezien waar vandaag nog flink is gereld, waar schoolpoorten en fietsen en prullenbakken in brand zijn gezet. En ook elders in Frankrijk is het op sommige plekken echt wel goed raak.
25: Ja, vertel daar eens wat van.
0: Nou ja, in Straatsburg bijvoorbeeld is het sinds vanochtend erg onrustig. Daar zijn op dit moment ook veel confrontaties gaande. Nu tussen jongeren, scholieren die bijvoorbeeld met vuurwerk gooien. En de ordentroepen. Daarbij wordt ook traangas ingezet. In Belfort, in het oosten van het land, is vanochtend een agent in burger zwaar mishandeld bij de protesten. Bij Nice, in het zuiden van het land, is het onrustig. Nou ja, noem maar op. Er is op veel plekken gebeurt er nu toch best wel veel nog.
25: Er zijn gesprekken aan de gang, heb ik begrepen. Organisaties die namens scholieren overleggen met de regering. Hoe staat het daarbij?
0: Klopt, dat gebeurt nu sinds vanochtend. De minister van Onderwijs die voert die gesprekken met verschillende onderwijsvakbonden en ook leerlingenorganisaties. Waaronder ook de scholierenvakbond, die een belangrijke speler is geweest bij het opzetten van deze protesten zo'n anderhalve week geleden. We horen later vandaag wat daar uit is gekomen. Maar het lastige aan deze protesten is dat het moeilijk is om na te gaan of dit wel uitonderhandeld kan worden. Er zijn natuurlijk scholieren die ook geweld gebruiken, maar er komen ook mensen van buitenaf op af. Jonge onruststokers die uit zijn op rellen. We hebben ook scholieren gesproken die daar enorm van balen. Die ons vertellen dat daarmee het doel van een protesten eigenlijk verloren gaat. Dus ja, hoe ga je dat dan aanpakken? Er is enorm opgeschaald qua politieinzet. Er is tot nu toe zijn er in totaal zo'n 2000 arrestaties geweest. En ja, dat heeft op veel plekken in elk geval nog niet echt geholpen tot nu toe om de boel te deescaleren.
25: Studentenprotesten in Frankrijk. Correspondent Saskia Houtuin. Manchester City is in beroep gegaan tegen beschuldigingen van financiële overtredingen. Volgens de Premier League heeft de club 9 jaar lang de regels overtreden. Zo zou Manchester City via schijncontracten met sponsoren de inkomsten veel hoger hebben laten lijken, tot bijna €1 miljard. Ook gaf de Britse topclub veel meer uit dan was toegestaan. City ontkent alles en zegt dat het oordeel van de Premier League veel fouten bevat. Het is de grootste fraudezaak in de geschiedenis van de Britse voetbalcompetitie. En het weer nog, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20.
1: Dankjewel Jan. De situatie op de weg horen we deze vrijdagmiddag van Erik Evengroen. Goedemiddag.
2: Hi Steven, goedemiddag. Ja, het wordt steeds drukker op de weg. Inmiddels ruim 150 kilometer file in totaal. Een aantal vallen erop. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Lelystad Airport en Lelystad is een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht. Omrijden kan via Amersfoort, Zwolle over de A1 en de A28. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De A27 Gorkum-Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd. 2 rijstokers zijn daar dicht, vertraging 30 minuten. En tenslotte, de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel is een ongeluk gebeurd. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog 30 minuten.
3: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste Kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli-Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad op vrijdag van vrijdag 2 oktober. Zoals iedere week maken we de balans op van dagen die achter ons liggen. En dat doe ik niet alleen, maar met een panel. Daarin vandaag FNV-bestuurder en economisch onderzoeker Hendrik Noten. Goedemiddag.
1: Middag.
0: Techjournalist bij debatcentrum De Bali en schrijver Rosalie Dielissen. Goedemiddag.
2: Hoi.
0: En ook geopolitiek redacteur van BNNVARA Lisa Dupuy. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: We gaan straks allemaal interessante onderwerpen met elkaar bespreken. We gaan eerst kijken wat er verder zoal deze week gebeurde. Nou, dat hebben redacteuren Leon Polman en Marijn Viergever voor ons op een rij en muziek gezet. Het was deze week weer genieten geblazen buiten.
4: Het is gewoon boffen. Gewoon nog een paar dagen zon, heerlijk.
5: Nou, is het gewoon lekker weer van mijn markt, hoor.
0: Zelfs begin oktober kun je nog heerlijk aan het water toeven.
6: Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn.
0: Het wordt inderdaad letterlijk een reisje langs de Rijn, want over de Rijn is niet meer te doen.
7: Nog nooit stond de Rijn bij Keulen zo laag.
8: Problemen voor de scheepvaart. Zo liep gisteren in Keulen een Nederlandse riviercruise tijdelijk vast.
0: Je kan bijna door de Rijn gaan lopen.
8: Nog niet eens kniehoogte, 42 centimeter.
0: Toch is dat raar, want we hoorden deze week ook dat er zoveel smeltwater van de bergen stroomt.
9: De gletsjers in Zwitserland hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar.
0: Maar gelukkig zorgt die opwarming van de aarde er wel voor dat we nog geen geld kwijt zijn aan die dure, beperkte gasvoorraden.
10: Ja, nou is het... loopt het spuitgat uit die gasprijzen.
0: Gelukkig voor Helene van Rooyen was het ook nog lekker heet op de Wallen, waar zij in lingerie haar nieuwe boek aan de man bracht.
11: Ja, ik had nog nooit achter het raam gezeten. Ik wil dat ook een keer meemaken.
6: Echt door liefde is verkocht.
0: Ik hoorde trouwens dat die zanger van de week was gevallen.
12: Zanger Samuel Welten is maandag in poppodium 013 in Tilburg in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Buma en Elle Awards. Echte Liefde is te koop is de meest succesvolle single van het afgelopen jaar.
0: De Liefde van Pro had een hoge prijs deze week voor het minderheidskabinet. Pak een beet 6 miljard.
13: Het kabinet haalt onder meer alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel.
0: En op die tafel kwam een grote dikke taart.
14: Taart vanochtend voor FNV-voorzitter Hans Spekman en Pro-voorman Jesse Klaver.
15: Ik krijg bij Hans Spekman wel het idee dat hij het allemaal heeft gedaan voor die taart.
0: Lubach deed hier toch niet een Jan Dinootje, hè? Want die kreeg een bak kritiek over zich heen na deze sketch in een snackbar.
16: Zeg, hoe lang moet ik nou nog wachten op mijn patat?
17: Normaal gesproken zou ik zeggen, wacht tot je ons weeg. Maar als ik zo naar jou kijk, gaat dat nog een hoopje lang duren.
0: Maar niet iedereen maakte zich hier zo dik om.
18: Nee, ik vind het grootste nieuws was eigenlijk dat ik voor het eerst moest lachen om Jan Dino.
0: En ach, we zeggen allemaal wel eens iets doms.
19: We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
0: Veel toehoorders waren met stomheid geslagen.
20: Wie wilt u nu eigenlijk op de bek slaan, meneer Jetten?
19: Nou, laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken.
0: Op je woorden letten. Dat moeten we nu allemaal weer zelf doen. Want zij kan het niet meer. Graag eindig ik nu met een ode aan Paulien Cornelissen.
21: Iedereen heeft natuurlijk woorden waar hij wel een trillend ooglid van krijgt.
22: En wat is dat bij jou?
21: Bij mij sinds een aantal jaar is dat het woord ode.
22: Waarom?
21: Ja, ik denk dat het te veel is gebruikt. Dat er de hele tijd odes van de een aan de ander werden gedaan. Op tv vooral. Van, oh, we gaan een ode brengen. Ik word heel... Ja, dat is misschien ook het moeilijke aan woorden waar je je aan ergert. Dat het moeilijk is om precies te zeggen wat het is. Maar dat je gewoon voelt van, oh, ik trek dit woord helemaal niet.
0: Ik zal het respecteren. Over de ode niets dan goeds. Mooi gemaakt weer, Leon en Marijn. Dankjewel. Gaan we terug naar de studio, naar het nieuws van afgelopen week. Want afgelopen woensdag startten de begrotingsonderhandelingen voor 2027. Minister Eelco Heijnen van Financiën ging met de Kamer in debat over de begroting en zijn belastingplan. We zoomen in op die begroting samen met mijn panel FNV-bestuurder en economisch onderzoeker Hendrik Noten, techjournalist bij debatcentrum De Bali en schrijver Rosalie Dielissen en geopolitiek redacteur van onze omroep Lisa Dupuy. Hendrik, maar eens even bij jou beginnen. Die geplande miljardenbezuinigingen op sociale zaken, die zijn definitief van tafel, hoorden we ook deze week. Hoe kwam dat nieuws bij de vakbond binnen?
1: Als een hele grote ontlading, moet ik je bekennen. Ja, kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden, eigenlijk sinds het vroege voorjaar al, met heel veel mensen heel hard gewerkt om ons te verzetten tegen die bezuinigingen. Mm-hmm. We hebben heel veel leden gehad, mensen, gewoon werkende mensen die de afgelopen maanden gestaakt hebben. Nou, dat zullen de meeste luisteraars ook wel mee hebben gekregen. En als je ziet dat je dan met elkaar toch zo'n overwinning boekt, want dat is het wel, dan voelt het als een hele grote beloning voor iedereen die daar zijn schouders onder heeft gezet.
0: Hoe ziet ontlading bij een vakbond eruit?
1: Bij een vakbond specifiek? Nou, bij mij persoonlijk. Ik heb echt een halve dag met kippenvel rondgelopen. Gewoon een soort fysieke reactie. En bij ons werd er inderdaad, het was net ook te horen, wel taart aangesneden en een feestje gevierd.
0: En is het jou gelukt daar een stukje van te krijgen?
1: Nou, jij bedoelt of werd alles opgegeten door de voorzitter?
0: Jij vult het zelf in, ja.
1: Nee, het is mij gelukt om een stukje te bemachtigen, ja.
0: Ja, en ja. Het signaal in ieder geval is dat we niet meer de bezuinigingen krijgen op sociale zekerheid. Wat zegt het kabinet daarmee, vind jij?
1: Ik weet niet of het kabinet daar echt iets mee zegt, omdat het tegen wil en dank is, zou ik wel willen zeggen. Maar wat het kabinet in ieder geval erkent, en ik denk dat dat een belangrijk moment is, is dat de verhoudingen van dit minderheidskabinet toch anders zijn dan we van nature gewend zijn geweest, historisch gezien.
0: Van een meerderheidskabinet.
1: Ja, en dat ze hiermee echt zeggen, oké, we willen met elkaar weer in gesprek, maar dat doen we als gelijkwaardige partners, zonder dat er een soort zwaard van Damocles van bezuinigingen boven iemand zijn hoofd hangt. We gaan dat nu vanuit gelijkwaardigheid met elkaar doen. En ik denk dat dat wel een belangrijke stap is. En eigenlijk voor het eerst dat ik dat kabinet dat heb zien doen.
0: Ja, natuurlijk wel spannend. Want dat geld, de 3 miljard die bezuinigd moet worden, moet wel ergens anders nog gevonden worden. Waar dat is, dat blijft nog een beetje onduidelijk.
1: Ja.
0: We leerden ook deze week dat er een antwoord is op de discussievraag box 3. De financiële beschouwingen, dat ging veel ook daarover. Kun je kort even voor de luisteraar uitleggen, box 3, waar praten we dan over?
1: Hebt u even. Nee, box 3 gaat eigenlijk over het belastingstelsel kent verschillende vormen van rijkdom die we eigenlijk belasten. En box 3 gaat over de belasting op vermogen. En dan vooral op spaargeld, beleggingen, crypto, dat soort dingen. Dus niet als jij een eigen onderneming hebt. Nou, en daar soebat de politiek al heel lang over hoe moeten we dat goed belasten met elkaar.
0: Al voor het minderheidskabinet.
1: Al ver daarvoor. Er lag een rechtelijke uitspraak. Eigenlijk dat hele belastingstelsel loopt vast. En de laatste maanden is de politiek bezig geweest met elkaar, eigenlijk met de vraag: moeten we jou belasten over hoeveel jouw vermogen waard is elk jaar weer? Of moeten we jou pas belasten op het moment dat je iets verkoopt en er ook geld van maakt? Nou, en daar uiteindelijk lijkt het nu op dat de politiek voor die tweede wil gaan, maar ze hebben nog niet helemaal opgelost hoe.
0: Ze hebben nog niet helemaal opgelost. Nee. De dekking, dat is dan ook belangrijk. Hoe wordt dat gedekt? Maar dat valt dan wel de VVD-kant op, toch?
1: Die keuze valt de VVD-kant op. Dat wilde de VVD graag. Maar hoe die dekking. Kijk, ik heb zitten kijken. Voor mij was deze week een beetje gemengd genoeg. We waren heel blij over die sociale zekerheid. En tegelijkertijd, als je kijkt naar hoeveel moeite de politiek heeft. Want het komt met een heel hoog prijskaartje, dat nieuwe belastingstelsel. Echt heel hoog. Dat gaat om miljarden. Als je ziet hoeveel moeite de politiek heeft om te bepalen met elkaar van hoe gaan we dit nou bepalen. Ja, dat rommelt wel echt nog een hele tijd door. En daar zit ook de VVD nog echt wel knel.
0: Ja, de feeststemming vloog als een leeggelopen ballon zo weer de Tweede Kamer eigenlijk uit afgelopen week. Het stuit op veel kritiek van de Kamerleden. Dat zit hem onder andere in de volgende dingen. Want uit woensdag gepubliceerde tabellen blijkt dat het kabinet tot en met 2040 nog 7,7 miljard tekort komt. Dat moet ergens gevonden worden. En dat geld zou het kabinet pas in 2060 dan terugverdienen ook, volgens Financiën. Wat betekent dat voor het vertrouwen wat jij hebt in de begroting en wat de Kamerleden ook als vertrouwen hebben?
1: Nou, volgens mij de uitkomst van het debat deze week was dat er nog geen vertrouwen is in deze begroting. Dus er is nog geen uitgesproken meerderheid voor dat belastingplan. Ik denk dat het kabinet dat wel had gehoopt. Ook niet bij rechtse partijen. Ze zijn er ook niet over uit hoe ze het moeten oplossen. Nou, ik weet niet, vandaag is de ministerraad. Ik heb niet gezien wat de uitkomst daarvan is. Dus volgens mij blijven we wel kijken naar een kabinet wat heel erg aan het zoeken is hoe ze dit nou als meerderheid moeten doen. En wie nou eigenlijk in de lead is van hoe ze dit met elkaar gaan doen. Ja, als het gaat om vertrouwen. Kijk, ik ben heel blij met ons resultaat deze week. Maar ik ben ook blij dat wij dit nu maar binnen hebben. Want het kan nog wel spannend worden de komende tijd.
0: Ja, goed, het kan natuurlijk weer op andere ministeries weggesnoept worden. En dan kan het zomaar weer zijn dat we weer met elkaar staken.
1: Ja, dat kan ook. Maar volgens mij blijf je dus uiteindelijk zien dat die drie in dat minderheidskabinet met elkaar gewoon niet met elkaar op één lijn zitten van hoe moeten we het nou doen. En daardoor blijft het ook van debat naar debat tot nu toe doorrommelen.
0: En dit was pas de eerste begroting.
1: Ja, het wordt een heel lang najaar.
0: Het wordt een heel lang najaar. Ja. En ze moeten, als ze het 4 jaar volmaken, ieder jaar weer opnieuw met elkaar deze gesprekken voeren.
1: Zeker.
0: Lisa, heb jij het gevoel dat we deze week een beetje zijn opgeschoven? Politiek dan wel financieel? Is jou meer duidelijk geworden?
2: Nou, nee, weet je eigenlijk niet. Nee, ik vind het inderdaad super moeilijk om te volgen. Zeker als je dan inderdaad wat jij zegt, als je bedenkt, oh, dit is debat 1 over begroting 1 eigenlijk, we moeten nog zo lang door. Het idee dat je dan dus nog aan het soebatten bent en ook echt dat wisselgeld, dat is gewoon heel moeilijk te volgen. Je zou, ja, en ik denk ook overigens dat het niet ook, weet je, dat hangt niet per se aan een minderheidskabinet. Ze hadden denk ik beter ook van tevoren kunnen bedenken, wat is de rol van de oppositie, wat is de rol van onze eigen partijen in de Kamer, als we op zoek gaan naar meerderheden. Dus ja, het wordt eigenlijk steeds ondoorzichtiger.
0: Ondoorzichtiger. Heb jij dat idee ook, Rosalie?
3: Ja, ik bedoel, ik ben journalist en volg het op de voet, zeg maar. Maar als ik met mensen in mijn zaal in de balie spreek. En bijvoorbeeld, ik had onlangs een programma Techdenkers over ASML en de begrotingen. En toen had ik gewoon heel veel mensen die van tevoren naar me toe kwamen. Die zeiden, ja, ik hoop ook dat je het even gaat uitleggen wat er deze week nog is gebeurd. Want ik weet het eigenlijk niet meer. Ik volg het gewoon niet. En er is zo'n geen transparantie en geen toegankelijkheid vanuit de politiek naar gewoon de mensen. Mm-hmm. Ja, dat mis je gewoon heel erg op dit moment.
0: Ja, het wordt niet begrijpelijker automatisch. Laten we inderdaad even inzoomen op jouw expertise op dat tech en AI, waar we het later deze uitzending nog veel meer over gaan hebben. Daarvoor moeten we even terug naar de troonrede. Dat heeft ook natuurlijk te maken met begrotingen. Want de koning zei toen dit.
4: Zonder grote en gerichte investeringen dreigt Nederland achterop te raken. Vooral in de technologie sector. Alle razendsnelle ontwikkelingen rond digitalisering en AI moeten natuurlijk in goede en veilige banen worden geleid. Maar de kansen die er liggen zijn enorm. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en anderen werkt het kabinet aan een economie waarin de ene innovatie de andere losmaakt en waarin start-ups en gevestigde bedrijven elkaar versterken.
0: Ja, heb je dat al terug kunnen lezen in de begrotingen, Rosalie?
3: Nou, je ziet, ja en nee. Ik bedoel, een beetje een gewichtig antwoord. Want je ziet natuurlijk dat er 610 miljoen is vrijgemaakt voor dat DITECH-fonds. En er is een nationale investeringsinstelling die buiten de politiek moet staan. Daar wordt 3,3 miljard voor uitgetrokken tot 2028 ongeveer. Ze zijn nog een beetje aan het sjoebatten van hoe ze dat nou precies gaan doen. Mm-hmm. Maar goed, dat is de wens. Dus je ziet wel dat er een wens is, maar tegelijkertijd hebben we het heel weinig verder over technologie. Er is geen digitale begroting, zeg maar. Peter Wenning die had in Vrij Nederland, oud-CEO ASML in Vrij Nederland, gezegd, het is een enorme achterhaald en ouderwets land waar we in wonen, want er wordt gewoon niet genoeg geïnvesteerd in technologie. En het woord digitale soevereiniteit wordt natuurlijk wel heel vaak rondgegooid in de politiek.
0: Op jezelf, op eigen benen kunnen staan.
3: Ja, zelf op eigen benen kunnen staan als land, of als Europa vooral. Ja, dat zie je hier niet terug. Want er wordt gewoon niet meer geïnvesteerd in technologie. Alleen de vraag is dan, als er meer geïnvesteerd moet worden, wat jij net ook vertelde, waar halen we het geld vandaan? Mm-hmm. En ten koste van wat?
0: Ja, dus er zijn ook geen concrete plannen om minder chips uit andere landen te kunnen krijgen, meer Europese bedrijven te steunen, juist niet meer naar het buitenland te hoeven kijken. Die lees jij eigenlijk niet.
3: Nou, ja, door die nationale investeringsinstelling. Omdat ze die dus nu buiten de politiek hebben geplaatst, kan het op zich best interessant zijn. Omdat er dan dus mensen zijn met kennis. Nou, met kennis tussen aanhalingstekens, dat we nog niet precies weten wie die mensen zouden moeten zijn. Mm-hmm. De keuzes gaan maken waarin we moeten investeren. Zelf vraag ik me af of dat de oplossing is. Omdat ik denk, is het niet goed dat we gaan kiezen naar bepaalde sectoren of thema's binnen de technologie. En uiteindelijk daarin moeten gaan investeren. Zodat we dus met verschillende, en dat heel uit heel Europa doen, zodat we met z'n allen dus digitaal soevereiner kunnen worden. En ook op een manier afhankelijker van elkaar binnen Europa en onafhankelijker van de VS.
0: Bedoel je dan ook dus per land kijken gewoon, wat wordt jouw unique selling point? Waar ben jij goed in? En investeer daarop door.
3: Ja, dus waar zit jullie kennis? Waar zit jullie universiteit? En op die manier daar meer in gaan investeren. En dan op een gegeven moment met z'n allen, ja, een onderhandelingschip klinkt zo... onaardig, omdat het dan voor wat hoort wat wordt. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar ja, het idee dat technologie maar uit één land komt, is enorm achterhaald. Kijk naar de mobielen die wij gebruiken. Die hele stack die daarin zit.
0: Het komt overal vandaan, vanuit de hele wereld.
3: Ja, dat heet de Eurostack, noemen we dat vooral. Dat is gecoind door een Italiaanse econoom, Francesca Bria. En zij zegt ook, het is gewoon achterhaald, omdat je kunt niet zeggen, alleen Nederland heeft nu ASML de chip gebouwd. Want de chip komt niet vanuit Nederland. De EUV-machine komt uit Nederland.
0: Ja, precies. De machine waarmee die gemaakt wordt, zeker, komt uit Nederland. Ja. Zo. Hendrik, hoe luister jij hiernaar?
1: Nou, met grote interesse. Kijk, volgens mij hier zie je volgens mij ook hoe de politieke actualiteit zich heel erg wreekt met eigenlijk wat er nodig is. Hè. Dus als ik jou een beetje goed beluister, zeg je ook, wat je idealiter zou willen, is dat je toch een stabiel kabinet hebt wat met elkaar zegt, dit is ons plan voor de komende jaren. En daar gaan we nu ook onze plan op vormgeven. En we
0: omdat
1: plannen
0: het ook
1: vooruit.
0: Nodig is. Je kan ook
1: ja,
0: niet.
1: Omdat ja. het nodig is. Omdat er grote dingen op het spel staan. Omdat het echt gaat om, wil je onafhankelijk zijn of niet? Wat voor economie wil je? Nou, wat voor samenleving wil je? Vind ik dan persoonlijk belangrijk. En dan helpt het wel dat je niet van week tot week aan het vechten bent met elkaar om je plannen. Want ja, je kan wel plannen maken wat je wil. Maar als het de week daarna weer uit elkaar brokkelt eigenlijk. En ik denk dat dat heel erg de situatie waar we in zitten. En dan komen we niet toe aan wat er nou eigenlijk echt zo heel erg nodig is op die lange termijn.
0: En dus ook meer Europese samenwerking. Hoe luister jij als FNV daarnaar? Dan kan je dan nog genoeg druk uitoefenen als bonden? Want jullie kunnen op bonden op Nederlands gebied wel druk uitoefenen, maar Europees.
1: Ja, wij hebben van oudsher een laat ik zeggen, gezond kritische houding naar Europa. Ook naar Peter Wennink overigens, zeg ik er ook meteen voor de volledigheid bij. Ik denk wel dat Europese samenwerking heel erg nodig is. Want je kan uiteindelijk... Kijk, ik geloof ook heel erg in solidariteit. Dus de gedachte dat als wij ons in Nederland achter de dijken opsluiten... dat ik dan de boze buitenwereld buiten kan houden... daar heb ik geen enkele illusies over. Tegelijkertijd zie je wel persoonlijk dat nu in Europa heel erg een wind waait. We maken ons zo'n zorgen om Amerika, zo'n zorgen om China. Laten we dereguleren, laten we standaarden verlagen. Ja, dat is volgens mij niet de weg voorwaarts. Maar ik denk ook dat Europa nog altijd... een plek kan zijn, een continent kan zijn... waar we juist een andere maatschappijbeeld met elkaar hebben. Wat niet de Amerikaans is en niet de Chinese... Nee. Maar die echt gaat om een ander soort samenleving. Dus ik blijf daar wel hoopvol over.
0: Maar goed, en dat beeld wil Nederland... lezen we ook volgens mij wel in de begroting, Lisa... ook wel naar het buitenland blijven uitdragen. Even naar jouw expertise. Jij hebt je ook vanuit dat zicht in onze begroting verdiept. Zo trekt het kabinet 35 miljoen uit... voor het versterken van de Nederlandse ambassades en consulaten. Onze stem in het buitenland.
2: Ja.
0: Schrijf ik het zo goed?
2: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Hoe werd daar vanuit de diplomatieke wereld op gereageerd?
2: Voornamelijk met veel opluchting. Dus die 35 miljoen extra klinkt zo. Het is eigenlijk een gedeeltelijke terugdraaien van de 70 miljoen... die werden bezuinigd door het vorige kabinet.
0: Onderschoof.
2: Ja, en die keuze heeft destijds echt voor paniek best wel gezorgd... in het diplomatenkorps. Ze moesten ambassades dicht, consulaten opgeschort... ambassadeteams die met veel minder man konden werken. We weten nu, met die 35 miljoen... kan bijvoorbeeld de ambassade in Juba weer worden geopend. Dat is nodig vanwege de humanitaire toestand daar. Maar er wordt ook de ambassade in Damascus mee versterkt. En daarvan zegt dit kabinet... Syrië. Ja. Syrië. Daarvan zegt het kabinet, dat is nodig. Want ja, we gaan met Syrië meer spreken over zaken als migratie. Over hoe het in Syrië economisch gaat. Of we daar hulp moeten verlenen. Er komt bijvoorbeeld ook geld voor een extra... activiteit van het consulaat in Texas. Dat gaat kijken naar de tech-industrie daar. En
0: ja, want dat zou misschien een gemiddelde luisteraar, inclusief ik, die denkt, ja, die consulaten en die ambassades zijn er vooral als ik mijn paspoort ben kwijtgeraakt. Ja. Maar die zijn er dus voor heel veel andere redenen ook belangrijk.
2: Ja, ze verzorgen heel veel inderdaad diensten aan Nederlandse burgers in den vreemde, zal ik maar zeggen. Maar wat ze ook doen, is zorgen dat Nederland een platform heeft in al die andere hoofdsteden of belangrijke hubs, zeg maar, waarmee ze naar buiten kunnen treden en ofwel zaken kunnen doen, ofwel, als je een goed werkend ambassadeteam hebt, dan heb je daar ambtenaren die begrijpen hoe werkt de interne politiek in Texas of in Syrië of in India, waar ik zelf lang heb gewerkt. En dan zie je mensen inderdaad met kennis van zaken. En dat maakt het natuurlijk veel makkelijker als je daarna wil spreken over... kan ASML naar India komen? Bijvoorbeeld, heel lange discussie geweest.
0: Ja.
2: Dus het is een heel voorzichtig signaal, denk ik. Die 35 miljoen van ietsjes meer naar buiten weer kijken.
0: Ja, en dit is dus vooral een terugdraaiing, maar daar zijn ze hartstikke blij mee.
2: Daar zijn ze hartstikke blij mee.
0: We praten zo meteen verder.
5: NPO Radio 1.
0: Maar het is 1 minuut over 2:30. Jan van der Putten met het NMS Journaal.
7: De Oranjes verleenden eeuwenlang uitgesproken steun aan het kolonialisme en verdienden daar flink aan. Maar ze hadden relatief weinig invloed op het Nederlandse beleid. Dat zegt de hoofdonderzoeker bij de presentatie van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes.
22: Een tweede conclusie.

0: Jan van der Putten met het NMS Journaal.
1: De Oranjes verleenden eeuwenlang uitgesproken steun aan het kolonialisme en verdienden daar flink aan. Maar ze hadden relatief weinig invloed op het Nederlandse beleid. Dat zegt de hoofdonderzoeker bij de presentatie van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes.
2: Een tweede conclusie luidt dat de betrokkenheid van het Huis Oranje-Nassau slechts bij uitzondering bepalend was voor het Nederlandse kolonialisme. Dat kan ik ook kort en krachtig zeggen. Zonder de Oranjes was Nederland ook wel een koloniale mogendheid geworden. Daar hadden we geen stadhouders of vorsten voor nodig.
1: Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes omgerekend ruim €500 miljard verdienden aan de koloniale geschiedenis. Koning Willem-Alexander vindt dit rapport geen afronding, maar een aansporing.
3: Alleen als het verleden, inclusief de gespletenheid en leed, eerlijk onder ogen zien en doorvoelen, kunnen we een basis van vertrouwen leggen onder een gezamenlijke toekomst. Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder.
1: Er is ook nog wat ander nieuws. De villa en het landgoed van Henny van der Most hebben op een veiling ruim €5,5 miljoen opgebracht. Van der Most zit in grote financiële problemen. Om schulden af te lossen heeft hij heel veel bezittingen moeten veilen of verkopen. En Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldiging van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse voetbalclub miljoenen fraude op weg naar de Engelse en Europese top. Maar City spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt.
0: Dankjewel Jan. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Vrijdagmiddag, dat betekent druk op de weg.
4: Ja, het is dan altijd al vroeg druk en dat is nu niet anders. Er zijn echt al een paar opvallende files te vinden. Zo is de A6 dicht, van Muiden naar Lelystad na een ongeluk bij Lelystad. Omrijden kan over de A1, de A28 en de N50. Duurt waarschijnlijk nog tot ongeveer 3:15 voor de weg vrij is. Dat verwacht Rijkswaterstaat. De A27 is nu ook dicht na een ongeluk. Van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Je kunt omrijden richting het noorden over de A2 en dan eventueel de A9 via Amsterdam. De A16 van Breda naar Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht heb je nu nog een half uur tijdverlies. En op de A12 staat een hele lange file van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg door bergingswerkzaamheden na een autobrand. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is nog meer dan een uur.
5: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Vandaag vieren we in die Rode Draad 75 jaar televisie. En daarom mag je zo deelnemen aan een college over talkshows onder leiding van hoogleraar Eppo van Nispen. Heb je vragen over de ontwikkeling van het praatprogramma op de Vaderlandse Kijkbuis? Stel die dan vooral via de NPO Luister-app.
6: Pas op, nu volgt een mening.
7: De Druktemaker.
0: Eerst namelijk Joost Omen.
8: Het is Kinderboekenweek en dus lezen de kinderen boeken. De bedoeling is dat alle kinderen boeken lezen, dus ook alle stuiterbaljochies, ook alle modeprinsesjes in een Disney-jurk vol appelstroop. Maar ik wil het in dit stuk hebben over het kind dat de Kinderboekenweek naadloos past. De boekenworm achter in de klas. Je zou het misschien niet zeggen, maar terwijl de anderen zich vol doodsverachting van glijbanen werpen, zit de boekenworm in katoren. Leer daarover waarom kerken schuivelen, strijd daar met een luchtbedervende draak. Gaat vervolgens een brief aan de koning bezorgen in een flatgebouw vol stampertjes, in een spijkerbroek en zonder papieren. Steeds zijn ze de klossen en steeds zijn er weer pratende dieren uit Narnia, uit een boom in de Emmalaan of gewoon rat, varkentje en kikker. En stiekem leest de boekenworm al boeken uit de bieb met een volwassenen sticker. Gaandeweg wordt niet alleen het boek, maar de hele taal zelf echt haar ding. Waarom? Omdat de boekenworm leert dat taal de binnenwereld van de mensen weerspiegelt. En niet alleen van de mensen, ook die van haar klasgenootjes, waar ze regelmatig weinig van begrijpt. Taal is een sleutel en als je die klasgenootjes vervolgens op de typische dingen die ze zeggen wijst, worden ze niet boos, maar moeten ze een beetje blozend grinniken. Een vrolijke tovertruc. Hoe hoorde de boekenworm dat nou zo precies? Hoe wist de boekenworm welke gedachten daarbij hoorden? Nou, heel simpel, denkt de boekenworm. Ik hoorde precies dat denken, ook al in katoren. Ik voer mee met de kleine kapitein op een scheepje zo fijn en er was geen meester van de zwarte molen die mij tijdens het lezen van een boek in mijn concentratie kon storen. Ik draag geen Disney-jurk. Ik draag een hoedje van papier. God is een verwarde cavia die niet snapt wanneer hij wie naar zijn hok moet lokken. Maar tot die tijd dat die cavia zich andermaal vergist, gisten al die kinderboeken in het hoofd van de boekenworm. En die boekenworm leest niet al die boeken om er iets mee te doen, leest niet al die boeken om er beter van te kunnen dropshippen of teambeelden of waterboarden. Nee, die boekenworm leest haar boeken voor de leuk. omdat er een spelletje uit naar voren

oren komt. Een spelletje dat je niet alleen met de taal, maar door die taal met de hele wereld kunt spelen. Doordat je lang geleden al die boeken las, heb je nu, vele jaren later, opeens grip op dat pak yoghurt dat in de supermarkt op je voet valt. Heb je de vrijheid om een wegfladderend marspapiertje op te pakken zonder het fladderen te verstoren. Heb je maar 150 woorden nodig om de wereld zo'n zwieper te geven dat deze toch weer prachtig wordt. Rutger Kopland, dichter, schreef ooit over de werkwijze van Kaas Schippers, collega-dichter bekend van de regels: als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is, het volgende. Het met ijzeren consequentie en diepe ernst zorgvuldig bestuderen van en zich verbazen over wat bekend is, veroorzaakt bij mij dezelfde mengeling van weemoed en hilariteit als het gedrag van de clown die klaar gaat staan om een taart in het gezicht geworpen te krijgen, of verbaasd naar de grond kijkt als hij een ei laat vallen. De clown heeft expres geen geheugen, geen ervaring en daarmee alleen maar werkelijkheid. God is een verwarde cavia die niet snapt wanneer hij wie naar zijn hok moet lokken. Weemoed en hilariteit om die vreemde werkelijkheid. Zo zullen Disney-jurken en stuiterbaljochies de boekenworm blijven lezen.

0: Wordy Rapping Hood was dit van de TomTom Club.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Terug naar 75 jaar geleden, want toen klonk dit muziekje vanuit een studio in Bussum. Oh, kom maar eens kijken. Het was de allereerste televisieuitzending. Vanaf toen kon je vanuit de huiskamer kijken naar toespraken, toneelstukken en films. En het duurde nog wel even voordat de eerste talkshow ook echt te zien was. En over dat laatste, over dat genre, gaan we het hebben. We krijgen namelijk college van de directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Isma. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Wat een enig om hier college te kunnen geven. En dat op een vrijdagmiddag over een schitterend onderwerp, de talkshow.
0: Waar genoeg over te zeggen valt. Vragen zijn er vast ook al vanuit de luisteraar, of gewoon een opmerking over al die talkshows die we tegenwoordig hebben. In de NPO Luister-app kan je dat delen. Eppo, terug even naar jou. Even eerst de geschiedenis. Talkshows zijn nu niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie.
3: Nee, helemaal niet.
0: We hebben er ontelbaar veel.
3: Ja, je hebt in Nederland een paar dingen. We zijn het dichtst bespoorde land ter wereld. We zijn het dichtst museumde land ter wereld. En ik denk dat we ook de meeste talkshows ter wereld hebben.
0: Wanneer is iets eigenlijk een talkshow? Is dat ergens vastgelegd?
3: Er is wel een definitie van. Er zit natuurlijk een zekere scheidslijn tussen, maar ja, letterlijk een praatprogramma waarin gezellig wordt gekeuveld, hoort daarbij. Maar dus als je echt heel veel show en entertainment hebt, maar zelfs we komen dus gasten misschien straks op, De Schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw, mm-hmm, is een talkshow.
0: Oké, dus het is een breed begrip,
3: ja,
0: en zeer geliefd hier in Nederland.
3: Ja, en in Nederland steeds meer geformateerd, maar ook steeds meer breder gemaakt. Dus waar je vooral als je naar Duitsland of Frankrijk kijkt, dan val je meestal een beetje in slaap, zeg maar. Maar bij ons word je gewoon rustig wakker gehouden. En dat is ook wel het idee. Wij zijn heel snel in die talkshows.
0: Ja, heel snel. En we kijken ook massaal. Waarom is het zo geliefd?
3: Ja, Nederland is een land van polderaars. En dat komt ook. Waarom? En dat heeft wel een lange geschiedenis. De verzuiling, de verschillende omroepen wilden allemaal hun eigen geluid horen. Dus we hadden ook een oneindig rij aan actualiteitenprogramma's. En de hele tijd elkaars mening willen horen. Dat is heel belangrijk. Wij willen dat horen. En dat ook nog eens een keer uitspreken. Wij zijn vrij direct op radio, nog veel meer vaak dan op televisie. Dat hoort gewoon bij onze landsaard, om het zo dan maar te noemen. Het karakter.
0: Dat gebeurde al vroegtijdig in 1955. We gaan even luisteren naar een stukje onder ons. De allereerste is dit namelijk. Dat is toen nog op de radio in 1955. En dat gaat over breien.
4: Er wordt in de Nederlandse gezinnen nogal wat gebreid. Het warme walletje is bij ons in hoge ere. Soms zelfs hullen we ons met veel welbehagen in wollen truien en vesten op, volgens de kalender, hoogzomerse dagen. Een deskundige op dit gebied zei me dat hij de levensduur van een breimachine op 8 à 10 jaar schatte, omdat de praktijk uitwijst dat er aan deze machine nogal eens reparatie is. Ik geloof dat u zeker 35 gulden per jaar op uw machine zou moeten afschrijven.
0: Ja, wat is dit voor programma? Dit is wel een beetje die Duitse slaperigheid waar jij het over
3: hebt. Ja, zeker. Maar in die tijd was een gesprek, zeg maar, wat we nu hebben, waar we diep ingaan op de persoon, het denken achter die persoon, helemaal niet de bedoeling. Dat was niet. Je hield afstand. En wij noemen dit een causerie, zo staat het ook beschreven. Een verhandeling over en voor de huisvrouw over de nieuwigheden van de tijd. Over ons, het was een programma voor vrouwen. Waardoor je met name in die begin of en later in die 50e jaren, de wasmachine doet zijn intrede. Er komt veel meer vrije tijd. En daar gaat het dan ook over. En dan is het veel meer een soort van, nou, maximaal vraaggesprek. Mm-hmm. Eigenlijk niet. Het is een causerie. Ja, en waar ik altijd heel blij van word, maar goed, ik ben misschien daar gek. De taal die daarin wordt gebruikt. Het is toch, hè? Hoe anders dat is. Welbehagen. Er komen allemaal. Dit is. Ze heeft niet over een kalender, maar over een kalender. Dus het is gewoon letterlijk een causerie. Daar word je toch heel blij van.
0: Ja, maar we beginnen nu een tv-college met een radiofragment.
3: En wat zeg je?
0: We beginnen een tv-college met een radiofragment.
3: Ja, maar dat is natuurlijk. Radio is natuurlijk de basis van alles. Tot op de dag van vandaag. Dat vergeten we wel eens. Dat radio, hoe dan ook, daar heeft Nederland een enorme lange en hele geweldige geschiedenis in.
0: Je wordt dus nog steeds geschreven ook.
3: Ja, gelukkig. Ja. Nu hier, as we speak. Ik zie ook precies. Dit is een moment. Het zijn allemaal historische momenten. Die, en dat is wel heel mooi. Hierachter staat dat schitterende bonbonnetje van Beeld en Geluid.
0: Waar jij kleurrijke, vast de directeur van bent.
3: Ja, ja, ja, ja, en daarin stroomt komt nu gewoon de, wat wij uitspreken er meteen in en wordt opgeslagen voor de eeuwigheid.
0: Oh, goed, en ja, het stroomt ook terug naar ons, want we kunnen daardoor heel makkelijk even in de geschiedenis kijken van de talkshows. Die komt in de jaren 60 namelijk op gang met Voor de Vuist Weg met Willem Duis en natuurlijk Mies Bouwman. En je hoort haar hier met Wim Sonneveld.
5: Dan gaan we naar vraag 9. Verolmen, de heer Verolmen.
6: Van die boten?
5: Van die boten. Mm. Die vindt dat je een half uur per dag moet lachen.
6: Achter elkaar? Ik vind het nogal bad hoor, moet je zeggen. Om een half uur achter elkaar gaan zitten lachen.
5: Meneer Verolmen heeft dat in zijn eigen blad geschreven in dat tijd.
6: Oh, oh.
5: En vind jij dat nou ook? Of vind je het te lang? Of vind je dat het iets anders moet zijn?
6: Ik vind het niet hoor. Ik heb het nooit opgeteld, maar ik vind het nogal een bindende afspraak, zeg. En als Verolmen dan maar 20 minuten lacht, komen er dan 2 dames binnen om te kietelen voor de volgende dag?
3: Sorry, dit is heel mooi. Dit is mise-en-scène. Ja. En eigenlijk een hele mooie vorm van een praatprogramma. Ze had daar in een zogeheten zigzagstoel. Want wat kan je doen? En letterlijk een soort van ondervraging. En daar kreeg ze, dan moest dan een bekende Nederlander, in dit geval Wim Sonneveld, die lag daarin. En ja, die kreeg dan deze best wel indringende vragen uit die tijd.
0: En was dat meteen populair?
3: Ja, dat was absoluut populair. Mies, je moet je voorstellen, Mies die groeide. Die had natuurlijk het Opene Dorp gedaan. Opene Dorp was die hele grote inzamelingsactie. De grootste inzamelingsactie waar Nederland ook zo onberoemd staat. Daar zijn we heel goed in. En ja, dat ging over in Arnhem voor de mensen
0: staat nog
3: die
0: steeds.
3: Ja, zeker, zeker. En wat is het? 20 miljoen opgehaald, een enorm bedrag in 23 uur. En daarmee was haar positie als Leids spreekstalmeester enorm gevestigd. En ze heeft die ondeugendheid, want dat is heel belangrijk. Een talkshow wordt wel spannend als je kijk, een saai gesprek voeren, met alle respect, dat kan echt iedereen. Dat is niet zo moeilijk. Maar een goed gesprek voeren, dus de fantastische vragen die je stelt, zorgt ervoor dat het spannend blijft. En Mies was daar gewoon heel goed in. En zij eindigde, het is wel leuk om te weten, als zij dan het programma, noemt zij zelf ook, het fijnste programma dat ik ooit heb gedaan. En zei daarover, ik liep op mijn tenen, maar haalde het. En haar vaste zinnetje op de vergadering was dan altijd, ik ben niet tevreden, laten we nog eens helemaal bij nul beginnen. En dat herken ik zelf, ik heb zelf veel programma's gemaakt, is dat je iedere keer weer denkt, heb ik wel het beste eruit gehaald om dat publiek te bereiken? Heb ik het gedaan? Want dat is natuurlijk iets. Ja. En zeker als je in beeld bent bij televisie, dat is anders bij radio, want dan herkennen we je aan je stem en minder aan je gezicht. Maar als je in televisie bent, dan hangt daar zoveel druk. En in die tijd helemaal, er waren maar een beperkt aantal tv-toestellen. Dus ja, iedereen keek daarnaar.
7: Was hier meteen ruimte voor toen de tijd? Want het verschil cultureel tussen het fragment ervoor en wat zij deed is natuurlijk zo groot.
3: Nee, dat is het mooie. Nederland was eigenlijk in die jaren 60 en jaren 70 veel beter, zelfs dan nu, durf ik te beweren. Wij waren veel controversiëler, er werd veel meer gespeeld. Er werd gezocht naar wat kan wel, wat kan niet. Ja. Hè. Er zijn nu interviews die je toen deed, en dan praat je al in de jaren 70, want dan zie je dat steeds meer groeien. Ja, onderwerpen die we nu als heel gek zouden zien. En dat is raar, omdat als je naar programma's kijkt, zoals ik neem maar Over Mijn Lijk of Dingen Over de Dood, die lijken vrij gewoon te zijn.
0: Mm-hmm.
3: Terwijl de scherpte van de vragen echt in die jaren daarvoor veel sterker was.
0: En we beginnen nu even bij Mies. Dat is leuk om naar te kijken. Er wordt veel gelachen. Maar het werd ook wel snel veel serieuzer in de talkshowwereld. We kunnen even luisteren naar de jaren 70. Want er wordt ook steeds meer geëxperimenteerd. En in de jaren 80 komt bijvoorbeeld Adriaan van Dis.
3: Ja.
8: Dames en heren, hier is Adriaan van Dis.
9: Goedenavond, dames en heren. Vanavond een viertal wonderbaarlijke gasten. Een Portugese schrijver die in Nederland woont en een Nederlandse schrijver die in Portugal woont. Een componist die de noten op een hele wonderbaarlijke manier op zijn bladzij zet. En een vrouw die wetenschap bedrijft over het lot van de vrouw.
0: Ja, we horen hier Adriaan van Dis.
3: Ja.
0: Ik vind het fantastisch om naar te luisteren. Maar het is meteen een stuk serieuzer dan Mies Bouwman.
3: Ja, maar toch ook weer niet. De kunst van Dis was, hè, overigens hier ook weer, die programma's waren niet altijd in de studio. Dit kwam uit de IJsbreker. En wat van Dis hier doet, is eigenlijk een hele hoge culturele niveau aannemen. Maar die had kijkcijfers tot van hier tot Tokio, zal ik dan maar zeggen. En waarom is dat? Alleen al die aankondigingen, het is niet snel, het is niet. Maar het is uitgenast, noem ik dan maar. Dat roept op verrassing. Wie komt er dan precies? Mm-hmm. Je moet er beeld bij denken. Hè? Dus dat decor was een, ja, gewoon de ijsbreker. Ook niet een heel sensationeel
10: theater. Wat is dat, de ijsbreker?
3: Dat is een theater, zeg maar, in Amsterdam was dat. En of is dat nog steeds eigenlijk? En ja, dus dat was... En dan, ja, dat alleen al, denkt ook, ga ik daar naar luisteren? En je denkt, het is heel hoog. Nee, sterker nog, hij had echt de kunst, en nog steeds, ik bedoel, hij leeft, om daar groot publiek mee te trekken. En dat is fijn, want vaak zit iets wat cultureel hoog zit. Mm-hmm. Ja, daar wordt op afgehaakt, een boekenprogramma. En ik vind het doodzonde, want ik ben gek op boeken. En ik vond het ook heel leuk, net die column, daar wordt K. Schippers genoemd. Hè. En dat is misschien wel een mooi zinnetje. Hij zei het ook wel zo als, hè, hij die zich verveelt, die kijkt niet goed. Mm. En dat was wat Van Dis natuurlijk heel goed kon. Het op een leuke manier brengen, dat is belangrijk. Er werd altijd gelachen en er werd ook scherp geïnterviewd. Want er zijn mensen bijna die hebben neiging gehad om daar weg te lopen. Oltmans is een heel beroemd interview, en Hermans bijvoorbeeld.
0: Mm. En we hebben nu een veelvoud van talkshows op televisie. Ja. Maar in deze tijd was Van Dis de enige...
3: Ja, in zijn stijl wel, want dan zie je dat dan is het echt een personality, hè? Mm-hmm. Want een goede talkshowgast die hij of zij die zet de snelheid van het programma neer. En binnen de, wat is het, 50 minuten, binnen de 40 minuten. En daar zit natuurlijk een redactie achter, want zo is dat. Maar in die tijd moet je voorstellen, nu heeft iedereen zo'n oortje in. He, wij hier ook. En als de regie nu tegen jou zegt, ja, die Van Disperman, die lult echt veel te lang. En ik zie dat zijn panelleden echt in slaap vallen. Dan stel jij nog eens even een pittige vraag. Dat is heel belangrijk. Maar dat was in die tijd
0: was
3: niet.
0: Er nog niet. Nee, dus het ging helemaal op de koers van de presentator.
3: Ja, en Sonja had zeker. En Sonja had Ellen Blazer. Zij leeft niet meer, maar die zat er in die tijd naast. In het verlengde van de camera die haar aanschoot met van wat we noemen tekstborden. Om een volgende vraag te stellen.
0: Ja, werd ook genoemd veelal bij het overlijden van Sonja. Werd Ellen zeker ook
3: tuurlijk, dat waren, dat was een heilige twee-eenheid, zeg maar, daarin.
0: Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment komen er meer talkshows. Komt een Koos Postema ook op televisie.
3: Ja.
0: En die gaat ook verschillende programma's over taboe doorbrekende onderwerpen. Juist, die gaat het hebben over pedofilie, over sterilisatie, over dementie. Was dat voor die tijd dan taboe doorbrekend? Tegenwoordig gaat het natuurlijk veel al daarover.
3: Ja, maar toch, voor die tijd was dat echt, hè, verder. En wat mensen toen nog daarover zeiden, dat ging ook verder. Dus de mensen die geïnterviewd werden, een senaatslid had over pedofilie. Dat werd later een keer herhaald in een andere talkshow, niet zo lang geleden. En toen kwam het panel daar tot de conclusie dat dat nooit meer zou worden uitgezonden. Zo'n interview zou nooit meer gemaakt kunnen worden.
0: Omdat?
3: Omdat die man daar zich positief uitsprak over pedofilie. En
0: Koos stond daarvoor open. Kom maar vertellen, we kunnen het ermee
3: omheen
0: zijn.
3: Ja, die man vertelde dat gewoon. En hij was ook nog eens een keer Eerste Kamerlid. Dus het was niet zomaar iemand. Dus
0: dat had geen politieke gevolgen voor hem?
3: Nee, het had natuurlijk... Social media bestond niet, maar het gaf natuurlijk een enorme golf van discussie. En ik denk dat het soms goed is dat je dat opzoekt. Dat is ook de kracht van een praatprogramma. Nogmaals, dat je de kracht is dat je het gesprek eigenlijk buiten die tafel weet te tillen, zodat er thuis mensen daar zich daar toe aangesproken voelen.
11: Maar zeg je dan nu dat het gesprek dan geregisseerder is dan vroeger?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat als je er naar kijkt, en ik heb zelf veel praatprogramma's ook gemaakt, is natuurlijk het bekende voorgesprek wat je hebt.
11: Ja, dat langer duurt dan het gesprek zelf.
3: Soms wel. En de zenuwen er zijn van, ik hoop dat u dat en dat zegt. En het mooie daarvan vind ik altijd, en dat geef ik iedereen weer die nu wordt uitgenodigd voor een praatprogramma. Het is een beetje het oude gedicht Invictus dat eindigt. Hey, you're the master of my soul, of the captain of my... Nou, in ieder geval.
0: Zeg vooral wat je niet gaat zeggen.
3: Nou, dat is het. Want als het allemaal voorgekookt is, dan is het geformateerd. En wat mij beleeft, de rode draad. Het is prachtig om het zomaar te noemen. Ik heb al dat de rode draad moet iets zijn waardoor je spannend wordt. Anders wordt het nooit spannend. En waarom wil je het weten als redacteur? De presentator van dienst wil weten waar is hij of zij aan toe. En het is voor de timing van belang. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. Maar voor het gesprek kan dat dodelijk zijn. Als je moet vertellen over je... Nou, laten we weet ik, van je dode vogel. En je moet dat in 3,5 minuut doen, dat weet je niet. Jij denkt, jij zit dan met je emotie van die dode vogel. En mijn stelling is, laat het soms wat gewoon meer gaan. En dat zie je ook, dat gebeurt. Zelfs zomergasten vond ik op een gegeven moment veel te geformateerd.
0: Ja, er zat veel haast achter.
3: We moeten door. Ja. Terwijl de vrije ruimte, dat is het mooiste.
0: Even naar hier aan tafel. Zijn jullie talkshow-kijkers? Wordt het vaker opgezet thuis? Hendrik?
7: Nee, maar ik heb twee kleine kinderen. Dus voor mij is vaak 9:30 s'avonds, dan plof ik gewoon...
0: Dan kan je Eva kijken.
7: Dat is waar.
0: Maar goed, dan is het druk in huis. Ja, als twee kleine kinderen
7: zijn. Ik ben niet zo'n kijker, maar het heeft ook iets te maken met dat ik eigenlijk heel vaak... er niet iets gebeurt wat me dan uiteindelijk echt grijpt om naar te kijken. Dus dat speelt ook wel mee.
0: Lisa, is dat bij jou? Je bent journalist, kijk je ze allemaal om toch maar te weten waar het gesprek van de dag over ging?
11: Nee, ik kijk ze niet allemaal, maar ik probeer er 1 of 2 te zien of terug te kijken. Dat wel. Maar heel vaak is het inderdaad een bekend verhaal. En wat er dan gebeurt is dat ik dan dus maar ga terugpraten. Snap je? Tegen je telefoon. Ja, natuurlijk, nu ga je dit leren.
0: Ja. Dan weet ik in ieder geval wat je aan het doen bent soms ook op de werkvloer.
11: Soms gaat het vaker uit, zodat ik nog even zelf kan doorpraten. Ja,
0: Roos, is dat voor jou?
10: Ja, ik kijk altijd Eva. Ik kijk wel altijd terug, want het is best laat. En ik heb ook in de actiewereld gewerkt. Ik heb bij Mediastorm gewerkt. Dat was een programma van Human. Waar je de storm van de week ging duiden op zaterdag.
0: Wat helaas niet meer bestaat.
10: Nee, dat is eruit bezuinigd, helaas.
0: En was dat een leuke tijd?
10: De talkshow-tijd? Het was spannend. En je ziet ook al achter de schermen of hoeveel mannen en vrouwen er nou uitgenodigd worden. Ja. Dat vond ik ook interessant.
0: Precies.
10: Ja, dus veel geleerd.
0: Ja, veel geleerd, inderdaad. Dankjewel, Eppo van Nispem.
3: Ja, we hebben nog 14 seconden, zie ik hier op de teller. Dus jullie bedankt voor dit college.
0: Veel plezier nog bij de viering van de 75 jaar televisie.
3: Yes.
0: We gaan jou terugsturen naar Beeld en Geluid. Want dan ga je heel veel mooie dingen doen. En blijf vooral luisteren naar NPO Radio 1. Want we gaan zo meteen nog verder met de Rode Draad. Tot vrijdag.
12: NPO Radio 1.
13: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De een gruwelt van 8 banen en voor de ander kan het niet spectaculair genoeg. Maar hoeveel G-krachten kunnen wij aan? Volgens socioloog Beate Vulkel is vriendschap de belangrijkste relatie in je leven.
14: Je vindt die ander gewoon zoals die is, geweldig.
13: Boven Houwelingen is de boekendame en politiek commentator Martine Wolzak over belastingen en sociale zekerheid.
15: Niet is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
13: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
12: Op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
21: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
22: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
1: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: NPO Radio 1. 3 uur.
6: Stefan Komduur.
0: Goedemiddag, zometeen aandacht voor de 43e nacht van de poëzie morgen in Tivoli-Vredenburg. Tim Bowen mag morgen voor het eerst een opwachting maken. En met hem en ervaringsdeskundige Joost Omen beschouwen we zometeen voor. Na het nieuws van 3 uur, hier is Jan van de Putten.
8: De Oranjes hebben eeuwenlang hun uitgesproken steun verleend aan het kolonialisme en daar ook flink aan verdiend. Dat is de conclusie van een commissie die daar op verzoek van de koning onderzoek naar deed. Tijdens de presentatie van het rapport wees onderzoeker Gert Oostindie op het verband tussen het Koningshuis en de koloniale geschiedenis.
9: De koloniale geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland sinds 1600. Met inbegrip van het eigenbelang, het geweld, het racisme en de schade van dien, tot op heden. Dat verleden strookt geenszins met een rooskleurig nationaal zelfbeeld.
8: Koning Willem-Alexander zei in een reactie op het rapport dat voor het tijdperk van zijn grootmoeder, Juliana, tegendraads leiderschap ontbrak.
27: Vanaf de regeerperiode van mijn grootmoeder kantelde dit beeld. De koningin Juliana en koningin Beatrix ontwikkelden een uitgesproken engagement met postkoloniale gemeenschappen. Ook dat laat u zien. Maar in de eeuwen ervoor ondersteunden stadhouders en koningen het koloniale systeem, inclusief uitbuiting en geweld. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Het waren toenertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt, ook al ben ik drie generaties later.
8: Dan de reacties. Peggy Brandon van het Nationaal Slavernijmuseum noemt de conclusies van het onderzoek een voorbeeld van hoe je de geschiedenis eerlijk in de ogen kunt kijken.
28: Dat is in deze context heel bijzonder. Natuurlijk ook omdat het Koninklijk Huis is. Alle Europese landen waren onderdeel van dit verhaal. En er is geen enkel land wat zo eerlijk zegt, we moeten het erover hebben. Want dit is onderdeel van onze geschiedenis.
29: De onderzoekers zeggen, het was de tijdgeest, maar dat is geen excuus. Bent u het daarmee eens?
28: Ja, natuurlijk.
29: Kun je verwachten van mensen dat ze, als iets heel normaal is, dat ze zich dan als enige daartegen verzetten?
28: Het is nooit als enige. En ik denk dat je altijd een intern geweten hebt. Dus dat mag nooit.
29: Hadden ze toen ook moeten hebben.
28: Er is weggekeken. Slavernij was verboden in Europa. Dus er is een systeem gemaakt, een wettelijk systeem, waarachter je je eigen geweten kon verbergen.
8: Berry Brandon in gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. Bianca Groen-Galland, directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE, is blij met de resultaten van het onderzoek.
30: En nu de volgende stap, en dat is de belangrijkste. De koning had het over verbinding, over heling en over dat we samen verder moeten. Wat ik miste was herstel en ik hoop dat binnen heling ook dat met herstel gepaard gaat.
28: Waar denkt u dan aan?
30: Nou, dat wij in ieder geval de mogelijkheid krijgen om het gesprek te voeren en om vervolgens te kijken wat is er nodig, wat is de impact die de doorwerking heeft op mensen die door dit grote leed getroffen zijn geweest, de nazaten. En vervolgens komen tot wat daarvoor nodig is.
28: Ja. En het onderwijs, hè?
30: Zeker het onderwijs. Het eerste wat zou moeten gebeuren is dat inderdaad de geschiedenis nu goed wordt beschreven, zoals dit uit het onderzoek naar voren komt. En dat het onderwijs en het curriculum dit ook naar voren komt.
8: Dat zei NINSE-directeur Bianca Groen-Galland tegen verslaggever Nicole Lefever. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Op dit moment zit er alleen 21% BTW op. En dat is een poging om minder jongeren te laten vapen, zegt staatssecretaris Ehrenberg.
3: Nou, wat het uiteindelijk op gaat leveren is natuurlijk dat je gewoon straks als consument ziet dat een vape en een e-sigaret fors duurder wordt. En waarvan ik dan denk dat als mensen dat zien, dat ze nog eens twee keer nadenken of ze hun geld aan deze ongezonde troep uit willen geven.
7: Dat kunt u toch ook verbieden?
3: Nou, maar laten we eerst maar eens beginnen met laten zien dat een ongezonde keuze te vermijden is door hem minder aantrekkelijk te maken.
7: Nu zijn er heel veel jongeren of andere mensen die deze dingen gewoon uit het buitenland halen. Daar gaat die accijns dan niet voor gelden.
3: Ja, daarom hoop ik natuurlijk nog steeds dat er een Europese oplossing komt. Want dan kunnen we dit gewoon in Europese lidstaten op dezelfde manier doen. Dan loont het ook niet meer om de grens over te gaan. Maar ja, mocht dat nou niet opschieten, terwijl we zien dat er zoveel eigenlijk nieuwe rokers verslaafd gemaakt worden via die e-sigaret en vapes. Ja, dan kunnen we ook niet op onze handen blijven zitten. Dan moeten we ook zelf aan de slag.
7: Nu snap ik, u bent van D66, liberaal, vrijheid is heel belangrijk. Zou de overheid hier niet gewoon een keer wat harder in moeten optreden? Want iedereen zegt, het gaat de verkeerde kant op en de overheid komt dan met accijnzen.
3: Nou, ik dien het hele kabinet, dus het is wat mij betreft helemaal geen partijpolitiek. Een stevige accijns, ook op e-sigaretten en vapes, gaat gewoon helpen om minder mensen te laten roken.
7: En wat wordt die accijns dan?
3: Nou, daar moeten we nog heel precies aan rekenen. Dat heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk net anders is. In een pakje sigaretten weet je gewoon, nou, er zitten een paar sigaretten in. Een vape zit een vulling. Dat werkt anders, dat werkt met een vloeistof. Maar de bedoeling is dat het straks eigenlijk qua prijs niet meer moet lonen of je het een of het ander doet. Maar eigenlijk natuurlijk ze allebei niet doet.
7: Komt er een paar cent bij of een paar euro?
3: Nee, dit gaat eerder in de bandbreedte van euro's.
8: En dat zei staatssecretaris Ehrenberg tegen politiek verslaggever Jorn Kompeer. De vijf partijen in de Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks gerezen problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week vijf honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van dat rozenperk giftige stoffen zitten. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd de veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van de Premier League. De voetbalclub werd eerder deze week schuldig bevonden aan het overtreden van de financiële regels. Het gaat om de grootste fraudezaak ooit in het Engelse voetbal. De club is op 115 punten schuldig bevonden. Waaronder het opzetten van schijncontracten, waardoor het leek dat de club meer inkomsten had dan in werkelijkheid het geval was. Correspondent Arjen van der Horst, waarom gaat de club in beroep?
10: Omdat Manchester City overtuigd is van zijn complete onschuld en verklaart dat het niet schuldig is aan die genoemde 115 aanklachten. Vandaag was de laatste dag dat de club beroep kon aantekenen. Nou, iedereen ging ervan uit dat Manchester City dat zou doen. En dat gebeurde dus ook vandaag. En in een korte verklaring zegt de club dat het overduidelijk is dat de veroordeling vol procedurele, juridische en feitelijke fouten zit. En om die reden is het niet geldig, zegt City. En Manchester City heeft nu een lijvig dossier opgebouwd waarmee ze dit gaan bewijzen, zo zeggen ze. Dus ja, de club geeft dit gevecht niet zomaar op.
8: De Engelse voetbalbond, de FA, heeft ook gereageerd. Wat zeggen die?
10: Ja, en voor de duidelijkheid, het is de Premier League die Manchester City heeft veroordeeld, niet de Engelse voetbalbond. Maar je kan je voorstellen dat de bond deze zaak op de voet volgt. En in de verklaring zegt het dat de veroordeling van Manchester City grote gevolgen heeft voor de integriteit van de sport. En die zullen het oordeel en de straf die daaruit volgt zorgvuldig in overweging nemen. En zo nodig zal de bond zelf in actie komen, zonder overigens duidelijk te maken wat die actie dan zou betekenen. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een eigen onderzoek van de voetbalbond naar corruptie bij Manchester City.
8: Ja, een hoop ophef. Wil iemand in de Engelse voetbalwereld nog iets met Manchester City te maken hebben nu?
10: Nou, ik denk dat niemand in de Premier League medelijden zal hebben met Manchester City. De club was zo dominant de afgelopen jaren. Sinds 2009, dat is het jaar dat de fraude was begonnen, won het 9 keer de landskietitel, 4 keer de beker en ook 1 keer de Champions League. En zoals een van de clubs het omschreef, Man City behaalde deze successen met financiële doping. Want mede door die illegale schijncontracten had City bijna een miljard euro meer te besteden aan spelers dan als ze wel de financiële regels gevolgd hadden. oneerlijke concurrentie dus. En clubs als Liverpool en Manchester United, die vaak als tweede eindigden in die jaren achter City, ja, die zeggen nu, daardoor hebben wij titels misgelopen. Of een club als Tottenham Hotspur, die tot 4 keer toe de Champions League misliep, omdat Manchester City boven ze eindigde in de competitie. En daarmee hebben ze honderden miljoenen aan extra inkomsten misgelopen. Al deze clubs hebben nu advocaten in de arm genomen om te kijken of ze bijvoorbeeld schadevergoedingen gaan eisen.
11: Dank, correspondent Arjen van der Horst. En het weer nog zon en sluierbewolking en een graad of 20. Vannacht wat nevel of mist. Ook morgen veel zon en ongeveer 20 graden.
0: Dankjewel Jan. De situatie op de weg, Bianca Damink.
12: Het is al behoorlijk druk op de weg. Onder meer rond Arnhem en Utrecht heeft ook te maken met ongelukken. De A12 is nu in beide richtingen dicht ter hoogte van Arnhem. Er stond even een paardentrailer in brand en de paarden moeten worden overgeheveld in een andere trailer. Daarom is de weg nu even in beide richtingen afgesloten. En dat levert ook vertraging op omliggende wegen. Zoals op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar heb je voor knooppunt Waterberg nu ruim een uur tijdverlies. De A27 van Gorkum naar Utrecht is ook dicht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd na een ongeluk. Je kunt omrijden via Amsterdam over de A2 en de A9 onder meer. En de A6 is dicht van Muiden naar Lelystad bij Lelystad, ook door een ongeluk. Het verkeer kan ook omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg binnen nu en een kwartier weer vrij is.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
19: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
20: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
20: Social Deal deals die je niet mag missen.
21: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: NPO Radio 1. BNN VARA.
6: Stefan Kopduur.
0: Goed. Goedemiddag, de Rode Draad. Op vrijdag is dit. Naar 3:30 duik ik met mijn panel in alle ontwikkelingen van deze week rondom tech en AI. Van Trump's deals met tech-topmannen tot de meta-gluurbril. En dat doe ik met FNV-bestuurder Hendrik Noten, tech-journalist Rosalie Dielissen en met geopolitiek redacteur van BNNVARA Lisa Dupree. En dat gaan we allemaal rustig aan straks eens even op de snijplank leggen. Maar eerst, ik hou van je en ik blijf je trouw. Want morgen is het zover, de 43ste nacht van de poëzie. Met mijn rijmpje van zojuist kom ik daar misschien nog niet terecht. Op die feestelijke afsluiting van het grootste literatuurfestival van Nederland. Maar tot diep in de nacht kunnen poëzieliefhebbers wel luisteren naar de prachtige voordrachten van wel 19 verschillende dichters. En zo klonk dat bijvoorbeeld afgelopen jaar.
1: De nacht glijdt voorbij.
2: In een uitgestand land.
4: Hoe te liggen in dit nieuwe licht.
9: Tergend stil en passief. Och ja.
22: Leid me naar die keet.
23: Overal smelt het, zwelt het, glimt het. Nu gaan de dingen weer beginnen te gebeuren.
0: Bij mij in de studio zit onze eigen druktemaker Joost Omen. Hij sprak in 2023 op de Nacht van de Poëzie. Goedemiddag.
24: Hallo.
0: En dichter Dien Bowen, die morgen zijn nachtelijk debuut gaat maken. Goedemiddag ook.
25: Hallo.
0: Hoe staat het met de spanning?
25: Wel oké. Ik heb er vooral heel veel zin in, maar... Het is goed om weer om erachter te mogen komen dat je nog steeds vlindertjes in je buik kan krijgen.
0: Die zijn er wel een beetje.
25: Zeker wel.
0: Ja. Dat is goed om te horen. Daar gaan we zeker over praten. Eerst even naar jou, Joost. Een feestelijke nacht vol poëzie. Hoe moet ik dat voor me zien?
24: Nou, eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel feestelijk. Ja. Er komen heel veel mensen op af. Ook allemaal mensen die door het jaar heen helemaal niet zo vaak naar poëzie gaan. Maar ook allemaal dichters die door het jaar heen op heel veel poëzie-evenementen zijn. En dit echt als de bekroning van het literaire seizoen zien. En dat, die zijn dan allemaal in een heel groot hok. Namelijk de grote zaal van Tivoli Vredenburg. En die gaan dan de hele nacht dichters luisteren. En daar worden ze gelukkig van.
0: En is het echt de hele nacht?
24: Het is bijna de hele nacht. Kijk, om 5:00 s'nachts doen ze wel de deur dicht van Tivoli Vredenburg. Maar het loopt altijd wel uit. Dus het is wel echt bijna de hele nacht. Het is ook altijd heel leuk zo in de nachttrein terug. Dan kom je iedereen die daar zat ook weer tegen.
0: Ja, want dan kan er nog een beetje nageborreld worden om 5:00. Of is het dan ook wel het idee dat
24: zo op het perron.
0: Ja, precies. Ja, Dien, voor jou herkenbaar? Is het een mooie nacht om altijd aan bij te zijn?
25: Zeker. Ik kom vroeg en ik ga altijd als een van de laatste weg. Nou is dat sowieso wel een beetje mijn standaard modus operandi. want vooral dan nadat de laatste performer of de laatste dichter is geweest... dan is er altijd wel een manier waarop ik om de een of andere reden bij de backstage achterkom. En dan hebben we daarachter nog alle roddels, alle babbels en nog een glas wijn.
0: Ook in de poëzie wil je dat wordt geroddeld?
25: Absoluut. Maar vooral over hoe geweldig de nacht was.
0: Oké, goed zo. En op die nacht mag jij nu voor het eerst gaan spreken.
25: Ja.
0: Waar kijk je het meest naar uit?
25: Sowieso om het podium te delen met 18 mensen... waar ik gewoon ook heel erg van onder de indruk ben. Maar het is ook, wat Joost ook al zei... het is zo'n verzameling van en professionals uit het veld... als waar zoveel liefhebbers samenkomen... dat het, ik kijk vooral uit naar terechtkomen en het warme ontvangst in die viering van de poëzie.
0: En gaan jullie dan door elkaar heen optreden of wordt een lijst afgewerkt?
25: Het zijn altijd kleine blokjes. Het publiek weet van tevoren ook niet wie hoe laat komt. Zodat als je voor een dichter komt dat je maar gewoon moet komen opdagen en wachten tot die voorbij komt. Met daartussen een aantal entractes. Om ook even naar het toilet te kunnen, wat te drinken te kunnen halen, even adem te kunnen halen. Want 19 dichters is heel erg fijn, maar af en toe heb je ook even adem nodig.
0: Is het iets waar jullie wel eens naartoe zouden kunnen gaan? Misschien wel eens geweest, Rosalie, bij de Nacht van de Poëzie?
27: Ik ben er nog nooit geweest. Echt heel erg. Maar...
25: Ja, ik ben met je ook kwalijk.
27: Ja, nee, dat snap ik. Maar ik ben wel groot fan van Dien en van Joost. Maar ik ben nog nooit geweest. Maar het staat wel op mijn bucketlist.
0: Nou, Dien, jij bent zeker geen onervaren spreker. Je was heel lang actief in de spoken word scene.
25: Zeker.
0: Daar heb je ook awards gewonnen. Bijvoorbeeld de Van Dalen Spoken Awards in de categorie poëzie. En zie je jouw tijd als spoken word artiest... Lezen we, horen we dat terug in de gedichten die je nu schrijft?
25: Denk het wel, maar ja, ik heb een beetje een alternatieve route afgelegd als het aankomt op die poëzie. Want ik heb altijd één voet gehad in wat we dan de klassieke letteren noemen en één voet in die spoken word scene. Dus voor mij is er ook niet een hele harde distinctie die ik maak in mijn werk. Dus er is heel veel soort lyrische kwaliteiten die je ook terugvindt op op menig spoken word podia. Maar heel veel van mijn schrijven is absoluut geïnformeerd door wat we dan papieren dichters noemen.
0: Ja, precies. Heb je favoriet op die papieren dichters?
25: Zeker. Op het moment ben ik de hele tijd aan het terugkeren naar een van de dichters die ook op de nacht staat. Textiele van Sarah de Koning. Wat echt een meesterlijk debuut is. Ik ben net begonnen in het debuut van een andere dichter die op de nacht staat, Iver van der Wallen. Die 2 jaar geleden, meen ik, nee, 3 jaar geleden de tweede werd bij het NK Poetry Slam. En ik vind het geweldig om het podium te mogen delen. Dus met
0: uitgediende. Wat maakt hun dan zo goed volgens jou?
25: Nou ja, ik denk dat wat ik aan Sarah de werk waardeer is dat zij in de tactiliteit van die taal een soort heel erg nieuwe aanzetten weet te geven, waardoor ik constant moet terugkeren naar dat werk om überhaupt te ontginnen waar ze het allemaal over heeft. Mm-hmm. Dus die resonanties, die vind ik zo heel erg bijzonder bij haar. En Ivar's bundel, ja, daar ben ik echt net aan begonnen, dus daar kan ik nog niks over zeggen. Maar waarom ik fan ben van Ivar's werk is omdat er zo'n heel open speelse kwaliteit zit, denk ik, in zijn taal specifiek. Dus, ja.
0: Iedere editie heeft een motto, iedere nacht heeft een motto. Het motto van dit jaar, van de Nacht van de Poëzie, is een dichtregel van Angie Krog. Wees niet verdrietig, hier is de nacht. Als een soort troost eigenlijk. Biedt deze nacht jou ook een troost?
25: De poëzie altijd wel een beetje. Dus ook deze nacht. Vooral de verzameling, denk ik, stemmen die je op zo'n nacht aangereikt krijgt. De verschillende manieren waarop die taal ingezet wordt. Want we hebben altijd zo'n... Ik denk dat heel veel mensen een soort eenduidig idee hebben van wat de poëzie is. Terwijl voor mij is de poëzie een soort quilt, weet je wel. Het is een soort tapijt waar iedereen op zijn eigen manier verschillende steken in aan mag brengen. Mm-hmm. Wat betekent dat je eigenlijk altijd met een chaos in een chaos terechtkomt. Maar wel eentje die gewoon wel hoogpolig is en waar je je lekker in kan wentelen.
0: Precies, waar je wel rustig overheen kan lopen.
24: Zo'n avond speciaal voor de poëzie is ook wel echt een troost voor het feit dat je het hele jaar heen op allemaal literaire evenementjes optreedt die allemaal nog krakkermikkiger in elkaar zitten dan de ander. Het microfoon doet het niet, de organisatie is kwijt, er is geen bier. En dan kom je eindelijk een keer op te treden op een plek waar wel concentratie is en waar mensen wel dus blijkbaar waarvan poëzie blijken te houden. Niet één iemand en ook niet 2 iemand, maar echt de hele grote zaal van Vredenburg vol. En dat is zo fijn als je dan eindelijk op een plek bent waar het wel blijkt te kunnen.
25: Ja, absoluut. En niet in de laatste plaats, omdat dat ook gaat over de collectieve beleving van poëzie. Waar zo vaak je een lezer hebt met de bundel op schoot, of misschien inderdaad een klein evenement waar je 100 man hebt in een zaaltje. Nu heb je een volle zaal waar iedereen die liefde voor de poëzie in zich draagt en daarmee dus die collectieve ervaring kan bijdragen.
0: In 2023 sprak jij, Joost, op die nacht. We kunnen even luisteren naar een fragment daarvan.
3: Ik heb heel veel gedichten, niet te lang klappen. Lieve gedicht. Er zijn best wat mensen die er niet in geloven. En er zijn mensen die er wel in geloven, maar het helemaal verkeerd uitleggen. Of verwarren met iets anders.
0: Ja, je zocht, of je zegt hier eigenlijk, hè, niet te lang klappen tussen alle gedichten door, want ik wil er graag heel veel vertellen. Is dat moeilijk om te selecteren in je eigen
24: werk? Ja, het is afschuwelijk. Ik weet nog dat ik die dag zelf had ik dan een optreden overdag, maar ik stond heel laat in de nacht. Dus ik dacht, ik moet tussendoor nog even gaan slapen. Maar dat ging helemaal niet, want ik was hartstikke zenuwachtig. En dan ging ik maar weer die papiertjes herleggen. Van ik dacht, van volgens mij moet eerst dit gedicht voor dat gedicht. Nee, dat werkt toch niet. Het moet toch allemaal weer anders. Dus ja, zo erg ben je dan bezig met precies die minuten vullen die je hebt gekregen. Mm-hmm. En volgens mij gaat er ook een lamp branden als je van het podium af moet.
0: Het
24: is wel echt... Het komt heel precies.
0: Is het jou gelukt een setlist al samen te stellen?
25: Nou, ik liep een beetje tegen hetzelfde probleem aan. Dus wat ik heb gedaan is een soort... Ik ben door mijn laatste bundel heen gaan kammen en heb een soort vervlechting of een collage gemaakt van meerdere werken.
0: Oké, en is de eerste waarmee je begint, is die nog steeds... Staat die al heel lang vast? Of is die ook nog steeds de tijd aan het veranderen van plek?
25: Die staat wel vast. Het is vooral de rest waar ik moeite mee had.
0: Omdat ze allemaal heel goed zijn.
25: Omdat ze natuurlijk
0: allemaal heel goed zijn.
25: Nee, maar het is ook, als je, want nou ja, je hebt een gezet aantal minuten dat je er mag staan. En ik vrees ook voor die rode flitsende lamp. Mm-hmm. Die op een gegeven moment zegt van, hey, we vonden je heel erg leuk, maar tijd om op te rotten. Dus ik heb wel zorgd richting dat ik in ieder geval het volle map kan vullen. Maar dan wel een mooie boog daarin kan bouwen.
0: Het vinden van troost, daar gaat het over in poëzie. Lisa, vind jij die troost ook in poëzie? Of misschien vind je het in hele andere dingen?
27: Nou, ik lees eerlijk gezegd niet zoveel poëzie. Ik lees heel veel non-fictie. Ja, dat is echt een heel saai antwoord van een journalist. Maar wat die net zei, dat idee dat al die mensen samen komen luisteren, dus dat collectieve en wat taal dan vermag, dat vind ik heel erg mooi. Daar kan ik heel erg door in vervoering raken. En dat zie je dan ook terug in allerlei. Ja, wat is het resultaat van zo'n in vervoering raken als collectief? Dat zie je dan terug in protestbewegingen? Of zie je dat terug in de politiek? Dat is het mechanisme wat ik heel interessant vind. Ik wist natuurlijk dat jullie kwamen. En toen dacht ik, oh nee, straks moet ik een dichtregel. En weet je wel, moet ik iets uit mijn hoofd?
0: Dat nou is ja, volgende vraag inderdaad.
27: Ik wist het. Ik ga het nu zeggen, want ik heb hem echt even ingeprent. Nee, I saw the greatest mind of my generation be destroyed. En dan komt er een hele lange lap van Allen Ginsberg. Ah. En die staat echt in de binnenkant van mijn oogleden gegrift.
0: Oké, sinds gisteren of die stond er al heel lang?
27: Nee, die staat echt al heel lang, ja.
0: Hoe is dat voor jou, Hendrik?
7: Voor mij is het minder troost. Maar ik werk natuurlijk in een wereld waar heel veel politieke en beleidsmatige taal wordt gebruikt. En dan soms aan het eind van de dag dan voelt het echt alsof je hersenen onder een staafmixer zijn gegooid. En tot een soort pap zijn gegoten. En wat ik heel fijn vind aan poëzie is dat me dat dan soms helpt om in één keer weer dingen te zien of beelden te zien of taal te zien die ik niet snap, die niet zo voorspelbaar is. Mm-hmm. En dan dat is eigenlijk alsof ik een soort koude douche neem. Dan word ik weer helemaal wakker. En dus dat is ook een soort troost.
0: Mm. Ja. En voor jou, Rosalie?
8: Ja, ik ben romanschrijver en ik leer. En wat ik me dus eigenlijk heel erg vooral afvraag, als dat ook mag, is dat.
0: Tuurlijk, het is een college ook.
8: Ik heb een roman geschreven, dat heet Je Moeder. En toen wist ik al vanaf het begin af aan wat het begin of het einde zou zijn. Alleen met gedichten is er soms gewoon geen begin of eind. Of is dat wel zo? Is dat altijd zo? Hoe begin je? Ja.
25: Ik heb meestal geen idee waar ik over begin te schrijven. Voor mij is een poëzie in hele grote mate de taal laten gebeuren. Mm. Voor iedereen ziet dat proces daar anders uit. Maar voor mij is het meestal, ik ben een soort experiential junkie. Dus ik probeer gewoon zoveel mogelijk en mee te maken en tot me te nemen. Tot die tank soort van over begint te stromen. Mm. En dan is het mijn eerste instinct of impuls is om een boekje erbij te pakken of achter mijn laptop te kruipen en die taal dan
8: maar
25: te
8: ook
25: laten
8: het ritme
25: gebeuren.
8: Dan? Want dat is natuurlijk ook superbelangrijk.
10: Ja, dat moet je ook niet vergeten. Ik bedoel, als je vraagt, heeft het dan geen begin of eind? Ja. Heeft wel zeker een begin of eind, alleen dat is veel muzikaler dan het in een roman is. Daarom werkt het ook beter op een podium voor zo'n Nacht van de Poëzie, want je weet dat het waar het begin zit, dat voel je in je hoofd, dat ritme, en dan ga je dat invullen met taal en ook het einde, weet je, voel je aankomen, want dan gaat je naar beneden en dan voel je zo, oh ja, hier is het einde.
8: Dus meer
10: zo
8: lied
10: bouw je, het is veel. Wat zeg je?
8: Een lied dan ook.
10: Het is veel meer inderdaad een lied. Ik bedoel, die hebben ook dezelfde oorsprong. Liedjes zingen en poëzie schrijven. Dus ja, dat is voor mij hoe het echt werkt. En ik denk voor heel veel dichters. Ja.
0: Is het dan extra spannend als iemand anders je werk gaat voordragen? Want dan komt er een ander ritme bij kijken. Snel.
25: Absoluut. Maar het is ook een manier om je eigen werk op een hele andere manier te leren kennen. Ik stond onlangs op het podium met wederom een van de nachtdichters dit jaar. Maarten van der Graaf, geweldige dichter. Ook romanschrijver. En we hadden een soort performance met die gemaakt, waar we een werk van hem deden, een werk van mij deden, maar tweestemmig de werken deden. Waardoor ik de hele tijd ook op zijn muziek moest reageren. Maar zijn muzikale behandeling dus ook van mijn taal. Wat een heel eigenaardig, maar bijzonder.
0: B2B noemen we dat in de DJ-wereld. Ja, noemen we dat in de poëziewereld?
25: Ja, nou, B2B nu ook zo.
10: Ja, precies.
7: Dat was nieuwsgierig, want het is natuurlijk ook zo. Als je iets maakt, met een roman denk ik ook, maar met poëzie ook. Op een gegeven moment maak je iets en dan gaat het de wereld. En dan is het niet meer alleen van jou. Het is ook van degene die het ontvangt. Heb je dan ook op zo'n Nacht van de Poëzie dat mensen je misschien aanspreken en betekenis uit je kunst ontlenen waarvan je zelf denkt, goh.
25: Absoluut.
7: Dit had ik er zelf nooit ingelegd. Maar
25: absoluut. Nee, de waarheid van een werk bestaat altijd ergens tussen degene die het gemaakt heeft en hoe het ontvangen is. En het bijzondere daarvan is, in principe is nobody wrong. Zeg maar, niemand kan het daarin fout hebben. En de waarheid van het werk bestaat dan ergens in dat spanningsveld tussen die twee. Weet je wel? Dus daar hou ik enorm van. Maar ik denk dat wat specifiek voor mij poëzie zo bijzonder maakt, en ik heb dit eens een keertje eerder in een interview gezegd, maar het is de beste manier waarop ik het ooit heb kunnen verwoorden. Ik ben op zoek naar een heksenspreuk, waarmee ik bedoel dat na het horen of lezen van een werk verandert er of iets fundamenteel in mij, waardoor ik nooit meer op dezelfde manier naar mezelf kan kijken, of er verandert iets aan de wereld, waardoor ik nooit meer op dezelfde manier naar de wereld kan kijken. En dat is taal gebruiken om de werkelijkheid te veranderen. Dat is een heksenspreuk.
0: Nou, laten we naar zo'n heksenspreuk van jou dan gaan luisteren. Want je hebt iets meegenomen. Een voorproefje wat we dus morgen ook kunnen verwachten in die nacht van de poëzie wat jij gaat voortdragen.
25: Zijn stem krast een breuklijn in het vernis van mijn getuigen. Zijn waarschuwing kneust, zwaarder dan zijn hand, het geheugen diep paars. Ooit raakte hij overtuigd van een wegwerpcitaat waarin geen ruimte voor de onnodige vrucht van zijn zaad, dus leerde ik te bloeien in de polwind van zijn huishouden. Harde tijden, baren sterke mannen, wist hij maar wat te doen met een rouw als ik. Sterke mannen, baren lichte tijden, wist hij. Zijn waarnemingshorizon, een verwarring, de schitterende aura van zijn vraatzuchtige zwaartekracht. En hij kent zichzelf, een brokkelleugen, waaromheen steeds weer de fluisteringen van mijn pogingen de bruut in hem te kussen. Mijn wentelen rondom zijn woede alsof ik een willoos lichaam. Zijn lichte tijden baarden een kind te zacht om wortel te schieten, of waren het de rijpe vruchten van mijn paardenbloemenhoofd die bij zijn laatste razen een vol veld zachte scheuten schiepen voor een moederszwijgen om naar terug te keren.
0: Dean Bowen, succes, veel plezier. Morgen nacht ook, dank voor je komst hier naar de studio. En Joost Ome, natuurlijk ook veel succes. Je moet plaatsmaken voor de nieuwslezer. Die gaat ook iets spoken word-achtigs opvoeren hier, denk ik. Dank jullie wel nogmaals.
11: NPO Radio 1.
0: Want Jan van der Putten, het is 3:30, het NOS Journaal.
12: Wat minder indringende voordracht. De prijs van veepse navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijns gaan invoeren. Die zitten er nu nog niet op veepse navullingen. Het is een poging om minder jongeren te laten vepen. Een deel van het Schiedamse park, de Plantage, wordt afgegraven. 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of de grond giftige stoffen bevat. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd de veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. En de 5 partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar, omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn.
0: Dankjewel Jan. Bianca, verlos ons. Hoe lang sta ik nog in de file?
13: Ja, dat is weinig verlossing tot nu toe, want het is behoorlijk druk. Zoals wel vaker op vrijdagmiddag, maar er zijn ook echt veel ongelukken gebeurd die heel veel vertraging veroorzaken. Zo is de A12 nu in beide richtingen dicht bij Arnhem. En daar staat het ook helemaal vast, ook op omliggende wegen. Stond even een paardentrailer in brand en de weg is nog in beide richtingen afgesloten. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je daardoor ook een uurtijdverlies tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A12 van Den Haag naar Arnhem bij Driebergen. Dat kost je 40 minuten extra. 1 rijstrook is dicht. En een ongeluk op de A12 richting Den Haag bij Gouda veroorzaakt ook een half uur tijdverlies. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Verder is de A27 ook afgesloten van Gorkum naar Utrecht tussen de knooppunten Everdingen en Rijnsweerd door een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Amsterdam. En op de A15 staat het helemaal vast van Nijmegen naar Rotterdam tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam door een aanrijding. Vertraging is ook daar meer dan een uur.
11: NPO Radio 1.

0: keer kan omrijden via Amsterdam. En op de A15 staat het helemaal vast van Nijmegen naar Rotterdam, tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam door een aanrijding. Vertraging is ook daar meer dan een uur.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Zometeen duik ik met ons panel in de wereld van Big Tech en AI. Maar eerst een andere kwestie van deze week. Want afgelopen zondag kwamen duizenden mensen bijeen op de Dam voor het nationaal vredesprotest Stop de Oorlogskoorts.
3: Gaan wij dienen voor die dag?
4: We staan hier echt voor onze kinderen. Want we vinden het ontzettend gevaarlijk worden met de nieuwe militarisatiewet. 27 miljard voor defensie. Doe normaal, waar zijn we mee bezig? We breken onze zorgstaat af en voor wat?
5: Ik ben een docent en vind het belangrijk om voorbeeld te zijn voor mijn leerlingen. Dit is hun toekomst. En ik zal zelf niet meer zo snel naar het front moeten worden gestuurd. Maar zij, als deze plannen allemaal doorgaan, wel.
2: Ja, de organisatoren stellen dat de regering zich aan het voorbereiden is op een oorlog waar de Nederlander de prijs voor gaat betalen uiteindelijk. Hoe ziet die huidige vredesbeweging er precies uit? Dat ga ik bespreken met ons panel. Hier aan tafel nog steeds Hendrik Noten, Rosalie Dielissen en Lisa Dupuis. En jij, Lisa, was daar afgelopen zondag bij de vredesdemonstratie op de Dam. Wie zag je daar allemaal samenkomen?
6: Ja, die Stop de Oorlogskoorts-demonstratie. Hij was georganiseerd door onder andere de Landelijke Studentenvakbond en de jongerentak van de FNV. Daar waren verder echt ontzettend veel verschillende organisaties op afgekomen. Dus de lokale afdeling van de Milieudefensie hebben zich aan bijgedragen. Lokale afdelingen van SP. Organisaties, lokale commissies, zeg maar, die zich bezighouden met Congo. Lokale commissies die zich bezighouden met Palestina. Dus het was echt een heel breed, een brede groep mensen die de straat opgingen.
2: En als het zo breed was, hadden ze dan ook allemaal hetzelfde doel?
6: Nou, dat vond ik inderdaad lastig. Het overkoepelende idee was inderdaad, het gaat heel veel over militarisering en over het leger en over oorlog in de wereld. De tegenhanger daarvan is vrede. Maar goed, ja, al die oorlogen, ze zijn niet hetzelfde. De positie van Nederland in al die verschillende conflicten is ook niet dezelfde. Dus daar alleen vrede tegenover hangen is niet altijd een makkelijk argument om te maken. Dus het was best wel vagelijk af en toe. Ja.
2: Het ging onder andere ook over de selectieve opkomstplicht die wordt ingevoerd door Defensie. Daar werken ze op dit moment aan. En 17-jarigen krijgen nu al een enquête van het ministerie van Defensie toegestuurd. Of zo op basis van vrijwilligheid. Die willen invullen. Wat kunnen ze, wat willen ze wel bijdragen aan de veiligheid van Nederland? Zie je dat ook jongeren hierdoor anders naar oorlog en vrede zijn gaan kijken? Door bijvoorbeeld zo'n uitnodiging van Defensie?
6: Ja, dat denk ik wel. En dit is een. We zijn er nog lang niet. Die oproep ligt, zeg maar, van de Nederlandse staat aan Nederlandse jongeren om het leger in te gaan. Maar het is wel een heel concrete verschuiving, eigenlijk, in wat we als land gewend zijn van wat is onze verhouding tot het leger. Het zou een verwachting of een verplichting zijn aan jonge mensen. Dus in die zin dat jongeren zich ook op dat punt mobiliseren. Of dat een docent bijvoorbeeld zegt, ik maak me zorgen over die positie van jongeren en die van hun toekomst. Dat punt kan ik wel begrijpen. Dat maakt dat je als jong persoon zegt, ja, maar dat zou dan mijn lijf zijn als het gaat over onze front in Nederland te liggen. Ja, oké, dan maak je je zorgen over. Dat mobiliseert. Dat snap ik wel.
2: FNV Jongeren United, Hendrik, was erbij. De jongerentak van jullie vakbond, van jouw vakbond. Een van de mede-organisatoren waren het zelfs. Wat was voor hen het argument om deel uit te maken van deze demonstratie?
7: Nou, dat zat vooral eigenlijk in dit laatste onderwerp waar het nu over ging. Dus onze jongerentak gaat heel erg over naar eigen programma en agenda. Maar wat ik wel echt zie bij hen is dat daar groeiende zorgen zijn. Onder andere over die opkomstplicht, dienstplicht. En heel erg de betekenis wat dat gaat hebben. De richting ook die dat heeft voor hun generatie. En dat zij ook zoeken naar wat is nou een plek of een ruimte waarin we met elkaar hier het gesprek en het debat over kunnen voeren. En daarom vind ik het ook wel belangrijk en ook eigenlijk goed dat het er ook hierover gaat. Zonder dat dat meteen omslaat in, oh, dus jullie willen het gesprek voeren, dus jullie steunen niet Oekraïne bijvoorbeeld. En dat loopt hier voor mijn gevoel, tenminste ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, ik was er niet. Loopt daar snel doorheen. Dus
6: loopt
7: zij zijn echt zoeken naar een platform om dat
2: gesprek
7: te kunnen voeren.
2: Je bent snel pro-Rusland als je niet wil opkomen.
7: Ja. Ja, daar zit veel spanning op dat gesprek.
6: Liep ook in de kritiek op de beweging heel erg snel. Klonk heel erg snel op deze manier uit die hoek. Dus het loopt inderdaad. Ja, al die zaken worden een beetje te veel op één hoop geveegd. Mm-hmm. En dat maakt het op dit moment lastig.
2: Ja, merk jij dat ook? Jij bent techjournalist. Mm-hmm. Je werkt voor de Bali. Jullie organiseren misschien ook wel avonden over dit soort onderwerpen. Misschien zit jij daar niet automatisch achter. Maar merk je ook wel.

0: bij die avonden dat dit steeds meer een gesprek wordt? Er komen veel jongeren op af.
1: De
0: oorlogskoorts, het vrede, ja, dit soort vraagstukken.
1: Nou ja, ook binnen mijn techprogrammering hoor. Ik bedoel, ik had onlangs het bedrijf Palantir bij mij in de zaal. Die heb ik geïnterviewd. En nou ja, dat is een bedrijf waar we dus vorige zomer achter kwamen dat Nederland met, of Defensie vooral, en de politie met hen in zee zijn gegaan. En dat wist de Tweede Kamer dus nog niet. En daardoor wij niet. En nou ja, dat was een super ingewikkeld gesprek. Omdat we ook heel veel kritiek kregen dat we deze partij hadden uitgenodigd.
0: Het is een dataverzamelingsbedrijf, hè?
1: Ja, nou,
0: ze stellen zich zo voor
1: van we zijn een dataverzamelingsbedrijf. Maar het is dus heel onduidelijk wat er met die data gebeurt. Of die data wordt opgeslagen. Dus bijvoorbeeld je hebt dataset A plus dataset B. Mm-hmm. Dat wordt dan dataset C. Sorry, ik ga geen college geven. Maar,
0: nee, dat mag.
1: En dan kom je er op een gegeven moment. Zij zeggen, die hele dataset is niet van ons. En wat ik me afvraag, is dat wel zo? Want
0: zeggen, wij voegen daar zelf niks aan toe.
1: Klopt. Nee, zij zeggen wij kunnen het niet inkijken. We kunnen het niet zien. Nou, Follow the Money is er net achtergekomen van de zomer dat helemaal niet klopt. Mm-hmm. Dat je dat wel kunt inzien. Nou ja, en het controversiële van dat zij dus bij ons waren bijvoorbeeld, was dat zij zijn ook degene die de bommen in Gaza droppen. Even heel plat. Nou, dat is natuurlijk een supergevoelig
0: onderwerp. Die de data daarvoor aanleveren.
1: Ja, en dus de doelwitten. Ja. Je ziet gewoon op een cameraatje van, oké, hier zou die bom moeten komen.
0: Ja.
1: Ja, en daar zijn mensen heel boos over. Alleen, het is ook gewoon een heel... Zij zijn onderdeel van onze democratie, mm-hmm. want wij doen zaken met ze. Dus ik vind dat soort partijen ook geïnterviewd moeten worden.
0: Nou, is die vredesbeweging niet nieuw? Die is er al heel lang in Nederland en natuurlijk ook wereldwijd. Maar was hij een beetje ingeslapen dat hij nu weer samen op straat komt?
2: Ingeslapen. Ja, Nederland heeft een lange traditie van demonstreren, van burgers die zich zorgen maken over hoe Nederland zich opstelt in de wereld. Belangrijkste voorbeeld daarvan, denk ik, bekendste zijn de protesten die in de jaren 80 werden gevoerd tegen de plaatsing van kruisraketten.
0: Mm-hmm.
2: Waarmee Nederland zijn atoomkerntaak binnen de NAVO zou vervullen. En daar kwamen echt honderdduizenden mensen op af.
0: En wat is het grote verschil met toen?
2: Het grote verschil met toen is dat, ik denk tweeledig, of misschien wel drieledig, maar in ieder geval was destijds heel duidelijk waar mensen tegen demonstreerden. Namelijk die ene beslissing, die stond wel symbool voor een groot deel voor de Nederlandse positie binnen de NAVO. En de NAVO als acteur in de wereld. Maar wat er ook denk ik heel erg belangrijk in is, is dat mensen destijds, dat was een moment in de jaren 70, zeker jaren 80, een moment van grote geopolitieke spanningen zoals we ook nu kennen. Maar ik denk een publiek dat door die spanningen iets meer getraind was, ook in het nadenken over dit soort geopolitieke beslissingen. Het ging er al veel meer over. En ik heb het idee dat we nu een beetje wakker worden.
0: Ja.
2: In die zin dat ineens duidelijk is dat er zoveel geopolitieke spanningen zijn. Dus we zijn allemaal een beetje vergeten te debatteren over wat willen we in de wereld.
0: Willem de Haan sprak op het podium volgens mij. Hè, de vredesactivist, woordvoerder ook van de nieuwe vredesbeweging. En die zei voor de demonstratie, kijk ook naar de voorgeschiedenis van deze oorlog. Namelijk de uitbreiding van de NAVO richting het oosten. Dat is onverstandig geweest, waren zijn woorden. Wat bedoelt de Haan er precies mee? Ben je erachter gekomen?
2: Ja, dit is onderdeel van de redenering. Dit gaat dus over dat ene onderdeeltje Oekraïne-Rusland. Onderdeel was van de grote vredesmars. De redenatie die Poetin ook al aangaf vlak voordat hij zijn troepen Oekraïne liet binnenvallen, was dat Rusland zich in het nauw gedreven voelde door de uitbreiding van de NAVO met lidstaten en oefeningen richting steeds verder Oost-Europa. Dat zou de Russische invloedssfeer binnendringen. En je kunt daarvan zeggen dat inderdaad, heb je daarmee inderdaad Rusland in het nauw gedreven? Dat is een beetje de andere kant bezien, de aanloop bezien van de oorlog in Oekraïne. Uiteindelijk is de inval in Oekraïne een illegale inval in een ander onafhankelijk land. En daarmee duidelijk volgens mij wie een oorlog is gestart.
0: En zag je bij de vredesbeweging ook al veel borden die gingen over tech, over AI?
2: Ja, tech en AI inderdaad die doelwitbepaling ook wel iets breder te trekken. Dus er waren ook bijvoorbeeld mensen die kwamen demonstreren voor meer aandacht voor de Congo. Congo, een land wat heel lang eigenlijk als slachtoffer is van allerlei grondstoffen.
0: Stoffen in de grond.
2: Ja, van inderdaad kernwapenmateriaal tot inderdaad nu de coltan en de lithium die nodig zijn voor nieuwe technologische ontwikkelingen.
0: Mm-hmm.
2: En daardoor inderdaad slachtoffer vaker ook van grote imperialistische of invloedssfeerachtige competitie in de wereld.
0: Ja. Ja, goed, wat ik vraag, want we gaan het hebben over AI en tech in de wereld.
3: De rode draad.
0: Want dat AI ontwikkelt zich razendsnel. Maar wie houdt de technologie in de gaten? Terwijl techbedrijven in Amerika een vrijwillige AI-akkoord met elkaar sloten en samen met Trump protesteerden hier in Nederland juist journalisten, vertalers en schrijvers dinsdag voor het hoofdkantoor van Meta in Amsterdam.
4: We zijn hier met z'n allen heen om te laten zien dat we echt zijn. Echte mensen. We hebben echte dingen gemaakt. En die echte dingen die zijn gejat door een heel groot, machtig, bijna monopolistisch bedrijf.
5: We hebben geen idee wat er verder met onze teksten gebeurt. We krijgen er geen vergoeding voor. En het wordt tijd dat Meta daar verantwoording over aflegt.
0: Van mijn teksten af. Ze hadden een goede tekst daarvoor gevonden, inderdaad. FNV-bestuurder Hendrik Noot is hier nog te gast. Geopolitiek directeur Lisa Dupree, we hoorden haar net. En techjournalist Rosalie Dielissen. En Rosalie, waar beschuldigen de mensen die dinsdag daar voor het Meta-kantoor stonden Meta van?
1: Nou, zij zeggen in principe dat Meta gewoon hun werkje had. Dat is wat ze zeggen. Ze zeggen dat, dat zijn vooral journalisten, schrijvers en vertalers die dat zeggen, dat Meta gebruik maakt van hun werk en dat ongeautoriseerd doet. Ik bedoel, ik ben ook schrijver, dus ik vind dat ook heel kwalijk. Want op het moment dat jij een boek uitbrengt, dan staat er op die eerste pagina altijd, dit is werk mag niet gedeeld worden zonder toestemming en je betaalt gewoon voor mijn werk op dit moment. En wat Meta onder andere doet, is een soort van shadow library opzetten, noem je. Mm-hmm. Dus letterlijk nou, een schaduwbibliotheek. Waarin ze al die boeken die ze hebben, daarin hebben staan en zo kunnen gebruiken om een AI-modellen te trainen.
0: En hebben ze dat boek dan wel één keer gekocht? Of niet? Of hoe komen die boeken in die bibliotheek terecht?
1: Ja, wat denk je? Het staat op het internet, het staat in de wijde wereld. Ze hebben wel een tijdje geleden een loophole gevonden. En dat is dat ze dus tweedehands boeken gingen opkopen. Mm-hmm. En toen vervolgens die gingen inscannen en toen gingen verbranden. En toen zeiden ze, ja, maar we hebben wel betaald voor het werk.
0: Oké, en dan gingen ze echt letterlijk ze inscannen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, moet je voorstellen dat het allemaal op het hoofdkantoor aan toen zijn. Dat vond ik wel een grappig idee. Maar het is natuurlijk ja verschrikkelijk.
6: En letterlijk verbranden.
1: Ja, en letterlijk verbranden.
0: Letterlijk verbranden,
6: ja.
0: Inderdaad.
6: Ja, dus
1: ja. Nee, letterlijk.
0: Dus echt je bewijs maar verbranden, zodat het niet meer gezien kan worden ook. Hendrik, jij bent schrijver ook, je hebt meerdere boeken uitgebracht. Hoe vind jij het dat AI wordt gevoed ook met jouw teksten?
6: Ja, misschien ben ik een heel conservatieve man, maar ik vind het echt afgrijzelijk. Hmm. Ja, ik vind het, want precies dit voorbeeld van dat scannen laat volgens mij zo mooi zien wat het is. Het is scheppend werk van anderen. Mm-hmm. Nou, een boek schrijven is soms in mijn geval ook heel ondankbaar werk. Je stopt daar heel veel in van jezelf. En als je mazzel hebt, verkoop je wat, maar toch vaker niet.
1: Je kunt er niet rijk mee worden.
6: Ja, en wat je letterlijk ziet met het verbranden is dat die bedrijven dus toch heel parasitair dat scheppende werk van andere mensen opeisen. En vervolgens het publieke deel ervan verbranden, zodat de rest er niet meer bij kan. Ja, ik vind dat doet me heel veel pijn.
0: Ik hoorde een bozend knikje aan de overkant ook, Rosalie. Je bent ook schrijver, je bent het hier helemaal mee eens.
1: Ja, ik denk ook, betaal ons dan voor ons werk. Ik bedoel, het is zo'n groot bedrijf, ze hebben zoveel geld. Zeg dan, weet je, we doen het op een eerlijke manier, dan willen we jouw boek inkopen. Mm-hmm. En dan gaan we dat gebruiken, moet je toestemming voor geven. En dan, maar goed, ik bedoel, ik heb het nu ook over de techgigant, hè. Dit is allemaal.
0: Je mag een ideale wereld scheppen.
1: Nou, je hebt nu bijvoorbeeld GPT-NL. Wat zij nu hebben gedaan, dat is dus een Nederlandse variant. Die zijn ze nu aan het opzetten. En wat daar is ook een kritiek over geweest, hoor. Maar daar heeft het moederbedrijf NDP, dus moederbedrijf achter NRC en zo, mm-hmm. Hun archiefwerk beschikbaar gesteld aan GPT-NL. Zodat zij daarmee hun AI-modellen kunnen trainen. En dan op een gegeven moment ook de schrijvers en journalisten en vertalers daarvoor kunnen betalen. Goed, dat is nu nog niet uitbetaald. Dus ze zijn nog in de beginfase daarvan. Maar ja, dit is wel iets van, ik denk, we claimen in ieder geval ons werk op een manier terug. En ik hoop dat dat ook een mogelijke oplossing zou kunnen zijn.
0: Ja,
1: maar ik zie jou.
0: Is er iets op te zetten tegen die techgiganten? Gaat het om diefstal juridisch gezien, wat ze hier aan het doen zijn?
1: Ja, maar dat is, ik bedoel, de NVJ en
0: vakbond is dat, de journalistenvakbond?
1: Ja, zo'n journalistenvakbond, Stichting Lira en de auteursbond. Mm-hmm. Die willen nu wel actie ondernemen en hen ook aanklagen daarvoor. Maar ja, het is gewoon enorm moeilijk om zo'n groot bedrijf aan te klagen, want er zit zo enorm veel geld achter. Ik zeg niet dat ze niet moeten doen, hè?
0: Nee, precies. Maar ik zag op de posters wel David tegen Goliath. ja. staan. Precies, want zo voelt het natuurlijk ook als schrijver en journalist tegen zo'n groot bedrijf als Meta. Laten we naar die grote spelers achter die AI-modellen even gaan kijken. Want dan komen we uit bij president Trump, want die sloot deze week een zogenoemd AI-akkoord met een aantal van die grote bedrijven op het gebied van AI. Wat houdt dat akkoord precies in? Ben je erachter gekomen?
1: Ja, goede vraag. Dus de akkoord on super intelligence. Nou, laten we beginnen met dat hij het geen artificial intelligence noemt, maar super intelligence. Nou, het klinkt een beetje als wat Tom Cruise zou zeggen in de nieuwe Mission Impossible. Hij probeert dat gewoon zo sexy mogelijk te maken en iedereen te laten zien. We hebben het niet over iets artificieels, we hebben het over iets super. Ook omdat hij natuurlijk, Trump, heel erg bezig is met het naar buiten brengen van AI is... de oplossing AI, daar gaan we alles mee winnen. En dat is eigenlijk ook wat je hier ziet. Ik bedoel, hij heeft dus de vier grote techgiganten van AI, dus Anthropic, Google, Meta, Nvidia, OpenAI en xAI, dus vijf, sorry, samengebracht en gezegd, we gaan met z'n allen een akkoord tekenen van één pagina, wil ik zeggen. Één pagina, waarin we zeggen, waarin we vier delen met elkaar of vier dingen afspreken met elkaar waar we misschien op moeten gaan letten. Mm. Maar goed, dat zijn dus zelfcontroles uitvoeren, een onafhankelijk team laten controleren wat er gebeurt bij ons. Een onafhankelijke commissie, maar die je zelf mag samenstellen. Die toezicht op ons houdt. En een onafhankelijk externe auditor evaluator, maar die mag je ook zelf kiezen. Dus ze zeggen, we gaan zelf, dus die techbedrijven mogen zelf gaan controleren wat we aan het doen zijn. En het is niet het is morally binding. Dus dat betekent ook dat als ze iets fout doen, dat er geen juridische stappen ondernomen kunnen worden. Dus het is eigenlijk hetzelfde als zeggen tegen een kind, luister, jij mag 1 uur tv kijken van mama, maar jij mag zelf kiezen hoe lang dat uur duurt. Je mag zelf kiezen wie komt oppassen. En stel het gebeurt niet of je doet het toch anders, krijg jij geen straf.
0: Dus je bent sceptisch.
2: Ja, enorm. Maar ook nog zelf kiezen wat je opzet eigenlijk,
1: ja, je
2: toch?
1: Ook kijken, nog. Ja, je mag kijken wat je... Ja, ik ben enorm sceptisch. Dit is gewoon een manier om naar buiten te treden, om te doen alsof deze techgiganten iets gaan doen om die AI-race te beperken. Ik bedoel, er waren ook al heel veel AI-bros die naar buiten kwamen van de grote bedrijven. Die zeiden, we moeten niet te snel gaan, we moeten oppassen. En ja, dat is gewoon heel makkelijk een manier om te zeggen, laten we onszelf gaan bekijken en dan komt er in ieder geval geen juridische stappen.
0: We kunnen even luisteren hoe dat dan klinkt.
7: There's something even simpler that the government can do right now, which is it can sit down in the room and with all the industry players and we can all talk together and the government can make sure that we're not doing anything nefarious from the perspective of antitrust and collusion. We're just trying to make our system safe and to work together on making the system safe.
0: We horen hier Anthropic-baas Dario Amedee. Klinkt dit nou jullie geloofwaardig in de oren, de tekst van deze baas, Hendrik?
6: Ik durf dat bijna niet meer te zeggen na het pleidooi van net. Nee, het is potsierlijk, klinkt het in de oren. En wat je er volgens mij ook tussendoor hoort is, en dat is denk ik niet voor niets, is dat er natuurlijk ook een soort Kongzi ontstaat, hè, tussen die grote bedrijven en de Amerikaanse overheid. Omdat die bedrijven, en dat snappen ze hartstikke goed, alleen maar kunnen bestaan als ze kunnen intappen op onze publieke ruimte. Hè. Zeker in Amerika, stroom voor datacenters, water voor datacenters.
0: Ja, ze hebben ons nodig om
6: het
0: te
6: scheppende
0: groeien.
6: Werk van schrijvers, hè, dat daar geen regeling. Dus ze weten gewoon, we moeten eigenlijk die samenleving kunnen aftappen. Mm-hmm. En daar hebben we de politiek voor nodig om ons daarbij niet in de weg te zitten. En volgens mij snappen zij heel goed, als wij deze president al gunnen dat hij het superintelligence mag noemen, dan is onze business voor de komende jaren weer goed.
0: Ja, hoe is dat voor jou als journalist, Lisa?
2: Ja, nou, eigenlijk sterker nog zou ik zeggen, die waarschuwingen uit eigen gelederen van de techbro's begint een beetje te klinken als een soort reclame, eerlijk gezegd. Het begint te klinken als, oh, maar je moet bij ons zijn. Want wij zijn zoiets aan het bouwen waarvan we gewoon niet eens weten hoe ver we kunnen gaan. Hoe spannend is dat?
0: Je vindt het ongeloofwaardig eigenlijk klinken. Het is niet echt een waarschuwing, maar het is meer pochen met wat ik al kan.
2: Nou, dat. En het begint me gewoon een beetje te irriteren. Kijk, we weten al heel lang, tenminste het idee dat er superintelligence bestaat, dat heeft Pernup ook niet bedacht. Dat idee bestaat al heel lang in de sci-fi. Mm-hmm. We weten precies waar we naartoe werken. Dat wisten we. Ja, ik ga een beetje esoterisch klinken, maar in de jaren 40 en 50 wisten de mannen die werkten aan de atoombom ook precies waar ze naartoe bouwden. Namelijk een atoombom. Ze wisten precies hoe dat gebruikt zou worden. Maar zij hebben ook, Oppenheimer heeft nadat hij de kernbom heeft gemaakt, moeten we, belangrijke disclaimer, wel daarna gezegd, we moeten zorgen voor zoveel mogelijk regulering. Daar is een netwerk aan wapencontrole uit voortgekomen dat de laatste 75 jaar eigenlijk heel goed heeft gewerkt.
0: En die controle, die mis je rondom
2: die mis ik totaal.
0: Ja, ja, dat mag helemaal, dat wordt helemaal vrijgelaten
2: vrij en gelaten inderdaad aan de mannen die het bouwen.
0: Ja, de mannen die het bouwen inderdaad. In Amerika hebben we nu het akkoord. Daar gaan de mensen zich vrijwillig aan houden. Dat is natuurlijk ook nog een pijnlijker. Het is allemaal op vrijwillige basis. In Europa moeten techbedrijven zich aan AI en privacy wetgeving houden. Ja. Zijn we wel al een stukje verder. Deze week nog maakte de Nederlandse organisatie Of Limit en de Firewall bekend een rechtszaak aan te spannen als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van de Meta-bril, de gluurbril. Meta zou de Europese privacywetten namelijk overtreden. Gaan dat soort rechtszaken ons helpen, ons de burgers, denk je, Rosalie?
1: Ja, zeker. Wat heel cool is wat hier gebeurt, is dat in principe zou je verwachten dat we hebben een Digital Service Act, we hebben een AI Act, we hebben zelfs een EU Code of Practice. Dat is eigenlijk hetzelfde als die act die Trump heeft gedaan, maar die is 60 pagina's, wil ik even toevoegen. Die is ook morally binding, maar wat hier gebeurt is dat belanghebbenden zeggen, luister, wij moeten in opstand komen. Wij, de mensheid, wij, de maatschappij. Mm-hmm. Omdat het lukt blijkbaar niet in Brussel. Dus laten wij zeggen, wij zijn het niet mee eens en laten we een streep trekken.
0: Ja, dus juist als organisaties die organisaties steunen die rechtszaken kunnen gaan voeren.
1: Ja, dat zag je ook bij DigiD en bij Solvinity bijvoorbeeld. Ja. Daar heeft de firewall zichzelf belanghebbende gemaakt, Of Limits ook. En zo zijn zij nu dus echt hele belangrijke mensen geworden die dit soort dingen kunnen agenderen. Mm-hmm. Ja. Maar ja, het is enorm duur om dit soort rechtszaken op te zetten. Omdat
0: er is Meta ook alles aan gelegen om die te winnen. Die zullen een batterij advocaten daar tegenover zetten.
1: Maar het zegt niet dat het niet zo is. Hè? Want ik bedoel, Bits of Freedom die heeft toen Meta aangeklaagd over hun algoritme toen tijdens de politieke verkiezingen. En die hebben dat gewonnen.
0: Ja.
1: Dat is gewoon, ja, dat is het precedent. Dus daardoor zou dit, wie weet, ook wel gewonnen kunnen worden.
0: Nou is één, en dat is de laatste vraag, die komt ook nog binnen via de NPO Luister-app. Linda vraagt zich af, wat is de rol van China hierin? Want zij vraagt zich af, dat is iets wat Trump en wat de AI-bedrijven ook roepen. Hè? Wij moeten goed blijven ontwikkelen, anders worden we links of rechts ingehaald door het buitenland. Hebben ze daar helemaal ongelijk in?
1: Dat we bang moeten zijn voor China?
0: En de AI-ontwikkelingen die daar bezig zijn?
1: Ja, weet je, ik denk ook, we zijn allemaal heel bang voor China. En vooral Trump is heel bang voor China. Daarom komt deze pact ook. Ja. Want hij zegt ook, we moeten gewoon zo snel mogelijk zoveel mogelijk het beste worden in die AI en tech race. Dat we met China moeten kunnen competen. China is een hele ingewikkelde. Want wij hebben natuurlijk ASML. Mm-hmm. China die
0: wil graag de apparaten waar de chips mee gebouwd worden.
1: Ja, dat proberen ze ook. Er zijn zelfs Lego sets. Waar ze dus die machines hebben nagebouwd. Ja. Van ASML. Ja, er is een soort van angst dat China ons gaat inhalen. Hmm. Ik kan natuurlijk niet kijken in de keuken van China of ze dat nu aan het doen zijn. Maar ik denk ook dat Trump die angst voor China bij ons heel erg aan het aanwakkeren is. En ook omdat ASML een paar jaar geleden heeft gezegd, misschien ga ik wel weg. Of misschien wil ik met China samenwerken. En toen heeft Trump gezegd, ho, dat mag niet. Nee. Want onze technologie.
0: En dat zie je eigenlijk hier op AI-gebied ook weer gebeuren.
1: Tuurlijk, ja. Ja. Ja, nee, ja, zij zijn super snel met hun technologie.
0: Ik wil jullie alle drie danken voor jullie komst hier naar de studio. Het was interessant om de week met jullie te mogen afsluiten. Henrik, Lisa en Rosalie, dank jullie wel. Tot zover de Rode Draad op vrijdag voor vandaag. Zometeen het Radio 1-journaal met Dieuke Teerstra. En erin uiteraard reacties op dat grote onderzoek naar het koloniale verleden van het Koninklijk Huis. Maandag, dan zit ik hier weer om 7 uur 's avonds met een Rode Draad op de maandagavond. Ik wens je een heel fijn weekend.
8: NPO Radio 1.
9: Er is een soort sfeer ontstaan in Nederland, dus alles is kut.
10: Ja, nee, dat is
9: dat
10: echt
9: wel zo.
11: Dr. Keldrenko.
9: En iedereen schijnt boos te zijn. Ik snap niet waar het vandaan komt.
11: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
12: Het probleem met het opheffen van de Eerste Kamer is dat zelfs Thorbecke dat 180 jaar geleden al wilde.
9: Ja.
12: Om de Eerste Kamer op te heffen, moet 2/3 van de Eerste Kamer vinden dat ze overbodig zijn.
11: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
9: Waar plaatsen we Mona Keizer in de parlementaire geschiedenis?
13: In een lange reeks van plofkippartijen.
14: Avro Tros.
11: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
8: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
20: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
25: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
26: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
27: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
11: Dielke Teerstra.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
28: Goedemiddag. De koning hoorde vandaag hoe de Oranjes de afgelopen eeuwen zijn omgegaan met kolonialisme. Zometeen de eerste reacties. Nu eerst het nieuws, Levi van Eck.
29: Er komen geen nieuwe herstelbetalingen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Dat zei premier Jetten in zijn wekelijkse persconferentie.
30: We zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om voortdurend met verschillende gemeenschappen in Nederland, Caribisch Nederland, Suriname, te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend, maar ook heel veel mooie maatschappelijke en culturele initiatieven over de hele wereld die allemaal kunnen bijdragen aan goede verzoening en afsluiting die we toch samen moeten doorleven.
29: Eerder vandaag kwam het rapport over het koloniale verleden van de Oranjes uit. Daarin stond dat de Oranjes zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa onderscheiden. Maar dat pleit hen niet vrij, zegt hoofdonderzoeker Gert Oostindie.
0: Het ging sinds stadhouder Maurits niet slechts om een overduidelijk gebrek aan handelen tegen de slavernij, maar om eeuwenlange, actieve en onscrupuleuze steun aan het kolonialisme met inbegrip van slavernij zolang die bestond.
29: Volgens Oost-Indië is de tijdgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Koning Willem-Alexander noemt het onderzoek confronterend en pijnlijk. Ook zegt hij dat dit een aansporing is, geen afronding.
1: Alleen als het verleden, inclusief de gespletenheid en leed, eerlijk onder ogen zien en doorvoelen, kunnen we een basis van vertrouwen leggen onder een gezamenlijke toekomst. Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder.
29: Het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes is over het algemeen positief ontvangen, maar er is ook kritiek. Bijvoorbeeld dat er weinig aandacht is voor inheemse tot slaafgemaakte in Suriname en het Caribisch gebied. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Voorwaarde is wel dat de VS afziet van een exportverbod. De 5 partijen in de Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar, omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven. Deze week gingen 5 honden dood die daar waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er giftige stoffen in de bodem zitten. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse voetbalclub miljoenen fraude op weg naar de Engelse en Europese top. Maar City spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen, is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg.
2: Nou, wat het uiteindelijk op gaat leveren is natuurlijk dat je gewoon straks als consument ziet dat een vape en een e-sigaret fors duurder wordt. En waarvan ik dan denk dat als mensen dat zien, dat ze nog eens 2 keer nadenken of ze hun geld aan deze ongezonde troep uit willen geven.
29: Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend, maar volgens Ehrenberg gaat het om euro's duurder. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. Nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. Het weer, droog en geregeld zon, het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20.
28: Bianca Damink bij de ANWB, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het is ontzettend druk op de weg. Er staat ruim 550 kilometer file. Het is vooral aansluiten op de wegen in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Daar met name rond Arnhem. Komt ook door de nasleep van een ongeluk, want er stond even een paardentrailer in brand op de A12 bij Arnhem. En de weg is nu nog dicht vanuit Utrecht bij knooppunt Grijshoort. De andere kant op is de weg wel weer vrij, dus vanuit Duitsland. Op de A15 staat een lange file van Nijmegen naar Rotterdam tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Ook die weg is vrij na een ongeluk, maar je hebt daar nog wel 40 minuten vertraging. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is bij knooppunt Rijnsweert een ongeluk gebeurd. Daar is de weg ook helemaal dicht. Het verkeer richting het noorden kan omrijden via de A2 richting Amsterdam, dan over de A9 en de A1. Het gaat nog een paar uur duren voor de A27 weer vrij is. In Brabant is een ongeluk gebeurd op de A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg. Dat kost je nu een kwartier extra.
4: Hoe werkt ons koloniale verleden door in het dagelijks leven nu? Ook daar ging het vanmiddag over bij de presentatie van het onderzoek naar de rol van de Oranjes.
5: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
22: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
22: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Er is jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van het Koningshuis bij het kolonialisme en de slavernij van Nederland. En daaruit komt dat ze onder andere koningin Wilhelmina heeft bijgedragen, vertelt een onderzoeker.
15: Ik vind dat ze er heel slecht van afkomt. Ik heb echt gedegen onderzoek gedaan en daarin verbaasde me hoe hardnekkig zij eigenlijk geloofde in dat koloniale systeem. Tot op het einde aan toe, tot het niet anders kon en zij wel moest inbinden.
4: Vandaag start een campagne om aandacht te vragen voor acceptatie van homoseksualiteit. Nadat 2 weken geleden was gebleken dat dat onder jongeren sterk is verminderd. En eerst naar Leiden, waar de koning hoorde hoe zijn familie door de eeuwen heen is omgegaan met slavernij. Het Koninklijk Huis heeft honderden jaren lang steun verleend aan het kolonialisme en de slavernij. En ze hebben daar flink geld aan verdiend. Dat concludeert een commissie die jarenlang onderzoek heeft gedaan op verzoek van koning Willem-Alexander. Verslaggever Bo Heijmensen was bij de presentatie van het onderzoek. Bo, op welke manier is het Koningshuis betrokken geweest bij het kolonialisme?
16: Ja, uit het onderzoek blijkt, Dielke, dat de Oranjes door en door betrokken waren. Geen twijfel over mogelijk waren de duidelijke woorden hier vandaag in Leiden. Bij de voorouders van koning Willem-Alexander, dus al vanaf de stadhouders, blijkt dat ze de opvattingen over het koloniale beleid deelden. Morele overwegingen over de slavernij bijvoorbeeld, over dwangarbeid, speelden nauwelijks een rol. En daarnaast leverde het prestige op. De paleizen werden verfraaid met koloniale elementen bijvoorbeeld. Ja, en dat beeld veranderde pas onder koning koningin Juliana. Toch was hun invloed relatief beperkt, want Nederland was ook een koloniale macht geweest zonder de Oranjes, blijkt uit dit onderzoek. Maar ja, je zei het al, ze hebben er wel degelijk aan verdiend. Hè, omgerekend een €500 miljard, voornamelijk uit het voormalig Nederlands-Indië. Maar wat wel werd verwacht, voorafgaand aan het onderzoek in 2022, maar niet is gebleken, is dat er vrijwel niets is verdiend aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij. Dat alles is onderzocht door 60 onderzoekers, 3 jaar lang. Er zijn vandaag 5 boeken overhandigd aan koning Willem-Alexander. En het gaat over een behoorlijk lange periode van 1600 tot 2025, tot het heden. Ja, en ik sprak met hoofdonderzoeker Gert Oost-Indy en ik vroeg hem naar al die jaren wat voor hem nou de belangrijkste conclusie is.
0: Ik denk toch de belangrijkste bevinding is dat de Oranjes echt vanaf de eerste stadhouder tot en met koning Wilhelmina allemaal door en door betrokken waren bij dat koloniale beleid. Ook geen enkele aarzelingen daarbij hadden. Niet over het kolonialisme, niet over de slavernij, zolang die nog bestond. Hoe merk je dat? Niet omdat er allerlei uitspraken zijn waarin ze zeggen van heel goed dat kolonialisme, maar wel omdat als er sprake is van opstandigheid, dat zij de eerste zijn om te zeggen hard erop slaan, neerslaan dit, uithongeren die marons, weggelopen slaafgemaakt in Suriname. Echt heel hard. En dat zo hard en duidelijk was voor al die Oranjes, dat stond ik toch wel van te kijken.
4: Hoe reageerde de koning hierop?
16: Ja, hij gaf aan geraakt te zijn door het onderzoek. Hij noemde het ook indringend. Vooral de rol van zijn familie, dat ze niets hebben ondernomen om het te stoppen. Dat noemt hij confronterend, schrijnend. Ja. Hij gaf aan erg blij te zijn met het onderzoek. Hij zei zelfs, ik omarm het, want het stimuleert hem om hiermee door te gaan. Hij vindt dat je het verleden onder ogen moet komen om de huidige tijd beter te begrijpen. Hij heeft hier zelf ook geschiedenis gestudeerd, dus hij weet wat het betekent om je verleden te kennen. En ook de impact die het heeft gehad op mensen in de samenleving. Ja, op dit moment nog, maar dus ook de rol van zijn eigen familie.
1: U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund. Inclusief instemming met het neerslaan van verzet. Daarmee droegen zij medeverantwoordelijkheid voor het voortbestaan ervan. Het waren toenertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken.
4: En je zegt al, Bo, het onderzoek ging ook over, of had ook aandacht voor hoe het koloniale verleden doorwerkt in het dagelijks leven nu. Want dit onderzoek ging over lange perioden, 1600 tot 2025. Maar wat kwam hier specifiek uit?
16: Ja, klopt. Dat maakt dit onderzoek ook wel bijzonder, hoor. Want het is ook echt vanuit verschillende perspectieven bekeken. Dat was ook nog maar beperkt gedaan, hè. Dit hele onderzoek is sowieso nieuw, want er is voor het eerst zo gedetailleerd gekeken. Koninklijke archieven van de recente jaren zijn vrijgekomen. Want daar moet de koning toestemming voor geven. Dat is allemaal gebeurd. Dus ik sprak ook Adeleen Verrier, oud Tweede Kamerlid. En zij zegt, zij heeft dus gekeken naar die doorwerking. En zij zegt, als je kijkt naar kansen, ongelijkheid, systematisch racisme, discriminatie, etnisch profileren, dan werkt dat nog steeds door. Zij was ook een van de commissieleden. Zij sprak hier ook vandaag. En zij zegt dat het belangrijk is om te begrijpen waar dat vandaan komt. En dat het daarom zo goed is dat dit onderzoek er nu is. En ik sprak haar dus ook en ze hoopt dat de koning dit ook ziet.
11: Ik hoop van harte dat hij dit ziet als een belangrijk moment, dat nu de feiten op tafel liggen van de rol van zijn familie in het koloniaal verleden, waar hij al vergiffenis voor gevraagd heeft, vergiffenis voor gekregen heeft ook in Suriname in een prachtige ceremonie. En mijn wens is dat dit de start zal zijn van een open, gelijkwaardige en eerlijke dialoog van alle mensen in ons koninkrijk, om het verleden onder ogen te komen, om het heden te kunnen begrijpen en vooral een gedeelde toekomst, een visie op een gedeelde toekomst voor iedereen in ons koninkrijk mogelijk te maken.
16: Heeft u ook contact met mensen op de eilanden, Suriname, Indonesië?
11: Natuurlijk, ja.
16: Kijken zij ook mee deze ochtend?
11: Ja.
16: Ze slapen nog deels.
11: Nou ja, wat dat betreft had ik het wel prettiger gevonden als dit vanmiddag was geweest. Want dan was het qua tijd voor het Caribisch deel van het koninkrijk veel beter geweest. Maar goed, het kon niet anders. Ik vind het jammer. Natuurlijk kijken ze mee. Dit betreft iedereen in het Koninkrijk der Nederlanden. En ook vanuit Suriname zal er met belangstelling naar gekeken worden. Van wat komt er nu op tafel?
4: Ja. Dat zijn Kathleen Ferrier. Bo, dit onderzoek ging dus over een lange periode. En zodoende ook over veel staatshoofden. Wie sprong er uit?
16: Ja, toch wel de rol van koningin Wilhelmina. Hè. Ze wordt door de onderzoekers het meest imperialistisch genoemd. Juist in een tijd dat de koloniën meer zeggenschap eisten, drong zij erop aan de koloniale macht verder uit te breiden. En historicus Hans van der Jacht onderzocht haar rol. Die van 1890 tot 1948 was zij koningin. En hij kreeg daarvoor toegang tot haar persoonlijke archief. En hij was echt verrast door haar houding.
15: Ze verdedigde haar militaire leiders. De ministers zetten ze onder druk om dat ook te gaan doen.
2: Om harder op te treden?
15: Ja, om harder op te treden. In Aceh moest hard worden opgetreden. En iedere kritiek die in de media wel degelijk naar voren kwam, moest worden weggemoffeld, zeg maar.
2: Had zij gevoel voor de mensen die daar woonden?
15: Ik denk veel te weinig. Ja, ze is er ook nooit geweest. En eigenlijk is, als zij het heeft over de onderdanen, zoals dat dan werd genoemd, in Indonesië of in Suriname of in Curaçao, dan ging het eigenlijk altijd over de Nederlanders die daar woonden, of over de koloniale elite, de Europeanen, of over de oranje gezinnen vorstenhuizen. Het ging eigenlijk nooit over de Indonesiërs. Daar ging het eigenlijk nooit over.
2: Was het racistisch?
15: Zij was vorst in een periode waarin het discriminatoren en het racistische denken de norm eigenlijk was. Ik ben een aantal echt expliciete racistische opvattingen tegengekomen. Het is niet zo dat dat de hele tijd aanwezig was, maar je merkt gewoon dat er de hele tijd een discriminator idee achter zit. Namelijk, niemand was gelijk aan de Europeanen. De Europeanen stonden bovenaan. Daaronder had je de inlanders en daaronder had je de vreemde Oostelingen. Dat waren de drie categorieën waarin Wilhelmina ook nadrukkelijk dacht.
2: Wat vooral aan het einde van haar koningschap toch echt niet meer matchte met de tijdgeest.
15: Nou, dat matchte niet, maar zij hield dat tot op het allerlaatste moment vol. Zelfs de Amerikaanse president Roosevelt viel op hoe eigenlijk Wilhelmina nog dacht over de Papua-bevolking, die ze echt omschreef als dat is een stel koppersnellers, mensen die nog 200 jaar achter in beschaving lopen. Dat zei ze in 1942. Nou, dat is dus al in een heel laat stadium.
2: Ze komt er heel slecht vanaf.
15: Ik vind dat ze er heel slecht vanaf komt. Ik heb echt gedegen onderzoek gedaan en daarin verbaasde me hoe hardnekkig zij eigenlijk geloofde in dat koloniale systeem. Tot op het einde aan toe, tot het niet anders kon en zij wel moest inbinden.
2: En toen trad ze af als vorstin, nam Juliana het over. Om de echte dekolonisatie kun je zeggen dat eigenlijk bij haar een hoogtepunt van het koloniale denken was, vlak voordat het einde daar was?
15: Eigenlijk op het laatste moment, er zijn wel ideeën over dat zij gedekoloniseerd was, op haar sterfbed bijvoorbeeld. Dat bestrijd ik ten zeerste. Zij heeft nergens spijt betoond van dat hele koloniale stelsel. Zij heeft nergens die honderdduizenden doden, want daar hebben we het over, zowel de Aceh-oorlog als de Indonesische oorlog, vele doden opgeleid. Heeft zij nooit spijt voor betuigd. Ook niet in haar brief aan Juliana. En dat is toch wel een kwalijke zaak, vind ik.
2: Bij zijn beroemd geworden toespraak op de Dam op 4 mei had koning Willem-Alexander kritiek op zijn grootmoeder Wilhelmina. Dat ging over haar houding ten opzichte van de Nederlandse Joden. Dit zou ook nog wel iets zijn waar die niet blij mee is.
15: Ja, ik denk ook dat dit toch een beetje een zwarte bladzijde in de familiegeschiedenis is. Ik kan me ook voorstellen dat hij er misschien al wel iets van op de hoogte was. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe nu echt heel erg lang al onderzoek naar deze koloniale periode. En het verbaasde mij zelfs hoe sterk zij en geharnast zij hier is. Ook omdat die hele Indonesische emancipatiebeweging, grote miljoenenbewegingen daar, die werden haar wel gepresenteerd. Die kwam wel voorbij op het paleis. Maar daar heeft zij nooit de betekenis, de werkelijke kracht van kunnen ervaren. Dat miste zij gewoon volledig.
4: Dat zei historicus Hans van der Jacht tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. En daarvoor hoorde u verslaggever Bo Heimessen. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland?
29: Een man die vorig jaar zijn opa doodstak in Den Haag is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging, schrijft Omroep West. De 23-jarige Morena F. verkeerde op dat moment in een psychose. Hij dacht dat hij als kind was misbruikt door zijn opa. Daar is trouwens geen bewijs voor. F. pakte een keukenmes en stak zijn opa op straat dood. Veel mensen zagen dat gebeuren. Op de Rotterdamse Maasvlakte is de 4e tank voor de opslag van LNG geopend. Daarmee wordt de kans groter dat Nederland de gasvoorraden voor de winter op tijd gevuld krijgt. De opening van de terminal is positief nieuws, zegt energie-expert René Peters van TNO. Toch maakt hij zich wel zorgen over de oplopende prijzen, vertelt hij bij BNR.
17: Omdat zowel Europa als Azië grote importregio's zijn voor vloeibaar aardgas. Ja, en dat betekent dat de prijzen zowel in Azië als in Europa flink aan het stijgen zijn. En dat we voor een heel groot deel, Europa zelfs 60%, afhankelijk zijn van levering van LNG uit één land, namelijk Amerika.
29: Want de levering vanuit Qatar is nog steeds geblokkeerd omdat de straat van Hormuz gesloten blijft. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft boos gereageerd op een X-bericht van wethouder Tom de Nooyer van Oldebroek over het niet meer hijsen van de regenboogvlag. De Nooyer noemde het historisch dat de LHBTI-vlag niet meer gehezen wordt in de Gelderse gemeente. Daarbij stond een plaatje met een verbodsteken. Een wethouder die dus namens het college spreekt die dit viert, vind ik al ernstig, en dan ook nog met dit verbodsbord erbij, reageert de staatssecretaris. Het X-bericht van de Nooyer is inmiddels verwijderd, schrijft Omroep Gelderland. En het is weer paddenstoelentijd en veel mensen gaan dan het bos in om ze te plukken, maar lang niet alle paddenstoelen zijn geschikt om te eten. Zoals de groene knolamaniet, dat is een van de giftigste paddenstoelen ter wereld. Wie daarvan eet, moet snel tegengif toegediend krijgen. Dit jaar is dat bij 7 patiënten gebeurd, meldt het UMC Utrecht. Voor 1 persoon kwam het tegengif te laat, diegene is overleden. De groene knolamaniet komt steeds vaker voor in Nederland, zegt deze paddenstoelen-expert bij RTV Utrecht.
18: Als er maar geschikte bomen staan, en dat kunnen eiken zijn, meestal eiken, maar het kunnen ook linden of beukenbomen zijn, daar kunnen ze ook bij groeien. Maar zonder boom zul je geen groene knolamaniet vinden.
19: Ieder jaar neem ik me ook voor om met een paddenstoelenboekje het bos in te gaan, maar ik durf het toch niet om ze te plukken.
29: Nee, in de paddenstoelenboekje staat er wel echt een doodshoofdje bij. Oh, bij deze paddenstoelen is iedereen is gewaarschuwd, niet eten. Nee. Dat die trouwens vaker voorkomt in Nederland, komt door klimaatverandering.
3: Ja. Bianca, hoe gaat het op de weg? Het is behoorlijk druk op de weg, met name in de regio Arnhem, door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Op de A12 vanuit Duitsland heb je richting Utrecht bij Arnhem nog een uur vertraging. De andere kant op is het daar een half uur tijdverlies. Bijvoorbeeld op de A50 loopt het ook vast van Os naar Arnhem, tussen de knooppunten Valburg en Grijshoord. Daar is de vertraging meer dan een uur.

0: Sweet Love, Steven Sanchez. We verspillen met z'n allen steeds minder eten. En dat is hartstikke goed, maar het levert een probleem op voor de voedselbanken, die afhankelijk zijn van wat er overblijft in de supermarkt. En dus gaan de voedselbanken op zoek naar producten die ergens anders blijven liggen en laten ze daar zelf sauzen en soepen van maken. Rian van Velzen, Bastiaanse, landelijk bestuurslid van de Voedselbank. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Aan wat voor producten moet ik dan denken die ergens blijven liggen?
1: Ja, dat is heel divers. Dat is voornamelijk groente en fruit. Tomaten, champignons, de steeltjes van champignons. We zijn daar heel creatief mee. We zijn samen met telers en producenten en verwerkers aan het kijken wat nog beschikbaar is. Want er is nog heel veel verspilling. En dat willen we graag maken tot mooie producten voor onze klanten.
0: De steeltjes van de champignons, zegt u, zijn het ook zo de buitenbeentjes die we soms wel eens in de supermarkt kunnen vinden?
1: Ja, wij zijn echt op zoek naar structurele stromen. Omdat wij als voedselbanken zien we dat de armoede in Nederland stijgt. En jaarlijks kloppen ook steeds meer mensen bij ons aan. Terwijl de aanvoer van voedsel, dat zien we op termijn echt wel afnemen.
0: En waarom willen jullie het zelf gaan produceren? Want jullie willen er zelf bepaalde houdbare producten van maken.
1: Nee. Wij gaan het niet zelf produceren. Dat kunnen wij als voedselbank ook helemaal niet. Wij zijn vrijwilligers, ja. Nee, wij brengen eigenlijk het vraag en aanbod bij elkaar. Wat zo mooi is van de voedselbank, is dat wij weten dat we iedere week 35.000 gezinnen van voedsel moeten voorzien. Dus wij hebben een vaste afname. En we weten ook wat onze klanten graag willen hebben. En we weten dat er nog heel veel verspild wordt. Dus wat wij dan doen is wij zeggen, nou, we hebben de afname, we weten dat er veel verspild wordt. Laten we eens gaan kijken samen met die telers en producenten en die verwerkers waar dan nog die stromen zijn, want er wordt nog heel veel verspild. En kunnen we dat dan tot gezond, houdbaar voedsel maken voor onze klanten?
0: Ja, en dan rollen daar potjes uit van de voedselbank. Zit er ook een sticker op van de voedselbank?
1: Nee. Het worden producten waar onze klanten ook trots op zijn. Dus daar staat niet op dat het uit verspilling of van de voedselbank komt. Nee, dat willen we niet. De drempel is al heel hoog om naar de voedselbank te komen. Dus we proberen juist de drempel te verlagen. Ja. En het worden gewoon hele mooie producten die we graag willen geven aan onze klanten.
0: En wat hebben jullie al laten maken?
1: De eerste pasta en tomatensauzen die zijn van de band gerold. En die worden deze week meegegeven aan al onze klanten. Dus we zijn trots dat de eerste producten al geproduceerd zijn.
0: Ja. De ambitie van supermarkten is om de voedselverspilling nog veel verder te laten dalen. Betekent dat ook dat jullie in de toekomst nog meer producten zelf gaan laten maken?
1: Jazeker. Nou, het liefst niet. Maar we zien wel, en vooral lokaal, we hebben 180 lokale voedselbanken in het land. En die zijn sterk afhankelijk van wat er uit de supermarkten iedere week gedoneerd wordt. En we zien ook allemaal dat de verspilling steeds minder wordt. We nemen ook allemaal sneller dat broodje wat tegen de houdbaarheid aan zit mee naar huis. Of dat vlees of dat al die producten. Dus er gaat echt heel veel minder naar die lokale voedselbanken. Dus we zijn op allerlei manieren aan het kijken hoe kunnen we dat nu opvangen. Want de voedselbank staat natuurlijk ook achter dat er minder verspild wordt. Maar het zit gewoon op andere plaatsen. Het zit gewoon op andere plekken in de voedselketen. En dus daar zijn we nu naar op zoek.
0: Precies, die zoeken jullie. Dank, Rian Velzen Bastiaanse van de Voedselbank.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30, hier is Levi met de hoofdpunten.
8: Nederlandse consumenten lijken zich niet druk te maken over datalekken. Gegevens lekken zo vaak uit dat ze zich niet geroepen voelen om hun informatie online beter te beschermen. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van het ministerie van Economische Zaken. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt de komst van een grote medicijnfabrikant naar Katwijk goed nieuws. De gemeenteraad ging gisteren akkoord met de komst van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Er worden diabetes- en afslankpillen geproduceerd. De Indiaanse gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. Tegen de Indiaanse premier Modi zei hij dat hij meer slachtoffers wilde voorkomen. Hij kon de deur naar de cockpit openmaken. Anderen konden toen de co-piloot overmeesteren. En lokale herders in het oosten van Kenia beginnen een rechtszaak over koolstofkredieten. Grote westerse bedrijven zoals Netflix, Meta en British Airways kopen kredieten in natuurprojecten om op papier hun CO2-uitstoot te verlagen. Volgens de Keniaanse herders gaat dat ten koste van hun leefgebied.
0: Weerman Peter Kuipers-Munneke, ik zag de eerste foto's van vrijdagmiddag borrels op een terras alweer langskomen. Het blijft maar mooi weer.
9: Ja, het is echt heel merkwaardig. We hebben natuurlijk net een hele warme september achter de rug, die in de top 5 stond van warmste septembers ooit in Nederland gemeten. En oktober gaat ook al zo warm en zonnig van start. Sterker nog, dat blijft tot en met dinsdag, misschien woensdag wel zo. Met echt temperaturen die ja, eerder doen denken aan... Je raakt een beetje kwijt wat normaal is in deze tijd van het jaar. Want ja, waar doen deze temperaturen aan denken? Zit ik zo een beetje te denken. Ja, eigenlijk aan begin september. Ja. Dus we liggen eigenlijk een maand achter met de afkoeling. Dat gezegd hebbende, hebben we vannacht wel kans op hier en daar wat mist. Want ja, die nachten worden wel langer. Dus het koelt op een gegeven moment wel af, 's nachts. De minimumtemperatuur ligt vannacht dan ook op zo'n 7 of 8 graden. Maar morgen wordt het dus opnieuw 20 of 21 graden met heel veel zon. Dat hebben we zondag ook met een graad of 20.

0: en daar wat mist. Want ja, die nachten worden wel langer. Dus het koelt op een gegeven moment wel af, 's nachts. De minimumtemperatuur ligt vannacht dan ook op zo'n 7 of 8 graden. Maar morgen wordt het dus opnieuw 20 of 21 graden met heel veel zon. Dat hebben we zondag ook met een graad of 20. Maandag wordt het zelfs 21 graden. Dinsdag 22 graden. Woensdag lijkt een beetje een overgangsdag te zijn. Met ja, sommige modellen berekenen nog best wel een hele zonnige dag. Anderen laten de regen al binnentrekken. Maar vanaf donderdag is het dan waarschijnlijk wel gedaan met het droge en warme weer. Dan gaan we echt een heel stuk omlaag in temperatuur. Naar zo'n 15 graden. En dan hebben we ook van tijd tot tijd wat regen. Maar goed, dat duurt vanaf nu nog bijna een week.
1: Bianca, nog steeds zo druk op de weg?
2: Ja, er staan veel files, vooral in de regio Arnhem, door de nasleep van een brand in een paardentrailer op de A12 bij Arnhem. Daar heb je nu vanuit Duitsland nog een uur vertraging en van Utrecht naar Arnhem een half uur. En op alle omliggende wegen staat het ook vast. Je hebt ook een uurtijdverlies op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Grijshoort. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem sta je ook een uur in de file. De A27, die is ook dicht van Gorkum naar Utrecht na een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Gaat ook nog een paar uur duren. Omrijden richting het noorden kan via Amsterdam, onder meer over de A2 en dan via de A9 en de A1.
1: Honden kunnen helpen om de klachten van mensen met een posttraumatische stressstoornis tegen te gaan, blijkt uit nieuw onderzoek.
3: Ster. Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
4: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
5: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Duizenden politieagenten in Nederland hebben PTSS, posttraumatische stressstoornis. Ze kampen met somberheid, aandachtsproblemen of beleven heftige gebeurtenissen in hun hoofd steeds opnieuw. Om deze klachten te verlichten kunnen honden een belangrijke rol spelen. Blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Dat is gedaan door neurobioloog Charlotte Witjes-Roelofs. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Op welke manier kunnen honden helpen?
9: De honden die kunnen het functioneren van de politiemensen ondersteunen. En ze verbeteren het welzijn van de politiemensen.
1: En hoe werkt dat dan in de praktijk? Moet zo'n hond er gewoon bij zijn? Of moet hij iets speciaals doen? Of moet je hem af en toe kunnen aaien? Hoe is die relatie?
9: We hebben onderzocht puur de aanwezigheid van de hond. Maar de hond die doet ook heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld wakker maken uit nachtmerries. Of inderdaad het aaien geeft rust. Een hond kan ook zorgen voor dat andere mensen op afstand blijven door ruimte te creëren. Dus er zijn verschillende manieren waarop een hond iets kan betekenen.
1: Ja, u heeft onderzoek gedaan bij de politie, want daar werken ze al met speciaal getrainde honden. Wat zag u gebeuren bij agenten die zo'n hond hebben?
9: We zagen dat de mensen met PTSS waren erg positief over hun honden. Dat wisten we al wel. Alleen we zagen dat ze ook beter gingen presteren op een gedragstaak.
1: Wat betekent dat, een gedragstaak?
9: Het was een werkgeheugentaak. En het werkgeheugen, daarbij kun je voorstellen, als je boodschappen gaat doen met een boodschappenlijstje in je hoofd, daarvoor heb je het werkgeheugen nodig. En we weten dat mensen met PTSS niet goed zijn in het werkgeheugen. Of minder goed dan mensen zonder PTSS.
1: Ze kunnen dan niet goed onthouden wat ze nodig hebben in de supermarkt.
9: Ja, precies. Dus

0: Dat hebben we gemeten met een werkgeheugentest. Hebben we gedaan bij mensen zonder PTSS en mensen met PTSS. En die vergeleken. En vervolgens ook met de aanwezigheid van de hond vergeleken met wanneer de hond er niet bij was. En daarin zagen we dat ze met hond duidelijk beter presteerden op de werkgeheugentaak dan zonder hond.
1: Dus mensen konden daadwerkelijk beter dingen onthouden met hun hond erbij?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dit zijn speciaal getrainde honden, hè, die nu bij de politie al rondlopen. Maar er zijn natuurlijk heel veel honden in Nederland. Gewone gezinshonden die lekker in hun mandje liggen. Kunnen die ook iets betekenen voor mensen?
0: Ja, dat was het vervolgonderzoek wat we hebben uitgevoerd. We gingen kijken of we die politiemensen met PTSS die al gewoon een gezinshond hadden een korte training konden geven. Daaruit zagen we dat op die manier zo'n hond die mensen ook al goed kan ondersteunen. Niet op het niveau van assistentiehond, maar zeker kan die hond dan ook al wat betekenen.
1: Want wat konden ze dan betekenen in de praktijk? Heeft u voorbeelden daarvan?
0: Wat de mensen zelf aangeven was dat de gezinshond steun en warmte biedt. De assistentiehond maakt bijvoorbeeld mensen ook wakker uit nachtmerries. Dat zou je gezinshond ook aan kunnen leren. Alleen daarvoor is meer training nodig. Ja. Alleen mensen gingen met hun gezinshond na de training er ook meer op uit. Dus we konden na de training vonden we een betere fysieke gezondheid van de mensen met PTSS. En ze waren meer tevreden met het leven.
1: Nou, wat een bijzondere resultaat. En hoe ziet zo'n training voor een hond eruit? Is dat heel ingewikkeld? Ben je heel lang bezig met zo'n dier?
0: De training die we nu hebben gedaan werd gegeven door de KNGF. Dus die ook de blinde geleidehonden opleidt. Die bestond uit 6 weken, 6 keer een dag. Okay. Dat ze dan bezig waren samen met hun hond.
1: We hebben het nu over politiemensen. Daar was ook uw onderzoek op gericht. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen met PTSS. Heel veel verschillende vormen. Maar onder andere ook militairen, ambulancepersoneel. Kunnen deze uitkomsten ook voor hun iets betekenen?
0: Ja, zeker. Defensie die werkt hier ook al mee met de assistentiehonden voor mensen met PTSS. En ik weet dat andere groepen met first responders dat die ook aan het kijken zijn of ze hier iets mee kunnen. Ook naar aanleiding van deze resultaten. Ja.
1: Heel benieuwd wat dat verder dan nog gaat opleveren voor mensen. Dank, neurobioloog Charlotte Witjes-Roelofs. Geen stap terug. Die woorden staan vanmiddag bij veel mensen op de sociale media. Om 11:30 deelden tientallen bekende Nederlanders een post om aandacht te vragen voor acceptatie van homoseksualiteit. 2 weken geleden werd duidelijk dat die acceptatie onder jongeren hard achteruit is gegaan in de afgelopen jaren. Gerald Justin, medeoprichter van Report It Always, die de campagne heeft opgezet. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waarom hebben jullie gekozen voor de woorden geen stap terug?
2: Ja, dat is eigenlijk vorige week, precies een week geleden, hadden wij zoiets van ja, we moeten iets brengen wat in één keer duidelijk is wat we willen zeggen. En dat was toch, ja, we moeten niet terug, we moeten vooruit. We moeten vooral naar een succesvolle World Pride in Nederland moeten we juist, denk ik, heel erg vooruit gaan. En daar kwam geen stap terug uit. Ja. Ja.
1: Hoe ziet de post er verder uit voor de mensen die hem niet voorbij hebben zien komen vandaag?
2: De post, nou, dat begint met geen stap terug. En daarna wordt er uitgelegd nog een keertje over het onderzoek waar je net ook over sprak. Wat er precies naar voren is gekomen. Wat ook de aanleiding is van deze hele campagne. Dan is er een pagina met eigenlijk 8 hele simpele reminders die we eigenlijk allemaal wel weten. Wat kan je nou doen om een ander zich veilig te laten voelen of een ander zich goed te laten voelen?
1: Ja.
2: En de laatste slide is eigenlijk iets waarin staat dat mensen, dat het gaat over in de klas, op straat, in de keukentafel, dat het eigenlijk voor iedereen geldt. Ja, respecteer elkaar, ja. Geef elkaar ruimte. Ja.
1: En wat zijn de belangrijke reminders die daar staan, die je kan toepassen om mensen zich beter te laten voelen?
2: Ja, dat zijn eigenlijk best wel reminders die misschien eigenlijk heel erg vanzelfsprekend zouden moeten zijn. Maar dat is echt, ja, laat mensen zichzelf zijn. Spreek je uit als je ziet dat een ander lastig gevallen wordt. Respecteer een nee als iemand dus iets anders vindt dan jij vindt. Dan kan kan je de persoon nog steeds in zijn waarde laten. Luister voordat je oordeelt. Er is ruimte voor iedereen. Ja. Kijk ook naar jezelf. Zie je iets, help een andere persoon. En natuurlijk waar Rita voor staat, reported always, staat voor het melden. Dus als er toch iets gebeurt wat vervelend is en waar discriminatie of een onveilige situatie bij komt, meld het dan bij ons, want die cijfers zijn heel erg belangrijk.
1: En in hoeverre denken jullie hiermee de mensen te bereiken die je wil bereiken?
2: Ja, we hebben natuurlijk expres ook gevraagd om... Het is heel breed gedeeld. Dus het is gedeeld door alle prides in heel Nederland. Het COC, discriminatie.nl, roze en blauw. Maar
1: je wil natuurlijk de mensen bereiken die de boodschap kennelijk nog nodig hebben.
2: Precies, ja. Dus we hebben ook echt gekeken naar influencers die... Nou ja, bijvoorbeeld een Monica Geuze of een Edson de Graça of Roxanne Hazes. Dat zijn mensen met een heel groot bereik. En zij hebben ook veel mensen in hun following die misschien... Ja, niet zo bezig zijn met diversiteit en inclusiviteit. En misschien het hele bericht van vorige week hebben gemist. En juist hebben we aan hun gevraagd van... Hey, willen jullie alsjeblieft jullie platform inzetten om op die manier te laten zien... Hey, wij staan hier achter, wij steunen deze community... en wij roepen mensen op om gewoon elkaar te laten zijn wie ze zijn. Ja.
1: En blijft het bij deze sociale media actie of hebben jullie meer plannen?
2: Wij hebben zeker meer plannen. Ja, wij hebben al wat vragen gekregen van mensen die de quote zo mooi vinden, geen stap terug. Dat ze dat graag zouden willen hebben als een fysieke poster die je kan ophangen in je, op je werk of achter je raam of waar je dan ook bent. En wij gaan een campagne maken specifiek voor jongeren. Daar zijn we al mee bezig. Maar dit was echt even tussendoor. Ja. We moeten nu iets doen, want nu hebben we de aandacht en nu zijn mensen hier... Mensen zijn natuurlijk enorm geschrokken van het nieuwsbericht vorige week... en ook heel erg verdrietig daardoor geraakt. Maar het is wel heel erg belangrijk dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. En wij, dat dit is even een tussencampagne... maar er komt nog echt een campagne aan specifiek voor de jongeren. Dus we gaan zeker door.
1: Veel dank, Gerald Justin van Report It Always. Levi, wat melden media in het buitenland?
3: Ook de regering van de Verenigde Arabische Emiraten noemt de steekpartij in een vliegtuig van Fly Dubai een terreurdaad. Dat schrijft de krant The Times of India. Eerder deed Israël dat ook al. De regering van de Verenigde Arabische Emiraten spreekt ook zijn waardering uit voor de Indiase piloot die de aanval door zijn co-piloot overleefde en het vliegtuig na de steekpartij veilig aan de grond kreeg. Koning Haakon van Noorwegen heeft vandaag voor het eerst als koning het parlementaire jaar geopend. Haakon nam de rol van koning over van zijn vader Harold, die eind augustus overleed. De Noorse koning heette de parlementsleden welkom op hun werk.
4: Folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for Fedreland.
3: Klein beetje vertalen. Hij wenste dat het werk wordt gedaan, dat wat gedaan wordt in het parlement ten goede komt van het vaderland.
1: Van het vaderland.
3: Dat konden we dan verstaan. Ja. Niet alleen in Nederland gaan de prijzen aan de pomp door het dak. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn de prijzen hoog. Vandaag was een liter diesel volgens de BBC voor het eerst duurder dan £2. Een onfortuinlijke mijlpaal, zegt de transportbranchevereniging.
5: This is an unfortunate milestone that no one wanted to see. Obviously, diesel is the fuel of business. Haulage firms, delivery companies, small businesses, everyone relies on diesel. And this will translate to probably higher prices in supermarkets and shops.
3: De dure diesel gaat ook zijn effecten hebben op prijzen in supermarkten en andere winkels, verwacht hij.
1: Ja, zometeen heb ik hier ook een gesprek over met onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Arjen van der Horst. Moet u nog wel even op wachten. Het is iets na 17:30.
3: Nou, goed om te weten. En de tweede poging om een haai uit een kanaal in de Zuid-Koreaanse havenstad Busan te redden is mislukt. Dat meldt persbureau Reuters. Het net waarmee reddingswerkers het dier terug in de zee wilden slepen bleef achter rotsen haken. De haai van 3,5 meter lang zit inmiddels al 3 weken vast in het kanaal en trekt veel bekijks. Zo'n 600.000 Koreanen hebben hem al bezocht. Reddingswerkers hebben het net wel laten hangen, zodat het dier niet nog verder het kanaal in kan zwemmen.
1: Bianca, hoe gaat het op de weg?
6: Het is een drukke spits zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag. Vooral in de regio Arnhem staan veel lange files. Komt ook door de nasleep van een trailerbrand. De A12, de weg is wel weer vrij, maar het staat nog steeds helemaal vast. En dan is ook nog de A27 dicht van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd na een ongeluk. Het verkeer richting het noorden kan omrijden via de A2 richting Amsterdam en dan over de A9 en A1.

0: Lipa waren dat, One Kiss. De Harlem Globetrotters bestaan 100 jaar. Om dat te vieren treedt het wereldberoemde basketbalteam over de hele wereld op. En vanavond staan ze in Nederland.
1: Have the Harlem Globetrotters finally met their match? New rivals. New thrills. More ways to play than ever before. The Harlem Globetrotters rivalry tour is coming to a city near you.
0: Coming to a city near you. En dat is vanavond de city Rotterdam. Basketbalhistoricus Jacob Bergsma, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, voor mensen die ze niet kennen, wie zijn de Harlem Globetrotters?
2: Het is een soort van demonstratieteam die basketbal als een soort vertrekpunt neemt, maar daaromheen ja, aan variété, toneel, muziek, entertainment, dat soort dingen doet en er een hele show van maakt.
0: Ja, en hoe ziet zo'n show eruit, zo'n avond?
2: Vooral met heel veel show en met basketbal als een onderdeel daarvan. Het zijn grappenmakers, het zijn variété-artiesten, het zijn ook mensen die de skills van het basketbal heel goed tot zich hebben. Maar het is eigenlijk van alles en nog wat door elkaar heen.
0: Ja.
2: Dus veel meer dan alleen maar een zeg maar sportoptreden.
0: Ja. En ze vieren met deze tour het 100-jarig bestaan, 100 jaar de Globetrotters. Maar in de eerste jaren heten ze nog niet zo, begreep ik.
2: Nee, ze zijn opgericht in 1926 in Chicago. Heette toen nog niet de Harlem Globetrotters. En eigenlijk is dat idee van die Harlem Globetrotters een beetje ontstaan omdat in die periode de grote depressie heerste. En om met name danszalen en dansclubs vol te krijgen, deden dit soort ploegen demonstraties om mensen daar naartoe te trekken. Dus in 1927 is in Chicago de Savoy Ballroom opengegaan. En in 1928, in het begin, zijn ze daar gaan optreden. En daar kwamen ze ook in contact met meneer Abe Saperstein.
0: Mm-hmm.
2: Dat was een van origine Pools-Joodse man. Die in het honkbal en in het basketbal bezig was om dit soort ploegen zeg maar te boeken op allerlei van dit soort locaties. En toen zijn ze pas de New York Harlem Globetrotters gaan heten. Het duurde overigens tot 1950 voordat ze voor het eerst echt in New York hebben gespeeld. Want dat was de eerste keer dat ze in de Madison Square Garden speelden.
0: Ja, maar eerst begonnen ze allemaal in een ballroom, in een theater, in een danszaal. Dus niet in een sporthal.
2: Ook, want ze speelden ook wedstrijden. Het eerste jaar hebben ze al 117 wedstrijden gespeeld. Officiële wedstrijden hebben ze er 101 van gewonnen. Maar ze toerden vooral ook langs allerlei andere gelegenheden om daar echt demonstraties te geven. Dus niet wedstrijden, maar echt demonstraties. En dat had alles te maken met het feit dat in die periode het nog uitermate gesegregeerd was in Amerika. En ze niet aan, de blanke competities konden meedoen.
0: Ja, want dat waren zwarte spelers.
2: Exact, ja. Allemaal. En meneer Saperstein had een T-Fort en daar zaten ze met z'n zevenen in. En zo toerden ze door het land, konden ook niet overal overnachten, want ook hotels waren vaak niet toegankelijk voor deze spelers. Meneer Saperstein was blank, dus die kon dan een hotelkamer huren. En deze spelers kropen dan in het donker vaak over de brandtrap aan de achterkant van het hotel naar de kamer van meneer Saperstein, waar ze met z'n zevenen dan de nacht doorbrachten op een klein kamertje. Ja. Ja.
0: Dat waren de beginjaren, de eerste jaren. Hoe goed waren ze in hun hoogtijdagen?
2: Het is eigenlijk altijd een show geweest. Dus ze hebben altijd meer gebracht dan sport alleen. In 1948, dat is echt een soort van doorbraak geweest, speelden ze tegen de Minneapolis Lakers. Dat was een grote, blanke NBA-ploeg. En die versloegen ze met 61-59. Dat was een doorbraak. Dat was voor het eerst dat zo'n volledig gekleurde ploeg van een grote, blanke NBA-ploeg won. Ook nog met heel veel mensen zal de naam niks zeggen, maar in Amerika is George Mikan, dat was de center van die ploeg, dat was een grootheid. En dat ze daarvan wonnen, dat was echt een ongelooflijke doorbraak. En dat was in dezelfde periode dat je bijvoorbeeld Jackie Robinson in 1947 als eerste donkere speler in de Major League Baseball kreeg. En in 1950 kwam Chuck Cooper, een speler van de Globetrotters, als eerste bij een NBA-ploeg bij de Boston Celtics.
0: Dus zij hebben in die zin ook echt bijgedragen aan het einde van de segregatie in de sport.
2: Ja, nee, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Ik heb het genoegen gehad om ooit op het plankier van de oude Boston Garden te mogen staan, waar Chuck Cooper gespeeld heeft en waar heel veel van die grootheden uit die tijd hebben gespeeld. En het was ongelooflijk hoe de historie daar als het ware onder je huid kruipt. Want ze hebben niet alleen in de rassensegregatie, maar de Harlem Globetrotters hadden in 1985 ook de eerste vrouw in hun ploeg. Ja. Dat was Lynette Woodard, die in 1984 in Los Angeles Olympisch kampioen basketbal was geworden.
0: Pioniers.
2: En zij was de eerste vrouw.
0: Ja, pioniers dus op meerdere terreinen en heel veel over te vertellen. Maar dus ook te bekijken vanavond in Ahoy in Rotterdam. Veel dank, basketbalhistoricus Jacob Bergsma.
3: Op NPO. Dit weekend, Eredivisie Vrouwen en Eerste Divisie Mannenvoetbal, honkbal, motocross, hockey en het EK wielrennen. En natuurlijk, zondagavond, voetbal.
4: Is dit de
3: De vierde wedstrijd van de Oranje Mannen in de Nations League.
5: Meerdink neemt hem mee. Meerdink schiet en Meerdink scoort.
3: Deze keer in Eindhoven voor de tweede maal tegen Servië.
4: Oblak liggen, goal!
3: In een extra NOS langs de lijn vanaf 8:30.
6: Wie luistert, weet meer. Ster.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen, want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Morgen in Meldpunt Actueel. Het doorbehandelen van kwetsbare ouderen en de grenzen die dit oproept. Moeten we alles uit de kast blijven trekken om het leven te verlengen? Of moet de behandeling eerder stoppen omdat er geen zicht is op verbetering van leven? Doorbehandelen in Meldpunt Actueel. Morgen bij Max op NPO 2.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
15: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Veel reacties op het onderzoek naar de rol van de Oranjes in het kolonialisme en de slavernij. Zometeen hoort u ze. Nu is het nieuws. Levi van Eck.
16: De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Volgens minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei ligt Nederland op schema met het vrijgeven van vaten.
4: We hebben een situatie waarin we tot zo'n vrijgave besluiten, omdat we met elkaar vinden dat het belangrijk is om iets te doen aan de onrust in de markt. Nou ja, en dan is het ook fair dat iedereen natuurlijk die afspraak ook nakomt.
16: President Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Premier Jette ziet naar aanleiding van het onderzoek naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er na de excuses voor het slavernijverleden verschillende dingen in werking zijn gezet.
17: Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend, maar ook heel veel mooie maatschappelijke en culturele initiatieven over de hele wereld, die allemaal kunnen bijdragen aan goede verzoening en afsluiting die we toch samen moeten doorleven.
16: Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme tot en met koningin Wilhelmina. Zij wordt door de onderzoekers de meest imperialistische van alle Oranjevorsten genoemd. Het kabinet wil accijns invoeren op vapes en navullingen. Door de invoering in 2029 worden vapes duurder. De hoge prijzen moeten jongeren afschrikken om te gaan vapen. De 5 partijen in de Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De partijen blijven bij elkaar omdat er in maart provinciale verkiezingen zijn. In de strijd om de wereldbeker BMX heeft Laura Smulders haar 30ste zege op zak. Ze was in de finale in China net iets sneller dan wereldkampioene Bethany Shriver. Nederlandse consumenten voelen weinig urgentie om hun gegevens online te beschermen. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Volgens deskundigen zijn er intussen zoveel datalekken geweest dat mensen zich nauwelijks nog druk maken als hun gegevens uitlekken. Gegevens worden vooral gebruikt om phishingmails te sturen. Veel mensen denken dat ze die wel herkennen. Bij een hack bij boodschappenbezorger Flink vorige week werden voor het eerst klanten direct onder druk gezet om geld over te maken. Niemand deed dat. Een groep herders in Kenia spant een rechtszaak aan tegen een organisatie die zogenoemde koolstofkredieten verkoopt. Die organisatie maakt nieuwe natuurgebieden en krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven zoals Netflix, Meta en British Airways. Die bedrijven verlagen daarmee op papier hun CO2-uitstoot. Maar volgens de Keniaanse herders gaan de natuurprojecten ten koste van de grond waar ze hun vee laten grazen. Ze zeggen dat ze daar nooit toestemming voor hebben gegeven en dat ze slachtoffer zijn van intimidatie en geweld. Het weer vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
0: Bianca Damink, hoe is het op de weg?
18: Het is nog altijd op veel wegen file rijden. Vooral rond Arnhem is er heel veel vertraging doordat de A12 dicht was. Van de Duitse grens naar Utrecht heb je op de A12 nu nog een half uur tijdverlies bij Arnhem. De linkerrijstrook is nog altijd dicht door opruimwerkzaamheden. En op de A50 van Os naar Arnhem sta je ook nog een half uur vast voor knooppunt Grijshoort. Op de A348 heb je zelfs nog een uur oponthoud van Doesburg naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. En dan is ook nog de A27 dicht. Van Gorkum naar Utrecht. Eerder vanmiddag gebeurde er een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Gaat waarschijnlijk nog een uur of twee duren tot 7 uur voor de weg weer vrij is. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting het noorden kan intussen over de A2 richting Amsterdam en dan de A9 en A1.
0: Premier Jette ziet in de uitkomst van het onderzoek geen reden om over te gaan tot nieuwe herstelbetalingen vanwege het Nederlandse slavernijverleden.
19: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
23: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
12: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
13: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
1: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
24: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
25: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Madrid stemde de Spaanse politiek over een oplossing voor de wooncrisis. Correspondent Miral de Bruyne, is de oplossing al gevonden?
26: Nee, die oplossing is niet gevonden. Sterker nog, we zijn nog verder verwijderd van een oplossing dan voor de stemming. Want de plannen van de regering zijn weggestemd en nieuwe verkiezingen lijken zelfs in het vooruitzicht te liggen.
0: De G7 heeft besloten 100 miljoen vaten diesel en olie uit de Europese voorraden vrij te geven. Maar eerst de reactie van premier Jetten op het onderzoek naar de rol van de koninklijke familie in de slavernij. Hij is diep onder de indruk dat koning Willem-Alexander het slavernijverleden van de Oranjes heeft laten onderzoeken. Dat zei hij net tijdens zijn wekelijkse persconferentie.
17: Daardoor geeft het ook een heel interessant inkijkje in een aantal hele belangrijke momenten en afwegingen die daar zijn gemaakt. En dat is denk ik een heel goed onderdeel daarvan van het vervolg op de excuses die door de Nederlandse regering en de koning zelf zijn uitgesproken. En ik hoop dat het ook kan bijdragen aan verzoening met iedereen die pijn heeft ondervonden door dat koloniale verleden.
27: Ja, want dit is niet het einde, zegt de koning erop. Hoe zou het verhaal wat u betreft nu verder moeten gaan? Wat moet ermee gebeuren?
17: Nou, het is ik denk als je het hele onderzoek echt op een rij zet, het zijn namelijk een aantal boeken, dan is het ongeveer zo breed. Dus ik hoop dat iedereen met interesse in dit onderwerp ook de tijd neemt om het goed te lezen. En een aantal zaken op zich in te laten werken. En we zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om voortdurend met verschillende gemeenschappen in Nederland, Caribisch Nederland, Suriname, te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Over het teruggeven van kunst bijvoorbeeld aan landen van herkomst. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend. Maar ook heel veel mooie maatschappelijke en culturele initiatieven over de hele wereld. Die allemaal kunnen bijdragen aan goede verzoening en afsluiting die we toch samen moeten doorleven.
27: Ja, u refereert er al aan. Er zijn excuses gemaakt voor de Atlantische slavernij en voor het geweld bij de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Maar er is veel meer gebeurd in die jaren. Moet daar dan een apart excuus voor gemaakt worden?
17: Nee, ja, daar zie ik niet aanleiding toe. Ik denk ook niet dat per se heel veel mensen daar nu op zitten te wachten. Wat ik merk in de gesprekken die ik voer met bijvoorbeeld de Surinaamse of Caribische gemeenschap in Nederland of in die landen, is dat ze nu vooral ook met elkaar vooruit willen kijken. Van wat kunnen we nu doen aan gezamenlijke initiatieven om tot meer kansgelijkheid te komen of om ook meer bewustzijn in de samenleving te creëren over hoe die doorwerking van het koloniale verleden nog is. En ik denk dat het uiteindelijk ook daarbij begint. Wij hebben als regering en het staatshoofd hebben excuses gemaakt omdat wij vonden dat dat nodig was. Het is ook aan anderen om die excuses te aanvaarden en met ons te kijken hoe de weg vooruit weer is in te slaan.
27: De Oranjes vonden het jarenlang, generaties lang, gerechtvaardigd wat er gebeurde. Maar het onderzoek zegt ook, zonder hen was het ook gebeurd. Wat eigenlijk meer nadruk weerlegt bij de staat.
17: Ja.
27: Geeft dit dan, moet er dan een vervolgstap van het kabinet komen? Eigenlijk,
17: nou, daar zijn we volop mee bezig. Want na de excuses die destijds door premier Rutte zijn uitgesproken, loopt er nu een meerjarig programma. Ik denk dat het alleen maar extra waardevol is dat de koning destijds ook zelf die excuses heeft gemaakt, maar ook zelf het initiatief tot dit onderzoek heeft genomen. Dus wereldwijd echt uniek, dit inkijkje wat we nu krijgen. En daarmee laat hij ook zien dat hij een hele grote verantwoordelijkheid eigenlijk pakt om dit deel van onze geschiedenis recht in de ogen aan te kijken.
27: Er zijn natuurlijk verschillende meningen over wat er hiermee moet gebeuren, maar er is ook een roep om een herstelfonds. Wat denkt u daarvan?
17: Wij hebben als onderdeel van de excuses die het Nederlandse kabinet heeft gemaakt een aantal programma's lopen, meerjarig, waar we ook forse financiering voor hebben uitgetrokken. En daarmee pakken we die verantwoordelijkheid ook.
0: Dat zei premier Jette tegen verslaggever Jorn Jonker. Ook in Suriname is positief gereageerd op het onderzoek naar het slavernijverleden van de Oranjes. Maar Siegmien Staphorst van de Adviesraad voor het Nationaal Comité Slavernijverleden in Suriname heeft wel een duidelijke boodschap voor koning Willem-Alexander.
3: Dat in waar net jaar moest gaan naar Parijs, dat betekent alleen het erkennen van je rol en spijtbetuiging is niet voldoende om het leed dat onze voorouders is aangedaan te herstellen.
0: Wat ze hiermee bedoelt, ligt ze verder toe.
3: Kijk, wij zitten met enorme achterstanden die veroorzaakt zijn door de rol van Nederland bij het slavernijverleden. De achterstanden zijn groot. De Afro-Surinaamse organisaties praten over achterstanden op het gebied van huisvesting, onderwijs, grondbezit, grondrechten, et cetera. Ik noem er maar een paar belangrijke. Dat soort achterstanden is veroorzaakt door deze transatlantische slavernij. En wil de koning Willem-Alexander dus volledig geloofwaardig zijn, dan denk ik dat hij nu moet beginnen met te kijken naar hoe hij gaat bijdragen aan het herstel van dit verleden.
0: Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk is de toespraak van de koning gevolgd. Correspondent Dick Draaier, wat hoor je voor reacties daar?
7: Ja, er is door twee voormalige premiers gereageerd. Susi Carmelia Reumer, zij vindt dat in de eerste berichtgeving over de koloniale rol van de Oranjes eigenlijk te weinig aandacht is voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en de nog bestaande koloniale verhoudingen daar. Oud-premier Maria Liberia Peters, die zei mij het volgende.
8: Mijn eerste reactie is dat ik vind dat het erg moedig is geweest van koning Willem-Alexander om deze opdracht te geven, want hij had van tevoren kunnen inschatten dat het geen leuke roman zou zijn. De koning is onschendbaar. Hij kan nu niet naar de microfoon gaan en zeggen, ik vind dat dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Dat kan hij niet en dat mag hij niet. Maar wat ik wel hoop is dat achter de schermen, dat hij de politiek nu zal overtuigen wat het inderdaad betekent, het punt achter de komma. Dus het woord is aan de regering en de parlementen om daar inhoud aan te geven. En niet uit het oog verliezen de ontwikkelingen die hier in het Caribisch gebied plaatsvinden, dat wij niet buitengesloten worden.
0: Wat bedoelt zij daarmee, Dick, niet buitengesloten worden?
7: Ja, ze bedoelt dat Curaçao en de andere Caribische delen van het Koninkrijk niet alleen onderwerp van historisch onderzoek mogen zijn, maar ook volwaardig moeten meepraten over wat er daarna gebeurt. Hè. In haar eigen woorden koppelt ze dat aan drie dingen. Samen een weg zoeken naar rechtvaardigheid, reparatie. De Nederlandse regering, Rijksministerraad en parlementen, met z'n drieën moeten ze daarin verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat beslissingen niet alleen in Nederland worden genomen, terwijl het Caribisch gebied toekijkt.
0: Dankjewel, correspondent Dick Draaier. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
9: De Universiteit Maastricht gaat met een geschorste Gazaanse student in gesprek over zijn terugkeer naar de universiteit. Dat weet Omroep L1. De student veroorzaakte ophef door te claimen dat hij onderdeel was van de aanslagen op Israël in 2023. Uit onderzoek van het OM bleek vandaag dat dat niet zo is. De komende dagen gaat de universiteit met de student en docenten in gesprek om te bepalen hoe hij op korte termijn zijn studie kan hervatten. Zijn schorsing is nog niet officieel beëindigd. In februari botsten twee taxiënde vliegtuigen op elkaar op Schiphol en volgens NH Nieuws is nu bekend hoe dat kon gebeuren. Een piloot die zich niet aan het protocol hield en een moment van onoplettendheid in Schiphols verkeerstoren waren de oorzaken. Dit maakte Omroep op uit een onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij het ongeluk vielen geen gewonden, wel was de schade aan de vliegtuigen groot. De band Truckener Keks komt terug voor een reunietour. 25 jaar geleden stopten ze ermee, maar volgend jaar staan ze weer op het podium. De tijd is rijp, zei zanger Rick de Leeuw vanmiddag bij de collega's van NPO Radio 2.
4: Na 25 jaar zag het er opeens anders uit. De redenen om dat nooit meer te doen, die waren opeens een beetje flats van kleur geworden. De kracht was eruit weggeëpt en de redenen om het wel te doen, die wonnen op een gegeven moment. En eerlijk gezegd ben ik er ontzettend blij mee. Ik ben enthousiast.
0: Nou, het zal ook wel voor veel fans gelden, denk ik.
9: Ja, zeker. En ze staan volgend jaar in eerste instantie 15 keer op podia door heel Nederland, maar waarschijnlijk nog vaker. Ja, om natuurlijk nummers als deze te spelen.

0: achter het glas mensen meedijnen.
1: Ja, fans hier dus.
0: Ja, zeker.
1: Op een zolder in Leeuwarden is een bijzonder radiofragment uit 1948 gevonden. Dat schrijft RTV Noord. In het fragment spreekt een man in het Gronings een bericht in voor zijn neef, die als soldaat in toenmalig Nederlands-Indië zat.
2: Wist u door, Diederik mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in staat. Hou uit met die. Ja, het is me natuurlijk voor geen antwoord geven, maar moest Michaal weer schrien.
1: Ja, de man vraagt hoe het met zijn neef gaat en weet dat hij geen antwoord gaat krijgen. Maar hij hoopt wel dat zijn neef hem snel weer een brief schrijft.
0: Wat mooi, dankjewel Levi. Bianca, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, er staan nog steeds veel files, vooral in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Daar is het heel druk op de wegen rond Arnhem, doordat de A12 even dicht was in beide richtingen. Dus op veel wegen rond Arnhem heb je nog veel vertraging. En wat opvalt nu is de A2 stuk zuidelijker, want er is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Kerensheide. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is een half uur.

0: Don't you want me, Human League. Het Spaanse parlement heeft de plannen van premier Sanchez voor het hervormen van de woningmarkt weggestemd. De regering kwam ermee na de massale protesten in Madrid. Duizenden demonstranten lieten zich daar horen na de uitzetting van een vrouw van 87. Het wegstemmen van de woningplannen is een groot verlies voor Sanchez. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, heel Spanje keek mee. In welke sfeer verliep dit debat?
1: Ja, het was een bijzondere sfeer. Zoals gewoonlijk ging het er fel aan toe. En dus die stemming van die twee decreten waar vandaag over gestemd werd, die zijn allebei weggestemd. Omdat dus de rechtse Catalaanse separatistenpartij Junts uiteindelijk tegenstemde. Iets wat al verwacht werd vanochtend. Zij beloofden na de verkiezingen de regering te steunen in ruil voor amnestie eigenlijk. Maar op dit belangrijke moment stemmen ze dus tegen de plannen van de regering. En dat deed de sfeer natuurlijk niet ten goede. Iets dat bijvoorbeeld de andere separatistenpartij ERC hen niet in dank afnam. Na het debat en na de stemming zou de woordvoerder van ERC met een bankbiljet hebben gezwaaid naar Junts en hebben gezegd, dit is hoe de Catalaanse vlag er voor jullie uitziet. En dat waren niet de enige harde woorden. Er waren ook harde woorden van het radicaal rechtse Vox. Die zeiden dat het woningtekort eigenlijk gecreëerd is door deze regering, omdat ze zoveel migranten hebben binnengelaten. En dan heb je weer de socialistische partij die dan weer zei van, het zijn de rechtse partijen die nu tegen het volk hebben ingestemd. Dit soort discussies, die waren er en die zullen ook de komende tijd nog wel aanhouden.
0: Ja, en in aanloop naar deze stemming werd ook al gespeculeerd over mogelijk nieuwe verkiezingen. Komen die er ook?
1: Ja, dat zal naar alle waarschijnlijkheid komend weekend worden besloten. De speculaties die zijn er omdat leden van de regering, zelfs mensen vanuit de partij van Sanchez zelf, hebben gezegd dat als er tegen het decreet zou worden gestemd, zij willen dat er nieuwe verkiezingen komen. En ja, als de regering niet meer achter je staat, dan moet je toch wel op zijn minst gaan nadenken over nieuwe verkiezingen. Dat is ook wat premier Sanchez gaat doen. Het wordt niet verwacht dat hij vandaag al een beslissing gaat nemen, maar hij zal toch wel snel moeten gaan handelen.
0: Wie heeft er voordeel bij nieuwe verkiezingen?
1: Ja, dat is op dit moment toch wel het ingewikkelde. De roep om die nieuwe verkiezingen vanuit links is natuurlijk geen toeval op dit moment. Dat doen ze ook omdat het voor hen een gunstig moment is. Het thema woningcrisis doet het onder hun kiezers natuurlijk goed. En veel mensen die zijn best wel tevreden met hoe de regering eigenlijk direct heeft gehandeld de afgelopen week. Na dus die uitzending van Marie Carmen. Maar rechts, die staat er in de peilingen de afgelopen maanden dan weer steeds beter voor eigenlijk. Dat komt bijvoorbeeld door de situatie in Ceuta, de bestorming van de grens daar en de vele illegale migranten die daar nog altijd zijn. Daar wordt toch wel de regering op aangesproken en ook de corruptiezaken natuurlijk die rond de socialistische partij spelen. De timing lijkt gunstig voor links, maar rechts zou er vooralsnog toch wel beter voor kunnen staan nu.
0: Ja, rechts was ook de kant die tegenstemde tegen deze plannen. Wat zijn de bezwaren?
1: Ja, ik moet zeggen, de oppositie in Spanje die stemt eigenlijk bijna altijd tegen de plannen van de regering. Dat is niets nieuws. Dat gezegd hebbende, nu is natuurlijk ook Junts, die separatistenpartij dus, die tegenstemt. Zij zeggen vooral dat de plannen de huurmarkt verder zal verstoren. Dus die plannen die in die de regering had gemaakt. En eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders en de strop zou zijn. Mm. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: En hebben ze dan wel een ander idee van hoe die woningcrisis op te lossen?
1: Ja, zij willen dus eigenlijk dat juist die particuliere huurders meer verdedigd worden in het nieuwe plan. Een plan overigens dat ze ook vandaag direct hebben laten zien van, dit is wat we wel zouden willen. Ze willen ook dat de premier veel meer bezig gaat met echt dat woningtekort aanpakken. Maar critici van die partij die zeggen weer, jullie willen eigenlijk helemaal geen andere oplossing. Hè? Maar Junts die wil eigenlijk gewoon een bom onder de regering leggen.
0: Ja. Er staan nog steeds duizenden mensen te demonstreren. Hoe reageren deze?
1: Ja, iedereen op straat in Madrid hier is toch wel die staat te demonstreren. Die was ook wel erg teleurgesteld. Deels was het plan, dat was geschreven, ook wel gebaseerd op de eisen van de huurdersvakbond. Dat is de vakbond die eigenlijk deze demonstraties heeft georganiseerd. Zij hebben nu ook bekendgemaakt dat ze later vandaag gaan vertellen wat er dus met die demonstratie gaat gebeuren. Want er staan nog altijd honderden tenten op Puerta del Sol. Dus het grootste, een van de grootste pleinen hier in Madrid. En vooralsnog lijken die mensen daar in elk geval nog niet weg te gaan met bekendmaking vandaag.
0: Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. Ster.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Morgen in Meldpunt Actueel. Het doorbehandelen van kwetsbare ouderen en de grenzen die dit oproept. Moeten we alles uit de kast blijven trekken om het leven te verlengen? Of moet de behandeling eerder stoppen omdat er geen zicht is op verbetering van leven? Doorbehandelen in Meldpunt Actueel. Morgen bij Max op NPO 2.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 17:30. Hier is Levi met de hoofdpunten.
12: De nieuwe strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oude aanvragen. Dat is het vonnis van de rechter in een zaak van twee Syriërs. Hun aanvraag voor gezinshereniging werd door de IND afgewezen omdat ze niet aan de nieuwe voorwaarden zouden voldoen. In Amsterdam zijn 3 tieners opgepakt die worden verdacht van poging tot doodslag. De jongens van 13, 14 en 15 zouden bij het Centraal Station iemand zwaar hebben mishandeld. Ze werden eerder al eens opgepakt voor straatroof en openlijke geweldpleging. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 postzakken had gedumpt. Tussen de post zaten belangrijke stukken van de Belastingdienst. De bezorger had al vaker op zijn kop gekregen. Gedupeerden krijgen hun post alsnog, belooft PostNL. En noodweer heeft op het Griekse eiland Rodos het leven gekost aan een Duitse toerist. Ze werd op het strand door de bliksem getroffen. Haar man raakte lichtgewond.
0: Peter Kuipers-Munneke, het is inmiddels oktober, maar het voelt alsof het nog steeds een beetje zomer is. En blijft dat ook zo?
13: Ja, dat blijft inderdaad zo. We hadden vandaag temperaturen rond 20 graden. En dat is eigenlijk een hele goede graadmeter voor wat er, nou, in ieder geval tot en met komende dinsdag, dus ook het hele weekend op het programma staat. Het is een beetje gek, want aan de ene kant is het natuurlijk heel lekker. En aan de andere kant snap je natuurlijk ook wel dat er echt helemaal niets van klopt. Wat je wel voelt en merkt, is dat de nachten behoorlijk lang worden. De nachten zijn inmiddels langer dan de daglichtperiode. En dat betekent dat de atmosfeer, zoals de zon niet schijnt, heel veel tijd heeft om af te koelen. En dat gebeurt dan ook. Vannacht bijvoorbeeld ligt de minimumtemperatuur op zo'n 7 of 8 graden. Het is ook wat mistig. Morgenochtend, als je vroeg de deur uitgaat, zou het er nog best eens wat mistig kunnen zijn. Maar uiteindelijk wordt het dan dus met heel veel zon morgen toch weer zo'n 19 tot 22 graden. Ook zondag is er veel zon, wordt het ook een graad of 20. Maandag 21, dinsdag 22, ook met heel veel zon. Woensdag of donderdag, één van beide, dan krijgen we echt een overgang naar, ja, wat je zou kunnen noemen typisch oktoberweer. Want dan gaat de temperatuur omlaag naar zo'n 15 graden. En bovendien is het dan ook niet meer droog.
0: Bianca, wordt het al wat minder druk?
14: Nou, het lijkt erop dat het allerdrukste moment van de middag voorbij is, maar er staat nog steeds ruim 500 kilometer file. Vooral in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland is het op heel veel wegen aansluiten. Ook nog met name rond Arnhem. En dat komt doordat de A12 even dicht was door een brand in een paardentrailer. Dus rond Arnhem staan nog veel files. Zoals op de A50 van Os naar Arnhem, tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort. Vertraging is nog meer dan een uur. En op de A348 sta je ook nog een uur vast van Doesburg naar Arnhem, tussen Rhede en knooppunt Velperbroek. Wat verder opvalt is in het westen van het land een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want bij Zoeterwoude-Rijndijk is een ongeluk gebeurd. Kost je een half uur extra. En er zijn problemen op de A2. Van Eindhoven naar Maastricht sta je tussen Born en knooppunt Kerensheide een half uur vast door een ongeluk. En het is heel druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 3 kwartier.
0: Westerse landen gooien miljoenen vaten diesel en olie uit hun voorraad op de markt in de hoop dat de prijzen dalen.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazaar. Accountants en adviseurs. Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel.

0: en dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
3: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: De G7-landen stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Het gebeurt na aandringen van de Amerikaanse president Trump, die had gedreigd met een exportverbod van Amerikaanse olie en diesel. Verenigd Koninkrijk-correspondent Arjen van der Horst. Verenigd Koninkrijk is een van de G7-landen. Waarom kiezen die landen er nu toch voor om die vaten beschikbaar te stellen?
6: Ja, het was een beetje kiezen tussen twee kaden. Hè. Dit is echt het gevolg van zware Amerikaanse druk. Door de oorlog in Iran zijn de brandstofprijzen flink gestegen de afgelopen maanden. En vooral de dieselprijs is flink gestegen. Ja, en dat merkt iedereen aan de pomp, ook de Amerikaanse consumenten. In Amerika zijn er ook parlementsverkiezingen in aantocht. De Republikeinse partij van Trump staat er bijzonder slecht voor in de peilingen. Want Trump had toch zo beloofd dat hij de prijzen omlaag zou brengen. Maar het tegengestelde is gebeurd door zijn acties. En omdat een einde aan de oorlog in Iran voorlopig niet in zicht lijkt, heeft de Amerikaanse regering Europa en dus ook andere grote economieën onder druk gezet om een deel van de strategische noodvoorraden vrij te geven om zo de dieselprijzen omlaag te krijgen. En in feite dus de Republikeinen zo te helpen bij de verkiezingen. Nou, het Witte Huis, je zei het al, dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel als de landen geen gehoor zouden geven aan die eis. Nou, en door nu 100 miljoen vaten vrij te geven, hopen de G7-landen zo'n exportverbod te voorkomen. Ja.
5: En die 100 miljoen vaten, hoe groot deel is dat van de hele noodvoorraad?
6: Is een relatief klein gedeelte nog steeds, hoor. Het is ongeveer 1/10 van de strategische voorraad. Als je al die voorraden van de G7-landen bij elkaar optelt. Gisteren sprak de Franse president Macron met een aantal Europese landen over plannen om 50 miljoen vaten uit de Europese noodvoorraden aan te spreken. Dus ja, dat zou betekenen dat Europa ongeveer de helft voor zijn rekening neemt. Al is vandaag niet geheel duidelijk of dat ook daadwerkelijk de verdeling is geworden.
5: Maar je zegt net al, dit gebeurt allemaal op aandringen van Trump. En in feite helpen ze hem daarbij bij de verkiezingen. Hoe kijken de G7-landen hier nou zelf naar?
6: Nou, die doen het met enorme tegenzin. Want die noodvoorraden zijn nadrukkelijk niet bedoeld om dieselprijzen omlaag te krijgen. De noodvoorraad wordt normaliter alleen aangesproken als er grote tekorten ontstaan. Nou, iedereen keek al met enige zorg naar de naderende winter. Stel dat die heel koud is dit jaar. En niemand denkt ook dat het conflict met Iran snel voorbij is. Ja, dan heb je liever dat die strategische voorraad achter de hand wordt gehouden als het echt nodig is. Ja. Niet om de electorale kansen van de Republikeinen te vergroten. Het was in zijn zekere zin, wat ik al zei, kiezen tussen twee kwaden. Want het alternatief was dus een Amerikaans exportverbod op diesel. En dat had natuurlijk ook enorme gevolgen gehad voor de dieselprijzen in Europa.
5: Dat had op allerlei plekken grote gevolgen gehad. Maar vooral in het Verenigd Koninkrijk waren de zorgen daarover heel groot. Hè? Waarom juist daar?
6: Omdat van alle grote Europese landen het Verenigd Koninkrijk het meest kwetsbaar is. Het heeft een van de kleinste noodvoorraden diesel, als je dat vergelijkt met landen als Duitsland en Frankrijk. Volgens de laatste stand hebben de Britten een noodvoorraad diesel van 42 dagen. Ter vergelijking Frankrijk, een land dat qua bevolkingsgrootte even groot is als het VK, heeft een noodvoorraad van 70 dagen. Een land als Nederland, dat veel kleiner is, heeft zelfs een noodvoorraad van 90 dagen. En dat is niet het enige wat de Britten kwetsbaar maakt. Het VK importeert meer dan de helft van de diesel uit het buitenland. En van alle toeleveranciers is Amerika met afstand de grootste. Ruim 1/4 van de geïmporteerde diesel komt uit de Verenigde Staten. Ja, en dan snap je wel waarom de Britten zo benauwd waren voor een Amerikaans

0: exportverbod op diesel.
1: Ja. Dankjewel, correspondent Arjan van der Horst. Ja, er is dus onrust op de dieselmarkt. En met de hoge brandstofprijzen zijn duurzame energiebronnen zoals zonne-energie welkom. Solar Power Europe rekende uit hoe welkom. Sinds de start van de Iran-oorlog bespaarde Europa al 37,5 miljard euro door zonne-energie. Olaf van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe komen ze bij die 37,5 miljard euro?
2: Ja, ze hebben uitgerekend hoeveel aardgas dat bespaart als je zelf je eigen zonnestroom maakt. En dat zijn dus tientallen miljarden euro's. En die kunnen we inderdaad goed gebruiken. En gelukkig gebeurt dat ook in Nederland.
1: Ja, en dit gaat dan vooral of exclusief om zonne-energie?
2: Ja, precies. Maar dat zien we gelukkig over de volle breedte. Dus ook als ik dat item over die diesel hoor, dan denk ik vooral laten we stoppen met het importeren van al die ellende en overstappen op duurzame energie en elektrische auto's. Want duurzame energie en elektriciteit kunnen we hier gewoon zelf maken met de Nederlandse zon en de Nederlandse wind. En in de Nederlandse bodem zit ook warmte. En als je al die verduurzaming bij elkaar optelt die Nederland heeft doorgevoerd de afgelopen jaren, dan heeft Nederland zelfs 7 miljard euro bespaard. Met zonnepanelen, met windmolens, warmtepompen, elektrische auto's. Ja. Dus dat tikt echt aan.
1: Ja, want dus even voor wie luistert en denkt, hè, ik hoor allemaal verschillende cijfers. Die eerste cijfers, die 37,5 miljard euro, zijn Europese cijfers. En u zegt, als je het echt toepast op alleen maar Nederland en kijkt naar hoe Nederland bespaart op basis van duurzame energie, dan zegt u, dan kom je wel op 7 miljard.
2: Ja, tot nu toe sinds de start van de oorlog. En ja, de klok tikt elke dag. Dus daar komen elke dag weer tientallen miljoenen euro's bij die we besparen door te verduurzamen.
1: Nou zien we ook best wel berichten nog voorbij komen van burgers die niet zitten te wachten op nieuwe windmolens of zonneparken in hun buurt. Denkt u dat dit kostenargument dit plaatje kan helpen bij het accepteren van duurzame energie?
2: Ja, dat denk ik zeker. Dat hebben we ook eerder gezien bij zonnepanelen die mensen op hun dak zijn gaan leggen in Nederland. Dat hebben miljoenen huishoudens gedaan en dat was gewoon omdat ze daar geld mee konden besparen. Ik zag toevallig vandaag de nieuwste verkoopcijfers van elektrische auto's. En meer dan de helft van de nieuwe auto's in Nederland in september was een elektrische auto. En dat komt natuurlijk niet alleen maar doordat mensen heel klimaatbewust opeens zijn geworden in september. Dat komt omdat ze met een elektrische auto zeker 100 euro per maand aan brandstofkosten kunnen besparen. Dus inderdaad, wat goed is voor de portemonnee, daar worden Nederlanders meestal wel enthousiast van.
1: Ja. Hoe ver, want we hebben het nu over geld dat we besparen, dus ten opzichte van aardgas. Maar hoe ver zijn we in Europa voor wat betreft duurzame energie? Hoeveel procent van de elektriciteit komt nu uit duurzame bronnen?
2: Ja, die elektriciteit is eigenlijk heel hard de goede kant op gegaan de laatste jaren. Dus meer dan de helft van alle Europese stroom is al hernieuwbaar. Dus zon en wind en bijvoorbeeld waterkracht in landen met grote hoogteverschillen, zoals Zwitserland of Noorwegen. En ongeveer 20% van de Europese stroom komt uit kerncentrales. Dus dat is in ieder geval ook geen fossiele energie. Mm-hmm. Nederland zit tegen de 60% duurzame stroom aan.
1: Dus
2: Nederland is echt al over de helft.
1: Ja. Ja, en wat zou Nederland moeten doen om de onafhankelijkheid van olie en gas nog verder te verminderen?
2: Ja, vooral doorgaan dus met bijvoorbeeld zon- en windenergie, maar ook met groen gas en met warmte uit de bodem, met elektrisch rijden. En wat heel belangrijk is dat we de zon- en windstromen ook bewaren voor de momenten dat er minder zon en wind is. Dus dat er bijvoorbeeld veel meer batterijen bij komen. En uiteindelijk ook dat we zorgen dat die gascentrale die nog steeds af en toe nodig zal zijn, geen aardgas meer zal verbranden, maar bijvoorbeeld groene waterstof, zodat je ook voor het laatste stukje van je elektriciteitssysteem volledig duurzaam bent. En dus niet meer afhankelijk bent van die import uit ontzettend onvoorspelbare landen als Rusland, Iran, Amerika. Ja. Het is gewoon onze eigen stroom en die geeft veel meer rust op de markt.
1: Daar zet u zich voor in, Olaf van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Veel dank. Het sportnieuws, Levi.
3: Max Verstappen is goed begonnen aan de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander was de snelste in de eerste vrije training en noteerde de vierde tijd in de tweede vrije training. Met daarbij de aantekening dat hij die tweede sessie niet op de snelste banden reed. Een goed begin dus voor Verstappen, die de laatste weken een aantal keer dicht bij zijn eerste overwinning van dit seizoen was. Overigens wordt de Grand Prix van Bahrein niet in Bahrein gereden. Vanwege de onrust in die regio werd hij eerder dit jaar afgelast en wordt hij nu alsnog ingehaald, maar dan in Maleisië. De race is aanstaande zondag. Minder leuk nieuws uit Maleisië dan. Tijdens de ronde van Langkawi is de Franse wielrenner Ronan Ogier zwaar ten val gekomen. Zijn ploeg meldt dat Ogier zwaar gewond is geraakt en in een kunstmatige coma wordt gehouden. maar dat zijn toestand niet levensbedreigend is. De 22-jarige Ogier is bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs en won tot nu toe 1 wedstrijd. En er was in Engeland weer eens nieuws over voetbalclub Manchester City.
0: But we start with Manchester City and confirmation that they have lodged their appeal after being found guilty of all charges relating to breaches of the Premier League's financial regulations.
3: City gaat dus in beroep tegen de uitspraak van de Premier League, waarin de club schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen die meer dan €1 miljard hebben opgeleverd. Onder meer via schijncontracten met commerciële partners. City beweert dat de uitspraak op meerdere punten evident en wezenlijke fouten bevat. Het is nog niet bekend welke straf de club boven het hoofd hangt. En alpineskier Marcel Hirscher komt binnenkort weer in actie voor Nederland.
1: Oh, toch?
3: Ja, de inmiddels 37-jarige Hirscher vierde grote successen voor Oostenrijk, voordat hij 2 jaar geleden voor Nederland besloot uit te komen omdat zijn moeder hier vandaan komt. Dat duurde slechts 3 wedstrijden omdat hij toen zwaar geblesseerd raakte. Nu heeft Hirscher van de Internationale Ski Federatie 8 wildcards gekregen voor de wereldbekerwedstrijden van komend seizoen. 4 stuks voor de slalom en 4 stuks voor de reuzenslalom. Dus ja, wellicht is er binnenkort Nederlands succes op de skipiste te vieren.
1: Nou, dat zou toch mooi zijn. Dankjewel, Levi. Bianca, de verkeersinformatie.
4: Het is nog altijd druk, vooral in de regio's Utrecht en Gelderland, met name bij Arnhem en in Zuid-Holland. Daar heb je een half uur vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk staat het vast door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
1: Het was de dag van het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Een opvallende conclusie. Juist in de nadagen van de Nederlandse koloniën hield het Koningshuis vast en versterkte zelfs een imperialistische cultuur. Vooral koningin Wilhelmina had daar een belangrijke rol in, vertelde onderzoeker Hans van der Tocht aan verslaggever Matthijs van der Wiel.
5: Ze verdedigden haar militaire leiders. De ministers zetten ze onder druk om dat ook te gaan doen.
6: Om harder op te treden?
5: Ja, om harder op te treden. In Algiers moest hard worden opgetreden. En iedere kritiek die in de media wel degelijk naar voren kwam, moest worden weggemoffeld, zeg maar.
6: Had zij gevoel voor de mensen die daar woonden?
5: Ik denk veel te weinig. Ja, ze is er ook nooit geweest. En eigenlijk is, als zij het heeft over de onderdanen, zoals dat dan werd genoemd, in Indonesië of in Suriname of in Curaçao, dan ging het eigenlijk altijd over de Nederlanders die daar woonden, of over de koloniale elite, de Europeanen, of over de oranje gezinnen vorstenhuizen. Het ging eigenlijk nooit over de Indonesiërs. Daar ging het eigenlijk nooit over.
6: Was het racistisch?
5: Zij was vorst in een periode waarin het discriminatoren en het racistische denken de norm eigenlijk was. Ik ben een aantal echt expliciete racistische opvattingen tegengekomen. Het is niet zo dat dat de hele tijd aanwezig was, maar je merkt gewoon dat er de hele tijd een discriminator idee achter zit. Namelijk, niemand was gelijk aan de Europeanen. De Europeanen stonden bovenaan. Daaronder had je de inlanders en daaronder had je de vreemde Oostelingen. Dat waren de 3 categorieën waarin Wilhelmina ook nadrukkelijk dacht.
6: Wat vooral aan het einde van haar koningschap toch echt niet meer matchte met de tijdgeest.
5: Nou, dat matchte niet, maar zij hield dat tot op het allerlaatste moment vol. Zelfs de Amerikaanse president Roosevelt viel op hoe eigenlijk Wilhelmina nog dacht over de Papua-bevolking, die ze echt omschreef als dat is een stel koppersnellers, mensen die nog 200 jaar achter in beschaving lopen. Dat zei ze in 1942. Nou, dat is dus al in een heel laat stadium.
6: Ze komt er heel slecht vanaf.
5: Ik vind dat ze er heel slecht vanaf komt. Ik heb echt gedegen onderzoek gedaan en daarin verbaasde me hoe hardnekkig zij eigenlijk geloofde in dat koloniale systeem. Tot op het einde aan toe, tot het niet anders kon en zij wel moest inbinden.
6: En toen trad ze af als vorstin, nam Juliana het over. Om de echte decolonisatie kun je zeggen dat eigenlijk bij haar een hoogtepunt van het koloniale denken was, vlak voordat het einde daar was?
5: Eigenlijk op het laatste moment, er zijn wel ideeën over dat zij gedecoloniseerd was, op haar sterfbed bijvoorbeeld. Maar dat is echt, dat bestrijd ik ten zeerste. Zij heeft nergens spijt betoond van het hele koloniale stelsel. Zij heeft nergens die 100.000 doden, want daar hebben we het over, zowel de Aceh-oorlog als de Indonesische oorlog, vele doden opgeleverd. Heeft zij nooit spijt voor betuigd. Ook niet in haar brief aan Juliana. En dat is toch wel een kwalijke zaak, vind ik.
6: Bij zijn beroemd geworden toespraak op de Dam op 4 mei had koning Willem-Alexander kritiek op zijn grootmoeder Wilhelmina. Dat ging over haar houding ten opzichte van de Nederlandse Joden. Dit zou ook nog wel iets zijn waar die niet blij mee is.
5: Ja, ik denk ook dat dit toch een beetje een zwarte bladzijde in de familiegeschiedenis is. Ik kan me ook voorstellen dat hij er misschien al wel iets van op de hoogte was. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik doe nu echt heel erg lang al onderzoek naar deze koloniale periode. En het verbaasde mij zelfs hoe sterk zij en geharnast zij hier is. Ook omdat die hele Indonesische emancipatiebeweging, grote miljoenenbewegingen daar, die werden haar wel gepresenteerd. Die kwam wel voorbij op het paleis. Maar daar heeft zij nooit de betekenis, de werkelijke kracht van kunnen ervaren. Dat miste zij gewoon volledig.
1: Dat zei onderzoeker Hans van der Jagt tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Sinds een paar maanden zijn de regels om gezinsleden naar Nederland te halen strenger geworden. En die regels gelden ook voor mensen van wie de aanvraag nog op de plank lag, heeft de rechtbank vandaag besloten in een zaak van twee Syriërs tegen de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Syriërs hadden de hoop dat de nieuwe, strengere regels niet zouden gelden voor oudere aanvragen. Advocaat Michiel Bakker voerde de zaak namens de Syriërs die familie naar Nederland wilden halen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Hoe hebben uw cliënten gereageerd?
7: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren. Tot nu toe is dat nog niet het geval.
1: Nee, waarom heeft de rechter besloten dat de nieuwe regels ook gelden voor oudere aanvragen?
7: De wetgever die mag de wet maken. Daarvoor is de wetgever natuurlijk. Alleen op het moment dat dit gebeurt, dan hebben wij aangevoerd dat er dan wel moet worden gekeken of dat niet in strijd is met Europese regels of met algemene rechtsbeginselen zoals het evenredigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en zo zijn er nog een aantal. En de rechter die heeft geoordeeld dat het doel van de wetgever is geweest om de druk op de asielopvang te verminderen. Mm-hmm. En dit heeft de rechtbank afgezet tegen de evident nadelige gevolgen voor mijn cliënten. Ja. En uiteindelijk heeft de rechtbank geoordeeld dat het niet zodanig onevenredig is dat de wetgever de nieuwe regels niet mocht toepassen op de oude zaken.
1: Nee. Wat is de situatie van uw cliënten?
7: Ze zijn naar Nederland gekomen in 2023. En ja, de IND had 6 maanden de tijd om te beslissen op hun asielaanvraag. Uiteindelijk heeft dat meer dan een jaar geduurd in beide gevallen. Toen hebben ze halverwege 2024 en de ander januari 2025 de aanvraag voor gezinshereniging ingediend. En ze voldeden volledig aan de voorwaarden. En de IND had 6 maanden de tijd om een beslissing te nemen op die aanvragen. Uiteindelijk heeft dat meer dan 1,5 jaar geduurd. En in het andere geval zelfs meer dan 2 jaar. Ja. En kort voordat de beslissing is genomen zijn dus de regels veranderd, waardoor ze opeens niet meer aan de voorwaarden voldoen.
1: Ja. Kunnen die uitspraken nog... Kan er nog iets veranderen in de zaak van uw cliënten?
7: De rechtbank heeft wel gezegd dat de IND onvoldoende heeft gekeken naar de individuele situatie van mijn cliënten. Ze zeggen dus de nieuwe regels die mogen wel, maar hoe ze zijn toegepast, dat heeft de IND niet helemaal goed gedaan. Dus daar moet nog wel opnieuw naar worden gekeken. En daarnaast is het ook mogelijk om in hoger beroep te gaan en dat gaan we zeker doen.
1: Ja. Naast de mensen die u bijstaat, zijn er meer mensen die zo'n aanvraag op de plank hadden liggen, hè, waar nu toch de nieuwe regels voor gelden. Om hoeveel mensen gaat dit?
7: Het gaat om ongeveer 19.000 gezinnen. Dus uit hoeveel mensen bestaat een gezin? 3 of meer? Dan reken maar uit hoeveel mensen het dan zijn.
1: 50.000, 60.000 mensen hebben het over.
7: Ja, zoiets. Ja. Ja.
1: Dank voor uw toelichting, advocaat Michiel Bakker.
8: Vanavond
1: worden in Utrecht Nederlandse belangrijkste filmprijzen uitgereikt. De Gouden Kalveren. De grote kanshebbers zijn Joe Speedboat, 7 keer genomineerd. En ook Truly Naked, 7 nominaties kreeg die film. En ook Amsterdam zit niet stil op filmgebied. Want daar gaat een documentaire in première over de Nederlandse oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans. Hij werd 10 jaar geleden doodgeschoten in Libië door IS. Verslaggever Onno Beukers is bij de première in Amsterdam. Onno, waar gaat die documentaire over?
8: Nou, de documentaire vanavond hier in de Zuiderkerk in Amsterdam, die gaat over het leven van Jeroen Oerlemans. Er zijn brieven en foto's en verhalen van mensen die hem goed kenden. En op die manier wordt er een beeld neergezet van de fotograaf. Overigens, in de kerk staan hier ook allemaal zijn werken. Er zijn foto's, de foto's die hij maakte. Hij werkt als oorlogsfotograaf, onder andere in Afghanistan, Irak, Libanon en Syrië. En hij won 3 keer de zilveren camera in de categorie Buitenlands Nieuws en ontving ook een eervolle vermelding voor de World Press Photo. Zijn werk in Libië werd hem uiteindelijk fataal. Vandaag op de dag af 10 jaar geleden werd hij doodgeschoten door een sniper van IS. En dat was niet omdat hij niet goed voorbereid was. Hij had ook nog een kogelwerend vest aan. Alleen ja, ging hij precies in de zijkant door zijn hart. En daarmee kwam hij om het leven. Dus vanavond wordt hier die documentaire vertoond. En wordt er ook nog een art paper uitgereikt. Een soort boekje, hommage aan zijn werk en alle foto's die hij heeft gemaakt.
1: Vanavond dus in Amsterdam die première van de documentaire over Jeroen Oerlemans. Dankjewel, verslaggever Onna Beukers. Ja, en dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze vrijdagmiddag. Morgenochtend, dan zijn we er weer. Om 7 uur ben ik er ook weer. En Levi heeft ook nog het uitgebreide NOS-journaal voor u zometeen. Een heel fijne avond alvast. Een mooi weekend.

0: NPO Radio 1.
1: In de Taalstaat staan we uitgebreid stil bij Paulien Cornelissen en haar grote verdiensten voor de Nederlandse taal.
2: Kinderen, als ze de taal leren, zijn ze de hele tijd bezig als wetenschappers. En als je die verwondering vasthoudt, dan wordt je leven superleuk.
1: Stefan Breijs schrijft in zijn novelle In goede en kwade dagen over liefde, verlies en loslaten. De Ramblers bestaan 100 jaar. Eppo van Nispen ritst ons door hun liedjes, onze taalschat. Miet Ooms vertelt over haar kleine biografie van de Nederlandse spelling.
3: NPO Radio 1.
1: Morgen vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
5: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
6: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
7: Human neemt je mee om het leven te vieren. Na het verlies van een dierbare. De een rouwt, de ander bloeit langzaam weer op bij een nieuwe liefde. Adelheid Rozen en Hugo Borst staan erbij stil. Of nou, ze dansen er zelfs bij. Kijk morgen naar Rozen en Borst. Over de dood en het vieren van het leven. Human, radicaal menselijk.
5: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Morgen in Meldpunt Actueel. Het doorbehandelen van kwetsbare ouderen en de grenzen die dit oproept. Moeten we alles uit de kast blijven trekken om het leven te verlengen? Of moet de behandeling eerder stoppen omdat er geen zicht is op verbetering van leven? Doorbehandelen in Meldpunt Actueel. Morgen bij Max op NPO 2.
3: NPO Radio 1. 6 uur.
0: Jan-Willem Wesselink.
12: Goedenavond, dit is de dag waarop bekend werd dat het Koninklijk Huis persoonlijk meer dan een half miljard euro verdiende aan de koloniale geschiedenis. Maar wat nu? Wordt het niet eens tijd voor compensatie? Dat bespreken we na het NOS Journaal met Levi van Eck.
13: De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van een exportverbod. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt die onder meer worden verdacht van poging tot doodslag. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station in Amsterdam een man zwaar hebben mishandeld. Eerder dit jaar werden de jongens ook al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Ze mochten die zaak in vrijheid afwachten, maar ze mochten geen contact hebben met elkaar. Dat contactverbod hebben ze overtreden. Ook in deze nieuwe zaak zijn de tieners vrijgelaten in afwachting van hun proces. In België is een spraakmakende zaak tot een einde gekomen. Een aardappelboer uit West-Vlaanderen vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes. Daarna probeerde hij zijn ex-vrouw te vermoorden. De man kreeg vandaag levenslang.
14: U weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn.
13: VRT-verslaggever Filip Heijmans heeft de zaak gevolgd. Goedenavond.
15: Goedenavond.
13: Levenslang dus. Hoe is de rechter tot deze straf gekomen?
15: Ja, je hoort het zeggen, het is een van de zwaarste dingen die je kunt doen, mensen vermoorden. En dan is de basisstraf in België daarvoor levenslang, tenzij het Assisehof verzachtende omstandigheden ziet. Nu, de jury en de rechters hebben daarover beraadslaagd, maar ze hebben geen enkele verzachtende omstandigheid gevonden. Niet in de persoon van die dader, want, zeggen ze, die heeft geen enkele inzicht getoond in zijn schuld. Integendeel, hij is zijn ex-vrouw blijven lastigvallen, ook na de moorden en de moordpoging. En ook niet in de feiten die zijn gruwelijk. Hij heeft zijn dochtertjes verstikt, waarbij ze minutenlang een doodstrijd hebben gekend. En hebben beseft dat hun vader hen aan het vermoorden was. Dus ze zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. En in dat geval krijg je dus levenslang. En heeft er bovendien nog 5 jaar ter beschikkingstelling bovenop gekregen. Wat betekent dat hij nog extra kan worden opgevolgd door justitie. Als hij bijvoorbeeld na 15 jaar voorwaardelijk vrij zou kunnen komen.
13: Want wat is daar 4 jaar geleden gebeurd?
15: Die man en zijn vrouw lagen in een echtscheiding. Zijn vrouw had gezegd dat ze hem ging verlaten, was ook weggegaan. En woensdagmiddag had hij de kinderen. En tegen 6:00 heeft hij zijn ex-vrouw gebeld om te zeggen dat hij de kinderen zou vermoorden en dan zelfmoord zou plegen. Zijn ex-vrouw is met de politie dan naar het huis gegaan. En daar hebben ze de lichamen gevonden van de meisjes, 5 en 8 jaar oud, die hij vermoord had. Maar ze merkte ook dat hij de elektriciteitskabel, dus de stroomkabel die in het huis aankomt, dat hij die had doorgesneden. Zodat de vrouw, als ze op zoek zou gaan naar de elektriciteitskast, omdat de elektriciteit niet meer werkte, zodat ze zich daaraan zou elektrocuteren en dan zou sterven. Gelukkig is dat niet gebeurd omdat ze het licht van haar mobiel had gebruikt. Maar dus ja, duidelijk dubbele moord en dan de moordpoging op zijn vrouw. En dus vooral om haar te treffen, omdat zij hem wilde verlaten.
13: Ja, heftig verhaal. Heeft hij zelf nog iets gezegd tijdens het proces?
15: Niet zo heel veel. Hij heeft een paar keer gezegd dat hij spijt had. Je krijgt altijd als beschuldigde het laatste woord op zo'n proces. En hij heeft een paar keer gezegd dat hij de klok zou willen terugdraaien. Dat hij er heel veel spijt van heeft. Anderzijds heeft dat toch blijkbaar niet zo'n grote rol gespeeld, want op het ogenblik dat hij is aangehouden en de politie zei dat hij verdacht werd van moord, is hij gewoon op bed gaan liggen en in slaap gevallen. En vanuit de gevangenis is hij ook zijn ex-vrouw nog blijven stalken en heeft hij zelfs het plan opgevat om een huurmoordenaar op haar af te sturen. Dus die spijt, die vond de jury blijkbaar toch maar relatief.
13: De zaak heeft veel aandacht gekregen. Wat heeft dat allemaal losgemaakt in België?
15: Er was inderdaad heel veel aandacht voor, net omdat het zulke heftige feiten waren. Elke dag stonden er honderden mensen aan te schuiven om het proces te volgen. Maar meer in het algemeen zie je wel dat partnergeweld of intrafamiliaal geweld nu toch al een paar jaar hoog op de agenda staat bij ons in België. Onder andere door deze zaak, omdat we wel merken dat dat geweld van mannen tegen vrouwen dan in de eerste plaats, dat toch wel veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Dus ook politiek is er meer aandacht voor gekomen. Er zijn meer vluchthuizen gekomen voor vrouwen. Er zijn meer mogelijkheden gekomen. En vooral ook, vrouwen worden nu veel meer gewezen op signalen. Zeker als ze hun man willen verlaten, dat dat een heel gevaarlijk moment is, waardoor ze sneller naar hulpverlening kunnen stappen en sneller geholpen kunnen worden om hen te beschermen tegen een gewelddadige partner.
13: Verslaggever Filip Heijmans van de VRT, dank u wel. Vapes en navullingen worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijns invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes met accijns euro's duurder. De nieuwe strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oude aanvragen, heeft de rechter bepaald. 2 Syriërs hadden een verzoek ingediend om gezinsleden te laten overkomen toen de nieuwe regels nog niet waren ingevoerd. Maar volgens de rechter gelden de nieuwe regels nu ook voor hen. In Schiedam wordt een deel van een park afgegraven nadat er deze week 5 honden doodgingen die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond giftige stoffen zitten. Er komen geen nieuwe herstelbetalingen naar aanleiding van het onderzoek naar de koloniale rol van de Oranjes. Dat zei premier Jette in zijn wekelijkse persconferentie.
16: We zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om voortdurend met verschillende gemeenschappen in Nederland, Caribisch Nederland, Suriname te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend, maar ook heel veel mooie maatschappelijke en culturele initiatieven over de hele wereld die allemaal kunnen bijdragen aan goede verzoening en afsluiting die we toch samen moeten doorleven.
13: De conclusie van het jarenlange onderzoek van de commissie werden rond het middaguur gepresenteerd. Hoofdonderzoeker Gert Oost-Indie was helder.
17: Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme. Ons onderzoek laat geen andere conclusie toe. En dat geldt uitdrukkelijk ook voor hun opvattingen over de slavernij. Alle stadhouders, koningen en koninginnen, althans tot en met Wilhelmina, waren overtuigd van de legitimiteit van het kolonialisme en het belang ervan voor Nederland.
13: Het onderzoek was in opdracht van koning Willem-Alexander. Hij betaalde het ook. Na de presentatie van het rapport gaf de koning een toespraak. Hij vindt dat het verleden eerlijk onder ogen moet worden gezien.
18: Uw bevindingen zijn onverbloemd en indringend. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt. Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen. Maar ik kan wel, naar beste kunnen, een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.
13: Maatschappelijke instanties zijn blij met het onderzoek, maar ze hebben ook kritiek. De inheemse slavernij in Indië, Suriname en de Cariben blijft volgens hen onderbelicht. Een groep herders in Kenia spant een rechtszaak aan tegen een organisatie die zogenoemde koolstofkredieten verkoopt. Die organisatie maakt nieuwe natuurgebieden en krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven zoals Netflix, Meta en British Airways, zegt correspondent Alice van Gelder.
19: Dus op papier hebben ze dan een kleinere CO2-uitstoot als ze dat geld geven aan een organisatie die het eigenlijk voor hun compenseert. Dus in dit geval ging dat geld aan een organisatie in Kenia die ervoor zou moeten zorgen dat grasland in dat land beter hersteld wordt door aan te passen waar koeien grazen. Dus gras moest daar door beter gaan groeien en meer CO2 opslaan. Nou, nu gaat dat om een gebied dat al generaties wordt gebruikt door veehouders. En een deel daarvan zegt nu, onze manier van traditioneel boeren wordt hierdoor te veel aangetast. En ze willen ook weten wie er nu eigenlijk in Kenia echt geld verdient met deze deal.
13: De Keniaanse boeren zeggen ook dat ze slachtoffer zijn van intimidatie en geweld. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt. Een lokale journalist kreeg een tip en vond de postzakken in een bos. Daarin zaten ook belangrijke poststukken van onder meer de Belastingdienst. De postbezorger was al vaker op gesprek geweest vanwege het niet bezorgen van post. Volgens Omroep Gelderland is de postbezorger nu op staande voet ontslagen. De gevonden postzakken zijn door PostNL opgehaald om alsnog bezorgd te worden. 6:08, het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
12: Dankjewel, Levi. Dan naar de ANWB, Bianca Damink.
20: Het is nog steeds vrij druk op de weg, maar de files worden langzaam maar zeker korter. De meeste staan nog in de regio's Utrecht en Gelderland. En vooral bij Arnhem is er nog altijd vrij veel vertraging. Zoals op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Daar sta je bij Westervoort 20 minuten vast. Wat verder opvalt is een lange file op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen Everdingen en Utrecht-Leidse Rijn heb je 40 minuten vertraging. In het westen van het land is de A4 Amsterdam richting Den Haag na een ongeluk weer vrij bij Zoeterwoude-Rijndijk. Toch sta je daar nog 20 minuten vast vanaf Nieuw-Vennep. In Brabant veroorzaakt een vrachtwagen met pech een half uur vertraging op de A58. Het staat vast van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos.
3: NPO Radio 1. EO.
0: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond. De koninklijke familie verleende eeuwenlang steun aan het kolonialisme en ze hebben er ook flink aan verdiend. En dat raakte de koning, zo zei hij vandaag.
18: Maar in de eeuwen ervoor ondersteunden stadhouders en koningen het koloniale systeem, inclusief uitbuiting en geweld. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak. Dat is een schrijnende en confronterende conclusie. Een conclusie die me raakt.
12: Maar ondanks dat komen er geen extra herstelbetalingen, zei premier Jette vanmiddag. Maar wat is het onderzoek dan waard en hoe moet het nu verder?
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: Daarover ga ik het hebben met Bianca Groen-Galland, directeur van NINSEE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, met Jerry Afrije, voorzitter van de Stichting Nederland Wordt Beter, en ook met Alex van Stipriaan, emeritus hoogleraar Caribische Geschiedenis. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Jerry Afrije, we hoorden net in het nieuws, geen herstelbetalingen, geen extra herstelbetalingen, al dus premier Jette. Wat vindt u daarvan?
21: Ja, ik snap niet waarom hij zo'n reactie meteen als eerste naar buiten brengt. Terwijl juist best wel een bijzonder dag is met zo'n dikke rapport. Mm-hmm. Ik denk ook Kijk, wij streven uiteindelijk naar een toekomst dat zwarte kinderen niet met achterstand worden geboren. En of de nazaten niet 10 keer hun best moeten doen om hun promotie te moeten verliezen aan een middelmatig witte persoon. Het gaat erom dat we in dit land gewoon in gelijk gevallen gelijke behandeling krijgen. En dat nazaten die de doorwerking van het slavernijverleden tot de dag van vandaag nog steeds mee opgeschreven zitten. Dat we daar met z'n allen iets aan doen. En ik denk dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, ook van de koning. En ik hoop dat dit niet de enige reactie is van de premier.
1: Nee. Mevrouw Groen-Gallant, u was er de hele dag bij, ook in Leiden. Doet deze reactie van de premier nog afbreuk aan de dag voor u of niet per se?
2: Ja, dat vind ik zeker. Want er zijn genoeg reacties. En ik denk zelf wat Jerry ook zei, dat het in mijn ogen beter was als de premier ook rustig had afgewacht. Zoals wij als instituut ook doen. Want ik denk, laat het even landen. Laat het de emoties hun plek krijgen. De emoties die zijn er gewoon in alle opzichten. En vervolgens is het volgens mij, volgens ons instituut, ook tijd om te gaan praten. Ja. En daar zouden we zeker de minister-president ook bij kunnen helpen. En anderen ook.
1: En dan wilt u de conclusies nog niet horen.
2: Ja, ik vind het op dit moment voorbarig.
1: Oké. Okay. Ja. U was er ook de rest van de dag bij, ik zei het al, in het academiegebouw in Leiden. Hoe was het daar?
2: Ja, de sfeer was goed. Ik vond zelf dat de opening door Dr. Anders Kathleen Ferrier vond ik heel positief. Die zette ook meteen een toon.
1: Oud-Kamerlid, lid was van de onderzoekscommissie.
2: Ja. Ja, een van de 5 leden van de onderzoekscommissie naar dit onderzoek. En die de koning ook zelf kent. Het ook koningshuis ook, omdat haar vader de laatste gouverneur en de eerste minister of de eerste premier is geweest van Suriname. President. En dus daar was de toon mee gezet. En dat vond ik heel positief. En ook, totdat uiteindelijk bleek in het nagesprek dat er gewoon toch inzichten ontbraken in zo'n onderzoek in de ogen van een aantal mensen die erbij zaten. En dan komen wel emoties los die toch wel iets doen.
1: Ja. Welke inzichten ontbraken er?
2: Nou ja, de inheemse mensen vonden terecht ook dat zij niet voldoende in beeld zijn gekomen in dit onderzoek. En dat er veel meer duidelijkheid zou mogen kunnen zijn gegeven aan ook de inheemse slavernij en alles wat daarmee gepaard is gegaan.
1: Ja. Meneer Van Stipperjaan, ook goedenavond. U bent emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis. Herkent u dat beeld dat er ook niet alle geschiedenis even goed aan bod komt in dit onderzoek?
22: Ja, zeker. En ik snap inderdaad de kritiek dat van de inheemsen dat ze meer aan bod hadden moeten komen. En dat is niet zo handig dat dat dus niet gebeurd is, omdat juist de laatste paar jaar de inheemsen veel meer aan de weg timmeren om ook hun verhaal en hun geschiedenis en deel van het slavernijverleden voor het goedlicht te krijgen. Dus dat is een omissie. Maar ik denk als iedereen alle 5 boeken zorgvuldig heeft bestudeerd, dat er nog veel meer dingen gevonden zullen worden die als een omissie zullen worden ervaren. Dat is altijd zo. Dat is altijd zo bij historisch onderzoek. Dat staat nooit stil. Mm-hmm. Je kunt nooit totaal volledig zijn. En dat is maar goed ook. Want het is ook goed om ruimte te geven aan mensen die zeggen, ja, maar je bent dit vergeten. Of je moet een heel andere kant ook opkijken. Mm-hmm. Dus het is jammer dat het wat de inheemse aangaat te weinig aandacht heeft gekregen. Maar ja, Er zullen echt nog wel meer dingen gevonden worden.
1: Ja, u zegt, dat is jammer, het is terechte kritiek, maar het hoort ook een beetje bij historisch onderzoek. Kunt u daarmee leven met zo'n verklaring, mevrouw Groen-Gallant?
2: Ja, ik begrijp het ook wel. Zeker weten. En waar ik het over heb, is de emotie die dan op zo'n moment ruimte moet krijgen. En dat is ook waar ik het over heb in het kader van premier Jette. Die dan gelijk met de uitspraak komt van dit soort emoties. En wat meneer Van Stipperjaan ook zegt, er zullen nog veel meer delen komen die ontbreken in het onderzoek of dingen die anders gezien hadden willen worden. En die ruimte moeten we eerst nemen met elkaar.
1: Ja. Jeffrey, Jerry.
21: Ik heb wel zoiets van iets vergeten is anders dan iets niet meenemen. Mm-hmm. Want we zijn ook Zuid-Afrika vergeten. We zijn Sri Lanka vergeten. We zijn heel veel plekken vergeten. En ik vind dat je eigenlijk dat meteen ook op tafel moet gooien.
1: Plekken waar Nederland ook...
21: Ja, Nederland was hartstikke bezig. Dus, en er zijn ook een aantal dingen dat me opviel. En onderweg hier naartoe dacht van, hey, tijdstip was 11 uur. Mm-hmm. En we spreken over Koninkrijk. Terwijl voor een groot deel van het koninkrijk dingen de dag nog niet was aangebroken. Dus waarom ga je zo in presentatie, hou je geen rekening mee... Ja. Dat alle nazaten kans hebben om meteen tot zich te nemen.
1: Want op de Caribische eilanden was het nog 5:00 AM.
21: Ja, dat bedoel ik, weet je. Dat is raar dat het dan... Ja. Ik bedoel, nationale herdenking wordt ook in de middag gedaan... zodat andere plekken ook mee kunnen kijken. En vooral zo'n moment dat ze ook aangaan... vind ik dat je wel mee moet nemen. Maar er zijn meerdere dingen dat we waren vergeten. En een van die dingen is, als ik de kamer zo rondkeek... zag ik niet mijn kameraden die afgelopen jaren deze stap mogelijk hebben gemaakt, het voorwerk heb gedaan. En dan heb ik over mensen die in verzet zijn gekomen tegen de bewuste blindheid naar de geschiedenis. Mm-hmm. Dus ik vind dat, ja, ik hoop dat de weg vanaf hier veel beter rekenschap wordt genomen met de nazaten en de mensen die deze stappen mogelijk maken.
1: Dus u bent best wel kritisch over hoe deze dag uiteindelijk invulling heeft gegeven. Wat vindt u van het principe dat de koning zelf heeft gezegd... ik betaal en laat ook het koloniale verleden van mijn eigen familie onderzoeken?
21: Kijk, ik juich sowieso de stappen toe die de koning tot nu toe heeft gezet. Ook met de excuses en dit onderzoek. Alleen... wij zijn, maar het wordt ook heel erg gepleit voor verbinding, gesprekken. Maar we zijn miljoenen gesprekken verder. En wat wij vanuit het Zwart Manifest vooraan vandaag ook in onze reactie naar buiten hebben gebracht is... laten wij eindelijk de stappen gaan zetten waardoor... nazaten van tot slaafgemaakte eindelijk verder kunnen met hun leven.
1: Ja, kom ik zo meteen ook op in de rest van dit gesprek. Toch nog even naar de historische conclusies van vandaag. Waren de conclusies of bevindingen waar u van geschrokken bent, mevrouw Groen-Galant? Of was het eigenlijk allemaal wel een beetje gesneden?
2: Ja, zijdelings was het allemaal al bekend. Het is wel belangrijk dat er nu wetenschappelijk onderzoek is. Dat er een aantal feiten boven tafel zijn gekomen, een groot aantal. Mm-hmm. Dus dat wordt ook gewaardeerd. Maar er waren geen nieuwe feiten of zo. Nee. Waarvan ik zeg, oh, hier schrik ik van. Ja. Nee.
1: Had u dat nog wel, meneer Van Stipriaan? U heeft de samenvatting tegengelezen vanuit uw vakgebied. Waren er toen dingen die u las waarvan u dacht, dat wist ik eigenlijk ook nog niet als historicus?
22: Nee, eigenlijk niet. Het is bijna verbazingwekkend als er mensen zijn die zeggen van... nou, dit is echt helemaal nieuw voor me. Kijk, het Koninklijk Huis was de belangrijkste elitefamilie van Nederland. En de hele Nederlandse elite was betrokken bij het koloniaal verleden. Ja. Dus het Koninklijk Huis ook. Dat mag geen verbazing meer.
1: Maar heeft zo'n onderzoek dan wel zin als we allemaal dingen te weten zijn gekomen die we al wisten?
22: Zeker, heeft het zin. Net wat mevrouw, wat Bianca Groen-Galant zegt. Het is nu ook echt onderbouwd. En er zijn natuurlijk altijd stemmen, en misschien zelfs wel in toenemende mate, die zeggen laten we daar nou eens mee over ophouden. En het is ook allemaal mystificatie en mensen overdrijven het. Nee, dat kun je nu niet meer zeggen. Het staat er, het is goed onderzocht en daar kun je niet meer omheen. Dus het is absoluut noodzakelijk dat dit soort onderzoek gebeurt.
1: Ja, dat is het verleden, het onderzoek. Maar koning Willem-Alexander zei vandaag ook dit.
4: Voor mij is uw werk geen afronding, maar een aansporing. Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel naar beste kunnen een positieve bijdrage leveren aan het heden en aan de toekomst.
1: Meneer Afrië, hier maakt de koning eigenlijk het punt dat u ook maakt, namelijk dat dit onderzoek geen afronding moet zijn, maar een aansporing is in zijn woorden. Wat moet er wat u betreft concreet gebeuren?
21: Ja, we hoorden ook eerder dat het geen punt was, maar een komma. En het lijkt eerder een uitroepteken te zijn geweest. Zeker als ik hoor de eerste reactie van premier Jette. We gaan geen herstelbetaling doen. Waarom ga je aandacht meteen daar? Ja,
1: geen extra herstelbetaling.
21: En nog extra. Maar er is nooit herstelbetaling geweest. Dus het is heel raar dat hij zegt geen extra. Wij waren bij het proces betrokken waar 200 miljoen voortkwam. 200 miljoen was voor bewustwordingsfonds. Dus het ging om hoe wij Nederland bewust maakt over ons koloniale slavernijverleden. Ja. En nu telt die dat op als herstelbetaler nazaten.
1: U zegt dat het waren nooit herstelbetalingen.
21: Nee,
1: dat was alleen bewustwordingscampagne.
21: Ik vind dat ons premier met zijn voorganger even een gesprek moet aangaan. Mark om Rutte. Te kijken waar het over ging. Maar het is wel zo dat als we naar de toekomst willen gaan, het wordt wel tijd dat we gaan kijken naar een nationaal plan. En wat wij hebben gedaan is dat we een voorzet hebben gegeven gericht aan de koning, maar ook aan het Nederlands kabinet. Is heel belangrijk dat er wordt gekeken van oké, we zien dat een groep mensen, hoe briljant ze ook zijn, hoe slim ze ook zijn, hoe mooi ze ook zijn, hoe intelligent ze ook zijn, we zien dat ze constant, consistent achterstand oplopen in heel veel statistieken. Mm-hmm. Hoe gaan we dat voorkomen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat over 50 jaar hun positie net zo mooi en vooruitstrevend is als de positie van de witte gemeenschap? Ja. En dan betekent dat je meteen, wat wij noemen, heb ik hier zo bij mij, ontwikkel je een nationaal deltaplan voor herstel en structurele verandering. We hebben gewoon een deltaplan nodig voor nazaten. Want hier gaat het echt om structureel probleem. En je lost het op, niet op met projectjes hier en mooie woorden daar.
1: Oké, bent u daarmee eens, mevrouw Groen-Galant, dat er structureel meer werk moet worden gemaakt van gelijkheid tussen...
2: Daar ben ik het zeker mee eens. En ook met wat de heer Afrië zegt, daar ben ik het ook mee eens. Dat er een structurele en... duidelijke aanpak moet komen. En dat kan je dus niet met 200 miljoen. Dus dat is ook zoiets van 200 miljoen is beschikbaar gesteld voor bewustwording en educatie. En dan kun je dus niet zeggen dat dat ook herstel inhoudt. Want we weten niet wat herstel gaat kosten.
1: Maar wat is dan de vraag die u neerlegt bij de koning of bij de regering?
2: Nou, in ieder geval, kijk, ik wil als instituut niet voorbarig zijn. En ook niet voor mijn beurt spreken. Ik wil dit gesprek goed met de gemeenschappen in gang op gang brengen.
1: Maar heeft u wel een gedachte toch over van hoe dat er dan uit moet zien, hoeveel dat moet kosten, hoe je dat goed inricht?
2: Ik heb er geen gedachte over hoeveel het moet kosten.
21: Kosten? Als ik bij mijn huisarts kom en die weet nog niet wat ik heb, kan die toch niet zeggen, zoveel is de rekenen. Eerst moeten we het probleem gaan in kaart brengen. En dan pas kijk je hoe ver het gaat kosten. Maar ik vind niet dat wij bij geld moeten beginnen. Geld moet je eindigen. Eerst moet je beginnen bij wat de nazaten weerhouden... om echt mee te gaan met de samenleving. Laten we eerst daar beginnen. En ik vind dat de koning, zowel de koning de regering... daar een moreel leiderschap hebben... om voor te zorgen dat een opening komt. Dat we eindelijk gaan werken aan een duurzame... aanpak dan dat wij nu tot nu toe hebben gedaan.
2: En het is jammer dat nu dit zo gevreemd wordt.
1: Ja, eerst nog eventjes naar mevrouw Groen-Galant en dan kom ik bij u, meneer Van Stipria.
2: Ja, het is jammer dat wij nu in een bepaald frame komen, hè, van geld en herstelbetalingen. Terwijl ik denk van wat nu op dit moment sowieso ook heel belangrijk is, is dat door de erkenning en door de kennis die uit dit onderzoek voorkomt, dat wij ook gaan zorgen voor dat het goed geschreven wordt, de geschiedenis goed geschreven wordt en waar nodig bijgeschreven, aangevuld en gewijzigd wordt. In de geschiedenisboeken, in de curricula en ga zo maar door. Daar gaan we daar al heel snel aan voorbij. Maar dat is volgens mij een van de allerbelangrijkste dingen.
1: Meneer Van Stipria, wat wilde u zeggen?

0: Ik ben het helemaal eens met Jerry en met Bianca. Alleen we moeten wel één onderscheid maken. De Willem-Alexander, de koning, heeft dit als privépersoon gedaan. Hij heeft het ook privé gefinancierd. En hij wilde zelf zijn familie laten onderzoeken. Dus juist daarom vind ik dat Jette totaal voor zijn beurt heeft gesproken. Hij had helemaal nog zijn mond niet mogen open doen. Het gaat niet over hem. Het gaat ook niet over herstelbetalingen. Het gaat over het onderzoek wat het Koninklijk Huis over zichzelf heeft willen laten verrichten. En de koning zegt zelf, dit is het begin van meer. He, hij zegt zelf, we moeten verder gaan. Dat doet hij als privépersoon. Dat is dan toevallig wel een heel invloedrijk privépersoon. Maar hij gaat niet over herstelbetalingen. Ja. Maar hij kan wel een heleboel dingen gaan entameren. Al die gesprekken waarover Bianca het ook heeft, al die verschillende projecten die samengebracht kunnen worden, zijn netwerk kan hij daarvoor inzetten. En dat is wat hij kan doen in de komende tijd en zal moeten doen.
1: Meneer Afrië, er zijn talloze van dit soort onderzoeken geweest, nu van de koning, maar ook heel veel gemeentes hebben dat gedaan. De regering heeft het wel eens gedaan. Ook al best wel wat excuses aangeboden. Wilt u nog meer van die onderzoeken en excuses? Of is er ook een moment dat u zegt, nou, nu hebben we wel genoeg onderzocht, nu moeten we andere stappen gaan zetten?
2: Ja, ik denk dat we verliezen te veel talenten. Mm-hmm. Ik ben opgegroeid in de Bijl, maar ik woon nog steeds daar. En ik zie zoveel prachtige kinderen met echt die een mooie toekomst zouden hebben. Als wij, de volwassenen in dit land en mensen op posities, gewoon een keertje zouden lef tonen en moed hebben om te zeggen, wat wij met deze groep mensen in Nederland hebben gedaan, is iets dat wij vandaag de dag nooit zouden goedkeuren. En daarom moeten wij met z'n allen de handen op elkaar en met z'n allen voor zorgen dat deze mensen zoveel mogelijk tegemoet komen, zodat ze mee kunnen met de samenleving. Het is niet zo dat een zwart kind die hier geboren wordt, die met achterstand wordt geboren, dat het aan het kind ligt. Het ligt aan de samenleving die het kind geen rechtvaardigheid biedt, die het kind niet ziet. En ik denk dat het dat heel belangrijk is. En ik vind niet dat de koning privé dit kan doen. Want de koning is nog steeds ook is het staatshoofd. Mm. En die heeft gewoon een grote verantwoordelijkheid, meer dan ik. En ik doe meer dan de koning. Dus ik vind ook dat de koning meer kan doen.
1: Dank jullie wel voor dit gesprek. Bianca Groen-Galland is directeur van NINSEE. We horen Jerry Afrië, voorzitter van de Stichting Nederland Wordt Beter. En ook Alex van Stipriaan, emeritus hoogleraar Caribische Geschiedenis. En het is vrijdagavond, iets voor 6:30. En dus tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit.
3: Dit is de Week van Diederik.
4: Ja, dit is geen rubriek voor taalergernissen, maar dit keer deel ik mijn grootste taalergernis van deze week. Een zinnetje dat je ineens overal hoort, namelijk Paulien Cornelissen is overleden. Grammaticaal is er niks mis mee, toch zou ik willen dat deze zin de Nederlandse taal nooit had bereikt. Paulien Cornelissen was geliefd bij heel veel verschillende groepen mensen. Het komt niet vaak voor dat iemand zo'n groot publiek bereikt en toch zo niet controversieel is. Je hebt eigenlijk twee groepen. Mensen die haar geweldig vonden en mensen die het daarmee eens zijn. Ik denk dat dat niet alleen te maken heeft met haar persoonlijkheid, maar ook met haar werk. Ze schreef over taal, over zinnen, maar vooral over de vraag, waarom zeggen mensen de dingen zoals ze ze zeggen? Welke gedachten zitten daarachter? Want denken kan alleen via taal. Een gedachte zonder taal is geen gedachte, maar hooguit een gevoel. Interesse in taalgebruik is dus interesse in hoe mensen denken. En door te schrijven over ons taalgebruik schreef Paulien Cornelissen over hoe mensen denken. Niet op basis van cijfers en rapporten, maar op basis van haar eigen redeneervermogen, oprechte verwondering, precisie, mensenkennis en empathie. Haar interesse in de gedachtes die schuilgaan achter onze formuleringen leidde vaak tot een opvallend milde blik op de medemens. Nieuwsgierigheid naar onze taal, naar hoe de ander echt denkt, is dus een route naar mildheid voor de ander. En als onze tijd iets kan gebruiken, is het vermogen tot mildheid voor de ander en de andersdenkende. Je zou kunnen zeggen, als onze tijd iets kan gebruiken, is het Paulien Cornelissen. Gelukkig hebben we nog wel haar werk en onze eigen nieuwsgierigheid naar taal en naar de gedachtes van de ander. Toch zullen we nog regelmatig denken, wat zou Paulien Cornelissen hierover geschreven hebben? Bijvoorbeeld over het woordje aldaar. Op haar Wikipedia-pagina staat nu Paulien Cornelissen, Amsterdam, 24 februari 1976. Dan een streepje en dan aldaar. 30 september 2026. Als mensen zijn overleden in dezelfde plaats waar ze zijn geboren, staat er op Wikipedia altijd aldaar. Waarom eigenlijk? Zijn de makers van Wikipedia bang dat lezers verveeld raken als ze twee keer achter elkaar dezelfde plaatsnaam moeten lezen? Aldaar, een woord met als eerste lettergreep al. Daar zit iets in van te vroeg. Aldaar, het heeft iets archaïs, iets formeels en toch ook iets poëtisch. Maar het is vooral een woord dat je zou willen omdraaien. Dan was Paulien Cornelissen niet aldaar, maar gewoon nog hier.
1: Dankjewel, Diederik. Dat is heel anders, want een heerlijk frisse ijskoffie meenemen naar je sollicitatiegesprek moet dat kunnen. Voor Gen Z is het misschien heel gewoon, maar boomers die vinden er wat van. En de vraag is, verhoogt het ook je kansen op een baan of gooi je je eigen glazen juist in?
5: Morgen in Meldpunt Actueel. Het doorbehandelen van kwetsbare ouderen en de grenzen die dit oproept. Moeten we alles uit de kast blijven trekken om het leven te verlengen? Of moet de behandeling eerder stoppen omdat er geen zicht is op verbetering van leven? Doorbehandelen in Meldpunt Actueel. Morgen bij Max op NPO 2.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
12: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
13: Human neemt je mee om het leven te vieren. Na het verlies van een dierbare. De een rouwt, de ander bloeit langzaam weer op bij een nieuwe liefde. Adelheid Rozen en Hugo Borst staan erbij stil. Of nou, ze dansen er zelfs bij. Kijk morgen naar Rozen en Borst. Over de dood. En het vieren van het leven. Human. Radicaal menselijk.
4: NPO Radio 1. Het is iets over 6:30 en Dorien Bouwman is hier voor het NOS-journaal.
14: De G7 geeft tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrij uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat diesel goedkoper wordt. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Het Internationaal Energieagentschap meldt dat de olieprijzen kort na het besluit al begonnen te dalen. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Het is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. Volgens de oppositie zouden de plannen leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. En bij Assen wordt weer aan de nieuwe Norgerbrug gewerkt. De werkzaamheden werden meerdere keren stilgelegd. Eerst door sneeuw, daarna door een boerenzwaluw die een nest aan de brug had gebouwd. Het is een beschermde vogel die tijdens het broeden niet verstoord mag worden. Die zwaluw is nu vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug in januari weer open kan.
1: Dankjewel en tot zo, Dorien. Dan nog even naar Bianca. Het was een drukke vrijdagmiddagspits. Is daar nog veel van over?
15: Er staan nog wel een paar files, de meeste zijn opgelost. Maar bijvoorbeeld in Brabant staat het nog wel helemaal vast. Op de A58, vooral van Tilburg naar Breda. Want bij knooppunt Sint-Anna-Bos is een vrachtwagen met pech gestrand en er zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is bijna een uur. Op de A2 is het nog druk van Den Bosch naar Utrecht tussen Vianen en Utrecht. Kwartier vertraging heb je daar. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam moet je ook nog zo'n 20 minuten geduld hebben tussen Stroe en Hoevelaken.
16: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
1: Katwijk krijgt met de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly een gigantische medicijnfabriek in de achtertuin. Een groep inwoners uit het dorp zit er duidelijk niet op te wachten.
17: Of ze stemmen voor Eli Lilly, dan is het gewoon tegen de burger. Dan stemmen ze echt ook tegen de burger.
1: Toch gaven raad en college gisteren groen licht. Nou, waarom? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst gaan we het hebben over ijskoffie.

0: krijg je nooit een baan. En de ander vindt het volstrekt normaal. Maar misschien is wel de vraag of ze elkaar überhaupt nog begrijpen.
1: Annemarie, toch?
2: Ja, Ray eigenlijk.
1: Is eigenlijk ClassPass inbegrepen bij de ARVO?
3: Wat is de ARVO?
1: De arbeidsvoorwaarden. Doen jullie niet aan afkoos of zo? Ik heb best wel weinig red flags. Een green flag is wel echt dat ik gewoon altijd in de vibe zit. Ik ben hier gewoon om te stekken, weet je wel. Hey schat, is het dringend? Ik zit in een solly. Hey, maar... hoe passen jullie zeg maar bij mijn vibe?
0: Ja, maar hoe kan je een ice latte wel meenemen naar je sollicitatie? Of is dat echt not done? En waarom is er eigenlijk überhaupt zoveel discussie over? Dat ga ik bespreken met recruitment-strateeg Alexandra Davoli, generatie-expert Manu van Eerten en met Raunak Kadaris, journalist bij het Parool. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Wat vind je, Alexandra? Wel. Kun je een ijskoffie meenemen naar een sollicitatiegesprek?
4: Ja, in principe... Doe gewoon lekker inderdaad wat jij denkt dat goed is. Maar of het goed is, dat is de vraag.
0: En jij denkt het handig met die vraag van niet?
4: Ik denk zeker van niet, okay. Nee.
0: Manu van Eerten, eens? Onhandig?
5: Het hangt natuurlijk af van bij welke sector je gaat solliciteren. Als je bij een start-up gaat solliciteren die vol Gen Z'ers zit en millennials... en die zelf ook rondlopen met takeaway koffies... is natuurlijk een heel ander verhaal dan wanneer je gaat solliciteren... in noem de bancaire sector of een ander formeel bedrijf als een corporate.
0: En dan zeg je doe niks, dus een beetje ertussenin. Raunak, hoe kijk jij daarnaar? Kun je een ice latte meenemen naar je sollicitatiegesprek?
6: Ja, ik denk dat als je iets van jezelf wil laten zien tijdens een sollicitatiegesprek en die ice latte zegt iets over jou, dan zou ik het zeker meenemen. En ik zou dan zeker ook wel erbij zeggen, neem er eentje extra mee voor degene die jouw sollicitatiegesprek doet. Maar kijk, waar we het eigenlijk over hebben, het gaat natuurlijk helemaal niet over een ice latte, hè? Het gaat om die generatiekloof. En je ziet dat Gen Z'ers nu iets anders aan het doen zijn op die sollicitatiemarkt. En daar reageert de wat... oudere generatie die normen heeft gesteld, nogal gepikeerd op. Kijk, die informele normen en waarden voor een sollicitatiegesprek, of die informele regels moet ik zeggen, die zijn gesteld door een oudere generatie. En die Gen Z'ers, die zijn dat nu een beetje aan het opprekken. Die maken hun eigen nieuwe regels en informele regels. En ik vind dat als je de nieuwe generatie wil aannemen, dat je dan ook echt ruimte moet maken voor die nieuwe generatie.
0: Je maakt twee verschillende punten. De tweede was het generatieconflict. En ja. Het eerste is dat je zei, het is ook een manier om wat van jezelf te laten zien. Hoezo kun je wat van jezelf laten zien door een ijskoffie mee te nemen?
4: Die vond ik ook wel interessant.
6: Nou, dat is heel leuk. Ja, nou, ik heb een tijd geleden een stuk geschreven, ook voor het Parool, over het nieuwe solliciteren. Voorheen nieuwe, dus heel duidelijk
0: sorry,
6: zag
0: we houden het nog één keer zeggen. Het nieuwe solliciteren, toen viel je even weg.
6: Ja, het nieuwe solliciteren. Dus waar je voorheen vooral zag dat die sollicitatiebrief heilig was, zie je nu dat er echt verschillende soorten mogelijkheden zijn om jezelf in de picture te spelen bij een werkgever. En wat werkgevers ook steeds meer willen, heb ik gehoord van experts, want ik heb daar een stuk over geschreven, is dat ze ook echt zien, wat breng jij mee? En dat gaat niet alleen om welke diploma heb je gehaald, welke skills neem jij mee? Waar ben je goed in? Waar ben je niet goed in? Wat zegt dat over jou? Pas je in het team? Blend je hier wel in? En zo'n ijskoffie staat natuurlijk, of je nou met een ijskoffie komt, of een doos koekjes, of een pimple patch, zoals de Gen Z'ers veel doen.
0: Wat is dat een zegt pimple wel patch? Een
6: beetje. Ja, dat is. Nou, als we het over generatie hebben. Vorige generaties die coverden een puis, die verborgen een puis met een doorzichtig tapeje en dan make-up eroverheen. En Gen Z'ers doen dan met een pimple patch. En dat is een felkleurig sterretje, of een rondje, of een hartje. En die plakken ze dus op een puis om het wel te verbergen, maar niet per se te verbloemen.
0: Oké. Okay. Is het niet heel handig om het gewoon mee te nemen als je laat zien wie je daarmee bent, Alexandra Davoli, recruitment strateeg?
4: Nou, ik vind sowieso wel grappig dat er ook weer een generatiediscussie van wordt gemaakt. Ik geloof daar niet zo heel erg in. En wat ik in het begin al zei, als jij vindt dat je een ijskoffie mee moet nemen, wie ben ik? Alleen zakelijk gezien, of als je hem solliciteert voor een baan, vind ik het gewoon niet zo handig.
0: Waarom is het onhandig?
4: Omdat, en dan kan je wel zeggen van ja, we veranderen, dat klopt. De normen kunnen veranderen, alleen organisaties zijn nog niet zo ver. Zolang we nog heel erg selecteren op onderbuikgevoel, klik, de indruk die iemand maakt. En dat gebeurt, 9 van de 10 keer is dat waar eigenlijk op geselecteerd wordt. Dat is helemaal niet goed. Maar zolang dat zo is, ga je inderdaad als je binnenkomt met een beker koffie of een, zoals ik in de krant ook zei, een bak nasi. je doet wat met de ander. En die kan een bepaald beeld van je hebben. En dat blijft misschien aan je plakken tijdens het gesprek. En dat is gewoon zonde. Je doet jezelf eigenlijk gewoon tekort.
0: Is een ijskoffie dan hetzelfde als een bak nasi?
4: Nee, maar goed. Als

0: je zegt van, goh, we vinden, sorry.
1: Ja, wat wou je zeggen?
0: Sorry, nou, ik wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat je zegt van, joh, ijskoffie, geen probleem. Wie bepaalt waar de grens dan ligt?
1: Doe je jezelf niet te kort, Manu van Eert?
2: Nou, waar we het eigenlijk over hebben is dat, wat zijn de normen en waarden over wat is professioneel om bij je sollicitatie wel of niet mee te nemen?
1: Ja.
2: En de normen en waarden verschillen eigenlijk per generatie. En of je daar nou wel of niet in gelooft, je kan ook zeggen dat het verschilt per individu of het verschilt per levensfase, wat je professioneel vindt tijdens een sollicitatiegesprek. En daar gaat de discussie natuurlijk over. Mm-hmm. Want Gen Z die zegt, ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Ik leef niet om te werken, maar ik werk om te leven. Dus naast werk heb ik ook andere tijdsbestedingen. En ja, authenticiteit is voor mij belangrijk. Ja. En een manier om dat te laten zien is tijdens dat gesprek jezelf kunnen zijn. En dat kan, of dat nou een ice coffee is of een bak nasi. Mm-hmm. Dat is wat voor mij authenticiteit is.
1: Maar nou is het eenmaal zo dat je bij de gemiddelde sollicitatie aangenomen wordt door iemand die ouder is dan jij. Zeker als je Gen Z'er bent, Raunak. Is het dan niet gewoon verstandig om je gewoon even te schikken naar de normen en waarden van degene die je aan moet nemen en die ice coffee thuis te laten?
3: Ja, ik vind het ook best wel. Ik vind het, nu je dit zo zegt. En ik heb er ook. Toen Brekelman zei op een gegeven moment: ik ga een zijstap maken van. Jongeren moeten meer werken. Die moeten meer fulltime gaan werken. En dat is weer een aanval op de jongere generatie. Die eigenlijk neer wordt gezet als lui. Als dat ze zich niet aanpassen. En dit is hier dan weer een voorbeeld van. Maar wat we eigenlijk zien is dat de jongere generatie ontzettend hard werkt. Er werken meer, 20 tot 35-jarigen fulltime dan eerst. Dus in plaats dat we continu gaan focussen op wat moet Gen Z anders doen, kunnen we ook kijken wat moeten wij anders doen. Hè? Want ik hoor ook, ik ben ook 30 plus. Misschien moeten wij ons meer gaan aanpassen naar wat zij meebrengen. Want dit is de nieuwe generatie, die gaat verder. Die nemen nieuwe inzichten met zich mee. Wat kunnen wij anders doen? En misschien begint dat wel met bij die ijskoffie accepteren aan tafel.
1: Moeten degene die aanneemt niet gewoon een beetje flexibeler zijn, Alexandra?
0: Nou, even twee dingen. Wat Manu zei in het begin vond ik ook wel heel waardevol. Die zei, het ligt ook inderdaad aan context. Ben ik volledig met je eens. Hè, dit is natuurlijk een hele zwart-wit discussie. En het gaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet over die ijskoffie.
1: Nee, maar bij een hippe start-up kun je andere dingen permitteren dan bij een saaie
0: misschien,
1: bank.
0: Misschien, weet ik niet. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat dat wat losser is. En of dat nou ijskoffie moet zijn. Of dat je qua kleding wat casual, meer casual bent. Nogmaals, tuurlijk, weet je, we moeten stappen naar elkaar zetten. Alleen we moeten ook realistisch blijven. Organisaties, en dan herhaal ik eigenlijk mezelf, die zijn echt nog niet zo ver. Op het moment dat je selecteert voor een baan iemand, dat is wat ik net zei, dan gaat het heel vaak toch nog te veel over die klik, et cetera. Mm-hmm. En zolang dat nog niet zo is, zou ik zeggen, joh, drink die ijskoffie lekker op voordat je binnenkomt.
1: Okay, maar nog van eerste, is de kloof tussen Gen Z en oudere generaties groter dan bij generaties voor ons? Is het een uniek grote kloof of zien we het eigenlijk iedere 20, 30 jaar?
2: Nee, het klagen over de jeugd van tegenwoordig is natuurlijk van alle tijden. Ja. Dus dat vraag ik ook tijdens lezingen heel vaak. En dan van wie klaagt er nou het hardste? Alle oudere generaties, wat ze nu over Gen Z zeggen, dat zeiden ze 10 jaar geleden over millennials. En nog langer geleden zeiden ze dat over mijn generatie. En ga zo maar door. Dus, maar ik vind het heel mooi om ook te kijken naar welke vernieuwing brengt een nieuwe generatie. En of dat dan ice coffee is of iets anders. Maar het gaat wel over hoe kan je met elkaar het leuk hebben op de werkvloer. En hoe kan je met elkaar prettig samenwerken. Ja. En sta je daar open voor?
1: Alexandra die zei net, dit is helemaal geen generatieconflict. Het gaat over normen en waarden. Aymane die sluit zich daarbij aan. Want zij stuurt een bericht naar de NPO Luister-app en schrijft, nou, hier een Gen Z'er die hopelijk dadelijk mensen mag aannemen. Ze moeten niet met een ijslat in hun hand bij mij aankomen. Nou, nou, is het wel van een generatie? Zo zijn Gen Z'ers net zo intolerant naar hun generatiegenoten als die oude garde.
3: Ja, zonde. Kijk, ik denk alleen maar zonde. En dat hoor ik ook van mensen die ik spreek uit die branche. Is dat als je iemand hebt die perfect bij je past, alle skills heeft, prima in je team past en dan een ijskoffie meeneemt. Ja, moet je zelf ook even te raden gaan wat je dan aan het doen bent als je zo iemand niet aanneemt.
0: Maar daar ben ik het zeker mee eens.
1: Waar ben je het dan mee eens?
0: Nou, ik ben wel mee eens dat als een ijskoffie een reden is om iemand niet aan te nemen, dan zou ik inderdaad met zo'n hiring manager, noemen we dat vaak, de discussie wel aangaan van joh, maar wat zegt die ijskoffie over de kwaliteiten van iemand? Want nu neem je beslissing op basis van wat ik eigenlijk al net zei, je eerste indruk.
1: Ja. En veranderen wat voor een eerste indruk normaal is ook niet gewoon iedere paar jaar. Want ik denk dat 20 of 30 jaar geleden mensen ook een pak aantrokken met misschien wel een stropdas voor als ze voor een sollicitatie. Ja, dat doet nu niemand meer, toch?
2: Nou, de stropdas is weer aan het terugkomen.
0: Ja, dus, klopt, die maakt een comeback. Maar wat ik wel heel grappig vind in deze discussie, en dat wilde ik wel even aanstippen, dat ik hoor namelijk ook dat mensen zeggen van, nou, als een bedrijf mij dus afwijst omdat ik met een koffie binnenloop, dan zegt dat wel wat over de organisatie. Want dan zullen ze ook wel niet flexibel zijn over dit of dat of zus of zo. Dus dan zie je dat ook de andere kant aannames doet.
2: Nou ja, en dat zag je net, hoorde je in het geluidsfragment. Het was natuurlijk een grappig fragment waar jullie mee begonnen. Ja. Maar dat gaat wel over dat het een wederzijdse kennismaking is. Je solliciteert aan twee kanten. Dus ja, wil je zelf aardig gevonden worden, dan ik denk, waarom zou je het risico nemen om dat iemand het niet accepteert, die ice coffee? Je kan een misser maken en als je heel graag die baan hebt, waarom wil je dat risico nemen? Mm-hmm. Tegelijkertijd, andersom kan het ook zijn dat je denkt, nou, ik neem juist als statement mee, kijk of ze het trekken.
1: Ja.
2: Ja, en dan is het een leuk bedrijf.
1: Aan twee kanten wel wat zeggen over de kennismaking. Dank jullie wel, recruitmentstratege Alexandra Davoli, generatie-expert Manu van Eerten en journalist Raunak Kadari.
4: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
5: Wat je ziet is dat er over deze bevolking heen dit is neergelegd vanuit het Rijk. Met een enorme hoeveelheid geld is er gezwaaid. En ik noem dat economisch imperialisme. Dat betekent dat gewoon geld regeert. En de arme bewoners in Valkenburg, die krijgen dit over zich heen.
1: Onrust bij deze meneer in de gemeente Katwijk over de komst van een fabriek van medicijnfabrikant Eli Lilly. Pech voor hem, want gisteren stemde een grote meerderheid van de gemeenteraad van Katwijk voor de bouw van die fabriek die diabetes- en afslankpillen moet gaan maken. Maar is die fabriek nou een aanwinst voor Katwijk of niet? En wat gaat het betekenen voor de BV Nederland? Dat vraag ik aan wethouder Gerard Mostert uit Katwijk en ook aan raadslid René Slootweg. Hij is van de lokale partij Gemeentebelangen Katwijk. Goedenavond allebei, fijn dat u er bent. René Slootweg, u was gisteren maar een van de vier leden van de gemeenteraad die niet voor die komst van die fabriek stemde.
6: Klopt,
1: waarom hoorde u bij de vier die daar tegen waren?
6: Waarom hoorde ik, waarom was de rest er niet op tegen? Ik bedoel, aan alle kanten word ik benaderd door inwoners dat ze dit niet willen, dat het een slecht verhaal is. En als je gaat kijken wat er dan gaat komen, het is een gigantisch gebouw. Het is overal straks prominent te zien. Het gaat heel veel water gebruiken. Het gaat nog gas gebruiken, terwijl de inwoners van het gas af moeten. Dus er zijn alle signalen staan op rood. Maar het zijn vooral de inwoners die bij ons ook de druppel deden van ja, doe dit niet. 816 zienswijzen zijn er ingediend.
1: Ja, u zegt het gaat overlast geven, het gaat veel te veel water gebruiken en het is niet duurzaam, want er komen gasgeneratoren, heb ik begrepen.
6: Ja, omdat we nog geen elektriciteit kunnen leveren, staan er straks twee grote gasgeneratoren om de energie, de elektriciteit op te wekken.
1: Ja.
6: En dan wordt aan de burgers gevraagd, ga alsjeblieft van het gas af. Soms wel eens gepusht van ga van het gas af. Dus dat snapt men sowieso niet.
1: Ja. Wethouder Gerard Mostert van de ChristenUnie, waarom wilt u dat ding?
7: Nou, eigenlijk om drie redenen. Eén is dat we zien dat we een toekomstbestendige economie nodig hebben. Een toekomstbestendige economie die klaar is voor de toekomst. Peter Wennink, de voormalig CEO van ASML, heeft in zijn rapport ook opgeschreven dat we in Nederland moeten kiezen voor een aantal sleutelsectoren. En één van die sleutelsectoren is de life science en health cluster. Dus ja, de farmacie. Ja. De ontwikkeling van medicijnen, maar ook de productie daarvan. Nou, zo'n enorme investering, een van de grootste buitenlandse investeringen van de afgelopen jaren, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
1: Ja, 2,5 miljard euro gaat geïnvesteerd worden.
7: Klopt. En dat is een enorm bedrag natuurlijk voor onze economie. Niet alleen voor Nederland belangrijk, maar juist ook voor onze hele regio. Hè. De Leidse regio, waar Katwijk onderdeel van is, met het Leiden Bioscience Park, superbelangrijk cluster. Nou, dat is de eerste reden. Mm. Dat zorgt natuurlijk ook voor werkgelegenheid. Tweede is dat we als Katwijk ook hebben gezegd, ja, als we dit in Nederland graag willen, dan hoort er ook iets tegenover te staan voor ons. En daarom hebben we een vestigingsdeal gesloten met Rijk en provincie.
1: Ja.
7: Waarin geld geregeld is voor een oplossing van een knelpunt op de weg. Waar we al 40 jaar over praten. Nou, dat is een belangrijke stap. En het derde is dat we afgesproken hebben dat er 1000 extra betaalbare woningen komen in ons nieuwe dorp Valkhorst. Ja, ik denk dus dat bij elkaar genomen echt wel een heel goede deal is.
1: Ja, u heeft wat lokale voordelen gekregen en u zegt, ja, we doen ook wat voor de landelijke overheid. Laten we daar even mee beginnen met wat het voor Nederland betekent. 2,5 miljard euro aan investeringen dus. Landelijke overheid wilde dit graag, de provincie Zuid-Holland wilde het heel erg graag. Heeft u druk ervaren vanuit andere bestuurslagen om tot dit besluit te komen?
7: Nou, ik heb vooral ervaren dat dit heel belangrijk wordt gevonden. En dat snap ik heel goed. Omdat een groeiende en bloeiende economie is niet alleen iets voor economen. Dat is uiteindelijk ook een sociaal vraagstuk. Want als wij al onze voorzieningen op peil willen houden, armoederegelingen, werkloosheidsuitkeringen, mensen die arbeidsongeschikt worden, dat we daar goed voor zorgen, dan hebben we ook een sterke economie nodig. En als we met elkaar een toekomstbestendige economie willen bouwen, dan hoort daar ook bij dat we juist in die sleutelsectoren, waar onder andere Wenning van heeft gezegd, dat moeten we nu gaan doen, en daar heeft het kabinet van gezegd, daar gaan we mee aan de slag, ook durven mee investeren. En dat is eigenlijk wat we gedaan hebben met elkaar.
1: Ja, heeft u druk ervaren?
7: Nou, ik heb vooral ervaren dat men dit belangrijk vindt. En ja, dat natuurlijk voel je dan ook druk. Maar dat voel ik elke dag als ik door Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg fiets en loop. Ja. Omdat ik uiteindelijk ook verantwoordelijk ben om daar ook de goede keuzes voor te maken.
1: Ja. Gemeenteraad zit René Slootweg. Denkt u dat de landelijke overheid een grote rol heeft gespeeld in de totstandkoming van dit besluit?
6: Ja, absoluut. Ik bedoel, want als je ziet, de rapportage die er liggen zeggen inderdaad dat het gigantisch goed is voor de BV Nederland en de regio, maar minder goed is voor Katwijk. En als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld de banen, deze fabriek gaat dus daar komen, die levert 500 banen op. Maar als die fabriek er niet neerzet en uitgaat van onze omgevingsvisie en daar allemaal kleine bedrijvigheid neer gaat zetten, dan kunnen we wel 1875 banen daar regelen op dat stukje. Dus ja, ik denk dat daar een hele grote vinger in de pap zit van de landelijke overheid. Maar er wordt een beetje, en dat ervaar ik dan als raadslid, omdat je midden in de samenleving staat, ervaring dat er een beetje over de mensen wordt heen gewalst, die in een zeer korte tijd ook heel veel dingen hebben moeten lezen. En even chapeau voor alle inwoners van deze gemeentes, die zich gigantisch hebben ingelezen en met heel veel goede ideeën zijn
1: gekomen. En waarom vindt u dat er over u is heen gewalst? Want uiteindelijk bent u maar met 4 tegenstanders in de raad. Is er een meerderheid voor?
6: Nou ja, dat klopt, er is een meerderheid voor. Nee, maar overheen gewalst, omdat het in een zeer korte termijn, het is binnen een half jaar, is dit er doorheen ik mag het woord druk niet zeggen, maar het is een behoorlijk tempo is er doorheen gegaan. Ja, 4.500 pagina's met tekst die allemaal gelezen moet worden. En inwoners die dus de
1: snel
6: druk voelen.
1: Snelwerkende overheid, is dat niet heerlijk? Dat willen we toch allemaal?
6: Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant wil je toch wel dat het voor de inwoners wel eventjes daar de tijd voor hebben. Want daar gaat het over. En die druk voelen de inwoners heel erg. En ik kan zeggen van ja, we zijn met minder tegenstanders. Dat vind ik heel jammer, want wij hebben onze rug recht gehouden en aan onze inwoners geluisterd. En ik zou u zeggen dat ik vandaag, mijn telefoon is niet stilgestaan met alle complimenten die ik gekregen heb van alle inwoners, die zeiden van bedankt dat je rug hebt recht gehouden. Jammer dat het zo gelopen is.
1: Ja. Is het dus te snel gegaan, wethouder Gerard Mostert?
7: Nee, ik denk dat het wel snel gegaan is, maar dat heeft er vooral mee te maken dat Lila Lilly als bedrijf en als initiatiefnemer zelf ontzettend veel tempo heeft gemaakt. Wij hebben in Nederland gewoon wetgeving die als ons als gemeente aangeeft dat we binnen een bepaalde periode zo'n vergunning moeten beoordelen en daar een besluit over moeten nemen. Als alle stukken op tijd en goed zijn, dan kun je ook snel besluiten nemen. En ik zou ook een oproep willen doen aan al die bedrijven en ontwikkelende partijen in Nederland die ook snel willen, om daar een voorbeeld aan te nemen.
1: Ja. En dan, pronken klinkt cynisch, dat bedoel ik niet zo, maar toch even, dan pronkt u of dan pronkt de overheid met, er komen 500 banen in een hele grote high-tech fabriek. En gemeenteraad zit René Slootweg zegt, ja, maar als je er allemaal MKB-bedrijven neerzet, dan levert het veel meer banen op. Zit daar wat in?
7: Die kans bestaat, hè. Dus dat hebben wij ook altijd eerlijk gezegd, dat je het ook op een andere manier zou doen. Maar er zijn er 2 nadelen aan. 1 is dat je dan geen vestigingsdeal zou hebben gehad met Rijk en Provincie, waarmee je 2 belangrijke problemen rondom woningbouw en mobiliteit zou kunnen oplossen. Maar de tweede is misschien nog wel belangrijk, en dat is de diversiteit van je clustervorming. Hè. Dus je hebt allerlei verschillende bedrijven op het Leiden Bioscience Park. Dat zijn kleine start-ups, dat zijn laboratoria waar ze aan het studeren zijn op het oplossen van nieuwe ziektes, het realiseren van nieuwe medicijnen.
1: En even om de landkaart voor te zien, dat ligt eigenlijk tegen Katwijk aan, hè, dat Bioscience Park.
7: Dat is op steenworp afstand zie je dat liggen vanaf de plek waar Lilly wil gaan bouwen. Dus ja, dat ligt heel dichtbij. Maar je hebt juist om dat cluster verder te versterken verschillende soorten bedrijven nodig. Bedrijven die in de productieketen zitten, bedrijven die in de research en development zitten, het onderzoek en het ontwikkelen van medicijnen. En juist die diversificering, zorgt ervoor dat dat cluster ook steeds sterker wordt. En juist voor een thema als medicijnzekerheid, medicijnontwikkeling en medicijnproductie is het dus ook belangrijk dat je dan zo'n bedrijf in Nederland wil vestigen.
1: René Slootweg, Het is een wens van nou, dat gezaghebbende rapport van Peter Wennink. We moeten die bio- en life technologies onze kant op halen. Nou ja, medicijnfabrikanten, daar kunnen we veel geld mee verdienen. Zijn uw tegenargumenten dan ook niet een typisch NIMBY-voorbeeld? Het is goed, maar not in my own backyard.
6: Nou, dat niet. Ik bedoel, Gerard zei net van, ja, het is goed dat die cluster verstevigd wordt. We gaan even kijken wat hier komt. Hier komt dus gewoon een pillenfabrikant. Dus die gaat gewoon die pillen samenpersen. Want ze hebben ook aangegeven van, we gaan helemaal geen chemisch proces doen. We gaan gewoon in elkaar douwen en het wordt ergens anders wordt het verpakt. Maar dat chemische proces is ook ergens anders. Zo'n fabriek kan ook op de Maasvlakte staan. We gaan hier straks een hele wijk omheen bouwen. Prachtige nieuwe woningen moeten er komen. Ook is het een gigantisch, want je zal even op het Valkenbosse Meer moeten gaan staan. Daar komt straks een pand van 40 meter hoog. De oppervlakte twee keer de IKEA Delft. Windsurfers hebben er straks enorme last van op het Valkenbosse Meer. Uh-huh. Want er komen allerlei wind die niet meer zo constant is en draaiwinden. Er zijn onderzoeken naar gepleegd die duidelijk zeggen dat de wind op het Valkenbosse Meer drastisch gaat veranderen.
1: Ja, en dus zegt u niet in mijn achtertuin, maar waar dan wel?
6: Nou, op de Maasvlakte kan die prima staan. Want voor de BV Nederland, tuurlijk, dat snap ik, daar is het hartstikke goed. Dus daar kan die prima staan. Want die pillen gaan straks naar Spanje toe om ingepakt te worden. Dus ja, Amerikanen die zijn gewend om heel ver te reizen in een korte tijd. En in 2 uur tijd ben je heel Nederland uit. Dus dat maakt niet uit waar zo'n fabriek komt te staan. Ja. Wij zien niet echt in dat binnen een cluster moet staan van bioscience. Want daar wordt de meeste R&D gedaan. En dat gaan ze nou juist niet doen.
1: Ja, Gerard Mossert, moet het per se in Katwijk? Of kan het inderdaad net zo goed op de Maasvlakte?
7: Ja, het is uiteindelijk een keuze van een bedrijf waar ze zich willen vestigen. Maar wat vooral veelzeggend is dat bijvoorbeeld de Universiteit Leiden, maar ook de directeur van het Leiden Bioscience Park, VNO-NCW, de ministeries van Economische Zaken, de provincie, eigenlijk allemaal zeggen, juist deze plek is zo belangrijk omdat het zo nabij is, eigenlijk onderdeel is van het Leiden Bioscience Park. En die kennis en die innovatie die juist ook in zo'n productiefaciliteit zit. Hè, want de heer Slootweg doet net alsof het een eendimensionaal gerobotiseerd toestand is. Zo is het gewoon niet. Het is echt een high-end productiefaciliteit. Ja, juist dat kan ook die andere bedrijven die op het Leiden Bioscience Park zitten versterken. Ja. En dat hebben we heel hard nodig als we concurrerend willen blijven. En daarmee ook onze voorzieningen, onze sociale voorzieningen in stand willen houden in Nederland.
1: Wanneer moet de fabriek er staan?
7: Nou, Lilly richt zich op productie in 2030.
1: Oké, nou, dat is ook nog best snel. Over 4 jaar moet het dan al zover zijn. Dank jullie wel voor dit gesprek. Wethouder Gerard Mossert van Katwijk en ook raadslid René Slootweg uit diezelfde gemeente. Zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Ik wens u een mooie avond. Dag.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
8: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1. WNL.
4: Stand van Nederland.
8: De wereld is continu in beweging.
9: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
8: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
10: Ja, kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
8: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
11: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
8: Stand van Nederland.
12: Het programma over geldzaken.
8: Zometeen, 8 uur.
4: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En als we heel eerlijk zijn, soms benoemen we zaken die niet iedereen wil horen. Toch kiezen we daarvoor. Ook al is het niet altijd de makkelijkste weg naar een betere uitkomst. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
19: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
23: In het misdaadbureau. Strafrechter Jacco Jansen legt uit waarom hij altijd zoekt naar de laagst mogelijke straf. Slachtofferadvocaat Richard Korver waarschuwt dat de rechtspraak de realiteit uit het oog kan verliezen door zich blind te staren op de juridische werkelijkheid.
24: Justitieminister Van Wil die maakt geen goede sier bij de Europese Commissie. Hij blijft erbij dat de geldkraan aan Sierra Leone is dichtgedraaid als drukmiddel om bolios naar Nederland te krijgen. Wat is daar nou allemaal aan de hand?
23: Ja, wat is er toch allemaal aan de hand? Dat straks. Na het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
25: Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Het is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
26: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het, nou ja, vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
25: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Eerder kreeg hij al een gebiedsverbod voor de omgeving van de club, maar dat vond de rechter geen goed middel. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. De club is het daar niet mee eens, zegt correspondent Arjen van der Horst.
27: En in een korte verklaring zegt de club dat het overduidelijk is dat de veroordeling vol procedurele, juridische en feitelijke fouten zit. En om die reden is het niet geldig, zegt City. En Manchester City heeft nu een lijvig dossier opgebouwd waarmee ze dit gaan bewijzen, zo zeggen ze. Dus ja, de club geeft dit gevecht niet zomaar op.
25: De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later is er zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig na zomerweer.
23: En voor de situatie op de weg, Bianca Damink van de ANWB.
28: De meeste files van de avondspits die zijn opgelost. Alleen op de A58 staat het nog helemaal vast. In Brabant, van Tilburg naar Breda, want bij knooppunt Sint-Annabos is een vrachtwagen met pech gestrand. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Het staat vast vanaf Tilburg Centrum West. Verder rijdt het nog langzaam in het midden van het land op de N233 van Kesteren naar Veenendaal bij Rhenen. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg.
0: Ster. Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
1: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
30: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
31: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
29: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
31: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
32: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
33: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
34: NPO Radio 1. Boont.
35: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
36: Het begon met een dikke middelvinger naar Bolios. En nu zegt justitieminister Van Wil dat hij de Europese geldkraan dichtdraait. Maar ligt Bolios daar wakker van?
37: De 24-jarige Wizkid Pepijn van der Es die wordt verdacht van de Odido-hack en 2 moordopdrachten.
36: En een heuse cowboy-dief sloeg toe in pretpark Julianatoren. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met strafrechter Jacco Jansen. En we kunnen het hier elke week wel over Bolios hebben. Gaan we ook vandaag weer doen. Heeft hij niet ook een straf staan in jouw Rotterdam, jouw rechtbank, Jacco?
38: Ja, Bolios is in Rotterdam veroordeeld tot, ik meen, 24 jaar gevangenisstraf. Bij verstek noemen we dat dan. Hij was daar niet bij en er was ook geen advocaat voor hem bij.
36: Hoe is dat om iemand te veroordelen die er niet is, die voortvluchtig is? Sterker nog, de meest gezochte crimineel van
38: Dat laatste. Als je een zaak bij verstek doet, is altijd jammer. In politierechterzaken, kleine zaakjes, komt het wel voor. Maar ook daar is het jammer. En in MK-zaken, meervoudige kamerzaken, doen we het over het algemeen ja, gewoon liever niet. Liever niet, want we willen graag die tegenspraak, die zo belangrijk is in de rechtspraak, dat je je kan verdedigen tegen de beschuldiging die voor ligt. Maar hier was de verdachte onvindbaar. En uiteindelijk heeft de rechtbank besloten, ook niet over één nacht ijs gegaan hoor, dat heeft nog best wel geduurd, besloten om het bij verstek af te handelen.
4: Ja, 24 jaar, maar hij is dus nog steeds spoorloos, nog steeds onvindbaar. Deze week was er weer veel om hem te doen. Want justitieminister Van Wil kondigde heel groots aan in de media, de Europese Unie gaat de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraaien. En dat is natuurlijk... Dus vermoeden dat hij daar zit.
8: Zo ook niet over één nacht ijs gegaan. Wordt ook echt al weken over gesproken dat die geldkraan dan dicht moet. Nou, en nu was het inderdaad zover. Want Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen krijgen van Europa. En dat geld is dan bedoeld voor voedselprogramma's, onderwijs, infrastructuur. Want het is natuurlijk gewoon eigenlijk een heel arm land. Maar daar kunnen ze nu dus wel naar fluiten. Omdat ze dus niet meewerken aan die uitlevering van Bollejos, zegt justitieminister Van Wil.
4: Nou vind ik dit zelf toch net een wat harder, duidelijker signaal dan een dikke middelvinger opsteken.
8: Ja.
4: De vraag is natuurlijk wel of hij er wakker van ligt. Want Bollejos die zet een miljard om naar schatting per jaar.
8: Ja, en er zijn ook wel gewoon verhalen geweest dat hij ook daar de staatskas van Sierra Leone gewoon spekt. Hè, met voertuigen voor het leger. We weten natuurlijk niet precies of dat klopt. Ik bedoel, ik heb de rekeningen niet voorbij zien komen. Dus ja, Sierra Leone zal er misschien niet blij mee zijn, maar Bollejos heeft ook een hoop financiën daar te bieden.
4: Een enorme slagkracht en daarmee misschien ook dus veel meer invloed dan de Europese Unie.
8: Ja.
4: En het mooie is dan ook nog eens, nou ja, in ieder geval niet mooi. Ik denk dat de minister niet heel fijn wakker werd vanmorgen.
8: Nee.
4: Dat dan binnen de commissie, hè, binnen de EU nu ook wordt gezegd dat het dichtkraaien van die geldkraan helemaal niks te maken heeft met Bollejos.
8: Nee, daar is nu inderdaad onrust. Vooral achter de schermen zouden de uitspraken van Van Wil weer tot ergernis leiden. We weten niet precies hoe dat nou zit, want Bollejos zou helemaal niks ermee te maken hebben dat die steun nu stopt.
4: Het is ook raar hoe dit dan weer gegaan is.
8: Ja.
4: Ja. Kijk ik naar de strafrechter. We gaan verleiden tot politieke uitspraken. Ja. Onhandig van de minister.
38: Kom maar op.
4: Dit?
38: Nou, kijk, ik als rechter, en rechters in het algemeen hoor, dat durf ik wel zo te zeggen. Wij gaan ervan uit dat als er een vonnis wordt gewezen, nou is dit vonnis misschien nog niet eens onherroepelijk, hè, dat kan misschien nog hoger beroep tegenin worden gesteld. Maar als er een vonnis ligt, dan vinden wij rechters dat ten uitvoer moet worden gelegd. Als wij gevangenisstraf opleggen, dan willen wij dat dat ook gebeurt.
4: Dus dan juich je wel toe dat de minister alles uit de kast trekt?
38: In algemene zin zeker. Daar is de uitvoerende macht, hè, waar de minister onderdeel van uitmaakt, is daar gewoon verantwoordelijk voor. Zo hebben we het ingericht in ons staatsbestel, in de democratie, in onze rechtsstaat. Maar hoe de minister dat dan doet,
4: ja,
38: en wat ik daar dan van vind...
4: Een zogenaamd duidelijk signaal wat nu ineens toch niet zo heel duidelijk is.
38: Dat is dan niet aan mij, niet aan een rechter om dat te bekritiseren. En dat hij daar van alles aan doet, dat vind ik goed. Maar hoe hij dat doet, is aan hem.
4: Jacco, mag jouw vrouw werken?
38: Mijn vrouw is patholoog, hè? Dat heb ik al verteld in het theater ook.
4: Stond we deze week bij een theatercollege. Maar nee, ik maak natuurlijk een grapje. Want
38: ja, je
4: kent de podcast, toch? Waarin natuurlijk die mag jouw vrouw vragen voorbij komen. En ik zeg het niet voor niks, want wij schrokken deze week wakker. Noah, iets meer Nederlanders hebben begrip voor het slaan van hun vrouw.
8: Ja, er is een onderzoek gedaan naar vrouwenemancipatie door de Universiteit van Amsterdam en Tilburg. En daaruit blijkt dat het aantal Nederlanders die slaan van vrouwen rechtvaardigt, dat licht gestegen is. 2022 vond 87% dat je nooit een vrouw mag slaan. En dat is nu 84%. En er worden dan ook door die onderzoekers oorzaken genoemd. Die zeggen dan, ja, we hebben een conservatiever denkbeeld, houden we erop na. Dus zouden we dit ook vaker rechtvaardigen.
4: Jacco, hoe zie jij dit soort cijfers?
38: Nou, we hebben het verboden in Nederland. We hebben met elkaar afgesproken dat we niemand slaan. In algemene zin, de mishandeling.
4: Dus er is geen situatie te bedenken waarin dat gerechtvaardigd is?
38: Nou, die zijn er zeker. Je hebt nooit weer situaties natuurlijk in de wet. Maar slaan zonder dat daar een echte aanleiding voor is die in de wet... die wet eigenlijk openlaat, mag je niemand slaan. En vrouwen moet je al helemaal niet slaan, vind ik. Persoonlijk dan. Omdat dat toch, die macht van die man, die zit door de eeuwigheid heen, zit hij bij die man. En we zijn er nou juist zo goed mee bezig in brede zin, om dat huiselijk geweld in alle vormen tegen te gaan. Daar is de hele keten mee bezig. En ook wij aan het eind, los van die keten, zijn wij daar ook, staan wij er ook open voor om er anders naar te gaan kijken. En dat de ontwikkeling dan zo is dat het van 87% naar 84% gaat, dat is natuurlijk een verkeerde ontwikkeling. Het zou juist meer moeten worden.
4: Ja, maar je hebt ongetwijfeld ook dit soort zaken gedaan. Wat hoor je dan terug van bijvoorbeeld een man die zijn vrouw heeft geslagen, als ze in de rechtszaal zitten en een verklaring of iets daarvoor
38: overgeven? Nou, er worden natuurlijk wel verklaringen voor gegeven. We hebben mensen die daar anders naar kijken. Hè? Die zeggen, ja, zij was ook vervelend. Hè? Dat proberen wij wel uit te leggen in de zittingszaal bij het vonnis, dat geen reden is. Maar er zijn ook mensen, mannen, ook uit andere culturen wel, die daar echt anders tegenaan kijken. En dan proberen wij toch in het vonnis, ook al op de zitting wel, uit te leggen dat wij afspraken hebben gemaakt over dit soort dingen. En dat niet kan, dat niet getolereerd wordt.
4: Beetje opvoeden dan dus.
38: Nou, dat is voor een stuk opvoeding. Dat is rechtspraak sowieso natuurlijk. Mensen weer bij de les brengen hoe het zit.
4: Maar wat hoor je dan terug bijvoorbeeld van die mannen uit zo'n andere cultuur? Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld?
38: Nou, die vinden dat een vrouw, of die vinden, maar er wordt wel eens gezegd, ja, ik vind gewoon dat mijn vrouw naar mij moet luisteren. En als ze dat niet doet, dan wil ik daar wel wat kracht bij zetten op een of andere manier. Of met woorden, of met daden. En daarvoor zitten die mensen dan daar.
4: En zie je iets veranderen? Zie je die norm veranderen? Als je dan nu zo'n onderzoek hoort, dat je dan denkt, dat zie ik ook terug in de rechtszaal.
38: Nou ja, je hebt het misschien over die menno-sfeer, dat bij de jeugd met name opkomt. Ik zie dat nog niet in de zittingszaal terug. Dat ik denk van, nou, dat komt daar vandaan. Maar ik sluit niet uit dat gaat gebeuren. Want alles wat in de maatschappij gebeurt, komt uiteindelijk bij ons in de zittingszaal ook terug.
4: Ja, maar nog geen menno-sfeer jargon wat je gehoord hebt dan in de zaal?
38: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat nog misschien te vroeg is. Want hoe lang is de menno-sfeer nu hier?
4: Sinds we hebben er een keer een uitzending over gemaakt. Ja. En zelfs daar kom je niet helemaal precies achter. Want wanneer zijn we het zo gaan noemen ook?
38: Ja,
4: hè?
38: Ja, ik denk dat het altijd al bestaan heeft, hè, sinds de eeuwen terug. Dat er zo naar gekeken wordt. Maar het is ook terug. Het was weg. Of een stuk minder geworden. Maar het popt nu weer een beetje op.
4: Dus traditionelere denkbeelden.
38: Ja.
4: Goed. Iets heel anders. De gegevens van Amerikaanse FBI-agenten zijn gestolen bij een grote hack. En daarmee staat de FBI natuurlijk voor lul, zou je kunnen zeggen. En dus kan je erop rekenen dat de jacht op die daders geopend is. En de FBI bedankt nu ook Nederland.
37: Ja, inderdaad. Want de FBI deed een groot onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. En nou, de naam zegt jullie misschien wel iets. Want ze zouden achter de enorme Odido-hack zitten. Ook achter de Ticketmaster en Pornhub-hack. Maar ze zouden ook de FBI gehackt hebben. Waardoor er dus allemaal gegevens op straat kwamen te liggen. Niet alleen van ons, maar ook van FBI-agenten en zo. En nu heeft de FBI dus bedankt. Omdat we iemand hebben aangehouden.
4: Ja, dat heeft alles te maken met Pepijn van der Es. Ja. Het wordt wel een Nederlandse Wizkid genoemd.
37: Ja.
4: Een hele slimme gast. En die heeft zich aangesloten bij die hackersgroep.
37: Ja, volgens specialisten zou het overigens ook een van de beste hackers van ons land zijn. Het is een 24-jarige man uit Amsterdam. Zou zich volgens de OM dus hebben aangesloten bij dat hackerscollectief van Shiny Hunters. En ook betrokken zijn bij die Odido-hack. Maar hij wordt ook verdacht van 2 moordopdrachten. Heel veel informatie weten we niet. Behalve dat daarover informatie op zijn laptop is gevonden. Maar meer details wil de politie daar nog niet over delen.
4: Ja, het is altijd zo jammer dat je dan denkt, iemand die dus ook echt heel veel kan.
37: Ja.
4: Ook heel slim is, die dan mogelijk hierin beland is.
38: Ja, dat is zeker jammer. Ik moet wel hier een kleine voorbehoud maken. De zaak waar jullie het over hebben, de verdenking die ik nog helemaal niet ken hoor. Maar de zaak draait wel in Rotterdam, de rechtbank waar ik werk.
4: Dus je zou hem kunnen krijgen?
38: Nou, dat is
4: maar
38: een punt. Dat is een punt. Dat zou kunnen. Dus ik moet daar ver van blijven. Maar in algemene zin is het natuurlijk jammer als mensen die we iets kunnen terechtkomen op het verkeerde pad. Het inzetten op een verkeerde manier. Dat is jammer.
37: Ja, ik kan er nog wel iets meer over vertellen. Want het is niet de eerste keer dat hij opgepakt is. In 2023 werd hij al een keer gearresteerd en ook veroordeeld voor 4 jaar cel in verband met afpersing en het stelen van data van bedrijven en voor het witwassen van cryptogeld. Dus dat zat een beetje in de hoek waar de verdenkingen nu ook weer op lijken. En voor die tijd werkte hij bij een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. Hè, gewoon eigenlijk als hacker. En ook na zijn vrijlating vrijlating begin dit jaar werd hij weer aangenomen bij een cybersecurity bedrijf. Zijn leidinggevende wist ook af van zijn verleden. Maar die had zoiets, ja, ik wil hem een tweede kans geven, omdat het gewoon een onwijs goede hacker is. En misschien kunnen we ervoor zorgen dat hij nu aan de goede kant blijft. Maar goed, nu opnieuw verdacht.
4: Ja, en hij werd, nou, je zou zijn aanhouding haast Amerikaans kunnen noemen, want hij werd echt met flitsgranaten, zo heet dat dan, overmeesterd.
37: Ja, echt zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies, die zijn naar binnen gestormd met flitsgranaten. Ja, die geven heel veel licht, flitsen en lawaai. Zijn moeder is daar zelfs licht gewond bij geraakt. En dat deden ze omdat ze natuurlijk niet wilden dat hij als goede hacker die hij is, snel dat bewijs zou vernietigen.
4: Ja, als iemand dat snel kan, dan is hij dat. Maar dit is natuurlijk in algemene zin dan, Jarko, wel iets wat jullie in de afgelopen jaren natuurlijk zien gebeuren. Dit soort type criminaliteit.
38: Zeker. En ik kan er wel wat over vertellen hoor. Want in Rotterdam hebben wij binnen de rechtbank Rotterdam ook een cybercluster. Waar ik ook in zit. Hè, die cybercriminaliteit als een soort specialiteit behandelt. En wij worden ook wel gevoed door het Haagse gerechtshof. Waar een kenniscentrum zit over cybercrime. Waar we dus al onze kennis vandaan halen.
4: Je moet wel bijblijven, want
38: zeker,
4: de ontwikkelingen zijn zo razend hard.
38: En gisteren was er een congres, rechtspraak en AI. Dus ook op dat gebied zijn wij, wij zijn niet bij, durf ik wel te zeggen. Maar het ontwikkelt zich in de rechtspraak ook.
4: Gebruik je zelf als AI in een uitspraak ook? In een vonnis?
38: Nou, ik heb het in een uitspraak ook gedaan. Hè. Ik heb een vonnis gewezen in een oude moordzaak in Rotterdam, waar ik de strafmotivering mede heb geschreven met AI, zonder informatie prijs te geven aan, of informatie die te herleiden was tot de zaak, aan het AI-systeem.
4: Maar je had er wel wat aan.
38: Zeker, zeker. Want in het concept wat er dan uitkomt, dat is natuurlijk gebaseerd op oudere vonnissen. Daar haalt AI het dan vandaan. En dat is toch ook soms een beetje hoe wij ook werken. Wij kijken natuurlijk, wij vinden niet elke keer het wiel opnieuw uit. Wij hergebruiken natuurlijk ook onze motiveringen. En die passen we weer concreet toe op de zaak. Maar we kunnen. Ik denk dat wij daar ook wel winst uit zouden kunnen halen. Zonder de beslissingen over te dragen aan een systeem.
4: Precies, voordat we dat krijgen. Ja, een robot als rechter.
38: Nee, zeker niet.
4: Goed, ja, ander nieuws uit Amerika. Is ook groot nieuws hier bij ons. De executie van Christa Pike is mislukt. Ze kreeg afgelopen woensdag een dodelijke injectie. 2 zelfs toen gediend. Maar die was toch niet dodelijk. De berichten nu zijn dat zij nog in leven is. Wij hebben ook eerder zo'n aflevering gemaakt over de doodstraf, Noah. En het gaat vaker mis met die injecties.
37: Ja, inderdaad. En in het geval van Christa kreeg zij dus inderdaad 2 injecties die dodelijk hadden moeten zijn. Dat waren ze niet. Het verhaal gaat nu, we weten het medisch niet precies wat daar natuurlijk mis is gegaan. Dat wordt nog uitgezocht. Maar dat ze vermoedelijk niet in de ader, maar er doorheen hebben geprikt. Waardoor die vloeistof helemaal niet in de aderen terecht komt. En ze werd dus levend met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. En daar heeft ze, hoe gek dat ook klinkt, een levensreddende behandeling gekregen.
4: Ja, bizar. Hoe raar dat dan ook klinkt. Ja. Dus je krijgt eerst dodelijke injectie en vervolgens gaan ze in het ziekenhuis proberen je leven te redden. Jacco, zou jij nou rechter kunnen zijn in een land waar ze de doodstraf uitdelen?
38: Nou, grappig. Ik heb gisteren met een van jullie redacteuren gesproken hierover. En ik heb altijd gezegd, dan stop ik met rechter zijn.
4: Ja?
38: En dat vind ik eigenlijk, in mijn hart vind ik dat nog steeds. Want ik vind het een systeem, het is onomkeerbaar, de doodstraf. Het is ook onmenselijk. Wij in Europa, het Europese recht zegt ook dat het onmenselijk is.
4: Maar dit is natuurlijk onze Europese bril, hè? Als je
38: zeker,
4: daar
38: is het heel normaal. En dat komt natuurlijk uit de cultuur voort daar ook. Dat mensen zichzelf veel meer mogen verdedigen in Amerika. Maar ik heb dus altijd gezegd, dat kan ik echt niet. En ik denk dat ik dat nog steeds zal vinden als het wordt ingevoerd. Maar ik heb er ook over nagedacht dat ik dacht, ook in een land waar de wetgever dat zegt, als de wetgever namens ons allemaal zo'n wet maakt, dan moeten er ook weer rechters zijn die daarin gaan functioneren.
4: Dan zou je hem alsnog niet uitdelen.
38: Nou, dat kan dan denk ik niet. Hè, dat je hem helemaal niet uitdeelt. Maar je kan wel, dan kunnen rechters weer vinger aan de pols houden. Of ik dat dan ben. Ik denk het niet. Maar ook in zo'n systeem zullen we dan weer daar ons toe moeten verhouden als maatschappij, als democratie, als rechtsstaat.
4: Ja, ja, maar nu zul je ook wel eens wakker liggen van een vonnis.
38: Zeker.
4: Moet je nagaan dat het dan om een doodstraf gaat.
38: Nee, daarom
4: is
38: denk ik dat ik het niet. Ja, en dat is precies het punt waar wat ik het allerbelangrijkste vind. Wij zijn niet onfeilbaar. Wij maken fouten. En daar is een hoger beroep voor. En uiteindelijk nog een hoge raad die het allemaal controleert. Maar toch blijven er wel eens fouten. En dan hebben we ook nog een herziening. En dan kunnen we het herstellen. Financieel soms of op een andere manier compenseren. Maar met de doodstraf gaat dat gewoon helemaal niet. Nee. En dat is wel...
4: Even naar de situatie in Amerika, want hoe gaat dat nu verder met haar?
37: Ja, het is nu in ieder geval tijdelijk opgeschort. Sowieso tot einde van het jaar. Maar je leest dan ook wel weer dat zo'n procedure dan echt wel weer opnieuw heel lang kan duren. En de vraag is ook of het überhaupt nog ooit tot uitvoer gebracht gaat worden bij haar. Nee. Want er is nu weer allerlei mogelijkheid om nieuwe juridische procedures te starten. Dus er is ook kans dat ze blijft procederen, waardoor het überhaupt niet meer ten uitvoer gelegd wordt.
38: Het is al 30 jaar geleden dat ze veroordeeld is.
4: Ja, maar het lijkt me voor iedereen niet te doen. Ook niet voor de nabestaanden van het moordslachtoffer.
38: Nee, dat denk ik ook. Nee, het zijn situaties die wij ondenkbaar in ons systeem.
4: Ja. Terug naar de Nederlandse rechtbanken, waar het gelukkig niet gaat over de doodstraf, maar over een burgemeester die mogelijk zat te masturberen achter het stuur. En er stond ook nog eens een enorme rel over een rechtbanktekening die niet gemaakt mocht worden. Eerst even de zaak, Noah. Het is wel een fascinerend verhaal. Een vrachtwagenchauffeur die keek vanuit zijn cabine een auto in en hij zag dat die burgemeester zat te masturberen achter het stuur. Ja. Hij zegt zelf, nee, ik had gewoon buikpijn.
37: Ja, de burgemeester die had een lange werkdag gehad. Die stapt om 11 uur zijn auto in van het stadhuis naar zijn eigen huis. En volgens het Openbaar Ministerie heeft de burgemeester dus vervolgens zijn broek losgemaakt en ze is zichzelf gaan bevredigen. Dat is in ieder geval wat die vrachtwagenchauffeur heeft gezien. Dat de burgemeester zijn binnenlampje aan heeft gezet, zijn broek los heeft gemaakt en zichzelf is gaan bevredigen. Maar goed, volgens de burgemeester klopt dat niet en zei hij dat hij nodig moest plassen. Later verklaart hij dat hij heel erg buikpijn had en dat probeerde weg te masseren, dus wel zijn broek los had, maar om die buikpijn weg te masseren. Ja.
4: Nou kreeg deze zaak nog meer media-aandacht doordat er niet werd toegestaan een rechtbanktekening van die oud-burgemeester te maken. Het is wel echt uitzonderlijk, Jacco.
38: Ja, heel uitzonderlijk en dat hebben we ook met elkaar. De rechters hebben een persrichtlijn gemaakt. Dat is eigenlijk namens alle rechters hebben we dat opgesteld, ook met invloed van de rechters. En daarin staat dat in beginsel, of als uitgangspunt, tekenen is toegestaan. En dat doen we zo, omdat foto's maken eigenlijk niet is toegestaan. En allerlei andere regels, maar daarom tekeningen wel. En daar hebben we op die hoofdregel, is in uitzonderlijke gevallen een uitzondering op te maken. Dus eigenlijk niet. Nou, in die persrichtlijn staan dan een aantal factoren opgesomd wanneer dat kan. Maar dat zijn dus de uitzonderingssituaties.
4: En waarom is dit dan een uitzondering?
38: Nou ja, dat is wel moeilijk. Ik heb er ook een LinkedIn-bericht over gemaakt waar ik in beschrijf wat de regels zijn en wat de voorwaarden zijn om die uitzondering te maken. En daar ben ik geëindigd, dat bericht, met het zal ongetwijfeld zo zijn dat de rechter goede argumenten had. En die hebben ze ook wel gegeven in de zittingszaal.
4: Ja, wat ik dan teruglees is dat het zou gaan om de privacy. Ja. En dat er dan al genoeg andere portretten zijn van hem. Maar ja, dan denk ik, bijvoorbeeld die privacy, ja, dat geldt toch voor talloze verdachten.
38: Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet treden in die beslissing van die voorzitter die dat gemaakt heeft. Maar het motiveren van zo'n beslissing is belangrijk, omdat je dan kan zien waarom dit gebeurd is. Nou is het wel zo dat er soms dat je soms iets moeilijk kan motiveren, omdat de redenen waarom je het verbiedt, ja, juist dingen zijn die, als je dat gaat motiveren, dat die dan kenbaar worden. Dus we kunnen ook onze vinger niet helemaal achter krijgen.
4: Ja, weet je wel wat veel mensen niet begrijpen? Omdat zo'n tekening natuurlijk ook, ja, zeg ik ook natuurlijk wij als van de pers, het zegt iets over de sfeer, de houding van zo'n verdachte. Ja. Het heeft natuurlijk alles te maken met de openbaarheid van de rechtspraak.
38: Nou, daarom kijken we er ook zo naar. Daarom staat het ook in die persrichtlijn dat het eigenlijk de hoofdregel is, vet gedrukt, cursief en onderstreept, dat het mag.
4: Ja.
38: En wij maken daar eigenlijk vrijwel nooit een uitzondering op. Ook omdat we weten dat vanwege die openbaarheid, de NJV, zeg ik het goed, of de NVJ, meekijkt met ons en vinger aan de pols houdt. Dus journalisten controleren ons altijd, feitelijk in zaken, concreet.
4: Zitten er bovenop, Jacco.
38: Dus, maar wij staan er echt voor open dat we eraan gehouden worden dat wij, als het kan, dit soort beslissingen open en duidelijk motiveren.
4: Geen rechtbanktekening dus in dit geval. Nou ja, hij heeft de eis is in ieder geval dat er weer een boete wordt opgelegd. Maar we gaan zien hoe dat afloopt uiteindelijk. Die uitspraak die komt later. Een brutale dief verzon wel een heel bijzondere dekmantel. Hij verkleedde zich als cowboy. En dan denk je, dat valt natuurlijk ontzettend op. Maar niet als iedereen er als een cowboy uitziet.
0: Nee, ja, ik heb deze week Toy Story gekeken. Dus ik moest meteen aan Woody denken. Maar goed, die zag er toch een beetje anders uit dan deze cowboy. Het vond plaats bij een pretpark, de Julianatoren. En die dag was er een personeelsfeest van de mensen die daar werken. Medewerkers van dat park. En toevallig was iedereen dus als cowboy verkleed. Het was een soort thema. Feestje.
4: Wel leuk.
0: Ja, en op beelden is te zien hoe de cowboy dief over het hek klimt met zijn cowboy hoed op. En nou, vervolgens heeft hij dus een bladblazer gestolen, een rookmachine en een DJ-paneel. En ook nog een scooter van een van de medewerkers. En het lijkt er dus een beetje op dat de man voorkennis had, omdat hij wist dat iedereen als cowboy verkleed was. Dus hij mengde lekker in. En hij wist ook hoe dat hek open moest en hoe hij er weer uit moest.
4: Ja.
0: En wist ongezien weg te komen.
4: Ja, en ze hebben hem dus ook nog niet gepakt. Maar Jacco, heb jij wel eens iemand in de rechtbank voor je gehad die zich ook bizar vermomd had of iets geks deed?
38: Nou ja, ik heb wel in een zaak een keer gehad dat er in de casus was, werd van een verdachte gezegd dat hij een bijzonder loopje had. En dat stond ook op film. En toen had een van de collega's van mij had op internet een filmpje gevonden van deze verdachte toen hij nog heel jong was. Die had meegedaan in een speelfilm.
4: Ja.
38: En toen zagen we in die speelfilm zagen wij dat die jonge jongen ook zo'n loopje had. En toen hebben we aan die verdachte ook nog gevraagd of hij wilde lopen in de zittingszaal.
4: Dat heb jij gedaan. Hij heeft dat ook gedaan.
38: Hij heeft dat ook gedaan, ja. Ja.
0: Ik vind het zo'n hallucinant beeld als je dan aan de verdachte vraagt, loop even een rondje door de rechtbank.
4: Maar dan zou ik heel anders gaan lopen als je niet herkent.
38: Ja, dat zou je zeggen. Maar nou ja, goed, we hebben het dat gezien. En als dat op het onderzoek ter terechtzitting gebeurt, hè, zo'n vaststelling door een rechter, dan mag dat nog gebruikt worden voor het bewijs ook.
4: En was het hem?
38: Nou, we hebben daar wel een veroordeling uitgesproken toen. Oh. En het grappige is dat de Hoge Raad heeft een keer ook zo'n situatie beoordeeld van zo'n loopje. Maar toen was, als wij zeggen aan het eind van de zitting, zeggen we het onderzoek is gesloten, zeggen we dan. Hè? Ja. En toen liep de verdachte naar zijn cel terug. En op dat moment had de rechter dat gezien. En dat is dan niet op het onderzoek ter terechtzitting, want dat was al gesloten en toen mocht het niet gebruikt worden.
4: Oké, en maar was dit in dit geval nog een gek loopje?
38: Ja, een
4: had er echt
38: loopje.
4: Iets slepends? Of wat is ja. Een raar loopje?
38: Ja, daar zijn er heel veel van. We hebben heel vaak loopjes.
4: Maar, in Street Silly Walks maar, zit in deze nummer.
38: Met de knie zo naar binnen was het.
4: Oh.
38: Met één been. Ja.
4: Okay. Nou ja, goed. We gaan straks even ook hier een rondje lopen. En even kijken
0: naar onze loopjes.
4: Goed, tot zover opvallend misdaadnieuws. Straks vertelt strafrechter Jacco Jansen waarom hij altijd op zoek gaat naar de laagst mogelijke straf. En slachtofferadvocaat Richard Korver schrijft ook aan. Hij waarschuwt dat de rechtspraak de realiteit uit het oog kan verliezen door zich blind te staren op de juridische werkelijkheid. Dat allemaal straks, nu eerst het NOS Journaal.
34: NPO Radio 1.
4: Met Dorien Bouwman.
11: De G7 geeft tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrij uit de Europese noodvoorraad. Dat is besloten na druk van de Amerikaanse president Trump. Die dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa veel last van zou krijgen. Het Internationaal Energieagentschap meldt dat de olieprijzen kort na het besluit al begonnen te dalen. De politie in Amsterdam heeft 3 jongens opgepakt voor poging tot doodslag. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en zouden eind augustus een man zwaar hebben mishandeld bij het Centraal Station. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Nederlandse consumenten voelen weinig urgentie om hun gegevens online te beschermen. Volgens deskundigen zijn er intussen zoveel datalekken geweest dat mensen zich nauwelijks nog druk maken als hun gegevens uitlekken. Die gegevens worden vooral gebruikt voor phishingmails. Veel mensen denken dat ze die wel herkennen. En een bezorger van PostNL is op staande voet ontslagen omdat hij 6 grote zakken met post had gedumpt in het bos. Dat had hij al vaker gedaan en hij was daarvoor ook op het matje geroepen. In de zakken zaten veel brieven van de Belastingdienst. Alle gedumpte post wordt alsnog bezorgd.
4: Voor de situatie op de weg, Bianca Damink van de ANWB.
12: Het verkeer kan op de meeste wegen weer prima doorrijden, maar de A58 is een uitzondering, want daar staat een hele lange file van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg en knooppunt Sint-Annabos heb je bijna een uur vertraging, want er staat een vrachtwagen met pech en er zijn 2 rijstroken dicht.
34: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
4: Welkom terug. Veel Nederlanders hebben het gevoel dat daders er in de rechtszaal te makkelijk mee wegkomen. Zielige jeugd, taakstrafje en ze staan zo weer buiten. Strafrechter Jacco Jansen gaat hierover in gesprek tijdens speciale theatercolleges. Hij is hier bij ons te gast samen met iemand die de rechtszaal ook van binnen en van buiten kent. Slachtofferadvocaat Richard Korver. Noah, wij zijn samen bij Jacco gaan kijken in Rotterdam. Het is een interactief theatercollege. Het was heel vervelend, Jacco, dat je ons ook wat vragen stelde trouwens. Nee, maar het betekent dat het publiek ook echt mee mocht doen en denken.
0: Ja, en je krijgt allemaal inzichten. We hebben bijvoorbeeld uitleg gekregen over de toga. Dat de toga van de rechter weer anders is dan de mensen bij de Hoge Raad. Dus ik heb allemaal nieuwe inzichten daarover gekregen. Maar we hebben ook inzicht gekregen in zaken van diefstal van de navigatie tot moordzaken. En we hebben zelfs het salarisstrookje van Jacco gezien.
4: Ja, hoeveel stond er ook weer op?
0: Dan mogen we dat zeggen.
38: Ja, voor mij wel.
0: Ja, rond de 11.000 euro. Hè, was best een lekker bedrag.
4: Ja, als je het dan toch aanstipt, dan willen we het weten ook. Maar goed, Jacco, toch even, wat heb je als rechter in de theater te zoeken?
38: Nou ja, het is eigenlijk een beetje toevallig gelopen. Maar wat ik er te zoeken heb, is mijn missie is in brede zin in het strafrecht, dat strafrecht dichter bij de mensen te brengen. Dat doe ik in de zittingszaal, dat doe ik op universiteiten, colleges, lezingen, columns, podcasts. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. En nu dus ook in het theater. En dat kwam omdat de theaterdirecteur, Harry-Jan Bus van Theater Walhalla, waar het speelt. 26 januari is er nog een voorstelling.
4: Ja.
38: En die vroeg, ik kwam bij hem in theater. We kwamen vroeger altijd met de kinderen daar. En we waren een tijd niet geweest. Hij zei, hoe is het? Ik zei, nou, hartstikke goed. En toen zei ik, eigenlijk wil ik ook wel eens een keer in theater staan. En dat zei ik als een soort grapje. En toen zei hij, oh, meen je dat nou? Ik heb het altijd al een keer aan je willen vragen. Omdat hij wist wat ik voor missie had. En ja, 2 weken later stond ik er voor het eerst. Dus dat ging heel snel.
4: Ja, nou gaat het ook heel erg over de strafmaat. Hè? Van hoe lang is een straf eigenlijk? En wat vinden we daar als maatschappij?
38: Ja, hoe lang is lang?
4: Ja, hoe lang is lang? En we hebben ook veel. De hele zaal zat wel vol. We hebben daar ook wat mensen over gesproken.
0: Ja, zeker. We hebben even gepeld hoe de bezoekers kijken naar de straffen die Nederlandse rechters opleggen.
1: Als je iets leest in de media of iets ziet, al vrij snel kan denken van oh, die mag nooit meer vrijkomen of die moet ze oppakken en vastzetten.
2: Het is nooit zwart-wit. Ik denk nooit dat mensen in de intentie slecht zijn.
5: Hier in Rotterdam natuurlijk kom je ook heel veel dingen tegen elke dag maar weer waar je vreselijk aan ergert en waar je denkt, daar mogen hogere straffen op. En dat is dagelijks.
1: Terwijl het in de praktijk nog best wel moeilijk is om één te bewijzen.

0: mensen in de intentie slecht zijn.
1: Hier in Rotterdam natuurlijk kom je ook heel veel dingen tegen. Elke dag maar weer waar je vreselijk aan ergert. Waarvan je denkt, daar mogen hogere straffen op. En dat is dagelijks.
2: Terwijl het in de praktijk nog best wel moeilijk is om één te bewijzen of iemand dat heeft gedaan. En dat het ook niet altijd zo makkelijk is om iemand een heel leven lang vast te zetten.
3: Richard Korver, wat vind je ervan dat Jacco in het theater staat hiermee?
4: Aan de ene kant is het heel goed dat allerlei professionals proberen om het strafrecht uit te leggen en dichterbij te brengen. Maar ik zou vooral willen dat rechters in hun uitspraken en in hun behandeling ter zitting ervoor zorgen dat ze dichter bij de mensen staan.
3: Ja, want wat mis je daarin nu?
4: Nou, het gaat heel vaak ook heel goed. Hè? Laten we daar even duidelijk over zijn. Maar we kennen denk ik allemaal zaken die recent in het nieuws zijn geweest, waarbij vrouwen werden gewurgd. En zowel een rechtbank als een hof zeiden van, nou, wij vinden dit volstrekt onvoldoende om te spreken van een poging doodslag. En dan trekken ze het eigenlijk zo uit elkaar. Gaan ze puntje voor puntje gaan ze bekijken. Mm-hmm. Dus ze determineren in feite. Ze zeggen, dit is een sparboom, dit is een dennenboom, maar we zien het bos niet meer. Het is niet meer goed uit te leggen. En als het recht zo loszinkt dat de gewone burger zich daar niet in herkent, dan gaat het mis, hè? Want de burger moet zich nog wel kunnen herkennen in de rechtspraak.
3: Ja, en even die zaak bijvoorbeeld in Amsterdam, hè, waar die wurgingszaak waar je het over hebt. Je hebt ook een opiniestuk daarover geschreven in NRC. Ging om een man die kneep het keel dicht van zijn partner. Dochter moest ook tussen beiden komen. Maar het hof kon uiteindelijk niet vaststellen of het dan zo lang en zo hard was geweest dat er ook een kans op overlijden bestond.
4: Nou, kijk, de dochter sprong ertussen nadat mevrouw bewusteloos was geraakt. Ja, ik krijg dit niet uitgelegd. Niet aan die dochter, niet aan die mevrouw. Ook niet aan collega-juristen die dit lezen. En dat vind ik ernstig. Dan zing je zo los, dan word je bijna academisch. En dan moet iemand volgens mij iets anders gaan doen.
3: Ja, nou, je haalt ook in het stuk een andere zaak aan. En dat is een stuk over een verkrachtingspoging. En bij die zaak liep het slachtoffer ook de zaal uit.
5: Ja. De zaak waar dat over gaat over Mohamed H. Hij heeft 3,5 jaar cel gekregen. En over die uitspraak is ook veel ophef ontstaan, omdat hij niet veroordeeld is voor poging doodslag. Terwijl het slachtoffer wel heeft verklaard heel lang gewurgd te zijn. En Mohamed zou ook gezegd hebben, je gaat met mij mee, je gaat naar mij luisteren, jij gaat vanavond dood, weet je dat? Dit is jouw laatste avond. En tijdens de uitspraak is het slachtoffer ook weggelopen.
6: Kunnen wij niet vaststellen dat dat zo langdurig en zo stevig was dat er een aanmerkelijke kans bestond dat u zou komen te overlijden. Dat betekent dat...
7: Ik kan het niet, sorry, ik kan het niet.
6: Nee.
7: Ik trek het echt niet, sorry.
3: Ja, dat is een fragment van AT5. Pijnlijk fragment ook, hè, Jacco?
8: Zeker.
3: Je hebt het gezien toen?
8: Ja.
3: Ja. Hoe luister je naar Richard die zegt, we kijken naar de juridische werkelijkheid, naar de losse bomen, om het zo maar te zeggen, maar we zien niet meer het geheel en dat is voor mensen niet te begrijpen?
8: Nou, toen Richard Korver het stuk geschreven had in de NRC, was ochtends nog, het was nog niet droog, de inkt in het artikel, toen heb ik op LinkedIn al gereageerd dat ik het supergoed vond wat hij zei. Omdat het natuurlijk als twee werkelijkheden zo uit elkaar gaan lopen dat mensen het niet meer gaan begrijpen, dan zijn we verloren. Wat zo mooi was in dat artikel, dat Richard de juridische werkelijkheid en de echte werkelijkheid, of de ervaren werkelijkheid, plaatst naast elkaar. En hij zei, ja, de juridische werkelijkheid snap ik op zichzelf wel. Ik krijg het alleen niet meer uitgelegd aan de slachtoffers. En dat is natuurlijk, dan hebben wij wel werk te doen. Als wij daar een gat laten vallen, wij rechters, dan moeten we dat gat opvullen en uitleggen waarom die twee werkelijkheden dan niet met elkaar matchen.
3: Want dat gaat nu nog niet goed genoeg, niet in alle gevallen.
8: Nou, kijk, die vonnissen die worden genoemd, ik kan die beslissingen kan ik niet beoordelen. Maar bijvoorbeeld wel, in Rotterdam hebben we pas geleden, en die dames hebben ook de aanbesteding gewonnen. Het zijn twee forensisch radiologen, die hebben op bezoek gehad. En die zijn in huiselijk geweldzaken en dit type zaken. Worden die nu ingeschakeld door het Openbaar Ministerie om in die gevallen van die verwurging te kijken bij slachtoffers in hoeverre de verwondingen intern in het lichaam zijn. Juist om te voorkomen dat die rechter dit soort uitspraken gaat doen, dat ze net niet kunnen vaststellen of het de aanmerkelijke kans op de dood was of niet. Dus uit dit soort vonnissen komt ook dat het OM en ook de rechtspraak weer verder kijkt en dieper kijkt, technischer kijkt, om die werkelijkheden weer dichter bij elkaar te brengen. Want het is helemaal geen onwil, denk ik, van die rechters om die poging doodslag niet aan te nemen. Maar dat zijn de juridische regels die ze dan

0: aflopen en dat misschien onvoldoende uitleggen om de slachtoffers daar bij te krijgen. Wat natuurlijk een moeilijke opgave altijd is.
1: Ja. Is het vooral, Richard, de uitleg of is het meer dan dat?
2: Het is natuurlijk niet alleen maar de uitleg om de slachtoffers erbij te krijgen. Hè. Heel Nederland begrijpt dit niet. Wat deze rechter doet, is zeggen, ja, die bedreigingen van ik ga je vermoorden, dat kan die ook hebben gedaan om haar te verkrachten. Ja, dan ga je dus bijna als rechter eigenstandig iets verzinnen waarmee een alternatief scenario wordt gecreëerd. Er is niet voor niks beroep ingesteld in die zaak. Dus ik vind het prachtig dat er pilots zijn om verwurgingen beter te diagnosticeren. Dat moet ook. Maar ik denk dat hier... Ik heb niet voor niks dat artikel geschreven. Ik heb ook in het Nederlands Juristenblad dat voor vakgenoten gedaan deze week. Omdat ik ook denk dat er te makkelijk zo zaken worden afgedaan. Het OM had wat mij betreft in die appelzaak in cassatie moeten gaan. En die roepen dan heel makkelijk, ja, nee, is een feitelijk oordeel. Nee, het is geen feitelijk oordeel. Dit is een juridisch oordeel. En dat hebben we nou net die hoogste rechter voor, om eens te kijken of dat nog matcht.
0: Wat ik wel kan uitleggen hier. Kijk, het is natuurlijk, dit is de kwalificatievraag. Is iets een poging doodslag of is iets een zware mishandeling of een poging zware mishandeling? Dat moet de rechter beoordelen. Vaak in zo'n drietraps frasering. En uiteindelijk geeft die rechter een kwalificatie daaraan. En een kwalificatie geeft een bandbreedte waarbinnen de rechter mag straffen. En die is voor een doodslag, poging doodslag, hoger dan voor een zware mishandeling of een poging zware mishandeling. Maar uiteindelijk kan die in de strafmaat ook uitleggen dat die poging doodslag of die zware mishandeling, los van die kwalificatie, toch zo ernstig is dat hij misschien wel tot dezelfde straf komt. Wij hebben ontzettend veel ruimte en marge voor die uitleg. Maar daar moeten we dan ook wel aan voldoen. En als Richard zegt dat af en toe, of meer dan af en toe, dat we dat niet goed doen, dan trekken wij ons dat natuurlijk aan.
1: Ja, maar goed, die strafmaat en die marge daarin, als we daar dan naar kijken, Noah, het merendeel van de Nederlanders vindt de straffen in Nederland te laag.
3: Ja, 65% vindt dat rechters in Nederland te mild of te laag straffen. Terwijl straffen in de afgelopen jaren wel hoger zijn geworden. De strafmaxima zijn ook omhoog gegaan voor doodslag en moord bijvoorbeeld. En we straffen hoger dan in andere Europese landen.
1: Ja, is ook iets wat we in jouw theatercollege hebben teruggehoord. Richard, hoe denk jij dat het te verklaren is dat toch veel Nederlanders die straffen te laag vinden?
2: Nou, omdat we over het algemeen niet zo heel veel horen over straffen die gewoon als goed worden ervaren. Dat is ook geen nieuws. Het is nieuws als het verkeerd gaat, zoals bij Sam van Zet. Ik heb dat net, die hele arrest gelezen. De rillingen lopen over je rug.
1: Ja, duid heel even waar dit om gaat. Hè? Want dit is een Utrechtse student.
2: Ja.
1: Die is veroordeeld voor verkrachtingen.
2: Twee verkrachtingen. En daarvan zei de rechtbank 30 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. En het Hof zegt 30 maanden, waarvan 23 voorwaardelijk. Ja. Want we willen niet dat deze veelbelovende jongeman terug de gevangenis in moet. Maar als je leest wat voor verwondingen deze mensen hebben opgelopen, en ook leest dat het Hof zelf vaststelt dat de verdachte zich bewust ervan was dat het niet vrijwillig was op het moment dat hij hardhandig en onverhoeds zijn penis in de mond van aangeefster duwde, waarbij hij zei, nou, dit gebeurt me niet, en hup, in je mond. Daarmee weegt het Hof mee dat uit de bewijsmiddelen volgt dat er op dat moment al sprake is geweest van een bijzonder moeizame vaginale penetratie, waarbij aangeefster au heeft gezegd en zij ook kreunde van de pijn en de tranen over haar wangen rolden. Dit schrijft een rechter op, en dan kom je daarna tot 3,5 maand per verkrachting. Sorry, dat is niet uit te leggen. Dat het hele verhaal daaromheen, omtrent die strafmaat, is van ja, deze jongen heeft al heel veel last van gehad. En hij heeft zijn leven toch weer op orde. Hij heeft het positief ingericht. En hij heeft een jeugdige leeftijd. En dan denk ik, ja, ik vraag me echt af. Dat klinkt heel naar wat ik nu zeg. Maar als dit nou niet een student was geweest, een blanke student, maar iemand in een lager opleidingsniveau en een andere achtergrond, of dat ook was gebeurd. Een beetje klassenjustitie, zoals de tekening die niet mocht worden gemaakt, misschien ook.
1: Van
2: een
1: de
2: beetje klassenjustitie.
1: Burgemeester die mogelijk masturberend in de auto zat. Ja, Jacco, hoe kijk je naar? Want je zult dit ongetwijfeld zelf ook vaker horen, dat mensen tegen je zeggen, ja, maar die uitspraak, daar begrijp ik helemaal niks van. Hoe kan dit nou?
0: Ja, dat wordt natuurlijk af en toe zeker gezegd. En in algemene zin kan ik daarover zeggen dat je altijd de feiten goed moet kennen die de rechter heeft vastgesteld, om dan de strafmaat ook beter te begrijpen. En als mensen bij ons in de zittingszaal zitten, en het is een oud onderzoek en het wordt altijd door rechters genoemd, maar ik doe het toch weer. We hadden vroeger de AD, Algemeen Dagblad, lezersrechtbank. En die deden dan mee bij ons in de zittingszaal. En die mochten dan het vonnis vellen en die mochten de strafmaat bepalen. En die zaten in 9 van de 10 gevallen zaten die lager dan de straf die uiteindelijk werd opgelegd. En dat kwam niet omdat ze mild waren geworden opeens, maar omdat ze kennis namen van alle feiten die de revue passeren. En ik kan niet treden in deze zaken natuurlijk, maar een verkrachting, daar hebben we oriëntatiepunten voor in Nederland als rechters. En een oriëntatiepunt voor 1 verkrachting is 2 tot 3 jaar. Het ligt een beetje aan hoe gewelddadig de verkrachting was. En die 30 maanden voor 2 verkrachtingen, ja, dat kan ik begrijpen als een oordeel. Ik kan niet treden in het oordeel.
1: Nee, dat je niet al te inhoudelijk op alle casussen in kan gaan. Maar kijk, ik kan me. Wat ik ook heel erg heb, is dat je dan, als je verplaatst in een slachtoffer, bijvoorbeeld in een verkrachtingszaak, is dat je weet dat zo'n slachtoffer daar voor jaren last van heeft.
0: Misschien altijd.
1: Voor altijd. Ja, en hoe weegt dat dan mee in een uitspraak? Want 2, 3 jaar, ja, een slachtoffer die zit daar dus het hele leven.
0: Nee, zeker. Dat is natuurlijk. Dat staat niet in verhouding op die manier. Maar op zichzelf is dat ook misschien niet helemaal het doel van het strafrecht. Dat je alles in verhouding blijft plaatsen. Dat de vergelding zodanig moet zijn dat weer helemaal gelijk is.
1: Nee, wat leg even uit. Want dit is dus vergelding waar we het over hebben. Ja. Maar er weegt voor een rechtbank meer mee.
0: Nou ja, eigenlijk simpelweg zijn er 4 redenen waarom je iemand straf geeft. Dat is vergelding. En dat vinden we in Nederland een hele belangrijke grond. En ook het Openbaar Ministerie vindt dat een hele belangrijke grond. En ook rechters, hoor. Vergelding is de grootste component, hè, oog om oog, tand om tand, kwaad met kwaad vergelden. Dat is de grootste reden om iemand straf te geven. Een tweede reden is om te voorkomen dat die persoon die voor je zit, de verdachte die je veroordeelt, dat die weet, dit kan niet. Echt, beperking van die van recidive, om het nog een keer te doen. En ook moet die straf aangeven aan de maatschappij. Als je dit soort dingen doet, dan krijg je straf. Om ook die recidive in bredere zin te beperken. En dan is er nog een derde belangrijke grond, dat is resocialisatie. Mensen weer terugbrengen in de samenleving.
1: En daar ben je fan van, dat zei je tijdens
0: ik
1: ben het
0: dat zeg ik expres.
1: Ik ben fan
0: omdat
1: van
0: ik dat fan
1: dus mensen weer terugbrengen in de samenleving.
0: Ja, ik ben ook fan van vergelding, hoor. En ook fan van recidivebeperking. Maar ik ben ook fan van resocialisatie, omdat wij ook met mensen die iets verkeerd gedaan hebben, van klein tot iets heel groots, om die weer erbij te betrekken. Dat we ook daar weer inclusief worden. Dat de verdachte veroordeeld wordt, maar ook weer op enig moment van dat stempel afkomt.
1: Ja, en in research zeg jij, we zijn dus te veel bezig met resocialisatie, te veel dadengericht.
2: Ik citeer maar weer even uit diezelfde uitspraak. Het Hof wil, mede gelet op het advies van de reclassering, ook voorkomen dat de verdachte voor een tweede keer in relatief korte tijd al zijn beschermende factoren als werk, woning, inkomen en steunend sociaal netwerk verliest. Ja, dan wijs ik toch maar even gewoon op de wetenschappelijke literatuur in victimologie van het fenomeen wat we second rape noemen.
1: Ja, dus dat je nog
2: slachtoffers in deze zaak, ik weet daar iets meer van. Ik heb ook wat collega's gesproken die daarmee bezig zijn geweest. Die voelen zich opnieuw enorm aangetast, enorm machteloos, omdat een ander dit oordeel heeft gegeven. En dit als je het nou over normbevestiging hebt en de rest van de maatschappij laten zien hoe we dit afdoen. Wat moet de gemiddelde vrouw die nu denken? Ik kan beter niet meer vrijwillig meegaan met een student, want hebben we dit soort risico's. Wat zal de gemiddelde jongen bij het koor denken over dit soort strafjes? Want ik noem het een strafje, hè, want we kunnen wel zeggen 30 maanden is toch heel redelijk. Maar er wordt even vergeten, waarvan 23 voorwaardelijk.
1: Dus effectief zit hij veel minder. Ja, en dan is dus eigenlijk de stem van het slachtoffer weegt dan niet zwaar genoeg. Wat zou er anders moeten, Richard?
2: Nou, ik weet niet of de stem van het slachtoffer niet zwaar genoeg weegt. Het Hof heeft in ieder geval geoordeeld dat de belangen van de verdachte hier de doorslag geeft. Mm-hmm. En dat vind ik bij zo'n ernstige normschending, daar vind ik wat van. Hè. Als het gaat om een diefstal van een pakje kauwgom, een ander verhaal. Maar het gaat om de aantasting van het lichaam.
1: Ja, maar dus ten opzichte van dat het dus heel erg dan op die dader gericht is. Ja, en dat die weer terug kan komen.
0: Ja, ik ben het met Richard eens in zijn opinie. En we moeten die motivering extra geven. En misschien hier moest dat ook anders gemotiveerd. Ik ken het vonnis niet van buiten. Maar we moeten ook wel in de gaten houden dat er in, wat we net hoorden al van Noah, er wordt hard gestraft. En ik kan ook zo 20 uitspraken hier neerleggen en bespreken waarin die strafmotivering klinkt als het klopt, dat er harde straffen worden opgelegd en dat er wel echt goed wordt gekeken hoe dat zich verhoudt tot de maatschappij, tot de slachtoffers, tot de verdachten, tot de resocialisatie toe. Dus we moeten niet net doen alsof we alle vonnissen slap worden.
2: Nee, maar dat doen we ook niet. Nee.

0: En dat is ook zo. En dat ben ik direct met Jacco eens. Het gaat heel vaak goed. Maar jouw vraag was, waarom is er dan het sentiment dat er te laag gestraft wordt? Dat sentiment is er door dit soort excessen. Hè? Dus ook een excess naar beneden kan opeens heel beeldbepalend worden. Ik kan met Jacco ook hier 20 zedenzaken neerleggen waarin ik denk dat er wel adequaat is gestraft. Alleen, ja, dit soort zaken, als je het op deze manier motiveert, en die motivering, weet je, die zagen we ook bij die rechter met die mevrouw die wegloopt, dat ik denk, ja, als je dat nou eens even anders had ingekleed, anders had aangevlogen, dan was die mevrouw misschien nog steeds teleurgesteld, maar die was denk ik niet boos weggelopen.
1: Nee. Nee. Nou ja, en het zit hem bijvoorbeeld ook in, dat is van een heel andere orde hoor, maar mensen vergelijken het ook met andere zaken. En er is natuurlijk de laatste tijd veel discussie ook over bijvoorbeeld de hoogte van verkeersboetes. En ik ben toen ooit bij jou in de zaal geweest bij de eerste straatintimidatiezaak, veroordeling. Dat was een man, die had een vrouw bij de heupen gegrepen op straat. En die kreeg een boete van €280, ook nog een deel voorwaardelijk. En dan zeggen mensen, en dat snap ik ook wel, ja, staat dat dan in verhouding met bijvoorbeeld als je wat te hard rijdt, wat natuurlijk ook absoluut niet oké is, hè, en levensgevaarlijk kan zijn. Ja. Maar dan kloppen die boetes toch niet?
2: Nou, er wordt ook wel van gezegd, zelfs binnen de rechterlijke macht wordt er hier en daar wat van gezegd, dat die boetes, dat die verhouding een klein beetje zoek is. En,
1: ja,
2: en
1: sterker
2: nog, de wetgever vindt dat ook wel, hoor. Die ziet dat ook wel in dat een soort belastingheffing is, verkapte belastingheffing.
1: Dat het uit de pas loopt.
2: Maar ja, wij treden niet in die hoogte van die boetes, maar er worden wel signalen gegeven dat die verhouding soms een beetje weg is. Dat je misdrijven kan plegen waarin onze oriëntatiepunten lagere geldboetes staan dan bij verkeersovertredingen. Dat zijn het dan. Ja. Maar ik heb daar natuurlijk als rechter geen concrete mening over.
1: Nee. Nou ja, goed, deze week was er ook nog veel verontwaardiging over die verdachte in het schoolkampdrama die voorlopig op vrije voeten kwam, Noah.
3: Ja, want in juni reed hij met een hoge snelheid in op een groep basisschoolkinderen. Hij zou 130 gereden hebben waar je 70 mocht. En 3 kinderen en de directeur die kwamen daarbij om het leven. En hij heeft 3 maanden in voorarrest gezeten, maar werd onlangs in afwachting van het proces dus vrijgelaten. En dat leidde tot woedende reacties in de rechtbank. De klootzak klonk het door de zaal. Veel verontwaardiging. Vooral omdat hij al een hele rit aan overtredingen op zijn naam had. 17 snelheidsovertredingen in 1 week. Het negeren van een rood waarschuwingslampje voor een kapotte stuurbekrachtiging. En hij had ook allerlei filmpjes op zijn telefoon staan waarin hij zichzelf filmde terwijl hij aan het rijden was.
1: Ja, Jacco, toch even. Hoe leg je dan uit dat iemand voorlopig op vrije voeten komt? En hoe wordt die beslissing dan gemaakt?
2: Ja, nou, die beslissing is gemotiveerd in die zitting. En ik heb hem niet helemaal meegekregen, maar uitgebreid gemotiveerd. Ik heb op LinkedIn nog een bericht gemaakt over hoe motiveren. Hoe moet je voorlopig hechtenis nou bekijken? Ook onderdeel van het theatercollege geweest.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat die 4 redenen waarom iemand in voorlopig hechtenis kan zitten zijn als er een echt ernstig strafbaar feit is van 12 jaar of meer en de rechtsorde staat te trillen op zijn grondvesten, dat is een reden. Recidive, dat je bang bent dat het nog een keer gebeurt, dat iemand kan vluchten of dat de verdachte het onderzoek kan frustreren. Dat zijn 4 redenen om iemand vast te zetten. En in sommige zaken is die 12-jaarsgrond niet. Dat was in deze zaak ook het geval. Ja. Omdat er gewoon geen 12 jaar op het misdrijf staat waar die van verdacht werd. Dat heeft de rechtbank ook gezegd. Dan blijven onderzoek en onderzoeksgrond, het onderzoek frustreren. Daar was ook geen sprake van. En dan blijft het recidieve gevaar eigenlijk over. Hè.
1: Ja, terwijl hij natuurlijk wel op meerdere filmpjes staat waarop hij hard gereden heeft.
2: Maar daar
1: al
2: heeft
1: vaker.
2: De rechter dus in de schorsing. Hè, want hij is de voorlopige hechtenis geldt nog steeds. Alleen die is geschorst. En daar zijn voorwaarden aan verbonden dat hij misschien wel niet in de auto mag rijden. Ik ken niet precies hoe de uitspraak. Maar daar kun je dus een andere mouw aan passen. Ja. Om die voorlopige hechtenis op een andere manier, of het recidieve gevaar op een andere manier te beperken. En dan is er eigenlijk geen reden meer om die man vast te houden. En dat staat dus eigenlijk los dat ik het ook, nou, ik vind het een gruwelijke zaak. En dat vindt iedereen. En dat vinden die rechters, denk ik, ook.
1: Maar Richard, willen slachtoffers altijd het maximale aan straf? Of zit het hem daar helemaal niet in? Want dat is ook een beetje het klassieke beeld van oh, een slachtoffer wil altijd tot aan de hoogste boom. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet zo.
0: Zeker niet. Maar twee dingen. Kijk, in deze zaak was er geen juridische reden om deze man vast te houden. Maar heel veel mensen vonden dat er wel een menselijke reden was om hem vast te houden.
1: Drie kinderen en een schooldirecteur dood.
0: Dat bedoel ik. En dat zou reden kunnen zijn voor de wetgever om daar toch nog eens naar te kijken. Van moeten we daar niet iets anders in? Want ik ken wel meer zaken waarin iemand wordt losgelaten omdat de 12-jaarsgrond er niet is. Maar die wel tot grote maatschappelijke verontwaardiging leiden. Ja. Wil niet zeggen dat maatschappelijke verontwaardiging een reden zou moeten zijn om iemand vast te houden. Dat heb je dan ook weer. Terug naar je andere vraag. De meeste van mijn cliënten willen helemaal niet het maximum. Een x-percentage van mijn cliënten zegt zelfs, hij hoeft voor mij niet de gevangenis in, maar er moet wel voor worden gezorgd dat hij dit nooit meer kan doen. En dat verbaast heel vaak mensen als ik ze dat uitleg. Maar het is echt zo. Ik heb maar zeer zelden mensen die koet de maximumstraf willen hebben. En ik heb een zaak gedaan waar Jacco ook de rechter was. Waarin meerdere dodelijke slachtoffers gevallen zijn. Waar levenslang misschien wel om de hoek kwam kijken. En,
4: is opgelegd.
0: Maar mijn cliënten die vonden dat niet per se nodig. Om maar aan te geven dat je daar heel verschillend in kan zitten. Want andere slachtoffers vonden het wel nodig. Dus zoiets als het slachtoffer bestaat niet. Het zijn allemaal individuele mensen met individuele wensen.
1: Ja, ja. Veel meer hierover in jouw theatercollege, Jacco. Want wij kunnen hier nog wel een uur over doorpraten. Er zijn nog zoveel casussen te bespreken. Maar je gaat nog wel verder in het theater, toch? Er komt nog wat meer aan.
2: Ik heb nog twee voorstellingen in het Theater Walhalla. Eentje is uitverkocht, eentje hebben we extra bijgeboekt. Omdat jullie zo enthousiast waren. En ik doe ook nog mee met Napleiten Live.
1: Kijk, nou goed, dan ben je nog genoeg te horen. Nog genoeg uit te leggen, zou ik zeggen. Hier gaat zometeen Stand van Nederland verder met Sam Hages. En het gaat over bier. Oké, ik ben benieuwd, Sam. Dank beiden voor jullie komst. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk tot dan. Fijne avond.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De verering van de Oranjes in de Nederlandse koloniën.
7: In de 3,5 eeuw dat er bindingen bestaan, is dit het eerste bezoek van een Nederlands staatshoofd.
6: Een nieuwe serie over het Amerikaanse epos East of Eden.
8: A child may be born perfect, but without kindness.
6: En graffiti.
9: They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere.
6: Vandalisme of kunst? Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Müller Museum. Mis het niet.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
4: Het is vrijdagavond, we openen de kroeg. We gaan het zo meteen hebben over bier. Hoe staat het met de populariteit van het gezelligheidsdrankje? Wordt het duurder? Valt er nog in te ondernemen nu het kabinet het moeilijk maakt voor kleine brouwers? En ja, zeg je bier, dan zeg je bitterballen, dan zeg je de VVD. Het was natuurlijk een rampweek voor de VVD. Daar gaan we het ook nog over hebben zo meteen in Stand van Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jorien Bouwman.
18: In België is een aardappelboer uit West-Vlaanderen veroordeeld tot levenslang. Hij vermoorde 4 jaar geleden zijn 2 dochters. Daarna probeerde hij zijn ex-vrouw te vermoorden. Volgens de Belgische justitie kon hij er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. Nadat hij voor de moorden werd opgepakt, stalkte hij zijn vrouw vanuit de gevangenis. De zaak maakte veel los in België vanwege de gruwelijke details van de moorden. Ook kwam hierdoor meer aandacht voor geweld tegen vrouwen en femicide. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Want komende maand zijn er parlementsverkiezingen in de VS, zegt correspondent Arjen van der Horst.
19: De Republikeinse partij van Trump staat er bijzonder slecht voor in de peilingen. Want Trump had toch zo beloofd dat hij de prijzen omlaag zou brengen. Maar het tegengestelde is gebeurd door zijn acties. En omdat een einde aan de oorlog in Iran voorlopig niet in zicht lijkt, heeft de Amerikaanse regering Europa en dus ook andere grote economieën onder druk gezet om een deel van de strategische noodvoorraden vrij te geven om zo de dieselprijzen omlaag te krijgen. En in feite dus de Republikeinen zo te helpen bij de verkiezingen.
18: Trump dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes is positief ontvangen, maar er is ook kritiek. Bijvoorbeeld dat er weinig aandacht is voor inheemse tot slaafgemaakte in Suriname en het Caribisch gebied. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes het kolonialisme eeuwenlang steunden. De hoop is dat dit rapport de start is van een open dialoog, zegt een van de onderzoekers, Kathleen Ferrier.
20: Om het verleden onder ogen te komen, om het heden te kunnen begrijpen en vooral een gedeelde toekomst, een visie op een gedeelde toekomst voor iedereen in ons koninkrijk mogelijk te maken.
18: Premier Jette ziet na het onderzoek over het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Na allerlei vertragingen is de bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen weer hervat. Eerst werd het werk stilgelegd door vorst en sneeuw. Daarna bouwde een boerenzwaluw een nest onder de brug. Dat is een beschermde vogel die tijdens het broeden niet verstoord mag worden. Die zwaluw is na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgevaart op zijn vroegst in januari open kan. Over de Oude Brug reden zo'n 8000 voertuigen per dag. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20.
4: Dankjewel, Dorien. Het is druk op de weg, Bianca Damink bij de ANWB.
21: Het valt mee. Gelukkig kun je op de meeste wegen nu wel weer prima doorrijden. Er stond wel lange tijd nog een vrachtwagen met pech op de A58. Die is weer weg, maar er staat nog wel wat van die file van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Bavel. Vertraging is een kwartier, maar de vertraging wordt nu minder. Verder staat er ook nog file op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens, voor de grens door controles. En ook daar is de vertraging een kwartier.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
24: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
25: Download de app en start met vinden.
26: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
0: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
3: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
23: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: NPO Radio 1. WNL.
28: Stand van Nederland.
29: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland. Het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag het biertje dat je wellicht in je hand hebt op dit moment. Wat kost het? Wordt het duurder en kun je nog geld verdienen met bier? Dit en meer gaan we vanavond bespreken onder het genot van een ouderwets tafelbiertje. Hij staat al klaar. Dat doen we met onze gasten en dat zijn echte kenners. Itar da Costa, hij is biersommelier. Jitse Vellinga, eigenaar van Wispe Brouwerij en voorzitter van Craft. Dat is de brancheclub voor onafhankelijke brouwerijen. Ook welkom. En Martijn Huismans, econoom en gespecialiseerd in streekproducten. En natuurlijk onze eigen Erik de Vries Lentz is hier. Welkom allemaal. Meepraten kan via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechts onderin kun je een vraag stellen aan onze gasten tijdens de uitzending. Misschien heb je een hele leuke, verrassende vraag over bier. En dan gaan we die bespreken. Itar da Costa, even met jou beginnen. Want jij hebt het allemaal meegenomen. Wat gaan we drinken vanavond?
30: We gaan proeven. Ik heb drie prachtige bier om te proeven. Een tafelbier. Dat is echt een cultureel fenomeen in België. Daarna een bokbier, want het is tenslotte bokbiertijd.
29: En dat is echt Nederlands, hè?
30: En dat is een echt Nederlands biertype. En we sluiten af met een alcoholarm bier.
29: Ja, want we moeten nog terugrijden. Dus we gaan proeven en dan met een alcoholarm biertje eindigen. Jitse Vellinga, eigenaar van Wispe Brouwerij uit Weesp. Wat maakt jouw brouwerij nou de bijzonderste brouwerij van Nederland?
31: Een hele kleine correctie. Ik ben niet de voorzitter van de brandsvereniging, want dat is Hans Noorman. Oh. En die moeten we niet tekort doen. Ik doe het met
29: deze Hans.
31: De vereniging.
29: Okay.
31: Nee, onze brouwerij zit gevestigd in het centrum van Weesp in een neogotische kruiskerk. Dat is wel heel bijzonder.
29: Ja, dat is een hele mooie plek. Super interessant. Martijn Huismans, econoom, net gezegd. Ik moet nu opletten hoe ik mensen inleid. Hè. Dat moet wel kloppen. Maar je was ook onderdeel van Beeronomics Society. Is dat een soort clubje voor economen die veel bier drinken?
32: Die onderzoek doen naar bier.
29: Okay.
32: Of daar ook bier gedronken wordt.
29: Ja, dan drink je toch?
32: Ja. Dat laat ik in het midden.
29: Nee, maar dan doe je onderzoek naar de economie achter bier. En valt er geld met eigenlijk de vragen die we ook net beantwoord
32: ja,
29: willen
32: onder
29: hebben.
32: Andere, ja.
29: Ja. Nou, welkom alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Eerst gaan we naar het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Erik de Vries Lentz.
5: Stand van Nederland.
33: Ja, jij zei het al net even, Sam. We kunnen wel spreken van een rampweek voor de VVD.
29: Boudewijn die reageert al gelijk in de app. Die zegt, WNL, het zou eens een keer niet over de VVD gaan. Telegraaf Radio. Maar we gaan heel erg kritisch over de VVD praten. Dat is toch alleen maar goed?
33: Ja, dat denk ik ook. Dus deze is voor jou, Boudewijn. Kleine spaarders en beleggers moesten het gat dichten om de problemen in box 3 op te lossen. De vermogensbelasting, de VVD-achterban en veel partijen in de Kamer die kwamen in opstand. En dus komt de minister van Financiën, Eelco Heijnen, er weer op terug.
29: Ja.
4: In mijn hyperfocus om te komen naar oplossingen heb ik deze onderschat. En heeft u mij ook gewezen op dat er op deze manier veel mensen, dus het gaat niet eens om bedrag, maar ook gewoon veel mensen in de Belastingdienst worden getroffen. Ik heb u goed gehoord. En nogmaals, dat die grens is niet goed gekozen. Die gaan we dus ook aanpassen, voorzitter.
29: Ik zit ook in mijn hyperfocus, maar ik ga proberen geen fouten te maken vanavond. Ik ga erover doorpraten met Benny Nepplebroek. Hij is de voorzitter van de jongerenvereniging, jongerenafdeling, de JOVD. En Martine Wolf, politiek verslaggever bij het FD. Goedenavond allebei.
6: Goedenavond. Ben ik verstaanbaar voor jullie?
29: Jij bent verstaanbaar, Benny. Ben jij er ook, Martine? Martine is er ook, toch? Ja, Martine, hoor je mij?
9: Ja, ik hoor jou wel.
29: Ik hoor jou nu helemaal goed. Je stond nog eventjes niet open, maar nu wel. Even met jou beginnen, Martine. Ik had je vanochtend hierover gebeld. En voor het weet ben je een uur verder. Want je zit helemaal in box 3. En we hebben het helemaal afgebeeld. Helemaal tot in detail. Dat gaan we de luisteraars vanavond niet aandoen. Maar het is wel heel interessant om een paar belangrijke punten uit deze week ook te halen. Eerst eventjes een beetje context. Jij had het vanochtend over twee cadeautjes. Cadeautje voor links, cadeautje voor rechts. Kun je dat nog één keer uitleggen?
9: Ja, we zitten natuurlijk met de minderheidskabinetten. 66 zetels. Ze hebben steun nodig van de oppositie voor de plannen voor volgend jaar. Daar zijn we eigenlijk al maanden over aan het praten. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? En dinsdagavond leken ze daaruit te zijn. Met inderdaad een cadeautje voor links. Dat was dan we schrappen de bezuiniging op de sociale zekerheid. En dan gaan we met de polder opnieuw aan tafel praten hoe dan verder met hervormingen in de hoop dat dat nog wat oplevert. En aan de andere kant voor rechts, met name box 3, de belasting voor spaarders en beleggers. En die omkatten op een manier dat je pas belasting betaalt op het moment dat als je belegger bent, je ook echt winst maakt op bijvoorbeeld je aandelen.
29: Dus als je het verkoopt.
9: Dat kost geld. Voor de schatkist, die levert dan voorlopig even geld in. En daar zit de crux op het moment.
29: Ja, laten we even kijken naar inderdaad vooral dat box 3 verhaal. We hoorden net de minister van Financiën, Eelco Heijnen. Die kreeg een hoop mensen op zijn dak deze week. En hij had het over een hyperfocus. Wat is er precies bij hem misgegaan dat hij een plan inlevert en er twee dagen later alweer op terug moet komen?
9: Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Een van de voorstellen was dus in box 3 heb je net als trouwens in de rest van de belastingen een stukje waar het niet belast wordt. Als je wat verdient met op je spaarrekening, dus je rente, met beleggingen, niet alles wordt belast. En dat wilden ze flink omlaag brengen als manier om het gat te dekken wat ze nodig hebben om die box nog een keer flink te verbouwen. Mm-hmm. Een grote wens trouwens van de VVD-achterban, die verbouwing. Die willen dat heel graag. Maar ja, als ze dan vervolgens zelf weer de rekening moeten betalen, die spaarders en beleggers van die verbouwing, dat was eigenlijk niet de bedoeling.
29: Ja.
9: En daar kreeg de VVD echt een enorme hoos kritiek over zich heen, op sociale media ook. En daardoor merkte je dat de coalitie die dinsdag die afspraak maakte, op woensdag alweer terugkrabbelde. En niet alleen de VVD, maar ook het CDA. Een groot gedeelte van de oppositie was hier eigenlijk super ongelukkig mee.
29: Zullen ze een simpel rekensommetje erbij gebruiken? Want het gaat om die belastingvrije,
33: de vrijstelling.
9: Ging het om een belastingvrij inkomen. Ja? En die nieuwe wetgeving die moet in 2028, dus over iets meer dan een jaar ingaan. En het idee was dat je dan 1800 euro mag verdienen met je vermogen voordat je belast wordt. Dat wilde het kabinet weer verlagen naar 1000.
29: Ja.
9: En toen dacht de Kamer, ja, dat is heel oneerlijk. Als je het omrekent, is het eigenlijk, en daar zat het verhaal van Heijnen, die zei van ja, maar die 1000, dat is eigenlijk vergelijkbaar met een spaarder die nu een ton op de bank heeft. Mm-hmm.
29: Want die verdient er 1000 euro mee, maakt 1000 euro winst of rendement.
9: Die heeft nu ongeveer dezelfde vrijstelling. Mm-hmm. En moet dezelfde belasting betalen als dat je straks zou moeten doen met die 1000 euro inkomen. Dus hij had zoiets van, nou, dat is eigenlijk heel redelijk. Het is ongeveer hetzelfde. En een ton op de bank, ja, dan ben je geen kleine spaarder meer in zijn beleving. Hij zei, ik ken niemand met een ton op de bank. Ja, dat kan ik niet controleren, maar ik weet voor mezelf, ik ken ook niet zo heel veel mensen met een ton op de bank.
29: Nee.
9: En ik denk dat dat geldt voor de meeste Nederlanders. Want de meeste Nederlanders hebben minder dan 20.000 euro spaargeld.
29: De helft van Nederland.
9: De helft van Nederland heeft minder dan 20.000 euro spaargeld.
29: Martijn Huismans, er gebeurt hier een hele hoop.
32: Nou ja, ik vind het persoonlijk moeilijk te geloven dat Elko Heijnen niemand zou kennen die niet dat spaargeld heeft.
29: Ja, oké, hij kent ze misschien wel.
9: Ik mag daar niet over speculeren.
32: ook het rendement is natuurlijk interessant, omdat de overheid er natuurlijk lang van uitging dat je een fictief rendement had van 6%. Hmm. Dus toen was het blijkbaar heel makkelijk om die 6% te halen. En nu is het blijkbaar, moet je blijkbaar met 1% tevreden zijn. Dus dat is erop.
9: Ja, we hebben het wel echt specifiek over spaarders. Hè? De discussie ging de hele tijd over spaarders.
29: Ja.
9: Ja, een spaarder heeft 1,5% op dit moment ongeveer. En die 6% die geldt voor beleggers en niet voor spaarders.
29: Benny Nepplebroek van de JOVD. Jullie reactie. Kijk, als je het nu zo hoort, als Martien het nu zo heel rustig uitlegt, dan ja, 100.000 euro daar dan iets van die winst moeten betalen. Was het wel echt zo'n slecht idee?
10: Nou, kijk, het gaat misschien alsnog om een ton, waar ik ook van mag dromen, want ik heb niet eens een mooie spaarrekening.
29: Je bent van de JOVD.
10: Ja, je aannames zijn soms helaas wat beter dan het werkelijk soms naartoe gaat.
29: Oh ja.
10: Maar als je goed kijkt naar het aantal mensen dat daardoor toch ineens in aanmerking komt voor een belasting, het gaat om duizenden Nederlanders.
29: Ja, 800.000 mensen, klopt. Ja.
9: Zelfs daar kan je nog wel wat op afdingen trouwens.
29: Waarom kan je daar wat op afdingen, Martine?
10: Waar we zo ineens een belasting op neer gaan leggen. Dus dat is ook niet niks.
29: Benny, we gaan eventjes proberen misschien iets om jouw verbinding ietsje beter te krijgen. Dat zeg ik tegen mijn regisseur. Dat klinkt net een beetje, het kraakt een beetje. Waarom kan je iets daarop afdingen, 800.000 Nederlanders die dan meer belasting zouden moeten betalen, Martine?
9: Het zijn er. Nou, ik heb het aangevraagd. Ik moet dan afgaan op de getallen van de Belastingdienst. Maar dit gaat dan om bij 1800 euro heffingsvrij inkomen, zoals dat heet. Betalen inderdaad 900.000 mensen minder belasting in box 3 dan bij 1000 euro heffingsvrij inkomen. Mm-hmm. Maar als je het vergelijkt met hoeveel mensen nu belasting betalen in box 3, zijn het er bij 1000 euro net zoveel als nu.
29: Oh.
9: Dus eigenlijk zat er een enorm voordeel in die verbouwing. Nou, dat stukje voordeel wordt afgeramd.
29: Dan wil ik heel graag met jou bespreken wat er dan wel kan gebeuren. Want uiteindelijk, deze coalitie wil die box 3 hervorming in gaan voeren. Ze willen heel graag ervoor zorgen dat je pas moet betalen over je winst. Als je bijvoorbeeld aandelen verkoopt, als het echt geld is, in plaats van dat het papier, dat het een papieren werkelijkheid is. Daarvoor, dat kost geld. Elk jaar, vertelde je me eerder, kost dat 2 miljard euro. Om die hervorming in te voeren. Ja. En dat wordt dan elk jaar wat minder. Dat is natuurlijk best wel wat geld. Maar op een begroting, of hoeveel miljarden komen er qua belasting binnen? 400?
9: Ja, we zitten er tegen 500 miljard.
29: Tegen 500 miljard. Dan zou je denken, die 2 miljard is zo gevonden. Maar dat gaat heel moeilijk. Ze willen het heel graag binnen de vermogens gaan vinden. Welke opties heeft het kabinet om dit geld te vinden?
9: Nee, dat is dus inderdaad heel ingewikkeld. Dat heffingsvrij inkomen, dat ik vermoed dat ze ergens tussen de 1000 en de 1800 uit gaan komen. Dat ze niet helemaal teruggaan naar 1800. Uh-huh. Je zou kunnen kijken naar de erf- en schenkbelasting. Als dat tenminste, als die eis blijft staan, het moet binnen het vermogensdomein. Maar dat ligt ook supergevoelig. Je kunt kijken naar de eigen woning.
29: Eén moment, Martine. Erf- en schenkbelasting. Gelijk even vragen aan Benny. Wat zou je daarvan vinden? Ik denk dat ik het ook wel weet, het antwoord.
11: Kijk, in deze context niet goed, want de overheid heeft te weinig geld. En waar gaan we het nu weer vandaan halen? Onze erfenissen. Het kan prima een beetje omhoog als die inkomstenbelasting drastisch omlaag gaat. En die gaat ook nog eens omhoog.
29: Ja, maar die inkomstenbelasting krijg je ook met de hele hoge erfbelasting nauwelijks omlaag. Dat heeft bijna geen zin. Oké, erf- en schenkbelasting strepen we gelijk even weg. We gaan door, Martine. Wat is je volgende optie?
9: Nou, kijk, ik vul nu even in binnen deze eis. En je kunt inderdaad ook gewoon zeggen, we gaan minder geld uitgeven.
29: Dat kan.
11: Dat is een goed idee.
9: dat vermoed ik al. Alleen daar worden ze het in de Tweede Kamer ook niet over eens. Zie het schrappen van de bezuiniging op de sociale zekerheid. Ja, en dan kan je de staatsschuld op laten lopen. Maar we zijn eigenlijk dit rondje nu al 6 maanden aan het draaien.
29: Ja,
9: op dit onderwerp. Terwijl het gaat om 20 miljard over een periode van 10, 15 jaar. Ja. Dus dat je denkt van mensen, als we het zo belangrijk vinden voor het vestigingsklimaat van Nederland, als je zegt mensen willen hier niet meer beleggen en niet meer investeren als je dit niet fixt, dan moet je dit geld toch gewoon ergens kunnen vinden. Mm-hmm. En juist de partijen die zeggen wij vinden dit heel belangrijk, ja, vind het dan.
29: Ja. Er was nog een andere optie.
9: Tot nu toe hoor ik alleen maar dit mag niet en dit kan niet.
29: Nee, precies. Dus daar zijn ze alleen maar over aan het ruzien. Kan niet. Pensioenen heb ik ook eerder met je besproken, kan ook niet. Er kan wel veel geld gehaald worden, maar dat slaat weer een gat in de begroting ook. Er is een potje. Er is een potje met geld. 16 miljard voor de hersteloperatie rond dat hele box 3 debakel. Mensen hebben het recht om geld terug te vragen de afgelopen jaren. Maar daar is nog niet zo heel veel aanspraak op gedaan. Die deadline zit op 2030. Van die 16 miljard die daarvoor gereserveerd is, is nog maar 1 miljard teruggegeven. Toch, Martine?
9: Klopt, ja. Dat is de laatste telling, ongeveer 1 miljard.
29: Dan kun je de rest van die 15 miljard gewoon gebruiken om die hervorming in te voeren, zou ik zeggen.
9: Ja, nou, je bent niet de eerste die dat zegt.
29: Okay.
9: Ja, 21 bijvoorbeeld in de Tweede Kamer heeft dit ook al een paar keer geopperd. Die hebben voor de zomer zelfs een motie ingediend en gezegd, jongens, we hebben daar een gat. Dat is ongeveer net zo groot als wat in dat potje zit.
29: Ja.
9: Dat potje gaat nooit leeg. Streep het gewoon tegen elkaar weg. Nou, tot nog toe heeft de rest van de Kamer in meerderheid gezegd, dat moeten we niet doen, want we weten niet zeker of er niet toch nog meer mensen gaan komen die wel een aanspraak op dat potje gaan doen.
29: Mm-hmm.
9: En volgens de begrotingsregels mag je officieel een meevaller niet zomaar inzetten voor een heel ander project. Een tegenval, ja, meevaller in dit geval. Maar je merkt wel dat dat begint te schuiven. En dat bijvoorbeeld ook de VVD, die normaal gesproken heel erg strikt is met dit soort begrotingsregels,
29: Ja.
9: merkt wel dat daar nu toch ook wel een beetje kunnen we niet toch?
29: Ja.
9: En hoe dan? En wanneer weten we dan zeker hoe groot die meevaller is?
29: Nou, dus Benny, zeg het maar. Wat vinden jullie?
9: Ik zie toch wel wat veranderen.
11: Dat lijkt mij een ontzettend goed idee.
29: Bij deze.
11: Dit lijkt me ook een mooie mogelijkheid om samen met Jaar in 20 te gaan samenwerken.
29: Ja.
11: En bovendien, dat ik dat wel nog zeggen, het is wel echt heel goed dat die vermogensaanwasbelasting gewoon weg is. Dat mag als positief worden gezien.
29: Ja, Benny, dat is positief. Dat, ja, natuurlijk moet je weer iets positiefs zeggen.
9: Waar wil jij iets van betalen?
11: Ik heb ook nog wel wat negatiefs. Nou, inderdaad, we kunnen heel graag gaan snijden in de Rijksoverheid zelf. Zeg maar wat fondsen. En Nederland laat het ook zien, hè. Vandaag nog in de EU, of gisteren was dat, komt Nederland toch weer naar voren. We willen een kleinere begroting. Dus Nederland heeft dat perspectief wel. Maar als het over onze eigen begroting gaat, laat het nog niet zien.
29: Hé, maar jongens, we hebben het opgelost. Dus ik wil jullie bedanken. Benny Neplebroek, voorzitter van de JOVD, en Martine Wolzak, politiek verslaggever bij het FD. Heel erg bedankt voor jouw uitleg en duiding. Dankjewel. Nederlanders blijven massaal vlees eten. Nog zo'n FD-onderwerp, zou ik willen zeggen tegen Boudewijn in de app. 95% van de mensen eet wel eens vlees, blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de sector. En dat percentage is al jaren stabiel. Een kwart van de mensen is wel aan het minderen met vlees eten. En een derde kiest wel eens voor vleesvervangers.
33: Ja, en de persoon om daarover mee te praten is Ralf de Kok, dachten wij. Die kun je als barbecue-chef kennen van tv, van YouTube en van zijn enorme barbecue-winkel. Ralf, goedenavond. Goedenavond.
0: Hey.
33: Hi. Ralf, toen jij deze cijfers hoorde, wat was je verbaasd?
0: Ja, ik was echt verbaasd. Ik hoorde 95%. Ik dacht dat het inmiddels iets lager zou zijn.
33: Waarom dacht je dat?
0: Waarom dacht ik dat? Ik denk, kijk, we hebben zelf kinderen in eigenlijk zeg maar tussen de 25 en 35. Die wonen allemaal in de stad. Heb ik gestudeerd en die zijn allemaal van pa. Je kunt echt niet meer maken om elke dag vlees te eten. Dus hun doen het al heel erg lang niet meer. En dat valt me dus op. Ik zat echt een beetje te kijken naar mensen, wat jongere mensen dan ik inmiddels. Ja, die eten gewoon veel minder vlees, dacht ik. Dus ik zat zelf een beetje wel rond die 75-80%. Zat ik zelf. Dus ik schrok daar een klein beetje van.
33: Want doe jij dat dan nog, elke dag vlees eten?
0: Nee, ik al lang niet meer, joh. Al lang niet meer. Ik denk dat ik het minder vlees eten zelfs promoot. Op mijn manier dan. Van ja, eet lekker vlees, maar iets minder. En een goed stukje vlees. Ik eet zelf heel veel pastatjes door de week. Sowieso één keer vegetarisch, veganistisch. En een dagje vis. Dus,
29: en op de barbecue kun je ook hele lekkere dingen maken. Hè? Lekker een stukje prei op de barbecue. Of spitskool met Enduja boter. Ik noem maar wat.
0: Ja, nou dat is het. Nou heel toevallig, je zegt Enduja. Ik heb toevallig gisteren een pizza gemaakt.
29: Oh shit, daar zit vlees in. Sorry, Enduja.
0: Dat is smeerworst.
29: Ja, nou,
0: maar
29: klopt.
0: Dat praat je voor een theelepeltje.
29: Ja.
0: Nee, maar je hebt wel gelijk. Want ja, ik probeer het zo op die manier aan te pakken. Hè. In plaats van met gestrekt been in te gaan van jongens, we moeten minder vlees eten. Denk ik van, ik probeer de mensen alternatieven te geven. Een soort handvaten, een soort munitie. In plaats van het stukje vlees. Dus gewoon met lekkere groenten iets fantastisch maken. op een barbecue, wat toch in veel gevallen toch iets een product lekkerder maakt, snap je?
33: En veel mensen die kiezen dan ook als alternatief voor die vleesvervangers dus, een derde van de mensen. Wat vind jij daarvan? Is dat ook een goed alternatief wat je op de barbecue kunt leggen?
0: Ja, ik ben daar. Je vraagt de verkeerde persoon. Ik ben daar een klein beetje. Ik heb er jarenlang mee moeten werken. Hè, laat ik het zomaar zeggen, door sponsoren op televisie en zo.
12: Oh, dat heeft met geld te maken. Niks.
0: Ja, dat moet je, hè. Maar ik heb gezegd, een paar jaar geleden van ik kap ermee, ik doe het niet meer.
12: Oh, wat goed.
0: Dus ik heb een beetje principes. Nee, maar ik vind zo. We zijn jaren bezig met. We moeten allemaal minder processed food eten. Hè. De processed, dat is allemaal slecht en ellende. Nou, wat doen we? We gaan vleesvervangers bedenken. En dan gaan we een hele hoop dingen instoppen. En we zijn eigenlijk gewoon weer bezig met processed food te maken. Want het moet smaken als een worstje. Het moet ruiken als een worstje. Structuur. Het moet eruit zien als een worstje. En ik vind nog steeds naar karton smaken. Het kan aan mij liggen natuurlijk. Maar ik heb dan zoiets van, in godsnaam mensen, maak dan iets lekkers van echte groenten. En dat probeer ik mensen ook uit te leggen en te laten zien. Van, er zijn zoveel fantastische alternatieven. Maar de mensen moeten het proeven. Ze moeten het een keer gezien hebben. Ze moeten het proeven. En ik weet zeker, daar gaan ze overstag. Er zijn zelfs gerechtjes die ik maak. Ik denk al 12 of 15 jaar geleden maakte ik eens een shawarma van knolselderij. Dus helemaal 100% vegetarisch.
12: Lekker.
0: Nou, en de helft van... Nou, wat zeg ik? De helft, ik denk... Bijna driekwart van de mensen had niet in de gaten, wisten het niet, dat ze geen vlees aten. Ze wisten het niet.
12: Nou, ik vind het een mooie oproep hoor. Om toch ook te kijken van wat we met groenten kunnen.
33: Op naar de knolselderij. Dankjewel, Ralf de Kok, barbecue chef.
12: Goed, het is tijd om het flesje te openen. Oh, ik heb hier een flesje.
30: Een ossenpoot.
12: Iter de Costa, dit is een fles. Een flinke fles tafelbier. We gaan het over de economie achter bier hebben. Hoe is het om bier te brouwen? Is het nog wel te doen? En dan beginnen we natuurlijk met proeven. Want dit Belgisch tafelbier, wat moet ik hiervan weten?
30: Wat je hier in je handen hebt en wat je nu uitschenkt uit deze 75 centiliter fles is wat mij betreft de kroon op de Belgische biercultuur. Het is de volksdrank nummer 1 al meer dan 100 jaar. Belgisch tafelbier.
12: 1,8%
30: alcohol? 1,8%. En gewoon bedoeld om aan tafel te combineren met eten en drinken voor het hele gezin. Door de week drink je tafelbier, in het weekend drink je cola.
12: Hè? Maar kinderen ook?
30: Op scholen, op kampen, tot aan de jaren 90 was het gebruikelijk om dit te schenken. Met name de jaren 50, 60, 70. Maar nog steeds in de jaren 90. Sterker nog, in 1999 was er een onderzoeker in België die wilde aangeven dat te veel frisdrank drinken met veel suikers, dat een enorme insulinespike geeft en dat het ongezond is. En in 2006 is nog geëxperimenteerd op scholen om tafelbier terug te krijgen. Dat heeft het niet gered.
12: Nee, maar dat verbaast me ook niet heel erg, toch?
30: Nee, de houding op zich van alcohol voor kinderen toen.
33: Oh, in België in de Senaat krijg je wel nog gratis bier tijdens de middag.
12: Echt waar?
30: Ja. Nou ja, je kan er heel verbaasd over doen, maar het past wel in een traditie om alcoholdranken aan te lengen met water. Je hebt het ook in Frankrijk, waar kinderen tot hun 12e gewoon nog bier kregen op scholen.
12: Ja, ik stel mijn gasten nog even aan de luisteraar voor. U hoorde zojuist Iter de Costa, biersommelier. We hebben hier Jitse Vellinga van Wispenbier uit Weesp. En Martijn Huismans, econoom. En in het verleden onderzoek gedaan naar de economie achter bier. En jij komt ook uit België?
33: Martijn? Ja, maar ik kwam in Utrecht hoor. Maar ja,
12: je komt er wel vandaan, dus je kan ook meepraten over die cultuur.
33: Zeker.
12: Heb je als kind de tafelbier veel voorbij zien komen op tafel?
33: Niet zo vaak. Ik ken het natuurlijk wel. Je kan het wel gewoon kopen in de supermarkt. Bij mijn familie, ik heb het als kind niet gekregen, maar ik weet wel dat mensen het kregen.
30: Uw grootouders wel, denk ik.
33: Ja.
12: Itar, de historie van bier, om even helemaal aan het begin te beginnen. Hier in Nederland, de 14e eeuw?
30: Ouder dan dat.
12: Nog eerder?
30: Jazeker, de Kelten dronken al bier. Sterker nog, de Kelten hebben het houten vat uitgevonden. Daar maken we nog steeds dankbaar gebruik van.
12: Ja.
30: Het eerste bier is 13.000 jaar geleden. Nederland wordt echt
12: belangrijk. Bestaat
30: eigenlijk altijd al.
12: Maar hier, waarom heb ik hier dan staan de 14e eeuw? Hier zijn de brouwerijen van nu.
30: Aan die tijd eigenlijk geen hop werd gebruikt. Wat nu standaard is in elk bier. Bier moet verplicht hop hebben. Toen niet. Dat is in Noord-Duitsland bedacht, via de Hanzesteden in Nederland gekomen. En wij hebben dat over Europa verspreid als handelsnatie.
12: Ja, en doordat dat er hop is toegevoegd, kun je er langer doe je er langer mee ook.
30: En daarom waren wij Hollanders er erg geïnteresseerd in. Want je kon tegen lagere kosten iets langer bewaren en verder vervoeren. En dat wil je wel als je handel voert.
12: Ja. Jitse, ik wil zo de diepte ook met jou induiken. Maar eerst eventjes, nog even kort, jouw brouwerij. Hoe uitdagend is het in deze tijd om een brouwerij te beginnen? En dat het goed loopt?
31: Nou, wij zeggen in de branche altijd gekscherend: een brouwerij is een sjouwerij. Ik ken ook geen brouwers met 100.000 euro op de rekening. En dat is heel lastig om te realiseren. Nee, maar je moet heel wat kratjes bier versjouwen om er wat aan te verdienen.
12: Hoeveel bier verkoop jij?
31: Wij doen nu 100.000 liter per jaar.
12: Ja, dus dat zijn een liter.
31: 300.000 flessen.
12: Precies, ja, keer 3 natuurlijk. Ja. 300.000 flessen per jaar. En heb je al last van je rug of valt het mee?
31: Mijn broer wel, die doet de brouwerij, de sjouwerij. Ik doe de financiën daarachter. Ja. En ik heb last van mijn ogen. Want het is gewoon echt, het is centenwerk. Even om het bruggetje aan te maken, misschien naar de staatssecretaris.
12: Ja, daar kom ik zo. Want dan gaat het natuurlijk over de marges ook. En hoeveel je ermee verdient. Hè. Dat is heel erg uitdagend voor een bierbrouwerij.
31: Dat is uitdagend,
12: ja. We duiken zo meteen de cijfers in. We gaan eerst even naar het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
1: NPO Radio 1.
13: In een maand tijd is in Nederland zo'n 6.000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat bijna al het consumentenvuurwerk vanaf de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. In België is een man veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zijn vrouw van hem was gescheiden. Een groep herders in Kenia spant een rechtszaak aan tegen een organisatie die zogenoemde koolstofkredieten verkoopt. Westerse bedrijven als Netflix en British Airways betalen de organisatie om natuurgebieden aan te leggen, waardoor hun CO2-uitstoot op papier kleiner wordt. Maar de herders zeggen dat ze zo de grond verliezen waar hun vee op graast en dat ze geïntimideerd worden. En Nederlandse consumenten voelen weinig urgentie om hun gegevens online te beschermen. Volgens deskundigen zijn er intussen zoveel datalekken geweest dat mensen zich nauwelijks nog druk maken als hun gegevens uitlekken. Die gegevens worden vooral gebruikt voor phishing-mails. En veel mensen denken dat ze die wel herkennen.
1: Stand van Nederland.
12: Nou, we hebben het hier vanavond over de biermarkt. Wat voor biertjes hebben we en is er nog geld mee te verdienen? De laatste ontwikkeling voor kleine bierbrouwerijen is niet zo positief. Zeker niet. Die brouwerijen zijn boos. Misschien zijn ze wel woedend. Heeft met één man te maken. De staatssecretaris van Fiscaliteit, Eelco Ehrenberg, die rommelt aan de accijnsverlaging. Laten we eventjes naar hem luisteren.
14: Hoi, ik ben Eelco, staatssecretaris van Financiën. En deze week een vraag over biertjes. Want de biertjes gaan een heel klein beetje duurder worden vanaf volgend jaar. En dat gaat met name om biertjes van kleine brouwerijen. Want die hadden een speciale korting in ons belastingstelsel. Waardoor zij een beetje voordeel hadden ten opzichte van de grote brouwerijen. Nou, is dat natuurlijk mooi. En ik snap ook dat zij het vervelend vinden dat we deze regeling opruimen. Maar ja, ons belastingstelsel is super complex geworden met allemaal uitzonderingen. Dus zo af en toe is het ook mijn vak om een aantal van die uitzonderingen op te ruimen.
12: Ja. Zometeen de cijfers met Erik. Maar Jitse, eerst voor jou als kleine brouwer. Waarom zijn jullie hier zo boos over?
31: Wat hij net zei, dat is een videoboodschap van afgelopen weekend. Dat heeft ons echt geraakt. Mm. Als je fiscale regeltjes wil opruimen voor het ambtelijk apparaat, begin dan even met de regeltjes voor de ondernemers. Ik moet een rapport overleggen over de sneeuwbelasting van mijn tent als ik die hartje zomaar opzet. En dan begint de staatssecretaris over het opruimen van irritanten.
12: Nee, nou ja, maar is dit een grap?
31: Nee, dit is echt waar.
12: Als jij een tent opzet in de zomer, moet je de sneeuwbelasting opgeven?
31: Ja, zo werkt dat in Nederland, Sam. Ja. En dan begint de staatssecretaris erover dat het ambtelijke apparaat van de lastige financiële fiscale regeltjes.
12: Daar is iets over te zeggen natuurlijk. Ja. Maar waarom is dit financieel niet haalbaar voor je? Kom je echt in de knel? wel?
31: Daar kom ik dan nu even op. Hoe luchtig, je hoorde het net in het videofragment, de staatssecretaris praat over die paar cent. Heeft de staatssecretaris even de telefoon opgepakt om ons even te bellen, hoe ziet de praktijk eruit? Nee, dit wordt verzonnen vanaf een Haagse bureau. Uh-huh. De praktijk ziet er zo uit. Wij rekenen onze marges uit in centen. We hebben hier over een glas bier, de marges rekenen wij uit in centen.
12: Dus hoeveel marge maak je?
31: Dat verschilt natuurlijk per brouwerij, maar de ene brouwerij die zit op 5, 6 cent, 7 cent. Nou, dan ben je blij aan het eind van het jaar dat je 10, 15.000 euro naast alle overige kosten winst overhoudt. We doen het vanuit een passie. Veel brouwers doen het vanuit een passie. En we vinden het leuk en we hebben een goede drive. En daarom gaan we ook vooral door met z'n allen. We zijn er trots op. Maar als je het hebt over het kost maar 1 of 2 cent, ja, dat is aan het begin van de keten. Voor de consument komt daar de opslag van de distributeur, de groothandel, de horeca, de btw komt er nog op. Ja. Dus die 2 cent is voor de brouwer. Voor de consument is het een heel ander verhaal.
12: Erik, je bent erin gedoken. Hoeveel kost het? Hoeveel gaat het allemaal kosten?
33: Nou ja, ik heb gekeken hoe die accijns werkt. En hij zit dus op de accijns is op het alcoholpercentage. Dus niet per biertje, wat ik eerst dacht. Ja. Dus hoe zwaarder het biertje, hoe meer accijns erop zit. En kleine brouwers die krijgen een korting van 7,5% op die accijns vergeleken met de grote.
12: Op dit moment krijgen ze die korting nog. En dat gaat dus veranderen.
33: Dat gaat er dus af. Nou, wat kost dat dan? Nou, de staatssecretaris, de overheid zegt dus inderdaad, als consument scheelt dat 1 à 2 cent per biertje. De overheid die loopt nu 2 miljoen euro per jaar mis door die korting. Nou, dat krijgen ze er dan bij.
12: Ja.
33: En per kleine brouwer die er gebruik van maakt, scheelt het gemiddeld zo'n 7.500 euro per jaar.
12: Is dat echt zoveel?
33: Nee, is het echt zo weinig, begin, zou ik zeggen? Ik vind 7.000, nou, 7.500 per jaar niet zo heel veel.
31: Ja, 20.000 euro overhouden om te reserveren voor mijn nieuwe afvoerlijnen. Nou ja,
12: dan is het een derde. Dan kan je dus niet meer investeren.
31: Nee.
12: Dan is het dus
31: heeft
12: klaar.
31: Iemand in Den Haag even de moeite genomen om de telefoon op te pakken van hoe ziet de praktijk eruit?
12: Terwijl het voor Den Haag peanuts is, 2 miljoen.
31: Ja, dat is verwaarloosbaar. Het is verwaarloosbaar, maar. Je hoort ook een beetje aan mijn emotie hoe dit ook... Het zit ons heel diep.
12: Dat snap ik.
31: Ik wil daar ook toch nog even een dingetje aan toevoegen. Hè. Ja. We hebben

0: peanuts is. 2 miljoen.
1: Ja, dat is verwaarloosbaar. Het is verwaarloosbaar. Maar ja. je hoort ook een beetje aan mijn emotie hoe dit ook. Het zit ons heel diep.
2: Dat snap ik.
1: Ik wil daar ook toch nog even een dingetje aan toevoegen. Hè. Ja. We hebben de klein brouwerstarief, zoals het heet, wordt dan afgeschaft. Hè. Ja. In landen om ons heen, zoals Duitsland, krijg je maar liefst 50% korting als kleine brouwer. Er zou een reden zijn waarom ze hem daar wel geven. Heeft iemand zich daarin verdiept? Ik weet het niet. Nee. Maar geloof, in heel Europa wordt die korting gegeven. Maar in Nederland zeggen we, die 7,5%, die dus al heel laag is, weet je, die schaffen we af. En wat zetten we daar tegenover? Een indexering van de accijns. Dus wij krijgen niet alleen de korting komt te vervallen, maar er komt ook nog eens een indexering van de accijns bovenop. Bovenop komt ook nog een verhoging van de belasting op leidingwater. Dus het is en. En dan hebben we het niet over centen, maar over dubbeltje.
2: Dan gaan ze allemaal opvallen.
1: Daar hoef ik geen glazen bol voor te hebben.
2: Ja. Martijn Huismans, we horen hier nu het verhaal. Je bent econoom, we horen hier het verhaal vanuit het perspectief van de brouwer. Gaat de consument hier ook, gaat het koopgedrag van mensen ook veranderen hierdoor, denk je?
3: Ja, in de biermarkt heb je verschillende segmenten. Natuurlijk, je hebt het massa geproduceerde pilsbier. Nou ja, die hadden dus al niet die korting. Die kleine brouwerijen, die krijgen hier last van. Ik denk sommige segmenten in dat craft bier, daar betaalt de consument soms €5 voor een blikje, soms €7, soms nog meer. Dan denk ik, ja, bepaalde van die consumenten kunnen dat best wel hebben. Dus dan kan je ook, denk ik, je prijs wat verhogen. Ja.
2: De havermelk elite in Amsterdam kan het nog wel. Die kunnen dat nog wel trekken.
3: Ja.
2: Het dure biertje. Maar ja.
3: Maar ik snap dat het natuurlijk niet leuk is. En ja, als je het ook ziet in het groot geheel van het bierlandschap. Hè. Nog niet zo lang geleden hadden de borden, de bedrijfsopvolgingsregeling die versoepeld werd. Nou ja, wie heeft daar toen voor gelobbyd? Bleek uit de kranten dat Bavaria was. Dus de grote brouwer, ja. Charlotte Heineken, die staat bekend dat ze de dividendbelasting ontwijkt. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen dat je als kleine brouwer denkt van ja, kijk, die grote die hebben al zoveel voordeel.
2: Ja.
3: Dus die 7,5% korting, dat denk niet dat voordeel dat die grote brouwers misschien hebben en dat je daar natuurlijk niet blij mee bent, dat snap ik.
4: Het is niet de brouw, het is de hele keten. Want je moet wel naar het internationale speelveld kijken. Mm-hmm. En de ongelijkheid tussen Nederland en Duitsland en België is groot. 41% van de mensen die bier koopt, doet dat wel eens in het buitenland. Dus het zijn niet alleen de brouwers, het zijn ook de zaken die dat bier verkopen en de horeca.
2: Mm. We gaan zo verder ook hierover doorpraten, over ja, welke kant het opgaat. Maar eerst, je noemt het buitenland, ITAR. Zullen we even kijken, want het is oktober. Dat betekent het grootste bierfeest ter wereld. Oktoberfest in München is in volle gang. En ik heb laten vertellen dat er wel 7,5 miljoen liter bier wordt gedronken. Bier is daar nog wel een prima verdienmodel. Het feest draait een omzet van €634 miljoen. Het duurt nog tot en met zondag. Dus als je daar een glaasje wilt hebben, dan bent u misschien al te laat of u moet nu gaan rijden. Ik ga het vragen aan John Zut. Hallo John, goedenavond van Oktoberfest reizen.
5: Goedenavond vanuit München, Nederland. Hallo. Wij zijn inderdaad in München bij het Oktoberfest. Yes.
2: En kunnen mensen er eigenlijk nog heen? Het weekend, red je het nog?
5: Nou, wij zijn vol. Dus we hebben nog 2 plaatsen op zondagmiddag.
2: Wat doen jullie precies?
5: Wat doen wij precies? Ja, wij zorgen dat de mensen die in Nederland zijn en het Nederlandse Oktoberfestland een beetje kennen en toch een keer de bekermat willen zien waar het allemaal ontstaan is en waar eigenlijk nog steeds dezelfde sfeer heerst. Om die een mooie ervaring in München te geven in de biertent itself.
2: En dan regelen we bijvoorbeeld tafels, want dat is allemaal ingewikkelder dan je denkt. Hier zien de uitdagingen voor kleine bierbrouwerijen om er geld mee te verdienen. Maar dit is natuurlijk big business. Hoeveel kost een biertje eigenlijk, zo'n pul van een liter?
5: Nou, dit is inderdaad big business. Niet zozeer voor mij, maar voor de bieren, de bierbrouwerijen. Dat gaat hier van ongeveer €14,30 tot €15,90 per liter bier.
2: Oké, okay. Dat is best duur.
5: Ja.
2: Toch?
5: Nou, dat zou je zeggen, maar ik denk, ik denk dat je op het Leidseplein duurder uit bent.
2: Ja. Waarom vind je het zo'n mooi feest en waarom ben jij daar gaan ondernemen?
5: Nou, dat is meer een toevalligheid van samenloop van omstandigheden geweest. Ik zat al in de reisbranche en wij moesten een keer naar het Oktoberfest daarvoor. En dat vonden wij een mooie kans om de Nederlanders hierheen te halen. Ja. Het is fantastisch.
2: Ik heb nog een mooi muziekje voor jou, John. Herken jij het? Herken je dit?

0: Proost, John.
1: Proost, proost. Ja, ik herken je natuurlijk.
0: Soepa. Dankjewel, John. Ja. Ik wens je heel veel succes daar in Duitsland. Het laatste weekend. Het is tijd voor... Mijn collega zegt, bokbier! Bokbier! Ik zeg, ja, het is tijd voor het volgende biertje. Ik pak hem. En hij is open.
2: En een mooi bruggetje.
0: Ja.
2: Want de oorsprong van bokbier, zou je kunnen zeggen, ligt in München. Is naar Nederland gekomen en daar heeft zich daar ontwikkeld als een typisch Nederlands biertype. Ja. Groot geworden vanaf 1872 en uitgegroeid tot een van de mooiste bieren die Nederland rijk is. En het goede nieuws is ook, mocht je nou geen kaarten meer kunnen krijgen voor het Oktoberfest in München.
0: Ja.
2: Aankomende maand zijn er alleen maar mooie festivals in Nederland met bokbier.
0: Bokbierfestivals.
2: Bokbierfestivals.
0: En dat is dus typisch Nederlands.
2: Wat
0: proef ik nu?
2: Wat je proeft is een ondergistend bier. Een mooi moutprofiel. Een beetje bitter, bitterzoet.
0: Ja,
2: misschien zelfs een beetje umami. Rood fruit. Ja, rood fruit heb je. En je hebt een mooie moutigheid. Het is een heel mooi gebalanceerd bier. Waarbij je en de volle smaak hebt van de mouten. En ook nog die mooie droogte kunt proeven in het bier met fruitigheid.
3: Heerlijk. Erik, hoeveel drinken wij eigenlijk?
4: Ik heb het opgezocht. Een Nederlander dronk vorig jaar gemiddeld zo'n 200 flesjes bier. Mm. En daar komt ook nog wat wijn en sterke drank bij voor de gehele alcoholconsumptie. In totaal drinkt 3/4 van de Nederlanders die drinkt wel eens alcohol. Dat worden er wel langzaamaan steeds minder. Zo'n 0,5% per jaar kruipt het naar beneden. En de verkoop van bier met alcohol erin daalde vorig jaar ook met 7%.
0: Ja, en Jitse, dat komt er dan dus ook nog eens bij.
5: Nou, ja, dat zeg je eens en. Maar ja. Weet je, bier is niet gieten, maar genieten. Dus maar op het moment dat jij gewoon een goed bier hebt...
0: Het ligt wel aan wie het vraagt.
5: Ja, dat klopt. Nou, de meeste craft bieren, die drink je om te gieten. Om te genieten. Ja, dat is een verspreking. Nee, die drink je om te genieten. Dus, ja.
0: Zijn wij een echt bierland? Martijn Huismans, econoom. Als je het vergelijkt met België, daar heb je natuurlijk een echte biercultuur ook.
6: Ja, ik denk dat in België die cultuur wel groter is en ook iets meer weerstaan heeft aan die consolidatie. Dus er zijn steeds meer overnames geweest wereldwijd. Die brouwers worden altijd groter. Hè. We hadden Stella en dan Interbro en AB InBev en AmBev. Nou ja, dat werd steeds groter. En Heineken koopt ook overal dingen op. Dus dat is een tendens die je al lang ziet, die consolidatie. Ik denk dat in België wel meer van die familiebrouwers of middelgrote brouwers, dat die langer continuïteit hebben, zoals Duvel Moordgat of Omer of allerlei brouwers die wel gewoon zijn blijven bestaan. Terwijl in Nederland heb ik het idee dat het toch heel erg uitgedund was en dat dan met die nieuwe craft beer scene, de laatste 10, 20 jaar misschien of zo, dat daar nieuwe brouwers komen, maar dat er dus minder continuïteit is in die biercultuur.
2: We hadden in de jaren 70 en 80 een pilswoestijn. 23 brouwers. En we zitten nu op 909. Kun je nagaan hoe dat gegroeid is vanaf de jaren 90?
0: Ja, oké, dat is wel echt heel veel gegroeid. Goed, laten we even doorgaan over de achtergrond van... Oké, goed, we zitten het hier een beetje op te hemelen, zou ik willen zeggen. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar toch uiteindelijk moet je het ook hebben over hoe gezond het is. Niet alleen het kabinet, maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En individuele artsen, die hebben het toch wel een beetje gemunt op het biertje, toch?
4: Ja, we hebben hier ook een opmerking binnen van Eva. Die zegt, alcohol is slecht, je kunt er kanker van krijgen. En jullie maken er reclame voor alcohol. Dat zou je moeten mogen. Dus mensen voelen dit ook wel.
0: Ja, bij deze dus de nuance, want ik praat erover door met Rob Bovens. Hij is gedragswetenschapper en onderzoeker alcoholpreventie aan Tilburg University en verbonden aan de anti-alcoholclub Ik Pas. Goedenavond, Rob.
7: Ja, goedenavond.
0: Jullie lobbyen actief voor minder alcoholgebruik. Hoe ziet die lobby eruit? Wat doen jullie?
7: Nou ja, eigenlijk doen we niet veel anders dan de officiële lobby die vanuit de alcoholindustrie gedaan wordt. Wat je eigenlijk alleen het verschil is dat wij wel gebruik maken van evidence-based materiaal en onderzoeken. Bij de belangen van de brouwers of van de wijnindustrie, daar zijn het met name de belangen. En dan gaat het om economie, gaat het om werkgelegenheid, et cetera. En het gaat om, kijk, ik kan vanuit ondernemersoogpunt kan ik heel goed de reactie van de brouwers begrijpen.
0: Ja. De kleine brouwers in dit geval, hè?
7: Ja, de kleine brouwers, het luchtige toon. Overigens, Fred Teven onderschrijft het mee. Dus ondersteunt, zeg maar, de kleine brouwers in dit verhaal. En ze hebben natuurlijk ontzettend veel moeite om een heel mooi product ervan te maken. Hebben we net even alle voorbeelden van gehoord. Tegelijk zou je eens moeten kijken hoeveel werk de gezondheidssector, waaronder de verslavingszorg, de politie en justitie, wel hebben om en moeten verzetten aan werk om de directe en nevenschade van dat product te doen verminderen. Dat is soms letterlijk vechten tegen de bierkaaien. Dus niet voor niks een verspreking, maar het is wel een verspreking die ik vaker gebruik. Kijk, er is een rapport van de Gezondheidsraad uitgebracht in juni, waaruit blijkt dat er geen enkele veilige ondergrens voor het gebruik van alcohol is.
0: Geen enkel?
7: En ondertussen geen enkel.
0: En dat het altijd ongezond is, uiteindelijk.
7: Het is altijd, elk glas is in wezen ongezond. En, en het komt erop neer dat er 2400 sterfgevallen in Nederland mee gemoeid zijn, 200 ziektes, en waaronder die 7 vormen van kanker, waar we het er straks ook over gehad hebben.
0: Jitse, je maakt ons ongezonder.
5: Ja, wij delen deze mening helemaal. Volgens mij zitten we helemaal op één lijn. Verantwoord alcoholgebruik, topprioriteit.
7: Verantwoord alcoholgebruik bestaat niet.
5: Nou ja,
7: er is geen veilige ondergrens.
5: Nee, ik ben realistisch. Misschien een optimist tegenover een realist. Ik denk dat, we hebben nu over het afschaffen van het kleinbrouwerstarief. Ik weet niet of die opmerkingen in die hoedanigheid worden gesteld. Dan ga je aan de sleutel, aan de knop draaien van het prijsmechanisme. Mm-hmm. Daardoor ga je niet minder bieren drinken. Want er zijn goedkopere alternatieven van de industriële brouwers die dubbel geslagen liggen. Dus ik weet niet of dat pleit voor het afschaffen of behouden van een klein brouwerstarief. Maar dit raakt vooral alleen maar ondernemers, maar ook horeca en de consument, en eigenlijk uiteindelijk ook de overheid.
7: Ja. Toch nog even. Kijk, het feit dat er zo gereageerd wordt, zeg maar, door de industrie, doet duidelijk aangeven dat het pijn doet. Hmm. En dat het pijn doet, zit hem direct in de omzet. En de omzet is direct gerelateerd aan de omvang van de gezondheidsschade die er in Nederland is. Dus ik snap heel goed waar u mee zit. U zit ook met de marges, u gaat het over de kleine brouwers. Evengoed, de grote brouwers gebruiken vaak dezelfde argumenten. Mm-hmm. En laten we nou inderdaad, dan ga ik toch de staatssecretaris een klein beetje gelijk geven als hij het heeft over die toon die aanslaat. We hebben het in Nederland over 2 glazen per hoofd van de bevolking, van de volwassen bevolking in Nederland die alcohol drinkt. Ja. Dat zijn 730 glazen in Nederland. Dat betekent omgerekend ongeveer een tientje per jaar waar we het over hebben. Nou, ik snap de staatssecretaris dan wel. En wat ik dan en dan kijk ik wel.
5: Maar wie betaalt dat tientje dan? Wie betaalt dat tientje?
7: Daar gaat het een beetje om. Wat we dus zien is dat die 2 glazen, dat is een gemiddelde. En zeg maar 70%, er is allerlei onderzoek naar gedaan, 70-80% wordt omgezet door, 70-80% is eigenlijk verantwoordelijk voor de bulk, zeg maar, van die 2 glazen. Dat betekent dat waar het pijn gaat doen, is bij de mensen die veel drinken. En die dus overmatig en meer drinken dan die 2 glazen. Ja. Daar verdient u uw geld aan. Daar verdient de brouwer in het algemeen zijn geld aan. En daar zijn wij natuurlijk bij gebaat. Dat is vrij logisch als wij het hebben over de gezondheid in Nederland. Dat juist die groep ook het hardste geraakt wordt.
0: Ja. Dan even Martijn Huismans, econoom.
6: Ja, nou, ik heb hier geen direct economisch belang bij. Maar ik denk, je moet toch een beetje kijken. Als het gaat over specifiek dat kleinbrouwerstarief. Ja, ik denk ook dat het grote alcoholmisbruik, en ik ben het akkoord, er is geen gezonde hoeveelheid alcohol. Ja, ik doe het wel, maar ik weet ook dat het niet gezond is. Maar,
0: dat is je eigen keuze uiteindelijk.
6: Ja, maar de bulk, dat zit volgens mij niet bij dat craftbier. En waarom is bier belasten zo interessant voor de overheid? Omdat bier is inelastisch. Dat wil zeggen, je kan, als je de prijs verhoogt, zakt de consumptie niet heel erg.
0: Zelfs dus, zagen we ook wel bij tabak.
6: Ja, dus dat is eigenlijk als overheid ideaal. Want je kan zeggen, kijk, dat is niet goed, dus we gaan het belasten, want we zijn daartegen. Goed weten dat die consumptie niet veel gaat dalen. Maar dat is precies wat je wil als je veel belastingen wil heffen. Ja. Dus je kan zeggen, we doen het voor de gezondheid, maar ondertussen wil je eigenlijk veel belastingen. Wat dus niet wil zeggen dat de overheid niets moet doen tegen alcohol. Dat vind ik overigens wel. Maar dan kan je afvragen of specifiek de afschaffing van het kleinbrouwerstarief daar veel zorgen aan
0: heeft. Ja, Rob, dan is de gezondheid eigenlijk een soort excuusargument, toch?
7: Ja, nou, kijk, dan ga ik hier maar op door. Want stel dat het zo is, hè, dat u zegt van het is marginaal wat het gaat helpen met de gezondheid. Waar overigens wel allerlei onderzoeken ook in het buitenland voor gedaan zijn. Waar het wel degelijk gewerkt heeft, die accijnsverhoging. Litouwen onder andere. Maar
5: de accijnsverhoging komt nu bij een doelgroep terecht die al dubbeltjes duurder zijn in de winkelschappen. Dus door het afschaffen van het kleinbrouwerstarief voorkom je niet dat het merendeel van de bieren duurder wordt. Er zijn goedkopere alternatieven voorhanden. Dus deze knop waaraan gedraaid wordt, doet helemaal niets met verantwoord alcoholgebruik. En wij zijn voor verantwoord alcoholgebruik. Want onze Nederlandse biermarkt, er is geen sector in de wereld die zo innovatief is. Er is geen Nederlandse biersector die is heel innovatief wat betreft lage alcoholische dranken en alcoholvrije bieren. Het aantal alcoholvrije bieren drinkers is vervijfvoudigd sinds 2010. Ja. Vorig jaar is hij nog met 15% gestegen.
0: Ja, het lijkt me positieve ontwikkeling.
5: Dat is een hele positieve ontwikkeling.
7: Maar dan vraag ik me af waarom u niet van vandaag op morgen overgaat op alcoholvrij bier voor iedereen. In plaats van alcoholhoudend. Wat is de toegevoegde waarde van het stofje alcohol
5: dan vraag
7: in bier?
5: Ik u, denkt u dat er morgen niemand meer is die bier drinkt?
7: Oh, ik drink al
5: 2000 jaar bier met z'n allen. Ja, noem ik de optimist versus realist.
7: Er is nog geen eeuw geweest waar zoveel reclame gemaakt is, want de reclame bestond in het verleden niet.
5: We hebben het hier over het kleinbrouwerstarief. Niet over...
7: Ja. Ik loop in de supermarkt en ik zie die 900 verschillende soorten bier zie ik werkelijk in elk stap zie ik tegenkomen. Hè? Daar gaat het mij om. Ja,
2: ik moet ook een beetje denken aan de filosoof Lieke Kleinenburg. Die heeft een mooie uitspraak. Ik ben meer dan mijn organen. En alcohol is slecht. Maar dat medisch advies gaat wel voorbij aan de culturele en ook sociale waarden die het bier heeft.
7: Ja. Oh ja, ik wil de eerste alcoholvrije kroeg wil ik wel best bouwen met u. Ik denk, ik ben namelijk helemaal
5: in Zeist,
7: voor
5: een hele
7: kroeg.
5: Goede kroeg.
0: Rob, ik wil je even bedanken voor nu, want de verschillen zijn glashelder, om nog even in de terminologie te blijven. Ja. Rob Bovens, bedankt voor je tijd. Gedragswetenschapper en onderzoeker alcoholpreventie aan de Tilburg University. Bedankt voor nu. En ik begin me ook al gelijk een beetje schuldig te voelen, dus zal ik dan het alcoholvrije bier openen.
2: Technisch gezien is dit alcoholarm.
0: Oh ja, alcoholarm. Dat is dan niet helemaal alcoholvrij. Nee, dit is, maar dan doe ik het ook voor Rob ook al iets beter, toch?
2: Ja,
0: hij is er niet meer, maar ik vraag het aan jou, Ito.
2: Ja, dan doe je het beter.
0: Wat hebben we voor alcoholvrij bier?
2: Ik heb hier een alcoholarm bier meegenomen. Dat laat zien dat het al tegenwoordig veel verder gaat dan alleen maar alcoholarm pils.
0: Ik proef citrus.
2: Je proeft alles. Je proeft citrus, je proeft den, je proeft tropisch fruit, kokos. Dit is een grote smaakbom die je nu in je mond hebt. En dat is de reden waarom ik deze heb meegenomen. Ook om te laten zien dat tegenwoordig alcoholarm bier veel verder gaat dan alleen maar alcoholarm pils.
0: Weet je dat ik dit net zo lekker vind?
2: Dat is een groot compliment aan de brouwer. Ik zal het hem doorgeven.
0: Toch, ik vind het een heel lekker alcoholarm biertje. Drinken jullie veel alcoholarm vrij?
2: Ja.
0: Ja? Hoe vaak?
2: Nou, ik denk elke week. Ik probeer het een beetje te verdelen. Ook omdat ik als sommelier bij wil blijven bij de smaakontwikkeling van alcoholarm, alcoholvrij. Want daar zit echt wel. Daar zit interessante combinaties in, ook om te combineren met voedsel. En of met mooie maaltijden. Dus ik denk dat ik elke week wel 3-4 dagen per week alcoholarm bier.
0: We hadden het net al eventjes ook over overnames. Dat beeld schetste jij ook, Martijn, hoe dat in België gaat. Dat hebben we natuurlijk hier, Erik, met Heineken natuurlijk ook zeker.
8: Ja, nou, Heineken is natuurlijk echt een van de grootste ter wereld. En er is van alles wat in het internationale schap, zeg maar, wordt overgenomen en wat wordt geconcurreerd. Budweiser bijvoorbeeld, dan denk ik, nou, dat is Amerikaans als maar zijn kan. Maar dat is dus in Belgische handen, van de grote AB InBev. Het Belgische Palm, dat is dan weer in handen van Bavaria uit Nederland.
0: Oh ja?
8: En een paar maanden geleden, de meest recente overname is Gulpenug. Dat is overgekocht door Grols. Dan denk je blijft binnen Nederland, maar Grols is weer in handen van een Japans merk, Asahi.
0: Grols is van de Japanners?
8: Grols is van de Japanners. Niet uit het oosten, maar uit het verre oosten.
0: Zo.
8: En een brouwerij is blijkbaar nu iets goedkoper om over te nemen dan andere soorten frisdrankproducenten. Zeg maar. Als je ook een drankje maakt, maar frisdrank, daar betalen mensen meer voor dat bedrijf. Omdat mensen meer gezonder drinken en dus minder bier.
0: Ja. Hoe gaan we nu verder? Want die kleine bierbrouwers die zijn niet blij. Die willen dat de staatssecretaris hierop terugkomt. Het gaat ook maar om 2 miljoen. Jullie zijn wel iets aan het bekokstoven, toch?
5: Nou ja, dit helpt, hoop ik, om ons verhaal over de bühne te krijgen. We zijn een kleine brandsvereniging, dus we kunnen niet zomaar met de minister of de staatssecretaris om tafel.
0: Ik weet dat hij elke vrijdagavond luistert.
5: Nou, vandaar. Nou, dus dan bij deze hopen we dat we...
0: Maar je bent toch ook met een petitie bezig om die te overhandigen?
5: Ja, die gaan we begin november gaan we die overhandigen aan de commissie Financiën.
0: En hopelijk gaat er iets gebeuren om jullie te redden. Bedankt voor jullie komst deze avond naar de studio. Het was een hele gezellige avond, veel gezelliger dan normaal gesproken. Ik weet niet hoe dat komt. Iter de Costa, biersommelier, heel erg bedankt voor de lekkere biertjes. Jitse Vellinga van Wispbier, bedankt voor jouw komst. En Martijn Huismans, econoom. Ook heel erg fijn dat jij er was deze avond. Hier zometeen langs de lijn en omstreken met Jan-Willem Wesselink en Rivka op het veld. Wij zijn hier volgende week weer. Ik wens u een hele fijne, gezellige vrijdagavond en drink voorzichtig. Tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De een gruwelt van achtbanen en voor de ander kan het niet spectaculair genoeg. Maar hoeveel G-krachten kunnen wij aan? Volgens socioloog Beate Vulkel is vriendschap de belangrijkste relatie in je leven.
2: Je vindt die ander gewoon zoals die is, geweldig.
1: Boven Houwelingen is de boekendame en politiek commentator Martine Wolzak over belastingen en sociale zekerheid.
3: Niet is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
12: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
14: Rivka op het veld en Jan-Willem Wesseling.
15: Goedenavond. 100 dagen na de aardbeving in Venezuela worden er nog duizenden mensen vermist, maar de camera's zijn al lang weg. Else Lotte Fase is pas net terug en komt er bij ons over vertellen.
16: En koploper Heracles Almelo kan de eerste periode in de eerste divisie winnen vanavond. Moeten ze wel winnen ook op bezoek bij Helmond Sport. Die wedstrijd die volgen we langs de lijn en omstreken na het NOS Journaal met Dorien Bouw.
17: De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
18: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben. Volgens een verklaring wordt er ook gesproken over een opdrachtgever, een Big Joe. En wordt er heel duidelijk gezegd, iedereen moet dood. Of het nou de kat is of de goudvis, iedereen moet dood.
17: Doelwit was het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. De beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. In België is een aardappelboer uit West-Vlaanderen veroordeeld tot levenslang. Hij vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters. Daarna probeerde hij zijn ex-vrouw te vermoorden. Volgens de Belgische justitie kon hij er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. Nadat hij voor de moorden werd opgepakt, stalkte hij zijn vrouw vanuit de gevangenis. De zaak maakte veel los in België vanwege de gruwelijke details van de moorden. En ook kwam er meer aandacht voor geweld tegen vrouwen en femicide. De nieuwe strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
19: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
17: De Syriërs gaan in hoger beroep. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de Box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor Box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. De minima zijn tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later schijnt de zon en dan wordt het een graad of 20. En ook zondag is het zonnig nazomerweer.
20: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
22: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
25: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
26: Een initiatief van Pfizer.
27: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
28: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
27: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
29: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
14: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Jan-Willem Wesselink.
16: Goedenavond, koploper Heracles kan in de eerste divisie de eerste periodetitel binnenhalen. Dan moet het wel winnen op bezoek bij Helmond Sport. Ronald van Dam.
30: Ja, Helmond Sport, de nummer 14 van de eerste divisie. Je kunt deze club gerust het behang van de KKD noemen. Tegen Heracles, dat zo snel mogelijk weer terug wil naar de Eredivisie. En lekker bezig is van de eerste 8 wedstrijden, de 7 gewonnen. 5 punten los van Almere City. Als vanavond wordt gewonnen hier in Helmond, dan is de eerste periodetitel binnen voor de mannen uit Almelo.
15: En Jong Oranje strijdt deze week om zijn laatste kans om het EK te halen. De eerste stap is in ieder geval gezet. Er is gewonnen bij Slovenië. Maar analist Hedwiges Moduro, ging niet makkelijk, hè?
31: Nee, dat ging zeker niet makkelijk. We scoren uiteindelijk wel 4 keer, maar we gaven ook heel veel kansen weg. Dus Ja, het kan zeker beter.
16: Precies 100 dagen geleden werd Venezuela getroffen door een zware aardbeving. Else Lotte Fase is na 3 maanden hulpverlening terug in Nederland en komt er zo over vertellen.
15: En 2 door de nazi's geroofde kunstwerken uit de collectie van Jacques Goudsticker zijn vandaag aan zijn familie teruggegeven. Dankzij kunstdetective Arthur Brandt en wij spreken hem wel.
16: Het behang van de KKD dus tegen Heracles. Ik ga hem toch onthouden, Ronald.
30: Ja, nou ja, ik had zitten kijken en ze spelen nu alweer 42 seizoenen onafgebroken in de eerste divisie. Ja, en van de laatste 13 seizoenen zijn ze nooit in de top 10 geraakt. Deze toch een mooie club uit Helmond met dat prachtige clublied. Voor welke club? Ben de Gaai? Zagen ze zich hier af? Nou, dat is in het geval van de fans natuurlijk Helmond Sports. Maar ja, die kunnen alleen maar omhoog kijken. Staan 14e en hebben een hele lastige tegenstander vandaag op bezoek. Namelijk Heracles, dat de eerste 7 wedstrijden van het seizoen won. Sorry, 6. Toen was er een kleine misstap, zou je kunnen zeggen, uit bij Almere City. Maar een week geleden werd de draad gewoon weer opgepakt met een 2-0 overwinning thuis tegen Vitesse. En zij hebben de topscorer van de KKD in de gelederen, Jean-Paul Nejoli. Die Fransman die er al 11 heeft in liggen. Dus ja, op papier zou je zeggen, moet dit geen probleem worden voor Heracles. Dat sowieso de laatste 6 onderlinge confrontaties heeft gewonnen. Hebben nu ook het balbezit. En wordt dat dan een schot al meteen vanuit de tweede lijn van Abbas? Nee, maar scheidsrechter Martin van de Kerkhof fluit wel voor een overtreding. Dus komt er een vrije trap. Ja, zeg ik, van de Kerkhof. Het duurde even allemaal wat langer voor we hier begonnen. Want er was een probleem met zijn audiokastje. Hij moest even terug de catacombe in om dat te fixen. Dus zijn we hier een paar minuutjes later gestart. En van de Kerkhof fluit nu voor een overtreding tegen Helmond Sport. En legt die bal op een mooie plek neer voor bijvoorbeeld Shafik Abbas. Jonge Fransman van Heracles die erbij gaat staan om te kijken of hij die bal kan nemen. Laten we deze vrije trap nog maar even meenemen. De muur wordt op afstand gezet. Helmond Sport in dat prachtige rood. Rood shirt, rode broek, rode kousen. Tegen Helmond Sport dat uit met een zwart shirt en een blauwe broek speelt. De man die de vrije trap gaat nemen is denk ik Max Huiswiertz. Maar nee, die bal levert niks op. Want dat is een makkelijke prooi voor de keeper van Helmond Sport. Voor Benno Bergsen. Nou, de kop is eraf. 0-0. We zijn inmiddels 3 minuten bezig.
15: Jong Oranje is nog steeds in de race om het EK van volgend jaar te halen. Er zijn nog heel wat hordes te nemen. Nog een keer winnen deze week. Een gunstig resultaat op een ander veld. En vervolgens nog play-offs overleven. Maar de eerste stap is in ieder geval gezet. Een 4-2 overwinning op Slovenië. Analist Hedwiges Maduro, goedenavond nogmaals. Het is een moeizame kwalificatie. Hè? Paste deze wedstrijd er ook helemaal in? Want Slovenië is de hekkensluiter, hè?
31: Ja, die paste er eigenlijk ook wel in. Uiteindelijk hebben we wel gewonnen. Dat was het allerbelangrijkste. Maar het was weer geen goede wedstrijd. Want uiteindelijk scoort Slovenië ook weer 2 keer. En dan hadden ze ook heel veel kansen. Maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben.
15: Ja, en Oranje kwam op achterstand al na een kwartier. Wat ging er mis bij die tegenrol?
31: Ja, vooral de omschakeling. De verdediging stond niet goed. We stonden heel open. We waren natuurlijk wel altijd aan de bal en aan het aanvallen. Maar 1 keer balverlies en ze kwamen er heel makkelijk door. En ja, dat was op 1-1 op Klaverboer en ze scoorden. Dus op de counter waren ze heel gevaarlijk. Daar waren wij gewoon niet goed genoeg in.
15: Nou hebben we het bij het Grote Oranje vaak over de mentale weerstand. Dat als we op achterstand komen, dat ze zich dan ook weer terug weten te knokken. Bij Jong gebeurde hetzelfde, want het kwam uiteindelijk 2-1 voor. Werd het voetbal toen ook beter?
31: Jawel hoor, want het waren 2 hele mooie doelpunten. Ook echt combinatiedoelpunten. Dus de eerste was een heel mooie diepteloopactie van Kees Smit. Uiteindelijk krijgt Steur de bal, die schiet op doel en Oefkier scoort uit de rebound. En de tweede scoorde Zeefuik. Hele mooie aanval, assist van Reed. Dus dat zag er wel goed uit. Alleen ondertussen moest je wel echt opletten op de counter nog steeds.
15: Ja, en als ik dan toch nog 1 lijntje leg met het Grote Oranje. Ik heb gisteren ook de termen scherp uit de kleedkamer komen gehoord. Dat is vandaag niet gelukt bij Jong.
31: Nee, want je stond voor en dan denk je van ja, je moet het eigenlijk heel zakelijk uitspelen en uitbreiden. Maar binnen een minuut stond je alweer gelijk. Door een fout dit keer van Klaverboer. Die speelt zomaar een bal in de voeten van de spits. Hij wordt op de lat gekopt en na de rebound wordt er gescoord. En dan moest je weer opnieuw beginnen. Maar uiteindelijk herstelde Jong Oranje zich opnieuw. En liep het weg door 2 keer te scoren.
15: Ja, het scoorde inderdaad nog twee keer. Ik vraag me toch af, jij bent zowel coach als speler geweest. Hoe kan dat nou? Dat je dan meteen, ben je dan niet scherp uit die, ja, ben je scherp uit de kleedkamer, gebruik ik hem toch?
31: Jawel. Je weet dat je gewoon die wedstrijd moet winnen. Alleen dit zijn echt keuzes. Het heeft soms ook met kwaliteit te maken van, ja, wanneer ga ik opbouwen, wanneer speel ik lang. Even in het begin geen risico nemen. En Klaverboer, ja, die maakt de keuze om de bal kort te spelen. Maar ja, in de voeten van een aanvaller. Dat was gewoon niet goed.
16: Te snel raak in Helmond, Ronald.
30: Ja, doelpunt van Mauris Broes, Duitse verdediger uit een vrije trap van Evencio van der Kust. Tweede vrije trap die Heracles krijgt. Het is de zesde minuut van de wedstrijd en hij legt hem keurig voor het doel. En daar stonden heel veel spelers van Heracles. Onder andere die centrale verdediger Vroes, die hem raakopt voor zijn eerste doelpunt van het seizoen. En een hele snelle voorsprong. 0-1 dus voor Heracles na zes minuten spelen.
16: Oké, praten wij verder met Hedwiges Maduro. Onze analist die keek naar die wedstrijd van Jong Oranje. Moeizame wedstrijd dus tegen Slovenië. Werd op het moment dat jij dat naar die goal ging, werd het net 2-2 voor Jong Slovenië. Maar daarna maakte Nederland nog goede goals, toch?
31: Ja, zeker. Een hele mooie goal. Maar ook een goede aanval van Jong Oranje. Een paar zo'n blokcel op Kees Smit. Die speelt hem op Poku, die diep ging op snelheid. En die werkte goed af. En de vierde goal was een hele makkelijke intikker van Kees Smit. Goede actie van Zeefuik en die legt hem breed en gewoon leeg doel kon hij hem intikken.
16: Ja, en het is best dus een lastige kwalificatie voor Jong Oranje, want ze staan derde. Jong Noorwegen gaat de groep winnen. Jong Israël is op dit moment ook nog beter dan Oranje. Is het gewoon een wat mindere generatie of gaan er dan andere dingen mis?
31: Nee, het is geen mindere generatie, maar het is wel een jong ploeg is heel lastig om te managen ook, want bijvoorbeeld, we hebben een CGL die heeft wedstrijden gespeeld, maar die gaat in één keer naar het grote Oranje. Die doet in één keer niet mee. In een jaar tijd kan heel veel gebeuren. Dus je speelt nooit met een vast elftal. Dus je hebt heel veel verschuivingen. En dat is heel moeilijk af en toe om te groeien als team. Ja. Maar je hebt wel heel veel kwaliteit. En ik vind wel dat je gewoon verplicht bent om te kwalificeren en naar het EK te gaan.
16: Ja, want zijn de spelers, ik ken het team omdat het zo snel wisselt, ook niet zo goed eerlijk gezegd. Zijn de spelers waarvan je denkt, nou, die moet je echt in de gaten houden, want die zien we binnen 1-2 jaar ook in het grote Oranje?
31: Jawel, ik denk een Reed vind ik echt heel goed spelen. Dijkstra maakt ook een goede indruk bij AZ ook, maar ook bij Jong Oranje vind ik. Steur die speelt nu bij Newcastle United, hè? Al in de Premier League, die doet het goed. Ja, we zeiden eigenlijk al een jaar, misschien twee jaar lang Kees Smit, maar die vind ik wat minder spelen momenteel. Zit misschien een beetje in een dip. Maar dat zijn wel eigenlijk de spelers waar je op moet gokken, zeg maar, richting het grote Oranje.
15: We zeiden net al, er zijn nog best wel wat stappen te nemen na deze overwinning vandaag. Nederland heeft het niet in eigen hand, hè? Hoe zit dat precies om zich te kwalificeren?
31: Ja, dat klopt. Het is heel simpel eigenlijk. Nederland speelt tegen Bosnië. Nederland moet winnen. Nederland heeft 10 punten, dan komen ze dus op 13 punten. En Israël speelt uit tegen Noorwegen. En Israël mag niet winnen. Kortom, als Noorwegen wint en Nederland wint, dan gaat Nederland zich plaatsen voor de play-offs. En speelt Israël ook nog gelijk en Nederland wint, dan zijn we ook nog door naar de play-offs. Dat is eigenlijk de situatie. We mogen niet op een gelijke stand komen, want op onderlinge resultaat staat Israël is beter in het voordeel. Dus wij hebben maar één opdracht. Wij moeten gewoon winnen en dan moeten we hopen dat Israël niet wint.
15: Ja, want zo'n EK, jij weet er alles van, want jij bent Europees kampioen geworden met Jong Oranje. Hoe belangrijk is het nou om op die leeftijd zo'n groot toernooi te spelen?
31: Voor je persoonlijke ontwikkeling, om jezelf ook op de kaart te zetten, is het heel belangrijk. Want je kan je meten met je leeftijdsgenoten van de beste spelers van heel Europa. Dat is dus ook eigenlijk heel goed voor andere grote ploegen die je misschien in de gaten houden. Want dan kunnen ze echt de topspelers met elkaar vergelijken. En uiteindelijk spelen de meeste spelers van Jong Oranje, die spelen allemaal Europees voetbal. Dus eigenlijk vind ik een toernooi spelen EK jezelf gewoon echt in de kijker kunnen spelen. Persoonlijk en jezelf kunnen meten met andere topspelers.
15: Ze hebben nog een paar stappen te gaan, maar de eerste is in ieder geval gezet. Dankjewel, Hedwiges Maduro.
16: Snelle voorsprong voor Heracles bij Helmond. En toen dacht ik, nou, die periodetitel is binnen, Ronald. Ja. Maar
1: Maar een enorme rare wending in de wedstrijd al vroeg. Achtste minuut. Spanjaard David Vicente heeft de bal. En komt dan zijn landgenoot Paul Jonsch tegen. Ja, en dan springt hij eigenlijk heel raar over de bal heen. Met twee benen gestrekt. En dan raakt hij vol Jonsch op de enkel. En ja, scheidsrechter Martin van der Kerkhof kan volgens mij niks anders doen dan rood geven. Dat doet hij ook. Tot grote ontzetting van alles en iedereen bij Heracles. Maar Vicente die kan praten wat hij wil. En dat kan ook de jonge coach Vincent Haalman. Maar hij is wel naar de kant gestuurd. Vicente met een rode kaart. Dat betekent dat Heracles verder moet met 10 man. Staat wel met 1-0 voor. Maar dan is 80 minuten nog best lang, zou ik zeggen. Dus ja, heel raar wat daar gebeurt. Het zal zijn bedoeling niet geweest zijn. Het was misschien heel ongelukkig. Maar ja, je kan niet zomaar met twee benen naar voren springen en vol iemand anders op de enkel trappen. Dat staat volgens mij nergens in de spelregels.
2: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly van Mika.
1: Ja, Ronald, je komt zo vaak bij ons binnen. We kunnen ook gewoon tot de rust bij je blijven, hoor.
2: Ja, zo'n wedstrijd zou het zomaar kunnen worden. Ja, in de begeleidingsstaf van Heracles krijgt nu de een na de ander geel. Ik ben de tel inmiddels al kwijt. Maar het is inmiddels 1-1. Ja, Tariq Essakati zet een mooie combinatie op met Xander van der Velde. Jonge Belg in dienst van Helmondsport. Krijgt die bal terug. Nog een tikkie kwam die vrij. Een heel leep schuivertje buiten bereik van Fabian de Keizer. Dus is het een 13e minuut al 1-1. En ja, dit toch wel eens een grimmige wedstrijd geworden. Nu een overtreding van Xander van de velden, maar je voelt dan alles dat bij Heracles de irritatie heel groot is. Ik hoop dat die fans zich in het uitvak zich wat rustig gaan houden. Ja, je komt hier helemaal vanuit Almelo, de finish trotserend naar Helmondsport om de periodetitel even voor je op te eisen. En dan sta je dus eigenlijk heel snel met 1-0 voor. Je denkt geen vuiltje aan de lucht. Het kon een mooie avond worden. Nu is het 1-1. Je hebt een man minder. En de wedstrijd is nog zo lang. Nu wel balbal zit voor de Heraclide aan de zijlijn, maar die moeten zich even zien te herpakken. Dit is een lelijke tegenvaller voor de ploeg van Vincent Heilman. Als het 1-1 blijft, zullen ze heel tevreden zijn, denk ik. Dan hebben ze nog steeds goede kans op die eerste periode titel. Maar zei het al, de wedstrijd is nog heel lang.
0: Heel lang, inderdaad. Max Verstappen is prima begonnen aan zijn raceweekend. Hij was vandaag de snelste in de eerste vrije training in Maleisië en noteerde in de tweede sessie de vierde tijd. We noemen dit raceweekend de Grand Prix van Bahrein, ja. Maar die wordt wel gereden. Leg dit maar eens uit.
1: Nou, inderdaad.
0: Ik ga mijn best doen. We noemen hem de Grand Prix van Bahrein. Hij wordt gereden op het Sepang-circuit in Maleisië. Afgelopen voorjaar stond die GP van Bahrein op het programma. Die werd afgelast door de onrust in het Midden-Oosten. Hij wordt dit weekend dus ingehaald. Maar in Maleisië, maar we noemen hem de GP van Bahrein. Heb ik dit een beetje... Ja, nee, hier zit geen logica in, toch?
1: Nee, maar jij moet het uitleggen, maar je hebt het niet bedacht. Dus ik heb natuurlijk wel, ik heb er heel veel vragen door, maar...
0: Dit is een typisch gevalletje, don't shoot the messenger. De laatste keer dat er een Formule 1 race was in Maleisië was in 2017. Toen gebeurde dit.
3: For the second time in Formula 1. And the first time as a 20-year-old now. Max Verstappen wins the Grand Prix. And takes the Malaysia Grand Prix for Red Bull.
0: Zo klonk dat destijds bij F1 TV. Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond.
4: Ja, goedenavond. Ja, daar was ik bij ooit, bij die overwinning. Ja,
0: jij was erbij, ja. Het waren andere tijden, want dat was pas zijn tweede GP-zege. Kunnen we ons nu bijna niet meer voorstellen. Als we dat afzetten tegen dit seizoen, nog geen enkele GP gewonnen. Heeft hij je vertrouwen geput uit vandaag?
4: Dat zeker. En het boeiende is toch, als je dit terughoort, er zit een parallel in. Want Verstappen is teruggekeerd daar en herkent natuurlijk dingen. En dan zijn die herinneringen daar ook. Toen zei die auto, toen ik de tweede hier won, toen stond ik heel lang droog. Die eerste overwinning was in Spanje, dat was een verrassing, op het circuit de Catalunya bij Barcelona. En daarna stond hij heel lang droog, ging het ook niet zo goed bij Red Bull en was hij eigenlijk aan het mopperen van als het niet snel beter wordt. En die motoren gingen de hele tijd kapot, ze hadden conflicten met Renault. Als het niet snel beter wordt, dan moet ik maar ergens anders heen. Nou, dat is nooit gebeurd. En dat is onder meer nooit gebeurd, omdat uitgerekend in Maleisië alles op zijn plek viel. En bij Red Bull alles langzaam maar zeker begon te lopen. En hij dus, wat je net hoorde, die tweede zege boekte. En die heeft heel veel gevolgen gehad.
0: Ja, want er is veel gebeurd sindsdien. En die uitspraken die kennen we ook van later. Ik zie Jan-Willem naast me inmiddels nog maar eens opzoeken op Google Maps. Ja, het is echt niet in Bahrein. Jij denkt nog steeds, hoe kan dit nou?
1: Ja. Kun jij het uitleggen?
4: 6000 kilometer, geloof ik. Ja, 6000 kilometer. Dat kan ik in ieder geval uitleggen. Maar dat is hemelsbreed, hè?
1: Ja. Het ging niet door in het voorjaar vanwege de oorlog in Iran. Bahrein ligt natuurlijk ook aan de Perzische Golf.
4: Dat klopt. En jullie hebben al heel veel uitgelegd. Waarvoor dank. Dan hoef ik niet het hele geschiedenisboek er meer bij te pakken. Maar het komt er gewoon op neer dat de Formule 1 zichzelf af en toe heerlijk in de vingers snijdt door alles te willen verdienen in het Midden-Oosten en in Saudi-Arabië, et cetera. En laten dat nou net de landen zijn waar het op dit moment gevaarlijk is. En niet alleen op dit moment, maar al maandenlang. En ze hebben heel lang geprobeerd om die Grand Prix weer op de kalender te krijgen. Er is ook nog een probleem in Qatar en Abu Dhabi. Daar zijn de laatste twee races van het jaar. Nou, dat is ook stress aan alle kanten. Kun je daar naartoe? Hoe gaat het met Trump en Iran en de rest van de wereld? Deze Grand Prix is gered omdat Bahrein heel graag een Grand Prix van Bahrein wilde. Daar hebben ze heel veel geld voor over. Dat is ook al betaald. Moet je denken aan een bedrag van 60 miljoen. En als je die cancelt, dan is altijd de verzekeringsvraag... Het is een ingewikkeld verhaal, hoor, zeg ik er meteen bij. De verzekeringsvraag is dan, degene die cancelt, moet het ook betalen. En zo gaan partijen dus naar elkaar kijken. En heeft één creatieve geest, of misschien wel twee of drie besloten, we kunnen die Grand Prix misschien wel verplaatsen naar Maleisië. Want we hebben een Grand Prix in Azerbeidzjan gehad afgelopen weekend. We gaan naar Singapore. En Maleisië ligt strategisch hartstikke goed. Dat circuit is er klaar voor. Daar rijden ze ook MotoGP. Dus daar kun je zo met Formule 1-auto's op. Het is een soort brede versie van de TT in Assen. En zo heet dus die Grand Prix. Hij krijgt ook bijna niet mijn strot uit, hoor. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Op wel een schitterend circuit. Dat wel. Maar het regent er wel wat meer dan in Bahrein. Ja. Dat dan ook.
1: En het is er warm. Ja. Ik bedoel, in Bahrein is het ook warm. Maar in Maleisië is dat zeker ook een factor. En Verstappen die vertelde op de persconferentie hoe hij zich heeft voorbereid op de hitte en de race.
5: Yeah, I think I had 4 or 5 months of very intense preparation. Yeah, deep mental preparation of not giving an F. So, just rock up. It's hot, but it's also hot in Monaco. Gets very humid there as well. If you really want it hot, you go in the sauna or a steam room. You just need to get comfortable with the uncomfortable. It's hot, sweaty. Niet a few more underwears, I guess. And just go with the flow.
1: Ja, hij klinkt redelijk relaxed onder. Maar het is wel een issue, hè? De luchtvochtigheid en de hitte. Hoe zwaar zijn de omstandigheden voor coureurs?
4: Ja, die zijn heel erg zwaar. Ik weet nog dat ik 9 jaar geleden naast Peter van Egmond, de fotograaf, stond in bocht 1. Peter is inmiddels overleden. Maar als ik aan hem denk, zie ik nog altijd de zweetdruppels op zijn hoofd staan. Hij werkte met een handdoek op zijn hoofd, waar hij een soort hoedje, een soort muts van maakte. En zo ongelooflijk warm. Zo vochtig. En inmiddels zijn we wel iets meer gewend. Qatar kan ook heel erg warm zijn. Zeker de eerste editie was het echt belachelijk warm. Gingen coureurs bijna tegen de vlakte. Saudi-Arabië kan heel warm zijn. Er zijn er wel meer. En er is natuurlijk ontwikkeling. Tegenwoordig koelvesten, ijsbaden, ga zo maar door. Die coureurs zijn beter voorbereid. Maar het grappige is, de helft van het veld heeft er eerder gereden. Die weten wat ze kunnen verwachten. De andere helft schrikt toch een beetje. Want poeh, het is wel afzien. Het is wel anders dan ik het ooit heb meegemaakt. Ik heb het diverse collega's, diverse coureurs horen zeggen vandaag, dat het toch even een tikkie zwaarder was dan ze hadden gedacht. En dan hopen ze bijna op een regenbui die niet echt kwam. Maar het is een zwaar circuit en het zijn zware omstandigheden. Maar het kan daardoor ook een hele leuke race worden. Want in Bahrein weet je zeker dat het droog blijft. En in Maleisië weet je bijna zeker dat er een keer zo'n moesson aankomt. Dus dat kan zomaar spectaculair zijn. Of de race in het water gooien, letterlijk. Dat kan ook nog.
0: Ja, het kunnen dus hele interessante dagen worden. Verstappen zelf, die maakt nog een grapje over het aantal onderbroeken dat hij heeft ingepakt. Hij klinkt wel relaxed, toch?
4: Ja, maar dat komt ook omdat hij weet dat de strijd om het kampioenschap wel gestreden is. Dat gaat tussen Antonelli en Russell hooguit. Als je het nog spannend wil maken. Verstappen weet gewoon, die wereldtitel is heel ver weg. Hij is echter achter de komma wel degelijk getergd. En we weten allemaal, als Verstappen eenmaal in die cockpit zit en de helm op heeft, dan wil hij maar één ding: winnen, winnen en nog eens winnen. Het irriteert hem mateloos dat het hele jaar nog niet is gelukt. En dus is het nieuwe doel van Verstappen minimaal 1 race winnen. Want hij staat het hele jaar al droog. Ja, hij heeft een PR-evenement in Engeland met 100 karters heeft hij gewonnen. Daar werd van gegrapt, heeft hij eindelijk eens een keer gewonnen. Maar dat wil je echt niet in de boeken hebben. Hij moet een Grand Prix winnen. Dat is hem alleen in zijn allereerste seizoen niet gelukt. Dus die nul, die hatelijke nul, moet er vanaf. En als je dan ervan uitgaat dat het hier lekker gaat, kan hij het hier meteen doen in Maleisië. Lukt dat niet, dan is hij volgende week nog een keer getergd. Want dan gaat hij naar Singapore. Daar is het ook warm, stratencircuit, een soort moderne klassieker. En een race die hij nog nooit heeft gewonnen. Dus als er ergens een plek is waar die hatelijke nul er vanaf moet, dan is het op de plek waar hij zijn tweede zege boekte 9 jaar geleden of anders volgende week in Singapore. En natuurlijk bij voorkeur allebei.
0: We gaan het de komende dagen volgen. Dankjewel, Louis Dekker.
1: Als Heracles wint bij Helmond, dan hebben ze de eerste periode te pakken in de eerste divisie. Ze kwamen snel op voorsprong, Ronald. Daarna die rode kaart voor Almelo en dus de 1-1. Hoeveel staat het nu na 24 minuten?
6: Nou, we spelen nu weer met 11 spelers van Helmond Sport tegen 10 van Heracles. Want er was zo even een botsing tussen Mirani en Koglin. Waarbij de laatstgenoemde van Helmond Sport, centrale verdediger, even aan het gehecht moest worden aan zijn hoofd. Dat stroomde het bloed langs de slaap. Maar die is ook weer binnen de lijnen. Dus 10 Heraklieden tegen 11 spelers van Helmond Sport. Ja, de ploeg die begon met z'n 2 gelijke spelen en 2 nederlagen in de eerste 4 wedstrijden. Toen een goede serie had, 2 overwinningen. Thuis tegen VVV en Jong PSV. Maar de laatste 2 wedstrijden heeft verloren uit bij Den Bosch en MVV. En zo kom je dan op de 14e plek terecht tegen de trotse koploper Heracles. Dat de eerste 6 wedstrijden won. Ja, toen tegen Almere City had het ook kunnen winnen. Maar het werd een 1-0 nederlaag uit. Maar hij pakte zich goed met een 2-0 thuiszege tegen Vitesse. En dat heeft al 26 doelpunten, waarvan er 11 dus zijn gescoord door die verrassende spits Jean-Paul Njoli. Ook een fotomodel in zijn vrije tijd. Een jongen die een beetje op een dood spoor zat in Frankrijk. Niemand wilde hem daar hebben. Een doorstart maakte in Zwitserland, waar hij erop los scoorde. En zo een kans heeft gekregen bij Heracles. En ik denk dat heel veel clubs zitten te kijken naar Njoli. Van, hey, als hij zo blijft scoren, misschien moeten we hem inlijven. Het zou fijn zijn voor Heracles als hij een doelpuntje mee kan pakken vandaag. Maar ja, dat zal niet meegevallen als je een man minder hebt. Voorlopig spelen ze nu even de bal rustig achterin rond. Ze hebben wat omzettingen gehad. We zien dat de nummer 18, dat is Huisweert, die is op rechts gaan spelen. Die heeft een andere plek ingenomen om weer een beetje balans te herstellen. Nu weer ten aanval langs de zijlijn met Abbas over de lijn. Ingooi voor de Heraklieden, die nog steeds dus 1-1 staan.
7: NPO Radio 1.
0: Het is even over 9:30 en dus krijgen we het laatste nieuws van Dorien Bouwman.
8: De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het dossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. De oppositie keerde zich tegen de plannen die volgens hen een averechts effect zouden hebben. Het is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De kans bestaat dat de regering van Spanje de komende dagen valt. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat bijna al het consumentenvuurwerk vanaf de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid er sinds september speciale inleverpunten voor. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. En de gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden.
9: Langs de lijn en omsteken.
1: Precies 100 dagen geleden opende het journaal met dit nieuws.
10: In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege 2 zware aardbevingen. De 2 bevingen waren vlakbij San Felipe met een kracht van 7,2 en 7,5. Er is een grote reddingsoperatie gaande. Er wordt gevreesd voor veel slachtoffers.
1: Ja, en veel slachtoffers werden het, want na 100 dagen zijn er meer dan 6400 dode slachtoffers geborgen. Nog steeds zijn er ook duizenden vermist. 2 dagen na de ramp was de stichting SOA al ter plekke om hulp te bieden aan de slachtoffers en hierbij ons Else Lotte Fase. Zij werkt voor SOA en is net terug uit Venezuela. Fijn dat je er bent, Else Lotte. Jouw collega's waren daar 2 dagen na die aardbeving al, hè, als eerste ter plekke in de deelstaat Yaracuy. Wat troffen zij daaraan?
11: Pure chaos eigenlijk. Vlak na de aardbeving, het waren er dus 2 en met een enorme impact. Je kan je voorstellen, huizen, gebouwen die zijn ingestort. We hebben het hier over gebouwen van 12 verdiepingen hoog die eigenlijk als pannenkoeken in elkaar zijn gevallen. En ontzettend veel mensen onder het puin natuurlijk. Het is vlakbij de hoofdstad Caracas en het is een heel dicht bewoond gebied. Ontzettend veel mensen die vermist waren, geen connectie. En eigenlijk was er heel veel solidariteit. Vanuit Caracas kwamen heel veel mensen die kant op, om ook hulp te willen bieden. En dat was heel erg mooi. En tegelijkertijd werd het daardoor ook echt een chaos. Bijvoorbeeld de ambulances die mensen gewonden moesten vervoeren, konden eigenlijk door het vastgelopen verkeer konden ze er niet meer uit. Maar ook reddingswerkers die daar mensen onder het puin moesten zoeken, die konden de mensen eigenlijk niet horen. Omdat er zoveel motoren waren en lawaai. Dus op een gegeven moment is het gebied ook even afgesloten. Zodat mensen, dat er mensen nog konden worden gezocht. Mensen zijn hun huis kwijt. Mensen zijn hun familieleden kwijt, hun baan kwijt. Alles eigenlijk in slechts een paar minuten tijd.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat die eerste uren en dagen ook heel erg in teken staan van bergingen van de slachtoffers die onder dat puin zitten. Wat hebben mensen in het is zo'n enorme ramp. Wat hebben mensen dan als eerst nodig?
11: Ja, eigenlijk echt de eerste levensbehoeftes. Dus inderdaad, mensen die een dak boven hun hoofd zijn kwijtgeraakt. Het was om 12 uur 's nachts. Daar was het ergens rond 6 uur 's avonds. Dus diezelfde avond sliepen mensen eigenlijk letterlijk op straat. Dus wat heb je nodig? Een tent of iets om in te kunnen slapen. Maar ook drinkwater, ook eten. Want je kan je eten niet meer bereiden. Dus echt die eerste behoeftes. Maar ook zoveel trauma wat je daar ziet. Dat zijn de eerste dingen waar wij ook als SOA voor gewerkt hebben, die eerste noodhulp.
1: En waar haal je als noodhulporganisatie dan zo snel zoveel tenten vandaan of zoveel voedsel vandaan? Waar wil het in een magazijn liggen? Hebben jullie posten op ieder continent? Hoe werkt dat?
11: Nee, we kunnen inderdaad eigenlijk als wij in zo'n gebied als eerste aankomen, doen wij als eerste een hele snelle nodenanalyse. Dan denk ik niet aan een week tijd even de tijd nemen om rustig te kijken wat er aan de hand is. Nee, dat gaat heel snel. Maar wel om eerst van de mensen zelf te horen, wat hebben jullie het hardst nodig? Met die informatie kunnen wij gelijk aan de slag en kunnen we inderdaad producten gaan inslaan. Dus bulk inkopen doen. En vervolgens zo snel mogelijk in de eerste 10 dagen hebben we ontzettend veel producten uitgedeeld aan mensen die dat heel erg hard nodig hadden. En normaal zouden we dat ook eventueel met geld kunnen doen. Want dat is ook heel snel. Maar dat is in Venezuela helaas niet toegestaan op het moment.
1: Want dan kun je gewoon geld geven aan slachtoffers, maar dat mag niet, omdat de overheid...
11: Vanwege de overheid, ja. Dus de richtlijnen van de overheid, die stonden dat op dat moment niet toe. Maar dat is inderdaad eigenlijk een hele efficiënte manier, normaal gesproken, om mensen dus heel snel te kunnen helpen met de dingen die zij nodig hebben. Maar wij hebben daar een manier voor gevonden dat wij dat alsnog mensen dat stukje controle terug kunnen geven.
0: Op welke manier?
11: Ja, wij werken uiteindelijk, hebben we het zo geregeld dat wij dus wel producten in bulk konden inkopen. Mm-hmm. En die artikelen hebben we verzameld in een soort van klein humanitair winkeltje, om het zo maar even te zeggen. Mensen kregen van ons een kaart met een aantal punten daarop. En voor die punten, omdat geld dus niet is toegestaan, maar voor punten konden zij dus inwisselen voor de producten die zij

0: En die artikelen hebben we verzameld in een soort van klein humanitair winkeltje. Om het zo maar even te zeggen. Mensen kregen van ons een kaart met een aantal punten daarop. En voor die punten, omdat geld dus niet is toegestaan, maar voor punten konden zij dus inwisselen voor de producten die zij het hardst nodig hadden. En dat was niet in de eerste noodhulpfase, maar dat is wel een overstap die wij hebben kunnen maken. En wij gaan nu verder met lokale winkels.
1: Want je zegt ook, je vindt het belangrijk dat mensen ook in zo'n gebied controle hebben over welke hulp ze krijgen. Waarom is dat belangrijk?
0: Nou, dat is een stukje waardigheid. Je moet je voorstellen dat je in een aardbevingsgebied, of dat een aardbeving jou heeft geraakt en dat jij dus in één klap alles kwijt bent. Je familieleden misschien. Maar ook je huis en je werk. En je bent daarmee letterlijk alle controle kwijt. En als ik me voorstel dat dat mij zou overkomen, dan is het iets wat mij heel erg zou helpen, is een stukje controle terugkrijgen. Maar ook een stukje waardigheid terugkrijgen. Dus eerst geven we gewoon puur wat mensen nodig hebben. Maar zo snel mogelijk proberen we mensen daarin ook dat weer terug te geven. Zodat zij ook aan hun eigen herstel als het ware kunnen werken.
2: Ja. En jij bent zelf dus net terug. Hoe lang ben je daar geweest in totaal?
0: Ja, ik ben 2 weken op reis geweest. Ja.
2: En je zal daar veel verhalen hebben gehoord, denk ik, die indruk hebben gemaakt. Wat is je nou het meest bijgebleven van de afgelopen weken?
0: Ja, ik heb inderdaad veel mensen gesproken. Het is dus 100 dagen na de aardbeving. En wat ik heb gezien is dat mensen dus nog steeds op straat leven. Logisch ook. Ik had er zelf had ik dat natuurlijk kunnen bedenken, dat een huis niet na 100 dagen weer is opgebouwd. En er zijn heel veel verhalen die enorm veel indruk hebben gemaakt. Er was een jonge moeder van 26 jaar met een babytje van 10 maanden, een meisje van 4 en een jongetje van 6. En die sliepen dus nog steeds in een tent ter grootte van een 2-persoonsmatras, wat er dus in lag. En daar leeft ze nu al 3 maanden in. En zij vertelde ook, in het begin was er dus heel veel hulp ook. Waren er warme maaltijden die werden gebracht. Mm-hmm. En ze vertelde nu dat er op maandagmiddag nog een warme lunch wordt gebracht. En dat is het nu. Maar zij zit nog in deze situatie. En zij kan niet aan geld komen. Dus dat betekent dat zij eigenlijk geen eten heeft. Ze geeft nog borstvoeding. Maar ze kan geen melk bijna meer aanmaken om dat kind te voeden. En dat vond ik best wel heftig. Ja. Om haar verhaal te horen en ook dat toch uitzichtloze van hoe lang zit jij hier nog?
2: Ja, want hoe komt het dat er in die beginfase zoveel hulp is dat je zelfs het gebied moet afsluiten en dat er nu dus duidelijk te weinig is, als je het zo zegt?
0: Ja, dat is misschien een korte spanningsboog. De impact van zo'n ramp in het begin en dat iedereen daar heel erg door is opgeschrikt. Maar het leven gaat ook weer door voor mensen. En de aandacht gaat tot op zekere hoogte ook een beetje weg. Mm-hmm. Tuurlijk, er zijn echt nog wel helpende handen. Maar niet zoveel als in het begin. Maar voor deze mensen is dit nog steeds de realiteit. En voor dat stukje herstel is gewoon een langere adem nodig. Mm.
1: Ik vind het wel interessant wat je het zegt over ook wegeppende aandacht. Want het was niet de enige ramp van deze zomer. Op 26 augustus ook die grote ramp in Nepal. En deze week hoorde ik correspondent Davy Boerenmaat volgende zeggen op deze zender.
3: Wij zijn hier meteen natuurlijk in de week daarna na de ramp geweest. En ik kom nu terug en wij zijn hier nu als enige. In de week daarna waren er overal journalisten. En keken wij echt naar plekken van waar kunnen we nog heen? Nu zie ik niemand meer. We zijn hier alleen. Ja.
1: Herken je dat ook van Venezuela, dat er superveel aandacht is in die eerste dagen en dat dat daarna verstilt?
0: Ja, en ik denk, als we allemaal even nadenken, dat we dat allemaal herkennen. Want in die eerste week, ik heb die week het nieuws gevolgd en volgens mij was het ongeveer elke avond wel weer even een update. Maar op het moment en de afgelopen maanden, lees je er weinig over, hoor je er weinig over. En dat is wel heel erg herkenbaar, dat het en logisch ook, hè, er gebeurt zoveel in de wereld. Maar dat die aandacht toch wel verslapt. Terwijl juist voor, hè, wat ik zei, die langere termijn, die aandacht eigenlijk wel terecht zou zijn.
1: Maar zie je dus ook dat dat doorwerkt naar welke hulp er beschikbaar is in Venezuela? Of bijvoorbeeld de donaties die jullie als hulporganisatie krijgen?
0: Ja, ik denk, om eerlijk te zijn, denk ik wel dat er een hele duidelijke link is met de media-aandacht voor een bepaalde ramp. En bijvoorbeeld giften en donaties. Er is echt heel ruimhartig gegeven en dat is enorm waardevol. Daardoor konden wij heel snel ter plekke zijn en noodhulp geven. Maar je merkt inderdaad wel dat als de aandacht weg is, dat het dan echt een stuk moeilijker wordt om giften binnen te krijgen. Terwijl het werk eigenlijk door.

0: gaat. En niet alleen hier, maar ook elders in de wereld.
1: En het is natuurlijk ook logisch. Ik bedoel, dit kan je zelf ook wel bedenken. Maar het is dus echt zo dat jullie penningmeester het merkt, of het 8 uur journaal een reportage over Venezuela maakt, of dat ze die even laten zitten.
0: Ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja, ja. Dat een verschil maakt. En daarom is het ook heel fijn dat ik hier ben. En dat ik er weer even 100 dagen na Venezuela, na die aardbeving, wat over mag vertellen. Van hey, hoe is het nu? Maar ja, dat maakt een verschil.
2: Ja. Je noemt net de situatie van die moeder, maar misschien wel in bredere zin uitzichtloos. Hoe gaat het nu verder daar? En wat kan het SOA daar nog doen?
0: Ja, ik noemde het net al eventjes. Wij blijven inderdaad betrokken. Wij vinden het, als SOA staan wij voor het stukje noodhulp, maar ook zeker voor het stukje wederopbouw. We willen niet noodhulp komen geven en vervolgens gelijk weer weg zijn. We vinden het belangrijk dat mensen zich niet vergeten voelen in die zin. En dat we bewogen blijven bij deze mensen. Dus wij blijven nu voor een stukje wederopbouw, maar we zien wel dat de noden gaan verschuiven. Dus iets wat in het begin misschien belangrijk is, misschien in een herstelfase wordt misschien het belangrijker dat mensen weer de draad op kunnen pakken qua om inkomsten te krijgen bijvoorbeeld. Of dat het huis gerepareerd wordt. Dus wij willen nu, wat ik net al even noemde, punten die wij hadden waar mensen dus hun artikelen konden verzamelen. Wat wij nu heel graag willen doen is contracten afsluiten met lokale ondernemers, lokale winkels. De hele markt is daar natuurlijk ook kapot. Mm-hmm. En dat mensen dus nog steeds met die punten en met die kaart daar hun de dingen kunnen kopen die ze nodig hebben. Aan de ene kant geeft dat een stukje normaliteit terug. Dus ze kunnen weer naar een winkel. Ze kunnen weer wat uitgeven. Dat is heel erg belangrijk. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat op die manier er ook weer een soort van markt op gang komt. En dat mensen dus die winkel hebben ook weer hun inkomsten kunnen krijgen. Ja. Dus uiteindelijk is dat een veel duurzamere manier. En een mooie overgang naar een stukje herstel.
2: Hebben jullie een deadline, klinkt een beetje gek in deze situatie, maar een soort eindpunt waar jullie naartoe werken? Tot hoe lang jullie daar nog actief willen zijn?
0: Ja, we hebben nu net dus die eerste noodhulpfase afgerond, eind augustus. We zijn nu vanaf 1 september begonnen met deze nieuwe herstelfase. Die loopt tot maart volgend jaar, dus dat is een wat langer project. En daarna gaan we kijken of we nog, of er dan nog verder noden zijn waar we wat mee kunnen doen en het ook netjes kunnen afsluiten.
2: Heel veel succes in ieder geval. En ik hoop dat ook deze aandacht in ieder geval een beetje helpt. Else Lotte Vaassen van Stichting SOA, dank je wel.
1: Helmond Sport tegen Heracles gaat langzaam richting de rust, Ronald.
3: 39e minuut. En je zou het niet zeggen dat ze een man minder hebben. Want ik moet Heracles echt een compliment maken. Ik wil wel zien dat deze ploeg bovenaan staat. Want die hebben gewoon constant eigenlijk de bal. Zetten Helmond Sport onder druk. Hebben al 5 hoekschoppen weten te forceren. Hadden ook goede kansen via Roes. Maar die zag zijn schot net gekeerd door Bergsen. En Van der Kust had net even iets te veel tijd nodig om uit te halen. Anders was dat ook een hele grote kans geweest. En nu hebben ze weer de bal rond de 16 via Abbas. Maar die wordt afgetroefd door de Sakati die mee is komen verdedigen. Dus Heracles, ondanks het feit dat ze al heel vroeg tegen die rode kaart voor Vicente aanliepen, zijn zij de ploeg die het spel maken. En de coach van Helmond Sport, dat is Frederik Frans, een Belg, die heeft uit voorzorg maar zijn aanvoerder Paul Jongs gewisseld, want die kreeg al heel snel een gele kaart. En die ontsnapte echt aan rood na een overtreding. Dat zomaar een tweede gele kaart te kunnen zijn. Ik denk voordat het echt uit de hand loopt met Jongs, haal ik hem naar de kant. En hij heeft de Kroaat Alen Dijorovic binnen de lijnen gebracht. Nou, nu eens kijken of Helmond Sport over rechts uit kan komen. Onder de druk van Heracles vandaan. Het is helemaal aan de rechterkant zit van de sluis. Maar die speelt dan weer even terug naar Dijarovic. Die dan weer terugspeelt naar Ludwig, de middenvelder. Die een beetje centraal speelt. En dan gaat het vervolgens over links via Esakati. Esakati die kijkt of hij zijn man uit kan spelen. Goede schijnbeweging van Esakati. Toch maar weer even terug naar Pol, de verdediger. Maar nu komt er dus wel een omsingeling van Helmond Sport. Dijarovic heeft die bal. Zou die kunnen uithalen? Ja, nee. Ze kiest toch voor het paasje. En dat wordt dan onderschept. En dan is het Heracles dat loert. Natuurlijk ook met Najoli op de counter. Die is al weg. Die jonge Fransman. Maar die bal rolt over de zijlijn. Dus met nog 5 minuten te gaan. Ja, is het 1-1. Maar ik moet nogmaals Heracles een compliment maken. Dat is de ploeg die wil voetballen hier.

0: Cameron Whitcomb deed 4 jaar geleden mee aan American Idol. Werd al vroeg uitgeschakeld. Dacht, nou, ik ga toch gewoon proberen de muziek in te gaan. Nou, dat ging best aardig, want dit Kingdom of Fear werd 113 miljoen keer beluisterd op Spotify.
1: 113 miljoen keer. Okay. Vanavond wordt er gevoetbald in de keukenkampioendivisie dus, maar ook in de Nations League, in League A. Dus best wel wat fijne wedstrijden op het programma. Frankrijk tegen Italië en België ontvangt Turkije. Laurens Sembiering, die kijkt die wedstrijden. Laurens, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Frankrijk tegen Italië is natuurlijk echt een topper. Leuk affiche, in ieder geval op papier. Is het dat ook op het veld?
2: Nou, het valt eigenlijk wat tegen. Het is nog 0-0. Frankrijk heeft veel de bal, creëert eigenlijk helemaal niets. Ja. Italië houdt vooral tegen. Ik kreeg op slag van rust wel wat kansjes, maar daar dus nog 0-0. Het is natuurlijk ook een mooi affiche, een herhaling van de WK-finale van 2006.
1: Oh ja.
2: Wie speelde daar een grote rol in die wedstrijd?
1: Nou ja, ik denk de bondscoach.
2: Zinedine Zidane met de kopstoot tegen Matarazzi's borst. Het is zijn eerste wedstrijd weer voor Frankrijk in een thuis-interland als bondscoach. Was een groot spandoek te zien. Het stadion ging eigenlijk helemaal uit hun dak toen ze te horen kregen dat de naam van Zidane werd omgeroepen. Echt een heel luid applaus. Frankrijk speelt zonder Mbappé. Die is geblesseerd en creëert dus vanavond voorlopig weinig kansen.
1: Oké. Okay. Tussendoor eventjes naar Ronald van Dam.
3: De Dominicaan Manny Rodriguez. Hij is linksachter, maar had zich even op een andere positie geposteerd bij een ingooi. En hij krijgt die bal en met een rare stuit schiet hij die bal richting doel. En Menno Bergsen, die al een paar goede saves had verricht, is kansloos. En ziet dus dat Heracles gewoon met één man minder een 1-2 voorsprong neemt hier in Helmond Sport. Knappe goal hoor, van Rodriguez uit de ingooi van Housewirt. Bal wordt doorgekopt en dan neemt hij met zijn hoofd mee. En dan met stuits. Prachtig. 2 stuiten zelfs. En Bergsen is kansloos. 1-2.
0: Gaan we naar een andere bondscoach in de Nations League. Mark van Bommel. België speelt in diezelfde pool van die topper thuis tegen Turkije. Hoe gaat het daar? Is die leuker om te zien?
2: Ja, dat is een stuk leuker om te zien. Want die wedstrijd gaat eigenlijk op en neer. België wel iets beter. En staat ook op 1-0 voorsprong. Dankzij een doelpunt van Kevin de Bruyne. De geroutineerde speler natuurlijk. Ook nog een keer de paal geraakt voor België. Luke Bakio op aangeven van Mika Gods, de oud-Ajaxiet, staat weer in de basis bij de Belgen. Die is eigenlijk door Mark van Bommel voor het eerst bij de selectie gehaald. En doet het goed. België speelt goed. Geven ook al wat kansen weg. Want Turkije mist op slag voor dus ook een hele grote kans. Een verdediger die mee was gekomen en een afgeslagen voorzet. En die kon hem eigenlijk zo in een leeg doel schieten. Maar leunde te veel achterover en schoot de bal over. Dus
1: jammer.
2: Die wedstrijd gaat op en neer.
0: Ik zou zeggen, kijk lekker die tweede helft. Want Frankrijk-Italië zou ik een beetje op een tweede scherm doen. We zien jou in het volgende uur weer om ons bij te praten over de uitslagen van deze wedstrijd. Laurens, dankjewel.
1: Ja, tot zometeen. Dan eventjes iets anders. Want de 2 gevonden schilderijen uit de geroofde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker zijn teruggegeven aan zijn familie. De werken kwamen in handen van de nazi's toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Maar met behulp van kunstdetective Arthur Brandt zijn de schilderijen nu weer terug bij de nabestaanden. Arthur, goedenavond. Vanmiddag was een bijzonder moment, want de familie van Goudstikker was vanuit Amerika naar Amsterdam gekomen om de schilderijen op te halen. Jij was er ook bij. Hoe is dat gegaan?
4: Nou, ze kwamen in mijn kleine appartement in Amsterdam en ik verwachtte 2 mensen, maar kleinkinderen. We zaten met een stuk of 8 personen hier, dus het was wel een klein feest. Ook een klein jongetje erbij, Max, weer een klein achterkleinzoon. Dus ja, en dan ik zei tegen dat kleine jongetje, ik zeg, dat schilderij is nu eigenlijk van jou. En toen zei hij, nee, die is van mijn overgrootvader, die is dood. Nee. Ja, 6 jaar, en dat voel je wel natuurlijk op zo'n moment.
1: Ja, want Jacques Goudstikker was dus een kunstverzamelaar. En zijn kunst, dat is eigenlijk roofkunst geworden, want de nazi's hebben dat afgepakt. Wat voor collectie had hij?
4: Nou, Jacques Goudstikker was een van de beroemdste, grootste kunsthandelaren tussen de 2 wereldoorlogen in Nederland. En toen de Duitsers hier naar binnen trokken, hun oog viel natuurlijk gelijk op zijn collectie. Jacques die wist nog net ontkomen naar Engeland, op zo'n beetje het laatste schip. Maar hij viel 's nachts in het ruim en is toen overleden. En Göring heeft al die schilderijen toen geconfiskeerd. Een deel is geveild en een van die schilderijen, die we dus vandaag hebben teruggegeven, die kwam in handen van Hendrik Seyfert. En dat was de hoogste collaborerende Nederlandse generaal, die uiteindelijk baas van het Nederlandse vrijwilligerslegioen van de Waffen-SS werd. Dus ja, dat zit wel een verhaal aan vast natuurlijk.
1: Ja, want het zijn dus 2 werken. Portret van een jong meisje en kerkinterieur. Dat laatste, die vond je bij het grofvuil. Hoe zit dat?
4: Ja, dat was een fantastisch verhaal. We hadden natuurlijk dat ene verhaal naar buiten gebracht, dat bij die nazaat van die SS-generaal, dat we hem daar hadden aangetroffen, die ene. En ja, dat kwam overal in het nieuws. En iemand zag dat in Amsterdam. Robert van der Hoek, een fantastische kerel uit de pijp. En die had ooit 20, 30 jaar geleden een schilderij zien staan bij het Grofvuil. Mensen verhuizen wel eens en die denken, nou ja, dat schilderij laat maar gaan. Die had dat meegenomen. En ja, die had dat stickertje op de achterkant gezien in de krant met de naam Goudsticker. Dus hij kijkt nog eens en toen heeft hij contact met ons gezocht. En dat schilderij bleek ook geroofd. En ja, die heeft hij dus ook teruggegeven.
1: Nou ja, want er zit er dus een stickertje dat hij van de Goudsticker was achterop. Dat wist hij door dat eerste verhaal. En hoe ben je dat eerste schilderij dan op het spoor gekomen?
4: Nou, die familie van Seyffert, die had dat dus van die nazi-generaal, die trouwens geliquideerd is in 1943 door het Nederlandse verzet. Die familie had dat als een soort familiegeheim in de kamer hangen. En op een gegeven moment is één iemand erachter gekomen. Ten eerste dat hij, want de naam was veranderd na de oorlog, dat hij een nakomeling was van Seyffert. En dat schilderij daar hing. En ja, die heeft toen mij gecontacteerd. En ik heb toen de Telegraaf gecontacteerd, John van de Heuvel. En samen hebben we toen dat schilderij terug weten te krijgen.
0: En gebeurt het eigenlijk vaker dat er werken terugkomen bij de familie?
4: Nou, er zijn er nog steeds 800 zoek. Dat is nogal wat. Moet je voorstellen. Die hele familie is natuurlijk door zo'n oorlog uit elkaar gevallen. En ja, dan ook nog eens al die schilderijen zoek. En ja, de Nederlandse staat heeft in 2006 de 200 teruggegeven. En langzamerhand druppelen er wel wat weer terug naar de familie. Ja, en ook nu is er iemand die luistert die denkt van, verrek, staat dat ook niet achterop mijn schilderij zo'n sticker? Dus ja, ik krijg eigenlijk wel iedere maand zo'n mailtje.
0: Oh echt? En kloppen ze dan ook vaak? Of moet je ze ook soms teleurstellen en zeggen, nee, helaas?
4: Nou, kijk, Goudsticker, voordat hij moest vluchten, had hij natuurlijk een gewone zaak. Dus hij verkocht ook dingen voor de oorlog. Die worden natuurlijk nu niet teruggekleed. Dus als iemand mij benadert, hoop ik natuurlijk voor die mensen dat het verkocht is voor de oorlog. Dan kunnen ze hem natuurlijk houden. Maar ja, aan de andere kant, als het niet zo is, als ze wel geroofd zijn, is het natuurlijk wel leuk om die weer terug te kunnen geven. Dus het is een dubbel gevoel.
0: Begrijp ik, ja. Deze twee zijn in ieder geval terug bij de familie Goudsticker. Dankjewel voor dit gesprek, kunstdetective Arthur Brandt.
1: Heracles Almelo wil vanavond dus de periodetitel in de eerste divisie binnenhalen. Belangrijk, omdat ze daarmee zich kunnen kwalificeren voor de play-offs naar de eredivisie aan het eind van het seizoen. Moeten ze winnen bij Helmond? Ze staan bij rust met 1-2 voor, maar ze spelen ook met een man minder.
0: Dat zometeen de tweede helft. En dan gaan we ook napraten over Oranje gisteren. Tot zo.
1: Tot zo.
5: NPO Radio 1.
6: We doen live verslag vanaf de Noordzee. Welke zeevogels zijn er juist nu te zien? Doordat ook dit jaar weer zo droog is, daalt de grondwaterstand. En dat is geen goed nieuws voor onze bossen.
7: Ik vind dat het alarmerend is. We gaan er last van hebben.
6: Verder de column van Dolf Jansen. Een pleidooi voor dierbare taal en varkens. Die spelen op een orgel. Zondagochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
5: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
14: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
12: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
15: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
8: NPO Radio 1, 10 uur.
5: Rivka op het veld en Jan-Willem Wesseling.
1: Wat zou nou blijven hangen na die wedstrijd van Oranje gisteren tegen Griekenland? De slechte eerste helft of de wederopstanding in de tweede helft?
0: Dat zo. En natuurlijk de tweede helft van Helmond Sport tegen Heracles, dat over een uur periodekampioen hoopt te zijn. Zometeen in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
16: De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken, vertelt deze journalist van de VRT.
17: Zijn ex-vrouw is met de politie dan naar het huis gegaan en daar hebben ze de lichamen gevonden van de meisjes, 5 en 8 jaar oud, die hij vermoord had. Maar ze merkte ook dat hij de elektriciteitskabel, dus de stroomkabel die in het huis aankomt, dat hij die had doorgesneden, zodat de vrouw, als ze op zoek zou gaan naar de elektriciteitskast, omdat de elektriciteit niet meer werkte, zodat ze zich daaraan zou elektrocuteren en dan zou sterven. Gelukkig is dat niet gebeurd omdat ze het licht van haar mobiel had gebruikt.
16: Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zijn vrouw van hem was gescheiden. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fusner naar de winst.
18: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
16: Helena Rijn ontving het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog. De minima liggen tussen de 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal met mist. Later schijnt de zon en dan wordt het een graad of 20.
19: Ster. In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
20: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
19: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
20: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
21: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
22: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Jan-Willem Wesselink.
0: Het leek aanvankelijk helemaal nergens op gisteren. In de uitwedstrijd tegen Griekenland ging Oranje met een 2-0 achterstand de rust in. Maar
25: weer een voorzet. De omhaal. Bal blijft liggen. Goal! Tijani Reinders met de 2-2. En deze staat wel.
0: En vandaag was de dag van de terugreis, de uitlooptraining en bezinning.
1: En de tweede helft van Helmond Sport Heracles. Is die al begonnen, Roland van Dam?
26: Nee, de spelers van Helmond Sport die zijn inmiddels op het veld om een warming-up te doen. Het is 1-2 in de rust en er is helemaal niks op af te dingen. Ondanks het feit dat ze met een man minder spelen door die vroege rode kaart van Vicente, is Heracles die de ploeg die de dienst uitmaakt. En het was de Dominicaan Manny Rodriguez die zich voor de rust op 2-1 voor heeft gezet. Eens kijken of ze dat vast kunnen houden en zo de eerste periodetitel voor zich kunnen opeisen.
0: Ivo Jansen was een van de beste pianisten van Nederland, tot hij door een erfelijke ziekte een vinger verloor. Hij begon een nieuw leven als klusser, maar is er inmiddels achter dat piano spelen met 9 vingers ook prima kan. Hij is zo in de studio.
1: Ja, Nederland zelf al sleepte er gisteren dus een gelijkspel uit in Thessaloniki, ternauwernood weliswaar. Het was een wedstrijd met 2 gezichten.
25: De Grieken gaan nu allemaal staan, want er komen er door. En nu is het wel raak. Goal! Goal van de Ioannidis. En Napometrai Tora. Een goal gemaakt door Ioannidis. Die weer opvallend vrij staat.
27: Ja, dit is uitermate vriendelijk.
25: Ioannidis, partij periode, Girizzi. Goal! Massouras. Oh, Nederland. Het doelpunt van Massouras.
27: Wat een gepruts bij het Nederlands elftal dat hier zo vlak voor rust een dreun te verwerken krijgt.
28: We niet zo bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
27: Maar lukt het om die hele slechte eerste helft toch nog een beetje goed te maken?
25: Prima corner binnengekomen. Virgil van Dijk.
27: 2-1. Spanning terug.
25: Lang. Bal in de voeten. Weer zo'n duel. Weer naar het rechterbeen. Weer een voorzet. De omhaal. Bal blijft liggen. Goal! Tijani Reinders met de 2-2.
28: Today was an up and down. Two faces, absolutely. But okay, I think it's part of the process. It's just the beginning, but of course satisfied for the attitude, the ambition that they show in the second half.
1: Ja, Oranje kwam vandaag terug uit Griekenland. Dat geldt ook voor verslaggever Thierry Boon. Thierry, goedenavond. Oranje kreeg na de vorige wedstrijd een dag vrij. Was dat nu ook zo?
29: Nee, geen dag vrij. Nee, dat was gewoon een training. Dat noemen wij dan altijd een uitlooptraining. Wij waren er zelf niet, trouwens. Want onze Onze vliegtuig was vertraagd. We stonden vanmorgen na het ontbijt stonden we netjes klaar om te gaan richting het vliegveld. Toen werd het eerst met een uurtje vertraagd en later met nog eens 4 uur vertraagd. Dus wij hebben helaas de training moeten missen. Maar onze collega's zijn er natuurlijk wel naartoe gegaan en die konden ons vertellen in die 15 minuten dat ze mee mogen kijken dat de reserves op het veld stonden. Dan moet je denken aan jongens als Kenneth Taylor, Teun Koopmeiners. Er waren ook jongens op het veld die een hele korte invalbeurt hadden. Bijvoorbeeld CGL, die zijn debuut maakte in Griekenland. En de basisspelers, maar bijvoorbeeld ook het trio dat al inviel in de tweede helft, meteen aan het begin van de tweede helft, die werken dan binnen aan het herstel. Dus die hebben wij in ieder geval helemaal niet gezien. Maar ook de collega's die in Zeist waren hebben de basisspelers niet gezien.
1: Oké. Is dan de wedstrijd van de dag ervoor nog een thema op zo'n training? Weet jij of het het slechte gevoel uit de eerste of van het goede gevoel uit de tweede helft is blijven hangen?
29: Ja, ik denk dat vooral twijfel is blijven hangen eigenlijk. Na de wedstrijd tegen Duitsland, die prachtige gelijkmaker, was er toch euforie eigenlijk, hè? Leefde iedereen een beetje op een soort Xavi-oranje wolk. Na Servië werd dat wolkje al wel ietsjes minder. En nu is die wolk wel een beetje weg, hoor. Daardoor is die wedstrijd van zondag tegen Servië ook meteen een stuk belangrijker, gevoelsmatig, na die 2-2 in Griekenland. En wat ook opvalt, is dat Oranje in 2 van de 3 duels nu onder Xavi op achterstand komt. En dat doet dan weer heel erg terugdenken aan de eerste periode van Ronald Koeman, 2018-2020... Toen gebeurde dat in meer dan de helft van de duels dat ze op 1-0 achterkwamen. Toen zeiden we allemaal, het is het reparatiebedrijf Koeman. Ja, en Xavi is nu ook gewoon lekker begonnen aan zijn herstelbedrijf. Ik denk dat,
1: maar is dat Noah ook niet snel, Thierry? 3 wedstrijden hebben we gehad.
29: Tuurlijk. Maar ik bedoel, we hebben allemaal die eerste helft gezien in Griekenland. En dan ga je gedachten toch weer even terug. En Noah Lang, die zei het heel erg treffend, denk ik. Die zei, we willen een topland zijn, maar eigenlijk struggelen we gewoon te vaak. En dat is natuurlijk ook zo. Het Nederlands elftal heeft echt wel een paar goede wedstrijden laten zien. Maar om dat gewoon over een reeks van een paar wedstrijden te laten zien, dat lukt elke keer niet. En dat is wel een terugkerend probleem. Ik ben het met je eens. Het is pas de 3e wedstrijd van Xavi. Maar goed, wat zij kennen Perez altijd. Voetbal is een dagvers product. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo.
0: Wat dan in ieder geval anders was dan onder de vorige bondscoach. Die had altijd even een nachtje slapen nodig om te kijken naar wat er nou precies fout was gegaan. En ook wat zijn aandeel daarin was. Maar Xavi, die heb ik 10 keer sorry horen zeggen in het interview na afloop.
29: Ja, dat lijkt me ook iemand die helemaal niet gaat slapen. Koeman dronk altijd een wijntje na de wedstrijd. Ik denk dat Xavi gewoon heel de nacht gewoon die wedstrijd terug gaat kijken. Zo'n gevoel krijg je een beetje bij Xavi. Maar was wel opvallend. Wat hij heel slim doet, denk ik, is dat je daarmee gewoon de spelers meteen in bescherming neemt, hè. Daarmee kweek je ook wel een beetje goodwill bij je spelers. Als je in het openbaar je spelers gaat afvallen, dat is toch niet lekker. En Koeman die wilde dat nog wel eens doen, hè. Die was een beetje loslippig en dan zei hij iets waar hij misschien later spijt van zou krijgen. Nou ja, dat hoef je bij Xavi niet te verwachten. Wat ik ook wel weer opvallend vind is dat, sorry dat ik het veel vergelijk met Koeman, maar dat was natuurlijk de vorige bondscoach. Ja, die had het vaak over de zelfredzaamheid van zijn spelers, hè. Een coach die kan het tactisch bijvoorbeeld niet helemaal goed neerzetten. Dat is wat Xavi zei, maar blijkbaar kan een coach dat pas weer in de rust herstellen. En het gebeurt niet dat de spelers op het veld dat dan herkennen. Terwijl er toch al echt wel heel veel gelauwerde internationale topspelers dan rondlopen. En dat is iets waar Koeman dan ook weer tegenaan liep, hè. Blijkbaar lukt het niet en is het heel erg moeilijk om het in het veld te zien en het bij te sturen. Tegelijkertijd Griekenland natuurlijk wel gewoon koploper in de Nations League. Ze hebben een goede lichting, hebben we de afgelopen dagen ook allemaal verteld en gezien. Zitten in een flow, verslaan Duitsland, kwamen 2-0 voor tegen Nederland natuurlijk. En Nederland heeft best veel blessures, hè. Dan zie je Van Bommel, Meerdink, Til. Ja, dat zijn natuurlijk hartstikke goede spelers, zeker in de Eredivisie. Maar het zijn nog geen Gakpo, Malen en Reinders, zeg maar. Dus er zijn genoeg kanttekeningen nog te plaatsen over die wedstrijd.
0: En het is te hopen dat iedereen nu heel blijft, want het is een interlandperiode XXL met nog een wedstrijd. Ik heb het idee dat ze al weken en weken bij elkaar zijn. Dat zou jij
29: ook
0: hebben,
29: hoor.
0: Thierry, gaat dat nog een rol spelen, denk je?
29: Alle blessures bedoel je?
0: Dat ze zo lang bij elkaar zijn ook.
29: Nou, ik denk dat dat voor Xavi juist hartstikke lekker is. Ik bedoel, als je beginnend coach bent en je kunt meteen een langere periode beschikken over je spelers, dan is dat toch wel heel erg fijn om iedereen te leren kennen en daarbij wat ruimte te kunnen pakken. En je hebt ook heel veel trainingssessies om je filosofie over te brengen. Dus je kunt heel veel herhalen, waardoor je in korte tijd best wel veel kunt laten zien wellicht. Maar ja, het is ook wel lastig inderdaad. Want als je het hebt over die blessures, al die clubs die hebben zoiets van, ja, we willen dat mijn speler zo min mogelijk gaat spelen. Dus je moet ook iedereen tevreden houden. Je moet doseren. En uiteindelijk zijn er ook best veel onverwachte dingen gebeurd in deze periode. En ik noemde al Max Meerdink en Van Bommel. Ja, dat hadden we vooraf niet echt gedacht. Hè, dat die een grote rol zouden spelen. Dus ik denk dat Xavi zondag, na die wedstrijd tegen Servië, wel echt met een multimap vol aantekeningen terug naar Spanje gaat.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Nog 2 nachten in ieder geval duurt die interlandperiode. Dan is die wedstrijd tegen Servië zondag vanaf 8:45 live te volgen in Langse Lijn. Dankjewel, Thierry.
1: Ronald, wordt de Helmond Sport Heracles in de keukenkampioendivisie gespeeld of in de vijfde klasse K?
2: Je bedoelt vanwege het feit dat ze een net moesten repareren?
1: Ja, nou, het zag er een beetje knullig uit.
2: Ja, nou ja, daar heb je een materiaalman voor. Toch leuk dat zo'n man met zijn tie-rips tevoorschijn komt en even het net, want dat zat blijkbaar los, weer vast heeft gemaakt. Maar daardoor is het allemaal wel minuten later begonnen en gaan wij...
1: Het begon al met de scheidsrechter, toch? Die had zijn apparatuur niet op orde.
2: Ja, zeker. Zijn kastje was niet op orde en nu gedoe met het doelnet. Maar al met al zitten we wel met een leuke wedstrijd te kijken. Die inmiddels is begonnen aan de tweede helft met een nieuwe speler bij Heracles. Benita, dat is een rechtsachter, die is erin gekomen voor de rechtsvoor Abbas. Om wat dat betreft de boel weer te herstellen. Op de plek van Vicente, de man die rood kreeg, is hij gaan spelen. En dat betekent dat ze voorin een mannetje minder hebben. Maar ze staan met 2-1 voor. De bal rolt inmiddels. Wil ik wel even een vraag aan jullie stellen. Weet jullie wat de bijnaam is van de mannen van Helmond Sport?
1: Nee, Rivka, je hebt gestudeerd.
2: Ja. Nou, ik denk niet dat je erop komt. De kattenmappers. En toen dacht ik van ja, waar komt dat in hemelsnaam? Ja, de kattenmappers. Ook de bijnaam voor mensen uit Helmond Sport. Zou je kunnen denken, nou ja, die waren vroeger zo arm dat ze katten dood sloegen en opaten. Is één theorie. De andere theorie is dat ze een ton hadden waar ze een kat in deden. Als volksvermaak. En dan gingen ze tegen die ton aanslaan. En als die dan kapot ging, moest iemand dan snel mogelijk die kat opvangen. Die werd dan vrijgehouden van bier de rest van de avond. Vervolgens werd die kat in een ijzeren kooi gezet boven de vuur en die stierf uiteindelijk. En dat heette dan volksvermaak. Nou, dat pik je toch maar weer even.
0: Ik geloof dat ik nog geen seizoenskaart koop.
2: Nee, oké. Goed, inmiddels rolt de bal alweer 3 minuten van de kus met een mooie grijns op zijn gezicht. Want hij is de man die toch wel nadrukkelijk zich laat zien op alle mogelijke posities hier in het veld. Als iemand die lekker aan de zwerf is. Dus kijken of Heracles die voorsprong kan gaan uitbouwen en die eerste periodetitel voor zich kan opeisen.

0: Shanna Spyro is nog maar 21, maar het is al wel haar vierde hit, Great Expectation.
1: Ivo Jansen hoorde bij de beste pianisten van Nederland, tot hij 7 jaar geleden zijn professionele carrière moest opgeven. Door een erfelijke ziekte kreeg hij vergroeiingen aan zijn handen. Zijn linkerpink werd zelfs geamputeerd. Jansen begon een nieuw leven als klusser, tot hij ontdekte dat piano spelen met 9 vingers ook best gaat. En binnenkort treedt hij weer op in Amsterdam. En nu hier in de studio. Welkom Ivo, fijn dat je er bent.
2: Ik ga niet optreden in deze studio.
1: Niet in deze studio. Nou, dat zouden wij ook leuk vinden, maar dat gaat in Amsterdam gebeuren.
3: Nou, als we het gordijn daar wegtrekken, dan wil er wel eens een tevoorschijn komen.
2: Nou, de grap is, ik heb afgelopen zomer mijn vleugel verkocht. Zo erg was het. En ik heb pas deze week weer een digitale piano gekocht, omdat ik toch een beetje toetsen wilde hebben. Maar ik ben dus volledig uit vorm. Dus voor die concerten die we zo meteen die we gaan aankondigen, moet ik nog wel even oefenen.
3: Moet kijken of er een staat of niet.
2: Vanavond ben ik nog niet
3: klaar. Okay,
1: we kunnen er eentje zoeken. Voor. Tot 2019 bestond jouw leven dus voor een groot deel uit piano spelen. Hoe zag dat eruit?
2: Nou, zoals je het zegt, hoewel de laatste jaren werd het al wat minder. Kijk, als ik 20, 30 jaar geleden terugkijk, dan was het voornamelijk piano spelen. Maar ik heb altijd al daarnaast een beetje mijn huizen verbouwd. Ik heb 3 woonboten bewoond. Nou, woonbootbewoners weten, als je op een woonboot woont, er is altijd wat. Dus dat moet je altijd aan de bak. Dus door de jaren heen heb ik dat. Als ik dan tijd had, als ik even geen concert had, ging ik dat doen. En ik vond het ook altijd heerlijk om die 2 totaal verschillende dingen te doen. En het is als pianist of als klassieke muzikus sowieso zo, als je de 50 gepasseerd bent, dan wordt de spoeling langzaam wat dunner. Dus het begon al wat meer over te hellen naar het klussen.
3: Hoe komt het dat ze 50-plussers niet moeten?
2: Nou, omdat er is steeds nieuwe aanwas van jonge, blonde, van alles. Jongens, meisjes, pianisten, violisten die dan weer in de belangstelling staan. En dan ben je toch een beetje tweede keus, word je dan. Ik zeg dat zonder bitterheid of zo. Want ik snap dat en ik vond het ook prima. En ik had wat anders om te doen. Dus ik ging dan lekker, ik ging achter mijn cirkels aan tafel staan.
1: Maar je hebt ook ontzettend veel muziek gemaakt. CD's opgenomen ook.
2: Zeker.
1: Bijvoorbeeld van het werk van Bach. Ja, dit is van de Goldberg variaties. En dat was dan makkie voor je?
2: Nou, dat is een stuk wat ik ontzettend veel gespeeld heb. En dat is eigenlijk... Bach heeft ontzettend veel geschreven... Het begint met simpele menuetjes die je op je na een jaar pianoles kan spelen. En dit is dan een beetje toch wel een monumentaal stuk wat Bach duurt meer dan een uur. En dat is heel veel eisend. Het is echt een heel moeilijk stuk. En dat heb ik heel vaak gespeeld. Maar op een gegeven moment ging die pink eraf. Nou ja, daarvoor kon ik hem al een tijdje niet gebruiken. En toen ontdekte ik dat ik tot mijn eigen grote verbazing dat stuk nog steeds kon spelen. Dus met een vinger minder ging dat gewoon, niet heel goed, maar gewoon perfect. Ik hoefde geen enkele noot weg te laten.
1: En lag dat dan aan het stuk? Of?
2: Dat ligt aan het stuk, ja. Dat wou ik net zeggen. Dus niet om mezelf op de borst te kloppen. Ieder ander pianist zou dat ook kunnen. Omdat die muziek van Bach, die leent zich daar blijkbaar goed voor. En dat was mijn geluk. Omdat ik sowieso altijd veel Bach gespeeld heb, kon ik nog een tijdje door met die concerten. Ook je ziet nu mijn pinkjes weg. Dat was op een gegeven moment zo'n haakje. Dus dat zat in de weg en daarom is die geamputeerd. En vandaar dat ik zelfs zonder die pink de laatste paar jaren nog een aantal keren die Goldberg variaties gespeeld heb. En nu ga ik dus Canto Ostinato spelen over een paar weken. En dan, ik heb dus inmiddels die digitale piano. Dus ik ga dan natuurlijk toch weer stiekem zitten kijken of ik nog steeds dat moeilijke Bach-stuk aan kan.
3: Maar dat ga je niet aan als je er al een klein vermoeden over hebt.
1: De data staan al op.
2: Het antwoord is waarschijnlijk ja, maar ik moet er al even flink voor aan de bak. Dus dat betekent dat ik minder tijd heb om de trap waar ik nu mee bezig ben af te maken.
3: Ja, want je bent klusser geworden.
2: Ja, ik was dus eigenlijk altijd al... Klusser, ik vind het een ontzettend rot woord, klussen.
3: Hoe noem je het zelf?
2: Ja, ik heb wel eens een
3: timmerman. Je kunt
2: met een Duitser gesproken die zei, jij bent een macher.
3: Magger.
2: Je bent een magger, dus je doet de dingen. Je doet het zoals jij het wil en je doet het op jouw manier. Een magger.
3: Ja, maar je hebt wel van een hobby dat iets professioneler gemaakt.
2: Nou ja, ik heb dus eigenlijk twee keer van een hobby een beroep gemaakt. Dus ik was pianist. Nou ja, je begint op je 8e met piano spelen en dan is het natuurlijk een hobby. Op een gegeven moment ga je conservatorium, dan wordt het je beroep. En tegelijk ging ik dat. Toen was dat verbouwen een hobby en veel later is dat nu. Nou ja, mijn beroep wil ik niet zeggen, maar. Dat is wel wat ik nu voornamelijk doe, ja.
3: Ja. Ik ben zo meteen wel heel benieuwd of je kan vertellen hoe je dat doet met 9 maanden, met 9 vingers zulke stukken spelen. Tussendoor, heel even naar Helmond, Ronald van Dam.
2: Top.
4: Ja, want daar is gescoord door de thuisploeg. Het was een afstandsschot van Xander van der Velde. En daar stond nog iemand vlak voor het doel. Het was verdediger Sam Dekkers. Die was daar blijven hangen na een corner. En die krijgt die bal tegen zijn schoen aan. Tenminste, daar hou ik het even op. Het had ook een eigen doelpunt van Manny Rodriguez kunnen zijn. Maar ik denk dat Dekkers de doelpuntenmaker is. En zo is het in de 54ste minuut dus 2-2 geworden. En hangt die periodetitel van Heracles ineens aan een dun draadje. Blessure nu bij Joep van der Sluis. Maar die komt weer overeind. Dus die lijkt door te kunnen gaan. Ja, dus Helmond Sport is toch wel wat beter uit de kleedkamer gekomen dan dat ze aan het eind van de eerste helft ingingen. En wat meer de bal. Het is natuurlijk ook omdat er een extra verdediger bij is gekomen achterin bij Heracles. En missen een mannetje voor. Maar die dachten van nou, laten we eens gaan leunen en kijken wat er dan gebeurt. Nou, wat er dan gebeurt is dat ze de gelijkmaker om de oren hebben gekregen. Dus 2-2 is kijken wat die laatste allerhaaste half uur van deze wedstrijd gaat brengen. Komt er nog een periode titel voor Heracles?
1: Pianist Ivo Jansen, je vertelt net heel relaxed eigenlijk over dat je toch wel steeds meer ging maggen. Niet klussen. Maar er moet toch ook een moment zijn geweest dat je dacht, dit gaat niet meer om pianist te zijn. Hoe was dat? En wanneer was dat?
2: Nou ja, dat kwam ontzettend geleidelijk. Kijk, het is een ziekte die zich al vroeg kan manifesteren. Dat deed hij bij mij voor mijn 40ste al. En toen kreeg ik het wel een beetje benauwd. Wat is hier aan de hand? Toen kon ik dus al mijn pink heel langzaam minder goed strekken. Je krijgt dan knobbels in je hand. Wat is dat in godsnaam? Blijkt een erfelijke ziekte te zijn. Dus ik had ooms en tantes en mijn moeder heeft het ook. Dus het is de ziekte van Dupuytren. Dus ik naar zo'n specialist en die zei, nou, als je een beetje mazzel hebt, dan word je er 70 mee. En daar heb je er geen enkel probleem mee met spelen. Maar het kan ook zijn dat het zich op een gegeven moment ontwikkelt. Dus hou het in de gaten. En toen duurde het nog een jaar of 10 voordat dat echt doorzette. Mm. Maar ik had natuurlijk dat in mijn hoofd van, nou, dat kan, gaat op een gegeven moment gaat dat gebeuren. Dus ja, ik kon er heel langzaam aan wennen. En tegen de tijd dat het echt mis was, dus dan hebben we het over 20 jaar later en 7 operaties verder, en dus uiteindelijk die pink geamputeerd. Ja, was dat voor mij eigenlijk helemaal niet meer. En mensen denken dat het een enorm drama is als ze het niet beter weten. Maar als je daar 25 jaar tijd hebt om eraan te wennen. Mm. Kijk, als ik. Ik had het al over die cirkelzaag waar ik regelmatig achter sta. Als ik daar een pink mee had afgezaagd, dan was het een ander verhaal geweest.
3: Nou, grappig.
1: En, ja. En verbouwen en maken gaat dus wel, want dat is ook een beroep met je handen.
2: Dat gaat, daar heb ik eigenlijk. Nou, jezelf verbaasd staan over. Als je iets, een hamer of iets anders wat je stevig vast moet houden met die linkerhand. Moet je je voorstellen, als je daar 4 vingers omheen klemt, dan heb je hem stevig vast. Als die pink niet meedoet.
3: Ja,
2: dat scheelt enorm.
3: Ja.
2: En dat kun je moeilijk voorstellen. Je zou het eens moeten proberen. Dat scheelt behoorlijk. Dus daar moet je aan wennen. Maar ja, dat is te overzien. Ik bedoel, verder heb ik er weinig last van eigenlijk.
3: Ja. Hoeveel toetsen heeft een piano?
2: 88.
3: 88. hoe zorgt ze, want je bereik wordt natuurlijk gewoon minder. Dus hoe zorgt ze dan toch Bach speelt dat je datzelfde stuk tegen hoort?
2: Ja, bij Bach is het vrij eenvoudig uit te leggen. Kijk, als je. Ik heb dus in mijn linkerhand 4 vingers waar ik. Als ik een akkoord van 4 noten moet spelen, dan moet je die 4 vingers. Dat kan net. Je hebt ook akkoorden van 5 noten. Dus dat kan al niet meer. Mm-hmm. Als je een akkoord wat onhandig ligt moet pakken, kan ook niet meer. Want die pink ontbreekt. Dus stukken met veel akkoorden, Brahms, Rachmaninoff, Prokofjev, noem maar op, vallen af. In Bach zitten heel weinig akkoorden. Dat is heel erg lineaire muziek. Dus dan kan je die pink, die kan je best missen. Mijn rechterpink wordt ook langzaam minder. Dus ik denk dat ik hier over een paar jaar terug ben. Dan heb ik er nog maar 8. En dan hebben we hetzelfde gesprek, maar dan met 8 vingers.
3: En dan zeg je nog steeds, Bach gaat prima en de rest is moeilijker.
2: Dat zou zomaar kunnen.
3: Ja. Wanneer ging het weer kriebelen om toch te gaan optreden?
2: Eerlijk gezegd, dat is nog maar heel kort geleden. Want ik had dus, ik heb die vleugel verkocht en ik had er afscheid van genomen. Die concerten nu in Amsterdam in de Oosterkerk, eind van de maand, die stonden wel in de agenda. Dus ik wist dat aankwam. En daarom heb ik ook even snel een goedkope digitale piano gekocht. Wat ik niet wist, was dat ze een marketeer in de armen hebben genomen die zijn werk blijkbaar heel erg goed doet, waardoor ik nu hier zit.
3: Ja. En dan, dat ik ga even rustig
2: zo
3: beginnen.
2: Zo begint het een beetje te kriebelen.
3: Ja. Want je gaat het doen met het Marley Collective, 2 marimba's en 2 vibrafoons. Dat heeft die marketeer ons allemaal verteld.
2: Ja.
3: En jullie gaan dan Canto Ostinato spelen van Simeon ten Holt. Begint zo. Maar er komt ook wat bij.
2: Ja, dit is...
1: Mooi.
2: Dit is de... je hebt hier al ongeveer 3 kwartier van het stuk achter de rug. De kenners horen dat. Hier begint de melodie, de hoofdmelodie. En dan voel je ook in de zaal, als je het speelt... Ik heb het vrij vaak gespeeld, ook met die jongens, met Mallet Collective. Dan hoor je er echt zo'n zucht van verlichting door de zaal. Van, daar komt het liedje, zeg maar.
3: Ja.
2: Dat was dit moment.
3: Omdat mensen toch een beetje zenuwachtig worden op een gegeven moment.
2: Nou, die weten dat komt. Maar moet het ook wel komen op een gegeven moment. En je kan dat stuk is zo, zit zo in elkaar dat je dat moment op het podium kan bepalen. Je kan dat stuk wat hieraan vooraf ging, dat is één klein fragment wat je eindeloos kan herhalen. Je kan het 20 keer herhalen, maar je kan het ook in theorie 80 keer herhalen. En het is aan mij in dit geval, ik leid de groep met de slagwerkers om dat een beetje op dat moment te bepalen wanneer we doorgaan naar die melodie.
3: En ken je de melodie, ken je hem eigenlijk nog uit je hoofd? Speel je hem bijna blind of heb je dan echt de bladmuziek nog wel nodig?
2: Die kan ik speel, ik heb de muziek wel voor mijn neus staan, maar die kan ik wel blind. Zelfs nu na een half jaar niet gespeeld hebben, kan ik die nog wel produceren. Ja.
3: Naar de Oosterkerk dus. En hoop je dat er veel mensen zitten of denk je, laat me maar rustig beginnen?
2: Nou, het is voor mij een beetje een thuiswedstrijd. Want ik heb daar, mijn laatste woonboot ligt daar recht tegenover. Dus ik heb daar 11 jaar gewoond. Ik heb daar ook op die woonboot heel veel concerten gegeven. Ik had daar een concertzaaltje ingebouwd. En die Oosterkerk, daar liep ik bijna dagelijks langs op weg naar de Albert Heijn. Supermarkt, sorry.
1: Niet naar te noemen blauwe supermarkt.
2: Ja. Dus ik ken die plek heel goed en ik ben ook in die kerk natuurlijk geweest. Dus dat is wel een leuke bijkomstigheid voor mij.
3: Zal ik nog een keer zeggen wanneer het is? Of denk je nou niet te veel aan?
2: Doe dat vooral. Nee,
3: okay. 31 oktober en 1 november in de Oosterkerk dus. Ivo Jansen, dankjewel.
5: NPO Radio 1.
1: Het is 11:02 en als je nou met Dorien Bouwman.
6: Het exportverbod op Amerikaanse diesel, waar president Trump mee dreigde, is van de baan, zegt hij. Trump eiste dat een deel van de Europese noodvoorraden aan diesel en olie zouden worden vrijgegeven om de prijzen te drukken. De G7 besloot vanmiddag om dat te doen en geeft tot 100 miljoen vaten diesel en olie vrij. De kans bestaat dat de regering van Spanje de komende dagen valt. Het parlement heeft 2 voorstellen om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Volgens de oppositie zouden die een averechts effect hebben. Het is een grote tegenvaller voor het minderheidskabinet van premier Sanchez. De wooncrisis in Spanje leidde de afgelopen tijd tot grote protesten. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet er onvoldoende grond voor. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. En de film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. Waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren.
5: Langs de lijn en omsteken.
3: Helpond Sport tegen Heracles. Hoe ver zijn we in de tweede helft, Ronald?
4: 66e minuut, stand 2-2. Balbezit voor de Helmond Sport op het middenveld. Bal bij Gizdarevic, die Kroaten. Die speelt hem dan naar rechts. Eens kijken of dat kan opleveren. Sam Dekkers speelt die bal voor, de man van de 2-2. Nieuwe man binnen de lijnen gekomen, Mauro Leenaerts. In de aanval bij Helmond Sport om te kijken of ze de 3-2 op het scorebord kunnen krijgen. En hier een overtreding gemaakt op een goede plek. Ja, die Gizdarevic gaat neer. Die zich steeds meer als spelmaker op het middenveld ontpopt. Die Kroaten. Die binnen de lijn kwam voor de captain Paul Lunch. De aanvoerdersman verhuisde naar Koglin achterin. Zo was er wel een hele goede kans voor Tristan van Gils. Die al 6 keer scoorde voor Heracles. Tenminste, hij had die bal bij Jolie willen brengen. Maar die bal werd net onderschept. En nu gaat Heracles wisselen. Brengt Bultman en Tomic, een verdediger en een aanval binnen de lijnen voor Van Gils en Hauswitz. Verse krachten. Want ja, geef het je te doen met een man minder. Met 10 man om dit vol te houden. Met die verse krachten Bultman. Tomic gaan ze toch nog kijken of ze de winst binnen kunnen slepen. Maar zelfs als ze hier gelijk zouden spelen en maar een punt zouden pakken. Of als ze zouden verliezen met 5 punten voor. Ja, is het een kwestie van tijd dat ze die periodetitel pakken. Dan gebeurt het denk ik wel volgende week thuis tegen RKC. Hier nog even een vrije trap. Maar die komt recht in de handen van de doelman van Helmond Sport, Menno Persen. Weer een minuutje gehad. Nog steeds die 2-2 scoren op het scorebord. Wel een enerverende wedstrijd hier in Helmond.
1: De Nederlandse voetbalclubs doen het goed in de Europa Cup. De vrouwen van PSV, Ajax en Feyenoord plaatsen zich deze week alle drie voor de achtste finales van het tweede clubtoernooi van Europa. Vandaag was de loting en Leonne Stendler, goedenavond. Wat waren de eerste woorden die in jouw hoofd waren toen je die zag?
7: Oh shit.
1: Het zat niet echt mee, hè? En dan vooral zou ik willen zeggen voor het debutant Feyenoord.
7: Ja, nee, dat klopt. Het is een enorm zware loting, vooral voor Feyenoord, want dat heeft Wolfsburg geloot. Nee. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen die het vrouwenvoetbal niet al te goed volgen, dat er wel een lampje gaat branden bij Wolfsburg, omdat ze 6 keer in de Champions League finale hebben gestaan, waarvan ze er 2 hebben gewonnen. Dus dat is natuurlijk echt een groot macht, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ze wel, na de afgelopen zomer, waarin ze natuurlijk een aantal grote namen zijn verloren, waaronder Linette Berestein en ook Janou Levels voor een recordbedrag, Caitlin Dijkstra weg, dat ze een beetje in een soort heropbouw zitten. Dus daar probeer ik dan maar mijn hoop op te baseren.
3: Maar waarom zit Wolfsburg niet in de Champions League, Leonne?
7: Ja, die zijn eruit gegooid door Olympique Lyonnais. Vorig jaar was dat Olympique Lyonnais in de kwartfinale. Maar dit jaar tegen Paris Saint-Germain niet doorgekomen.
3: Oh ja, ook wel een moeilijke loting. Dus daar kun je je een voorstelling van maken. PSV ook naar Duitsland, hè? Alleen dan tegen Eintracht Frankfurt. Zeg mij net wat minder. Hoe moeten we die inschatten?
7: Ja, op dit moment staan die 1 plekje boven Wolfsburg in de Bundesliga.
3: Okay.
7: Dus ze zijn natuurlijk ook pas net begonnen. Hè, pas de 5e speelronde gehad. Maar goed, dat is een team wat vol zit eigenlijk met internationale topspeelsters. We kennen natuurlijk Danique Tolhoek, de spits van Ajax die daar naartoe is vertrokken. Maar daar zitten een paar Zweedse internationals. Natuurlijk Duitse internationals, maar ook Australisch international. Zijn nog wel wat wisselvallig dit seizoen, komen vaak op achterstand en dat moeten ze dan weer gaan ombuigen. Maar ja, dat is dus te hopen dat ze een beetje die wisselvalligheid over een paar weken nog steeds zo hebben.
1: Ajax speelt tegen het Zweedse Malmö. Ik zou willen zeggen, dat valt dan nog enigszins mee, maar misschien ga jij me nu iets heel anders vertellen.
7: Nee, dat is ook mijn gevoel, hoor, dat Ajax eigenlijk de beste kans heeft.

0: paar weken nog steeds zo hebben.
1: Ajax speelt tegen het Zweedse Malmö. Ik zou willen zeggen, dat valt dan nog enigszins mee. Maar misschien ga jij me nu iets heel anders vertellen.
0: Nee, dat is ook mijn gevoel hoor. Dat Ajax eigenlijk de beste kans heeft. Het is wel een beetje een herhaling van vorig seizoen. Hè. PSV verloor toen ook in de achtste finale van Eintracht Frankfurt. En Ajax verloor toen van de Zweedse club Hammarby. En moet nu weer tegen de Zweedse club. Nou is het voordeel dat Malmö echt een paar jaar geleden pas weer ambitieus is gestart met die vrouwentak. Ze zijn echt binnen no time gepromoveerd naar de hoogste divisie. Ik probeer overal bij alle clubs een klein beetje positiviteit erin te houden.
1: Heel goed.
0: Als Ajax tegen ze speelt, dan ja, de Zweedse competitie loopt natuurlijk heel anders dan de Nederlandse competitie. Dus zij zitten dan echt aan het einde van hun reguliere competitie. Dus misschien is de frisheid er dan wel een beetje vanaf. Dat is mijn hoop.
1: We can only hope. Bij de laatste 16 drie clubs, dat klinkt natuurlijk hartstikke goed. Maar dat klinkt ook een beetje gek in oktober een knock-out fase. Maar dat zit een beetje anders hè, in de Europa Cup.
0: Ja, klopt. Dit is natuurlijk pas het tweede seizoen dat die Europa Cup er is bij de vrouwen. Er is een extra toernooi bijgekomen. Omdat het vrouwenvoetbal groeit in al die landen, wat we natuurlijk nu zien. En hier begint die knock-out fase gewoon eerder dan de Champions League. En eigenlijk tot en met de finale zijn dat steeds thuis- en uitwedstrijden. Dus ook de finale wordt over twee wedstrijden gespeeld. Dat is ook best wel gek. Maar ja, het is dus het is gewoon een nieuw toernooi eigenlijk. Ja. En daarom is het wat anders.
2: Nou, ik begon dit gesprek, Leonne, met het idee een moeilijke loting, maar na 4 minuten met jou praten, denk ik, we gaan ze toch alle 3 winnen.
0: Nou, ja, zo, dat geloof ik dan toch zelf ook weer niet. Maar laten we in ieder geval hopen dat Ajax tegen Malmö weet te winnen. Die hebben toch de beste papieren.
2: Eind oktober de eerste wedstrijd en dan half november de return. Dankjewel, Leonne Stendler.
0: Graag gedaan.

0: nummer van Wilco.
1: Ronald, Helmond tegen Heracles.
2: Ja, live vanuit de fatbike hoofdstad van Nederland.
1: Oh.
2: En dan zou je denken, wat doe ik daar nou mee? Ja, ik denk dat ik er wel 100 ben gepasseerd op dat stadion. En met zo'n allerlei pluimage op een fatbike. Het was intrigerend om te zien. Goed, tweede gele kaart.
1: Ik vond die kaart ook intrigerend om te zien, Ronald.
2: Ja, die was van Estakati. Nou, het was een tweede gele kaart. En dan wordt het automatisch rood. Ja, die gleed door. Ik dacht de bal te raken. Maar nam ook nog een stuk been van Manny mee. En dus de gele kaart, tweede, dus rood. En inrukken. Dus weer 10-10 hier in het stadion. En ja, diezelfde Manny, die dus mede betrokken bij die rode kaart was. Die kreeg een enorme kans. Maar die ramde die bal in plaats van in het doel in het zijnet. Aan de andere kant had Dizdarević ook een hele grote kans voor de Helmondsport om zijn ploeg op 3-2 te zetten. Dus ja, wat dat betreft kans aan de ene kant, kans aan de andere kant. Ook nog Nejoli met een schotje voorlangs en een omhaal. Die laat zich ook eindelijk zien, die Franse spits, de Jean-Paul Nejoli van 25 jaar. En die heeft nu ook weer de bal. Nejoli, oh, hij kan er net niet bij. Hij wilde schieten, maar er glijdt nog iemand voor hem langs. Anders had dit misschien wel de 2-3 kunnen zijn. Nu blijft het gewoon 2-2. En bovendien was het geen buitenspel. Nog even kijken, Van de Kust speelt in. De Jolie neemt goed aan, draait weg bij Koglin. En dan is daar hulp van Pol. En dan wordt het dus geen schotkans, maar gewoon de bal over de achterlijn. Nou, enerverend had ik al gezegd. 76 minuut, kwartiertje nog. Ik denk niet dat we het gaan redden voor de 11e, maar we gaan het zien.
3: Wat de sportnieuws van vandaag dan. De Franse wielrenner Ronan Auger is tijdens de ronde van Langkawi in Maleisië zwaar ten val gekomen. Zijn ploeg meldt dat Auger zwaar gewond is geraakt en in een kunstmatige coma wordt gehouden, maar dat zijn toestand niet levensbedreigend is. De 22-jarige Auger is bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs en won tot nu toe 1 wedstrijd.
4: Alpineskier Marcel Hirscher komt binnenkort weer in actie voor Nederland. De inmiddels 37-jarige Hirscher vierde grote successen voor Oostenrijk voordat hij 2 jaar geleden voor Nederland besloot uit te komen, omdat zijn moeder hier vandaan komt. Dat duurde slechts 3 wedstrijden, omdat hij vervolgens zwaar geblesseerd raakte. Nu heeft Hirscher van de Internationale Skifederatie 8 wildcards gekregen voor de wereldbekerwedstrijden van komend seizoen. 4 stuks voor de slalom en dan ook 4 voor de reuzenslalom.
3: En in Engeland was er weer eens nieuws over Manchester City.
5: But we start with Manchester City and confirmation that they have lodged their appeal after being found guilty of all charges relating to breaches of the Premier League's financial regulations.
3: City gaat dus in beroep tegen de uitspraak van de Premier League, waarin de club schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen die meer dan 1 miljard euro hebben opgeleverd, onder meer via schijncontracten met commerciële partners. City beweert dat de uitspraak op meerdere punten evidente en wezenlijke fouten bevat. Het is nog niet bekend welke straf de club boven het hoofd hangt.
4: En vanavond wordt er dus ook weer gevoetbald in de Nations League. Frankrijk speelt tegen Italië en België ontvangt Turkije. Laurens Sembiering is hier weer. Laurens, welkom opnieuw. Ja. Laten we beginnen bij die topwedstrijd, want je vertelde al, Frankrijk ontvangt Italië. Eerste helft vond je geen spektakel. Is de tweede helft wat leuker?
6: Ja, bij Rus was het 0-0. Het werd niet gescoord. In de tweede helft werd er wel gescoord. Dus die was per definitie ook leuker. Kijk vooral even de 1-0 van Frankrijk terug. Dat was een vrije trap van Michael Olise. Ja, via de onderkant van de lat. Zeg maar bij de kruising tussen de paal en de lat. Ja, schitterend doelpunt. De 1-1 kwam van Bastoni. Dat was een fout in de opbouw van Frankrijk. Dat werd afgestraft. Dus uiteindelijk werd het daar 1-1. En dat had Italië ook wel te danken aan de keeper Donnarumma. Want die pakte echt een paar fantastische ballen. Dus een goede beurt voor hem.
4: Ja, en Mark van Bommel die speelt met zijn België tegen Turkije. Hij won de eerste wedstrijd, verloor de tweede. En tegen Turkije zag jij een leuke eerste helft. Hoe was het in de tweede helft?
6: Ja, bij rust stond België met 1-0 voor. Het doelpunt kwam van Kevin de Bruyne. Toen zei ik al dat hij niet verleerd was. En dat liet hij in de tweede in de tweede helft nog een keer zien.
7: Nu de 2-0 zelfs met een fenomenale trap van Kevin de Bruyne. 2-0 de voorsprong en daarmee zijn de Duivels flink bedeeld.
6: Ja, ik zei net, kijk die goal van Olysee even terug. De goal van Kevin de Bruyne is ook wel even het terugkijken waard. Van buiten de 16 krult hij die bal en die draait steeds verder af van de keeper. En uiteindelijk ook de bovenhoek in. Dus dat was de 2-0. En de 3-0 kwam op naam van Lukaku. Nog zo'n oudje, met alle respect.
1: Ik zeg, het is niet het jonge talent dat het doet.
6: Nee, de oudjes redden Mark van Bommel vanavond. Dus 3-0 de uitslag daar. Dus een goede beurt ook voor Mark van Bommel en voor België.
3: Verder nog opvallende dingen in die Nations League?
6: Ja, geen wedstrijd van vandaag, maar eigenlijk niet. nieuws over Portugal. Die wonnen gisteren met 4-2 van Denemarken. Dus dan zou je denken, nou, dat is lekker. Maar het is daar alles behalve rustig. Het heeft alles te maken met Cristiano Ronaldo. Die heeft woensdag het trainingskamp van de Portugezen verlaten. Werd niet ingezet door de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Nou, en de Portugezen zijn vandaag teruggekomen in Portugal. Die werden opgewacht door een aantal fans. Want die zijn het niet eens met de beslissing van Jesus om Ronaldo dus niet meer te gebruiken. Ik heb hier een quote. Dat gaat dan over de nieuwe bondscoach. Jij bent een schande. Je hebt een ego zo groot als de Eiffeltoren. Ja. De fans staan aan de kant van Ronaldo. En de bondscoach moet het ontgelden.
3: Oké, dat is duidelijk.
4: Ja, leuk. Over jong talent gesproken, hè, met Ronaldo. Dat
6: zeker,
4: is,
6: 41 jaar.
4: 41, ongelooflijk.
3: Een rode draad hier. Ja.
4: Dankjewel, Laurens. Met Olympisch zilver op zak begint schaatser Merel Konijn in een nieuwe ploeg aan een nieuw schaatsseizoen. Ze heeft team A Zaanlander verlaten en zich nu aangesloten bij team Novus. Daar is ze de enige Nederlandse rijder tussen Chinezen, Japanners, een Belg en een Est. En verslaggever Stelen Dalebout vroeg aan haar wat ze na de eerste maanden kan zeggen over haar nieuwe omgeving.
0: Nou, dat in ieder geval dat ik echt heel erg blij ben met deze ploeg. En we hebben volgens mij gewoon echt een heel mooi team met mensen die er allemaal echt zelf voor gekozen hebben om hierheen te gaan met heel veel. Ja, er is gewoon heel veel energie in. Komt er, ja, straalt gewoon de mensen die er in dit team zitten, willen het echt en hebben er gewoon echt vertrouwen in het team. En dat voel je. Dus ik ben gewoon echt heel blij hoe het tot nu toe heeft, ja, uitpakt. Want het was natuurlijk in het begin wel even spannend. Je kent elkaar nog niet zo goed. Ik kende de staf al heel goed. Maar de rijders natuurlijk nog niet. En ik ben gewoon heel blij hoe dat zich vormt. Ja.
8: Want wat kun je daarover zeggen over die rijders? Het is een nogal internationaal gezelschap. Chinezen, Japanners, een Belgische, een Est. Hoe gaat dat?
0: Ja, heel goed. Ik denk dat we in restaurants soms wel eens gek aangekeken worden met. Ja, als we dan de bestelling aan het opnemen zijn, dan zie je de. Ja, serveerster soms wel eens kijken van. Het gaat echt van het Japans naar het Chinees, want we hebben allemaal zo'n vertaal-app.
8: Ja. Wat zijn dit voor mensen?
0: Ja, in het begin sprak nog niet iedereen even goed Engels. Inmiddels, ja, spreekt iedereen wel goed Engels. Dus in het begin hebben we daardoor soms wel grappige situaties gehad. Maar ja, je begrijpt elkaar heel goed. En ja, dus we hebben gewoon. Dat is geen probleem.
8: Johan de Wit kende je al wel langer, hè? De coach.
0: Ja, die ken ik al heel lang.
8: Hoe lang ken je die al?
0: Ja, sinds in ieder geval mijn 15e.
8: En is dat ook de reden dat jij hier naartoe bent gegaan?
0: Ja, zeg maar. Ik heb altijd een hele goede band gehad met Johan. En we hebben er altijd wel grapjes over gemaakt. Van ja, jammer dat we nooit samen kunnen coachen. Want hij zat natuurlijk altijd in het buitenland. En nu kwam deze kans, deed zich eigenlijk nu voor. En ik moet zeggen dat ik dat wel heel, heel lastig vond. Omdat ik dus ook gewoon goed op mijn plek zat bij Zaanlander. Maar ja, Jillert wist dat ook. Jillert wist ook dat ik goed was met Johan. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben 4 jaar geleden natuurlijk begonnen eigenlijk bij Team Worldstream. Daar ken ik Thomas van. Daar ken ik Daniel van. Dus eigenlijk de hele staf had best wel, ja, misschien stiekem ook wel een beetje gemist. Dus voor mij ben ik echt wel heel blij dat ik nu gewoon met eigenlijk allemaal mensen zit. Het voelt misschien niet zo voor de buitenwereld, maar van de staf voelt het voor mij eigenlijk heel erg vertrouwd. Dus voor mij voelt het niet echt als een heel nieuw team.
8: Nee,
0: een
8: soort thuiskomen.
0: Nee. Ja, eigenlijk wel.
4: Ja, en dus gaat Merel Konijn in een nieuw team beginnen aan het schaatsseizoen. En dat, ja, ondanks het weer van vandaag zit dat schaatsseizoen er toch echt al aan te komen. Op 30 oktober dan wordt in Tialf het World Cup kwalificatietoernooi geschaatst. En vanaf 13 november begint ook het World Cup seizoen.

0: Hanna mee en Rode Draad.
1: Nog een paar minuten te gaan bij Helmond tegen Heracles. Ja, komt er toch een periodekampioen?
2: Nou ja, die komt er sowieso wel. Maar komt er nu, wou je weten inderdaad. Ja, Jolie dacht even uit te kunnen halen. En dan glijdt er toch nog weer een speler van Helmond Sport net voor hem langs. Hij had een paar goede kansen hoor in de slotfase van deze wedstrijd. 86e minuut. Hij staat nog droog, de topscorer van de eerste divisie met 11 goals. Verlengt nu de bal richting Van de Kust. Maar die wordt dan weer weggekopt door Koglin achterin. Dus zo geeft Helmond Sport hier even niks weg. Het gaat zelf ook wel op jacht naar de overwinning. Dus levert dat een ene veer in de wedstrijd op. Het gaat soms stevig aan toe met net gele kaarten voor Leenaerts, voor Bultman en ook nog voor Van der Velde. Twee van Helmond Sport en één van Heracles erbij. Dus wat dat betreft heeft Martin van der Kerkhoff zijn handen vol aan deze wedstrijd, waarin hij dus al heel snel rood gaf. En dan kon niet anders aan Vicente. En later de tweede gele kaart aan Esther Katti, zodat het weer 10 tegen 10 is. De bal nu op het middenveld bij een speler die mij wel bevalt. Dat is die Zadrevic. Maar die wordt dan weer de pas afgesneden door Benita, die daar ook weer geel voor krijgt. Ja, dus dan ligt het spel weer even stil. Mocht het maar bij een puntje blijven hier voor Heracles, dan komen ze op 22. Hebben ze er 6 meer dan Almere City. En ja, een veel beter doelsaldo, plus 16 om plus 11. Dus zou je denken, dat komt dan wel goed. Misschien niet vanavond, maar morgen moeten ze dus ook nog Almere City thuis tegen Volendam spelen. Dus dan kan het ook al gebeurd zijn voor Heracles. Dat natuurlijk het seizoen geweldig goed is begonnen. Met die 6 overwinningen op rij. En dan die nederlaag eroverheen tegen Almere City. En de overwinning tegen Vitesse. Dat is 7 overwinningen. Maal 3 is 21 punten. Hé, dat heb ik snel uitgerekend. Terwijl Mario Engels nog mag even opdraven voor die laatste minuten in de aanval bij Heracles. Hij komt voor de man die net geel heeft gekregen, Benita. En die was toch na de rust ingevallen. Dat is ook wel opvallend. Nou, de bal rolt nog steeds. Hier in de 88e minuut. Het is nu Helmond Sport dat weer oprukt in de richting van het doel van Fabian de Keizer. Die dus 2 om zijn oren heeft gekregen. Een averend avondje Helmond, dat kan ik wel zeggen. 2-2, alles erop en eraan wat voetbal zo leuk maakt in de keukenkampioen divisie. En daar is bijna ook nog de 3-2. Hoe krijgt hij hem ernaast? Maar hij krijgt hem ernaast. Dus gaat hij niet door die goal.
1: En hier nu het oog met Simone Wijmans.
0: Goed weekend.
3: NPO Radio 1. Human.
4: Iedereen heeft wel eens een situatie meegemaakt die je Kafkaesk kan noemen. Een beklemmende sfeer waarin je je machteloos voelt. Dat begrip verwijst naar het werk van schrijver Franz Kafka. De afgelopen maanden zijn al zijn boeken opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En ik, Lara Billy Rensen, praat met literair criticus Elsbeth Etty over waarom Kafka ruim 100 jaar na zijn dood nog altijd zo intrigeert en zoveel gelezen wordt.
5: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
13: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
15: NPO Radio 1.
16: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Op het Gouden Kalveren Gala in Utrecht is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in een dramaserie en voor de regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel zou blijven staan. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven... op voorwaarde dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6.000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid er sinds september speciale inleverpunten voor. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Het weer. Vannacht is het droog bij minima van 8 tot 12 graden. Morgen eerst lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes? Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
20: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
21: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
21: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Het wordt eind volgende week iets kouder, zo liet de weerman vanavond weten in het journaal. Ik had nooit verwacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik kijk er enorm naar uit. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De scholierenprotesten in Frankrijk worden met de dag heftiger en gewelddadiger. Een Nederlandse student vanuit Parijs over die demonstraties. We praten na over het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. De belangrijkste filmprijzen, de Gouden Kalveren, zijn vanavond uitgereikt en straks twee winnende acteurs. En hoe komt het dat het slecht gaat met het ooit zo populaire sportmerk Nike? Dat zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht.
3: Vrijdag 2 oktober.
4: Het Huis Oranje-Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme.
2: Dat bleek vandaag uit een onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. De conclusies zijn niet mals.
5: Ik denk toch de belangrijkste bevinding is dat de Oranjes echt vanaf de eerste stadhouder tot en met koning Wilhelmina allemaal door en door betrokken waren bij dat koloniale beleid.
2: Koning Willem-Alexander gaf zelf de opdracht voor het onderzoek, want...
6: We moeten ons bewust zijn van onze eigen geschiedenis om ervan te kunnen leren en samen verder te kunnen gaan.
2: De resultaten doen wat met de koning.
6: Uw bevindingen zijn onverbloemd en indringend.
2: Het koloniale verleden heeft de Oranjes veel geld opgeleverd.
4: Het was vooral in de 19e eeuw zeer substantieel, in de orde van een 500 miljard hedendaagse euro's.
2: De koning omarmt de resultaten van het onderzoek.
6: Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder.
2: Nabestaanden van slachtoffers van het koloniale verleden krijgen geen herstelbetalingen, want Nederland doet al heel veel, zegt premier Jetten.
7: We zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om voortdurend met verschillende gemeenschappen te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend.
2: En de directeur van dat museum is blij met het onderzoek en met de rol van de koning.
8: Ik denk heel belangrijk, ja. Als voorbeeld. Bijvoorbeeld voor hoe je naar je geschiedenis kan kijken. Hoe je dat eerlijk in de ogen kan kijken.
2: Minister Van Weel blijft alles op alles zetten om Sierra Leone drugscrimineel Jos L. te laten uitleveren.
9: Zoals u weet ben ik op een missie. Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen.
2: De Europese Commissie ontkent dat er EU-geld ingehouden wordt voor Sierra Leone vanwege Jos L., Bolle Jos dus. Maar Van Weel blijft voet bij stuk houden.
9: Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone. Daarom leg ik die link wel.
2: Volgens deze expert is de regering van Sierra Leone niet blij met Van Weel.
10: Het wordt heel erg geframed als inmenging van een westerse mogendheid.
2: Jos L. gaat niet snel uitgeleverd worden, zo denkt hij.
10: Ik denk dat de kans op uitlevering hiermee eigenlijk kleiner wordt. Die was al klein. Dit gaat niet helpen.
2: Veel jongeren vinden de kantine op hun school te duur. Dat bleek vandaag uit een onderzoek van NOS Stories.
11: Ik heb hier een pistoletje met een beetje tonijnsla, komkommer en sla voor €2,10. Ja, dat vind ik niet normaal.
2: En ouders vinden het ook maar niks.
12: Ik mag hier niet echt een broodje kopen, dan wordt mijn moeder boos. Nu mag ik maar één keer per week wat kopen, anders blokkeren ze mijn pinpas.
2: Ja, eten van thuis is natuurlijk een optie. Toch is dat ook niet alles, weten deze mannen.
13: Nou, eens even kijken.
14: Boterhammen met stroop, zeg, hoe zie je?
13: God, komkommersalade, zeg, ja.
14: Komkommersalade.
13: Ik wil meer worden. Was de verleden tijd van komkommersla, Edgar?
14: Ik weet het niet.
13: 1, 2, 3. Kwam, kwam er sloeg.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Nederlanders die in Frankrijk verblijven wordt aangeraden om uit de buurt te blijven van de soms gewelddadige protesten door scholieren en studenten. Met dat advies kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Vermijd samenscholingen en demonstraties, zo is het devies. Raoul Floren woont en studeert in het centrum van Parijs en ik sprak hem eerder vanavond.
15: Goedenavond.
2: Ja, 4 dagen lang al gaan scholieren en studenten de straat op. Wat merk jij van die protesten?
15: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in eerste instantie ik er niet heel veel van merkte. Aangezien ik inderdaad in het centrum studeer en het hier over het algemeen wel rustig was. En als ik op sociale media keek, was het vooral in andere gebieden van het centrum. Maar ik zag vandaag echt dat er ook bij mijn eigen universiteit heel veel politie op de been was. Veel straten waren afgesloten en de vlammen zeg maar de lucht insloegen. Dus het komt steeds dichterbij.
2: Maar hoe verklaar jij de heftigheid van het geweld? Heb je jezelf daarover verbaasd?
15: Nou, verbaasd weet ik niet. Maar ik zou het zelf verklaren. In eerste instantie sowieso dat het een hele brede sociale beweging is. Een beetje vergelijkbaar met de gele hesjes van destijds. Mm-hmm. Het is natuurlijk begonnen als een scholierenprotest en academisch protest tegen de bezuiniging op het onderwijs. Maar er worden nu ook steeds meer andere conflicten en dergelijke bijgehaald, zoals de conflicten in het Midden-Oosten en dergelijke, wat het opzweeft. En als ik gewoon even puur baseer op gesprekken die ik heb met medestudenten die bijvoorbeeld ook hier aan deelnemen, is dat een politieke partij hier in Frankrijk, LFI, van ultralinkse signatuur, zoals de overheid het noemt, heel populair is onder de studenten, zowel onder scholieren als onder studenten. En deze partij noemt openlijk dat ze vindt dat het geweldpleging, zeg maar, door de studenten legitiem is. Daar komen ze heel duidelijk voor uit. En aangezien deze partij zo populair is onder zowel studenten als middelbare scholieren, denk ik dat verder olie op het vuur gooit. In ieder geval als ik me mag baseren op gesprekken die ik heb.
2: Want jij hebt dus gesprekken met medestudenten. Wordt er op jouw eigen universiteit dus ook geprotesteerd?
15: Op dit moment niet. Ik studeer zowel aan Paris Panthéon Assas als aan de Sorbonne. En historisch gezien valt het op Assas nog wel mee. Maar aan de Sorbonne wordt hier vooral rekening gehouden met aankomende dinsdag. Maar het is in de geschiedenis van Sorbonne is het vooral voorgekomen dat eerst de onrust begint in de campussen in de buitenwijken van Parijs. En het dan geleidelijk naar het centrum van Parijs trekt, naar onder andere het historisch gebouw van de Sorbonne. Dus ik het nog niet, maar zeker voor de Sorbonne houd ik er zelf wel rekening mee.
2: En waarom juist komende dinsdag? Is dat een bijzondere dag?
15: Vanuit de studentenvakbonden is de aankomende dinsdag aangemerkt als, noemen ze hoofdstuk 3, acte 3, waarin alle studenten en middelbare scholieren wordt opgeroepen om nog heviger tekeer te gaan dan in de afgelopen week dat is gebeurd. Om echt definitief een vuist te maken tegen de overheid van Licornu en Macron.
2: Dus dat kan best wel heftig worden. Gaat trouwens ondertussen het gewone studentenleven voor jou ook door, dit weekend bijvoorbeeld?
15: Zeker, ja. Het studentenleven gaat in Parijs altijd door. Het is natuurlijk, de beelden zijn heel erg heftig. En ook toen ik vandaag zag dat inderdaad Nederland wordt afgeraden om bij deze protesten in de buurt te komen, wat ik helemaal snap, want het zijn echt levensgevaarlijke protesten. Maar aan de andere kant is dit niet iets nieuws in Parijs, dit soort heftige stakingen. En het leven voor studenten gaat hier sowieso altijd door.
2: Goed, dankjewel Raoul Floren, woonachtig. En studeert ook in het centrum van Parijs, dankjewel. En inmiddels is naast mij komen zitten Christian Bonenbakker. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen, Christian.
16: De toename van het aantal rechtszaken over klimaatverandering lokt een tegenreactie uit, schrijft het Financiële Dagblad. Overheden en fossiele bedrijven proberen te verhinderen dat klimaatactivisten zulke zaken aanspannen.
2: Nieuw-Zeeland heeft een wet ingevoerd die het onmogelijk maakt om bedrijven via de civiele rechter aansprakelijk te stellen voor klimaatschade. De regering vindt dat klimaatbeleid politiek moet worden geregeld en niet via rechtszaken. De Duitse deelstaat Beieren probeert iets soortgelijks.
16: Heel zorgwekkend, zegt klimaatjurist Sjoerd Lopik. Hij wijst erop dat er al een sterke lobby is tegen klimaatwetgeving. En daar komt nu de druk op klimaatrechtszaken bovenop.
2: Trouw schrijft over de worsteling van de VVD met het belastingplan. Want waar de linkse kiezers eensgezind van mening zijn dat de rijken meer belasting moeten betalen, zijn rechtse kiezers er best verdeeld over.
16: Bijna de helft van de VVD-kiezers vindt dat vermogen wel zwaarder mag worden belast. En ook de hypotheekrenteaftrek is helemaal niet heilig. Waar rechtse kiezers het wel over eens zijn, werken moet lonen. En dat terwijl het kabinet uitgerekend de inkomstenbelasting verhoogt.
2: VVD'er Maarten Dirksen, voormalig raadslid in Leiden, ziet de worsteling met ledenogen aan. De VVD heeft deze situatie zelf veroorzaakt door in een minderheidskabinet te gaan zitten, zegt hij. Het is een misrekening geweest.
16: Zij weigeren voor Poetin te vechten, staat groot op de voorpagina van NRC. Het is een beklemmend portret van 4 deserteurs uit het Russische leger. Ze vertellen over de uitzichtloosheid aan het front, de ontberingen, martelingen en het drankmisbruik.
2: 1 wist al te vluchten direct na de mobilisatie. Een ander verwondde zichzelf om uit Oekraïne weg te komen. De absurditeit brak me op, zegt hij. Toen kwam ik op het idee om een granaat in mijn hand tot ontploffing te brengen.
16: De vier wonen nu in het buitenland. Ze kunnen niet naar huis. Een van hen heeft psychische problemen. Toch staan ze nog achter hun besluit. Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge mannen, zegt de 26-jarige Daniel. Ga gewoon niet naar de oorlog.
2: Lezers van het Parool hebben het mooiste Amsterdamse woord gekozen. De uitkomst is hetzelfde als bij eenzelfde verkiezing 20 jaar geleden. Aghenebbisch. Lezers vinden het een uniek, onvertaalbaar en een beetje mysterieus woord, zo schrijft de krant.
16: Het winnende woord krijgt een plekje in het Groot Amsterdams Dicté dat volgende week wordt gehouden. Daarbij is er wel een probleem. Je kunt Aghenebbisch op wel 26 manieren spellen. Van Achternebbes tot Ochenubbisch. Ze staan allemaal in de krant. Benieuwd of de jury al die varianten goedkeurt.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Eva de Roveren, fantastisch toch? Schrijnend en confronterend. Zo omschreef de koning vandaag de resultaten van het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van de Oranjes. Een omvangrijk werk van 2000 pagina's, verdeeld over 5 boeken. In een van die boeken wordt de handelwijze van de Oranjes vergeleken met die van andere Europese vorstenhuizen in koloniale tijd. En Carman Fata Black is een van de auteurs van dat boek. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom gekozen voor een vergelijking van de Oranjes met die andere koninklijke families in Europa?
1: Nou, het onderzoek ging hoofdzakelijk over wat heeft het huis van Oranje-Nassau in die koloniale geschiedenis betekend. Maar om dat echt goed te kunnen begrijpen, moeten we ook zien hoe dat in zijn tijd paste. En dan kom je er wel op dat ook andere monarchen deel waren van een koloniaal rijk. En dat wil je dan toch vergelijken om beter te kunnen zien, ja, wat deed Oranje-Nassau nou specifiek. Dus dat was heel belangrijk voor ons om die omgeving duidelijk te hebben. Het was ook belangrijk om te zien dat Europese koloniale project een soort gezamenlijk project van die koloniserende staten was. Ze concurreerden met elkaar, maar ze leerden ook heel veel van elkaar. Dus door het buitenland ernaast te leggen, kun je beter zien wat Oranje-Nassau precies betekende hierin. En het is als wetenschappelijke methode heel belangrijk om historisch te vergelijken. Dus dat was de achtergrond ervan.
0: En wat hebben de Oranjes dan bijvoorbeeld geleerd van de collega-monarchen?
1: Nou, je ziet eigenlijk op heel veel momenten dat bijvoorbeeld het hele principe van de transatlantische slavenhandel, mensenhandel, het veroveren van gebieden met plantages in het Zuid-Atlantische deel van de wereld, ja, dat is overgenomen van de Portugezen. Dus op die manier zie je dat het gaat over de rol die ze bij anderen zien, bijvoorbeeld in het echt spelen van een centrale aansturende rol. Dus ja, op die manier kijken ze bij elkaar af en dat gaat niet altijd helemaal goed ook. Dus het bekende voorbeeld van Victoria, die dan op een gegeven moment tot keizerin van India wordt gekroond. En dan zijn er ook wel aantekeningen gevonden van koning Willem III, die dan zegt van, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar er is een vrouw die dan toch hem daar dan van afhoudt. Maar er wordt naar elkaar gekeken. En ze concurreren met elkaar en ze lenen ideeën van elkaar. Dus ja, je moet die internationale context kunnen zien. En daarin zie je dus ook wel dat fenomeen van hoe ga je er tegenwoordig mee om. En dat daar het ook wel heel erg uiteenloopt, hoe er nu op gereageerd wordt.
0: Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. De tijdgeest is geen excuus. Die zin was vandaag heel veel te horen. Kwam van onderzoeker Geert Oost-Indie. De Oranjes wisten van het verzet. Er circuleerden andere opvattingen. Ze hadden zich anders op kunnen stellen, zegt hij. Was er een Europese monarch die zich ooit wel tegen die stroom van die tijdgeest uitsprak?
1: Nee, dus het verzet tegen kolonialisme, verzet tegen slavernij, initiatieven tot afschaffing kwamen nooit vanuit de paleizen van Europese monarchen. Gewoon niet. Dus daar vallen ze niet uit de toon. Maar we moeten ook gewoon duidelijk zijn dat dat nooit de bron van verzet is geweest. Mm-hmm. Koningen, koninginnen speelden in al deze samenlevingen een rol in het eigenlijk balanceren van de verschillende binnenlandse elitebelangen die er waren. Het was ook niet zo dat zij per se direct de orders uitvaardigden, maar veel meer dat zij een soort balans zochten tussen de verschillende elitebelangen die er in hun samenleving waren en dat voor het profijt van hun samenleving zo probeerde het voor elkaar te krijgen. En daar was kolonialisme, slavernij waren daar belangrijk in. Maar je kan wel zien dat er momenten waren waarop het anders had kunnen gaan. Dus de Britten bijvoorbeeld schaffen op een gegeven moment de slavenhandel en slavernij af. Ja, daar had Nederland eerder in mee kunnen gaan. Ze hadden zich daar eerder in kunnen voegen. Dus ja, dat zou je op die manier wel kunnen zien. Van oké, er is nooit met heel veel vooruitstrevendheid gekozen om zo'n weg in te slaan. En niet alleen in dat wat verdere verleden, maar ook dichterbij, als het gaat om decolonisatie van Nederlands-Indië, is er echt gewoon aan vastgehouden. Wilhelmina hield daar heel sterk aan vast. Dus daar is tot aan Wilhelmina, zou je kunnen zeggen, eigenlijk nooit gekozen voor een anticoloniale of kritische of meer progressieve lijn.
0: U bent natuurlijk al jaren bezig, ook op andere vlakken, met het koloniale verleden van Nederland. Welk echt nieuw inzicht heeft u over de Oranjes opgedaan door dit onderzoek, door deze vergelijking?
1: Nou, ik denk dat iedereen wel aan kon voelen dat er een verband was tussen kolonialisme en slavernij. En kolonialisme en slavernij en het Koningshuis. En dat is ook al heel vaak genoemd, maar we wisten het eigenlijk niet heel precies. En als je kijkt naar de geschiedschrijving over het onderwerp de Oranjes, het Huis van Oranje-Nassau, dan ging het daar nooit over de koloniën. En als we keken naar de literatuur over het koloniale geschiedenis, ging het eigenlijk nooit over de rol van het Koningshuis. En nou, dat is voorbij. Dat kan niet meer. Beide horen absoluut bij elkaar. En dat hebben we al heel lang gezegd dat dat zo is. Maar nu ligt het heel duidelijk op tafel dat dat ook een feit is. Ja, er zijn heel veel verrassingen wel in de boeken, dus de 5 boeken te vinden. Maar dit is toch wel, denk ik, de belangrijkste. Dat we echt niet meer kunnen zeggen dat dat gescheiden werelden waren. Dat er een koloniale wereld was en dat er een hofcultuur was. Nee, dat was één en hoorde bij elkaar.
0: En toch nog even over vergelijkingen gesproken. Als je de koning vergelijkt, onze huidige koning, met andere monarchen, zijn de anderen ook zo bezig met dat koloniale verleden als hij?
1: Nee, we zien toch eigenlijk dat... kijk, vergelijken is moeilijk omdat niet ieder koningshuis op dezelfde manier nu verbonden is met het verleden. En de Oranjes zijn uniek omdat ze veel langer terug al met de Nederlandse staat verbonden waren dan de meeste koningshuizen die nu nog zitten. Dat zijn allemaal mitsen en maren. Maar het is wel heel duidelijk dat de meeste anderen dit thema gewoon ontwijken. En ja, dat viel wel op toen we die vergelijking maakten. We hebben dus allerlei buitenlandse onderzoekers gevraagd van schrijf eens op hoe dat in het verleden was, maar ook hoe daar nu mee wordt omgegaan. En dan zie je dat er toch een duidelijke ontwijkende houding is, dat mensen geen raad weet met het onderwerp. Dus ja, dat is toch hier wel echt anders, waarin er toch een keuze is gemaakt om de spade diep in de grond te steken en echt te kijken wat er zit, zoals hij dat zelf zei. En ik denk dat daar dat toch wel echt een verschil te zien is.
0: Dus hij is echt een trendsetter met dit onderzoek in Europa. Verwacht u dat andere koningshuizen dit voorbeeld zullen volgen?
1: Nou, de discussie gaat in andere landen op een ander tempo. Maar zeker in België is er al langer een discussie over Congo gaande. Met een ongemakkelijke relatie van de koning, de huidige koning, tot dat thema. Dus ik neem aan dat dat nog niet voorbij is. De grote vraag is, denk ik, of de Britten meer actief hier omheen uitspraken zullen doen. En er wordt vanuit voormalige koloniën en vanuit gemeenschappen ook omgevraagd. Dus ook als het gaat om bijvoorbeeld het Spaanse Koninkrijk, ja, dan wordt er vanuit de voormalige koloniën gewoon op tafel gelegd. Maar we willen heel graag dat hier op nationaal niveau, en misschien ook op het niveau van de familie, dat speelt dan in de meeste gevallen niet zo direct, maar wel op nationaal niveau, een vorm van erkenning komt. Dus ik denk dat dat men hier wel naar zal kijken en ook wellicht dit als een model kan zien.
0: Tot slot, die 2000 pagina's en die 5 boeken die liggen er nu. Wat moet er volgens u nu gebeuren? Wat moeten er vervolgstappen zijn?
1: Nou, laten we het eerst eens tot ons door laten dringen wat dit nou eigenlijk betekent. Ik denk dat het proces van de geschiedenis onderzoeken en de geschiedenis bediscussiëren in zichzelf belangrijk is voor een samenleving. Dat er waarde zit in met elkaar over het verleden praten en het beter begrijpen, de feiten op tafel leggen. Dat is punt 1, en dat wil ik ook echt benadrukken, dat we niet te snel rennen naar oké, en nu wordt het opgelost. Ja, maar we moeten het eerst nog doorleven en begrijpen. En ja, er zijn natuurlijk oproepen tot herstel en genoegdoening. En daar is ook tijd en ruimte voor. Maar laten we ook nog even de tijd nemen om die 5 boeken te lezen en het er met elkaar over te hebben. En tot ons door laten dringen wat er verandert in ons beeld van het Huis Oranje-Nassau, de relatie met Nederland en de Nederlandse samenleving zelf.
0: Dank, Carwan Fatta Black, een van de auteurs van het onderzoek naar de vergelijking van de Oranjes met andere Europese vorstenhuizen in koloniale tijd. Ja, naast de positieve reacties klinkt er ook stevige kritiek op het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniën. Een criticus heb ik aan de lijn vanuit Ghana, Mitchell Essayas van de Black Archives. Goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Ja, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dus naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden. Maar er klinkt ook kritiek, bijvoorbeeld vanuit uw kant. Hè? Welke kritiek heeft u?
2: Ja, ik wil het nuanceren. Ik zal niet zeggen dat ik kritiek heb op het onderzoek. Want om kritiek te hebben moet je het wel goed gelezen hebben. En ik beken dat ik dat nog niet heb gedaan. De reden dat ik wel een kritische noot heb geplaatst en een statement heb gemaakt is dat ik op dit moment inderdaad in Ghana ben, om precies te zijn in het dorp Kormanse. Dat is op een aantal minuten afstand van Fort Amsterdam. En dat is echt een van de plekken waar de slaafgemaakte Afrikanen vandaan verhandeld zijn. Ik ben hier om een podcast op te nemen. Ik ben al een paar weken hier om onderzoek te doen. En het voelde voor mij gevoelsmatig niet goed, niet meer te verantwoorden naar mezelf toe, om een lintje in bezit te hebben. Dus vandaar dat was een van de belangrijke redenen waarom ik zei van nou, dit onderzoek bewijst iets wat velen van ons in principe al wisten, weliswaar niet in aan detail. Maar het bewijst dat, zoals Karwan aangeeft, diverse leden van het Koningshuis direct en indirect betrokken waren bij slavernij, transatlantische handel en kolonialisme.
0: Ja, want ik moet het even uitleggen, want in 2023 kreeg u een lintje voor uw inzet voor diversiteit, inclusie en bestrijding. U bent ook bekend van Kick Out Zwarte Piet en de Black Lives Matter protesten. Maar vandaag werd dus bekend dat u dat lintje wilt teruggeven.
2: Ja, inderdaad. Ik was notabene vandaag aanwezig bij een plaatselijke culturele festival, waarbij ook het stukje slavernijverleden werd herdacht. Ik ben zelf van Surinaamse afkomst, wel in Amsterdam geboren. En mijn onderzoek gaat dus over die connectie tussen Ghana, en specifiek Fort Amsterdam, Suriname en Nederland. En ja, wat je ziet is dat er een connectie is, onder meer doordat je in Suriname in Winti-cultuur bijvoorbeeld, een Winti-god die heet Kromanti. Maar ook in het verzet van Marons zijn er velen die de naam Kromanti hebben meegenomen, bijvoorbeeld Kromanti Kodjo. En ik ben op zoek naar die connectie tussen die verschillende plekken. En tijdens ons onderzoek kwamen we tegen, en dat blijkt ook uit een van de rapporten die vandaag is gepubliceerd, dat er een link is met het Koningshuis. Stadhouder Willem IV werd bevelhebber van de WIC. En ik kan wel corrigeren als ik het verkeerd heb.
0: Dat is de West-Indische Compagnie?
2: De West-Indische Compagnie, inderdaad. Dat is een van de eerste dingen die ik heb gedaan toen het rapport naar buiten kwam, is dat ik heb gezocht op Ghana. Wat is de link met Ghana? En ik zag een afbeelding van een prachtig gouden doosje, waar Fort Amsterdam op staat afgebeeld, in bladgoud, met daarboven de titel Kormantin. En dat is het dorp waar ik nu dus ben. Een plek waar mensen die achter zijn gebleven, die dus niet zijn verhandeld, de nazaten daarvan, toch wel onder economisch moeilijke omstandigheden leven. En inderdaad. Dus waarom ik dacht van, laat me dit statement maken, is omdat het belangrijk is dat het onderzoek is gedaan. En dat schrijf ik ook in het statement. Het Zwart Manifest heeft ook een statement naar buiten gebracht, waarin we aangeven dat het belangrijk is dat er steeds meer kennis en bewustwording ontstaat rondom dit koloniale verleden en de doorwerking daarvan.
0: Maar jullie willen meer actie van het kabinet en de overheid. Begrijp ik dat goed?
2: We verwachten inderdaad meer actie. Want we zien niet van de arbeidsmarkt, in het onderwijs, het is profileren door de politie, dat mensen op dagelijkse basis nog worden geraakt door racisme, door die doorwerking. Dus ik hoor Karwan als hij zegt, laten we even goed.
3: 2 minuten nog.
2: Laten bezinken en erkennen wat er in het onderzoek staat. Maar als we het hebben over een groot deel van de nazaten van de slaafgemaakte, dan leven ze al heel lang, decennia lang, een vrij pijnlijke realiteit, waarin we niet meer de tijd hebben om te wachten op het volgende onderzoek. Er moet echt actie komen, er moet herstel komen, er moet beleid komen om die doorwerking echt eens aan te pakken. Want we willen niet nog wachten tot het volgende onderzoek dat we dan vervolgens weer moeten laten bezinken.
0: Dus vandaar deze oproep en deze actie ook om dat lintje terug te geven.
2: Precies. Dus het is een symbolische actie waarmee ik in ieder geval probeer een klein steentje bij te dragen aan het debat rondom Hessel.
0: Dankjewel, Mitchell Essayas van de Black Archives vanuit Ghana dus, waar hij bezig is met een podcast.

0: gonna be friends. The White Stripes, we're gonna be friends. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt. En kort voor de uitzending sprak ik de twee winnaars voor beste hoofdrol. Allereerst Daan Buringa. Hij won het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in de film Joe Speedboat voor zijn rol als Fransje. En net als Fransje zit Daan Buringa in een rolstoel. Hij heeft een zeldzame spierziekte.
1: Goedenavond.
0: Nou zeggen mensen dat dit de rol van je leven is. Vind je dat zelf ook?
1: Ik voelde wel, het was wel echt op mijn lijf geschreven. Ik dacht bijna, Tommy Wieringa, ik denk dat heeft hij voor mij geschreven. Maar dat kon helemaal niet, want ik was net geboren toen het boek uitkwam.
0: Maar alsnog is het echt een rol die ontzettend goed bij jou paste.
1: Ja. Heel erg. Ik herkende me zo in het personage. Ik dacht meteen, als ik onder die omstandigheden had geleefd als Fransje, dan was ik ook zo geweest.
0: Want het is zwijgende Fransje. Het lijkt me heel lastig om alles in je mimiek te moeten uiten zonder te praten. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Gewoon heel erg observeren eigenlijk. Ik dacht gewoon de hele tijd, want alles wat je ziet om je heen met andere mensen doen, dat zijn een soort cadeautjes die je krijgt. En daar kan je op inspelen. Dus ik heb gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk waar te nemen om me heen en te observeren. En heel veel voorbereiding. Het boek heel vaak lezen. En weten wat Fransje denkt.

0: geprobeerd om zoveel mogelijk waar te nemen om me heen en te observeren. En heel veel voorbereiding. Het boek heel vaak lezen. En weten wat Fransje denkt. Ik heb een gedachtenscript gemaakt. Een script met alle gedachten die hij denkt op het moment van de scène.
1: Dus je bent er heel diep in gegaan?
0: Ja, zeker. Ik heb er echt de tijd voor genomen. Ik dacht, dat is zo'n iconische rol. Die moet ik dan ook optimaal benutten. Ja.
1: En een iconische rol. En dan win je ook nog een iconisch gouden kalf. Wat betekent het winnen van dat kalf voor je?
0: Ja, bizar. Ja, ik weet het niet. Ik hoop heel erg dat er nu deuren open gaan in ieder geval. Omdat ik in de rol zo gewoon alleen maar getypecast word. En Joe Speedboat gelukkig niet. Want die rol die ging over veel meer dan alleen een zielige jongen in de rolstoel. Maar dat is wel de realiteit van alle rollen die ik nu krijg. Dus ja, ik hoop dat ik nu deuren heb geopend om meer vette rollen te mogen doen in de toekomst.
1: Want in je speech zei je ook dat je na deze geweldige rol geen echt goede rollen aangeboden hebt gekregen als persoon in een rolstoel.
0: Nee, dat is bizar. Ik heb toevallig in de film stand-up gespeeld. Die is de afgelopen dinsdag in première gegaan. Die is ook fantastisch, maar daar was ik al voor gecast voor Joe Speedboat. Dus dat telt niet helemaal. Maar ik ben daarna, ik had verwacht dat na Joe Speedboat dat ik heel veel aanboden ging krijgen. Maar dat was helaas niet zo.
1: En waar droom je van? Van wat voor rol? Want je kwam als een soort held, kwam je het podium op met een hele lange heldensleep.
0: Ja, ik was er zelf niet bij. Ik had Super Poison Frog, superheld, gevraagd. Want ik was een statement aan het maken.
1: Ja.
0: Omdat ik geen rollen krijg. Dus ik was er zelf niet bij. Maar de superheld Super Poison Frog heeft voor mij de koffie in ontvangst genomen. En hij zit ook in een rolstoel.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik hoop dat ik rollen mag spelen als Super Poison Frog. En superhelden. En dat is fantastisch.
1: Nou, dat hoop
0: dus
1: ik ook.
0: Als Marvel nu meeluistert, dan take note.
1: En dan weten ze je te vinden. Maar in ieder geval vanavond een feestje eerst, neem ik aan, toch?
0: Ja, super. Ja, heel erg. Ik ga helemaal uit mijn dak. Mijn leven vrienden om me heen. Dus dat wordt helemaal fantastisch.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Daan Beuringa. En ik sprak eerder vanavond ook met Chris Peters. Hij won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een dramaserie. En wel voor zijn rol als Marco van Basten in Basta.
2: Hallo, goedenavond.
1: Hoe was het moment dat jouw naam genoemd werd? Kun je dat beschrijven? Was dat zo'n Oscar-moment?
2: Nou, het was heel fijn. Ik was eigenlijk heel blij. En het was ook best wel vroeg op de avond. Het is ook wel lekker dat je niet de hele ceremonie in die spanning zit. En je bent gewoon ook best wel bezig met mijn speech en al die mensen. Maar het is allemaal goed gegaan en ik leef nog, dat is fijn.
1: Dat is fijn om te horen.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd nogmaals. En je speelde natuurlijk Marco van Basten in die serie Basta. Het lijkt me heel lastig om zo'n bekend iemand te moeten te spelen. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, het is wel een uitdaging, inderdaad. En ik ben er ook best wel lang mee bezig geweest. En Remy van Heugden, de regisseur, die dus na mij een Gouden Kalf heeft gewonnen, die heeft me daar ook wel enorm in geholpen. We hebben enorm veel gekeken naar de echte Marco van Basten, maar tegelijkertijd hebben we het ook eigen proberen te maken en een verhaal ervan proberen te maken.
1: Want de jury schreef over jou: Chris ondergaat een volledige transformatie die veel verder gaat dan zijn uiterlijk. En in elke handeling zit je loopjes, houdingen, gebaren, blikken, timing. Alles doet mee en alles klopt, tot in de kleinste fysieke details. Wat was het lastigste bij die transformatie?
2: Ja, eigenlijk al die dingen. het is echt een hele moeilijke rol, want ja, het is niet... Het is een heel subtiel personage. Het is niet iemand die iedereen kan nadoen, heb ik het idee. Ik bedoel, bij mensen als Leo Beenhakker of Johan Cruijff, dat zijn mensen zo groot en zo waar mensen veel imitaties van hebben.
1: Mm-hmm.
2: En dat was de uitdaging om herkenbare dingen van Marco te vinden. En die...

0: een beetje op te tillen. Maar verder ook niet te veel een karikatuur te maken, zeg maar.
1: Want je hebt ook veel met hem gesproken, begrijp ik, hè?
0: Ja, nou, ik heb vooral echt heel erg veel archiefmateriaal bekeken. Dus interviews en wedstrijden. Waar we ook heel veel in de serie van gebruik maken. We snijden heel erg met archiefmaterialen heen en weer. En dat was enorm nuttig voor mij om die dingen te kunnen zien en eigen te maken. En inderdaad, voor de opnames heb ik ook bij hem thuis gezeten. En heb ik met hem gesproken, heel lang, ja.
1: En waar gaan die gesprekken dan over? Wat wilde je van hem weten?
0: Nou ja, dat is een goede vraag. Ik wist eigenlijk alles al namelijk.
1: Ja. Want,
0: ja. Dus het ging ook niet per se over wat hij zei, maar meer gewoon hoe zijn aanwezigheid was. En weet je wel, hoe iemand in een ruimte is. Dat is gewoon dan heel erg... Dat wilde ik een beetje proberen te voelen, zeg maar.
1: Dus je hebt hem heel erg geobserveerd terwijl hij aan het praten was?
0: Exact, ja. Ik weet niet of je dat door had, maar dat heb ik wel gedaan, ja.
1: Moest je ook veel extra voetbaltraining doen? Want Marco is natuurlijk een soort voetbalgod voor velen.
0: Ja, dat is hij zeker. Nou kijk, het was wel een illusie dat ik hem kon nadoen op het veld natuurlijk. Dus daarom wat ik al eerder zei, we hebben heel veel gebruik gemaakt van archiefmateriaal. Je ziet mij vooral naar de bal toe springen en dan zie je hem het prachtig afmaken. En dan mag ik dan weer juichen, zeg maar.
1: Oké, dus echt de daadwerkelijke techniek, die zien we niet van jou.
0: Nou ja, op sommige momenten. Maar ja, Marco die stuurde me nog wel een appje. Hij zei, ja kijk, op het veld lijk je er nog het minst op. En daarbuiten vindt het goed, zeg maar.
1: Inderdaad, want wat vond hij verder van jouw rol? Hoe was het voor hem om naar jou te kijken als zichzelf?
0: Ja, ik moet daar nog eens goed met hem over spreken. Maar op de première zelf zei hij wel dat ik hem goed had getroffen. Nou, dat is een grote compliment, is natuurlijk bijna niet.
1: Ja. Yeah.
0: Dus wat hij van de serie in zijn geheel ziet, heeft gevind dat ik, ja, hij heeft me wel geappt. Hij zei dat hij het goed vond en dat hij ook eens was met de nominatie.
1: Nou, nogmaals gefeliciteerd en een hele fijne avond. Chris Peters.
0: Dankjewel, fijne avond.
1: Dankjewel.

0: fluitende Waylon Mind Over Matter. Sportmerk Nike schrapt voor de derde keer dit jaar banen. De verkoopcijfers vallen tegen en de prognoses zijn teleurstellend. Nike rekent voor volgend jaar op een omzetdaling van 7-9%. Waarom gaat het toch zo slecht met het ooit zo populaire bedrijf? Contact met Thomas van Vliet, sneaker-expert en sneaker-verzamelaar. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe groot is jouw collectie Nike Gimpen?
1: Ik heb ongeveer 600 paar Nike's in mijn bezit momenteel.
0: En is dat veel in vergelijking met andere verzamelaars? Ben je een topper wat dat betreft?
1: Ik verzamel specifieke samples. Dat is hetgene waar ik echt op jaag, zeg maar. En ja, dat is vrij moeilijk om te vinden. Dus qua precies die specifieke verzameling ben ik wel een redelijk grote jongen in de verzamelwereld van Nike. Maar ja, ik ken ook mensen die echt 3000 paar Nike's hebben. Dus ja, dan is 600 paar relatief nog wat klein.
0: Want hoe is jouw liefde voor Nike begonnen?
1: Voor mij was Nike altijd vroeger iets wat ik vanuit mijn ouderlijk huis nooit kon betalen. En ik vond het een hele mooie schoen, maar daar was gewoon niet het geld voor in huis om dat te gaan te halen. En dan krijg je dus een de drang om toch dat te gaan kopen. Dus toen ik wel centjes ging verdienen, vond ik het mooi om daarin te investeren en een collectie op te bouwen vanaf mijn 13e, 14e ongeveer. Ja, en als je dat dan vol had als je 41ste, dan heb je een redelijke kast vol staan met allerlei schoenen natuurlijk.
0: Want wat vond of vind jij zo mooi aan hun ontwerpen?
1: Ik hou gewoon erg van het Nederlandse straatbeeld. En daar hoort er gewoon de Air Max 1 bij. Dat heb ik altijd als kind gewoon fantastisch gevonden. Een hele mooie schoen, hè, de open air unit, die knalt recht uit. Mooie kleursamenstellingen. En toen ze op een gegeven moment gingen samenwerken met merken. Ja, voor mij was dat gewoon geweldig. Wat gekke luipaardprintjes en mooie stofjes, harige stofjes. Allerlei gekke combinaties, dat trok me heel erg aan. Gewoon echt om gewoon iets anders dan anders. En dat vond ik altijd gewoon fantastisch om aan voeten te hebben. En dat dan vaak in relatie met hiphop, waar ik ook helemaal gek van ben. Ja, dat was voor mij gewoon een no-brainer om daar helemaal op los te gaan. Toen ik wat centjes ging verdienen, zeg maar.
0: Want het was altijd toch meer dan een merk. Hè? Het is echt een cultuur eromheen. Kun je dat beschrijven?
1: Ja, voor mij is het echt een lifestyle. En ook als je vroeger, ik praat echt over een aantal jaar geleden, dan was er een statement wat je dan draagt. Als je de deur uitging, dan wilde je gewoon een paar frisse schoenen aan hebben. Ik kom zelf uit de hip-hop scene. En dat was echt, als je op straat liep, dan wilde je ook gewoon dat tonen. Dus je wilde gewoon dat echt uitstralen, weet je wel. Ik heb een paar toffe schoenen aan mijn voet. Dus op die manier is het voor mij echt begonnen om het gewoon zo te stylen.
0: Dus het is niet alleen een schoen, het is ook muziek, het is kleding, ja. Het is alles bij elkaar.
1: Ja, voor mij was het inderdaad een stukje van mijn identiteit.
0: Maar vooral in China loopt de verkoop van de sportschoenen van Nike terug. Hier in Nederland ook. Hoe verklaar jij dat?
1: Voor mij is het altijd gewoon de straat wel het toonbeeld van wat mensen veel dragen. Dus als je op straat gaat kijken, zie je gewoon veel meer Asics, veel meer New Balance, veel meer Cargo, kortom veel meer andere merken. En in de basis vind ik andere merken ook gewoon momenteel kwalitatief beter. En New Balance heeft gewoon een hele mooie kwaliteit. Hè. Vanuit de oorsprong is het ook wat meer orthopedisch. Dus het zit veel meer beter aan de voet. En Nike is wel echt in kwaliteit ingeleverd. En ook in de kleine boutiquewinkels, als je om je heen gaat kijken, is Nike al echt verdwenen. En een aantal jaar geleden zijn de Nike's daar uit de handel genomen, of in ieder geval uit de winkels verdwenen. En die zijn dus doorgaan op andere merken. En ja, die verkopers gaan dan ook die andere merken aanprijzen. Die andere merken komen met mooie verhalen, mooie samenwerkingen. En er wordt dan natuurlijk een romantisch beeld om gecreëerd. En die verhalen, zeg maar, specifiek die verhalen van samenwerkingen en speciale limited uitgaves, mis ik een beetje bij Nike momenteel. Er komen mooie schoenen uit en we kunnen daar als verzamelaars allerlei verhalen bij bedenken. Maar de verhalen worden door Nike zelf niet meer verteld.
0: Maar waarom niet? Want zij weten heus wel hoe het werkt, hoe marketing werkt.
1: Ja,
0: waarom vertellen ze die verhalen dan niet meer?
1: Ja, gek, hè? Ja, dat is heel erg gek. Nou, ik heb een voorbeeld. Een van mijn favoriete modellen, dat is de Nike MX Uraba. Dat is eigenlijk echt over 20 jaar geleden, langer zelfs. En Uraba is gebaseerd op een voetbalclub uit Japan. Daar is ook de hele kleursamenstelling op gebaseerd. Toen was een aantal jaar geleden, kwam daar een nieuwere Uraba-versie van, die gebaseerd is op het uitshirt van deze voetbalclub. Wij als liefhebber konden natuurlijk meteen de link leggen met het uitshirt van deze voetbalclub uit Japan. Maar dat verhaal is nooit aan Nike verteld. Dus hij werd gewoon maar in de handen gegooid. En zonder enig verhaal. Ja, dat is echt een gemiste kans. En zulke gemiste kansen, ja, die stapelen zich eigenlijk op de afgelopen jaren. En ja, dan ga je op een gegeven moment ook de boot missen natuurlijk.
0: En het merk is dus eigenlijk gewoon niet meer hip. Kunnen we dat zeggen?
1: Nou, Nike zal natuurlijk altijd wel hip blijven. Maar ja, als je bekijkt in combinatie met de andere merken, wordt het wel echt minder. Dus als je gewoon gemiddeld in Amsterdam een bakje koffie gaat drinken en gaat kijken wat er langs loopt, dan zul je dus veel minder Nike zien dan voorheen. Voorheen was het echt merendeel toch wel Nike. En vaak ook in Nederland, dus de Air Max 1. En dat mis je nu dus wel echt. Ik denk dat het echt ja, veel, veel minder is. Echt veel minder.
0: Nou staat het hoofdkantoor van Nike voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika hier vlakbij, ja, in Hilversum. Ja. Daar zijn, kan ik me voorstellen, dus ook al flink wat mensen ontslagen.
1: Binnen onze community hebben we natuurlijk wel contacten met zowel mensen in Hilversum als HQ als in Amerika. En in alle eerlijkheid, de mensen die ik ken persoonlijk, die zijn inmiddels ook al weg. Ja, zonder daar echt tot in de detail willen treden. Het zijn mensen die vaak ook echt wel vanuit passie voor Nike hebben gewerkt. En hopen ook ooit nog een keer terug te komen daar zo. Ja, kan ik wel vertellen dat de mensen die ik ken allemaal inmiddels weg zijn bij Nike.
0: Die zijn weg, maar ze geloven er toch in. Heb jij dat ook? Denk jij dat Nike ooit weer terug zal keren naar die hoogtijdagen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel, ja, natuurlijk. Dat is wel. Het is ook vanuit gewoon je opgroeien en je jeugd. Eigenlijk gewoon je grote materiële liefde, om het zo maar te zeggen. Dus je hoopt altijd wel dat dat dan terugkeert naar hoe het ooit was. Omdat je er gewoon verliefd op bent geworden als klein jongetje. En je eerste liefde wat dat betreft, die vergeet je nooit.
0: Die vergeet je nooit. En nou zit jij dus met 600 van die exemplaren. Zijn die ook minder waard? Ja. Draag je ze minder?
1: Nou, ik draag ze sowieso niet minder. En heel eerlijk gezegd, vanuit mijn persoonlijke visie op collecten, is het mij nooit echt te doen geweest om geld. Ik verzamel voor mezelf. Ik vind het zelf mooi om dat te verzamelen. En ik geniet er zelf van. En als mensen daar dan van mee kunnen genieten, is het alleen maar mooi meegenomen. Maar voor mij is het echt een persoonlijke collectie. En de waarde die heeft met geld, heeft mij persoonlijk nooit zo erg gepakt of geboeid. Daar heb ik het nooit voor gedaan.
0: Dus je draagt ze nog steeds?
1: Jazeker.
0: Ja. Welke heb je vandaag aangehad?
1: Nou, dit is een grappig verhaal. Ik heb vandaag een concept aangehad en dat is een Far Out. Dat is een schoen die ik heb besteld vanuit, vanuit Oost-Europa, zeg maar. En dat vind ik een heel tof paar. Met heel veel kleursamenstellingen. Een mooie combinatie, mooie collaborations. En dat is wel een van de favoriete paardjes van de afgelopen jaren. Dus zoek ze maar op, de Far Out in combinatie met concepts.
0: Ik ga dat zo googlen. Dankjewel, Thomas van Vliet. Sneaker-expert en verzamelaar. Dit was het Oog op vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goedenacht.
2: Gute Nacht, Freunde.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De een gruwelt van acht banen en voor de ander kan het niet spectaculair genoeg. Maar hoeveel G-krachten kunnen wij aan? Volgens socioloog Beate Vulkel is vriendschap de belangrijkste relatie in je leven.
2: Je vindt die ander gewoon zoals die is, geweldig.
1: Boven Houwelingen is de boekendame en politiek commentator Martine Wolzak over belastingen en sociale zekerheid.
3: Niet is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
0: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van zaterdag 3 oktober. Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Een doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar is onderschept door de douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en het wordt dan een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
14: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
15: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Wie is de ander? Dat is een van de kernvragen uit Waiting for the Barbarians. Een veelgeprezen opera van Philip Glass uit 2005. De Nederlandse reisopera bewerkte dit stuk in samenwerking met dansgezelschap Club Guy en Roni tot een spectaculaire voorstelling met flamboyante kostuums, videokunst, natuurlijk zang, maar ook dans. Want een glansrol wordt in deze opera vertolkt door een ballerina, de Vlaamse Nora Monsecours. Haar verhaal bereikte al in 2018 een internationaal publiek door de film Girl van Lucas de Hond, die gebaseerd is op haar leven. En inmiddels is Monsecours professioneel danseres die over de hele wereld harten verovert met haar indringende en expressieve uitvoeringen. Nora Monsecours werd geboren in 1996, zit stralend tegenover mij. Nora, welkom.
16: Dank je wel. Wat een mooie introductie op deze late avond. Dank je wel.
15: Nou, ere wie ere toekomt. Afgelopen week was een hele mooie recensie in de Volkskrant van Waiting for the Barbarians. Dus deze opera waarin jij danst. En de recensent vond dat jij een glansrol speelde. Of danste, beter gezegd.
16: Ja, dat is een heel mooi compliment. Het is ook een van de eerste keren dat ik in Nederland optreed. Dus om zo'n mooie recensie te krijgen is heel fijn.
15: Nou, een droomdebuut zou ik zeggen.
16: Ja, eigenlijk wel.
15: Ja. Waiting for the Barbarians. Wachten op de barbaren. Had jij, voordat je gevraagd werd voor deze productie, al wel eens van deze opera gehoord?
16: Niet van de opera specifiek, natuurlijk wel van Philip Glass. Ja. En ik heb eerder met Kai en Ronnie samengewerkt, dus de zin om aan dit stuk te beginnen was er zeker.
15: En Kai en Ronnie, is het dansgezelschap waarmee jij hebt gewerkt voor deze opera?
16: Ja, die zijn gevestigd in Groningen en werken heel veel met multidisciplinair werk. En was voor Guy Weitzman, de director, de eerste opera die hij onder de loep ging nemen. Dus allemaal heel exciting.
15: Ja, en het is echt een heel mooie opera geworden. Een opera met ook een heel bijzonder verhaal. Want Waiting for the Barbarians is ook een roman. Daar is deze opera op gebaseerd. Mm-hmm. Een roman uit 1980 van de Australisch-Zuid-Afrikaanse auteur Coetzee. Heel in het kort, laten we het misschien samen proberen te doen. Je voelt hem al aankomen.
16: Het is best een complex verhaal.
15: Waar gaat Waiting for the Barbarians over?
16: Wel, er zijn twee centrale figuren, de magistraat en het barbaarse meisje, die tegelijkertijd die twee werelden tonen. De magistraat is deel van een, ik noem het een heel Norse, strikte wereld.
15: Een rijk.
16: En hij wordt overvallen een beetje door een kolonel die het heel erg gemunt heeft op barbaren, die uit een heel andere wereld komen. En ze nemen een barbaars meisje gevangen. En daar krijgt deze magistraat een heel vreemde, toxische relatie mee.
15: Ja, het is dus eigenlijk een rijk, dus de beschaving zogenaamd, versus de barbaren. Dus een soort nomadische stam die buiten dat rijk leeft. En inderdaad, deze magistraat, mannelijke hoofdrol. Mm-hmm. Dat barbare meisje, vrouwelijke hoofdrol. Waar gaat het stuk voor jou over? Wat is het hoofdthema?
16: Voor mij is het hoofdthema het ontnemen van vrijheid en het vinden van vrijheid. Of het willen opkomen voor je eigen vrijheid. Hoe ver wil iemand daarin gaan en hoe ver kan iemand daarin gaan? Om jezelf te vinden en te blijven in oppression. Dat is voor mij de kern van de voorstelling.
15: Want dit barbare meisje wordt gevangen genomen, mm-hmm. wordt ook gemarteld. Maar ook deze magistraat heeft zijn eigen worsteling met de macht. Mm-hmm. Hoe ziet die er ook alweer uit?
16: Ik denk, omdat hij in contact komt met die barbaarse wereld, dat hij zijn eigen machtspositie sterk begint te bevragen. Althans, naar het einde toe. En misschien ook, dat was ook de insteek van Guy Weitzman, een soort fragiliteit in zijn masculiniteit ontdekt. Dat zijn natuurlijk heel maatschappelijke thema's die nu heel relevant zijn. En die ik denk ook wel terugvind in de voorstelling.
17: Ja, want het naamloze rijk zijn allemaal geweld. En machtsorde spelen daar hele belangrijke rollen in. In het originele stuk, want de opera dateert uit 2005... Zat dus helemaal geen dans.
16: Zover ik weet niet, nee.
17: Nee. Guy Wijsman dacht, hier moet dans in. Welke rol heeft dans in de voorstelling?
16: Ik denk, muzikaal gezien zijn er dreamscapes in het partituur. En de dreamscapes zijn zonder zang. Dus ik denk voor hem was dat op praktisch vlak daarvoor een invulling. Maar ik denk op vlak van dramaturgie wou hij door dans die barbaarse wereld iets meer kleur geven. En ook de fantasie van de magistraat met dans ook een betekenis geven.
17: Ja, maar als het ware wanneer die magistraat ergens mee worstelt op het podium, kom jij op?
16: Klopt.
17: En verbeeld je die worsteling?
16: Ja, ik schip er eigenlijk een beetje tussen de zus van het barbaarse meisje en de consciousness van de magistraat.
17: Oké, dus je bent een zus voor dat meisje dat mishandeld wordt. Mm-hmm. En oké, dan snap ik dat helemaal. wat is dit zusje dan voor personage?
16: Ze schippert tussen fictie zijnde en realisme. Dus het personage is soms heel menselijk, maar soms ook heel fantasiegelijk. Ze is heel animalistiek. En ze draagt heel veel emotie in het verhaal en in het werk.
17: Sommige recensenten zeiden, nou, het lijkt wel een engel. Ja. Andere recensenten zeiden, nou, de rol die jij danst lijkt wel een soort geest. Je vertolkt, zo zeg je, ook de emoties van diverse personages. Hè? Je beeldt het uit, angst en verdriet. Het is misschien een hele grote vraag. Maar wat kan dans in een voorstelling waarin al tekst zit, zoals een opera, toevoegen aan het uitdrukken van emoties?
16: Ik denk het is een ander soort gelaagdheid van emotie die misschien op een andere manier binnenkomt bij een publiek dan zang of muziek dat kan doen. Of tekst.
17: Ik onderbreek je heel even. We hebben een spookrijder, lieve Nora.
16: Oh nee.
17: We gaan even overschakelen. We gaan nog niet even overschakelen. Het spijt me. Toeval bestaat niet. Hè? Jij wordt in recensies een soort van dansende geest genoemd.
16: Daar zijn meteen, de spookrijders.
17: Meteen hebben we een spookrijder. Ik onderbrak jou. Ik ben even mijn vraag een klein beetje kwijt. Dans kan emotioneel zijn. Dans kan een emotionele laag toevoegen. Begrijp ik het dan ook goed in je antwoord dat het komt omdat dans juist niet gebruik maakt van woorden?
16: Ik denk het wel. En het is iets waar je je niet kan achter verstoppen, want je lijf is zichtbaar. Ja. En dus ook de emotie die je geeft is voor mij als danser heel zichtbaar en hopelijk ook heel voelbaar.
17: We gaan nu naar de spookrijder, Nora. Raar dit, hè?
16: Het is saai.
17: Ja, we zitten helemaal. Ja, maar het gaat lekker. Het gaat goed uitgelegd ook. Dat is de top. Moet ik praten? Ja? Ik hoor net dat er wat technische problemen zijn. Maar wij zijn niet voor één gat te vangen, Nora en ik. Wij praten gewoon even lekker verder. Maakt dat personage dat jij danst, hè? Dus die mix tussen het zusje, dus een lid van die barbarenstam, en tegelijkertijd een soort Jaapie Krekel, het geweten, de gevoelens van een aantal personages. Maakt dat personage ook wel een eigen groei door? Of?
16: Ik denk het wel, voor mij althans wel. In het begin ben ik vooral boos en teleurgesteld op de magistraat in zijn relatie naar mijn zus toe. Ja. Maar tegelijkertijd groeit wel een soort appreciatie voor zijn reis en daarbij ook een soort liefde voor de openheid die hij heeft om te veranderen of om te groeien als mens. Dus dat is een beetje de boog waar ik in zit. Eerst is het heel veel frustratie, maar dan wel een openheid naar hem toe.
17: Wat ik heel mooi vind aan de voorstelling, zonder dat ik te veel verklap over hoe het afloopt, hij begint op een gegeven moment ook te dansen. Een beetje jouw dans. Nou, dat vond
16: ik. Ja. Hij leert de taal van de barbaren.
17: Hij leert de taal van het lichaam te spreken. Ja. Deze voorstelling ziet er fantastisch uit. Daar hebben ook alle recensies op gewezen. De meeste opera's, althans, als je aan een cliché-opera denkt, denk je, oh, vikinghelmen, een toverstaf, en dat is het dan wel. Maar hier worden filmbeelden op muren en televisieschermen geprojecteerd. Er is moderne dans met jou in de hoofdrol. En de kleding is echt waanzinnig. Hoe zou jij de kleren omschrijven?
16: Het zijn denk de magistratenwereld doet misschien refereren naar een soort Star Wars Hunger Games feeling. Ja, dan. En de barbaarse wereld is dan meer fantasierijk, meer aards, meer animalistic. Dus het zijn twee totaal verschillende esthetieken die samenkomen. Wat het natuurlijk heel modern en fris houdt, maar wel ook nog vasthoudt aan de grootheid van een opera in kostuum en decor.
17: Ja, maar tegelijk zo fris en modern. Ik had in mijn aantekeningen ook staan kostuums in de wereld van de magistraat, alsof ze uit de Matrix ook hadden kunnen komen. Mm-hmm. En ja, de barbaren onder jij, ja, die dansen met bloemen in het haar en winselen om het lichaam. En wat ik heel bijzonder vond, de kleur is ook heel mooi.
16: Ja.
17: Jullie dansen in grijs tinten, in blauw, in groen. Het is een soort sinister aquarium eigenlijk, het podium. En jij draagt echt hele bijzondere dingen. In de openingsscène heb jij een soort vleugels op je arm of veertjes op je arm geplakt. En een broekje aan, alsof je een harnas om je heupen. Dat moet je toch even uitleggen.
16: Ja, voor mij de top is heel aansluitend met veren die ik, zo bedenk ik het mij, in mijn barbaarse wereld heb geplukt. Alsof ik mezelf veren zou willen geven om te kunnen vliegen. Zo zie ik het.
17: Yeah.
16: En de heupen, daar is heel veel verschillende. Mensen zien het heel verschillend, maar voor mij is het een soort hertenpoep of zo'n hertenkont.
17: Oh ja.
16: Die dan weer refereert naar het animalistische die in de bewegingsstijl ook zit.
17: Ja, want dat woord heb je nu al meerdere. Dus dierlijk, animalistisch. Mm-hmm. Hè? Waarom is daarvoor gekozen? Wat is er dan dierlijk aan deze zogenaamde barbaren?
16: Wel, er zit een hert, een dier in de projecties ook.
17: Ja, je ziet heel vaak dat hert voorbij komen.
16: Ja, het hert komt er heel vaak in voorbij.
17: Ja.
16: En ik denk soms dat ik het hert ben. Dus ik heb wel in de beweging ook research gedaan naar hoe een hert beweegt. En dus het is niet zozeer dat ik een dier ben in het stuk, maar de bewegingen zijn wel geïnspireerd op dierlijke bewegingen.
17: En waarom is dat?
16: Ik denk omdat het dan. Dieren zijn zoals mensen, maar tegelijkertijd ook een soort fantasiewereld voor mij. Ik vind dieren heel, heel interessante creatures die een eigen manier hebben van bewegen. Die ik denk ik wel vond passen samen met de choreografen bij het karakter van een barbaar. Of ja, daarom denk ik.
17: Ik vond het ook slim omdat een hert een prooidier is.
16: Ja.
17: En die barbaren dat natuurlijk ook zijn voor die mensen van dat naamloos. Nou ja, het komt allemaal rond. Hoeveel artistieke vrijheid had jij als danser? Want er is een speciaal dans gemaakt voor deze opera. In hoeverre mocht je zelf bepalen wat je deed?
16: Nou, ik heb een heel goede band met Guy en Ronnie. Ik heb meerdere
17: choreografen.
16: Ik heb meerdere keer met hun gewerkt. Dus er is wel een soort relatie al opgebouwd. En zij gaven mij heel veel vrijheid om te onderzoeken. Om bewegingen te vinden die zij dan gingen polijsten en samen puzzelen. Dus dat was heel fijn. Er is heel veel vrijheid die ik heb gekregen. Wat alleen maar een groot cadeau is.
17: Ja, dat kan ik me helemaal indenken. Dit is ook de eerste keer. Want je bent van huis uit een danser. Dansers acteren op hun eigen manier helemaal met hun lichaam. Maar hier was echt wat meer sprake van jouw kant ook van spel. Hè? Is dit de eerste keer dat jij ook acteert?
16: Het is de eerste keer dat ik spel heb met niet-dansers. Dus in die zin voelt het heel anders om te spelen. En heb ik ook momenten dat ik moest spelen zonder te dansen. Wat voor mij nieuw was.
17: Dat lijkt me heel naakt, of niet?
16: Ja, op zich voel ik me daar wel in thuis. Ik ben altijd wel een danser die op zoek is naar een soort emotiemotor in een stuk. Dus ik vond het daarom wel fijn dat ik het nu op andere manieren kon tonen. En ook in de film mag ik veel meer acteren, dus smaakt wel naar meer.
17: Ja, want in de film, je zit ook in de filmbeelden die de hele opera doorgeprojecteerd worden op de wand. Ja, dat ziet er ook zo ontzettend mooi uit. Je hebt zware, zwart omrande ogen. Je kijkt soms als een soort van Mater Dolorosa, als een verdrietige Maagd Maria. Beeld, dit is heel indrukwekkend. Lijkt me ook raar, want jouw hoofd is af en toe meters groot in beeld.
16: Ja.
17: En sta jij daarvoor?
16: Ja, dat was wel confronterend in het begin. Als ik het theater binnenkwam bij de montage, dacht ik, oké, dit scherm is heel groot. En zo ook mijn gezicht op dit scherm.
17: Word je daar dan ongemakkelijk van?
16: Soms kan gebeuren, maar ik vond het zo mooi gebracht en zo mooi gefilmd dat ik eigenlijk meer naar de design aan het kijken was dan naar mijn eigen gezicht.
17: Oh, grappig, want het is ook echt. Het is op meerdere manieren een soort gezamt kunstwerk, zeggen we met een mooi Nederlands woord. Hoe was het maakproces van deze hele opera? Ben je vanaf het begin ook gaan repeteren met de zangers en de orkestleden?
16: Nee, we hebben eigenlijk eerst gesplitst gerepeteerd voor twee weken eigenlijk. Om echt te focussen op de choreografie samen met Ronnie. En daarna zijn we samengekomen met de zangers en het koor. Dus het was wel fijn om eerst even te focussen op onze eigen disciplines en dan alles samen te smelten.
17: Is er nou echt een heel groot verschil tussen het maken van een grote balletvoorstelling en zo'n grote multifocale voorstelling als deze?
16: Technisch gezien zijn er misschien wel verschillen, maar ik denk qua inhoud of qua drijfveer om echt een mooie voorstelling te maken die een publiek zou kunnen raken, is het wel hetzelfde eigenlijk. Kunst maken blijft doorheen de discipline is toch wel heel vaak hetzelfde proces.
17: Ja, en je bent er samen met een hele grote groep ambitieuze mensen die maar één doel samen hebben. Dus dat is
16: een leuke dierentuin.
17: Het is een hele gezellige dierentuin. Ik wil naar je jeugd. Hoe kwam jij ooit in aanraking met ballet?
16: Door een danskampje toen ik 4 jaar was.
17: Een danskampje?
16: Ja, in België waar ik vandaan kom. Ja, een zomerkampje. Mijn ouders waren ondernemers en wij moesten zomerkampjes doen.
17: Want dat moet als je ouder een ondernemer is?
16: Ja, omdat ze niet konden oppassen. Dus dan
17: in de zomervakantie?
16: Ja, in de zomervakantie, zo'n zomerklasje. Ja. En dat was ballet. En toen was de microbe in mijn lijf getreden.
17: De microbe?
16: Ja, het is toch een dansmicrobe.
17: Dansmicrobe.
16: Ja.
17: En wist je ook meteen dat deze microbe het helemaal voor jou was?
16: Ja, ik was wel begeesterd door dans en ballet en de wereld op de scène, op de bühne. Ja. En dat is nooit meer weggegaan toen als kind.
17: En je was dus 4 jaar oud.
16: Mm-hmm.
17: Kom je dan ook, want je vertelt mijn ouders zijn ondernemer, hebben zij ook iets met dans? Doen zij daar ook?
16: Nee, niemand heeft iets met kunst. Ik ben de enige kunstenaar of danseres in de familie. Ja,
17: ja, en wat voor soort ondernemers waren jou of zijn jouw ouders?
16: Zij hadden kinderdagverblijven. Dus zij zorgden voor kindjes.
17: Wat ironisch. Ja. Terwijl zij voor de ene groep kindjes zorgden. Mm-hmm. Ach, wat. En hoe zag het bij jou thuis uit? Bijvoorbeeld de keukentafel. Werd daar veel aan gekletst?
16: Enorm veel aangekletst. Wij hadden geen taboes van jonge leeftijd. Er kon over alles gesproken worden. Emotie was heel belangrijk. Het uiten van emoties. Dus we hebben over alles kunnen praten.
17: Ik vraag het ook omdat tegenover mij zit een mooie vrouw. Maar je bent als één eigen tweeling geboren. En jij bent geboren in het lichaam van een jongetje. Dus met een tweelingbroer.
16: Ja, ja, klopt.
17: Wanneer wist jij dat jij een vrouw was in het lichaam van een jongetje?
16: Eigenlijk altijd al. Dat is geen keuze geweest. Dat is heel vroeg geuit geweest. En het geluk daarin dat ik tweeling was. Dat het door mijn ouders opgemerkt werd. Dat wij zo verschillende richtingen aan het uitgaan waren. Maar dat was heel snel duidelijk. Want
17: jouw broer ging, neem ik aan, dan niet mee naar het balletkampje?
16: Nee, die deed voetbalkamp.
17: Nee, niet.
16: En hij is professioneel voetballer geworden.
17: En jij professioneel danseres.
16: Ja, dus de twee uitersten.
17: Ongelooflijk. Ja. maar wanneer... Je ouders zagen het dus meteen. Heb je zelf herinneringen aan waarin het zich...
16: Ja, ik weet nog dat ik de typische dingetjes aangetrokken worden tot meisjesdingen, sowieso. Maar het gevoel niet juist te zitten in mijn lichaam was er wel heel jonge leeftijd al. En ik kon het ook heel verbaal verwoorden aan mijn ouders van heel kleins af al.
17: Wat zei je dan?
16: Van mama, ik wil liever een meisje zijn. Ja.
17: Oh, en wat zei je moeder dan?
16: Goh, dat kan ik me niet zo goed meer herinneren, maar ik weet wel dat ik heel snel geholpen werd en heel snel naar instanties gegaan werd om mij te helpen.
17: Jouw ouders hebben je daarin ook altijd gesteund?
16: Ja, altijd.
17: Ja.
16: Ja.
17: En hoe was het dan voor jouw broer? Want ik neem aan dat je ouders dan ook even aan je broer gingen vragen van, ben jij dan misschien ook een meisje in het lichaam van een jongetje?
16: Oh, ik weet niet of ze dat ooit gevraagd hebben aan hem, maar... Maar mijn broer is er altijd voor mij geweest en heeft mij altijd gesteund. En die tweelingsband is hecht gebleven, ondanks mijn parcours zeker.
17: Vind ik heel leuk. En hij is voor alle duidelijkheid een jongen in het lichaam.
16: Van een jongen.
17: Van een jongen. Jij wist dus op jonge leeftijd 2 dingen zeker. Je bent een vrouw.
16: Mm-hmm.
17: En je wilde dansen.
16: Ja.
17: En je was een zeer ambitieus jong persoon.
16: Kan je wel vertellen eigenlijk. Ja, ja.
17: Jij ging naar de Koninklijke Balletacademie in Antwerpen. En dan, dat is niet voor iedereen weggelegd. Mm. Strenge audities. Mm-hmm. Er komt niet zomaar een koekenbakker binnen. Dus je had dat talent. Die balletschool heeft ook gescheiden afdelingen voor jongens en voor meisjes. En voor degene die geen balletacademie heeft gedaan... Waarom is dat?
16: Dat zijn 2 verschillende technieken, danstechnieken. Een mannelijke balletdanser die focust meer op sprongkracht en het partneren van de ballerina.
17: Dus partneren, dus ook tillen?
16: Partneren, het optillen, ja. het pirouette begeleiden.
17: Oh ja.
16: En een ballerina die leert op spitsen dansen, alles is in de hoogte, moet eleganter bewegen. Dus er zijn 2 verschillende uitersten van fysicaliteit.
17: Dus ook hele andere manieren van training,
16: ja.
17: Hele... meer op lenigheid bij een danseres en meer op kracht dus bij een danser. Nou ja, jij ging naar die school en jij zat al in transitie, hè? En je wist van, ik word straks, krijg ik ook het lichaam wat ik eigenlijk al moet hebben. Hoe ging de school daarmee om? Want werd jij in de jongensklas geplaatst of in de meisjesklas?
16: God, dat is een complex parcours geweest. Dat aan zich was het meer de balletomgeving, de balletwereld aan zich. De ballet als techniek, als wereld die voor die complexiteit zorgde. Omdat het zo man-vrouw gericht was. En ik daar als trans kind kwam die regels wou breken. Was dat de complexiteit. Mijn weg daarin te vinden. Zij het bij de jongensdansen, bij de meisjesdansen. Dus dat is een zoektocht geweest die mij wel gevormd heeft als danser nu zeker.
17: Op wat voor manier dan?
16: Omdat ik daar geleerd heb dat de wereld grenzen kent. Of dat sommige grenzen proberen opdrukken aan iemand. En dat is iets wat de balletwereld mij geleerd heeft, maar heeft ook wel zeker parallellen in de maatschappij, in mijn leefwereld daarbuiten. Dat er een stem van buitenaf een druk kan geven op jou.
17: Ja, en dat is grappig om erop terug te komen. Ook een van de hoofdonderwerpen van de opera waarin je nu danst. Exact. Waiting for the Barbarians. Ik heb jouw biografie ook gelezen. Dat vind ik ook zo enig. Je hebt zo'n bewogen leven gehad. Dus toen je 23 was, heb je al een biografie geschreven. Ja.
16: Doe ik maar even, dacht ik.
17: Je dacht, ik heb tijd over. De biografie heet De Weg naar Mezelf. Daarin vertel je dus ook over jouw tijd op de dansschool. Daar is het ook een aantal keren, omdat je er toch af en toe buiten valt. De groep versus de enkeling. In Waiting for the Barbarians komt dat ook terug.
16: Ja.
17: Er wordt zowel dan verbaal als fysiek op de enkeling, ja, ik wil niet zeggen ingehakt, maar dat gebeurt eigenlijk wel letterlijk op dit podium. Hè. Heb je geput uit je verleden voor jouw rol?
16: Niet bewust, maar ik ben wel een danser die mijn verleden meedraagt. Dus er zullen wel dingen zijn in mijn inleving of hoe ik dans die beïnvloed zijn door dat verleden. Maar ik niet bewust dat ik bagage van vroeger heb meegetrokken. Maar natuurlijk, hoe ik op het podium sta, is wel een resultaat van die bagage. Dus ik denk wel dat het ervoor gezorgd heeft dat ik mij beter kon vinden in sommige scenario's in de voorstelling. Ja.
17: Wat vond je de heftigste scène om te dansen?
16: Er is één scène in de tweede acte waar ik getortured word. Dus waar gemarteld word. Ja. Vind ik op zich de leukste, maar ook de moeilijkste fysieke scène om te dansen. Omdat die veel zwaarder is fysiek.
17: Omdat qua techniek bedoel
16: heel
17: je?
16: Veel, ja, er is heel veel techniek, er is heel veel partnering. Er is ook wel
17: springen
16: ja. Een soort vechtbewegingen die wel gerepeteerd zijn, maar natuurlijk wel iets harder aankomen dan andere bewegingen.
17: Ja.
16: Dus dat maakt het wel complex, maar ja, tegelijkertijd wel kan ik wel mijn tanden erin zetten of zo.
17: En het haalt geen slechte herinneringen op, hoop ik?
16: Nee. Ik ben natuurlijk wel een eind verder dan ik was. Ik ben 30 nu, dus sommige trauma's of negatieve dingetjes die helen wel. Dus die zorgen ervoor dat ze minder opkrassen.
17: Is ook groei.
16: Ja.
17: En tegelijkertijd is het ook een hele emotionele opera. Wat vond je in emotioneel opzicht dan de heftigste scène?
16: Het zou wel, ik zou dezelfde scène zeggen, maar eigenlijk nu ik eraan denk, de scène waar de magistraat de enkels probeert te verzorgen van het barbaarse meisje en ik haar pijn moet vertolken, is een emotie die ik moet opwekken in een heel korte tijd. Maar dat vind ik wel de meest emotionele scène die ik moet dansen. Ja.
17: Want een meisje, dat barbare meisje, wordt gefolterd. Ze raakt invalide door die foltering. Ja, het lijkt me ook heel lastig voor een danser. Want jij kan je ook voorstellen hoe het is om niet te kunnen dansen.
16: Ja, zeker. Ja. Dus het is, en ik moet ook van hun verwijderen voor ik begin te dansen. Dus ik neem in mijn aanloop naar de choreografie echt wel mijn tijd om even de klik te maken en dan de pijn te tonen.
17: Ja, nou ja, dat doe je met verven. Het is echt een prachtige rol die je danst. En voor wie je net inschakelt, welkom bij Nooit Meer Slapen vanavond. Waar ik deze avond danseres Nora Monsecour voor de microfoon heb. En ik spreek haar onder andere over haar rol in Waiting for the Barbarians. De beroemde opera van Philip Glass wordt momenteel uitgevoerd door de Nationale Reisopera. En daarmee toert Nora langs de Nederlandse betere theaters. En Nora Monsecour werd geboren in 1996. En ik denk dat misschien sommige mensen niet van jou hebben gehoord die nu luisteren, maar die misschien al wel je levensverhaal indirect een beetje kennen. Want, nu komt het, jij, er is een film op jouw leven gebaseerd.
16: Ja.
17: En die film is wereldberoemd geworden, allemaal prijzen. Ik heb het over Girl uit 2018. Is ook een tijd lang op een van de streamingkanalen erg populair geweest. En het gaat ook over het leven van een transmeisje op een balletacademie. In die film heel in het kort, we volgen de 15-jarige. Nou, niet Nora, maar Lara. En zij wil koste wat kost balletdanseres worden. En offert daar heel veel voor op. Tot haar gezondheid, emotionele welzijn aan toe. De regisseur en schrijver van deze film, Lucas de Hond, die zocht contact met jou toen je nog een tiener was. Hoe kwam hij allereerst op het idee om met Nora Mansecour, van wie hij misschien nog nooit had gehoord, contact op te nemen?
16: Ik had toen ik 12 jaar was een artikel, een interview gedaan voor een Vlaamse krant, waar mijn ouders en ik mijn verhaal hadden gedaan. Eigenlijk meer omdat de omgeving dan de grotere omgeving in de stad zou weten.
17: Dus jouw verhaal van ik ben een meisje geboren in het lichaam van een jongetje en ik word nu een vrouw.
16: Zodat ik niet 100 keer het verhaal zou moeten doen en dat iedereen het zou weten. En hij heeft dat artikel altijd bijgehouden. En op mijn 16 kreeg ik een berichtje via Facebook van Lucas die vroeg, mag ik met jou eens zitten? Want ik zou heel graag iets willen maken rond jouw verhaal. En toen heb ik niet met hem afgesproken. En 2 jaar later heeft hij mij het opnieuw gevraagd van, wil je niet toch eens met mij een koffie gaan drinken?
17: Stop. Waarom heb je toen niet met hem afgesproken?
16: Omdat ik niet de behoefte had om daar nog verder iets over te zeggen. Ik was 16, ik was volledig gefocust op mijn danscarrière. Het trans zijn, dat bestond wel, maar ik wou daar ook niet al te veel woorden meer aan vuil maken. Dus toen had ik nee gezegd. En toen 2 jaar later ben ik toch eens gaan luisteren.
17: Ja, want ik vind het sowieso heel grappig dat jij en je ouders denken, we zetten het in de krant. Ja. Iedereen weet het dan nu. Maar heeft hij jou ook ooit dan verteld waarom hij altijd met het artikel is blijven lopen? Waar zat hem dat in?
16: Ik denk dat hij heel veel geïnspireerd was door de vrijheid die ik vond, denk ik. En vrijheid vinden in een soort omkadering die misschien heel strak zit soms.
17: Dus de vrijheid op een transmeisje, op een balletacademie.
16: Ja, of de gedrevenheid voor een danscarrière. Ik denk dat hij dat heel interessant vond. Hij is sowieso begeesterd door dans. Denk daarom.
17: En waarom ging jij als 16-jarige, dacht je, kom aan, ik ga toch wel met hem praten?
16: Ja, toen was ik 18.
17: Waarom was jij als 18-jarige, dacht je? Nee, maar waarom ging je toen wel met hem praten?
16: Ik dacht, het kan geen kwaad om gewoon eens te luisteren. En het charmeerde mij wel dat hij na 2 jaar het nog eens wou vragen. Dus ik dacht, oké, deze jongen wil wel iets of zo. En toen ben ik gaan luisteren, ja.
17: Je hebt dus die eerste keer helemaal niet gereageerd.
16: Nee.
17: Je hebt hem geghost.
16: Yes.
17: Een thema is voor deze uitzending inmiddels.
16: Ja.
17: Oké, en toen was jij 18.
16: Mm-hmm.
17: Toen had je ook een genderbevestigende operatie al achter de rug zitten. En Hoe hebben jullie dat verhaal gemaakt? Had jij inspraak in hoe het verhaal van Girl? Ja?
16: Ja, het was wel belangrijk voor mij dat het is geïnspireerd. Het blijft een fictief verhaal. Dus het heeft heel veel elementen uit mijn leven, maar het blijft een fictief verhaal. Maar zeker in het begin waren heel veel gesprekken. Hebben we heel veel koffies gedronken samen. Heb ik scenario's gelezen. Heb ik foto's gezien van castingleden. En daarna wou ik het zelf ook wel een beetje op afstand houden. Zodat hij vooral ook zijn ding kon doen. En ik was ook heel blij om daar langs de zijlijn een deeltje van te zijn.
17: Hij wilde jou aanvankelijk voor de hoofdrol hebben.
16: Ja, hij heeft me dat ooit wel eens gevraagd, van Nora, zou jij niet willen casten? Maar nee.
17: Nee, waarom niet?
16: Omdat ik het goed vond hoe het zo was. En ik wou ook niet... Ja, ik was zo gefocust op mijn danscarrière. Dus ik dacht, dat hoeft voor mij niet per se.
17: Een rol in een film zou ook te veel tijd kosten.
16: Te veel tijd. En dan zou ik... In die tijd was het label trans zijn nog iets waar ik me misschien iets meer voor schaamde dan wat ik nu doe, wat ik nu niet heb. En ik denk dat dat ook wel zou meegespeeld hebben. Van ik hoef niet in die rol te zitten per se voor zo'n groot publiek.
17: Nee, het mocht wel in een krant.
16: Ja, maar mocht wel in de krant, maar niet op groot scherm.
17: Ja. Dan toch, hè, uiteindelijk werd voor de hoofdrol Victor Polster gecast. Vlaamse acteur. Er was ook wat kritiek op zijn casting, want hij is niet transgender. Hij is een jongen geboren in het lichaam van een jongen. Wat vind jij van dat soort kritiek?
16: Wel, allereerst moest de hoofdrolspeler ook heel goed kunnen dansen, wat Victor heel goed kon. En heb ik Victor altijd als mens gezien die de beste persoon was om die rol te vertolken. Wat niet wil zeggen dat het debat dat daar rond gevoerd werd wel relevant was. Want het zou heel fijn zijn mochten veel meer transpersonen rollen kunnen spelen die weggelegd zijn voor iedereen. Dus niet enkel de transrollen, maar een veel groter bereik van rollen kunnen spelen.
17: Dus een omgekeerde vorm van de inclusiviteit eigenlijk.
16: Ja. Het is natuurlijk mooi als een trans persoon een trans karakter kan spelen, want die heeft direct voeling met dat personage. Maar voor mij is het belangrijker om trans personen de toegang te geven tot een verscheidenheid van rollen die niet enkel gaan over hun identiteit.
17: Nee, het omgekeerde is immers zo vaak al voorgekomen. Mm-hmm. Ik moet denken aan die mooie rol die Hilary Swank speelde in de film Boys Don't Cry, waarin zij een jongen speelt.
16: Ja.
17: Terug naar deze film. hoe was het om deze film uiteindelijk te zien? Dan heb je jaren gewerkt. Het is een beetje jouw levensverhaal. Wat is overigens het grootste verschil tussen deze film en het verhaal van jouw leven?
16: Ik denk de omgeving waarin zij opgroeide, dan zijnde in de dansschool zelf, is wel iets luchtiger gebracht. Is veel meer acceptatie daarin dan hoe het bij mij ging. Dus dat is wel een verschil. Ja. En het feit dat ze geen moeder heeft. Ik heb wel een moeder, dus zo'n bepaalde details wel. Maar alles wat om emotie draait en om haar innerlijke beleving is heel wel gelijkend. Ja.
17: Dat lijkt het heel erg op. Ja. Je zit op een gegeven moment in de bioscoopzaal om die film te kijken. Hoe was dat?
16: Ja, dat was in Cannes.
17: Enchanté.
16: Op het filmfestival in Cannes.
17: Oké, niet slecht.
16: Ik had hem al eens gezien op de laptop, maar dat was de eerste keer dat ik hem op groot scherm zag. En ik weet nog dat ik de hand vast had van iemand van de productie. En heel veel huilen, maar ook het applaus daarna horen en de ontvangst van de film. Het was een heel lange staande ovatie. Dacht ik, oh, hier is eigenlijk heel veel liefde voor dit personage en heel veel acceptatie voor Lara. Dus misschien moet ik ook een beetje liever voor mezelf beginnen worden of zo. Dus dat was een heel, een soort vlaggetje op mijn weg die heel dat echt deugd heeft gedaan.
17: Want daarvoor was je niet lief voor jezelf.
16: Jawel, maar was ik nog veel meer zoekende naar een acceptatie van mijn identiteit. Dat daar wel, door Girl wel meer gekomen is.
17: Ja?
16: Ja.
17: Je schrijft ook in de biografie, De Weg naar Mezelf, schrijf je op een gegeven moment over een gesprek met je therapeut Heidi.
16: Mm-hmm.
17: Dat is vlak voordat jij die genderbevestigende operatie krijgt. Je ziet er helemaal naar uit. Je hebt de playlist al klaar staan. Je denkt, kom maar op. En je therapeut zegt, ik zou niet al te veel een roze wolk verwachten. Wat bedoelde ze daarmee?
16: Dat het, die operatie is natuurlijk wel een lichamelijke bevrijding, maar ik blijf voor altijd een transvrouw waar ik nu heel veel liefde voor heb.
17: Ja.
16: Maar dat ook een soort acceptatie nodig heeft. En dat was vooral wat zij mij wou laten zien. Het blijft een weg en het blijft een zoektocht. En je zal wel liefde voor je identiteit moeten vinden.
17: Dus begrijp ik het goed? Want misschien dat sommige mensen die in transitie zijn denken, ik ben nu helemaal dat gender. Mm-hmm. Maar je blijft ook een transpersoon, dat bedoel je?
16: Ja, voor mij, ik ben vrouw, eerst en vooral. Maar ik zie mijn trans zijn als een parcours dat ik heb afgelegd. En een parcours dat mij heel veel geleerd heeft. Dus waar ik eigenlijk geen afstand zou voor moeten doen.
17: Ja.
16: Waar ik eigenlijk heel veel respect en liefde zou voor moeten hebben. En dat heb ik nu gelukkig. Dus ik denk dat zij mij daar wel geholpen in heeft. Van, je hoeft daar niet zo negatief over te zijn of over te denken.
17: En was dat je het nog niet accepteerde ook de reden dat je bij die première in Cannes toch de hand vasthield van iemand van de productie?
16: Ja, ik dacht echt van, nu, ondanks het artikel toen ik 12 was, dacht ik, nu gaat heel de wereld dit verhaal kennen. De trans zijn komt op zo'n groot podium terecht. Ja.
17: Oh, op die manier ook?
16: Ja, van, wat gaat dit doen? Wat gaan mensen denken? Mijn schaamte is nooit een persoonlijk iets geweest. Mijn schaamte is er gekomen door externe factoren van mensen van buitenaf. Mijn schaamte werd mij aangeleerd, maar was niet mijn schaamte voor wie ik ben.
17: Nee, je werd dus met andere woorden een tot zichzelf schamende gemaakt.
16: Ja.
17: Goh, maar je zegt nu, je werd een publiek persoon eigenlijk. Hiermee, je werd bekend. Je kwam op een bepaalde manier nog breder naar voren als iemand van de transgemeenschap. Hoe ging je daarmee om? Want er waren hele mooie reacties. op deze film. Mm-hmm. Je hebt ook altijd negatieve reacties. Hoe ga jij daarmee om?
16: Ja, het liep gelijktijdig met mijn... Ik ben toen naar Engeland verhuisd voor mijn danscarrière. Dus die afleiding van mijn danscarrière was er wel. Zodat ik niet ten volle besefte hoeveel aandacht er eigenlijk ging naar dit verhaal. Tegelijkertijd wel natuurlijk. Maar ik voelde vooral heel veel warmte en heel veel liefde voor het personage en voor de film. En dan kreeg ik daardoor ook positieve reacties binnen. Dus het heeft mij vooral geleerd dat openheid en sensitiviteit en kwetsbaarheid iets heel krachtig kan zijn. Mm. En dat daar heel veel mensen heel zorgend voor kunnen zijn.
17: En hoe ga je om met de mensen die dat niet kunnen? Hoe wapen jij jezelf? Ik neem aan dat je dat ook moet kunnen.
16: Ja, dat probeer ik niet te lezen of niet naar op zoek te gaan. En als het op me afkomt, dan heb ik intussen wel geleerd dat het minder met mij te maken heeft en meer met de ander. Dus probeer het dan wel te filteren.
17: Ja, ja. Ja, dat is ook een goede manier van zelfbescherming. Ik vraag er toch ook naar, omdat anno 2026 de transgemeenschap staat wereldwijd enorm onder druk. Het is een heel kleine club, niks kwaads in de zin. Waarom moeten ze juist zij het zo ontgelden?
16: Ik heb geen idee. ik vertik het ook een beetje om daar zelf nog naar antwoorden op te zoeken, omdat ik het ook gewoon niet begrijp. Maar het zal vast te maken hebben dat het een kwetsbare groep voorop stellen om een ander doel te bereiken, zal er vast mee te maken hebben. Maar ja.
17: Het is een soort zondebokje.
16: Ja, kiezen. Ja, iets waar heel veel mensen misschien dan rapper een mening over zouden hebben, waardoor ze andere propaganda kunnen voortduwen. Zoiets denk ik dan.
17: Ja.
16: Ja.
17: Ten koste van iemand zoals jij.
16: Ja, jammer genoeg wel.
17: Ja, jammer.
16: Ja, het zou niet moeten. En ik, heb, ja, ik zou het niet willen, maar ja.
17: Nee. Ik heb zelf twee nichtjes, mm-hmm, die transvrouw zijn. En zij moeten mij nog altijd corrigeren op blinde vlekken die ik soms heb, mm-hmm, in het begrijpen van het transgemeenschap. Zijn er blinde vlekken die jij wel tegenkomt bij mensen die op zich heel welwillend zijn naar de transgemeenschap toe, maar dat je denkt, nou, volgens mij ben je toch niet helemaal vooroordeelvrij?
16: Ja, een die direct in me opkomt is of het, van, oh, je hebt dan wel die keuze gemaakt, of wanneer heb je die keuze gemaakt? Dan denk ik,
17: keuze?
16: Dit is geen beslissing. Ik ben niet vanmorgen opgestaan en ik heb beslist, nou, laat mij eens van fysiek van gender veranderen. En ook dat ik soms merk dat bijvoorbeeld iemand heel accepterend is naar mij toe, maar dan misschien voor een queer persoon die dichter bij hun staat iets kritischer is. Dus als het dan te dicht bij huis zou komen, dat het dan wel ineens een probleem wordt. Dus,
17: als het hun eigen kind zou zijn bijvoorbeeld.
16: Ja.
17: Ja, dus dan zijn ze eigenlijk maar positief voor de buur.

0: iets kritischer is. Dus als het dan te dicht bij huis zou komen, dat het dan wel ineens een probleem wordt. Dus,
1: als het hun eigen kind zou zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Dus dan zijn ze eigenlijk maar positief voor de bühne.
0: Geen idee, ja.
1: Nee, je kan ook niet in hun hart kijken. Als ik zo jouw biografie lees, maar ook jouw verhaal en nu juist zo spreek. Je hebt heel veel doorstaan in je leven. Je lijkt me een lekkere taaien. maar hoe heeft het je allemaal uiteindelijk gevormd?
0: Het heeft mij zachter gemaakt, denk
1: zachter?
0: Ik. Ja, wat denk ik heel interessant is, omdat je zou denken dat je daar taaier van wordt. Maar ik heb eigenlijk door alles wat ik heb meegemaakt een soort positiviteit in het leven gevonden. En ik kom ook wel van een heel geprivilegeerde positie natuurlijk.
1: Op wat voor manier?
0: Omdat ik heel veel liefde heb gekend in mijn leven. Waardoor alle taaie dingen verzacht werden. Of ik heb altijd op iemand kunnen terugvallen. Ik heb altijd een warm gezin gehad. En dus die dingen hebben mij gesterkt en tegelijkertijd ook heel veel liefde laten zien, omdat liefde mijn pad opkwam. Wat natuurlijk niet zo voor iedereen is, maar voor mij wel, ja.
1: Jouw ouders hebben het meteen geaccepteerd.
0: Ja.
1: En die zijn ook meteen zich gaan informeren. Die hebben, heb ik gehoord, zelfs een belangenvereniging opgericht voor ouders van kinderen.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt
0: Berdash.
1: Ja, prachtig. Ja. Nee, maar echt, echt prachtig. Jij hebt, ik wil nog even ook terug naar je biografie, want daar zet je iets heel moois over deze familie. Hè? Je schrijft daarin dit: transitie is teamwerk voor een heel gezin.
0: Mm-hmm.
1: En wat voor teamwerk verrichten jouw ouders en broer dan precies naast het geven van die liefde?
0: Ja, mijn broer heeft zichzelf wel een beetje weggecijferd soms. Vooral in de beginjaren. Omdat er heel veel aandacht naar mij ging. En heeft hij wel soms een stap terug moeten zetten. En mijn ouders die hebben er alles aan gedaan om mij alle kansen te geven. Die hebben mij naar de ziekenhuizen gebracht, naar de psychologen. Allemaal heel... we hebben dit samen gedaan. En we doen dit nog altijd samen. Maar ik denk dat ouders dat bij in elke situatie waar hun kind ongelukkig is, zou horen te doen. Dus het is teamwork, maar het is niet anders dan een kind die een ander soort parcours meemaakt.
1: En jouw broer, daar vertel je nu over, dat hij ook een beetje weggecijferd of zichzelf heeft moeten wegcijfelen. Je schrijft daar op een zeker moment dit over, dan ben je nog tiener en dan kom je thuis en dan schrijf je: ik weet maar al te goed dat Arno een deel van zijn jeugd heeft moeten opgeven vanwege mij. Ik neem aan dat Arno, je broer, ook deze biografie van jou heeft gelezen.
0: Mm-hmm.
1: Wat vond hij ervan toen hij dit las? Weet je dat nog?
0: Hij is trots geweest sowieso. Maar het is wel een feit dat wij als kind over heel volwassen dingen hebben moeten praten. En dat hij daar nu uiteindelijk heel dankbaar voor is, zeker. Maar dat is niet makkelijk voor een kind van 9 of 8, 10, 11, 12. Je zou liever buiten, en dat hebben we ook gedaan, maar je zou liever over simpelere dingen praten in het leven. Ja.
1: Maar klopt het dan ook dat hij zich heeft moeten wegcijferen? Herkende hij zich daar ook in?
0: Ja, ja, hij herkende zich wel in wat ik schreef, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe is het nu met hem? Want kijk, deze biografie kwam toen jullie 23 waren, maar jullie zijn tweeling, dus jullie zijn even oud.
0: Ja.
1: Jullie zijn nu 30.
0: Mm-hmm.
1: Hoe kijkt hij daar nu op terug? Weet je daar iets van?
0: Eigenlijk, hij heeft nu een kindje, Andrea. En hij is heel gelukkig en we praten daar eigenlijk niet zo heel veel meer over. Dat is ook het fijne dat het trans zijn veel meer op de achtergrond verdwijnt. Of ik moet misschien niet zeggen trans zijn, maar het parcours dat toen daaraan gelinkt was, de belevenissen van toen, zijn allemaal een beetje op de achtergrond verdwenen. Dus we hebben het er niet heel vaak meer over. Gewoon dat we elkaar heel graag zien. Dat wel.
1: Ja, want jullie zijn wel twee handen op één buik.
0: Ja, zeker.
1: Dat komt ook echt duidelijk naar voren in jullie biografie. Ik wil even naar een klein stukje muziek. Regie, mag ik Shirley horen? Lieve luisteraars, dit is een belangrijk nummer voor onze gast.

0: een soort kleine escapismes gaf along the way. En zij was daar één van.
1: Kleine escapismes, waarvan? Ja.
0: Hij kon zo op een bepaald moment of een musical of een film of een nummer aan mij droppen als hij voelde van ze heeft even een soort duwtje in de rug nodig. En voor hem was muziek daar één van. En Shirley Bassey vond hij een heel ontwapende vrouw en dat nummer zeker. Ja.
1: Dingen komen ook nu weer mooi rond, want zij is in dezelfde maand geboren als Philip Glass, de componist van Waiting for the Barbarians. Maar nog meer full circle, want jij hebt op dit nummer je auditie gedaan bij de dansacademie?
0: Een eindexamen, denk ik. Ja, dat was mijn eindexamen voor ik de middelbare school ging verlaten. Ja. Voor een groep leerkrachten die altijd zo goed voor mij gezorgd hebben. En dan heb ik daarop een solo geïmproviseerd.
1: Ja. En dans je dan uitzinnig, want dit is echt een uptempo nummer. Ik kan me ook voorstellen dat je voor contrastwerking gaat. Dat je langzaam... Wat heb je gedaan?
0: Oh, ik moet zeggen, ik weet nog dat er een stoel was waar ik uiteindelijk op geëindigd ben. Dus ik heb er lang niet meer over nagedacht. Maar het was waarschijnlijk een mengeling van hele krachtige bewegingen en een soort fragiliteit die ik eigenlijk nu nog altijd heb. Oh wauw, ik heb er lang niet meer over nagedacht. Dat was een mooi moment.
1: Slaagde jij voor dat examen?
0: Ja, ik ben gekost geslaagd.
1: Je beschrijft ook in je boek dat jouw vader niet alleen met Shirley Bassey probeerde jouw moed in te praten, maar ook met de muziek van Elvis Presley.
0: Ja, klopt.
1: Zag ik niet aan. Waren er dan nog specifieke nummers?
0: Wise men say only fools. Ik ben even de titel
1: I can't help falling in love, geloof ik.
0: Or one for the money, two for the show. Ja, hij was echt obsessed met Elvis Presley.
1: En hoe fleurde hij jou wel daarmee op?
0: Ik weet nog, er zijn foto's van ons als kind dat hij ons vastnam in de armen en daarmee op dans of op de keyboard muziek speelde van Elvis. Dus dat is wel een figuur geweest die altijd aanwezig was. Ja. Waar ik minder iets mee heb, maar waar hij... Ja, het doet me denken aan mijn papa. Dus als ik een nummer hoor van Elvis, denk ik rechtstreeks aan mijn papa.
1: Je beschrijft in je biografie ook dat jouw vader het ook moeilijk heeft gehad. Ook al stond hij helemaal achter de transitie. Wat vond hij het moeilijkst?
0: Ik denk misschien toch ergens het loslaten van een soort verwachting. Een ouder heeft altijd een verwachting als zij kinderen op de wereld brengen. En in deze zin waren dat twee jongetjes. Dus ik denk dat hij mij even graag zag, maar misschien het harder had te verduren met het loslaten van een verwachting, van een toekomstbeeld die veranderd was. Wat niet negatief of positief is, maar ja.
1: Wat ik heel mooi vind is dat jullie, dus jij en je broer, op een gegeven moment een ring hebben laten maken, als ik me dat goed herinner, voor je vader. En wat was er bijzonder aan deze ring?
0: Ik denk dat wij onze namen daar hebben ingegraveerd. Ja. Wauw, ik heb al lang niet meer over deze dingen nagedacht. Ja, klopt. Ja.
1: Dus jouw geboorte, je dead name, zo noemen we dat. Dus de naam waarmee je... De naam van je broer en de naam Nora.
0: Ja. Oh, dat wist ik al niet meer, dat was ik al vergeten.
1: Dit is ook een leuke overhoring van je eigen biografie.
0: Ja,
1: ook
0: daar.
1: En ook, je haalde net eerder in ons gesprek ook al aan dat je af en toe heel streng voor jezelf bent, hè? Echt hard. En je schrijft in het boek ook dat je beseft af en toe geen cadeau te zijn geweest voor je ouders. En toen dacht ik van, maar lieve Nora, ben je dan niet veel te streng naar jezelf? Ik bedoel, en dit is misschien projectie, maar is elk kind af en toe geen cadeau voor zijn of haar ouders?
0: Ik denk dat ik daar wel nu heel erg in verzacht ben. Dat schuldgevoel wel weggeslopen is. Dat gevoel heb ik niet meer. Dat ik echt een blok aan het been was of zo. Maar er zijn wel tijden geweest dat ik dat zeker gevoeld heb. Ja. Omdat je toch... Onrechtstreeks willen de ouders hun kind een gelukkig leven geven, maar ik wou mijn ouders ook een gelukkig kind geven. Maar gelukkig heb ik mezelf daar wel in verzacht of zo. Het was helemaal oké.
1: En jouw vader heeft dus af en toe wel moeite ermee gehad. Hoe was het voor jouw moeder?
0: Ja, goed. Ik wil niet zeggen dat mijn papa er heel hard problemen mee had. Dat was eerder zijn intern proces. Hij heeft dat nooit geuit naar mij toe.
1: Ja, en hij verloor eigenlijk dus een zoon tussen aanhalingstekens.
0: Zo voelde hij zich. Maar dat heeft nooit geresulteerd in het niet aanvaarden of liefdevol zijn voor mij. En met mijn mama was het eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat zij een beetje op hetzelfde parcours zaten. Ik heb vooral heel veel liefde van allebei gevoeld. Ja.
1: Ja, nou, ik,
0: gelukkig maar.
1: Ik noem jullie echt ook een voorbeeldgezin, hoe mooi het ook kan zijn. En
0: ik denk dat zij het ultieme van ouderschap hebben laten zien. Als je kiest voor kinderen, dan breng je je kind op de wereld. In welke vorm of hoe dan ook. En ik denk dat zij dat met glans hebben gedaan.
1: Ja, zeker. Ja. En wat het kind van de wereld wil en hoe het in de wereld wil zijn, is even belangrijk als wat jij als ouder wenst. En wil. Oh, dat is prachtig.
0: Ja.
1: Ik wil nog naar een muziekfragment. Regie, mag ik Beyoncé? Ze gaat helemaal lachen.

0: Nora, even een popquizvraag. Wie en wat horen wij hier?
1: This is My Life van Shirley Bassey.
0: En waarom is dit nummer belangrijk voor jou?
1: Omdat zij heel vaak gedraaid werd in mijn jeugd en geïntroduceerd werd door mijn vader, die mij altijd

0: Welk nummer horen wij?
1: Dangerously in Love van Beyoncé.
0: Beyoncé was een groot voorbeeld voor jou. Oh, of is een groot voorbeeld voor jou.
1: Ja, nog steeds. Ja. Ja. Maar vooral als kind, omdat ik een tijd echt in mijn slaapkamer heb geleefd. En toen Beyoncé heel vaak grijs gedraaid werd. Omdat zij voor mij het ultieme vrouwelijke beeld was toen. Zowel als performer als als vrouw eigenlijk.
0: En heel even, waarom leefde je in je slaapkamer?
1: Omdat mijn slaapkamer vaak een veilige haven was waar ik gewoon volledig mezelf kon zijn. En daar legde ik vaak altijd plaatjes op van Beyoncé.
0: Oh ja. En Beyoncé, die heeft in de pers wel eens verteld over haar eigen onzekerheden. Zij is natuurlijk een vrouw van kleur die opkwam in een toch dominant witte entertainmentindustrie. En zij vertelt dat ze ook een tijd lang, wanneer ze het podium opging, tegen zichzelf zei: nu ben ik even niet meer Beyoncé, maar nu ben ik Sasha Fierce. Wie is Sasha Fierce? Dat moet jij als fan weten.
1: Sasha Fierce is haar alter ego, ja. haar podiumpersonage, waarin zij fiercer en meer diva is dan dat ze misschien in het normale leven zou zijn. Maar dat zie je wel. Als die knop omdraait, dan is zij fierce als Sasha Fierce.
0: Ze danst ook echt fantastisch. Mm-hmm. Heb jij ook af en toe zo'n personage ook ingezet? Gewoon voor rollen? Of heb jij een interne Sasha Fierce?
1: Eigenlijk niet. Omdat het podium lang een plek is geweest waar ik mezelf kon zijn. Dus was eigenlijk een beetje het omgekeerde. En zeker in het begin had ik het gevoel dat ik iemand anders moest zijn in het leven. En mezelf kon zijn op het podium. Mm. Dus ik heb misschien een omgekeerde alter ego gehad. Ja.
0: Los van het podium. Dus je was Sasha Fierce, ja, wanneer Sasha je het podium Fierce afkwam.
1: Ja, ja. Misschien wel, ja.
0: Van Beyoncé is bekend dat ze met heel veel kunstenaars samenwerkt. Ze heeft ook met poëzie heel veel gedaan. Nou, gedurfde vraag. Ding dong, Beyoncé staat morgen bij je op de stoep. Zegt: Nora, kom, we gaan een choreografie maken. Welk nummer zou je kiezen?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Het zou waarschijnlijk iets van het Renaissance-album zijn. Alien Superstar.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wat voor soort nummer is dat? Heel in het kort.
1: Alien Superstar is een nummer over vrijheid van identiteit en het omarmen van je craziness, van je identiteit, ja, van je unieke persoonlijkheid.
0: En dat zou je dus ook kiezen vanwege deze boodschap,
1: ja,
0: die erin,
1: ja,
0: zit.
1: Ja.
0: Ja. Ik wil nog even terug naar, want ja, je bent zo'n veelzijdig persoon. En we hebben het er nog niet eens over gehad. Maar naast danser, spokesperson, als ik wel mag zeggen, voor de transgemeenschap, hè? Ben jij ook nog eens jurylid?
1: Ja, ik weet wat te doen met mijn tijd.
0: Ja, jij verveelt je volgens mij helemaal niet. Nee. Jurylid ben jij voor So You Think You Can Dance.
1: Klopt.
0: Hoe werkt dat? Waar ga je op letten? Is dat niet heel raar als jij voor al die dansers staat en je denkt: nou, ik moet er een paar uitkiezen?
1: Ja, en het is ook een programma dat ik als kind heel vaak gezien heb. Dus toen ik naast Dan Carity zat de eerste keer, dacht ik: oké, zien wij hier nu zitten? maar het was vooral heel leuk om een jonge, nieuwe generatie te mogen zien op een podium. En het voelde niet als moeten kiezen of iemand moest winnen. Het voelde meer als het vieren van jong talent voor mij.
0: Ja, en heb jij, je bent nu 30, je bent al van een bepaalde generatie. Is er nog een verschil met de jonkies die je nu op ziet komen?
1: Ik denk dat zij meer hun identiteit durven laten zien, zowel als persoon als danser. Dat zij hun techniek echt willen gebruiken om hun eigen kleur op podium te zetten. En ik denk dat mijn generatie daar misschien wat terughoudender in was of zo. En deze jonge dansers zijn daar heel hongerig voor. Om uniek te zijn, om anders te zijn. Wat ik heel mooi vind.
0: Waar komt dat door, denk je?
1: Ik denk het maatschappelijk vlak is sowieso wel veranderd. Er is wel meer, er wordt meer over gesproken, over vrijheid en identiteit. Dus ik denk dat dat wel een invloed heeft. Ook social media, de wereld ligt aan iedereen zijn voeten. Dus alle verschillende dansstijlen zijn veel grijpbaarder voor iedereen.
0: Je kan ze inderdaad de hele dag door bekijken.
1: Ja. Dus daarom denk ik ook dat ze meer invloeden hebben van dansstijlen van over de hele wereld, omdat ze er makkelijker aan kunnen. Ik denk dat dat allemaal een beetje meespeelt.
0: En dat identitaire, dat zie ik ook, ik geef zelf les. Mm-hmm. Waar zit dat dan in? Dat iedereen, want je zou ook terug kunnen redeneren en denken: nou, iedereen is zichtbaar. Mm-hmm. Dan wil je misschien liever in de pas lopen.
1: Ja, dat is als danser misschien dan wel moeilijk, omdat je toch voor een job kiest waar je heel publiek moet zijn. Ja. ja, als ik dan kijk naar die dansers, denk ik dat het dan gewoon het aard van het beestje is om eigen wegen te kiezen.
0: Mm-hmm. Is het niet af en toe ook appels met peren vergelijken? Als je
1: Zeker. Het is heel subjectief. Daarom is er ook een publiekstemming, zodat wij niet alle stemmingen moeten beslissen.
0: Heb je wel eens met huilende jonge dansers in je armen gestaan?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Nee. Wat doe je dan?
1: Ja, ik ben zelf ook actief danseres nog, dus ik weet perfect waar die jonge deelnemers zich in smijten.
0: Ja.
1: Dus als er dan een afvaller echt heel veel moeite heeft met het verlies, dan ga ik daar wel even een babbeltje mee doen. Om die even gerust te stellen dat er zeker nog mooie kansen komen in het dansen voor hun.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook zo. De danswereld, je moet veel audities doen. Alleen al om op een school te geraken, maar ook daarna. Jij bent een succesverhaal, maar heb jij ook wel eens een auditie gehad die niet goed ging?
1: Zeker, meerdere.
0: Oké, dat is een troost dus voor iedereen die luistert en afgewezen is.
1: Afwijzing is deel van de job en daar leer je wel dat het minder persoonlijk is en dat het afhangt van veel andere dingen. Zoals we hebben een lange danser nodig of we hebben een mannelijke danser nodig. Of het heeft soms met heel kleine dingen te maken.
0: Maar het lijkt me wel echt een groeiproces tot je kan beseffen dat het niet persoonlijk is.
1: Zeker, zeker.
0: Wanneer kon jij dat helemaal omarmen?
1: Ik denk toen ik mijn danscontract kreeg in Duitsland bij een vast theater. Toen ik echt al een paar jaar werkende was als danseres. Dat ik toen wel begreep van oké, ik kan wel bepaalde dingen loslaten. Bepaalde onzekerheden. En dat is dan vooral ook in de afwijzing of het horen van een nee.
0: Maar grappig dat je dan wel eigenlijk de ruggensteun van een vast contract moet hebben. Voordat je ook weer deze persoonlijke groei kan doormaken.
1: Dat is een interessant punt. Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Nee, je zou bijna denken dat geld belangrijk is. Een slotvraag. Je gaat de komende maand dansen in Waiting for the Barbarians.
1: Mm-hmm.
0: Is er nog... Het is een stuk over onderdrukking. Over machtsmisbruik. Wat hoop jij dat de mensen die jullie voorstelling bezoeken meenemen naar huis?
1: Ik hoop dat ze iets gevoeld hebben wat heel actueel is en waar heel veel over gesproken wordt en waar heel veel over gezegd wordt, maar waar ze misschien nu door onze voorstelling nog eens herinnerd worden aan hoe het mogelijk kan voelen.
0: En wat is dat dan precies?
1: Het voelen van frustratie of verlies of wanhoop.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd ook hoop en toekomst.
0: Dus reflectie en misschien toch een beetje opgewektheid wanneer ze de theaterstoelen verlaten. Nora Monsecour, geweldig dat je hier was. Grote dank voor je komst.
1: Ja, bedankt. Het was heel fijn.
0: Het was heel fijn. En nogmaals, Waiting for the Barbarians is de komende maand in de betere theaters te bewonderen. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Deze en al onze andere podcasts zijn terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Maandag is onze Femke er weer en dan heeft zij kunstenaar en schrijver Hella de Jonge te gast. En van haar verscheen het boek Dichter bij hun ziel, met daarin verzamelde schilderijen en tekeningen van haar hand. En er is een gelijknamige tentoonstelling in het Verzetsmuseum te Amsterdam. Dit was het voor vanavond. En voor nu wens ik jullie een prachtige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, en dat was vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat het over dodelijk geweld ging. Het doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Het dreigde een einde aan zijn eigen leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. En Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur. Dat is een oeuvreprijs. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Brabant? Jij komt uit Brabant?
4: Klopt.
3: Altijd gewoond?
4: Zeker.
3: Ja?
4: Ja.
3: Marijn?
5: Ik kom niet uit Brabant en ik heb ook nooit gewoond.
3: Nee, zou je er willen wonen?
5: Oh, nee.
3: Nee, ook niet.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
6: Met Mischa Blok.
3: Het was een van de grootste misbruikzaken uit de Nederlandse geschiedenis. De zwemleraar Benno L. misbruikte tientallen jonge kinderen, maar bleek na zijn straf weer de fout in te kunnen gaan. Maar dan in Duitsland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? In de podcast Benno L. zat aan mijn kind gaat Eva de Schipper van Omroep Brabant op zoek naar de antwoorden. En in 1982 wordt in een garagebox in Den Bosch een bizarre vondst gedaan. Zo'n 50 middeleeuwse heilige beelden, afkomstig uit kerken in Nederland en België, worden daar gevonden. En een rolstoel en een zelfgemaakte hengel. Journalist Marijn Landsbergen is gek op onwaarschijnlijke verhalen en maakt de podcast De Rolstoelrovers. Fijn dat jullie er zijn.
5: Ja, leuk. Ja,
3: dit hetzelfde. Is Vink 367, de podcastgids van Nederland. Ja, wij zoeken altijd een beetje naar de overlap, of er een leuke link is. Ja, nou, die is er bij jullie, hè?
5: Oh, heel duidelijk.
3: Ja, wat grappig.
5: Dus, een thema-uitzending hebben we.
3: Thema-uitzending. Het thema is Brabant. Niet alleen dat het zich afspeelt in Brabant, maar ook nog eens met dezelfde agent.
5: Ja. Wist jij dat al?
4: Nee.
3: Nee.
4: Nee, dat hoor ik voor het eerst.
3: Ja. Ja. Nou, bizar toch? Ja. Dus, want Marijn, bij jou speelt de agent een belangrijke rol.
5: Ja.
3: Willem, hè?
5: Ja. Ja, precies.
3: En die speelt ook in jouw podcast een belangrijke rol.
4: Is dat zo?
5: Nou.
4: Ik kijk even naar jou.
5: Hij heeft een belangrijke rol in jouw zaak.
4: Ja, maar daar hebben natuurlijk heel veel agenten aan meegewerkt. Dus ik kan me goed voorstellen. Want hij was ooit begonnen in Rosmalen, toch?
5: Klopt, ja.
4: Ja,
5: en hij is lang
4: dat verklaart
5: in Den Bosch
4: wel wat.
5: Actief geweest. Ja. En ik weet dat hij... Ja, ik heb ooit het gesprek met hem over zijn carrière gevoerd. En die ging een stuk verder dan een kerkbeeldjeszaak, zoals hij zelf zegt. En daar hoorde onder andere de zaak van Benno L. bij. Dus...
4: Ja, ik moest heel erg lachen om... Wimpy Dela was het, hè?
3: Ja, Wimpy Dela, ja.
4: Ja, ik moest heel hard lachen omdat jij corrigeerde hem ook een klein beetje in jouw voice-over. Want hij deed zo lekker, zoals een agent soms kan doen, over lekker nonchalant over zijn baan. Hè, van, berovinkje hier, diefstalletje daar.
5: Ja.
4: Terwijl jij zei daarna ook al, ja, hij heeft de grootste misbruikzaken en moordzaken gedaan.
5: Ja, exact. Ja, maar wat typisch dan weer. Er zit een soort bescheidenheid in of zo. Ja.
4: Ja, misschien hoort dat ook gewoon bij de baan.
3: Een beetje laconiek er zelf over doen. Ja. Ja.
4: Dat helpt denk ik ook hoor, om dat allemaal een beetje een plek te geven, denk ik.
5: Dat zou kunnen.
3: Eva de Schipper, journalist, verslaggever, redacteur bij Omroep Brabant. Hoe lang zit je daar al?
4: Ruim 10 jaar.
3: Wat is je specialisme?
4: Ik zeg altijd heel veel misdaad en tussen aanhalingstekens de viezere mensen.
6: Oh, dat is een mooie omschrijving.
4: Ja, en dan bedoel ik dat in de breedste zin van het woord. Dus van mensen die hun huis heel erg vervuilen en daar jarenlang in wonen. Mm-hmm. Tot misbruikzaken of mensen die baby's doodschudden. Dus best wel heftige onderwerpen, ja.
5: Ja. Het begon een beetje grappig met je huis, niet zoveel schoonmaken, maar toen werd het steeds minder leuk.
4: Ja, er zitten natuurlijk ook verhalen bij. Je denkt waarschijnlijk huis schoonmaken, dat heeft toch niet zoveel voeten in de aarde. Maar er zitten natuurlijk ook zaken bij waarbij mensen bijvoorbeeld weken, soms maandenlang overleden in een woning hebben gelegen. En die woningen moeten worden schoongemaakt. Dat soort verslagen doe ik dan.
6: Mm-hmm. En kun jij bij jezelf verklaren wat jou zo aantrekt in die verhalen?
4: Ik denk ook kijkende naar het onderwerp de zaak binnen Benno L, hè, die kindermisbruikzaak. Ik vind het heel erg belangrijk om mensen die je normaal niet zoveel spreekt en waar je als journalist snel over gaat praten, hè, of in de rechtbank over gaat praten, om die ook een kans te geven om hun kant van het verhaal te vertellen. En natuurlijk zit niet iedereen erop te wachten. Dat is heel begrijpelijk. Als ik zou moeten kiezen en ik zou in zo'n rol zitten, dan zou ik dat ook niet zomaar doen. Het is nogal wat, hè, je verhaal vertellen kwetsbaar aan een journalist. Maar je merkt gewoon dat als mensen daar eenmaal voor kiezen, dat het 9 van de 10 keer leidt tot hele mooie reacties vanuit hun omgeving. Maar ook in het geval van deze zaak, deze podcast, mijn hoofdpersonen krijgen elke dag zoveel reacties. En ook vanuit de branche, vanuit de zorg, medeslachtoffers, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. En dat doet gewoon heel erg goed.
6: Mm-hmm.
4: En daar word je gewoon een beetje warm van.
6: Maar hoe komt het dat jij daar iets mee hebt?
4: Ja, eigenlijk hetzelfde. Misschien is dat een beetje idealistisch als journalist. Maar mijn rechtvaardigheidsgevoel is heel sterk altijd al geweest.
6: Ja.
4: En daarom wil ik altijd sowieso de onderste steen boven halen. Dat wil je sowieso als journalist. Maar ik vind het altijd wel fijn als mijn onderzoek tweeledig is. Als er nog een diepere laag is waarbij ik mensen stiekem ook een klein beetje kan helpen.
6: En waar komt dat vandaan? Ja, ik blijf even door.
4: Ja, het voelt een beetje alsof ik bij de psycholoog zit. Zo. Waar komt dat vandaan? Ja, ik weet niet. Ik hou er gewoon van om mensen, ik wil zeggen, blij maken is zo kort door de bocht. Maar ik vind het gewoon fijn om mensen zelf iets mee te geven. En ook de mensen die zoiets lezen of horen. En dat zal vast niet altijd gebeuren, maar het is fijn als het bij 1 of 2 al gebeurt.
5: Het viel mij wel op toen ik luisterde. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat jij ook daadwerkelijk slachtoffers van zo'n zaak aan het woord kan laten.
4: Ja.
5: Omdat het eigenlijk bijna nooit lukt of gebeurt.
4: Nee.
5: Is dat moeilijk geweest, die weg naartoe?
4: Ja, dat is bij deze podcast is echt heel moeilijk geweest. Het is natuurlijk sowieso een taboe verhaal, een taboe onderwerp. En ik heb zeker in die eerste weken, dat is al 2 jaar geleden, heb ik zoveel mensen aan de telefoon gehad. Sommigen die direct ophingen. Sommigen die gewoon heel erg schrokken. Die van mede-zwemleraren die met Benno L hebben samengewerkt. En die namen alleen maar verschrikt op. En die zeiden, joh, doe me dit niet aan. Want ik heb hier 2 jaar lang slachtofferhulp voor gehad.
5: Oh ja.
4: En dan hebben we het nog niet eens over de slachtoffers. Dus ook slachtoffers die dan in eerste instantie heel strijdvaardig waren en die dachten, ik ga dit nu vertellen, dit is het moment, we gaan hier de tijd voor nemen en dit ga ik doen. En ineens waren ze dan niet meer bereikbaar. En dan probeerde ik ze natuurlijk, ik ga niemand pushen, hè, dat is het laatste wat je wil. En dan zei ik ook altijd, je bent niks verplicht. Als je het niet goed voelt, moet je het niet doen. Maar zelfs dat durfden ze dan niet te delen, omdat ze dan in eerste instantie ja hadden gezegd. En daarna begon dan toch die twijfel toe te slaan, omdat ik denk dat dat toch een stukje vaak schaamte nog steeds bij zit. Bij mensen die slachtoffer zijn van een zedendelict. En dat is gewoon heel triest.
5: En hoe, sorry hoor, maar dit is heel, heel technisch.
6: Nee, maar verder.
5: Hoe benader je die mensen? Want het is natuurlijk een heel kwetsbaar onderwerp. En dat wil je natuurlijk op de beste manier aanvliegen. Wat is dan de beste manier?
4: Heel voorzichtig. En mijn werkwijze is sowieso transparant zijn. Ik denk dat het sowieso als je verslag doet.
5: Mail je ze of bel je ze?
4: Hangt er een beetje vanaf. Kijk, als ik een telefoonnummer heb, dan bel ik het liefst meteen. Dan ga ik niet van tevoren appen. Want ik weet dat als ik als journalist een berichtje stuur van ik ben verslaggever.
6: Ja.
4: En ik ben van Omroep Brabant, dat mensen al gelijk 9 van de 10 keer schrikken of op scherp staan. En dat is het laatste wat ik wil. Natuurlijk wil ik ze ook niet overvallen, hè, met een telefoontje. Maar ik bel vaak gewoon heel voorzichtig. Ik zeg gelijk wie ik ben. Ik zeg gelijk wat ik gaan maken, waar ik mee bezig ben, wat voor onderzoek aan het doen ben. En ik vraag gelijk, joh, ik zeg er altijd bij, je bent niks verplicht. Je bent mij niks verplicht, de samenleving niks verplicht, niemand iets verplicht. Maar het zou voor mijn onderzoek heel mooi zijn als jij je verhaal doet. En maar dan moet het natuurlijk ook voor jou goed voelen. En het moet dus misschien ook voor jou iets opleveren. Want ja, ik wil natuurlijk niemand schaden of niemand. Er zijn ook veel mensen die zijn gewoon bang voor represailles.
7: Mm-hmm.
4: Oh ja? Ja, niet misschien bij deze zaak, maar bij andere verhalen die ik maak zijn mensen wel bang als ze zich uit gaan spreken over een mogelijke dader of verdachte. Dus daar moet je altijd wel heel voorzichtig mee zijn. Maar ja, transparantie vind ik het belangrijkste. Dus gelijk zeggen, ik ben Eva de Schipper. Ik ben journalist. Ik neem nu niks op. Ik schrijf niks mee. Tenzij u dat goedkeurt. En dat helpt vaak wel.
6: We gaan zo meteen verder praten over de podcast. Je hebt ook een andere podcast nog gemaakt in het verleden. Klopt. Op de man af. Over de belevingswereld van de man.
4: Mm-hmm.
6: Wat wil je daarbij vooral weten?
4: Ja, dit is een beetje uit mijn een privéervaring ontstaan. Ik heb altijd het idee gehad dat ik dacht, joh, mannen kunnen het niet zo snel goed doen. Dat je als man, je hebt aan de ene kant, even heel zwart-wit, de macho man. Maar als je, gelukkig is dat nu minder, maar tot een paar jaar geleden, als je dan iets zachter was, opener, je kwetsbaarder durfde op te stellen, vrouwelijke vriendinnen had, dan werd je als metroman bestempeld. En ik zag gewoon heel erg om omgeving gebeuren dat er steeds meer ademcirkels, mannencirkels ontstonden. Er waren steeds meer vormen van mannengroepen die bijeenkwamen en elkaar opzochten. Het werd meer aangemoedigd, ook in podcasts, om je kwetsbaar op te stellen. Dus ik dacht, daar zit iets. Plus, ik zag privé ook gewoon, heel vaak hoorde ik verhalen van vrienden van mij of mannen waarmee ik aan het daten was, ook veel, dat is ook eigen ervaring natuurlijk, dat ze altijd zeiden, ja Eva, je hebt helemaal gelijk, ik moet daar iets mee doen. Of ja, ik worstel hier eigenlijk al jaren mee, of van kinds af aan, maar ja, ik vind die stap naar hulp gewoon te groot. En dat ik altijd dacht van, je maakt het jezelf zo moeilijk. Dus het is uit frustratie ontstaan.
6: Ja, wel maar uiteindelijk
4: is het, ja, uiteindelijk is het best een mooie serie geworden, ja.
6: Ja, want Marijn, waar zit jij in het spectrum van macho en metro?
5: Ik denk dat ik wel sneller bij metro dan macho val in te delen. Ja.
6: Dus jij vindt het niet zo moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Nee. Maar zie je het ook om je heen bij vrienden? Dat je denkt van, joh, het mag allemaal wel wat kwetsbaarder?
5: Ik denk dat ik ken wel een paar vrienden waarvan ik weet dat die meer moeite hebben om over dingen te praten. Maar die wel ook daarmee bezig zijn. Dus die dat ontdekken bij zichzelf en daar iets mee proberen te doen. Of een vriend die bij een nieuwe date daarmee eigenlijk geconfronteerd werd.
4: Oh, wauw.
5: Ja, ze waren wel iets verder in het dateproces. Maar dat heeft hem heel erg doen ontwikkelen eigenlijk. Dus dat is wel leuk dat dan nog steeds kan gebeuren.
6: Mooi onderwerp. Ja, Marijn, politicoloog, journalist. En we zijn oud-collega's, want je hebt ook ooit bij Eén Vandaag gewerkt, hè, bij Avrotros. Spijkers met koppen achter de schermen. Dijkstra en Even Blij ter plekke.
5: Ja.
6: Toevallig. Nog steeds af en toe.
5: Ja, wederom weer, ja, ja.
6: En daar begon ook jouw idee voor deze podcast.
5: Precies, ja.
6: Ja, want met dat programma gaan jullie het hele land door, hè?
5: Precies.
6: En dan kom je ergens en dan stuit je op een verhaal.
5: Ja, en in dit geval wisten we in het begin van de week, we gaan naar Den Bosch toe. En dan, we hebben inmiddels echt een geoliede machine. Die gaat dan als een malle allemaal verhalen verzamelen. Er is een actuele reden waarom we daar komen. Maar tegelijkertijd zoeken we ook, wat heeft zich hier in het verleden eigenlijk allemaal afgespeeld? Ja. En zo kwam na een dagje research, kwam dit verhaal waar ik de podcast over heb gemaakt, kwam naar boven.
6: Hoe lang geleden is dit?
5: Dit was in 2022. Vier jaar geleden.
4: Moet je nagaan.
6: Zo.
4: Ik ben dan wel even benieuwd, hoe ging dat? Wat voelde je?
5: Nou,
4: dat is gewoon een schat.
5: Ja, precies. Dat was het, ja. En toen keek ik nog iets meer met de radiobril naar. En toen zag ik ook al heel snel, ja, maar dit gaat ons nooit lukken om voor aanstaande zondag hier een gesprek over te maken.
6: Te groot.
5: Ja. Ja. Ja. En, maar ik was toen al wel een beetje, ik had een soort van tweede radar. Ik was op zoek naar een onderwerp voor een podcast. Ik wilde graag een verhalende podcast maken. En deze, hier ging ik meteen op aan. Dus ik ben andere verhalen voor die radio-uitzending gaan maken, maar tegelijkertijd hiermee aan de slag gegaan.
6: Even luisteren naar hoe de eerste aflevering van De Rolstoelrovers begint.
8: In oktober 1982 opent de Rijkspolitie een garagebox in Den Bosch en vindt daar 50 gestolen heiligenbeelden. Een buit ter waarde van miljoenen guldens. En die buit staat al meer dan een jaar netjes in stellingkasten uitgestald, goed onderhouden. Want dat is het meest opmerkelijke van dit verhaal. Niet één van de beelden is verkocht. Niets. Maar waarom steel je die beelden dan wel? Ik ben Marijn Landsbergen en de afgelopen 4 jaar heb ik geprobeerd een antwoord op die vraag te vinden. Dit is De Rolstoelrovers. Een podcast van NPO Luister en Avrotros. Aflevering 1. Wimpy Dela.

0: Leef je nog?
1: Ja, lekker man. Ja. Dat ik al over 15 kilometer gefietst.
2: Je hoort hier Willem Heeren. Ondanks dat het vandaag 34 graden is, zit hij toch op de racefiets.
1: Kijk, ik heb liever dat het een beetje regent. Dat is heel raar. Dan ben ik op mijn best. Het is net of voor mij de hemel open gaat en alsof ik dan meer zuurstof krijg.
2: Willem is een man van 68 jaar. Met een spitse kop en een lang, slank lijf. Hij is vandaag vertrokken vanaf zijn huis in Nederweert, in Limburg.
1: Maar Hezen, Valkenswaard, Middelbeers, richting Best. Kom je hier ongeveer bij de 45 kilometer.
2: Hij is niet het type dat ergens half werk van maakt. Dus ook niet van zijn hobby's.
1: Ja, ik probeer op zijn minst 3 keer per week.
3: De rolstoelrovers, de eerste aflevering begint op deze manier. Onwaarschijnlijke verhalen. En hoeveel heb je er al verzameld in de loop der jaren?
4: Best veel, denk ik eigenlijk. Ja, ja.
3: En wat deed je er dan mee?
4: Nou, bijvoorbeeld in de radio-uitzending stoppen.
3: Ja.
4: Daarom is het ook zo'n plezier om voor dat programma te werken. Omdat je daar een excuus hebt om... je zegt, we maken een uitzending op die plek... en nu gaan we verhalen uit het verleden nog een keer vertellen... die daar plaatsvonden. Terwijl bij veel programma's gaat het over het nu. En de gekke, bijzondere verhalen van het nu. Maar ja, nu zijn er veel minder. Dus daar is het de luxe dat je al die gekke oude verhalen... weer opnieuw mag uitpakken. Ik ben toevallig deze week bezig met de jacht op de Puma... die in 2005 op de Veluwe werd gemaakt. Ja, dat is ook zo'n...
3: Geweldig, ja.
4: Maf verhaal. Het is heerlijk om er even in te duiken.
3: Ja, want vertel even. In 1982, die bizarre vondst. Ja. Eigenlijk, dat begint met de verkeerscontrole.
4: Precies, ja. Door deze Willem Heeren die we net introduceerden... die zelf helemaal niet van die verkeerssurveillance houdt... en die door zijn collega eigenlijk wordt aangespoord... om een auto aan te houden met een defect achterlicht. En Willem zit er eigenlijk een beetje verveeld bij... totdat hij merkt dat er iets niet helemaal klopt. Nou, dat blijkt dus een chauffeur die heel zenuwachtig is... te snel wil handelen. En Willem gaat een beetje op onderzoek uit... en die vindt op de achterbank iets wat hij reliquieën noemt. Nou, dat zijn eigenlijk soort gouden... glimmende voorwerpen die uit een kerk of een klooster horen te komen.
3: Onder een dekentje.
4: Onder een dekentje, ja. Een beetje verdekt. En dan weet hij, oké, hier moet ik meer mee gaan doen. En hij neemt die bestuurder mee naar het politiebureau. Met een maffe politietruc trouwens. Want hij zet zijn voet tegen de uitlaat van de auto. En doet dan alsof die uitlaat defect is.
3: Dat is een mooi detail, ja.
5: Ik dacht meteen, wat voor trucjes hebben ze nog meer?
3: Ja, hè?
5: Het gaat toch door je heen.
4: En die jongen die komt bij het politiebureau aan en begint meteen te vluchten. Die rent weg. Willem moet in de achtervolging en die haalt hem pas na een kilometer weer terug. Maar dan begin je wel te voelen van wacht even. Dit is echt wel veel meer dan een kleine verkeersovertreding. En dan vinden ze in die auto een huurcontract van een garagebox in Den Bosch, daar vlakbij. En als ze later die avond die garagebox openmaken... Ja, dan komen ze in wat door sommige mensen een soort privémuseum wordt genoemd. Dus dat is die staat helemaal vol met stellingkasten ingericht. Helemaal vol met heilige beelden. Allemaal beelden, houten beelden uitgesneden van 500-600 jaar oud. Die zijn iets van 80 centimeter groot, maar massief hout. Dus echt wel 20, 30 kilo zwaar. En die zijn ook zelfs... behandeld. Dus ze zijn soms gerenoveerd of behandeld tegen houtworm. Dus ze staan er niet zomaar opgeslagen, maar lijken echt wel door een soort liefhebber daar in bezit te zijn.
3: Want kende jij dit verhaal, Eva?
5: Nou, nee. Ik hoorde het voor het eerst inderdaad via de podcast. En ik vind ook als je dat dan hoort over een rolstoel en een vishengel, ja... Ik heb nog niet alle afleveringen geluisterd, dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen.
3: Ja, maar niet te veel spoilen, maar er wordt ook een rolstoel en een hengel in die garagebox gevonden. Hè?
4: Ja.
3: En dat was hun manier.
4: Ja, dat is hun modus operandi. Zij, de een die klimt in een rolstoel en die ander duwt hem voort. Terwijl die dus niet gehandicapt is.
3: Mm-hmm.
4: En daarmee rijden ze op klaarlichte dag een kerk binnen. En ze wachten eigenlijk tot het moment dat die kerk helemaal verlaten is. De pastoor zich heeft teruggetrokken. En ze zijn veel in België, slaan ze veel toe. En daar zijn die kerken vaak leeg. Ze zijn de hele dag open, die kerken. En zodra ze helemaal alleen zijn, dan staat diegene die in de rolstoel zit, die staat weer op. En ze halen uit een zak die achteraan die rolstoel zit, halen ze een zelfgemaakte hengel met een lus aan het uiteinde. Ik hoorde van de week iemand die vergeleek het met een hondenvangerhengel.
3: Oh ja.
4: Die kende ik nog niet, maar... Het is dus wel een lus die je bijvoorbeeld ook om de nek van een beeld kan doen. En dan kunnen ze aan het handvat kunnen ze die lus strak trekken. waarmee je dus een beetje grip hebt op dat beeld. En zo kan je dan een beeld van 3 meter hoog, 20, 30 kilo zwaar. Is best wel.
5: Ik wou net zeggen, dat is een gewicht, joh. Dat moet maar net houden.
4: Ja. Die tilden ze er vanaf. Die stopten ze in die zak die aan die rolstoel vast zat. En dan stapte die weer in zijn rolstoel en reden ze vriendelijk naar buiten. Er gaan zelfs verhalen dat op sommige plekken, het was begin jaren 80, dus je had nog niet overal zo'n rolstoelvriendelijke opgang. Maar dan was er gelukkig vaak wel een pastoor of soms een politieagent die hen dan even de rolstoel naar binnen hielp te tillen.
5: Dat is toch erg.
4: Niet weten wat ze daar
5: van Troje, maar dan met de rolstoel. Ja.
3: Ja, bizar. En gedaan door 2 jongens.
4: Ja.
3: Vrij jonge.
4: Ja. Het zijn 2 jongens, 20 en 21 jaar, uit Rosmalen en Den Bosch. En die 21-jarige jongen uit Den Bosch, die is een student kunstgeschiedenis. Dus dat geeft wel al een beetje aan dat je denkt van, dit is wel een soort verstand van zaken.
3: Ja.
4: In die garagebox worden ook kunstcatalogi gevonden, waarin de beelden die gestolen zijn, die worden daarin ook vermeld. Dus ze weten wel waar ze mee bezig zijn.
3: Op welke vragen wilde jij vooral antwoord krijgen?
4: Nou, het begint natuurlijk met dat ik kan me gewoon weinig voorstellen bij dat je kerkbeelden gaat stelen. Mm-hmm. Ik heb daar zelf, ik ben Rooms-Katholiek opgevoed. Ik heb tot mijn 13e of zo regelmatig in de kerk gezeten. Maar die beelden die keurde ik geen blik waardig.
3: Nee.
4: Ik kon me eigenlijk niet zo goed voorstellen dat je als 20 of 21-jarige jongen dat wel zo voelde. Dus ik was gefascineerd door waarom je die beelden zou gaan stelen. Ik was natuurlijk gefascineerd door die modus operandi. Dus ik wilde graag nog iets meer in detail die roof kunnen reconstrueren.
3: Ja.
4: Maar het allerbelangrijkste was eigenlijk de conclusie die de politie trok. Zij hadden de daders aangehouden, verhoord. En ze hebben de hele zaak zo tot zich genomen. En toen concludeerden ze, deze jonge mannen die handelden niet uit een soort geldbejag, maar uit liefhebberij, uit een manische verzamelwoede. Dat waren letterlijk de woorden die ze gebruikten.
5: Dat is best uitzonderlijk voor de politie, denk ik.
4: Ja.
5: Ja.
4: Vond ik ook. Een vrij zacht oordeel eigenlijk. Ja. En vrij ongeloofwaardig vond ik eigenlijk ook. Ik kon me daar niks bij voorstellen. Dus uiteindelijk draait de podcast uit op een zoektocht naar het antwoord op die vraag. Van, klopt dat wel? Hebben ze het echt daarom gedaan?
3: Want welke straf hebben deze 2 jongens gekregen?
4: Ze zijn toen tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ja. En de vonnissen van destijds, ik heb er een rechter van nu naar laten kijken, maar die, destijds waren ze nog niet zo goed in de toelichting ervan. Dus je kan er nog niet uit opmaken of ze nou een zachtere straf hebben gekregen vanwege dat motief.
3: Ja.
5: Ik heb trouwens, ik ga niks spoilen natuurlijk, maar ik realiseer me ineens nog iets. Wij hebben nog een hoofdpersoon gemeen. Althans, niet mijn podcast met de jouwe, maar een van de daders, een van de dieven. Daar heb ik later op bij een bepaalde zaak bij in de straat gestaan. En verslag van gedaan.
3: Ah.
5: Ja, en ik heb zelf nog niet zo ver geluisterd dat ik precies weet hoe en wat. Maar mijn hoofdredacteur die stuurde al een bericht op van, nou, volgens mij weet jij meer van die rolstoelrovers dan je zelf doorhebt.
3: Oh, wat goed.
5: Dus ja, dat zal een luisteraar vanzelf merken. Maar
3: okay.
5: Ja, ik kreeg een artikel van eigen hand toegestuurd.
4: Oh ja.
5: Ja, dat was heel apart.
3: Oh, wat grappig.
5: Ja.
3: Ja, want in jouw zoektocht, Marijn, kom je langs verschillende mensen. Onder andere Leon van Liebergen. Die dan op een gegeven moment naar het politiebureau komt om naar die beelden te kijken.
4: Oud museumconservator. Op dat moment is hij museumdirecteur van het Museum voor Religieuze Kunst. En hij is ook presentator van het programma Kerkenpad. Ik kende dat nog niet. Ik denk, jij
5: nee,
4: ook niet?
5: Ik ook niet. Ik vond het heel grappig dat je wat je vertelde. Ik moest een beetje aan Railway denken, maar dan door een kerk.
4: Ja. Nou, dat is echt een hele goede vergelijking. Want ik heb wel wat afbeeldingen of afleveringen teruggekeken. En het heeft inderdaad het tempo van Railway. Dus het is een programma die langs verschillende kerken gaat en het pracht en praal laat zien. En dat werd dan door kenners zoals Leon van Liebergen gepresenteerd. En dat was hartstikke populair in die tijd. Het werd echt door miljoenen mensen bekeken. En bovendien zetten ze in dat programma een soort toeristische route uit die je dan die komende zaterdag zou kunnen lopen. En dat werd door tienduizenden gedaan. Dus dat was echt een impactvol programma. Er werd ook gezegd, misschien wel zo impactvol dat ze mensen ook op verkeerde gedachten brachten. Dat misschien wel daarom kerkdiefstallen werden gepleegd. Maar die Leon van Lieberg, die dit presenteerde, werd door de politie ook gezien als een hele goede expert om in te schakelen bij hun buit.
3: Ja.
4: Want Willem Heren die zei, ja, ik heb hier een garagebox vol hoe noemde hij het? Een soort houten beeldjes. Ja, weet ik veel wat ik ermee moet.
3: Kom kijken.
4: Ja, kom kijken. Ja. Dus ze hebben de beelden naar het politiebureau gehaald. En daar wordt Leon van Liebergen erbij gehaald. En die, ja, die valt inderdaad volgens Willem dan op zijn knieën en barst in tranen uit vanwege de pracht en praal wat daar staat uitgestald.
3: Ja. Een tweede fragment. Je gaat ook langs bij de koper- en poetsploeg van de Sint-Jan.
4: De koper- en zilverpoetsploeg.
3: Ja, ja, ik had daar nog nooit van gehoord.
4: Nee. Ik tot voor kort ook niet. Ik las deze week de In Memoriam van Paulien Cornelissen.
3: Ja.
4: En daarin werd een citaat aangehaald van haar waarin ze zei: ik hou heel erg van de momenten in een gesprek waarbij je erachter komt dat er een hele wereld bestaat die je nog niet kende. En dat vond ik echt zo treffend gezegd. En dat gebeurt, dat is volgens mij de luxe van podcast maken, dat je de hele tijd werelden ontdekt die je nog niet kende. En de koper- en zilverpoetsploeg in de Sint-Jan is daar zeker een van.
3: En praat je daar met Hans Ubink? Kun je nog even uitleggen wie is Hans?
4: Ja. Hans is een beetje de aanvoerder van de koper- en zilverpoetsploeg. En hij is al 55 jaar actief bij de kathedraal. En zoals hij zelf zegt, ik hou echt van de kathedraal. Nou, dat vind ik eigenlijk al ontroerend dat iemand dat zo expliciet zegt. En dat blijkt dus ook uit de vele arbeid die ze erin stoppen. Het feit dat ze... Er is echt heel veel koper en zilver in de Sint-Janskathedraal. Dus
3: gigantisch.
4: Als zij alles hebben opgepoetst, dan kunnen ze weer opnieuw beginnen. Want er zijn de eerste stukken alweer dof.
3: Ja.
4: Het is een eindeloze kwestie. Ja, vind ik heel mooi.
3: En Hans Ubink gaat daar samen met vrijwilliger Jacqueline al jarenlang iedere vrijdag alle beelden oppoetsen. En hij laat zien hoe hij dat doet.
0: Als je stukje voor stukje doet, dan zie je het resultaat. Als je alles insmeert en je wrijft het dan uit, ja, dan heb je wel eens... En ik ben wat dat betreft heel kritisch, al zeg ik het zelf. Dan moet ik ze wel eens corrigeren. Ja, dan moet ik wel eens zeggen van, kijk eens, dit moet je nog doen. Of net wat. En, ja, want het is niet mooi als de ene arm wel heel mooi glimt en de andere dof is.
6: En dat is met name ook te uitschrijven, hoor. Zie je dat? Dat is gewoon belangrijk.
2: Elke vrijdagmorgen poetsen ze hier 3 uur lang het koper- en zilverwerk. Terwijl hij hard doorpoetst, overrompelt Hans me met een stroom aan wetenswaardigheden over de kathedraal.
0: Met 2 handjes gemaakt, hè, door mensen in die tijd. Hè. 1330 begonnen, moet je je voorstellen hoe daar zo'n muur plaatst. En dat die luchtbogen en dat die druk. 1 luchtboog hier draagt 40 ton aan kilo's. Hè. Het gewelf, dat is helemaal gemetseld. Dan krijg je de houten kap. En er zitten 700.000 leidjes van bijna 0,5 kilo per stuk op de Sint-Jan. En al die druk komt op de luchtbogen.
2: Die bewondering maakt hem een liefhebber in de meest letterlijke zin.
0: En dat is mijn geluk geweest dat ik zoveel voor de kerk hou en kan doen ook.
4: Ja, dat je houdt van de kerk.
0: Ja, echt. Ik loop al 55 jaar hier rond in Sint-Jan. En interesse, boekjes kopen, alles verzamelen over de Sint-Jan. En dat zo, dan ga je hier.
2: Dat is een andere reden waarom ik Hans wilde opzoeken. Als hij al zo lang betrokken is bij de kathedraal, was hij er ook al ten tijde van de roof in 1981. Hans herinnert zich de impact van de diefstal nog goed.
0: Dat is een hele grote klap. Dat is hetzelfde als ze bij jou iets thuis weghalen waar je aan gehecht bent. Het zijn hele mooie dingen. En ja, dat hoort bij het interieur.
4: Ja.
0: Dat is schokkend als het weg is.
4: Ja.
3: Fragment uit de rolstoelrovers. Dus die 3 beelden zijn daar teruggekomen. Ja. Want die beelden die zijn helemaal nooit verkocht.
4: Nee.
3: Doorverkocht. Precies. Terwijl ze er heel veel geld voor hadden kunnen krijgen.
4: Ja, ja, ja. De waarde van die totale buit, die als je dat omrekent naar het geld van nu, dan is het 2,3 miljoen euro waard. Dus het is echt wel... Ja, je gaat een beetje lacherig doen over zo'n gekke roof, maar het is gewoon echt heel veel geld.
3: Ja.
4: Maar gek genoeg hebben ze daar inderdaad niks van verkocht. En dat is natuurlijk ook een van de argumenten die de politie opvoert. Van, het zijn misschien wel gewoon verzamelaars.
5: Mm-hmm. Maar, sorry, maar ben ik toch heel nieuwsgierig naar... Stel, hè, dan ben ik benieuwd of je dat hebt onderzocht. Stel, je zou zoiets verkopen. Kun je het überhaupt verkopen? Want het wordt toch door kenners herkend. Zoals je vaak met kunstroven ook ziet.
4: Ja, ja.
5: Is dat mogelijk?
4: Goeie vraag. Ik heb er 2 handelaren over gesproken eigenlijk. En... Ze zijn allebei over eens dat het zijn behoorlijk unieke stukken. Dus best goed herkenbaar. Bij wijze van spreken alsof je een Van Gogh schilderij probeert te verkopen. Aan de andere kant zei een van die 2 handelaren ook wel van... Nou, ik ken wel handelaren die zijn vingers er wel aan zouden branden.
3: Dus hebben ze het geprobeerd überhaupt? Weet je dat?
4: Er is een verhaal over dat ze ooit bij Christie's hebben aangeklopt. Maar dat is nooit doorgegaan. Maar dat is onduidelijk. Er is duidelijk dat ze een aantal kandelaren hebben geprobeerd te verkopen. Dat noemt de politie een soort van de bijvangst van de roof. Er stonden in die garagebox ook nog een paar koperen en zilveren kandelaren. En de politie schat het in als dat ze die probeerden te verkopen om hun werkzaamheden en studie te bekostigen. Wat ik een hele romantische.
5: Ja, die zo'n kandelaar valt minder op dan de rest van de beelden natuurlijk.
4: Precies, daar zijn er duizenden van, ja. Ja.
3: Maar ja, wat je zegt, romantisch, dat is natuurlijk wat er altijd wel om kunst eroverheen hangt, hè? Ja, ja. Van ook als een soort film wordt het dan besproken, ook als een kunstwerk wordt gestolen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon diefstal.
4: Ja, ik speel daar zelf ook een beetje mee. Want ik vind het echt een heerlijk genre, de kunstroof.
3: Ja.
4: En ik kan er niet genoeg krijgen van alle films die erover gaan. Vroeger keek ik altijd naar de Thomas Crown Affair. Hebben jullie die film eens gezien?
5: Nee.
4: Het is echt een heerlijke. Alleen de trailer is alweer de terugkijken moeite waard. Pierce Brosnan, die is dan volgens mij net James Bond af. En die speelt hier een soort van multimiljonair gentleman die eigenlijk puur voor de kick schilderijen rooft. En dat dan op de meest creatieve, vindingrijke manieren. Volgens mij is de spoiler van de film dat één schilderij wordt terugbezorgd. Daar heeft hij een soort waterverf overheen gedaan. En als de sprinklerinstallatie van het museum aangaat, dan blijkt ineens het ware schilderij daaronder te zitten.
5: Een soort Banksy-effect.
4: Ja, nou ja, daar doet het wel aan denken. Ja. Ik heb nagedacht van waarom vind ik dit nou zo'n tof genre? Want ik voel ook wel enige schroom om zo enthousiast over die roof te spreken, terwijl het toch ook impact heeft en stelen is verkeerd. Maar ja, het is wel een soort diefstal waar in ieder geval geen slachtoffers bij vallen, meestal. Er wordt vaak gestolen van een instituut waarvan je ook nog wel zou kunnen zeggen, nou, die kan misschien wel tegen een stootje.
3: En die hebben het geld van de burgers ook weer gepakt.
4: Ja,
5: kun je dat zeggen. Ja, zeker.
4: Vaak zijn ze trouwens ook tegen verzekerd. Dus dat maakt het ook weer wat minder erg misschien. En het gebeurt dus vaak op een hele vindingrijke, creatieve manier. Met veel lef. Dus ja.
3: Maar lekker. Ben je het beter gaan, zonder te spoilen, ben je ze beter gaan begrijpen?
4: Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Ik ben ook veel meer. Ik ben de wereld van de verzamelaars en de liefhebbers ingedoken. En deze Hans die we net hoorden is daar één voorbeeld van. Dus ook zo'n mensen hebben we wel meer inzicht gegeven in oké, dat zou dus ook kunnen.
3: Je hebt ook muziek meegenomen. Si la foto è bon van Barbara. Waarom die muziek?
4: Ja, dit nummer had ik eigenlijk uitgezocht die ik graag onder mijn eindcredits van de podcast wilde hebben. Dat leek me heel grappig. Toen werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt dat rechten technisch heel ingewikkeld is. Maar in de buit van de dieven komen echt opvallend veel heilige Barbara beelden terug.
3: Ja.
4: Ik heb nog overwogen om de podcast ook de heilige Barbara's te noemen. Want ik vond haar zo'n mooi sprekend beeld. Er wordt ook één heilige Barbara uit Sint Jan in Den Bosch gestolen. En die draagt een heel bijzonder verhaal in zich. Die heeft 250 jaar verstopt gezeten en heeft daardoor de beeldenstorm overleefd.
5: En zonder hoofd, toch? Of zeg ik nou iets heel raars?
4: Nou,
5: nou, dat vond ik nogal wat voor een beeld.
3: Zeker. Heel heftig. Ook, ja.
4: Het mythische verhaal is dat ze is onthoofd door haar vader omdat ze zich tot het christendom had bekeerd. Maar in het beeld heeft ze haar hoofd gelukkig nog wel.
5: Ja, dat is toch iets minder luguber.
4: Maar dus ik was zelf enthousiast over Barbara. En ik dacht, dan is het toch grappig als ik een nummer van Barbara heb.
3: Ja.
4: En toen ben ik gaan zoeken in de muziek van Barbara. En toen kwam ik een nummer tegen. En die gaat over. En nu moet ik oppassen dat ik niet te veel spoilers geef. Maar die gaat over een presidentsvrouw die een foto van een crimineel in de krant ziet en hem zo'n knappe man vindt dat ze heel graag een keer een beschuitje met hem zou willen eten, met hem zou willen afspreken. Maar dat kan niet, want hij zit in de gevangenis vast.

0: président qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance.
1: Je luistert naar Vink, de podcasthit van Nederland. En ik praat iedere week met podcastmakers. En deze keer zijn dat Eva de Schipper en Marijn Landsbergen. Ja, oftewel de nieuwe Arthur Brandt. Toch? Ik zie dat wel gebeuren.
2: Nou, de enige wat ik me wel had voorgenomen was bij een podcast over een kunstroof om dan niet Arthur Brandt erin
1: te laten. Nee, dat viel me al op, inderdaad. We gaan het hebben over jouw podcast, Eva. Benno L zat aan mijn kind. En de eerste aflevering begint als volgt.
3: En dan ineens heb ik een brief in mijn handen. Geschreven door de man tegenover me. De man waar ik 1,5 jaar lang onderzoek naar deed. Benno L. Niemand weet dat deze man, die de hoofdrol had in een van de grootste misbruikzaken die ons land ooit gekend heeft, op het punt staat TBS te krijgen. Hier in Duitsland. Het is doodstil in de rechtszaal. Ik ben de enige journalist, maar ook de enige toeschouwer. Benno L. krijgt het laatste woord. Hij staat op, kijkt eerst naar de rechter, dan naar mij, en dan steekt hij zijn hand uit, wijst en vraagt in het Duits: mag ik die journalist daar een brief geven? De voorzitter van de rechtbank lijkt even een beetje overvallen door die vraag. Maar dan knikt ze en de bode neemt de brief aan. Hij leest, controleert, en even later ligt hij in mijn handen. Een brief. Een brief van Benno L. Je luistert naar de Omroep Brabant podcast Benno L. zat aan mijn kind. Een verhaal over een zwemleraar met 2 gezichten. Een man die vertrouwen won, maar dat vertrouwen misbruikte. In Nederland en in Duitsland. 2 landen, 10 vragen. En slachtoffers die nog altijd leven met de gevolgen.
4: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, dan zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
5: Dat zoiets kan gebeuren, in die mate, zo lang, met zoveel kinderen, en dat je dus gewoon die man goeiedag zegt.
4: Ga je met slachtofferhulp mee, politie gaat mee. Die komen de volgende dag bikinis, badpakjes, alles ophalen wat je dus nog hebt.
3: Zijn advocaat was al weg. En toen keek hij zo mij aan, zei hij, waar ben jij van?
6: Dus ik zei, in het Nederlands.
3: Ja! Dus ik riep iets van, ik ben van Omroep Brabant. Ik heb net mijn contactgegevens aan je advocaat gegeven. En daarna werd hij gelijk afgevoerd door de politie.
7: Ze had niet sofort gezegd dat dat een pedofiele is. Man had het schon verstanden.
1: Ja, zo begint Benno L. zat aan mijn kind. Nou ja, meteen een onwaarschijnlijke situatie, dit.
3: Ja, zeker.
1: Want dit was in
3: eind 2024, december 2024.
1: Dus vlak voordat hij TBS zou krijgen. Nog Precies. Bovenop de straf die hij al had gekregen.
3: Ja, in Duitsland, in het gerechtshof in Aken was ik toen alleen. En hij had de week daarvoor al contact met mij geprobeerd te zoeken. Maar het feit dat iemand, in plaats van echt het laatste woord te nemen naar de rechters, wijst naar mij als journalist en zegt, ja, ik heb een brief voor die journalist. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat was heel raar. En vervolgens werd de zitting een kwartier geschorst, want ja, de uitspraak moest nog komen. En daarna de uitspraak. Absurd. Heel bizar.
2: Ik vond dat ook een heel goed begin van de podcast.
1: Ja,
2: het is een hele sprekende scène en je zit er meteen, bam, keihard in.
3: Ja, het is een heel bewuste keuze, omdat veel true crime podcasts beginnen natuurlijk met een korte uitspraak.

0: Ja, absurd. Heel bizar.
1: Ik vond dat ook een heel goed begin van de podcast. Ja, het is een hele sprekende scène en je zit er meteen, bam, keihard in.
0: Ja, het is een heel bewuste keuze. Omdat veel true crime podcasts beginnen natuurlijk met een korte uiteenzetting van de zaak. En gaan dan inzoomen en chronologisch werken. Mm. Maar ik vond het wel belangrijk om, juist omdat het, deze podcast heeft heel veel lagen. Het heeft natuurlijk de zwaarte van misbruik bovenaan. Maar ook het stukje schaamte, het stukje educatie. Van hoe ga je met kinderen praten over dit soort dingen? Hoe begin je überhaupt een gesprek als je iets vermoedt? Als je denkt dat een vriend of vriendin iets is aangedaan. Dus je wil eigenlijk een soort van die toon zetten. Ik wilde eigenlijk het. Normaal pak je, ik moet het goed zeggen, als maker probeer je altijd een techniek te gebruiken of een soort strategische manier te monteren. En ik heb vroeger altijd geleerd dat je monteert om het cadeautje langzaam uit te pakken. Mm-hmm. Maar tegenwoordig wil je juist een soort van er gelijk ingetrokken worden. Mm-hmm. Die spanningsboog is ook gewoon minder. Dat merk je ook aan luisteraars, dat merk je aan kijkers tegenwoordig. Dus vandaar die keuze. En ik wilde ook duidelijk maken dat het niet een standaard true crime podcast is, waarin ik vooral vertel over de mensen. Als je het dan hebt inderdaad bijvoorbeeld over de slachtoffers. Maar juist dat ik ook echt de straat op ga, het veld in ga en echt de mensen ga spreken waar het over gaat.
2: Ja, ja, want laten wij wel eventjes zo standaard beginnen om mensen eventjes weer een basis te geven. 2011, voormalige zwemleraar Benno L. Kreeg in hoger beroep 6 jaar cel, hè, opgelegd. En dan is het mei 2023 in Aken. Inmiddels is hij 74 jaar dan. Veroordeeld tot 9 jaar cel voor het opnieuw misbruiken van kinderen. Jij krijgt die brief van hem. Waarom gaf hij die aan jou?
0: Benno L. is iemand die altijd het laatste woord heeft willen hebben. Ik denk dat ik dat inmiddels wel kan zeggen. Ik heb hem natuurlijk. Ik heb alle mensen om hem heen geprobeerd te spreken. En dan krijg je wel een soort beeld en. Ik heb een soort profielschets kunnen maken. Hij heeft na zijn vrijlating in Nederland, hij heeft in Nederland 3 jaar gezeten. Hij had 6 jaar gekregen. Kwam voorwaardelijk vrij. Kreeg een enkelband. Werd onder toezicht van de reclassering geplaatst. En die is toen, voordat hij naar Duitsland terug verhuisde, waar het dus weer is misgegaan, heeft hij ook de media opgezocht. Heeft hij in het televisieprogramma Brandpunt uitgebreid zijn excuses gemaakt. Naar de slachtoffers, maar ook naar mensen die ook met seksueel misbruik te maken hebben. En ja, om het nog erger te maken, hij heeft echt lopen pushen eigenlijk. Echt soort van op een soort bijna een soort basisschool leraar manier geprobeerd bijna tegen mensen te zeggen, joh, let op je omgeving en ik wil misbruik in de toekomst voorkomen. Dat was een beetje zijn boodschap. Ja, als je het woord hypocriet in het dikke vandalen opzocht, op zou zoeken nu, dan denk ik dat zijn naam mogelijk daarachter staat. Ja.
2: Want met de kennis van nu, dat hij daarna weer de fout in is gegaan.
0: Exact, ja. Ja, maar hij heeft eigenlijk zijn patroon van toen heeft hij gewoon herhaald.
1: Want in dat fragment dat we net hoorden, daar is hij klinkt hij heel schuldbewust eigenlijk.
0: Ja. Klopt.
1: Is dat dan toneelspel?
0: Klopt. Want dat fragment is niet het fragment van Brandpunt. Want hij heeft eigenlijk 2 grote mediamomenten gehad in Nederland. Brandpunt was daar 1 van. En de 2e was een documentaire bij ons, bij Omroep Brabant. De Benno Tapes, daar zat hij in. Daar werd hij gevolgd vanuit het perspectief van een zedendelinquent die terugkeert in de maatschappij. Kan dat überhaupt? Waar loopt iemand tegenaan? En hoe gaan de autoriteiten natuurlijk met zo iemand om? En ook dan hoor je hem continu heel erg schuldbewust vertellen van ik heb iets heel ergs gedaan. En dat zegt hij dan in dit geval bij dit fragment tegen een groepje mensen in Amsterdam. Maar tegelijkertijd hoor je hem ook weer, en dat is weer zijn andere kant, hoor je hem in zijn in gesprekken met zijn advocaat, zijn toenmalige advocaat, Pieter van der Kruis. En dan hoor je hem continu eigenlijk smoesjes bedenken voor zijn eigen gedrag. Dan hoor je hem zeggen, ja, ik zat in emotioneel zwaar weer toen en mijn ADHD speelde op. En toen kwam dat pas en daarvoor heb ik die kinderen niks gedaan tijdens de zwemlessen. Kortom, hij heeft heel erg 2 kanten, 2 gezichten. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel wat je ook in die podcast continu terug hoort.
2: Want de timing van deze podcast nu, waarom vond je dat nu de tijd daarvoor geschikt was? Want logisch zou zijn geweest, bijvoorbeeld toen het net ontdekt was, dat hij in Duitsland weer de fout in was gegaan.
0: Klopt. Heb ik ook over nagedacht, zeker. Maar al snel de conclusie getrokken dat wil je een gedegen onderzoek doen naar iemand die kinderen misbruikt.

0: dat al tientallen keren in Nederland heeft gedaan en dat ook nog in Duitsland doet met zo'n precair thema. Mm-hmm. Dan moet je dat echt tot in detail goed doen. En ook zoveel mogelijk mensen die daar dichtbij. Die dat dichtbij hebben meegemaakt, die misschien nog met trauma's zitten, moet je daarbij betrekken. En dat kan je niet in een paar weken doen. Kan je ook niet in een jaar doen.
1: En is dan de hoofdvraag van de podcast van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat iemand dus wordt opgepakt en vervolgens in Duitsland weer dezelfde fout begaat? Of is meer het doel van de podcast van hoe voorkomen we dat dit nog een keer gebeurt?
0: Eigenlijk die combinatie. En stiekem zit er nog een laag bij. Dat merk ik heel erg aan de reacties nu. Dat heel veel mensen uit de zorg en ook andere personen die helaas zo'n heftige ervaring hebben meegemaakt in het verleden, die benaderen wij allemaal. Omdat ze het zo fijn vinden dat er iemand naar voren is gestapt in de vorm van Mara, niet haar echte naam. Mm-hmm. Die als 25-jarige vertelt. En je merkt dat het mensen heel erg raakt en dat het ook zorgt dat er weer een discussie oplaait inderdaad over moeten wij in de Nederlandse samenleving, in het Nederlandse rechtssysteem iets veranderen? Dat stukje, het juridische stukje. En het stukje, niemand wil dit soort dingen weten, niemand wil dit soort dingen horen, maar we moeten de dingen weten die we niet willen weten.
1: Marijn, jij bent journalist, dus je hebt dit, jij kende dit verhaal. Heb je nieuwe dingen gehoord? Ben je anders naar dingen gaan kijken door de podcast?
2: Ik was super nieuwsgierig. Ja, het was wel. Ik ken het verhaal zeker, maar tegelijkertijd toch ook wel weer echt wel flink weggezakt. Dus dat vond ik sowieso al interessant om te horen. En ik vond wat me heel erg intrigeerde, waren de moeder vertelt over haar gesprekken met haar dochter.
1: Ja.
2: En dat vond ik heel interessant. Heel toevallig heb ik laatst vrienden van vrienden gesproken die verdenkingen hadden over dat er misschien iets mis was gegaan bij hun kind met een vreemde volwassene. En dat is natuurlijk super ingewikkeld om dat te controleren. Je wilt niet te veel lading geven aan een situatie als het blijkbaar helemaal niet verkeerd ging. Je wilt ook niet de indruk geven dat alles wat maar een beetje met intimiteit te maken heeft helemaal fout is. Dus het is natuurlijk echt een mijnenveld waar je als ouder dan induikt. En ik vond dat zij wel een mooie inzicht gaf van, ze had een slimme truc over hoe je over geheimen kon spreken.
0: Klopt.
2: Heel mooi.
1: Ja. Laten we even naar dat fragment luisteren. Waarin we dus Anja horen, niet de echte naam ook.
0: Nee, Anja is zeker
1: Anja
0: echte
1: wel
0: naam.
1: De echte naam.
0: Ja, die wel.
1: Anja horen we en zij moest dus avond na avond gesprekken voeren met haar dochter. En een dagboek bijhouden voor de politie.
3: Ja, dan hoor je de details. Die kom je te horen, die je van tevoren niet weet. Maar ja, je liet haar maar vertellen, want het moet er toch uit. Ja, en dan lagen wij soms ook nachten wakker, want dan had ik dingen gehoord. En denk van ja, nee, dat kun je gewoon niet beseffen. Bijvoorbeeld met dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van ja, die dingen wil je niet zien. Die hij bij haar gedaan heeft, dat kan zij zelf doen. Dan denk ik van ja, dat zijn van die dingen die wil je gewoon eigenlijk niet zien. Maar zij moet het ook kwijt. Ja, dus ze zat met dingen die ze moest vertellen die er gebeurd waren. En ze zat met vragen van, van zoiets van, ja, wat gebeurt er nou met hem? Of dingen van, ja, mama, hij is toch een opa? Opa's doen dit toch niet? Nee. Nee, dat zou je wel zeggen, maar ja.
4: Je hebt avonden achtereen aan het bed van je dochter gezeten om haar verhalen te horen. En die in het dagboek voor de politie op te schrijven.
3: Ja.
4: Maar hoe kun je dan als moeder je gezicht in de plooi houden? Dat...
3: Niet. Nee. Nee, je kan heel boos worden, maar voor mij, ik kon niks. Want dan zei ze ook tegen mij, van ben jij boos? Ik zeg, ja, ik ben heel boos, ik ben heel verdrietig en ik ben alles. Ik zeg, dus als ik soms huil, is het niet omdat ik boos ben op jou. Ik zeg, dus dat hebben wij wel ook tegen haar gezegd. Zo van, nou ja, jij mag huilen, maar wij mogen ook huilen. Want wij vinden het ook helemaal niet fijn. En wij vinden dat ook niet. Maar ik had wel ooit zoiets van, als ik het voel, dan denk ik, nou, ik loop even weg. Want dan zat zij zo in die flow. En dan denk ik van, het moet eruit. Want het was wel zo, als zij zag dat wij verdriet hadden, dan zei ze niks.
5: Ze zei toen, als ik iets goed deed, dan kriebelde hij in mijn onderbuik. Daarop heb ik haar gevraagd, waar kriebelde hij dan in jouw onderbuik? Misschien bij je navel of ergens anders. En toen wees ze helemaal naar haar schaamstreek.
0: In eerste instantie denkt Anja dat alleen haar oudste dochter, Mara, slachtoffer is geworden van Benno L. Totdat ze gebeld wordt door een ongeruste ouder. Een ouder waar haar jongste dochter op dat moment aan het spelen is.
4: In eerste instantie gingen jullie er als ouders van uit dat alleen de oudste dochter slachtoffer was geworden.
5: Ja.
4: Maar later bleek de jongste ook te zijn aangeraakt.
5: Ja. Ja.
4: Hoe ontdekten jullie dat?
5: Wij kregen op een avond een telefoontje van een vader van een vriendinnetje van haar. Want die zei van, mijn vrouw die hangt net het bikinibroekje van onze dochter op. En de wasknijper gaat in dat kruis. En zegt onze dochter in één keer tegen ons van, dat doet hij ook altijd bij jouw jongste en mijn dochter. En bij jouw lesje.
1: Ja, fragment uit de podcast Benno Elsot aan mijn kind. Verschrikkelijk als je dit hoort. En ook, wat jij zegt ook, Marijn, van het is een mijnenveld voor een ouder om dit te moeten doen bij je kind. Dat een soort van een politieverhoor. Waar je helemaal niet voor opgeleid bent.
0: Klopt. En dat zie je nu wat er heel veel gebeurt. Dat mensen erover gaan praten. En dat is eigenlijk ook wat ik bedoelde met die derde laag eigenlijk. Gewoon van de les hieruit is wel. Tenminste, dat heb ik er heel erg aan overgehouden. En met mijn meer luisteraars. Van praat gewoon met kinderen. Mm-hmm. En niet alleen met jouw kind. Maar ook gewoon de kinderen in je buurt. Waar je les aan geeft. En doe dat natuurlijk wel met beleid. Met open houding. Maar inderdaad, we hadden het net over het trucje wat Anja toepaste. Anja had inderdaad, toen bekend werd dat Benno L. was gearresteerd in Nederland, is zij naar een ouderbijeenkomst gegaan. Er waren er een hoop van die week. In Vught, in volgens mij een gemeenschapshuis. En daar waren onder andere mensen van slachtofferhulp. En die zeiden, joh, het is zondag vaderdag. Gebruik dat als een bruggetje. Ga lekker met je kind zitten. En vertel, er zijn leuke geheimpjes. Dat is dat we een cadeautje hebben voor vaderdag. En dat papa dat zondag weet. En dan komt dat geheimpje uit. Maar er zijn ook minder leuke geheimpjes. En toen zei Mara echt vrijwel direct, bedoel je Benno? En juist die manier van het hebben over geheimpjes en het vooral duidelijk maken dat er geen geheimen zijn die je nooit mag vertellen tegen papa en mama. Dus alle geheimen mag je met papa en mama delen. Dat is heel belangrijk, want kinderen van die leeftijd die weten nog niet het verschil tussen goed en fout. Die kennen vaak hun grenzen niet. En daarom is het juist belangrijk dat je heel open blijft. En dat als stel, als je dit je kind natuurlijk moet, iedereen kan zich dat inbeelden, denk ik. Als je zo'n gesprek moet gaan hebben met je kind, dat wil je al niet. Maar dan, je bent waarschijnlijk dan ook geneigd om door te vragen wanneer hij of zij iets loslaat.
1: Ja.
0: Maar dat is juist wat je niet moet doen. Het is heel belangrijk om te vragen van, hey, ben jij nou, was je nou gevallen? Had je nou een wondje opgelopen omdat je was gevallen op de fiets? Wat was er nou precies gebeurd? En op die manier achterkomen van, zit daar iets achter? Maar nooit te specifiek zijn.
1: Ik vind het wel echt een hele moeilijke opgave hoor voor ouders.
0: Tuurlijk.
1: Om ook die emoties ook niet te laten zien.
0: Niet te
1: toch?
0: Doen. Nee, ik ga ook
1: of
0: absoluut
1: zeg je
0: niet.
1: Van, moet je dat eigenlijk overlaten gewoon aan professionals?
0: Nou, sowieso het overlaten aan professionals. Maar er gaat mogelijk een moment zijn dat je kind ineens iets gaat zeggen. En op dat moment
1: moet je
0: is het wel
1: zijn.
0: Exact. Dan is het wel fijn als je een beetje weet hoe je moet opstellen. En het is ook vaak, ik sprak vorige week nog uitgebreid met Iva Bikanic. Zij is directrice van Centrum Seksueel Geweld. Ja, die zegt ook van, het is heel belangrijk dat je open blijft. En dat je, je bent natuurlijk, je hebt ook emoties. Je bent als volwassene, heb je daar een reactie op. Je kan schrikken, je kan huilen, misschien wel gaan schreeuwen. En dan is het belangrijk dat je even jezelf de tijd geeft door middels een smoesje te zeggen, joh, ik was net onderweg naar de wc. Of ik moet even iemand bellen en dan komen we zo weer terug en dan gaan we het erover verder hebben. En op die manier even jezelf te kalmeren. Maar uiteraard is het allerbelangrijkste, zodra je denkt, hier is echt iets gaande, je zit mogelijk iets, mijn kind worstelt ergens mee, bel direct de politie. Zeker weten.
1: Ja. En ja.
2: Nou, aan het einde van het fragment wat we net hoorden, ging het over de tweede dochter van Anja, is het, hè?
0: Ja, klopt.
2: En toen ik dat in de podcast hoorde, toen vond ik dat ook al opvallend. Omdat, als ik het dus goed begrijp, heeft zij twee dochters op zwemles. En wordt bij de oudste dochter op een gegeven moment ontdekt dat zij door Benno is betast. Maar op dat moment denkt Anja nog niet. Zou dat ook bij mijn tweede dochter zijn gebeurd?
0: Klopt. En dat heeft ermee te maken dat Mara, die heeft ruim een jaar les van hem gehad. En de jongste dochter, die zat er nog maar een paar weken. En die had ook niet zoveel les als Mara. Dus die had nog maar een paar keer les gehad. En zoals dat gaat als je natuurlijk in een hele een rollercoaster van emoties terechtkomt, wanneer je merkt van hey, ik moet met mijn oudste dochter een politieonderzoek, politie vooraf en een dagboek gaan bijhouden, dan raakt de rest misschien een beetje naar de achtergrond. Zo vul ik dat even in.
1: Ja.
0: Ja.
1: En tot slot, die andere laag, hè, die je dus ook bespreekt in je podcast. Dat is eigenlijk gewoon als luisteraar wil je weten van, kan dit nog een keer gebeuren?
0: Ja. Ja, ja, en er staan nu 3 afleveringen online. En die gaat met name over het proces toen in Nederland. Maar de komende 3 afleveringen ga ik echt op onderzoek uit in Duitsland. En ga ik ook reconstrueren van hey, wat is er nou eigenlijk gebeurd tussen die vrijlating in Nederland en zijn nieuwe aanhouding in Duitsland? Zijn daar fouten gemaakt? Is er goed gecommuniceerd tussen de autoriteiten? Dus daar komen allemaal antwoorden op. Maar er is niet, zoals in het echte leven, het is niet zwart-wit.
1: Nee. Je hebt muziek meegenomen, Ice Cream Man van Ray. Waarom die muziek?
0: Dat gaat over een, het is een heel kwetsbaar liedje. Waarin Ray het heeft over dat ze zelf is misbruikt door een, in haar geval, producer. En ook op jongere leeftijd nog eens. En wat een beetje centraal staat, is toch dat jezelf veel verwijten. En dat zie je ook bij nog steeds slachtoffer Mara. Dat ze dat tot de dag van vandaag nog steeds doet. En dat vind ik heel schrijnend. Maar tegelijkertijd ook de boodschap. Joh, laat jezelf niet kennen. Blijf wie je bent. Neus vooruit, kop in de wind. En ga gewoon door.

0: Tot zover Vink. Heel fijn dat jullie mijn gasten waren. Eva de Schipper van de podcast Benno Elstad aan mijn kind. En Marijn Landsbergen van de Rolstoelrovers. En wil je eerder afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast app. Abonneer zodat je niks mist. En wil je me tippen met een podcast? Dat kan via mijn Instagram @MishaBlok.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag...